0: Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, vrouwen krijgen nog altijd minder snel de juiste diagnose en blijven vaak jarenlang rondlopen met klachten zonder duidelijke verklaring. Vrouwengezondheid is lange tijd onderbelicht gebleven en daar moet volgens onze gast van vannacht verandering in komen.

0: CRV. Mariette Reineke zet zich namens de stichting Voices for Women in voor meer bewustwording, betere kennis en een sterkere positie van vrouwen in de zorg. Samen met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen wil de stichting vrouwen met onverklaarbare gezondheidsklachten meer erkenning en een stem geven. En Mariette, die is bij ons in de studio. Van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Om maar direct even met de deur in huis te vallen. Hoe komt het nou dat er zo weinig onderzoek is gedaan naar dat vrouwenlichaam?
1: Ja, dat is eigenlijk al heel lang zo. Er zit wel iets van verandering in. Maar eigenlijk is het grotendeel van het onderzoek altijd gedaan op de witte man, om het maar zo te zeggen. En vrouwen deden daar gewoon helemaal niet in mee. En een voornamelijkste reden was ook omdat wij door hormonale fases gaan. Dus daar is ook wel eens wat misgegaan met bepaalde medicatie. En op een gegeven moment is er gewoon gezegd, nou, dan doen we het gewoon helemaal niet meer. Dus vrouwen die in de vruchtbare leeftijd zijn, die worden niet meegenomen in het onderzoek. En ja, dan krijg je natuurlijk enorme scheve verhoudingen. Want wij zijn geen witte man van gemiddeld 1,80 meter en 85 kilo. We zijn natuurlijk allemaal heel verschillend. En zeker als vrouw, als je ook door al die fases van hormonen gaat, ja, dat vraagt iets heel anders. Dus ja, dat heeft een behoorlijke impact.
0: Want neem me eens mee, wat zijn nou de voornaamste dingen waar vrouwen dan structureel tegenaan lopen?
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat in het curriculum, in het onderwijs, wordt het vrouwenlichaam nog heel erg weinig meegenomen. Dus wij zeggen ook, wij werken graag samen met zorgprofessionals. Het is nooit een oordeel, maar er is gewoon een groot kennishiaat. Dus daar lopen vrouwen tegenaan. Maar waar ze ook tegenaan lopen, is dat ze dus niet erkend en herkend worden in hun klachten. Omdat er dus te weinig kennis is. Of ze krijgen een diagnose wat niet klopt, of ze krijgen te veel medicatie.
0: Ja.
1: Dus vrouwen lopen er tegenaan dat ze lang rondlopen met onverklaarde klachten.
0: Ja, want bij de stichting zijn er ook vrouwen die bij jullie kunnen aankloppen. Met wat voor klachten ze hebben, of als ze een verhaal willen delen. Zijn er cijfers over bekend? Bijvoorbeeld hoeveel langer vrouwen moeten wachten op een diagnose?
1: Het loopt snel op tussen de 7 en 10 jaar.
0: Oh.
1: Dus het is echt, als je kijk naar bijvoorbeeld endometriose.
0: Ja.
1: Dat duurt echt tussen de 7 en 10 jaar voordat een vrouw die diagnose krijgt. Maar de verhalen die wij de stichting op het meldpunt krijgen, ja, dan hoor je echt dat vrouwen heel lang rondlopen met klachten.
0: Ja, en 7 tot 10 jaar, dat is natuurlijk bizar lang. We gaan het deze nacht uitgebreid hebben over deze ongelijkheid in de zorg. Maar eerst even wat anders. Want onze gasten, die verdienen natuurlijk een goede introductie. En onze redacteur Julia Kiel is voor deze gelegenheid wat dieper in jouw carrière en de stichting gedoken.
2: De carrière van onze gast van vandaag is bijna niet samen te vatten. Dagvoorzitter, tekstschrijver, docent en coach voor docenten. Ze heeft het allemaal in zich. Maar het allerbelangrijkste, Mariette Reineke is werkzaam voor de stichting Voices for Women. Een van de speerpunten van de stichting is empowering. Vrouwen moeten weten wat er met hun lichaam gebeurt. Ze doen er dan ook alles aan om dingen bespreekbaar te maken. De stichting heeft daarom ook een community waar vrouwen hun verhalen kunnen delen.
3: Ik vind het fijn dat ik gewoon opvliegers mag hebben. Ik heb mijn moeder nooit opvliegers zien hebben. Maar op dit moment heb ik echt wel heel veel opvliegers. En ik hoef me niet te generen.
4: Nou, wat ik zo interessant vind, dat het eigenlijk nog zo breed is. Ik potverdorie, in de jaren dat ik jong ben, heb ik toch een hoop gemist.
2: Om deze verhalen nog meer een podium te geven, maakte de stichting ook een documentaire over vrouwen die onverklaarbare gezondheidsklachten hebben.
5: Na de bevalling werd ik dus naar huis gestuurd. En ik kon daarna eigenlijk gewoon weer bijna niet meer lopen.
6: Ik heb een hele periode van rouw ondergaan. Omdat ik uiteindelijk maar ben gaan accepteren dat ik sommige dingen gewoon niet meer kon doen.
2: Tijdens het maken van de docu, maar ook in de community, zijn er veel verhalen voorbij gekomen. Mariette, welk verhaal blijft jou nou het meeste bij?
0: Ja, mooi om te horen dat vrouwen zo open daarover zijn, hè?
1: Ja, wat een mooie compilatie.
0: Nou, gelukkig.
1: Ik herken stukjes uit de documentaire en volgens mij van de Dag van de Vrouw Gezondheid.
0: Ja.
1: Mooi om te horen.
0: Ja, ja. Allemaal van jullie eigen website. Dus ook een documentaire, die is ook te vinden bij jullie op de website. En Julia, die eindigt met de vraag, welk verhaal is jou nou het meest bijgebleven?
1: Nou, dat vind ik altijd wel lastig om één verhaal te noemen, maar we zijn bezig met een project ook voor jongeren. Dus ik spreek sowieso veel vrouwen, want we krijgen mails en soms wil iemand bellen. Of hoewel we geen adviespunt zijn, hè, wij zijn geen medische experts. Maar wat me gewoon opvalt, is dat er gewoon onder jongeren heel veel speelt. En vooral als je dan de verhalen hoort dat bijvoorbeeld moeder ook dezelfde klachten heeft gehad. En dat het dan vaak voorkomt van, oh ja, maar dat had ik ook, dus dat is oké. Of dat is normaal, of dat hoort erbij. Dus vooral dat zinnetje in de verhalen van, ja, maar dat is normaal, of dat hoort erbij. Dan denk ik altijd van, oh, we hebben echt nog wel stappen te zetten om dat we in dat empowerment, maar ook in dat bewustzijn, dat we echt ons lichaam heel serieus mogen nemen. En dat als er klachten zijn, dat we daarnaar mogen luisteren en dat we daar echt iets mee mogen doen.
7: En als je het hierover hebt, gaat dat dan voornamelijk over hormonale klachten? Of is dat breder dan dat?
1: Wat we zien op het meldpunt is dat veel klachten wel ontstaan rondom de drie grote hormonale fases bij vrouwen. Dus dan heb je de eerste menstruatie, dus alles rondom de cyclus. Dan heb je alles rondom de zwangerschap en postpartum. Dus dat is ook na de zwangerschap. En alles rondom de overgang. Mm-hmm. Nou, er hoort daar natuurlijk steeds veel meer over. Hè, de perimenopauze. Dus bij sommige vrouwen begint het al rond de 40 dat bepaalde klachten ontstaan, soms nog eerder. En we merken wel dat daarin, en vooral die overgang, dat daar wel de grootste bulk van verhalen binnenkomen. Maar je hebt natuurlijk ook auto-immuun, je hebt schildklier, je hebt het hart, het brein.
7: Ja.
1: Dus alles in dat lijf van de vrouw wordt anders ziek. Dus het is niet alleen maar hormonaal. Hè? Dus wij zeggen ook nu, de overgang is natuurlijk een hot topic. Leuk woord. Maar het is niet alleen maar de overgang.
7: Nee, dus het is ook veel meer. Ja, ja. En daar moeten we het zeker meer over hebben. En dat gaan wij dus ook deze nacht doen. Maar allereerst, jij bent ook een beetje onze DJ deze nacht. Want jij hebt nummers voor ons meegebracht die we gaan laten horen. En het eerste nummer is The Woman That I Am. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
1: Nou, ik vind het een prachtige eerbetoon naar hoe mooi we zijn als vrouwen. Het is gezongen door een vriendin van mij, Deborah Savran. Het is niet haar nummer, het is van GM Records, van Michael Benheen. Maar elke keer als ik het hoor, vind ik het super mooi en verrijkend. Want we kunnen ziek zijn, ons niet goed voelen, wat er ook aan de hand is. Maar in essentie zijn we wel allemaal dat hele mooie. En dat vind ik heel mooi aan het lied.
7: Mooi omschreven, ik ga hem voor je draaien.

0: luistert naar de nacht van Caro en NCRV. En te gast is Mariette Reineke van stichting Voices for Women. En we hebben het deze nacht over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. We hebben net al even een klein inkijkje gegeven in welke diagnoses bij vrouwen vaak gemist worden. Endometriose noemde je al even. Wat zijn nou nog meer dingen die we vaak over het hoofd zien?
1: PMDD.
0: Wat is dat?
1: PMDD is een hele heftige vorm van, om het maar even gewoon duidelijk te maken, PMS. Maar het is geen PMS, maar het is een hele heftige vorm. En vrouwen kunnen daar zelfs suicidaal van raken. Dus dat zit heel erg ook. Het is hormonaal, maar het is ook heel veel mentaal last.
0: Ja.
1: Dus dat zie je vaak. Maar ja, er zijn heel veel klachten die gewoon. Myomen zijn ook een klacht, hè? Vleesbomen waar vrouwen lang mee rondlopen. Wat ook vaker voorkomt bij vrouwen van kleur. We zeggen altijd, vrouwen van kleur staan nog meer achter. Maar er zijn veel aandoeningen die niet altijd meteen, maar ook soms de overgang wordt nog niet meteen gezien. Hè? Omdat iemand dan zegt van, oh, maar je menstrueert nog. Of, maar je bent nog best wel jong. Dus dat kan nog niet. He, dus dan wordt er heel erg gekeken naar, ja, maar zo heb ik het geleerd of zo hoort het te zijn. Maar wat ik eerder al zei, we zijn allemaal anders. Dus,
0: ja.
1: Dus dat het openbaart zich bij iedereen op een andere manier. En dan word je naar huis gestuurd, he, of een jong meisje met buikpijnklachten of heftige menstruatie. Kijk het nog even aan, terwijl er wel echt wel wat aan de hand is.
0: Ja, laten we even zo meteen een paar van deze late diagnoses onder de loep nemen. Maar jullie hebben ook een meldpunt waar vrouwen dus hun persoonlijke ervaring kunnen delen. Waarom vonden jullie dat zo belangrijk om dat op te zetten?
1: Nou, Mirjam is de oprichter van de stichting, Mirjam Keijer. En ja, dat was wel een van de eerste dingen die ze heeft gedaan. Van jongens, meld je verhaal. En niet alleen van jezelf, maar ook van je moeder, van je zus, van wie dan ook. Want met die verhalen, die kunnen we sowieso gaan analyseren. Daar staan hele waardevolle data in. En dat zijn echt de ervaringsdeskundigen die aan het woord zijn. Dus daar kun je ontzettend veel uithalen en van leren en toepassen. Dus ja, en dan zie je ook wat er echt aan de hand is. Hè. We kunnen natuurlijk een idee hebben bij wat er speelt. Maar dit zijn de vrouwen zelf die aan het woord zijn. En dat is wel heel krachtig en waardevol ook om te lezen.
0: Ja, en ook bijzonder om te horen dat al die vrouwen dus bij jullie terechtkomen. Want dan denk ik, waarom was dat er eerder niet?
1: Hele goede vraag.
0: Ja, ja dat maar moet
1: iemand,
0: toch gewoon
1: iemand
0: zijn.
1: Moet daarmee beginnen. En Mirjam is ermee begonnen.
0: Ja.
1: En omdat ze natuurlijk zelf ook echt 10 jaar lang met klachten heeft rondgelopen. En door een andere vrouw die zich herkende in haar klachten, is ze uiteindelijk aan haar diagnose gekomen. Dus het laat ook zien hoe belangrijk het is dat we die verhalen delen. Want we merken dat door vrouwen, doordat ze die verhalen lezen, zich daarin herkennen en denken van, maar verrek, dat heb ik ook.
0: Ja. Want wat doet het met vrouwen lichamelijk, maar ook mentaal, als ze een verkeerde diagnose of een veel te late diagnose krijgen?
1: Nou, als ik dan, dat is het dichtstbij, als ik dan Mirjam neem, ja, op een gegeven moment denk je ook van, nou, het zal wel aan mij liggen. Hè? Misschien ben ik inderdaad een beetje een, zoals ze zelf zeggen, een zielig geval, weet je? Want
0: ja.
1: Op een gegeven moment.
0: Of het zit tussen je oren.
1: Of het zit tussen je oren, inderdaad. Ja. Maar dan kom je weer op een feestje en dan is van, en weet je nou wat het is? Oh, er is niks uit je bloed gekomen. Ja, dan krijg je toch een beetje, ja, er is gewoon niks aan de hand.
0: Mm-hmm.
1: Dus het doet uiteindelijk, het niet krijgen van de diagnose, doet ontzettend veel met vrouwen, ook mentaal. En je ziet ook als mensen dan wel een diagnose krijgen, dat gewoon een enorme opluchting geeft. Van, zie je wel, ik ben niet. Ik heb het gewoon. Ja, en daarom zeggen we ook altijd, jongens, luister heel goed naar wat je voelt en wat je lichaam aangeeft, want je bent niet gek.
0: Mm-hmm. En als we kijken naar de huisartsen, naar de specialisten, zijn die hier inmiddels voldoende van bewust, denk je?
1: Er is wel veel meer aandacht voor, maar zolang dat niet vol wordt opgenomen in het curriculum, dus dat daar veel meer tijd voor is in het curriculum, blijf je natuurlijk generaties van medische specialisten en artsen krijgen die onvoldoende weten. Dus,
0: waarom duurt dat zo lang, denk je, voordat het opgenomen wordt?
1: Dat is ook niet. Dat is echt zo. Dat duurt zo lang.
0: Ja, want moeten we dan niet meer aankloppen in Den Haag of zo? Of ja, ik weet niet.
1: Ja,
0: wat
1: dat
0: de
1: doen
0: wegen
1: wij
0: zijn.
1: Ook. Maar dan doen er ook wel veel meer. Maar
0: ja.
1: Daar gaat ontzettend veel tijd overheen. En ik weet niet precies hoeveel uur. Maar ik hoor dan wel eens dat over de overgang bijvoorbeeld het aantal lessen echt super weinig is. En dan denk ik, jeetje, zo'n belangrijke fase. De helft van de Nederlandse bevolking, we hebben het dan nu even over Nederland, hè, maar dit probleem is overal. is vrouw. Dus ja, je zou zeggen, jongens, kom op, besteed daar wat meer aandacht aan.
0: En zit er misschien nog een verschil in tussen een mannelijke arts en een vrouwelijke arts? Of?
1: Nee, het schijnt ook niet. Nee, want we hebben fantastische vrouwelijke artsen die zijn aangesloten. En fantastische mannelijke artsen. Verder Schelis, gynaecoloog, zit ook in de documentaire. Fantastisch hoe zich hij hiervoor heeft ingezet. En ja, dat is een man. En er zijn ook vrouwen die soms ook zeggen van, ga nog maar even naar huis en kijk het maar aan. Dus ja. Dat is, ja.
0: Dus eigenlijk als ik het jou zo hoor omschrijven, dan is het niet dat ze het niet willen. Maar ja, als je het niet aangeleerd krijgt, dan wordt het wel moeilijk om dingen te herkennen. Ja. En hoe zit dat met de nieuwe generatie zorgverleners? Zeg maar, ja, gaan die misschien dan wat vaker buiten het boekje? Of?
1: Weet ik niet of die wat vaker buiten het boekje gaan. Maar wat ik wel eens hoor van vrouwen, dus dat is niet mijn ervaring, maar wat ik terugkrijg, dat een beetje de oude garde, soms huisartsen, nog wel eens geneigd zijn om te zeggen van, nou, overgang, we kijken het nog wel even aan. Maar dat is ook wel weer te kort door de bocht. Dus ja. het kan heel erg, maar er zijn fantastische huisartsen die vol in het onderwerp zitten en zichzelf daar ook in specialiseren. Mm-hmm. Daar heb ik ook wel eens webinars mee gedaan. We hebben ook webinars elke 2 weken. Dus het is heel verschillend. Dus,
0: wat hoor jij terug van die zorgverleners? Want jullie werken daar ook mee samen als stichting. Ja. Dat soort mensen spreken jullie ook veel. Dat lijkt me voor hun ook zwaar dat allemaal zo traag gaat.
1: Voor sommigen is het heel vervelend. En daarom hebben we ook die documentaire gemaakt in opdracht van Zonder W, de patiëntenreis. En daarin worden 4 vrouwen, ervaringsdeskundige vrouwen geïnterviewd. En 4 medische experts die ook daarin vertellen wat het met hun doet. He, ook de onmacht die ze voelen, soms de frustratie. He, iemand die ook zegt, ja, je doet dit beroep omdat je mensen wil helpen, beter wil maken. Ja, en dan loop je eigenlijk tegen een kennishiaat aan. Of dat er eigenlijk veel meer samengewerkt mag worden. Met bijvoorbeeld psychiatrie en gynaecologie. Dus dat we niet naar alleen één orgaan kijken, maar dat we veel meer naar het geheel kijken. Mm-hmm. Dus die hebben daar ook gewoon last van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Misschien voor de mensen die nu luisteren en die denken, ik wil dit graag kijken, waar kunnen ze het vinden?
1: Nou, je zei dat de documentaire als geheel is nog niet online. Omdat die ook nog steeds veel bij events vertonen. Maar de trailer staat wel online. Ja. Maar we zijn wel aan het kijken om hem binnenkort wel ergens neer te zetten. Ja, dat begrijp ik.
0: Dat zou ik wel graag willen zien. Ja. Laten we het zo meteen verder hebben over vrouwspecifieke aandoeningen en welke klachten daar dan bij komen kijken. Maar eerst muziek, het tweede nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Something Inside So Strong. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Nou, die hebben mijn collega's gekozen. Want we zitten in een kernteam met z'n vieren. En ik denk, ja, ik zit hier namens de stichting. Dus we zitten hier namens ons allemaal. Dus ik heb hun ook om nummers gevraagd. Dus Something Inside So Strong. Ja, wat ik voel dat ze daarmee, dat we die kracht wel van binnen heel erg sterk hebben. Ook mannen en ook vrouwen.
0: Ja.
1: En dat het heel belangrijk is dat we daar wel mee blijven verbinden.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Ja.

0: Vrouwen krijgen vaak geen of een verkeerde diagnose. En een van de aandoeningen waarbij dit veel gebeurt is endometriose. Vanity Holbrand heeft endometriose en weet hoe het is om niet de juiste diagnose te krijgen. Onze redacteur Thijs Brink die zocht haar op in Amsterdam.
1: Ik ben Vanity, ik ben 36 jaar oud en ik heb endometriose en adenomyose. Ik ben hier eigenlijk in de buurt opgegroeid, niet ver vandaan. En dit is eigenlijk een plek voor mij waar er hele positieve herinneringen zijn.
2: Ja, maar we zitten hier natuurlijk omdat er iets negatiefs is gebeurd. Kun je mij vertellen, waar begint dit verhaal?
1: Ik heb al vanaf mijn negende heb ik mijn eerste menstruatie, wat vrij jong is. Daar ben ik me van bewust. En achteraf gezien, als ik nu reflecteer, denk ik dat ik toen al de klachten had. Nou, ik denk het niet. Ik weet dat ik toen al de klachten had. Op mijn 26e is het echt tot uiting gekomen. Tijdens mijn menstruatie was ik met een vriendin aan de telefoon. En op een gegeven moment gaf ik aan van, hey, ik voel me niet goed. En ik begon enorm te zweten, maar echt, mijn voorhoofd zat vol. Echt waterdruppels. Op een gegeven moment begonnen mijn handen ook heel heftig te trillen. En toen gaf ik aan van, oh, ik denk dat het echt niet goed gaat. En toen gaf ze nog aan, van, moet ik de ambulance bellen? En op een gegeven moment viel ik flauw. Werd ik wakker, lag ik op de grond. En toen hoorde ik iemand echt aan de telefoon schreeuwen, Vanity, alles goed, ben je er nog? En daar begon mijn verhaal. En uiteindelijk heb ik gewoon, ik denk dat ik ongeveer een week in bed heb gelegen. Meerdere malen de huisarts gebeld. Nou, dus dat gaf aan, dit hoort gewoon bij menstrueren. En toen, toen brak ik. En zei ze, Vanity, wat is aan de hand? Zei ik, ik ben gewoon heel bang. Ik voel gewoon dat iets niet goed is, maar ik weet niet wat het is. Toen kreeg ik een echo. En op de echo was voor mij, ik omschrijf het als een cirkel te zien. Vrij groot. Toen heb ik gevraagd, wat is dat? En toen zei de persoon van, ik vermoed een endometriose kieste, maar ik kan dat niet zeggen, want ja, die bevoegdheid heb ik niet. Dus ik verwijs je door naar het ziekenhuis. Ik heb zojuist ook nog voor jullie geteld, 11 artsen gehad voordat ik bij de nummer 12 terecht kwam, die mijn klachten herkenden. Elke keer gewoon van, ja, ik weet niet wat het is. Meerdere MRI-scans gehad, meerdere gesprekken gevoerd, meerdere keer te horen gekregen van, ja, dit hoort erbij. En ik kwam uiteindelijk bij deze arts terecht. En die arts zei, ik geloof jou, want wat jij omschrijft hoort echt bij het ziektebeeld. Ik kan het niet zien op de scan. Wij kunnen het niet zien, maar dat betekent niet dat het er niet is. Dus ik wil je graag opereren.
2: Maar hier zijn 11 artsen, zeg je, zijn hier aan voorgegaan.
1: Ja.
2: Hoe kan het nou gebeuren dat pas bij de 12e arts, dat er dan pas iemand begrijpt en doorheeft wat er aan de hand is?
1: Ik denk het curriculum op scholen, bijvoorbeeld dat je het verplicht, hè, als een MRI-scan, als je die hebt gehad, de persoon die de scan leest, als die niet heeft geleerd of niet weet hoe endometriose eruit ziet, dat je het ook niet herkent.
2: Ja, want nog even, je bent heel vaak ben je niet gehoord. Wat voor gevoel geeft dat? Dat pijn, je voelt dat er iets mis is, maar je wordt niet gehoord. Wat doet dat dan met jou?
1: De pijn is zo intens dat ik geen eens eigenlijk tijd heb om daarover na te denken. Het enige waar ik over nadenk is van, ik heb een oplossing nodig. Oké, prima, jij luistert niet. Ik voel me niet gehoord, dan ga ik naar iemand anders. Nu als ik mijn dossier lees en reflecteer, en natuurlijk, ik heb een psycholoog, ik heb echt heel veel behandelingen, dan raakt het me wel. Maar ik denk als je in die overlevingsmodus bent, dat voor mij als individu heeft het niks gedaan. Het is frustrerend, maar die pijn is zo intens en is veel erger dat ik op dat moment geen tijd heb om daarover na te denken of bij stil te staan. Hoe gaat het nu met mij? Ik ben in herstel, maar de laatste jaren heb ik het wel heel zwaar gehad. Blijf volhouden. Ik weet dat het heel moeilijk is, heel zwaar, maar geef niet op. Kijk online, een stichting als Voices for Women, of wellicht zijn er andere groepen waarbij je kan aansluiten online. Lotgenoten, steungroepen, dat je het vergt echt een lange adem, maar geef gewoon niet op. Het is jouw lichaam. Je hebt maar één leven, één lichaam. En dan je zou die strijd echt zelf moeten voeren, helaas, voor nu. Totdat er verandering komt. Daar gaan we voor, maar voor nu moet je het toch zelf doen.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Thijs Brink in gesprek met Vanity Holbrand over endometriose.
3: De nacht van Caro en CRV.
0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Gervé. En te gast is Mariette Reineke van Stichting Voices for Women. En we hebben het deze nacht over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. We hoorden net Vanity even over endometriose. Een schrijnend verhaal. Waarom duurde het zo lang voordat daar serieus aandacht voor kwam, voor überhaupt deze aandoening?
3: Ja, supergoeie vraag. Ik weet nog, toen ik bij de stichting kwam werken, eerst als vrijwilliger een paar jaar geleden, ik kon het woord niet eens uitspreken. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Hè? Dus dat zegt ook iets. Ik zit er nu natuurlijk middenin. Maar het is heel lastig om endometriose te zien op scans. Hè? Dat zei zij ook al. Dus het is niet dat een huisarts naar je kan kijken en jij zegt, nou, ik heb dit of dit en daar heb ik last van, dat zal wel endometriose zijn. Dat is echt gewoon een heel traject wat daarvoor nodig is. En dat hoor je ook bij haar. Dat zegt ze ook. Het ligt niet aan de arts, maar het is gewoon heel lastig om te zien.
0: Want is het vaak alleen te zien met een kijkoperatie?
3: Ja,
0: ja, dat is natuurlijk ook een ingrijpende ingreep.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Veel vrouwen krijgen ook te horen, hè, dat hoorden we net ook een beetje van, ja, hè, dat hoort er een beetje bij. Ook als je bijvoorbeeld heftige menstruatieklachten hebt. Hoe problematisch is het dat we zeggen, dat hoort erbij?
3: Nou, als je kijkt naar gynaecoloog Maddy Smeets, zij heeft het onderwerp endometriose echt veel meer op de kaart gezet. Je hebt nu ook endometriose speciale plekken waar je naartoe kan voor deze aandoening. Zij zei altijd, de meisjes die niet konden gymmen,
0: ja,
3: dat zijn altijd 2 of 3, dat zijn vaak de meisjes die endometriose hadden. Hè? Dus waar we dan dachten van, nou, doe niet zo moeilijk.
0: Ja, stel je niet zo aan.
3: En dat heeft natuurlijk een enorme impact. Want endometriose heeft, ja, het is zeer ontwrichtend.
0: Mm.
3: Dat hoor je ook wel echt in wat Vanity vertelt. En,
0: want hebben de meeste vrouwen ongeveer dezelfde klachten met endometriose?
3: Veel pijn. Het zit veel in pijn. Kijk, een ziekte kan zich natuurlijk altijd anders uiten, maar het is echt extreem. Vooral heel veel pijn, klachten.
0: En dan met name tijdens de menstruatie.
3: Ja. Ja.
0: Ja, je zei het al een beetje, maar en Vanity natuurlijk ook al. Maar het lijkt me dat zo'n impact heeft op iemands leven. Wat moet je op een gegeven moment? Ik bedoel, op een gegeven moment zul je ook uitvallen op je werk. Hiermee kan je niet werken, lijkt me.
3: Nee, het heeft impact op je relatie. Ik bedoel, het lijkt me ook niet heel prettig. Hè? Als je gewoon daar heel veel pijn hebt en zit daar niet lekker. Ook op seksueel gebied is dat natuurlijk helemaal niet fijn. En het zijn ook allemaal nog dingen waar we waarschijnlijk ook niet heel makkelijk over praten. Hè? Dus de breedte, de wijkrijd, de breedte van de impact van zo'n aandoening. En als je dat gewoon echt ook gewoon heel laat ontdekt, kan dat ook nog voor vruchtbaarheidsproblemen zorgen. Dus het is gewoon een aandoening waar wel gelukkig veel meer aandacht voor is.
0: Tegelijkertijd denk ik, het is dus ook heel moeilijk vast te stellen dat je dat hebt. Dus wat moeten we daarmee? Kunnen we dat versnellen, dat proces?
3: Nou, daar zijn ze wel mee bezig. Er moet natuurlijk sowieso veel meer onderzoek naar komen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat je wel nu merkt, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik hierin werk, is dat we sneller van, ga naar een huisarts, dat sowieso. He, dus dat het belangrijkste is dat jonge meiden, moeders, iedereen weet dat als je echt niet kan functioneren, dat zegt Maddy ook altijd, als je niet kan functioneren, als je kan niet naar school, je kan niet naar je werk, je hebt echt meerdere ibuprofens nodig, dat is niet normaal.
0: Nee, en als ze eenmaal weten dat het dus endometriose is, kunnen ze daar dan ook iets mee?
3: Jawel, je kan wel. Hè. We hebben een van onze ambassadeurs is Emanuele Gieves. Ze is de actrice. Ze heeft ook endometriose gehad. Kijk, iedereen gaat daar op haar eigen manier ook mee om. Zij heeft ook haar voeding aangepast. Dus je kan dingen doen die het ondersteunen. Maar er zijn heel veel vrouwen die daar, ja, wat ik hoor, voor altijd dan last van hebben.
0: Ja, want ik hoor jou in dit geval zeggen gehad.
3: Nou, ze heeft het nog steeds.
0: Ja, okay.
3: Sorry, ze heeft het nog steeds. Maar je kan natuurlijk wel een operatie doen.
0: Okay.
3: Maar het gaat met haar wel een stuk beter.
0: Ja, dus ja, als dus je eenmaal de diagnose hebt, dan kan je er ook meer naar gaan leven.
3: Dan ga je er ook meer naar leven. Ja, dus als je het weet dat je het hebt, dat doet natuurlijk ook al iets. Maar voor heel veel vrouwen is en blijft dat een heel pijnlijk proces.
0: Ja, iets anders wat vaak voorkomt is PCOS. 1 op de 8 vrouwen wereldwijd, die krijgt dat. En nu las ik afgelopen week dat dat een nieuwe naam krijgt, namelijk PMOS. Waarom is dat?
3: Wat ik zelf van heb, ik heb dezelfde bron als jij gelezen, denk ik. Omdat er te weinig erkenning en herkenning zat in het woord PCOS. Daardoor leek het eigenlijk alsof het niet, zeg maar even in mijn eigen woorden, heel erg was. Mm-hmm. En dit laat wel zien ook daar van deze ziekte, goed dat je deze ook noemt, wat daar ook weer de impact van is op vrouwen.
0: Ja, want misschien even in het kort, wat is PCOS ook alweer precies?
3: PCOS is dat je dus dat je dus niet altijd een ovulatie hebt. Dus het heeft ook met je cyclus te maken. En je kan dus ook daar meer haargroei, dus een hormonale disbalans, meer haargroei krijgen. Je kan in gewicht toenemen. En ik ken ook een aantal vrouwen die dat hebben. En ook daarin, de vrouw die ik nu in gedachten heb, zei op een gegeven moment de arts ook van ja, wij kan nu niet heel veel meer voor je doen. Dus die had toen ook de diagnose. Maar die is ook wel zelf met bepaalde dingen aan de slag gegaan. En dus het is ook een beetje, hoe ga je ermee om als vrouw? Maar ook daarin kunnen vrouwen gewoon heel lang last hebben. En ook impact hebben op de vruchtbaarheid.
0: Ja, en ik denk ook, je kan eigenlijk pas weten wat je moet doen als je daadwerkelijk
3: daarom
0: weet.
3: Daarom willen mensen zo graag een diagnose. Dat is ook logisch.
0: Hoe belangrijk is het volgens jou dat deze naam nu is aangepast?
3: Nou, ik las er iets over in de media, een aantal vrouwen, en dat ze zich daarin wel heel erg herkend voelen. En dat is, dat is ook eigenlijk voor de meeste vrouwen die ik in ieder geval spreek, die herkenning is super belangrijk. Dus dat je niet wordt weggehoond of van nou, het valt wel mee, of je stelt je aan of het zit tussen je oren. Maar vooral van hey, ik zie jou, ik hoor jou en er is echt iets aan de hand. En dit is het. En dat duurt dan soms wel heel lang. Dat is voor heel veel vrouwen al best wel helend. Omdat ze dan weten van zie je wel, er is echt wel iets aan de hand.
0: Ja, als je zoveel en zo lang die klachten hebt. En dat je steeds maar denkt van wat is het nou? Ik kan me voorstellen dat het heel onzeker moet voelen.
3: Ja, absoluut. Onzeker. Ja. En je gaat aan jezelf twijfelen. Terwijl, dat zei Vanity ook, ik voel dat er iets niet klopt. En dat hoor ik heel veel vrouwen zeggen. Maar ik voel dat er iets niet klopt.
0: Ja, er is dus iets aan de hand. Uitspreken is ook belangrijk. En ook dat andere vrouwen zich daar weer in kunnen herkennen. Ja. Ik heb persoonlijk wel het gevoel dat we de laatste jaren dit soort dingen meer bespreekbaar maken. Heb jij ook het gevoel dat het wel de goede kant op gaat?
3: Ja, zeker. En ook, er zit ook een stukje nee in mijn antwoord. Kijk, ik zit heel erg in het onderwerp. Ik praat sowieso heel makkelijk over dingen. Dus als ik een vrouw ontmoet, dan ga ik ook heel snel, praat ik ook over dit soort dingen. Van goh, zit je al aan de overgang of hoe is je cyclus? Maar er was toch recent is er onderzoek gedaan door TNO. En dat 1 op de 3 vrouwen toch nog steeds het een taboe vindt om over dergelijke klachten te praten op het werk bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Dus ik vind dat soms ook lastig om te zeggen, omdat mijn hele algoritme op mijn socials en mijn gesprekken heel erg over dit onderwerp gaan.
0: Ja, misschien zit je een beetje in de bubbel.
3: Ik zit een beetje in de vrouwgezondheidsbubbel.
0: Ja.
3: Maar ik ontmoet ook nog wel eens vrouwen die zeggen van, echt? Oh, dat wist ik niet. Dus er is echt nog wel een hoop te doen daarin. Ja,
0: en dat uitspreken, dat is volgens mij echt een van de belangrijkste dingen die we nu kunnen doen. Hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar iets als menstruatieverlof op het werk? Want ja, sommige vrouwen hebben daar dus dusdanig veel last van dat ze uitvallen op het werk.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat het zeker, het is natuurlijk goed dat daarover nagedacht wordt en dat er gekeken wordt hoe kunnen we vrouwen daarin ondersteunen in hun werk. Het is nog steeds natuurlijk, je kan wel verlof geven, maar dan weet je nog steeds niet echt wat er aan de hand is. Dus het is wel en. Je moet wel gaan kijken van waarom heb je dan zoveel klachten? Want als je, dat zei ik eerder ook, als je echt uitvalt, ja, dan moet je ook wel echt naar de huisarts. Dus het is natuurlijk goed om je rust te nemen. Ik denk dat het sowieso goed is voor vrouwen. Als je menstrueert, ik menstrueer

0: valt, ja, dan moet je ook wel echt naar de huisarts. Dus het is natuurlijk goed om je rust te nemen. Ik denk dat het sowieso goed is voor vrouwen. Als je menstrueert, ik menstrueer niet meer, maar ik deed dat ook. Zeker later in mijn cyclus, toen ik wat ouder was. Dat je dat ook ziet als dagen waarin je ook even wat meer misschien naar binnen mag gaan. En wat meer nog meer naar je lichaam mag luisteren en kijken wat is er nodig.
1: Ja, voor sommige vrouwen is dat nog wel lastig. En inderdaad hangt daar ook nog een taboe rondom. Hoe kunnen we dat nou een beetje doorbreken?
0: Nou ja, kijk, jullie besteden hier aandacht aan. Er wordt zeker meer aandacht besteed aan het onderwerp. En we hebben het er ook met elkaar over. We zitten hier nu met vier vrouwen in een ruimte. Dus het is ook belangrijk dat we het met elkaar daarover hebben. Dus praten ook eens over dit soort dingen met elkaar. Van, goh, hoe is jouw cyclus eigenlijk? Of hoe ervaar jij de overgang? Of hoe voel je je fysiek? En vraag ook door, hè? Laat mensen ook niet hangen. He, dus ze zeggen ook tegen een vriendin van, joh, ik hoor je daar al vaker over. Ben je al naar een huisarts geweest en kom daar ook op terug? Dus we mogen er ook veel meer voor elkaar zijn. En natuurlijk ook als werkgever, he, dus ook op het werk. Want we brengen een groot deel van ons tijd op werk door. Dus, maar partners zijn ook, neem ook je partner mee in hoe je je voelt en wat er met je gebeurt. Dus ik vind altijd wel, ik zeg altijd, we doen het met z'n allen. We hebben het wel echt met elkaar te doen.
1: Denk je dat de jongere generatie daar al beter in aan het worden is?
0: Nou, we hebben ook een initiatief Young Voices. Dat richt zich op vrouwen tot 35. En we hebben een keer een hele mooie avond over de cyclus gedaan in Amsterdam. Nou, waren allemaal vrouwen van zeg maar in de 20. En wat mij wel opviel is dat die wel vrij bewust met hun cyclus bezig zijn.
1: Dat is heel goed, toch?
0: Ja, dus met appjes en bijhouden en wanneer wat en wanneer minder, wat meer in het, wanneer kan ik wat meer intensief sporten en wanneer minder. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Dus ik merk wel dat als ik jongeren spreek, dat die wel meer daarmee bezig zijn. Er zijn ook period apps. Er zijn, ja, weet je, die hebben wel zoiets van, ja, er is wel zoiets als een cyclus.
1: Ja, misschien kunnen zij dus ook meer aanspraak maken op dingen die nu online te vinden zijn. Want dat was natuurlijk eerder ook minder.
0: Klopt. Er is natuurlijk online heel veel te vinden, maar ook heel veel informatie die niet klopt. Dus
1: ja,
0: dat is dus altijd
1: weet
0: wel
1: je
0: weer
1: wel
0: een
1: bewust,
0: interessante.
1: Ja, waar je het op zoekt, inderdaad. Ja, wat zijn dan dingen waarvan je denkt, misschien kun je daar eens kijken of informatie opdoen?
0: Ja, het is sowieso belangrijk dat als je bijvoorbeeld naar een ervaringsdeskundige luistert, bijvoorbeeld over de pil of over haar diagnose, dat is een hele persoonlijke ervaring. Dat gaat over die persoon. Dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Dus als één iemand bijvoorbeeld zegt, ik heb heel veel last van de pil, dat wil niet zeggen dat de pil slecht is. En dat, we zijn soms een beetje geneigd om dan meteen, nou, dus dan is het voor mij. Nee, je moet voor jezelf kijken wat voor jou klopt. Nou ja, wij hebben een kennisbank. Maar er zijn heel veel patiëntenorganisaties die echt betrouwbare informatie hebben. Dus er zijn genoeg platformen die zeker betrouwbare informatie hebben.
1: Ja.
0: Maar kijk wel uit met influencers of het woord zegt het al, influencer die toch wel op een bepaalde manier beïnvloeden.
1: Ja, ieder lijf is anders.
0: Elk lijf is anders en luister vooral naar jouw lijf. Dat zeg ik ook altijd. Luister naar je eigen lichaam en wat voor jou klopt. En niet omdat iemand zus of zo zegt dat dan voor jou ook waar is.
1: Ja, stel dat er nu iemand luistert die denkt, nou, ik herken me in de klachten die dan wij deze nacht hebben besproken, of er zit mij iets niet goed en ik wil dat dus toch bespreken, bijvoorbeeld op mijn werk. Wat is nou de eerste stap die je daarin het beste kan zetten? Is dat toch naar de huisarts gaan?
0: Ja, als je echt klachten hebt, is het wel echt naar de huisarts gaan, absoluut.
1: En wat als je al 4 keer bent weggestuurd?
0: Ja, die vraag krijgen we ook heel vaak. Je kan ook niet zeggen, ga maar naar een andere huisarts, want die zitten chockvol.
1: Ja.
0: Maar neem eens iemand mee, vraag een dubbel consult aan. He, wat we ook vaak merken is dat vrouwen niet voldoende voorbereid naar de huisarts gaan. Dus die hebben dan zeg maar 8 klachten en dan noemen ze er 2. En dan lopen ze naar buiten en denken ze, chips, ik had ook die andere 6. Want dat geeft een completer beeld. Dus hou ook een dagboek bij. Zorg dat je daar wel goed voorbereid zit.
1: Ja.
0: Ik merk het ook. Neem iemand mee. Dan sta je net wat sterker misschien. Maar blijf aankloppen.
1: Ja, geef niet op.
0: Zometeen
1: gaan we nog samen even een blik werpen op de toekomst. En hoe jij die voor je ziet. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. In ieder geval van dit uur. Dat is een bijzondere, namelijk Waarom van Mirjam. Degene van de stichting die de stichting dus.

0: heeft opgericht. Waarom wilde jij graag deze horen?
1: Ja, dat vind ik dan wel. Zij is zangeres ook. En het is toch, ja, wij doen heel veel met zang. We zijn Voices for Women is een hele creatieve stichting. En we gebruiken heel veel manieren om de boodschap over te brengen. En zang raakt mensen vaak toch wel echt in het hart. Dus Mirjam zingt op onze events, bij lezingen gebruiken we zang. En dat dan Mirjam zingt. Dus we vonden het wel, ja, kon niet missen dat hier een nummer van haar tussen zat.
0: Nee, dan heel toepasselijk. Ja. Ik ga goed luisteren.
1: Oké.
2: Ik zit tegenover jou en mijn briefje houd ik op.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro NGRV. En te gast is Mariette Reineke van Stichting Voices for Women. En we hebben het deze nacht over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. Op zaterdag 13 juni organiseert Voices for Women voor de derde keer de Dag van de Vrouwengezondheid. Ja, neem eens mee, wat staat er allemaal op het programma?
1: Ja, het is wel leuk dat we net deze nacht hier zitten, want het is vandaag... Het is natuurlijk inmiddels 25 mei. En dat is ook echt de Dag van de Vrouwengezondheid. Die dag hebben we ook vastgelegd. 2 jaar geleden was onze eerste Dag van de Vrouwengezondheid met het event. Inmiddels zijn we iets opgeschoven naar 13 juni... omdat het Pinksterweekend is en dat leek ons niet zo handig. Ik ben wel heel blij met het warme weer dat we daarvoor gekozen hebben ook.
0: Dat snap ik.
1: En het is een groot event in het Beatrixgebouw, in de jaarbeurs in Utrecht... En ja, we doen dat event om echt zowel zorgprofessionals als vrouwen, maar ook mannen, alle leeftijden, ook werkgevers, ja, up-to-date te brengen van waar wij het nu over hebben. Hè. Dus wat speelt er, hoe wordt dat lijf anders ziek? Dit jaar gaat het over vrouwengezondheid op de werkvloer, omdat vrouwen vaker uitvallen dan mannen, vaak ook langer uitvallen dan mannen. Dus dat heeft ook natuurlijk een enorme impact, maar ook economisch. Hè? Dus het thema vrouwengezondheid raakt heel veel aan in de maatschappij. En dus het is een dag die bestaat uit presentaties, uit panelgesprekken. Tanja Jess is onze ambassadeur, die is altijd de dagvoorzitter. Treintje Oosterhuis komt zingen. Dus we hebben ook entertainment, we hebben cabaret. Maar we hebben ook 43 infostands, er is een tentoonstelling, er is een heerlijke lunch... alcoholvrije borrel. Dus ja, het is gewoon de hele dag...
0: Van alles wat.
1: Zoals de jaarbeurs zelf zegt, het is altijd een feestje met Voices for Women. Dus het is, het is een serieus onderwerp, maar we brengen het ook wel met lichtheid. En uiteraard ook veel ervaringsdeskundigen die aan het woord zijn. Dus het is ook echt wel een dagje uit.
0: Ja, kunnen mensen daar nog kaarten voor krijgen?
1: Er zijn nog een aantal kaarten. Dat kan via de site, dagvandevrouwengezondheid.nl. En we hebben er gewoon weer enorm veel zin in. Het is al over 3 weken.
0: En volgens mij mogen wij ook deze nachtkaartjes weggeven.
1: Zeker.
0: Ja,
1: ik wist niet of ik dat ging zeggen of dat jij dat ging zeggen. Maar jij ging het zeggen.
0: We zeggen het gewoon samen.
1: We zeggen het samen.
0: 13 juni dus, de Dag van de Vrouwengezondheid. 2 keer 2 kaartjes mogen wij weggeven. Dus zit jij nu te luisteren en zou je daar graag naartoe willen? Laat dan vooral even van je horen. Stuur dan even waarom je daar graag naartoe zou willen via de NPO Luister-app. Of bel gerust even naar 0800 11 21. En dan maak je dus kans om daarheen te gaan. We moeten het nog ergens even over hebben. Want er ligt inmiddels een nationale strategie vrouwengezondheid. En dat heeft als doel dat de gezondheid van de vrouwen en de meisjes hier in Nederland verbeterd wordt. Hoe kijk jij naar dat plan?
1: Nou, het is natuurlijk al fantastisch dat er een plan is. Hè? Dus dat er wel veel meer aandacht is en steeds meer komt voor het onderwerp. Ja, er komt ook een maar. Maar er is natuurlijk nog steeds te weinig geld. En daar blijven we... Niet alleen wij hoor, wij zitten ook in een hele grote alliantie. Er wordt steeds meer samengewerkt. Maar er blijft gewoon te weinig geld voor onderzoek.
0: Is dat het grootste punt, geld voor onderzoek?
1: Geld is wel, en ja, maar ook dat het gewoon nog... Vanity zei het ook, het mag opgenomen worden in het curriculum. He, dus er zijn een aantal partijen... patiëntenorganisaties zich enorm inzetten voor het onderwerp. Maar er moet wel voldoende geld zijn. Dus vaak is het natuurlijk fantastisch. Er is een nationale vrouwenstrategie. We hebben net ook een subsidie gekregen om onze data te analyseren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat dat kan. Dus de data van ons meldpunt. Maar we zijn er nog niet. Dus het is niet iets wat je even dan een keer denkt van nou, we geven daar een aantal miljoen aan. Nee, dat is structureel geld voor nodig.
0: Want het is wel een ambitieus plan wat er nu ligt. Ze willen binnen 5 jaar echt het verschil maken. Dat staat er in ieder geval in. Denk jij dat dat haalbaar is?
1: Ja, nee. We zijn al best wel lang. Kijk, wij bestaan nu. De stichting bestaat al ruim 4 jaar. Is een enorme aanjager geweest. Het thema staat op de agenda. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar ik denk dat we echt nog wel even nodig hebben.
0: Zijn er nog andere landen waar we misschien van kunnen afkijken die het beter doen dan wij?
1: Ik hoor hele mooie verhalen over Engeland.
0: Oh.
1: Ja, dus dat daar wel. Ik kom er wel regelmatig. Maar ik heb er niet heel veel in verdiend. Maar daar hoor ik wel altijd over van. Goh, dus die zijn wel. Ja, er zijn gewoon mooie bewegingen gaande op dit onderwerp. Maar er zijn ook gewoon nog heel veel landen waar het helemaal niet. Waar het gewoon nog helemaal niet zo speelt. De stichting was laatst in Zweden bij een groot event. En daar hoorden mijn collega's ook gewoon van verhalen van, joh, dit is in ons land, er moet veel meer aandacht voor komen. Dus ja, laat wel echt het probleem zien. Het is niet van Nederland. Het is echt wel een veel breder probleem.
0: Ja, het is ook een groot probleem. En ik denk dat we heel veel verschillende onderdelen daarvan deze nacht al hebben kunnen bespreken. Zijn er nou ook dingen in ontwikkeling waarvan je denkt, ja, dit geeft me toch nog hoop voor de toekomst?
1: Nou, vanuit persoonlijk is niet dat ik geen hoop heb, hoor.
0: Gelukkig.
1: Nee, ik ben sowieso, word ik altijd wakker 's morgens, denk ik, ik heb zin in de dag. Dus ja, weet je, je kan er ook niet zoveel mee om te gaan zitten sikkeneuren. En dat doen wij ook zeker niet. Dat doen we allemaal niet bij de stichting. Maar we blijven het wel aankaarten en we monitoren. En ik denk als we daar met elkaar echt naar gaan kijken en ook de vrouwen hun klachten serieuzer gaan nemen en dat we daar ook met elkaar veel meer over gesprek gaan. Want anders gaan we ook alleen maar naar de politiek kijken en die gaan het niet voor ons oplossen.
0: Maar zijn er misschien nog, toch nog bepaalde ontwikkelingen waarvan je denkt, oh, dit gaat de goede kant op?
1: Nou, wat ik gewoon heel mooi vind is dat ik ook steeds meer vrij jongeren spreken die bijvoorbeeld een doosje voor een doosje, dat is een hele jonge vrouw. Het is allemaal niet commercieel, dus ik maak in die zin niet reclame, maar die heeft dan een informatiepakket. Ook voor scholen waar jonge meiden dan informatie uit kunnen halen over de cyclus. En he, er is vrouwen vooral zijn er wel mee bezig. Dus ik het heeft soms even tijd nodig voordat iets. Als je kijkt naar in de vorige eeuw, waar vrouwen eigenlijk nog als hysterisch werden gezien. En rondom de overgang vaak gewoon waren ze er opeens niet meer, omdat ze in een instelling zaten. Dan kan je zeggen van ja, er verandert niet veel. Maar er gebeurt wel wat. Dus, maar er moet ook nog veel gebeuren. Dus ja, het is en.
0: We maken stappen, maar we zijn er nog lang niet.
1: Dat is het, ja.
0: Als je nu vooruit kijkt, hè, misschien 10 jaar. Laten we even 10 jaar pakken. Mm-hmm. Wat hoop jij dat er dan is gebeurd? Hoe ziet dat er idealiter uit?
1: Nou, het zou mooi zijn dat het dan vol in het curriculum zit. Dat er standaard onderzoek wordt gedaan naar vrouwen. Dat vrouwen ook veel meer worden meegenomen in medicatieonderzoek. En dat huisartsen ook. Ik zou het fantastisch vinden als huisartsen veel meer de tijd krijgen ook met hun patiënten. Ik weet dat best wel een illusie is, maar dat zou heel mooi zijn. Dat er meer onderzoek, dat er meer ook op scholen in het onderwijs, dat gaan wij nu ook doen in Noord-Holland-Noord, dat er meer over dit onderwerp gesproken wordt, zodat je al vanaf die jonge leeftijd vrouwen al weet van, hé, dat lijf van mij, dat zit anders in elkaar en dat vraagt ook een andere benadering.
0: Ja.
1: En dan pak je veel meer maatschappij breed. En dan hebben we allemaal elkaar voor nodig. Zoals we dat ook met de stichting doen. We hebben ambassadeurs, we hebben ontzettend veel vrijwilligers, een raad van toezicht, een bestuur en een team wat zich daarvoor inzet, samen met heel veel andere partijen. En
0: we moeten het samen doen.
1: We moeten het echt samen doen. Ja. Ja, dat is wel een beetje mijn slogan, volgens mij, van dit uur.
0: Heel goed. Tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht spreken met Mariette van Stichting Voices for Women. We hebben het onder andere gehad over hoe het komt dat er weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam, wat er van de gevolgen zijn in de spreekkamer en hoe we kijken naar de toekomst. Zometeen is het de beurt aan jou, jij aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen of om te reflecteren op dit thema. Alles kan, alles mag. Stuur vooral even een appje in de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. En je kunt dus nog kaartjes winnen, hè, voor de Dag van de Vrouwengezondheid op 13 juni. Dus stuur even waarom je daar graag naartoe zou willen. En wie weet maak je dan kans. Stuur even een berichtje in die NPO Luister-app. Of bel dus naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn daarom 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het algemeen klassement. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. De komende uren koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, vrouwen moeten nog altijd vaker en langer wachten op een juiste diagnose, waardoor klachten regelmatig jarenlang onbeantwoord blijven. En daar moet verandering in komen volgens onze gast deze nacht.

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met Mariette Reineke van de stichting Voices for Women over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. Misschien ben jij zelf al jarenlang op zoek naar de juiste diagnose, of ben je juist zorgverlener en zie je verandering ontstaan in de manier waarop er naar vrouwengezondheid gekeken wordt. Je kan ook nog steeds kaartjes winnen voor de Dag van de Vrouwengezondheid op 13 juni in Utrecht. Dus ik zou zeggen, laat vooral even van je horen via die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Ja, Mariette, we hebben al direct een beller die ik erbij ga halen. Etienne, een hele goede nacht.
2: Hoi, goede nacht.
1: Stel je vraag.
2: Ik ga mijn vraag stellen. Kijk, ik weet al sinds jaar en dag dat de overgang en problemen met de cyclus, dat een best wel heftig onderwerp is. En ik weet ook dat als je daarmee, want ik heb natuurlijk ook wel vrouwen in mijn omgeving die dan ook wel vertelden, ja, die huisarts, ja, nee, pilletje hier, pilletje daar, en dat was het dan weer. Maar kijk, als ik nou elke maand 3 tot 7 dagen last heb van mijn oor, word ik doorverwezen naar de afdeling die over oren gaat, en dan word ik volledig binnenstebuiten gekeerd totdat ze denken dat ze het gevonden hebben. En dus mijn vraag is, zou het een idee zijn en zou het ook haalbaar zijn om een specialisme op te zetten, cyclus en overgang? Dus als je als vrouw bij de huisarts komt, ben je al eigenlijk serieus genomen, want die afdeling bestaat. En dan zegt de huisarts, ik verwijs u door naar die en die afdeling in dat ziekenhuis.
1: Ja, ik vind dat helemaal geen gek voorstel, Etienne. Hoe kijk jij daarnaar, Mariette?
3: Nou, allereerst, Etienne, wat leuk dat je een vraag stelt. Er is wel zoiets, bijvoorbeeld in de OVG hebben ze de overgangskliniek. Die heeft dan wel soms een wachtlijst van, geloof ik, een jaar. Soms.
1: Oh jeetje, wat lang.
3: Ja, dus er zijn wel steeds meer klinieken. Maar in wat je zegt, dat klopt wat je zegt. Je hebt last van je oor, dan word je meteen doorgestuurd. Dus daar zou nog wel, ik vind het wel een hele mooie. Dus dat zou nog veel meer. Zouden nog veel meer gespecialiseerde klinieken mogen komen, maar dan niet ook allemaal privaat, want dat kost ook allemaal weer heel veel geld. Dus dat zou eigenlijk natuurlijk van de verzekering mogen. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Er zou veel meer direct na de huisarts zorg mogen zijn.
1: Ja, goede vraag. Is dat een beetje antwoord op je vraag, Etienne?
2: Nou ja, ik bedoel eigenlijk dat ieder ziekenhuis een afdeling cyclus en overgang moet hebben. Net als dat ieder ziekenhuis een afdeling neurologie heeft.
1: Ja, ik denk dat we dat graag zouden willen, maar dat het ook financieel wel een lastig plaatje wordt. Denk je niet, Mariette?
3: Ja, dan kom je toch weer een beetje op dat geldstuk. En op zich is gynaecologie, weet natuurlijk ook wel. Maar dat is, ik hoor wel wat je zegt, Etienne. Het is natuurlijk echt een specialisme. Ja. Alleen maar op waar mensen ook niet meteen met een ziekte aan hoeft te komen. Ook als je gewoon al klachten of last hebt, zonder dat je nog weet wat het is, waar je naartoe kan. En dat in elk ziekenhuis is. Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: In een ideale wereld zouden we dat graag hebben, denk ik.
2: Nou, wat ik als laatste wil zeggen, als het nou zo is dat er zo'n afdeling is, dan weet ieder meisje en iedere vrouw die weet, als ik daarmee naar de huisarts ga, ben ik bij voorbaat serieus genomen. Want daar is een afdeling voor. Ja. Dus ik word niet met een kluitje in het riet gestuurd van, ach, het is dit of het is dat, of kijk het nog eens aan, of neem een pilletje of een drankje hier. Nee, je kunt dan gewoon zeggen, ik heb daar last van, ik wil er van af, ik wil doorverwezen worden naar die afdeling, want die is er niet voor niets.
1: Ja. Ja, zeker weten. Ik denk, Etienne, dat als wij het voor het zeggen hadden, dat dat ook zeker zo was. Maar ik denk dat we daar toch weer voor naar Den Haag moeten. Gaan we daar maar weer eens aankloppen.
2: Oké, ja.
1: Bedankt voor je bellen.
2: Ja, en niet je eigen af laten, niet dat geld, maar een rol laten eisen dat ze iets gewoon moet komen. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren in de toekomst. Ik denk echt dat er een afdeling specialisme komt specifiek op dat probleem. Want het is zo'n substantieel probleem voor vrouwen en meisjes, iedere maand weer.
1: Ja, laten we het hopen. Zoveel.
2: Ja,
1: okay. Laten we het hopen.
2: Ja.
1: Dank je wel, hoor.
2: Dag,
1: Mariette, social media speelt natuurlijk ook steeds een grotere rol in het delen van gezondheidsinformatie. Denk je dat dat vrouwen juist helpt? Of zit daar ook wel echt een risico in?
3: Als je kijkt naar bijvoorbeeld Taya Yes, onze ambassadeur, die deelt heel veel over de overgang, heeft er ook een boek over geschreven. Ik denk dat dat heel mooi is, dat heeft ook een podcast dat vrouwen daarover delen. Maar wat ik al eerder zei, dat moet niet je leidraad worden. Je moet wel altijd heel goed bij jezelf blijven voelen van wat klopt voor mij en waar liggen mijn klachten. Dus aan de ene kant zeg ik fantastisch dat mensen erover delen. Maar zorg wel dat als je zelf echt klachten hebt, dat je wel naar iemand toe gaat die daar ook echt voor geleerd heeft.
0: Ja. We krijgen een berichtje binnen van Bas met de vraag: ja, wat kunnen we als man nou eigenlijk doen?
3: Nou, Bas, ik vind je nu al geweldig. want wij zeggen ook altijd, het is een maatschappelijk probleem. En we hebben ook de mannen nodig. Mirjam heeft ook echt een lied geschreven voor hem. Want het gaat over jouw vrouw, jouw vriendin, jouw dochter, jouw moeder. Ik denk dat het heel belangrijk is dat... wij horen ook wel eens dat vrouwen dan toch nog niet echt alles delen met hun partner. Dus ik denk dat het belangrijk is als partner ook dat je zeer oplettend bent. Als je vrouw bijvoorbeeld, als dat gewoon daar niet goed mee gaat. Dus dat je daar ook echt wel ondersteunt. Maar kaart het ook aan. Kaart het aan op werk. Zet je ervoor in. Kom naar de dag van de vrouwengezondheid. Want dat is 99,9% vrouw wat daar komt. Terwijl we juist ook de mannen willen zien dat die zich ook hiervoor inzetten. Dus ik vind het al fantastisch dat je dit aankaart, Bas. Ik denk dat dat al de eerste stap is.
0: Ik heb nog zo'n fantastische vraag dan voor je in de aanbieding. Want we krijgen ook een berichtje van Robert. Hij zegt, wat moet ik als manager doen als vrouwelijke collega's hier last van hebben?
3: Ja, nou, dat is mooi. Ik heb net een meehelpen monteren voor een filmpje voor de dag van de vrouwengezondheid. Ook van een mannelijke manager die het een heel belangrijk onderwerp vindt. En hij zegt in dat filmpje, en hij merkt dat ook, heb echt herkenning en erkenning voor deze vrouwen. Dat al een groot deel van het probleem is. Je zit natuurlijk sowieso in de werkrelatie. Dat je natuurlijk niet. Je kan moeilijk naar een vrouw toe lopen van jeetje man, zit jij in de overgang of zo.
0: Dat
3: lijkt me niet heel handig. Maar zie wel, als je ziet dat het bij een vrouw op bepaalde periodes niet zo goed gaat, dat je dat gewoon ziet en maak het bespreekbaar. Ik denk dat Robert, het allerbelangrijkste is, is dat er over gesproken wordt. Ik denk het niet bespreken van iets legt een enorme zwaarte op iets wat, ja, wat eigenlijk gewoon waar we het met elkaar over mogen hebben. Dus als jij dat bespreekbaar kan maken, denk ik dat dat al heel mooi is. En misschien ook een keer een workshop aanbieden of iets anders. Hè, dat je het onderwerp ook echt... Kom met al je vrouwelijke collega's naar de dag van de vrouwengezondheid.
0: Heel goed. Ja, we krijgen al veel berichtjes binnen. Ook lange berichtjes die ik niet allemaal kan voorlezen. Maar weet dat ik ze lees en dat ik erop terugkom. We krijgen ook een berichtje binnen van Shirley. Worden er nog bepaalde groepen vrouwen minder serieus genomen dan anderen?
3: We zien dat bij vrouwen van kleur. Dat zei ik al, vrouwen lopen achter, vrouwen van kleur lopen nog verder achter. Dat komt ook omdat daar weer bepaalde, bijvoorbeeld myomen komt vaker voor. Maar daar is bijvoorbeeld ook endometriose wordt daar ook soms nog 2 jaar later ontdekt. En heb je dus de culturele verschillen. Een van onze ambassadeurs is Evriem Hart. Hij is zelf ook een man van kleur. Zit zich daar heel erg over voor in.
0: Nou, hoe kan dat nou?
3: En dat we veel meer cultuursensitieve zorg mogen. Dus veel meer meenemen. Veel taboe ook. Er zit veel taboe daar nog ook om het erover te hebben. Maar bijvoorbeeld ook huidaandoeningen worden minder snel ontdekt. Maar als je ook kijkt naar de medische boeken, is toch veel belang. Witte vrouwen.
0: Ja.
3: Ik heb laatst gehoord dat ik niet blank mag zeggen.
0: Klopt.
3: Witte vrouwen die op de foto staan. Dus daar, ja, daar speelt ook van alles. Dus ja, er zijn zeker vrouwen. En je hebt natuurlijk ook vrouwen die misschien sociaal-economisch. Minder financieel sterk. Die zeggen niet van, oh, ga ik ook eens even daar mijn bloed laten testen om te kijken hoe het met mijn hormonen is. Hè? Dus er zijn zeker mooie vragen. Er zijn zeker vrouwen die al last hebben, maar die nog extra last hebben.
0: Ja, daar zijn dus zeker nog wat stappen te zetten.
3: Zeker.
0: Voor nu even misschien de laatste, want jij hebt nog een mooie plaat voor ons meegenomen. Maar we krijgen ook een berichtje binnen van Robbie. Mijn dochter is zwaar ongesteld, een aantal dagen per maand. En de school die pikt dat niet en stuurt leerplichtambtenaren naar ons toe. En ik vind dit niet eerlijk. Hoe ga je daarmee om?
3: Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, dit verhaal. Dat is zeker pittig. Ik weet natuurlijk niet of ze al bij een huisarts zijn geweest. Of ze weten wat er meer aan de hand is. Maar sowieso, als je dochter zoveel last heeft, zou ik echt zorgen dat je net zo lang doorgaat totdat je wel weet wat er is. En hoe ga je daarmee om? Jeetje, dat is wel een pittige.
0: Ja, dat is een pittige. En misschien toch, ja, wat je ook al eerder zei, toch bij die huisarts blijven aankloppen.
3: Ja, dus dat als, want kijk, als je op een gegeven moment wel laat zien dat er echt medisch iets aan de hand is, dan kan je daar natuurlijk met een school, leerplicht ook mee aan de slag. Maar als je dochter echt niet, Ruby heet hij toch?
0: Ja.
3: Niet kan functioneren, zou ik echt zorgen dat je verder op zoek gaat om te kijken wat er aan de hand is. En als je wil, kan je altijd nog even mailen. Dan kunnen we misschien even meedenken. Niet dat wij medisch zijn, maar we hebben wel altijd goede... Ja. Goede connecties.
0: Ja, dat zou misschien nog een mooie uitkomst bieden. Zometeen gaan we verder met de vragen van de luisteraars. Maar eerst dus het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. We gaan luisteren naar Working 9 till 5 van Dolly Parton. Waarom wilde je deze graag horen?
3: Nou, we hebben een koor, het Voices for Women koor. En die zingen ook altijd op de Dag van de Vrouw Gezondheid. En dit is het nieuwe nummer. Ze hebben hier een hele mooie tekst opgemaakt. En het gaat eigenlijk over de werkende vrouw die zeg maar van 9 tot 5 werkt, maar zich niet... her of erkend voelt.
0: En horen we dat ook als we komen naar die dag?
3: Ja, dan horen jullie dat voor het eerst.
0: Oh, fantastisch. Ja. En nu gaan we dus naar de versie van Dolly Parton luisteren. Ja.

0: Je luistert naar de Nacht van Caro en CRV. En te gast is Mariette Reineke van Stichting Voices for Women. En we hebben het deze nacht over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. Als we kijken naar de medische opleiding, moet daar een verplicht onderdeel gender en gezondheid komen?
1: Ja, er moet veel meer in de opleiding komen. Echt over alle hormonale fases, hoe het vrouwenlichaam anders ziek wordt. Dat mag gewoon een heel volwaardig onderdeel worden, ook rondom medicatie.
0: Ja, want hoe zit dat inderdaad met farmaceutisch onderzoek? Want dat werd ook lange tijd vooral, of misschien zelfs alleen op mannen getest, toch?
1: Ja, klopt. Dat wordt wel al meer gedaan op vrouwen. Maar je zit natuurlijk nog een beetje in de naweeën daarvan. Maar het is sowieso gewoon belangrijk. Als elke arts is het gewoon belangrijk, eigenlijk als je een vrouw voor je hebt, om altijd eerst even te vragen waar zit je rondom je hormonen. Dat is gewoon een hele belangrijke duiding al. En gewoon goed kijken van. Want we hebben natuurlijk een gemiddelde qua medicatie van nou, je moet zo of zo dit nemen. Maar je moet zelf ook als vrouw gewoon kijken van nou, ik merk dat het helemaal niet lekker valt. Of dat ik me er gewoon heel anders door ga voelen.
0: Is het dan niet al een beetje te laat?
1: Ja, ook. Ja. Maar we moeten zelf ook goed. Ik vraag ook wel eens aan mensen. Lees jij wel eens de bijsluiter van wat je in je mond stopt?
0: Ja, maar
1: dat is een hele encyclopedie. En dan ook nog van die hele kleine lettertjes. Dat je een hele grote dikke bril nodig hebt. Dus ja, dan haakt iedereen af. Maar dat is wel belangrijk. Maar we mogen daar wel meer naar kijken. Want vrouwen krijgen ook antidepressiva voorgeschreven, terwijl er hormonaal iets aan de gang is. En dan moet je dat weer van afbouwen. Dus krijgen ze nog slaapmedicatie vaak bij. Dus daar mogen we echt naar kijken.
0: Ja, we krijgen ook nog een appje binnen van Miranda. Mijn dochter is dus heel onzeker over dit onderwerp. Wat kan ik als moeder doen?
1: Ik weet niet of ze onzeker is precies over haar cyclus of over wat het precies is. Nou, kijk, als moeder ben je natuurlijk een enorme rolmodel. Dus het is ook belangrijk om daarover in gesprek te gaan met haar. Hè, wat het precies is waar ze onzeker over is. En zij kan anders ook altijd ons nog even mailen. Want wij gaan natuurlijk ook met jongeren veel aan de slag. En wie weet kunnen we ook iets bij hun in de buurt doen. Maar blijf in gesprek. Dat is altijd het allerbelangrijkste. Maar ik weet natuurlijk niet precies waar ze onzeker over is.
0: Nee, maar ik denk wel, als ik even aan mijn eigen jeugd terugdenk, en je hebt er bijvoorbeeld al. Ik was bijvoorbeeld op een hele jonge leeftijd. Kreeg ik mijn ongesteldheid al. Ja, ik kan me voorstellen als moeder dat het ook wel. Ja, hoe ga je dat gesprek aan met je kind? En dat kind heeft daar 9 van de 10 keer ook helemaal geen zin in. Want dat is ook allemaal nieuw. Dat lijkt me best wel lastig als ouder. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Maar daar zijn dus bijvoorbeeld zo'n doosje voor een doosje. Daar zijn dus, toen jij mij eerder vroeg van wat gebeurt er dan wel? Er zijn wel ook al hele mooie initiatieven die er zijn om het gesprek op gang te brengen en daarover te praten. Dus dat is wel het allerbelangrijkste. Dus het is belangrijk dat er bij ouders geen ongemak zit. Ja. Dus dat je er gewoon heel open over praat. En dat het ook iets is wat verwelkomd wordt. Hè? Dat we niet denken, ik ben ongesteld en hier is een OB en klaar is Clara. Maar nee, we mogen het er over hebben. En hoe is dat voor je?
0: Als jij morgen nou één ding direct zou mogen veranderen, hè, binnen de Nederlandse gezondheidszorg, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, ik denk toch die huisartsen.
0: En wat zou je dan veranderen bij de huisartsen?
1: Veel meer de tijd krijgen.
0: Oké.
1: Veel meer de tijd krijgen.
0: Is dat het vaak, de druk?
1: Dus die bent ontzettend druk als je die spreekt. Ja, dat is echt. Als je in 10 minuten, hè, je hebt 10 minuten. En vrouwen hebben meerdere klachten, meerdere problemen. Ga dat maar in 10 minuten duiden. Ga dan
0: dat
1: maar,
0: is weet je,
1: dat is. Maar ja, ik mag er natuurlijk maar 1. Dat vind ik altijd dan lastig. Dan doe ik er stiekem 2.
0: Nou, vooruit.
1: Ik vind onderwijs ook heel belangrijk. Dat we veel meer leren over maar ook wie we zijn. Onze relatie met ons lijf, over de cyclus.
0: Ja, ik denk ook bij biologieles, je krijgt er maar weinig over.
1: Heel weinig. Ja. Ik kan me er niets van herinneren
0: ik
1: van vroeger. Echt helemaal niks.
0: Nee.
1: Of ik zat te suffen, dat kan ook. Maar er mag veel meer aandacht voor komen. We hebben dat lijf, dat zit de hele tijd bij ons. Die cyclus is elke maand. Er mag gewoon veel meer aandacht voor komen. Dus ik heb er 2.
0: En voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, wat hoop je dat er blijft hangen na dit gesprek van vannacht?
1: Dat ze het er morgen met 1 iemand over hebben.
0: is eigenlijk een opdracht.
1: Ja, heb het er met iemand eens over. Vraag eens gewoon aan iemand. En natuurlijk niet van, hé, hey, zit jij in de overgang?
0: Nee, dat is dan weer
1: maar
0: niet
1: gewoon
0: handig.
1: Van, weet je, hoe kijk jij daarnaar? Of ga met een vriendin erover hebben? Maar vraag eens aan je partner daarnaar. Of,
0: ja.
1: Ik merk zelf, maar dat is gewoon mijn eigen ervaring, het gesprek starten brengt een groot deel en van de bewustzijn en van de heling. En van dat, als je het er niet over hebt, dan kunnen we ook niet iets doen. Als jij mij niet vertelt wat er aan de hand is, dan. Hè, dus we mogen, maar dat vraagt dus ook iets van de ander. We mogen
0: en
1: ook
0: wat
1: een
0: is
1: beetje
0: een goede opener dan? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat ook nog wel lastig vinden.
1: Je zou kunnen vragen van, bijvoorbeeld, ja, ik ben daar vrij direct in. Van,
0: oh, ja.
1: Dat is niet gewoon van, hoe oud ben je? Je zit nog in die cyclus. Hoe is dat voor jou, je cyclus? Heb je daar veel last van? Heb je daar veel klaar? Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de relatie die je met iemand hebt.
0: Ja.
1: Maar het helpt ook om gewoon zelf te vertellen. Ik vertel zelf ook ik ben een van de weinigen die weinig last heeft gehad van de overgang. Dus daar, als mensen dat dan vragen, ik vertel daar ook gewoon over. En hoe ik daar ook naar kijk en hoe ik de overgang zie. En door er zelf ook over te vertellen, dat opent ook iets bij anderen. Dat ze denken van, oh, dat kan dus.
0: Ja.
1: Dus we zijn zelf ook wel echt het rolmodel. We zijn eigenlijk allemaal influencers, hè, wat dat betreft.
0: dus zelf erover praten en wil je het bij een ander aankaarten, dan misschien even dichtbij beginnen. Dus familie of vrienden.
1: Ja, begin daar eens mee. En dan krijgen we een heel groot rimpeling effect. En daar kan de verandering ontstaan. Die begint vaak al binnen de muren van je eigen huis.
0: Ja, dus jij geeft even nog een opdracht mee hier.
1: Ga er morgen eens met iemand over beginnen, over dit gesprek, als je
0: heel
1: hebt geluisterd.
0: Goed. Ja. Heel goed. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met Mariette Reineke van Stichting Voices for Women over hun strijd voor gendergelijkheid in de zorg. We hebben het onder andere gehad over de oorsprong van de ongelijkheid en de impact daarvan, vrouwspecifieke aandoeningen en de toekomst van de vrouwengezondheid. Het hele gesprek dat vind je terug in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Mariette, dank je wel en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
1: Ja, jij ook. Dank je wel. Ik vond het heel erg leuk om hier te zijn.

0: Ja, hoe beïnvloedt queer zijn je carrière? En zijn kinderboeken te heteronormatief? Deze en andere vragen beantwoordt Evelien de Bruin samen met haar zoon Boris, die aan de andere kant van de wereld woont en gay is. In aflevering 7 van de KRO-NCRV-podcast Even aan mijn zoon vragen staat de vraag centraal hoe je omgaat met vooroordelen.
1: Dit is Even aan mijn zoon vragen.
2: Een podcast van mij, Evelien de Bruin, programmamaker, en van mijn zoon Boris, wereldburger wonend en werkend in New York. Elke week praten we elkaar bij en dankzij onze verschillen is er altijd wat te beleven of te leren. Ik, Gen X50er, onschuldig, heteronormatief en nieuwsgierig. Hij, Gen Z20er, slim, verliefd op Luc en soms een beetje ongeduldig met mij. Maar niet als hij mij door de queerwereld loodst. Want zijn ally, dat ben ik voor de volle 100%. En we gaan natuurlijk weer verbinding maken met Amerika.
1: Dit is Even aan mijn zoon vragen.
2: Goedemorgen daar.
3: Goedemorgen, Hilversum.
2: Hallo. Dit gaat een aflevering worden. En daar heb ik zo zin in.
3: Nou, ik denk dat dit wel voor jou inderdaad eat your heart out is. En ik denk, ja, eigenlijk van tevoren al excuses voor de luisteraars. Ik denk namelijk dat dit wel ons meest stereotyperende half uurtje gaat worden tot nu toe.
2: Want wij gaan het hebben over vooroordelen.
3: Ja, en die zijn er nogal veel natuurlijk.
2: Ja, want jouw lievelingskleur is natuurlijk roze.
3: Ja.
2: Ja, precies. Degene die hier loopt zwaaien met regenbogen de hele dag. Dat ben ik.
3: Dat ben jij.
2: Ja. En wat vind jij daarvan dat ik dat doe?
3: Lekker doen. Ik hoop dat je lekker vaak wordt aangesproken door lesbische vrouwen.
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Dat is ook een vooroordeel, denk ik. Of niet?
3: Nee, ik denk wel dat het natuurlijk een vooroordeel is van, oh ja, mensen die homo zijn, die dragen dingen met regenboogvlaggen.
2: Of graag roze, of ja, je weet het niet. Kijk, ik doe het vanuit mijn allyschap om heel veel met regenboog te doen. Omdat ik toch wil laten weten van, liefde. Liefde voor iedereen.
3: Ja, nee, ik hoop ook dat je, als je het aantrekt, dat je het dan tenminste ook mooi vindt.
2: Zeker, ik hou van kleurtjes, dat weet je toch.
3: Ja, voor mij hoef je het niet te doen. Maar natuurlijk, misschien vinden andere mensen dat wel heel fijn. Wat wil je eigenlijk weten over vooroordelen?
2: Nou, daar zijn toch veel dingen over te zeggen. Het begint al bij kinderen. Want toen jij ook maar één keer een poppetje aangeraakt had met een jurkje, toen was je voor sommige mensen meteen al homo. Terwijl je ook helemaal gek was van alles wat met bouwen te maken had, van treinen. En dat zag dan helemaal niemand. Maar nee, je had met een poppetje gespeeld. Dus je was homo.
3: De vraag?
2: En de vraag daarbij is, hoe ga jij om met vooroordelen?
3: Kijk, ik denk als kind over dat poppetje gesproken, denk dat ik daar niet heel veel mee heb gedaan. Ik zou mezelf ook niet willen beschrijven als de meest flamboyante, regenboogdrager, roze ruikende Lady Gaga dans homo.
2: Weet je wat mensen dan zeggen? Ja, Boris is een atypische homo.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n ding. Ik merk
2: dat
3: wel
2: is ook een vooroordeel.
3: Heel vaak dat dus mensen soms ook niet doorhebben dat ik homo ben. Dus dat noemen we dan in de gemeenschap passing. Je passeert als iets anders dan dat je bent. Dat is natuurlijk niet echt totaal niet mijn doel. Mm-hmm. Maakt me eigenlijk geen reet uit of mensen weten dat ik homo ben of niet. Ik denk dat er weinig geheim over is na deze podcast. Maar ja, hoe ik ermee omga. Ja, er zijn wel van die dingen waar dan wel naar gevraagd wordt. Op werk wordt mij dus ook gevraagd naar mijn gaydar bijvoorbeeld. Hoe zit dat? Heb je een goede? Dat soort dingen.
2: Ja. Moeten wij uitleggen wat een gaydar is?
3: Nou ja, kan heel kort. Het is een soort van, ja, dat je snel erachter komt of iemand homo is er zijn. Ja, het is niet dat een soort van checklist is die je afwerkt. Maar dus dat je dat een soort van herkent. Een soort van soort, ja.
2: Beetje, is dat vleeskeuring? Of is dat gewoon je ogen niet in je zak hebben?
3: Nou ja, dat is hetzelfde. Jij als vrouw kan natuurlijk ook gewoon een mooie man zien.
2: Ja.
3: Nou ja, misschien zie je dan ook wel of ze homo bent zijn of niet. In Amerika, in het Engels heb je heel erg wat ze de gay lisp noemen. Woorden zoals this. En dan ga je een beetje erin doen.
2: Oh, op een bepaalde manier praten.
3: Nou ja, dit, ik word eigenlijk heel ongemakkelijk dat ik dit nu ga zeggen. Maar je hebt wel mensen die dus echt een hele gay stem hebben in mijn optiek. Sorry, maar het is
2: iemand?
3: Wel zo.
2: Kennen we iemand?
3: Jouw
2: man?
3: Nee, ook totaal niet. Die is ook, ja, die is wel ook biseksueel.
2: Nou, die dus kan heel gay praten af en toe.
3: Ja. Nee, ja, maar om dus even terug te gaan naar vorige aflevering. Liberace had het dus een beetje. Praten dus echt een beetje gay.
2: Is het een beetje zangerig praten? Dat?
3: De eerste associatie die ik met die impressie had, was vooral zaai.
2: Ja, die mensen op dat hek.
3: Ja, dat.
2: Zullen we anders gewoon even een paar vooroordelen doornemen? Dus homo's die praten heel erg met hun handen. Ze spelen met poppen als kind. Even denken, wat heb je nog meer? Nou ja, ze houden van roze. Je kan altijd gezellig met ze shoppen. Alle pursers zijn gay. Alle kappers zijn gay.
3: Mensen in de mode, zoals mijn man.
2: Mensen in de mode. Alle modeontwerpers. Ze zijn zwakker. Ze hebben alleen maar beste vriendinnen.
3: Kunstenaars, zangers, acteurs.
2: Ze kunnen niet met ballen gooien. Geen balgevoel.
3: Nee, gymles is de hel.
2: Gymles is de hel.
3: Obsessie met ballen.
2: Op een andere manier, of niet? wil je een wijntje? Nee, grapje. maar even de andere kant op, hè. Stel, je krijgt het naar je hoofd. Pareer je het dan of lach je erom? Of gebruik je het?
3: Nou, ik denk dat ik het wel snel gebruik eigenlijk. Ja, het ligt echt heel erg aan wie je het doet, hoor. Kijk, met je vrienden kan ik er heel erg om lachen. En ik moet zeggen dat als je iemand goed kent, dan weet je toch altijd dat het toch wel vanuit een soort van leuke, grappige manier komt. Ik bedoel, ja, je vrienden hebben, als het goed is, dat hoop ik voor iedereen, genoeg respect om je limiet te weten en het tempo te zetten met hoe ver je daarin mag gaan. En volgens mij kunnen sommige mensen daar heel ver in gaan en vinden dat helemaal oké van hun vrienden. Andere mensen die hebben dat liever niet. Dus dan heb je wel veel meer controle erover. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Op straat, ja, dat is wel. Denk dat je daar sneller wordt onderworpen aan iemand die dat doet vanuit een minder respectvolle vorm. Dat is wel lastig. En iemand die het daar ook heel lastig mee had, was mijn historisch persoon deze week.
1: Dit is Even aan mijn zoon vragen.
4: Even terug in de tijd.
3: Mijn historisch persoon deze week is Leonardo da Vinci.
2: Hè?
3: Ja, die was lekker gay. Zoals het waarschijnlijk niet in die tijd zeiden, maar hoe je dat nu wel kan beschrijven.
2: Maar wacht even. Weet je dat ik dat niet wist?
3: Serieus? Wist je dat niet?
2: Nee.
3: Nee, ja, in die tijd. Kijk, we hebben het nu natuurlijk echt over heel lang geleden. Dus wel echt in een tijd waar homoseksualiteit not done was.
2: Ja.
3: Zeer kerkelijk, christelijk. Dus dat was best wel gevaarlijk. En Leonardo die had daar dus eigenlijk echt scheid aan. Die was echt gewoon zeer openlijk homoseksueel. Waar die moeite mee had, was dat hij werd opgepakt omdat hij homoseksueel was. Dus hij werd wel echt vervolgd. Hij is er wel uitgekomen. Hij zou eigenlijk de doodstraf krijgen. Dat is hij gelukkig ontlopen. Dus hij is eigenlijk, ja, lekker gay geweest. Hij had ook een boyfriend. Een muze die hij veelvuldig gebruikte ook in zijn schilderijen.
2: En hoe weten we dan tegenwoordig dat hij lekker gay was? Nou, ik haal even een vooroordeel erbij. Huppelde die door de straten met wapperende handjes?
3: Dat weten we niet, maar we weten wel dat hij wel echt toegaf aan andere personen dat hij homo was. Dus hij sprak daar echt openlijk over tegen andere mensen.
2: Ja, en daarmee is het vooroordeel geboren dat alle creatieve mensen homo zijn?
3: Kijk, ja, het is natuurlijk wel een goed persoon om even uit te lichten. Want het is natuurlijk mooi dat wij zo'n zeer getalenteerde homo in onze gemeenschap hadden.
2: Ja.
3: Maar wat hier natuurlijk nou belangrijk aan is, is dat dus dit is de core queer message, zoals we overal gaan horen. Wees jezelf. En ook dus als het niet kan op een plek, er is een manier om dat dus wel te kunnen zijn.
2: Omarm het.
3: Wat overigens nog heel grappig is, is dat hij heeft een heel mooi boek met allemaal van die tekeningen van machines en dat soort dingen. En echt een meesterwerk. Maar daar heeft zijn destijdse vriendje, die heeft daar een piemel in getekend.
2: Hè? Nou, wat kinderachtig. Nee, is alleen maar leuk.
3: Dus
2: natuurlijk.
3: Ook toen hadden homo's al een piemel-obsessie. Nou ja, al meer dan een stereotype. Gek, kan je het natuurlijk niet krijgen.
2: Ja, en humor. Dat wordt ook vaak gezegd, dat homo's heel veel humor hebben.
3: Nou, dankjewel.
2: Oh ja, er zijn uitzonderingen.
1: Dit is Even aan mijn zoon vragen.
2: Nou, Boor, ik heb echt een hele leuke gast uitgenodigd, die volgens mij alle vooroordelen over homo's wel een keer naar zijn hoofd heeft gekregen. En zijn naam is Gordon.
5: Hi.
3: Welkom.
5: Hey Boris.
6: Hoi. Weet je waar ik aan moest denken, Gordon?
5: Nou?
6: Toen jij met, kon ik nog maar even bij je zijn, uitkwam. Toen was jij toen nog hetero eigenlijk?
5: Nou.
6: Een soort van, voor de mensen?
5: Nou, voor het publiek wel. En,
6: ja, want jij was BH-verkoper eigenlijk, hè?
5: Een BH. Nou, dat is ook een broodje aanverhaal. Maar wij hadden wel eens een partij lingerie. En daar stonden wij mee op de markt. Maar dat was niet de handel wat ik deed. Maar ik was in die periode, want ik was 22, 23. Was ik gewoon nog hetero voor de mensen. Ik had wel een vriendje, maar dat hield ik heel erg geheim. En Catherine de Keil heeft mij, zeg maar, ongewild geout op televisie.
6: Oh.
5: Dat vond ik echt heel pijnlijk.
6: Hoe ging dat dan?
5: Nou, ik was de gast in de 5-uur-show. En ik moest natuurlijk een liedje zingen. En ook een interview. En ik had van tevoren aangegeven, luister, ik wil het niet over mijn privéleven hebben, want het is gewoon voor mij. Die illusie had ik toen nog. Ja. Maar goed, ik vind als je van tevoren afspreekt, dan spreek je dat af. Dat is een erecode ook. En wat deed ze nou? Die valse slang. Zij liet een vraag uit het publiek komen. Dat is echt gemeen.
6: Zogenaamd.
5: En ik heb haar dat heel erg lang kwalijk genomen. Kijk, later ben ik gewoon, als je ouder wordt, en dan ga je er wat beter mee om. Maar wat wel significant gebeurde, is dat mijn plaatverkoop en mijn populariteit gewoon met de helft naar beneden ging. Mm. Dat was bizar.
6: Maar was dat dan ook stiekem de reden, want dat is natuurlijk wel vaker gebeurd, hè, met de artiesten. Was dat voor jou dan ook eigenlijk stiekem de reden dat je dacht van, daarom wil ik niet uit de kast in het openbaar? Of wilde je het echt privé houden?
5: Ik wilde het sowieso privé houden. Een hetero gaat ook niet roepen dat hij hetero is, weet je wel. Ik bedoel, het was en we praten nu over 30 jaar geleden, jongens. Dat was toen echt nog een andere tijd. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb af en toe het idee dat er ook gewoon helemaal niets is opgeschoten. Het is alleen maar erger geworden. Heb ik echt het idee. Want ik bedoel, 30 jaar geleden was het al een issue. En ik was denk ik een van de allereerste die openlijk uitkwam voor mijn homoseksualiteit in die tijd. Ik vind het er echt niet beter op geworden. Het is niet zo dat je nu makkelijker kan zeggen op televisie, hey, ik ben gay. Het gebeurt wel, maar als je ziet wat voor vooroordelen daar dan weer aan hangen. Ik vind het wel shocking.
6: Daarom hebben wij deze podcast.
5: Ja, leuk.
3: Wat ik heel veel zie is dat als je dus nu heel veel gay artiesten hebt, bijvoorbeeld neem een Troye Sivan, dat die dan, die zijn dan gay en dan gaan ze ook heel erg naar de queer community toe marketen. Zeg maar in de zin van, dat wordt dan ook echt een soort van muziek voor gays.
5: Mag ik even zeggen, wat is dat? Ik heb daar ook wat.
6: En de vraag was, doe jij dat ook?
3: Ja, de vraag is eigenlijk, heb je dat toen ook bewust aangepast? Dat je dacht van, dan moet ik het maar gebruiken. Maar dit is denk ik wel een kleine generatie, ik geloof. Maar Troye Sivan is een hele bekende Australische homo-zanger die vrij bekend is onder de queer community. Oh, ja? Maar dat is misschien meer mijn generatie.
5: Dat moet heel lekker zijn ook.
3: Om even in een vooroordeel te stappen, het is nogal een twink.
5: Oh, een twinkje, ja, oké. Okay. Ja. Nee,
6: mag ik even weten wat dat is, jongens? Een twink?
5: Een twink is een heel dun jongetje.
6: Oh.
5: Een twinkie.
6: Oké, bedankt. Oké, een twinkie. Heb ik ook weer wat geleerd. Hey, zullen we het even ook echt over vooroordelen gehad? Welk vooroordeel is het meest bij jou blijven hangen? Of wat is het meest op jou geplakt, Gordon? Ik heb een suggestie. Ik denk er één te weten, maar kom eerst zelf.
5: Nou ja, ik denk dat er heel veel vooroordelen zijn. Wat me altijd opvalt is dat als vanochtend was dat in de uitzending met vrouwtje en die zegt dan, eigenlijk ben je gewoon zo'n schat, zeggen dan heel veel mensen. Maar dat is gewoon wel wie ik ben. Weet je, maar ik ben niet anders als de camera uitstaat of zo. Het is gewoon wie ik ben. Ja, het is af en toe heel veel. Maar ja, het is soms ook al met mezelf heel moeilijk leven. Laat staan voor een ander. Dus ik begrijp het wel, weet je. Maar waar ik wel trots op ben, over vooroordelen gesproken. En die zijn er echt heel veel over mij. Ik ben blij dat er een vooroordeel is over mij. Want dat roept een bepaalde emotie op. Stel nou dat je heel grijs en muurbloemachtig

0: bepaalde emotie op. Stel nou dat je heel grijs en muurbloemachtig overkomt en mensen hebben geen mening over je. Ja, dan zou ik dat toch minder spannend vinden in mijn leven. Ik bedoel, ik lees die comments, hè? Niet allemaal, maar ik lees echt heel hard nare dingen. En toevallig net ook weer, want op Radio 10 wordt dan ook heel veel becommentarieerd. De haat die je af en toe leest, ik schrik daar wel van.
1: Ja, dat snap ik wel, maar is die haat dan ook gerelateerd aan je geaardheid? Of is die gerelateerd aan je persoon? Ja, dat is natuurlijk in feite hetzelfde. Maar
0: dit wordt altijd wel in combinatie getrokken.
1: Ja. En in het algemeen, dat mensen. Kijk, ik denk dat de meeste mensen jou, ik ga hem toch even voorzetten, zouden omschrijven als een relnicht.
0: Ja, dat is heel pijnlijk.
1: Ja,
0: ik vind het pijnlijk, omdat ik dat verre van ben in mijn beleving. Omdat, ja, die hele media klopt dingen. Nu ook weer. De staat Gordon is woest op Victor Vlam. Naar aanleiding van de prijs, weet ik veel wat allemaal.
1: Ja.
0: Ik heb nooit gereageerd. Weet je, dit soort dingen wordt dus gewoon maar gezegd en opgeschreven. En het wordt voor zoete lief aangenomen. Ik reageer eigenlijk nooit op dat soort dingen. Ik lees het, ik neem het tot me. En ze zeggen, ook naar voren, hij kan niet incasseren. Nou luister, schat, als er één iemand heeft moeten incasseren in zijn leven, op welk vlak dan ook, dan ben ik het wel. En het is heel moeilijk geweest soms. Want ik ben echt een ras Amsterdammer. En ik heb het hart op de tong. En ik ben ook echt iemand. Ik ga de roeien en ruiten voor mijn familie. Daar moet je niet aankomen. En noem alles maar op. Al die cliché dingen. Dus dat is soms heel moeilijk om mijn mond te houden. En ik zeg al heel veel.
1: Ja.
0: Ik zeg al heel veel.
1: Ja, dat klopt natuurlijk. Ja. Zijn er ook wel eens momenten geweest dat je dacht van, nou, misschien was dat wel in de geer- en gehoortijd, dat je dacht van, oh, het wordt nu ook eigenlijk wel een karikatuur of zo, weet je wel. We zijn het eigenlijk aan het uitmelken.
0: Nou ja,
1: je moet er wel om lachen.
0: Het moet
1: zo'n leuke tijd geweest zijn ook.
0: Als ik die filmpjes zie op TikTok of wat dan ook, ja, ik moet er nu om gillen.
1: Om lachen.
0: Is het eigenlijk te standaardig geworden wat we allemaal gezegd en gedaan hebben. Maar ik weet ook dat we dat ook best wel hebben aangezet. En dan spreek ik voor mezelf. Kijk, Gerard Zetten, die lag heel erg aan. Nou, dan ging het van kwaad tot erger. En als ik het nu terugkijk, dan denk ik, ja, dit set heb ik wel aangezet. Want het is niet echt wie ik ben. Het is wel echt heel overdreven.
1: Ja.
0: Weet je, ik heb het overdreven, laat ik het zo zeggen. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk wel een draak, ook af en toe.
2: Ja. want is dat dan een voorbeeld hoe je dus soort van wel die vooroordelen van een beetje kan gebruiken en dat jezelf kan eigen maken?
0: Ik begrijp het heel goed hoor. Ik bedoel, als bekende Nederlander ben je gewoon, je ligt onder een vergrootglas en dan leer je mee leven. Ik doe dit vak nu 40 jaar. En Evelien, je zal het ook wel kennen, weet je wel. Ik bedoel, dit is niet het allerfijnste vak om in te zetten. Het is het leukste vak, maar het is, qua mensen is het niet het allerfijnste vak.
2: Ja, oké, maar je wordt natuurlijk wel ook een soort van dan gedwongen om te incasseren omdat je homo bent.
0: Nou, ik beschouw het niet als omdat ik homo ben, hoor. Het is meer omdat je bekende Nederlander bent. Dat homo zijn heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken.
1: Niet dat je denkt van, ik word niet meer serieus genomen omdat ik een karikatuur ben.
0: Nee, want ik bedoel, ik ben succesvol in mijn entrepreneurschap, weet je wel. Ik bedoel, dat vind ik heel leuk. Ik heb heel veel brede interesses. Ik heb op mijn 40ste mijn vliegbuffet willen halen. Mijn luchtvaart is een obsessie voor mij. Reizen vind ik mooi. Ik vind koken vind ik leuk. Theater, kunst, cultuur, weet je, zoveel dingen die ik mooi vind in mijn leven. Ik denk dat dat ook soms wel heel moeilijk is voor mensen. Dat ze mij niet echt kunnen plaatsen ergens. Want vroeger was het zangerkoorden. Toen werd het zangerpresentator. Zangerpresentator, columnist, schrijver. Weet ik veel wat ze allemaal. Ja, het is, ik begrijp het ook wel al soms. Wat is dit nou eigenlijk? Weet je, wat wil die nou?
1: Ja, wel iemand die ook hele mooie dingen heeft gedaan in zijn carrière.
0: Ja, ik ben er heel trots op. Ik heb echt mooie dingen gedaan. En wat wel leuk is om te vertellen, dat ik ook, zeg maar, eigenlijk een van de eerste was, dat is nu 7 jaar geleden, die openlijk een gay relatie promoten op televisie in Gordon gaat trouwen, maar met wie?
1: Ja.
0: Had er gewoon echt hele gezin.

0: binnen op de bank zat thuis te kijken. En die keken naar mij, omdat die vonden het leuk. Die gunden mij ook die liefde, weet je wel. Zo van, oh, wat leuk. Ja, dat ik uiteindelijk nee heb gezegd. Ook weer zoiets. Ja, ik kan dat niet. Ik kan niet zomaar met iemand gaan trouwen. En John de Mol eiste dat, hè. Die had echt zoiets van, je moet dit doen voor het programma. Ik zeg, sorry, maar dat ga ik echt niet doen. Ja.
1: Maar in die tijd, hè? Toen moet je echt een boegbeeld even geweest zijn voor gays, denk ik. Dat je dus op de positieve manier heel erg werd aangesproken, juist van. Hè?
0: Weet je wat het gekke is? Er is nooit op voortgeborduurd, weet je wel? En ik bedoel, ja, ze hadden mij best wel kunnen gebruiken, bij wijze van spreken, om te laten zien. Maar, ja.
1: Maar toch, hè? Welk advies zou jij aan jonge queer mensen willen geven die met vooroordelen te maken hebben? En dat in de breedste zin van het woord. Hè? Want jij benoemt nu ook dat er natuurlijk van alles is. Maar wat zou je ze mee willen geven?
0: Ik kan alleen maar zeggen dat je ontzettend voorzichtig moet zijn in deze tijd. Je moet voorzichtig zijn met je uitlatingen. Je moet voorzichtig zijn met, en dat is helaas een feit, met wie je een kus geeft op straat. Of je een hand in hand wil lopen in Amsterdam. Want dat kan eigenlijk bijna nergens meer. En dat is wel schokkend. Ik loop bijvoorbeeld in Taipei een paar maanden geleden, waar gewoon een hele regenboogsectie is met weet ik veel wat allemaal. Een hele straten ingericht. Nou, dat is in Nederland gewoon weg. Dat hebben wij helemaal niet meer. Ik ben in Chicago geweest, waar ze een hele wijk hebben. Een gay community wijk, waar lesbisch, homo's, trans, alles leeft er door elkaar. Ja, ik zie dat niet meer terug in Nederland. Dus mijn advies is, wees wie je zijn, maar doe het vooral gewoon voornamelijk voor jezelf en niet voor de buitenwereld. Want het is gevaarlijk.
1: Wat vind jij daarvan, Boor? Ben je het eens? Of vind je Gordon te somber?
2: Kijk, voor mij is het echt een regressie. Want ik ben natuurlijk opgegroeid in eigenlijk het hoogtepunt van de tolerantie eigenlijk. En dat is nu aan het afnemen. Maar ja, zeker als je dus de context hebt van hoe het was, zoals Gordon, denk ik. Ja, dan kan ik me heel erg goed voorstellen dat het eng is. Ik denk dat ik misschien nog niet helemaal door heb. Of mensen van mijn leeftijd die zich identificeren als queer. Dat we misschien. We hebben niet gezien hoe erg het kan zijn.
1: Maar jongens, zoek wel allies ook, hè? Die zijn er ook. Ik steek even mijn hand op. Ja. Nee, maar ik geloof er echt in dat we met dit soort gesprekken. En dat we. Hoe kleiner het gesprek is, hoe verder je komt. Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Zullen we het even hebben over muziek?
0: Ja, leuk.
1: Want ik wil even mijn platenkast, mijn regenboog platenkast met jou checken.
0: Oh, leuk.
1: Of het liedje dat jouw regenboog anthem is.
0: Okay.
1: Of ik dat in mijn platenkast heb staan.
0: Dat is I Am What I Am.
1: Ja.
0: In de jaren 70 kwam die musical uit. En dat was natuurlijk een schok door heel musicalland. Want er was een man in een jurk die ineens, in een pruik op, die ineens ging zeggen van ja, ik ben gewoon wie ik ben. Ja, het is echt ongekend.

0: Oh ja, ik vind het zo'n mooi nummer.
1: Begonnen in de jaren 70 en we nemen het toch mee naar 2025. En hopelijk verder toekomst in. Gordon?
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ik vond het heel leuk.
2: Dankjewel.
3: Dit is Even aan mijn zoon vragen.
1: Toch leuk hè, dat Gordon even ging zingen nog.
2: Ja, ja.
1: Shirley Bessie, I am what I am. Zo mooi. Echt prachtig.
2: En wat ik dus helemaal niet over hem wist, is dat hij dus ja, echt geout is. Voor de mensen die dat niet weten, misschien jij ook, dat is echt not done. Dat moet je echt niet doen. Want zoals Gordon dus ook al zei, dat doet echt zoveel pijn als iemand anders dus voor jou beslist dat andere mensen dat mogen weten.
1: Ja, maar dat is persoonlijker, kan het niet, hè? Eigenlijk.
2: Nee, ja, en het is ook al voldoen mensen nog aan zoveel vooroordelen. Neem het nooit aan, dat als eerste. Maar ook, maak die keuze niet. Want dat leren om jezelf te zijn, dat is een heel belangrijk proces. En als iemand anders dus voor jou bepaalt hoe snel dat moet gaan, dan ja, dat is eigenlijk gewoon heel traumatiserend.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi dat jij daarin zegt van hoe stereotyp iemand zich ook kan gedragen. En dat het dus voor jou misschien een zekerheid is, maar dat betekent niet dat het voor die persoon een zekerheid is. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, maar dat is het. Dat heb ik natuurlijk ook wel eens van ja, oh, het kan echt niet dat die persoon niet queer is. En sommige mensen die willen daar niet voor uitkomen en dat mag.
1: Ja. Concluderend, zullen we de vraag nog eens een keer oppakken? Hoe ga je om met vooroordelen?
2: Iedereen komt natuurlijk vooroordelen tegen, ook jij. Ja.
1: Ik ben met een oudere man getrouwd, daar hebben mensen ook vooroordelen over. Hij zou wel rijk zijn.
2: Of iets anders natuurlijk.
1: Daar heeft wel eens iemand gevraagd van, hoezo val je op een oudere man? En dan zei ik, ja, hij is rijk en hij heeft een slecht hart.
2: Ja, dat is wel een goede manier om ermee om te gaan. En ik denk wel dat je dus ook moet realiseren dat queer vooroordelen zijn eigenlijk niet anders dan
1: dit
2: andere
1: vooroordelen. Ja. Dus het is ook een beetje op jezelf geënt hoe je ermee omgaat.
2: Ja, zeker. Ga er vooral luchtig mee om. Neem het serieus, maar ook pareer het. En daarmee, lieve mama, heb ik je vraag beantwoord.
1: Dat denk ik ook. Volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering van Even aan mijn zoon vragen. En dan ga ik jou alles vragen, Boris, over de geschiedenis van de queers.
2: Nou dan moet ik me even goed inlezen. Maar gelukkig hebben we natuurlijk zoals altijd ook een gast.
1: Niet verklappen.
2: Nee, ik hou mijn mond.
3: Dit was Even aan mijn zoon vragen.
4: Ja, je hoorde aflevering 7 van de KRO-NCRV-podcast Even aan mijn zoon vragen. Wil je nou meer afleveringen luisteren? Dat kan natuurlijk, dat vind je in de NPO Luister-app.
5: De nacht van KRO-NCRV.
4: Ja, per jaar belanden meer dan 20.000 fietsende ouderen in het ziekenhuis door ongeluk in het verkeer. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dacht het ministerie. En daarom zijn deze week de eerste nationale doortrapdagen met als doel veilig fietsen tot je 100ste. Er staan trainingen en tips voor ouderen klaar, maar ja, is dat nou wel voldoende? Sjors van Duren is fietsstrateeg en urban planner. Sjors, een hele goede nacht.
6: Goedenacht.
4: Ja, we noemen Nederland een fietsland. Maar zijn onze fietspaden nog wel veilig genoeg voor deze oudere fietsers?
6: Onze fietspaden zijn zeker nog wel veilig voor oudere fietsers. Alleen wat we zien is dat door de elektrische fiets oudere fietsers veel vaker en verder fietsen dan vroeger.
4: Ja, ik vraag me dan ook direct af. Ik zie inderdaad ook vaak ouderen op zo'n elektrische fiets. Is dat dan niet hartstikke gevaarlijk?
6: Nou, een elektrische fiets is per gereden kilometer niet gevaarlijker dan een normale fiets. Maar omdat ouderen door die elektrische fiets dus veel verder gaan fietsen, hebben ze eigenlijk een groter risico om te vallen, omdat ze gewoon meer kilometers maken.
4: Ja, ik denk dan ook, ja, de nationale doortrapdagen, moeten we deze ouderen misschien op een soort cursus zetten voor die elektrische fiets?
6: Nou, als je kijkt naar de doortrapdagen, is dat ook precies wat er wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld in Friesland kunnen ouderen een fietsvaltraining krijgen. Dus stel je valt, hoe moet je dan vallen? En zelf vind ik een mooi idee is de zelftest voor de oudere fietser. Die maakt de oudere fietser bewust van de afnemende cognitieve vaardigheden. Zodat die oudere fietser ook iets bewuster op een fietspad gaat en iets meer en iets voorzichtiger gaat rijden.
4: Ja, dat klinkt eigenlijk hartstikke goed. Hey, jij bent natuurlijk urban planner. Als we kijken naar de fietspaden van nu, als er nieuwe bijkomen, wordt daar ook rekening gehouden met de oudere fietser?
6: Ja, in mijn werk bij Haskoning, een ingenieursbureau waar ik werk, daar hebben wij regelmatig voor gemeenten aan nieuwe fietsinfrastructuur. En eigenlijk, als we nu een nieuwe fietsinfrastructuur plannen, dan maken we die vaak wat breder. Zodat je al meer ruimte hebt om naast elkaar te fietsen. En op het moment dat je een keer een slinger maakt, dat je niet meteen naast het fietspad komt. En daarnaast hebben we ook aandacht voor veiligere bermen. Dat noemen we dan het vergevingsgezinde fietspad. Dus maak je een stuurfoutje, dat je niet meteen van het fietspad afvalt, om het zo maar te zeggen. Maar dat je op de berm komt en daarna weer terug kunt sturen. Want vaak zie je dat, kom je net af, je stuurt terug, dan kun je vallen. Dus het zijn eigenlijk ook al zaken waar we nu rekening mee houden met de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur.
4: Ja, en dat zijn dus dingen die we nu nog kunnen aanpassen. En als we dan kijken naar de fietspaden die er al langer zijn, die waren natuurlijk ooit veilig. Ja, misschien moeten we ook accepteren dat dat nu niet meer is.
6: Nou, de fietspaden aan zich zijn net zo veilig als dat ze waren. Alleen we fietsen er veel meer over. En daardoor krijgen we meer ongevallen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we met z'n allen veel actiever zijn. Veel meer onderweg. En daardoor krijgen we meer ongevallen. Maar het risico aan zich neemt niet toe.
4: Nee.
6: Neemt niet weg dat we heel erg moeten kijken van die fietspaden die nu drukker zijn, moeten we die niet een keer gaan aanpakken. Dus moeten we niet een keer gaan kijken in de stad of in een buitengebied. Hier is het druk. Hier hadden we ooit een fietspad van 2 meter. Daar kwamen 50 fietsers per dag overheen. Nu zitten we er met 500 op. Misschien moeten we kijken of we dat fietspad een 3,5 meter gaan verbreden.
4: Ja, we moeten dus eigenlijk een beetje met de tijd mee, zeg je.
6: Ja.
4: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop dat we dat gaan doen. Want spreken we hier voldoende over? Want ik heb nu dit gesprek met jou. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hierover nadenk.
6: Ik doe in mijn werk voor Haskoning niks anders dan met dit onderwerp bezig zijn. Maar je hebt gelijk, het is een onderwerp wat we eigenlijk niet altijd scherp zien. En dat komt omdat de fiets is natuurlijk iets heel natuurlijks. Iets wat we in Nederland als vanzelfsprekend vinden. En iets wat we heel vanzelfsprekend vinden, dan geven we misschien net wat minder aandacht dan het verdient.
4: Ja.
6: En het zou heel mooi zijn als we zowel het Rijk, regio als gemeente aan de slag gaan om die fietsinfrastructuur op een heel mooi niveau te krijgen, zodat ouderen, want daar gaat het programma Doorstappen over, ouderen nog veel langer actief en sociaal actief ook in hun leven kunnen staan.
4: Ja, dat lijkt mij een heel goed plan. Stel nou dat er iemand luistert die morgen denkt met dit lekkere weer, ik ga toch die fiets opstappen. Zijn er dan nog dingen waar ze rekening mee kunnen houden?
6: Nou, in principe zou ik vanmorgen vooral zeggen, smeer je in met zonnebrand.
4: Ja.
6: Maar daarbuiten, denk aan je snelheid, let gewoon op. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld bij kruispunten komt, of bijvoorbeeld druk, zorg dat je even iets rustiger rijdt en probeer niet de snelste te zijn op het fietspad. En zeker bij oversteken, zeker daar waar je autoverkeer tegenkomt, ga er niet vanuit dat je als fietser je voorrang krijgt, maar kijk of de automobilist je heeft gezien. En steek dan pas over. Want uiteindelijk komt het grootste gevaar voor de fietsers van overig verkeer op de weg.
4: Ja, goed opletten dus. George van Duren, ja. Fietsstratege en urban planner. Dankjewel en ik wens je nog een fijne nacht.
6: Dankjewel, een fijne nacht.
7: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
4: Ja, wij fietsen alweer door naar het laatste uur hier bij de nacht van KRO-NCRV. En daarin hebben we het onder andere over hoe belangrijk nou een zonnebril is voor je ogen. We gaan ook bier brouwen. Of nou ja, niet wij, maar onze redacteur Daniel wel. En hoe dat precies zit, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die lichamen juist bij ebola erg besmettelijk kunnen zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners en de overheid. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer, droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Hoe ziet een stad eruit als vrouwen die inrichten? En wat maakt Aziatische films anders dan Europese films? Het antwoord op deze vragen hoor je zometeen.

0: CRV.
1: Ook gaan we taboes doorbreken als het gaat om de mentale gezondheid van mannen. En ben jij liefhebber van speciaal bier? Ja, blijf dan vooral even hangen.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: Ja, 25 mei 1961 voorspelt de Amerikaanse president Kennedy in een toespraak dat voor 1970 een man op de maan is geweest, die vervolgens ook weer veilig terug is gekomen. En inmiddels weten we dat 8 jaar na die toespraak dat is gelukt. Star Wars en Sesamstraat, ja, dat lijken misschien twee uitersten, maar ze hebben meer met elkaar gemeen dan dat je denkt. Het is de stem van acteur Frank Oz die in beide te horen is. Hij is de stem van Yoda in Star Wars en Cookie Monster in Sesamstraat.
3: It really, I mean, one adapts very quickly. We're all basically children when we do it. You see? Right?
4: Right.
3: Right?
4: Excuse me for a moment. Okay, yeah. I want to talk to Frank.
3: Okay, you go with me, go take a little nap, okay?
4: Okay.
3: Bye-bye.
4: See you later.
1: Ja, vandaag geen koekjes, maar taart voor Frank Oz. Hij blaast namelijk 82 kaarsjes uit. En nog meer feest vandaag, want het is tweede Pinksterdag, een nationale feestdag. En iedereen die weet natuurlijk wat er met Pinksteren gevierd wordt.
5: Nou, niks bijzonders, gewoon een lekker leuk weekend.
6: Lekker vrij en de zon en erop uit kunnen gaan met elkaar.
7: Ik heb geen idee, maar heeft het niet iets? Het heeft volgens mij iets te maken met geloof of zo?
1: Tja, het antwoord. Gisteren vierden we de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. En vandaag is dan nodig voor nog meer feest en een beetje bezinning. In de middeleeuwen hadden ze nog langer nodig voor die bezinning. Het feestje duurde toen maar liefst 8 dagen. Ook PSV die viert vandaag een klein feestje. Het is 38 jaar geleden dat ze de Europa Cup wonnen.
8: Ja, ja, PSV niet. PSV pakt de Europa Cup.
9: Dus toen was het, en dat was wel een heel mooi moment. Penalties werden genomen aan de kant van Benfica. Die supporters van Benfica die wisten dat ze verloren hadden. Dus die waren stil en teleurgesteld. En bij ons duurde het even voordat wij door hadden dat hij die penalty had. Want wij konden eigenlijk niet heel goed zien of dat die penalty gescoord was of niet. Dus we moesten afgaan van het juichen van de spelers van PSV.
1: Ja, extra speciaal voor de PSV'ers dat het vandaag ook Wereldvoetbaldag is. Een dag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties, waarbij de universele taal van het voetbal gevierd wordt. En dan sluiten we nog af met de Britse muzikant Paul Weller. Die is vandaag 68 jaar geworden. Hij is bekend van bijvoorbeeld de band The Jam, maar ook zonder zijn band is hij zeer succesvol. Zo wist hij in het jaar 2000 een solo-hit te scoren. En deze werd nog bekender doordat het in een bierreclame gebruikt werd. Je hoort Wild Wood van Paul Weller.

0: Echte mannen die huilen niet en gevoelens die stop je weg. Uitspraken die je vaak hoort, maar dat is onverstandig. En al helemaal als je slecht in je vel zit en het mentaal zwaar hebt. Laten we in de maand van de mentale gezondheid eens wat taboes doorbreken. Denzel Roots die zet zich in Amsterdam Zuidoost in voor mentale gezondheid van mannen. En dan specifiek in de zwarte community. Denzel, een hele goede nacht.
1: Goedemorgen.
0: Jij zet je dus in met de stichting Black Men Talk voor het bespreekbaar maken van mentale problemen. Hoe is die stichting eigenlijk ontstaan?
1: Zeker. Ja, die is 6 jaar geleden opgericht door mijn tweelingbroer en ik. Ik ging door een hele moeilijke periode. Ik kwam net uit een relatiebreuk en ik heb eigenlijk nooit geleerd hoe je nou moet omgaan met je emoties. Ik ben opgegroeid in een cultuur waar het opkroppen van je emotie eigenlijk best wel normaal was. Onze mannelijke rolmodellen, ja, die tonen geen emoties. En ja, voor mij was dat al heel normaal. En die periode kon ik het eigenlijk niet meer wegstoppen. En mijn tweelingbroer was eigenlijk de eerste die dat zag. En die zei van, het is nu tijd om te praten. En dat was de eerste keer dat ik me veilig voelde om te praten over mijn emoties. En zo is de organisatie eigenlijk ontstaan. Een veilige plek creëren voor mannen, in specifiek zwarte mannen, om te praten over je emoties.
0: Ja, goed dat je daarmee bezig bent. Je zegt ook specifiek zwarte mannen. Waarom is dat?
1: Ja, ik denk voornamelijk omdat zwarte mannen en jongeren vaak te maken krijgen met extra druk. En dat echt wel een cultuurdingetje is. Ze maken natuurlijk ook andere dingen mee. Discriminatie, racisme, kansenongelijkheid. En het vooral het gevoel dat je jezelf tegen moet bewijzen. En ook gewoon het idee dat ze 2 keer zo hard moeten werken om dezelfde erkenning te krijgen. En dat kost veel energie. En in de gemeenschap is dat nog wel een taboe om te praten van het gaat niet.
0: Ja, wat heb je daarin vanuit huis meegekregen?
1: Toch wel 2 uitersten. Mijn moeder is een heel zacht persoon en die was voornamelijk wel van praat over je emoties en vertel hoe het is met je. En mijn vader had daar wel heel veel moeite mee, omdat hij is altijd fysiek aanwezig geweest, maar emotioneel was hij er niet. En ik denk dat ik voornamelijk heb gemist van een schouderklopje af en toe of een knuffel of iemand die zegt van ik hou van je. En ik denk dat voornamelijk jonge jongens voornamelijk kijken naar hun mannelijke rolmodellen. En als die het niet doen, dan nemen we dat al heel snel over.
0: Ja, en jij probeert je dus nu in te zetten voor die nieuwe generatie. Wat voor verhalen kom je tegen? Wat bespreken jullie zoal?
1: Ja, wij bespreken voornamelijk thema's als het gaat over kwetsbaarheid, patronen doorbreken. Omdat dit is natuurlijk wel iets wat al van generatie tot generatie wordt overgedragen. En dat zijn gewoon patronen die we moeten doorbreken. En voornamelijk ook de relatie met je vader. Hoe is die en hoe kunnen we die voornamelijk beter maken? Ja,
0: ja en hoe ga jij daar dan in te werk? Wat is zeg maar jouw rol?
1: Ja, ik ben een van de directeuren. En voornamelijk zitten wij niet meer in de uitvoering, maar zijn we voornamelijk bezig met voornamelijk de missie en visie van de stichting te laten groeien. En we hebben een heel mooi team die zich voornamelijk inzet met het voornamelijk organiseren van de praatsessies, de mannentrajecten. En voornamelijk ook de samenwerkingen met de scholen waar we met de jonge jongens aan de slag gaan.
0: Ja, wat zie jij gebeuren met een man als die dus leert praten over zijn problemen?
1: Voornamelijk toch wel een soort van het effect van zo'n sessie heeft is voornamelijk echt heel helend, omdat het voor heel mannen heel nieuw is dat je in een plek bent waar heel veel mannen samenkomen en eigenlijk tegenovergestelde doen wat in de maatschappij normaal is. En je ziet dat mannen binnenkomen van een beetje sceptisch naar toch wel groeien met elkaar. En je ziet dat ze dat ook meenemen naar hun privéleven, waar ze beter communiceren. En ja, toch wel het goede voorbeeld geven van hey, kwetsbaarheid is een kracht en geen zwakte.
0: Ja, mooi hoe je dat omschrijft. Ik heb zelf het idee dat er wel verandering gaande is in de maatschappij. Ja. Als ik bijvoorbeeld ook online kijk en naar social media, heb ik het idee dat mannen er wel meer over durven te praten. Zie jij dat ook?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat dat deze generatie, dat we deze thema's voornamelijk wel wat vaker bespreekbaar maken. Maar ik zie wel dat we er nog lang niet zijn. Ook als je kijkt naar veel jonge jongens, krijgen ook via social media natuurlijk nog steeds een verkeerd beeld van mannelijkheid. Alsof bijvoorbeeld succes alleen draait om geld, status en dat je toch wel altijd sterk moet blijven. En daardoor hebben heel veel jongens nog steeds wel het beeld dat kwetsbaarheid niet mannelijk is. Dus ik denk dat we, zoals ik al zei, het is een maatschappelijk probleem. En ik denk dat we samen ook juist het goede beeld moeten geven van wat het nou is om een man te zijn.
0: Als er nu iemand luistert die het nog moeilijk vindt om over zijn gevoel te praten, wat zou je dan tegen diegene willen zeggen?
1: Ja, ik denk voornamelijk dat praten aan eerst een hele grote stap kan zijn. Ik heb het ook gezien bij mezelf. Zoek gewoon die veilige plek voor jou. En motiveer elkaar zelf ook om te praten over je emoties. Omdat emoties, die moeten uiteindelijk een keertje naar buiten. En als je kan praten in een veilige plek, dan is dat heel helend. En het is eigenlijk gewoon de basis van elke mens. Dus praten heelt.
0: Ja, Denzel Roots, medeoprichter van Stichting Black Men Talk. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: De nacht van KRO NCRV.
0: Het Cinemesia Filmfestival maakt een tour door Nederland. En tijdens dit festival staan Aziatische films, cultuur en de makers centraal. Aziatische films die hebben vaak een andere opbouw dan de westerse films die wij voornamelijk kennen uit de bioscoop. En dat komt door een verschil in dramaturgie. Maar ja, hoe zit dat nou precies? Gwyneth Sleutel die is dramaturg, schrijver en spreker. En ze zet zich in voor meer inclusieve storytelling in films. Gwyneth, een hele goede nacht.
3: Dankjewel, hallo.
0: Ja, om maar daarbij te beginnen, als we het hebben over die dramaturgie. Hoe ziet dat er nou uit in de meeste westerse films?
3: Ja, kijk, ik denk als we echt kijken naar westerse cinema, de dramaturgie daarvan is heel erg gebaseerd op een drie-acte structuur. Hè? Dus echt toewerkend van het begin, dan heb je een middenstuk, dan heb je een einde. Waarbij in het begin eigenlijk altijd een inciting incident zit. Ja, dus dat is als het ware de motor van het verhaal. Om daar een snel voorbeeld bij te geven waar ik altijd aan moet denken en dit vaak ook zo uitleg. Dat is, stel je hebt een oudere man die leeft zijn hele leven. Dat gaat zijn gangetje. Hij heeft een goede baan, hij heeft een partner, hij heeft een fijne sociale kring. En dan ineens op een dag gaat de deurbel, hij doet de deur open en er staat een jonge vrouw en zij zegt, hallo, ik ben je dochter.
0: Ja.
3: En dat is dan echt de aanjager eigenlijk van het verhaal. Want we voelen allemaal, oh god, nu gaat er iets gebeuren. Nu gaat het verhaal in stroomversnelling komen. Dus ik denk dat westerse dramaturgie, we kennen allemaal de hero's journey, held gaat naar een nieuwe wereld, komen er allemaal obstakels tegen, er is veel conflict, er is veel actie en uiteindelijk keert de held terug, heeft een ontwikkeling doorgemaakt en is als het ware een herboren mens.
0: Ja.
3: Dus ook die ontwikkeling, hè, dat is echt een belangrijk iets, een belangrijke component van de westerse dramaturgie en westerse storytelling.
0: Als je het zo omschrijft, dan herken ik het heel erg en tegelijkertijd denk ik, wat voorspelbaar eigenlijk nu je het zo vertelt.
3: Ja. Kijk, heel veel is natuurlijk gebouwd op codes. Hè? Dus ik moet ook meteen denken aan de romantische comedy, hè, waar je dan in het begin heb je zo'n meet cute. Waarbij je al voelt van oh, deze twee personen, die worden in potentie de geliefdes. Maar dat is zeker zo. Ik denk westerse dramaturgie, dat werkt toch heel erg met bepaalde verhaalcodes, vertelcodes. En dat heeft in zekere zin roept dat een soort voorspelbaarheid op. Aan de andere kant geeft het denk ik ook houvast aan ons als kijkers. Dat we ook voelen van bijna geprogrammeerd zijn dat we weten, oké, dit is een code en dit brengt ons weer naar het volgende. En dit geeft een nieuwe code en dat houdt onze aandacht, dat houdt onze aandacht er ook wel bij.
0: Ja, neem me dan eens mee in die dramaturgie in de Aziatische film. Hoe anders is dat dan?
3: Ja, ik zou dat wel echt als heel anders omschrijven. Want wat je in de westerse dramaturgie dus ziet, dat zijn echt die hele harde beats. Hè, van nu word je voortgestuwd. Terwijl in de Aziatische dramaturgie, dan voel je, dat is er eigenlijk veel minder. Dus het is veel minder doelgericht. Het is veel observerender. We hebben vaak een veel trager ritme. Meer stiltes. En dat is dan ook, vind ik zelf, dat wel interessant. Want wat je vaak merkt is dat westerse mensen Aziatische cinema daardoor soms als saai omschrijven. Omdat ze denken van, waar zijn de codes? Zeg maar, waar is dat hele heldere beginpunt dat ik weet, oké, dit is de motor, nu komt het een stroomversnelling. Terwijl omgekeerd merk je dat Aziatische mensen vinden westerse cinema soms net wat te expliciet. Dus dat ze denken van, maar hier wordt alles in uitgesproken. Waarom moet dat zo? Waarom is dat zo nodig? Dus ik denk, lang verhaal kort, merk je dat Aziatische cinema, er is conflict, maar het is veel meer onder het oppervlakte.
0: Ja.
3: Dus er zijn veel meer open eindes en er is veel meer ruimte eigenlijk voor interpretatie.
0: Ja, ik moet direct denken aan mijn favoriete serie aller tijden, Squid Game. Volgens mij ook een voorbeeld uit de Aziatische film. Daarvan denk ik wel, het is toch wel een beetje wat ik gewend ben. Of zit ik dan in een hele andere hoek te denken?
3: Nee, ik snap heel goed wat je zegt. Ik denk wel dat Squid Game heel erg een voorbeeld is van wel een serie in dit geval dat gemaakt is vanuit Azië, maar dat heel erg toch een Hollywood-structuur aanhoudt. Je moet ook denken aan een bekende film die ook veel in de prijs is gevallen, dat is Parasite.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk een film. Kijk, die combineert wel een beetje de Aziatische cinema-structuur, hoor. Dus dat gaat ook veel natuurlijk over families en ook wel veel over het collectief. Maar tegelijkertijd houdt het wel echt een Hollywood-structuur aan. Ik denk dat het daarom ook wel goed verteerbaar is, denk ik, voor een westers publiek. Omdat het veel dichter zit bij dat wat we al kennen.
0: Ja, misschien vinden wij de Aziatische films dan lastig, omdat we die structuur niet goed kennen. Maar waar zit volgens jou nou echt de kracht in? Waarom moeten mensen dit toch gaan kijken?
3: Ja, ik denk dat kijk, voor mij zit er in Aziatische cinema, het heeft een hele andere manier van vertellen. Maar tegelijkertijd heeft het voor mij ook heel veel schoonheid. Hè. Dus heel veel gaat ook echt over het observeren. Het even wat langer kijken. En ik denk dat en ik ook hoor, ik ben zo gewend eigenlijk aan de westerse cinema, dat ik gewend ben aan snelheid en tempo en we moeten door. En daar is de hele verwachtingsstructuur natuurlijk op gebouwd en op gebaseerd. Terwijl ik denk, in de Aziatische cinema, dat nodigt ons echt uit om even te vertragen. Om te gaan zitten en om echt te kijken, om echt waar te nemen. En ook als ik kijk natuurlijk naar verschijnselen, situaties om me heen, dan heb ik wel het gevoel dat daar veel behoefte aan is. En dat ons dat ook misschien meer kan helpen om weer even te aarden. Hè? Om echt weer even te kijken, wat zie ik, wat voel ik en wat maakt dat in mij los?
0: Ja, stel dat er iemand luistert die denkt, ik wil me wel gaan verdiepen in die Aziatische cinema. Heb je dan nog tips?
3: Nou ja, ik denk, de aanleiding is natuurlijk ook Cinemesia Film Festival on Tour. Dus ik denk, ik zou daar gewoon lekker naartoe gaan. En ik weet dat daar twee films nu draaien waarbij ik denk van voor mij zullen dit wel echt twee aanraders zijn. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Two Seasons, Two Strangers. Dat is een film die heeft in 2025 volgens mij ook het Gouden Luipaard gewonnen op het filmfestival van Locarno. En dat is voor mij wel echt Aziatische cinema. Dus je hebt tot stiltes. Dat is een hele subtiele schoonheid. Het zijn prachtige beelden. Gaat het over een scenario schrijver die met een reizigersblok naar een besneeuwd bergdorp is gegaan. En die film nodig echt uit om te vertragen. En om echt samen ook te gaan zoeken. Dit is voor mij ook een film, wat veel Aziatische cinema ook hebben, waarbij je in de afloop er nog over door kan praten. Hè? Dus heel veel blijft ook toch wel open voor interpretatie. En dat is voor mij ook wel iets moois. Dat Aziatische cinema echt kan toevoegen. Om er verder nog over met elkaar in gesprek te gaan. Om echt te kijken van nou, hoe heb jij dit beleefd? Hoe heb ik dit beleefd? In plaats van dat het allemaal heel duidelijk is.
0: Ja, het zet je nog even aan het denken. Het Cinemesia Festival is dus aankomend weekend in Rotterdam. Jouw filmtip ook daar te zien?
3: Ja, zeker.
0: Okay,
3: volgens mij draait die ook in Rotterdam.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, mensen, mocht je daar nog heen willen, dit weekend dus in Rotterdam. Gwyneth Sleutel, dramaturg, dank je wel.
3: Dank je wel.

0: het is een echte liefhebberij, speciaal biertjes. Je hebt ze in allerlei soorten en smaken. Redacteur Daniel Horsten die was benieuwd hoeveel tijd er nou eigenlijk in zo'n biertje zit. Hij zocht brouwer Martijn op van brouwerij De Toekomst in Wijnaard, waar hij druk bezig was met één belangrijk onderdeel van de brouwdag.
1: Brouwen is met name ilders schoonmaken. Dus denk je wel eens dat 50% van de tijd van brouwen schoonmaken is. Ik meet het niet, maar dat is eigenlijk wel wat je de hele tijd aan doen bent. Een zeeklep als schoonmaken moet je niet gaan brouwen.
2: Er liggen ook allemaal korrels op de grond.
1: Als je gaat brouwen, dan gebruiken we mout. Dat is een graan wat op het land heeft gestaan. Dat is bijvoorbeeld gerst. Dat is door de mouterij behandeld. Waardoor dat er een enzym in komt die wij als brouwer nodig hebben om van zetmeel suiker te maken. Alleen, ja, je wil geen stukjes in je bier. Dus eerst maken we een soort van printapap. En daarna, dat gaat er allerlei temperatuurprofielen heen. En daarna gaan we het filteren. En dan gaan we eigenlijk de vloeistof scheiden van de korrels. En wat jij nu op de grond ziet liggen, is gewoon wat niet in de bierborstelbak terechtgekomen is en wat we dadelijk netjes schoonvegen en opruimen.
2: Want ik zie er ook omheen echt allemaal water. Ja, ik wil niet oneerbiedig doen, maar het lijkt een beetje op koeienpoep.
1: Nee, dat is het niet. Dat is vooral, eigenlijk zijn dat de eiwitten en de restanten, de fijne deeltjes van het mout. Dus het ziet er inderdaad een beetje uit als bruine derrie, om het zo maar te zeggen. En een beetje groenig. Dat komt omdat ik net de kookketel heb laten leeglopen. En de eiwitten slaan uit als vlokken. En hop ook, dat wil je ook niet in je bier hebben. Dus eigenlijk is het goed dat het hier op de grond ligt en niet in je bier zit. Maar we hebben het wel nodig voor de smaak.
2: Je schrijft nu iets op de ketel. Waar is dat voor?
1: Zodat ik weet wat erin zit. Ik heb ooit wel eens helemaal in het begin, toen wij dit hadden weggezet, twee ketels gewisseld. Dat ik bijna hetzelfde bier in een tank, in twee verschillende tanks gebrouwen en met mijn stomme kop heb ik dat per ongeluk verwisseld. Dus sindsdien heb ik, je mag elke fout één keer maken.
2: Ja.
1: Dus sindsdien schrijf ik de datum en wat erin zit op de tank. Zodat ik altijd, dan nooit per ongeluk, als het een keer gezellig geweest is de avond van tevoren, dan weet ik zeker dat het de juiste tank is.
2: En wat zit er nu in?
1: We hebben vandaag een bier gebrouwen voor een andere brouwerij in Schiedam, Juniperi. Die maken bieren geïnspireerd op jenever. Juniperi betekent ook jeneverbes. Een heel tof idee. We hebben nou eigenlijk een basisblond gebrouwen. We hebben twee bieren. En met bottelen voegen we daar nog eens jenever aan toe. Dat is een heel bijzonder en smaakvol bier.
2: Hoeveel tijd zit er nou in één flesje bier?
1: Wow, dat is een goede vraag. Eén flesje bier. Nou, een brouwdag duurt in principe, ja, dat zeg ik eigenlijk al, een dag. In onze brouwhuis duurt dat 6 uur. En we kunnen meerdere keren achter elkaar starten. Om de 3 uur kunnen we starten. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat voor stijl brouwhuis je hebt. Dus je kan eigenlijk plat slaan na één dag. Heb je nodig om het bier zo te maken dat het vergistbaar is. Nou, dan gaat het vergisten. Dat ligt dan ook aan de bierstijl, aan de zwaarte van het bier. Maar dan kan je eigenlijk zeggen dat de verblijftijd bij ons is 2,5 week. In de vergistank. Maar op sommige brouwerijen is dat 3 weken, soms 4 en soms zelfs 5. En dan daarna gaan we bottelen. Dat duurt ook weer een dag. Dus het gaat van start van het moutschoten tot en met dat jij hem kan drinken. Er zit op z'n langst 7 weken tussen en op z'n vroegste 3, 4.
2: Wat doe je als je aan het bottelen bent?
1: Flessen vullen, dat is eigenlijk het simpele uitleg van bottelen.
2: Je hebt hier ook zo'n machine voor staan?
1: Ja, klopt. Wij doen ongeveer 500 liter per uur. Dus als we bottelen 2 tanks, dat is dan een lange dag, want dat is dan meer dan 1500 liter. En dat is wel handwerk. Hè. Dus we doen een lege fles gespoeld erop zetten. En dan gaat die over de band, wordt die automatisch gevuld. Automatisch geniveleerd met CO2, automatisch gekapt. Dat bedoel ik mee dat de kroonkurk met 8 barren wordt vastgeslagen. En dan gaat hij over de etiketteerlijn. En dan haalt de stagiair hem van de band af en die pakt hem netjes in een doos in. En dan gaat hij op een pallet in het magazijn nagisten. Dit is onze New England IPA. En het is een niet bittere IPA die heel troebel is en heel fruitig.
2: En flink wat schuim.
1: Ja. Nou is de waarheid dat deze niet heel koud is. Dus dat heeft veel effect erop. Maar wat ik heel belangrijk aan dit bier vind, ook als je het gewoon naar kijkt, of nou, als we praten over kwaliteit, is als je goed oplet, zie je dat de schuim ook blijft staan. Daar ben ik de hele dagen mee bezig. En dan word ik gelukkig als ik een glas zie waar schuim op blijft staan.
2: Hij ruikt wel goed fruitig.
1: Ja, nou, dat komt door de manier van brouwen. Dus bij IPA's wordt heel veel hop koud toegevoegd. En in de hop zit een olie. En die los je op in het bier dan. En die zorgt voor die fruitige smaak.
2: Oké.
1: Okay. Proost.
2: Ja, deze neem ik mee naar huis.
1: Ja, toch? Lekker, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik hou van... dit bier is een goedlopend veelverkocht bier.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Daniël Horsten, die op bezoek was bij Brouwerij De Toekomst.
3: De nacht van KRO NCRV.
0: En dan voetbalclub Leeds United. Die bracht afgelopen week naar buiten harder in te grijpen tegen homofobe spreekkoren. Ze kunnen hier zelfs een stadionverbod voor uitdelen. En dat werd ook wel tijd, want de club die is 3 jaar geleden ook al op de vingers getikt hiervoor. En je hoort er nog elke zondag discriminerende teksten op de tribune. In Nederland is homo-acceptatie in de sport ook nog niet vanzelfsprekend. De John Blankenstein Foundation die zet zich hiervoor in. En ze doen dit ter nagedachtenis aan de oud-scheidsrechter John Blankenstein, die openlijk homo was. Voorzitter en jongere zus van John is Karen Blankenstein. Een hele goede nacht.
4: Goedenacht, inderdaad, ja.
0: Ja, hoe luister jij nou naar dit nieuws?
4: Nou ja, prima dat men nou eindelijk eens een keer ingrijpt. Maar ja, in Engeland is een homo, is die wet er binnen de voetballerij om dit aan te pakken. Maar we hebben dezelfde wet hier in Nederland. Dus voer hem dan ook uit.
0: Ja, en voer hem dan ook uit. Ik vraag me ook een beetje af hoe ze daarop gaan handhaven. Want als er zoveel mensen op die tribune staan, hè, die dat met z'n allen verkondigen, hoe gaan ze dat aanpakken?
4: Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk nooit de meest populaire dingen om dat te doen. Maar we weten ook, als het andersoortige spreekwoorden zijn, dat er in het verleden, ook hier in Nederland, wedstrijden even werden stilgelegd. En dat kwam mede omdat spelers zichtbaar aangedaan waren. Ja. Door wat er geroepen werd. Zolang het homofobe spreekwoorden zijn, mag de wedstrijd ook stilgelegd worden. Maar zolang niemand zich daar op het veld over uit, ja, waarom zou je het dan doen?
0: Mm.
4: En een wedstrijd staken gaat te ver. Want dan kan je, als je achter staat als supporter, denken, weet je wat, we gaan dit even doen. Maar als je dit een paar keer doet, dan om het stil te leggen, dan zal je zien dat er vanuit de clubs echt wel naar de supporters ook wordt gereageerd. Stop hiermee.
0: Ja, denk je dat dingen zoals dus een stadionverbod gaan helpen tegen die spreekkoren?
4: Tuurlijk, altijd. Altijd. Want het zijn fanatieke fans. En ze bedoelen er, dat zeggen ze ook vaak, wij gaan ook wel eens in gesprek met supporters. Ja, we bedoelen het niet persoonlijk, maar ja, het is gewoon een gebruikelijk iets in de maatschappij.
0: Ja, ja, gebruikelijk, maar zeker niet oké. Okay.
4: Nee, niet.
0: Jullie bij de John Blankenstein Foundation geven jullie ook workshops en cursussen, heb ik begrepen, voor queer acceptatie in de sport. Neem eens mee, hoe gaat dat eraan toe?
4: Nou ja, dan eigenlijk is het altijd zo dat we gaan met twee personen. Een van de twee vertelt zijn persoonlijke verhaal. Het zijn allemaal sporters die bij ons aangesloten zijn als vrijwilliger. En dan beginnen we eerst over, een beetje ruim opgezet, over diversiteit, over buitengesloten voelen. Er zitten altijd wel kinderen bij, of spelers, jonge mensen die zich buitengesloten voelen. En dan komt er al wat los. En dan op een bepaald moment komt ook het persoonlijke verhaal van degene, hè, van de JBF'er die dit zelf heeft ook meegemaakt. Mm-hmm. in zijn sportleven. En dat komt binnen. En dan ga je met elkaar in gesprek over, ja, waarom doe je dat? Is het nodig? Ken je iemand in je omgeving die tot de doelgroep doelgroep behoort. Bijna iedereen kent wel een persoon die tot de LHBTI-plus gemeenschap behoort.
5: Ja.
4: Zou je het dan accepteren? Nee. Tegen die persoon niet. Weet je, gewoon met elkaar in gesprek en niet zeggen, je mag dit niet meer, maar gewoon het besef van wat het met iemand kan doen. En dan kom je vaak wel, ik wil niet zeggen dat het helemaal stopt, want daar zijn we nog wel even mee bezig, maar je komt wel tot een goed gesprek en de eerstvolgende keer denken wij dan altijd dat ze dan dit weer willen doen, met het woord gaan schelden, dat ze denken van, hé, potverdorie, ja. Degene die ik vorige keer heb gesproken, die zijn verhaal vertelde, was wel een aardig persoon. Waarom zou ik dit eigenlijk doen?
5: Ja, hoe belangrijk zijn die persoonlijke verhalen daarin?
4: Heel belangrijk.
5: Ja.
4: Heel belangrijk, ja. Maar dat is natuurlijk, dat geldt voor heel veel onderwerpen.
5: Mm.
4: Dat is gewoon, dan zie je wat het met iemand doet. En dan zie je die emotie en de pijn. Ja, en dat wil je allemaal niet.
5: Nee, als je terugdenkt aan de workshop, aan de cursussen, zijn er dan nog momenten waarvan je denkt, oh, dat is me echt bijgebleven. Dat was een bijzonder moment.
4: Nou, ook inderdaad bij een voetbalvereniging. Ook iemand die zei van, ja, nou, ik moet er helemaal niks van hebben. En zo ver ging het. En totdat een van onze mensen zijn persoonlijke verhaal vertelde, en iemand die gewoon echt helemaal into de voetbal ook is, en dan zie je, ja, je zag gewoon de verandering bij die jongen. Van, oh, hey. Oh, dus het is echt niet zo dat homo's niet van voetbal houden. Weet je, want dat zijn natuurlijk allemaal aannames die er zijn. En die zei ook na afloop bedankt.
5: Ja.
4: Bedankt voor dit verhaal.
5: Klinkt ook een beetje als een hardnekkig vooroordeel wat iemand dan heeft. Dus dan kan ik me voorstellen dat zo'n persoonlijk verhaal daarin kan helpen. Stel dat iemand nu luistert en die denkt, ja, ik zit ook iedere zondag op die tribune en ik doe maar gewoon een beetje mee. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
4: Gewoon niet doen.
5: Nou, dat lijkt mij duidelijk.
4: Ja, gewoon je mond houden. Ja. En kijk, en ik kan me voorstellen dat je mensen er niet op aan durft te spreken. Dat begrijp ik ook wel. Maar op het moment dat je niet meer meedoet, zul je zien dat de groep alleen maar kleiner wordt.
5: Ja.
4: En dat.
5: En dat moet gebeuren.
4: Dat moet gebeuren.
5: Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation. Dankjewel dat we je mochten bellen.
4: Graag gedaan.

0: Ja, Groningen moet veiliger en aantrekkelijker worden voor vrouwen. Dat vindt de gemeenteraad daar. Want, zeggen ze, de stad is ingericht door mannen en daardoor is het niet vrouwvriendelijk genoeg. Maar wat nou als de stad wordt ingericht door een vrouw? Merel Pitt is hoofdredacteur van het magazine Architect. Merel, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat maakt Groningen nou dan vrouwonvriendelijk?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Want eigenlijk hebben we heel lang met de inrichting van onze steden een soort van blinde vlek gehad. Want we denken heel erg vanuit het gemiddelde, vanuit een soort van onafhankelijk idee. Maar we doen het toch vanuit het perspectief van een reference man, zoals we die noemen. Dat is vaak een witte, fitte man die elke dag in zijn auto stapt naar zijn werk. En zijn ding doet. En daarop hebben we eigenlijk onze hele stad ingericht.
0: Ja, en als we dan kijken naar het ontwerpen van die steden, doen vrouwen dat dan nu niet?
1: Nou, eigenlijk relatief weinig, helaas. Op de opleidingen al jarenlang, al decennia lang, zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Studeren af als architect of stedenbouwkundige. Maar in de praktijk zien we dat slechts zo'n 20-36%, het ligt eraan welk onderzoek je volgt, er is nooit echt goed onderzoek naar gedaan, het is een beetje bijvangst, maar dat die uiteindelijk in die praktijk terechtkomen van het ontwerpen.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, dat perspectief is niet zo divers.
0: Steden zijn dus niet alleen ingericht door mannen, maar vaak dus ook voor de mannen. Hoe ziet dat er dan anders uit dan voor vrouwen?
1: Nou, vrouwen gebruiken gewoon, wat ik net al probeerde een beetje te zeggen, de stad heel anders dan mannen. He, dus mannen zijn vooral bezig met hun woon-werkverkeer. Terwijl vrouwen, vaak hebben vrouwen zorgtaken voor kleine kinderen, maar ook voor oudere mensen. Dus die gebruiken de stad anders. Bijvoorbeeld ook de automobilisten, 2/3 daarvan is man. Terwijl wanneer je kijkt van hoeveel mensen gaan er met lopend, met de fiets of met de bus, dat zijn er weer de meeste vrouwen die dat doen. Dus de stad wordt gewoon anders gebruikt door vrouwen dan voor mannen.
0: Ja,
1: en
0: helder
1: verhaal. Kijkt naar speelpleintjes, als je kijkt naar voetbalveldjes, naar basketbalveldjes, dan zie je toch eigenlijk vooral jongens spelen, jonge jongens spelen en ook puberjongens. Maar waar zie je eigenlijk pubermeisjes in de openbare ruimte hangen?
0: Ja, goede vraag. Ik zou het niet weten.
1: Er zijn er best weinig.
0: Ik vraag me ook dan direct af, zijn er nou bepaalde steden of misschien wel landen waar we op dit moment nog een beetje van kunnen afkijken? Wat is een goed voorbeeld?
1: Nou, er zijn er zeker. We lopen eigenlijk in Nederland een beetje achter, vind ik.
0: Oh, dat klinkt niet goed.
1: Een goed voorbeeld is onder andere Wenen. Daar heb je stedenbouwkundige Eva Keel. Zij wordt internationaal gezien als de pionier van gendersensitieve planning. En in 1992 richtte zij het vrouwenbureau op. En dat was als hoofddoel had het eigenlijk om gender mainstreaming te maken. Dus dat betekent meer doelgroepen, meer ontwerpen voor verschillende doelgroepen. Maar ook genderbudgettering. Dus dat we evenveel geld steken in de openbare ruimte om die goed te maken voor zowel vrouwen als voor mannen. En ook meer gendersensitief. Dus dat je goed begrijpt wat die gebruikers nodig hebben. En zij heeft het eigenlijk geïntroduceerd daar in het beleid en het heeft ze helemaal doorgetrokken. En nu zit het helemaal overal in elke gemeentelijke dienst zit nu dat je dus gendersensitief ontwerpt en daarover nadenkt. Dat gaat bijvoorbeeld niet.

0: niet alleen om veiligheid. Hè, want sinds Lisa hebben we het de hele tijd over de veiligheid van de vrouw. Je zou kunnen zeggen dat is de bare minimum waar we het over moeten hebben. Maar het gaat ook over dat je gewoon als vrouw goede zorgtaken kan verrichten. Brede stoepen bijvoorbeeld, openbare toiletten. Meer beschutting in zitplekken, goede zichtlijnen. Ruimte voor sociale activiteiten. Ook vooral voor vrouwen is het ook heel belangrijk dat er plekken zijn dat ze worden bekeken. Dus dat er eyes on the street noemen we dat in het vak. Zodat je sociale controle hebt op plekken.
1: Ja, er zijn dus landen waar het beter gaat. Hoe kan het nou dat we het hier in Nederland niet goed doen?
0: Ja, ik denk dat we onszelf als heel erg vooruitstrevend zien. Dat wij heel erg goed bezig zijn. Dus we doen er eigenlijk ook helemaal geen onderzoek naar. We doen de hele tijd onderzoek naar het gemiddelde, want we horen er allemaal bij. En wat je dan eigenlijk ziet wat misgaat, is dat je geen onderzoek doet naar wat je niet ziet. Dus dan ga je meten van, goh, wie maken er allemaal gebruik van een speelveldje of van deze weg. En dan ga je tellen en in de data denk je, nou, wordt best goed gebruikt, inderdaad. Maar dan meet je eigenlijk niet wie er niet gebruik van maken. Dus dat is eigenlijk het probleem. In Nederland zouden we eigenlijk de vraag achter de vraag moeten stellen. We kunnen de data, daar zouden we kritischer op moeten zijn, wat we eigenlijk meten en wie we eigenlijk zien.
1: Ja, in Groningen gaan ze dus nu een poging doen om deze situatie te verbeteren. Zou voor hun dan ook de eerste stap zijn om meer onderzoek te doen?
0: Ja, zeker. Zeker, dat is de eerste stap. Dan moet je gewoon... en ook wat ook heel belangrijk is de eerste stap. Je gaat eerst kijken van wat je eigenlijk mist inderdaad en wie je niet ziet. Maar daarna moet je ook gewoon samen ontwerpen. Dus dat perspectief mee gaan nemen in je ontwerp. En dat gaat dus inderdaad om professionals, maar ook gewoon om de mensen die er gebruik van gaan maken. Beoogde gebruikers.
1: Ja, laten we hopen dat meer steden gaan volgen. Merel Pitt, hoofdredacteur van Architect, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

0: Ja, waar de meeste kinderboerderijen een plek zijn waar kinderen achter dieren aan rennen, gaat dat op kinderboerderij De Brinkhorst totaal anders. Midden in Amersfoort is er een plek waar iedereen uit de stad samenkomt en zijn steentje bijdraagt aan het stukje natuur. Verslaggever Aram Frankvoort die werd rondgeleid door hoofdverzorger Emily Veldman en sprak met de andere werknemers.
1: Hier kun je de gebouwen het beste allemaal een beetje zien. Dit is eigenlijk wat vroeger ook het erf was. Dus de indeling van het erf was vroeger ook zo. Dus ongeveer 200 jaar geleden was dit een werkende boerderij. Dat is de oude stal. In het voorhuis van de oude stal is de winkel. Daar lopen we zo meteen wel eventjes naartoe. In de stal zijn natuurlijk gewoon de stallen voor de dieren. Het gebouw er tegenover is de oude varkensschuur. Dat is nu de pauzeruimte van de Amerpoort. Dat is de dagbestedingsgroep die wij hier hebben.
2: Paul, jij bent van de Amerpoort, van de mensen van de dagbesteding. Wat doen jullie hier zoal?
3: Wij werken met drie begeleiders en begeleiden 18 cliënten gemiddeld per dag.
2: Wat zie je dat het met ze doet? Veranderen ze ook?
3: Als ze net van school komen, dan zien we wel ze ontzettend groeien natuurlijk. Het schoolse is natuurlijk niet te vergelijken met het arbeidsmatige hier. En dat kost wel even tijd, maar je ziet dat mensen zich dan goed ontplooien op allerlei vlakken. En de mensen die wat ouder instromen, daar merken we aan dat er eigenlijk geen verloop is. Dus mensen blijven, sommigen zitten al 14, 15 jaar hier. En hoe jong ze ook zijn binnengekomen, geen zin om weg te gaan. Dus dat klinkt voor ons positief.
1: Hallo dames.
2: Arnold, jij doet hier dagbesteding. Wat doe je allemaal op zo'n dag?
4: 'S morgens voer ik zeg maar hier de dieren. En dan afwisselend smeren ze bijvoorbeeld de tuin in. Onkruidwieren, zeg maar. Plantjespoten. Ja, en gewoon een hele leuke dag beleven, zeg maar.
2: En wat vind je nou het allerleukste om te doen?
4: Ja, er zijn natuurlijk wel de koeien die we hier hebben aangeschaft. Dus, en alle dieren hebben wel een speciaal plekje hier op de boerderij.
2: En de koeien? Jij houdt heel erg van koeien?
4: Ja. Ja, koeien zijn hier wel een beetje mijn favoriete lievelingsdier. Is dan wel op nummer 1. En daar zijn we ook heel met z'n allen als collega's zeg maar, heel zuinig op als dagbesteding, zeg maar.
2: En wat vind je het leukste aan die koeien?
4: Ja, hoe zeg je dat? Gewoon op een leuke manier. Dat de koeien zeg maar, gewoon het gras maaien zonder dat er machines moeten komen. Een beetje het boerengevoel opleveren op een boerderij. Ja, dat hoort natuurlijk bij de koeien natuurlijk bij ons.
2: En nu specifiek bij de Brinkhorst, wat zie je dat ze daar heel erg uithalen?
3: Nou, iedereen heeft werkdoelen, dus wij bepalen samen met ouders, maar ook met cliënten met name, een werkdoel of een leerdoel. En dat proberen we dan te observeren het hele jaar door en ze allerlei taken te leren.
2: Dus dat is ook heel erg wat ze zelf willen leren?
3: Uiteraard, daar gaat het om. We proberen hun in hun kracht te zetten en we proberen er niet uit te halen wat erin zit, maar we geven ze de mogelijkheden om te kijken wat ze kunnen. Daarvan groeien ze.
2: Nou, Johan, jij bent hier eigenlijk druk bezig in de tuin. Je bent vrijwilliger, als ik het goed heb. En wat doen jullie al hier zoals qua werk?
5: Nou ja, we zijn begonnen met... vorig jaar is er een start gemaakt met de aanleg van een pluktuin. Maar dat was alleen aan het begin stonden een paar zeg maar, vaste planten. En we zijn dit jaar begonnen in maart om daar echt serieuze bakken van te maken. En ook veel meer te zaaien en te poten. Dus,
2: wat vind je het belang van zo'n plek hier in de stad?
5: Ja, tegenwoordig heeft iedereen het over verbinden. Maar ik denk wel dat het zo'n plek is. Het is echt een plek waar iedereen uit de wijk naartoe kan komen. Dat zie je ook. We zijn er alleen op woensdag. Maar zeker woensdagmiddag als de scholen uit zijn. Ja, dan is het gewoon hartstikke druk. En dan zie je ook echt iedereen uit de buurt. En ze zijn ook best wel betrokken. We krijgen ook heel veel opmerkingen over dat het zo mooi wordt. En wat er allemaal inkomt en zo. Dus je ziet echt wel dat het een plek is waar de buurt samenkomt.
0: Ja, mooi. Je luisterde naar een reportage van Aram Frankvoort op bezoek bij kinderboerderij De Brinkhorst.
6: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Ja, wij zijn hier alweer aan het einde gekomen. Hier bij de nacht van KRO NCRV op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met Mariette Reineke over de ongelijkheid in de zorg voor vrouwen. Ook hadden we het in deze uitzending over de doortrapdagen, waardoor ouderen weer veilig de straat op kunnen. Het hele gesprek met Mariette Reineke en natuurlijk alle andere gesprekken van vannacht, die zijn terug te beluisteren via de website van Radio 1 en via de NPO Luister-app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is vroeg. En dat komt natuurlijk mooi uit, want zometeen na het journaal hoor je hier vroeg met Anna Pleizier. Dus ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne maandag en dan tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Op 2 plaatsen zijn gisteren mensen om het leven gekomen in het water. In het Limburgse Well kwam een zwemmer niet meer boven in het Leukermeer. Het is niet duidelijk waardoor de Duitse man in de problemen kwam. In Oldenzaal in Overijssel overleed iemand in een recreatieplas. Volgens de politie ging het om een ongeluk en niet om een verdrinking. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was hij onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is meegenomen naar het politiebureau. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer droog en helder, het is zo'n 12 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt zo'n 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: We leven in een tijd van algoritmes, complottheorieën en discussies over wat nou eigenlijk waar is. Ja, kunnen we het nog eens eens worden met elkaar over de waarheid?
3: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Dit is vroeg van maandag 25 mei. In het Rijksmuseum Boerhaven is de tentoonstelling Waarheid, kunst van de twijfel te zien. Een tentoonstelling over wetenschap, twijfel en hoe waarheid ontstaat. In een tijd waarin iedereen online zijn eigen waarheid lijkt te hebben, rijst misschien wel de grote vraag: hoe weten we eigenlijk wat waar is? Ik ga erover praten met niemand minder dan Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven en gespecialiseerd in levenswetenschappen van voor 1800. Tim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat fijn dat je erbij bent zo vroeg op deze Pinksterdag. Tweede Pinksterdag, moet ik zeggen. De Pinkster is natuurlijk ook een beetje, denk ik, ook wel een weekend waarin mensen graag ook naar het museum gaan. Vrij zijn, denken, nou, wat zal ik vandaag eens doen? Waarom is Rijksmuseum Boerhaven nou de juiste plek ook voor een tentoonstelling over deze vraagstukken?
4: Over de waarheid en de wetenschap. Nou ja, we zijn natuurlijk het Rijksmuseum van de geschiedenis van de wetenschappen. Dus wat wij al sinds 1928 laten zien, is eigenlijk de cultuur van de wetenschap. Hoe wetenschap niet op zichzelf staat, maar echt een deel uitmaakt van onze maatschappij, van onze cultuur. Wetenschap is denk ik voor iedereen, of je nou wil of niet, toch van groot belang. Wetenschappelijke uitvindingen, wetenschappelijk denken. En wij laten dat zien, denk ik, op een toegankelijke en leuke manier voor mensen.
2: Ja, dus misschien ook een tip voor vandaag om eens even de tentoonstelling te bezoeken. Of
4: zeker,
2: natuurlijk later.
4: Ja.
2: Maar de tentoonstelling heet dus Waarheid, kunst van de twijfel. Waarom is ook twijfel juist zo belangrijk?
4: Ik denk dat de waarheid, in ieder geval vanuit de wetenschap gezien, eigenlijk de waarheid bereik je nooit helemaal. Wat je kunt doen is de waarheid, denk ik, steeds dichter benaderen. Mm-hmm. En de manier om dat te doen, de methode, is eigenlijk twijfelen. Van, is dit wel waar? En dan proberen uit te zoeken of het waar is. En als het dan anders uitvalt dan je van tevoren had gedacht, dan pas je je ideeën, je uitspraken over de waarheid ook aan.
2: Ja, ja, de wetenschap is nooit af. Hè? Je blijft altijd twijfelen en kijken van, hey, klopt deze theorie? Heb je het idee dat mensen tegenwoordig anders kijken naar de waarheid dan vroeger? En dan heb ik het vooral even over ook de ontwikkelingen als het gaat om, hè, de social media bubbels, waarin misschien iedereen zijn eigen waarheid heeft. AI, dat we soms niet meer weten van, hey, zijn deze foto's nog wel echt? Aan de andere kant kan je ook zeggen, nou ja, vroeger had je niet je bubbel, maar je cel. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dat veranderd?
4: Het is zeker veranderd. Ja, inderdaad, ik denk dat social media daar een hele grote rol in spelen. Ik denk wat is veranderd is, ik denk de houding van mensen tegenover autoriteit.
2: Ja.
4: Laten we zeggen, wetenschappelijke autoriteiten. Daar zijn mensen nu, ja, hebben daar minder eerbied voor. En dat is denk ik ook wel goed. Dat is weer die twijfel. Dan voorheen. Vroeger was het, wetenschappelijk bewezen. Zoals natuurlijk de reclames nog wel herinnert. En daar wordt tegenwoordig veel eerder worden daar openlijk twijfels bij gezet. Van ja, dat kunnen ze wel zeggen, maar volgens mij is het niet zo.
2: Ja.
4: Wat daar denk ik moeilijk aan is, is dat iedereen die zegt van volgens mij is dat niet zo, waar dan ook op gebaseerd, die heeft tegenwoordig een behoorlijk megafoon, zeg maar, door de sociale media. En dus alle meningen komen even hard binnen, zeg maar.
2: Ja, en je kan misschien ook wat meer gelijkgestemden dan online vinden, die dan ook weer jouw waarheid misschien weer bevestigen. Nou goed, we gaan hierover doorpraten tot 6 uur over de tentoonstelling. En daarin gaan we het ook hebben over, hè, wat er in jullie tentoonstelling ook langskomt. Vertellers van de waarheid, bakens van de waarheid, vertroebeling van de waarheid en zoeken naar waarheid. En je noemde net ook al even het vertrouwen in bepaalde instituten in die bakens. Dat is afgenomen. Ja. Dus daar gaan we straks uitgebreid op in. Maar Vroeg is ook een programma waar luisteraars vragen kunnen stellen. Dus voordat wij verder gaan, wil ik ook iedereen oproepen. Zit je te luisteren en denk je, ik heb eigenlijk wel een vraag aan mijn gast van vandaag. Het is Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven. Stel ze dan in de gratis NPO Luister-app. En dan gaan we eerst even luisteren naar muziek, zodat de mensen thuis even goed kunnen nadenken over een vraag. Stuur hem in en dan komt je vraag misschien straks wel langs.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg. Ik heb het met mijn gast van vandaag, Tim Huisman, conservator bij het Rijksmuseum Boerhaven, over de nieuwe tentoonstelling. De tentoonstelling is al eventjes gaande, maar is ook zeker nog redelijk nieuw. We hebben het over de waarheid, want dat is een van de dingen die onderzocht wordt, eigenlijk de hoofdvraag die onderzocht wordt in de tentoonstelling. Tim, ik noemde het net al even. Voor die zoektocht naar waarheid hebben jullie in de tentoonstelling rekening gehouden met een aantal thema's, waaronder bakens van waarheid. Wat zijn de bakens van waarheid eigenlijk?
1: Bakens van waarheid, dat is wat ons betreft, zijn dat voornamelijk geleerden, wetenschappers, die zichzelf ook vaak neerzetten als autoriteiten. Als voorbeeld daarvan hebben we een 19e-eeuwse professor uit Utrecht, die zichzelf ook echt neerzette als wetenschappelijke autoriteit. Hij had wat we van hem laten zien, is een soort portret wat hij van zichzelf heeft laten maken. Dan zie je hem zitten met een lange witte baard achter zijn bureau, omringd door allerlei wetenschappelijke voorwerpen. Hij was met name bioloog, maar hij had verstand van alles. Je ziet een grote kast met allerlei potten met dingen op sterk water. Je ziet opgezette beesten om hem heen. Je ziet zijn microscoop. Je ziet een hele grote landkaart, want hij was ook betrokken bij het maken van de eerste kaart van de Nederlandse bodem, zeg maar, hè, de geologische kaart van Nederland. Dus ja, iemand die verstand had van alles en die ook door overheden, de nationale overheid, maar ook door het Utrechtse gemeentebestuur, echt werd ingevlogen, zeg maar, om daar zijn input te geven, zeg maar, over allerlei wetenschappelijke vragen.
0: Dus echt de
1: wetenschapper die zich als autoriteit neerzet.
0: Ja, precies. Want je zei het aan het begin van de uitzending ook al wel even van, jullie zijn een wetenschapsmuseum ook. Ja. Daarom vond je ook dat die tentoonstelling er goed bij paste. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik zelf koppel ook wetenschap aan waarheid. Al is dat misschien een beetje de vraag hoe dat precies zit. Maar er zullen ook misschien mensen zijn die zeggen, nou, bij waarheid denk ik aan een instituut als de kerk bijvoorbeeld. Of aan andere instituten.
1: Ja, nee, dat is zo. Wij zijn natuurlijk wel een museum van de wetenschap, zeg maar. Dus dat is gewoon onze core business. En daarom laten we ook zien. En laten we ook meteen zeggen, we zijn niet het museum wat wetenschap meteen zonder meer op een voetstuk zet. Want wat we ook wel laten zien is naast deze wetenschapper die als autoriteit werd aanvaard eigenlijk, eentje die volledig van zijn voetstuk afgevallen is. Namelijk iemand die zich op verkeerde materiaal, verkeerde bewijzen tussen aanhalingstekens baseerde. En die dus volledig in discrediet is geraakt.
0: Ja, precies. Dus dat kan ook. En dat is ook het eerlijke verhaal. Ook om daar nog even in te duiken, want dat noemden we aan het begin ook nog even. Kijk, je kan zeggen, wetenschap is waarheid. In elk geval wordt er gezocht naar een manier van waarheid. Ja. Maar je zei al even, dat is ook niet helemaal waar. Want wetenschap pretendeert ook niet altijd de waarheid in pacht te hebben, maar juist ook te onderzoeken en ook constant die twijfel, wat ook onderdeel is van de tentoonstelling, constant ook die twijfel op te blijven zoeken. Van klopt het wel en waarom klopt het wel? En kan je uitleggen hoe dat wetenschappelijke proces werkt en waarom die waarheid en twijfel gewoon vastzitten aan elkaar?
1: Ik denk wetenschap zoals we het nu kennen is helemaal niet zo oud. Is denk ik in de 17e eeuw een beetje langzaamaan tot ontwikkeling gekomen. En toen was de methode echt van, nou, je beweert iets. En je gaat onderzoeken of dat waar is. Bijvoorbeeld in natuurkunde. Je beweert dat dat geluid een medium, bijvoorbeeld lucht, nodig heeft om zich te verplaatsen. Nou, dan ga je het onderzoeken bijvoorbeeld door iets wat lawaai maakt, een belletje of zo, in een luchtledige ruimte te zetten. In een vacuüm getrokken ruimte. Nou, dan is als het vacuüm is, dan zul je de bel niet horen. Dus nou, bewijs dat lucht nodig is om geluid te laten voortplanten.
0: Ja.
1: Daar is wel het een en ander veranderd. Want wat nu eigenlijk de meest aanvaarde idee is om daar naar te kijken, is van dat kun je beweren, want je hebt er ook bewijzen voor. Dat wil niet zeggen dat het waar is. Dat wil zeggen dat het voorlopig niet ontkracht is. Dus falsifiëren, hè, dingen. Als iets niet waar is, weet je dat zeker. Als je wel beweert dat het waar is, en er is nog geen bewijs dat het niet waar is, dan neem je voorlopig aan dat het waar is. Dus dat is een andere idee van wat wetenschap eigenlijk, van wetenschappelijke uitspraken.
0: Ja, ook eigenlijk een beetje het idee van onschuldig tot schuldig bevonden. Zo van, voor nu wat we aannemen, maar we blijven dat onderzoeken.
1: Ja, oftewel ook wel een gebouw wat nooit af is eigenlijk.
0: Ja precies. Nu is het ook zo dat je verschillende soorten wetenschappen hebt. En ik zelf denk, ook als het gaat om het zoeken naar de waarheid, denk ik, bijvoorbeeld wiskunde. Kijk, 1 plus 1 is 2. Natuurkunde noemde je al even. Dat voelt voor mij soms ook iets meer, hè, die exacte wetenschap. Als een wetenschap waarin je misschien wat makkelijker, of hoe zeg je dat, wat meer kan zeggen, hey, dit is ook wat we hebben afgesproken. Het is ook een construct uiteraard, dat 1 plus 1 2 is. Maar dat is natuurlijk wel iets steviger dan sociale wetenschappen of geesteswetenschappen. Waarbij het ook altijd blijft ontwikkelen, omdat het ook heel erg in een maatschappelijke context staat. Ja, maken jullie daar nog onderscheid in?
1: Nee, niet per se. Maar ik denk wel dat we laten zien dat ook die exacte wetenschappen, dat het toch ook nog wel aan de exactheid het een en ander valt af te dingen.
0: Ja.
1: Wat we bijvoorbeeld laten zien, is antropologie, is dat een, of paleontologie, is dat een exacte wetenschap? Ik denk van wel. Misschien niet zo hard als wiskunde, maar wat we laten zien is hoe men in 1924 dacht dat een Neandertaler eruit zag. En hoe we in 2021 daarover denken.
0: Ja.
1: En dat is echt wel een opmerkelijk verschil. De 1924 Neandertaler is echt een soort, een beetje ongure aapmens. Het is een soort reconstructies die met alle toen beschikbare middelen en alle goede bedoelingen, oprechte wetenschappelijke bedoelingen, tot stand is gekomen. Maar je ziet dat wat die wetenschappers in die tijd hun redeneertelt was van, Neandertaler is een primitieve menssoort. Wat kennen wij hier nog tegenwoordig aan primitieve mensen? Papua's in Nieuw-Guinea. Oké, geef de Neandertalers een beetje fysieke trekken van de Papua. Maak hem ook wel een beetje gorilla-achtig, want het is tenslotte een primitieve mens. Het is een soort borstbeeldje van een aap-achtig type, wat heel onheilspellend, maar ook een beetje dommig je aankijkt, zeg maar. En als je dat vergelijkt met hoe tegenwoordig de Neandertaler gereconstrueerd wordt. We hebben een reconstructie uit 2021. Die hebben we van het Rijksmuseum van Oudheden mogen lenen. Dat is een Neandertaler waarvan die gebaseerd is op schedeldeeltjes die in Nederland zijn gevonden. Dus de oudste Nederlander eigenlijk. Hij heeft ook een naam, hij heeft Krijn. En als je dat beeld ziet, dat is een. Hij kijkt je lachend aan, hij kijkt je recht aan. Het is een open gezicht. Misschien iemand die. Misschien niet op straat hier, maar weet ik veel. Die eigenlijk wel. Het nodigt uit om kennis te maken, zeg maar. Ja. Het is echt een individu, een mens. Ja. En we hebben ook stukjes Neandertaler in ons DNA. Dus er is verschil helemaal niet zoveel van ons. Dus dat is echt een ontwikkeling in wetenschappelijk denken.
0: Ja, dus dat is echt een mooi voorbeeld ook om te laten zien dat je ook vanuit je tijd als wetenschapper misschien ook kijkt naar de wetenschap, ook met de dingen De wetenschap ontwikkelt zich natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus 100 jaar geleden was er misschien ook een minder goed beeld te vormen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Maar ook waren er allerlei, denk ik, onderbewuste of onbewuste ideeën. Ja. Bijvoorbeeld over de superioriteit van de westerling. Raciale vooroordelen. Mm-hmm. Die waren, denk ik, in 1924 veel wijder verbreid. En ook veel kritieklozer aanwezig dan nu. Dus ik denk dat dat ook een verschil is. Ook de context. De tijd waaruit je komt, die beïnvloedt je onwillekeurig ook in je denken.
0: Ja, precies. Maar dat maakt ook wat je eerder al zei, dat die wetenschap ook blijft ontwikkelen. Dat ze altijd op zoek zijn naar de waarheid. Maar dat we ook weten dat we misschien over 100 jaar weer heel anders naar bepaalde zaken kijken die we nu aannemen als. Hè, wat je zei, zover zijn we nu en dit is voor nu waar totdat het weer verworpen wordt.
1: Ja, precies.
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen dan zitten te luisteren en denken, aan de ene kant, voor mij klinkt het eigenlijk wel prettig. Dat je denkt, het is ook wel goed dat je die twijfel ook blijft houden. En ook de stellingen blijft bevragen. Want dat is wetenschap. Het is bewegelijk. Het past zich ook weer aan de ontwikkelingen en de tijd. En de maatschappelijke context. Maar ook de technische ontwikkelingen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het ook wel comfortabel kan zijn. Als je misschien denkt van, het is ook wel fijn als je toch gewoon weet, dit is waar. Dat hebben we nu met z'n allen besloten. Het geeft natuurlijk ook een stukje houvast als je gewoon zou weten van, hoe kijk je daarnaar?
1: Zeker. Het is in zekere zin ongemakkelijk om te denken van, dat nemen we nu maar aan. Omdat we bij gebrek aan beter, als je negatief zegt, zeg maar. Terwijl natuurlijk ook aan wetenschappers toch een beetje, de behoefte is dat wetenschappers als ze iets zeggen, daar moeten we op kunnen vertrouwen. Daar zijn jullie je hele leven mee bezig, wetenschappers.
0: Ja.
1: Dus waarom houden jullie die slag onder de arm steeds? Waarom zijn jullie zo genuanceerd? Ik wil gewoon weten hoe het zit. Daar is grote behoefte aan. En tegelijkertijd moet je denk ik inzien dat die behoefte eigenlijk niet volledig kan worden voldaan.
0: Precies. Dus dat misschien ook juist wel iets moois is.
1: Zeker. Maar tegelijkertijd, mensen verwachten autoriteit. Ja. En zijn ook teleurgesteld als die autoriteit zegt van, dit is wat ik tot nu toe weet, maar ik weet niet of het over, nou weet ik veel, 10 jaar nog zo is.
0: Ja.
1: Dat het heeft iets teleurstellends. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, we noemen het aan het begin al even, het Doosling, heb je het over bakens van de waarheid, vertellers van de waarheid. Bakens hebben een beetje gehad, de wetenschap, universiteiten, maar ook wel musea, wetenschappelijke musea zoals jullie, vertellers van de waarheid. Dat zijn dan natuurlijk ook de wetenschappers zelf. Maar jullie laten ook een aantal wetenschappelijke instrumenten zien, heb ik mij laten vertellen door Miles, die het allemaal nauwkeurig heeft voorbereid. Om ook een soort, want jullie blijven ook een museum, dus je wil ook, het is niet een avond, of zien dat je een soort naar een filosofieavond gaat, ook natuurlijk een museum wat je bezoekt. Dus jullie hebben ook spullen, om het even zo te zeggen, wetenschappelijke instrumenten. Kan je daar een paar van uitlichten?
1: Ik vertelde al over die bel in vacuüm. Dat is echt een 18e eeuws wetenschappelijk instrument eigenlijk om iets te onderzoeken. Namelijk hoe verplaatst geluid zich voort. Hè? Of wat eigenlijk is lucht het medium waarin geluid zich voortplaatst. Ja. En wat je dus ziet is een best ingenieus apparaatje. Een bel die met een soort wekkertje die in een onder een glazen stolp staat en die stolp Die kon je aansluiten op een luchtpomp. En met die luchtpomp kon je de lucht eruit krijgen. En dan kon je de bel af laten gaan. En die hoor je dan niet. Dus dat is een specifiek voor jou, om dat A, te onderzoeken, maar B, ook te bewijzen. Apparaat om dingen te testen. Uit de 18e eeuw. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben, is een leugendetector.
0: Ja, dat heeft heel ook wel echt met waarheid te maken.
1: Ja, precies, heel toepasselijk. Op zich is natuurlijk leugendetector eigenlijk misleidend, nou, als je het over waarheid hebt, maar een misleidende naam. Eigenlijk officieel is zo'n ding een polygraaf, oftewel een veelschrijver. Het doet eigenlijk niks anders dan, nou, er worden elektroden op je lichaam aangesloten. En wat zo'n polygraaf meet, is eigenlijk gewoon de activiteit van je hersenen. Mm-hmm. En het idee is dan dat als je iemand bijvoorbeeld bij een politieonderzoek ondervraagt en je stelt hem een vraag en hij vertelt een leugen, dat dan een soort lichamelijke opgewondenheid of zou moeten veroorzaken, waardoor die polygraaf, die schrijvertjes van die leugendetector gaan uitslaan. Maar dat hoeft helemaal niet. Het enige wat het laat zien is dat je inderdaad een bepaalde lichamelijke activiteit of neurologische activiteit hebt. Als iemand bijvoorbeeld zijn zenuwen goed onder controle heeft, dan kan hij dat makkelijk misleiden. Dus daarom is ook in Nederland trouwens de leugendetectortest niet geldig als wettelijk bewijs.
0: Nee, was dat vroeger wel zo? Of is dat nooit zo geweest?
1: Nee, volgens mij is het nooit zo geweest, maar in België wel. En in Amerika volgens mij ook, maar in veel landen niet.
0: Nee. Ja, nee, dan gaat dat hier toch een beetje anders. Wij praten nog door tot 6 uur over deze tentoonstelling en over de waarheid. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan vooral via de gratis NPO Luister-app. Mijn gast van vandaag is Tim Huisman, conservator van Rijksmuseum Boerhaven.
2: Vroege vragen.
0: Ja, er zijn al een aantal vragen binnengekomen. Meike die zegt, ja, het is toch best wel een ingewikkeld thema, waarheid. Hoe maak je daar een tentoonstelling van? Of hoe begin je, hoe doe je dat? Wat ik al zei, het is geen filosofisch avondje. Het is natuurlijk echt een tentoonstelling. Hoe vlieg je dat aan?
1: De waarheid gebiedt om te zeggen dat wij de tentoonstelling hebben overgenomen van onze collega's van het Gentse Universiteitsmuseum. Dus die hebben grotendeels deze tentoonstelling uitgedacht. En daar was je ook te zien vorig jaar. Wij hebben hem overgenomen, wij hebben hem behoorlijk omgebouwd. Meer naar ons soort museum. Ik denk dat wij, vergeleken met de Belgische collega's, dat wij wat laagdrempeliger zijn. Wij zijn geen universiteitsmuseum, maar gewoon een algemeen museum. Mm-hmm. Dus we willen onze boodschap ook, denk ik, voor wat meer mensen toegankelijk maken dan in Gent nodig is. Hoe doe je dat? Je bedenkt. Ik denk dat je het thema, dat is wel gebeurd, behoorlijk afbakend. We hebben echt wel bedacht van, het gaat dus over hoe, waarop baseren wetenschappers nou eigenlijk hun claim dat zij iets beweren waar je rekening mee moet houden, of wat je kunt zeggen, wat de waarheid benadert of bestudeert. Waarop baseren ze dat nou? Dus de wetenschappelijke methode en ook alle wetenschappelijke mislukkingen of verkeerde ingeslagen paden, die worden dus ook die laten we ook zien.
0: Ja, precies. Dus echt een breed beeld. Ik noemde het aan het begin ook al even, en ik zie hier ook een vraag van Eva binnenkomen. Ja, Eva zegt, bij waarheid denk ik snel aan God. Hebben jullie religie ook meegenomen in de tentoonstelling? Nu zei je natuurlijk, we zijn een wetenschapsmuseum. Maar is dat toch ook een onderdeel ook van de tentoonstelling? Of heb je dat links laten liggen?
1: Nou, één voorbeeld is wel, ik denk dat het zeker. Als conservator hou ik me vooral bezig met oudere perioden, zeg maar voor 1800. En wat je daar heel duidelijk ziet, is dat nog steeds religie of de Bijbel of het idee over een opperwezen heel veel invloed heeft op wetenschappelijk denken. Wat we bijvoorbeeld laten zien is dat het een wetenschapper die begin 18e eeuw heel erg probeerde om de tijd van voor de zondvloed om die te bestuderen. Ja. En dat was ook precies die wetenschapper die van zijn voetstuk is gevallen, omdat hij zo op zoek was naar bewijzen van de beschaving of de wereld van voor de zondvloed, dat hij de mens was de vader van de gedachte. En hij had blijkbaar vijanden, want een aantal van zijn concurrenten hadden een soort fossielen gemaakt, dus kunstmatige fossielen, mm-hmm. die in de grond gestopt en hem getipt van daar moet je eens gaan kijken. Oh. Hij vond van alles. Maar dat op een gegeven moment werd het dus onthuld van ja, dit zijn gewoon vervalsingen.
0: Ja.
1: En die man is dus volledig in discrediet geraakt.
0: Ja.
1: Dus aan de ene kant is het een heel bitter verhaal. Maar het laat ook zien dat zijn obsessie om koet-ke-koet bewijzen van die tijd van voor de zondvloed te vinden, ja, die kan je ook behoorlijk de das om doen.
0: Ja, precies. Ja, en voor de mensen die denken, zondvloed, maar dat is die ark van Noach. Hè, de hele wereld vol met water stond, om het zo te zeggen. En dat is voor in de wetenschap vroeger ook iets geweest van, is de aarde in 6 dagen geschapen? En welke invloed heeft de zondvloed dan ook op die aardlagen, als ik het goed heb?
1: Klopt. Ja. We hebben heel erg nog wel gekeken van, als je de Bijbel nauwkeurig leest, dan kom je geloof ik op een leeftijd van de aarde van 4000 zoveel jaar, geloof ik, uit. En kan dat dan? Daar werd langzamerhand steeds meer aan getwijfeld. En dit, ondanks dat deze wetenschapper dus het mis had, zijn dit de eerste beginnetjes van nadenken van de twijfel toch ook aan de Bijbel.
0: Ja.
1: Van klopt het zondvloedverhaal wel?
0: Ja. En je zei ook al, de Bijbel en ook religie had ook veel invloed op de wetenschap. Want er waren natuurlijk ook dingen die dan dus niet naar buiten, die niet naar buiten mochten komen, omdat het dan niet zou stroken met de letterlijke interpretatie misschien van de Bijbel.
1: Ja.
0: Dat het ook wel een beetje op gespannen voet stond met elkaar.
1: Een goed voorbeeld, wat wij trouwens niet laten zien. Ergens halverwege de 16e eeuw, Copernicus die beweerde van de aarde draait om de zon.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl, als je de Bijbel letterlijk neemt, daar staat de zon draait om de aarde. Het grappige is dat het boek van Copernicus het verscheen, maar heel veel stof heeft het niet doen opwaaien. Copernicus had het ook eigenlijk gepresenteerd als van, dit is een theorie en die maakt het in ieder geval makkelijker om kalendervoorspellingen te doen en ook horoscoopvoorspellingen. Astrologie was toen ook nog een volwassen wetenschap, zeg maar. En pas ruim een halve eeuw later kwam Galilei in Italië.
0: Mm-hmm.
1: En die had ook echt bewijzen dat de aarde om de zon draaide en ook de andere planeten om de zon draaiden. En toen werd het dus penibel. En toen is in ieder geval Galilei door de paus huisarrest kreeg hij. Hij mocht niet meer zijn huis uit en zijn boek werd verboden. Dus toen werd plotseling, toen wetenschappelijk bewijs was, toen werd het plotseling wel bedreigend voor de voor het, ja, het religieuze idee van hoe de wereld, hoe de natuur in elkaar zit.
0: Ja, wel interessant hoe dat ook met elkaar samenhangt. We gaan praten nog tot 6 uur door. Zit je te luisteren en denk je, ik heb eigenlijk wel een vraag aan mijn gast van vandaag. Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven. Stel hem dan in de gratis NPO-luisterapp. En misschien komt jouw vraag straks wel langs.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven, over de tentoonstelling Waarheid. In elk geval die tentoonstelling gaat over waarheid in de wetenschap en ook de twijfel die daarmee samenhangt. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Kijk, we hebben het over wetenschappelijke apparaten gehad, om het even zo te zeggen, zoals de leugendetector. Ja, maar als er toch één apparaat zou zijn die wetenschappers heel graag zouden willen, dan is dat denk ik wel de tijdmachine. Maar goed, die hebben we niet. Maar we hebben wel dit heerlijke nummer van Dio en Seth.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg bij deze uitzending van maandag 25 mei. In deze uitzending zijn we op zoek naar de waarheid. We hadden het net over bakens van de waarheid. Wetenschap is er daar een van. En daar heeft Rijksmuseum Boerhaven een mooie tentoonstelling over. Mijn gast van vandaag is Tim Huisman. Verbonden aan het Rijksmuseum Boerhaven, conservator al daar. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan in de gratis NPO Luisterapp.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, Tim, nog even voordat we doorgaan. Je hoorde net het nummer tijdmachine. Zou dat nou niet prachtig zijn als de wetenschap een tijdmachine had?
2: Nou, ik denk dat het sowieso mooi en interessant zou zijn om een tijdmachine te hebben, natuurlijk. Dat, ook zonder wetenschappelijke bijbedoelingen. Ja. Maar
0: het zou een mooi attribuut zijn in de tentoonstelling. Ja, maar goed, het blijft nu nog bij dromen. We hebben het gehad ook over de bakens en de vertellers van waarheid. Maar ik wil ook nog even met je doorgaan over alle twijfels ook die er tegenwoordig zijn als het gaat om de waarheid. En de wetenschap is natuurlijk niet volledig neutraal. Dat gaf je aan het begin ook al even aan. Ja, ja. Ik moet daarbij ook wel denken aan, en dat noemde jij ook al even, wetenschap, hoe ik dat, het beeld wat ik dan toch een beetje heb, is een oude witte man in een witte jas, bij wijze van spreken. Ja. Of met zo'n vogelnestkapsel met een bril op en een vlinderdasje. Maar kortom, mijn beeld is toch ook wel een beetje de witte mannelijke geleerde. Is dat ook iets wat de wetenschap lang heeft gedomineerd? En hoe kijken we daar heden ten dagen naar?
2: Ja, ik denk dat het zeker heel lang de wetenschap gedomineerd heeft. De Einsteins en de man met de witte jas uit de wasmiddelenreclame, ja, zeg maar. Ja. Ik denk dat het tegenwoordig een achterhaald beeld is. Wetenschap is sowieso is zo ingewikkeld. De geniale wetenschapper eigenlijk nauwelijks bestaat. De wetenschapper die je ziet, of nou een vrouw of een man is, die is het hoofd van een heel groot team van allerlei mensen die het onderzoek doen. Hè, dus het is lang niet meer het eenzame genie. Nee, het is de leider of de coördinator of de inspirator van een heel groot team. En sowieso zie je dat het lang niet alleen maar oude witte mannen zijn, zeg maar. Die positie hebben.
0: Nee, ja. Gelukkig ook niet, want dat zorgt misschien ook voor een wat beperkter beeld. Jullie hebben ook bijvoorbeeld een mooi voorbeeld over

0: ook niet, want dat zorgt misschien ook voor een wat beperkter beeld. Ja. Jullie hebben ook bijvoorbeeld een mooi voorbeeld over een vrouw die naar Suriname reist om daar vlinders te tekenen. Dat is dus, kan je daar wat meer over vertellen waarom juist zij een andere blik misschien heeft of een andere bijdrage had dan het traditionele?
1: Dat is ook alweer een voorbeeld uit het verleden, eind 17e eeuw. Het was ze heette Maria Sibylla Merian. Het was een van oorsprong Duitse kunstenares, maar ook eigenlijk iemand met een heel onderzoekende geest, wetenschappelijke geest zou je kunnen zeggen. En wat haar ontzettend boeide waren vlinders. Die zijn natuurlijk ook heel mooi, maar ook echt heel vreemd. Want een vlinder die ondergaat een metamorfose. Hè? Hij begint als een eitje en wordt vervolgens een rups en vervolgens een pop. En dan komt er plotseling een compleet ander beest uit, namelijk een vlinder. Dat metamorfose idee van, maar het is wel hetzelfde beest, dat hadden anderen eigenlijk al wel een beetje uitgezocht. Maar of het nou overal zo was, en of het ook die prachtige vlinders die uit de tropen kwamen, of die nou ook zich zo ontwikkelden, dat wilde zij eigenlijk met eigen ogen gaan onderzoeken. En dus op 52-jarige leeftijd ondernam zij een expeditie naar Suriname, wat toen een Nederlandse kolonie was. Om daar zeg maar, ter plekke de ontwikkeling van die vlinders van eitje via rups tot vlinder te gaan onderzoeken. En ook waar leven die beesten, op wat voor plantjes en zo.
0: Ja.
1: Dus dat was het verhaal van Maria Sibylla Merian. Wij hebben dat boek wat zij heeft gemaakt. Prachtig, ze was ook kunstenares tenslotte. Een prachtig boek met de mooie gekleurde platen van vlinders hebben wij in onze collectie en laten wij ook zien. En we waren daar ook altijd heel blij mee. Want de 17e eeuw, nou, je zei net al, wetenschappers waren oude witte mannen. In de 17e eeuw gold dat nog veel meer. Mm-hmm. Dus we waren sowieso blij dat je een vrouwelijke wetenschapper ten toneel kunt voeren. Die ook heel met dat boek die je heel mooi kunt neerzetten als museumobject. Suriname, eind 17e eeuw. Dat was een koloniale, op slaafgemaakte gebaseerde economie. En het is ook wel zo dat die Maria Sibylla Merian, die kende de elite in Amsterdam, maar diezelfde elite had ook allerlei bestuursfuncties in Suriname. En met die kruiwagen kon zij in Suriname aan de slag. Dus ze maakte gebruik van die koloniale infrastructuur. En haar informatiebronnen waren dus de mensen die dan leefden. Dat waren de inheemse bewoners van Suriname en de slaafgemaakte. Die gebruikte zij om erachter te komen waar die vlinders te vinden waren. En eigenlijk is daar heel weinig over haar informanten, zeg maar. Is eigenlijk heel weinig te vinden in het uiteindelijke boek.
0: Ja.
1: En daar is tegenwoordig meer aandacht voor. Over hoe zij gebruik maakte van slaafgemaakte en inheemse om kennis te vergaren. Maar eigenlijk die mensen heel weinig credit gaven.
0: Ja, die hebben ook wel de erkenning niet gekregen.
1: Nee, precies. En er is nu een wat wij laten zien is het werk van een hedendaagse kunstenaar uit Nederland. Patricia Kaarsenhout, met de Surinaamse roots. Die juist in haar kunst probeert om die slaafgemaakte mensen en die inheemse mensen een plek te geven. Je ziet ze als schimmige figuren achter de tekeningen van Maria Sibylla Merian opdoemen in haar werk. En dat is dus een gebaar om de geschiedenis recht te zetten eigenlijk.
0: Ja, ook mooi dat dat kan. Ik denk dat we ook wel kunnen concluderen naar een aantal dingen die we hebben besproken. Dat waarheid en wetenschap dus ook niet iets compleet objectiefs is. Want je zei al van wetenschap is ook blijven zoeken, blijven twijfelen. Ja. Het andere punt is dat de maatschappelijke

0: context verandert, dat er technische ontwikkelingen zijn, waardoor we, maar dat we ook nu misschien dat er meer diversiteit is als het gaat om wetenschappers. Ja. Toch kan ik me ook voorstellen dat er misschien mensen zitten te luisteren en denken, ja, jullie noemen ook wel heel veel argumenten. Ik noemde ze net even op een rijtje waarom het, waarop er heel veel reden is om misschien ook wel eens te twijfelen aan experts. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar,
1: ja,
0: hoe kan je dat mensen eigenlijk kwalijk nemen dat ze dan dus ook gaan twijfelen aan die instituten, aan die wetenschappers, aan ja.
1: Nee, ik denk niet dat je het mensen kunt kwalijk nemen. Ik denk dat het er het gevolg is van dat je te hoge verwachtingen hebt van wat wetenschap nou kan.
0: Ja,
1: en er zitten gewoon grenzen aan. Er zitten grenzen aan het menselijk weten. De wetenschappelijke methode heeft ook al ingebouwd van dit is allemaal, as far as we know, tot nu toe. Zoveel weten we tot nu toe, maar we weten heel veel nog niet. Dat voorbehoud, dat zit wel ingebakken in wetenschap. Maar tegelijkertijd, ik denk ook door de presentatie van wetenschappers zelf, hoor, dus zich als autoriteit te presenteren. Dat voorbehoud, dat raakt nog wel eens uit zicht.
0: Ja. Aan de andere kant is het ook, als ik dan naar mezelf kijk, bijvoorbeeld, laten we de medische wetenschap nemen. Mm-hmm. Ik ben ook altijd wel blij dat, je noemde al eerder, op sociale media lijkt iedereen zijn eigen waarheid te hebben en iedereen, dat ieders mening evenveel telt. Ik ben toch dan heel blij dat er een dokter is die ook natuurlijk een fout kan maken. Maar goed, die op de schouder staat van de medische wetenschap, versus een random influencer die op basis van wat eigenlijk dingen beweert. Ja, dus aan zeker. De ene kant kan ik me voorstellen dat mensen soms denken van, goh, wat is nou waar? De twijfel aan de wetenschap. Aan de andere kant, ja, heeft misschien toch die mening van wetenschappers iets meer autoriteit?
1: Ja, nou ja, goed, dat laten we wel zien. Hè. Wetenschap is niet zomaar een mening. Het is met alle voorbehouden en alle slagen om de arm. Het is gebaseerd op een heel rigide, zelfreinigend systeem, zeg maar. Alles wat niet waar is, dat wordt verwijderd uit wetenschap. Dus het is wel het beste wat we hebben.
0: Ja, en alles wordt ook gepeer-reviewed, getest, door verschillende mensen naar gekeken. Het is niet dat er zomaar een theorie wordt bedacht.
1: Nee.
0: En die zomaar als waarheid wordt neergezet. Er zit een heel groot proces, gaat eraan vooraf.
1: Ja, klopt. En af en toe zijn die waarheden of die uitspraken, laat ik het zo zeggen, die zijn ook niet altijd even aangenaam. Natuurlijk, de hele klimaatdiscussie laat het wel zien. Dat is geen prettige waarheid om mee geconfronteerd te worden.
0: Nee. Zeker niet. Nee. Maar goed, dus je zegt eigenlijk de manier waarop er wordt gezocht naar die waarheid, of om dichtbij de waarheid te komen, om het zo te zeggen, dat is een heel groot systeem waarbij er jarenlang door diverse mensen onderzoek wordt gedaan en wordt getest. Dus dat is niet... Dat is iets anders dan even zelf googlen, laat ik het zo zeggen.
1: Precies. Gewoon het feit... Nou, de integriteit, denk ik, is in wetenschap het grootste goed. Ik denk dat een wetenschapper gedwongen wordt om de discipline te hebben om integer te zijn. Als hij dingen vindt die eigenlijk zijn theorie ontkrachten, dat hij dan de integriteit moet hebben om die dingen ook eerlijk in zijn onderzoek te vermelden.
0: Ja.
1: En dus ook zelf zijn onderzoek onderuit zal moeten halen. Maar anders doen anderen dat wel. Maar
0: Ja, precies. En zou je kunnen zeggen, want je zei wetenschappers die twijfelen ook. Dat is ook onderdeel van de tentoonstelling. Dat heet ook waarheid, kunst van de twijfel. Wanneer is twijfel, hoe zeg ik dat nou, nog gezond? Zeg maar, want ik denk ook, want we hebben net ook gezegd, als je kunt alles gaat twijfelen en alles zegt van dit is niet waar en ik heb mijn eigen waarheid, et cetera, dan zit je misschien aan de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant van het spectrum is alles is waar wat de wetenschap zegt, maar hoe zorg je dat je daar op een gezonde manier mee omgaat?
1: Ja, nou ja, ik denk dat die twijfel wel heel gezond is. Continu uitspraken aan kritiek onderwerpen. Maar zolang die twijfel niet echt ertoe leidt dat een wetenschappelijke theorie onderuit gaat, een wetenschappelijke bewering onderuit gaat, dan blijft die bewering staan. Dus de twijfel is wel gezond, denk ik. Want anders is het dan zeggen van, nou, volgens mij is het niet zo. En dat gewoon zonder bewijs rondtoeteren. Dan is twijfel, of eigenlijk tegenspreken, dan is dat volgens mij niet gezond en niet productief.
0: Ja, precies. Nou, voor veel mensen is vandaag een vrije dag. Misschien ook wel een dag om naar een museum te gaan en misschien ook wel naar deze tentoonstelling. Wat hoop je dat mensen meenemen uit deze tentoonstelling?
1: De kritische geest, ja. Inderdaad wel twee dingen eigenlijk. Wel twijfelen, maar tegelijkertijd ook beseffen dat in ieder geval wetenschap, uitspraken van wetenschappers, wel ergens op gebaseerd zijn. Hè? Wel het product zijn van een heel, heel, heel streng en gedisciplineerd, zelfreinigend systeem.
0: Ja, dus ze enerzijds misschien kritisch worden en aan de andere kant ook meer vertrouwen krijgen in de wetenschap. Dat zou een mooie balans zijn. Ja, precies. Ja. Ik zie dat er nog een aantal luisteraarsvragen binnenkomen, dus laten we daar snel naartoe gaan.
2: Vragen.
0: Ja, voor de mensen die nu net nog zijn ingetuned bij het laatste staartje van de uitzending. Mijn gast van vandaag is Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven. Er is een vraag binnengekomen van Nikoski. Sorry, ik zeg de naam verkeerd. De vraag is, waarom is er geen volledige waarheid te vinden of gevonden volgens u? En betekent dit niet dat iedereen gewoon dus zijn eigen waarheid heeft? Dus de multiverse-theorie.
1: Ja. Waar we het afgelopen uur over gehad hebben. Je kunt de waarheid alleen maar benaderen. En hopelijk steeds dichter benaderen. Hè, juist door ook te twijfelen aan wetenschappelijke beweringen. Ik denk wel dat je naar moet streven om je uitspraak over de waarheid zo te maken dat andere mensen die uitspraak kunnen controleren.
0: Ja.
1: Anders is het helemaal niks waard. Als iedereen zijn eigen waarheid heeft, dan kan je ook moeilijk met elkaar communiceren. Dan heeft iedereen zijn eigen eilandje eigenlijk. En wordt het heel lastig om gemeenschappelijke ideeën en gemeenschappelijke uitspraken te doen.
0: Ja, je hebt toch een soort basisraamwerk nodig.
1: Ja.
0: Waarin we als samenleving zeggen, wat ik al zei, 1 plus 1 is 2. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Ja. Zeg maar. Je moet ook bepaalde kaders hebben, anders dan zit je in een parallele universa te communiceren. Dus eigenlijk er zijn bepaalde kaders en daarbinnen kan je discussiëren, maar als je helemaal allemaal je eigen waarheid hebt, dan wordt het ook wel.
1: Dan is communicatie heel lastig, denk ik.
0: Ja, precies. Frits heeft ook nog een hele leuke vraag. De vraag van Frits is: heeft u zelf nog iets geleerd van de tentoonstelling wat u nog niet wist?
1: Even denken hoor. Vast wel. Ik vond op zich racistische en vooringenomen ideeën die toch heel erg met het denken over oermensen, over de oermens, daar meespelen. Ja, dat is niet helemaal, komt niet helemaal uit de lucht vallen voor mij, maar dat het zo duidelijk was. Ik ben een museummens. Wat ik prachtig vind is dat er objecten bestaan, wetenschappelijke objecten, die plotseling gewoon in één oogopslag eigenlijk zo'n beeld symboliseren eigenlijk, in zich hebben. En dat vind ik heel mooi aan Neandertaal beeldje uit 1924. Dus dat was voor mij wel een eye-opener.
0: Ja, om dat zo naast elkaar te zien hoe er toen naar gekeken werd. En nog even op de valreep. Een vraag van Ahmed. Ja, wat zou je mensen adviseren als het gaat om de waarheid te blijven zien of zoeken? Juist in die tijd van wat we eerder aanraakten. AI, deepfake, sociale media met eigen bubbels. Van hoe ga je daar ook mee om als je soms ook niet meer weet wat je ziet of dat waar is tegenwoordig?
1: Nee, ik denk dat in ieder geval... ik ben ook geen...
0: je bent geen filosoof. Nee,
1: geen guru. Nee, maar ik denk wel dat gewoon op zich de instelling van... ook met AI... klopt dit nou echt wel? Toch die kritische geest. Ik denk dat die heel belangrijk is. Ja,
0: en misschien ook wel even soms achter je oren krabben van... is dit te mooi om waar te zijn? Dan is het misschien ook te mooi om waar te zijn. Maar goed, ik trap er zelf ook wel eens in hoor. Dat ik dan iets doorstuur en dat ik denk... oh, wat grappig. En dan zegt mijn zusje, dit is nep. En dan denk ik, oké. Dan voel je toch wel een beetje bij dat je toch nog even bij jezelf even te raden gaat van is het allemaal wel echt en die kritische geest houdt. Ik wil je heel erg bedanken, Tim Huisman, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven, gespecialiseerd in levenswetenschappen van voor 1800. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat het een mooie dag wordt vandaag, ook in het museum. Dit was Vroeg van maandag 25 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Een nieuwe campagne om te voorkomen dat kinderen van huis weglopen. En in Congo is een ziekenhuis bestormd. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
5: De groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij die bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en tegen de overheid. Door die ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. De voorbijganger die zaterdagavond in Washington werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis, ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het een man is. Bij die schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar al eens geprobeerd om het terrein van het Witte Huis op te komen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement, waar ook Bordeaux in ligt, al tientallen mensen in problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. Hij was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide die spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. Depay, topscorer van Oranje, wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. En het weer, zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden en in Limburg kan het 30 graden worden. En morgen wordt het nog een paar graden warmer.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In 20 landen begint de campagne Home Should Be Safe. Hier in Nederland, thuis hoort veilig te zijn. De campagne vraagt aandacht voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen van huis, na bijvoorbeeld geweld of misbruik. Frank Hoen is voorzitter van de stichting Amber Alert Europe. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Wat is de aanleiding voor deze campagne?
7: De aanleiding van deze campagne is een enquête. Eigenlijk bij politiediensten door heel Europa. Van ja, wat is nu prioriteit rondom vermissingen? Wat komt bij jullie naar boven als iets dat nou, eigenlijk veel tijd vergt? En dat blijkt dit onderwerp te zijn. Dus het weglopen van kinderen omdat er sprake is van een onveilige thuissituatie. En ja, dat is dus echt vluchten. Het is dus niet een normale wegloper die daarna weer terugkomt. Niet iedere wegloper is automatisch een groot gevaar. Maar een onveilige thuissituatie, dat is een groot probleem.
4: Want het zijn veel kinderen die op die manier verdwijnen?
7: Ja, je moet je voorstellen dat als we het hebben over kindvermissingen zelf, in Nederland zijn dat het tussen de 15.000 en 20.000 per jaar, in Europa gerapporteerd een 100.000. De meerderheid van de kindvermissingen zijn kinderen. En daarvan dus een belangrijk deel is er sprake van onderliggende oorzaken, huiselijk geweld, een onveilige thuissituatie. Dat dus.
4: En waar richt de campagne zich op?
7: De campagne richt zich eigenlijk op het herkennen van de signalen. De campagne richt zich op de mensen rondom een gezinssituatie, leraren, mensen, buren die te maken hebben met die kinderen. Kijk, het is niet zo bijvoorbeeld als een kind eenmalig een blauwe plek heeft, dat sprake zou zijn ook automatisch van misbruik. Het zijn vaak een keten van signalen eigenlijk dus. Terugtrekkend gedrag, niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. En belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt. Het herkennen van die signalen en vervolgens het melden bij organisaties als Veilig Thuis is daarbij cruciaal. Dus als een kind vermist raakt, een wegloper, dan is het eigenlijk al te laat. Kijk, en als je zegt, je buikgevoel klopt niet deze situatie, dat kind, dat gezin, meldt het dan autoriteit. Het activatie uiteraard, de politie.
4: De verbinding wordt ineens heel slecht. We verstaan u bijna niet. Ga eens eventjes kijken. We gaan heel eventjes u opnieuw bellen. Want dit was het laatste was bijna niet te volgen. Dus we gaan eventjes kijken of Frank Hoen op een ander soort lijn of op een andere manier even opnieuw de verbinding leggen. Dat helpt vaak al. Ik zie aan de overkant dat er druk wordt gebeld. En volgens mij hebben we meneer Hoen weer. Ja, ik hoor u weer.
7: Excuses.
4: Daar kunt u niks aan doen. U was volop in het verhaal bezig over dat als je een onderbuikgevoel hebt, wat je dan moet doen.
7: Ja, het onderbuikgevoel, dat is toch vaak het samenkomen van een aantal signalen. Ga het gesprek aan met het kind. We hebben op onze website, op amberalert.eu, daar gewoon een handlijn gezet.
4: Echt heel jammer. Ja, dit is niet meer te volgen. En we hebben geen andere manier om de verbinding te leggen, begrijp ik. Nou, wie weet dat we het later op de ochtend een keer eventjes nog proberen terug te bellen en dat de verbinding dan wat beter is. Frank Hoen van Stichting Amber Alert Europe.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: 6:07. In Bureau Buitenland aandacht voor de opmars van radicaal-rechtse politici in Europa. De populariteit van leiders als Starmer,
8: Merz en Macron, daalt enorm en rechtse politici staan klaar om in dat gat te springen. Volgens politicoloog Catherine de Vries zijn kiezers het vertrouwen kwijt in de middenpartijen.
9: Eigenlijk zie je dat heel veel mensen het gevoel hebben dat de politiek niet meer levert. En dat er ook heel veel dingen zijn ontstaan waar geen grip meer op is. Dat kunnen van allerlei zorgen zijn. We zien het om migratie, we zien het over wonen, we zien het over defensie. En eigenlijk wordt er maar, ja, krijgen mensen het idee dat iemand als Emmanuel Macron, de Franse president, niks doet. Nee. En niet levert. En ook vooral niet levert op die zaken waar de beloftes werden gedaan tijdens de verkiezingscampagne. Ja.
8: Volgens de Vries zoeken de radicaal-rechtse partijen elkaar ook steeds vaker op Europees niveau op.
9: Heel lang was het idee, we gaan eruit. Exit, Brexit, Frexit, Nexit. Mm. En de Brexit heeft eigenlijk laten zien dat dat niet zo goed werkt. Dus wat je nu ziet is dat er een soort hervormings-euroscepticisme is ontstaan. Dat die partijen het nu proberen binnen die raad, of binnen het Europese parlement. En daar proberen Europa van binnenuit te veranderen en meer... Ja, misschien een bond van nationaalstaten te maken in plaats van een samenwerkingsverband. Ja.
8: Het Curaçaose voetbalelftal begint vandaag in Noordwijk aan een trainingskamp. Het is voor het eerst dat Curaçao zich heeft geplaatst voor het WK. Documentairemaker Wensley Francisco zei in Middeltoog op Morgen dat de WK-koorts op het eiland al is begonnen.
10: Heel veel trots en de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei, weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit, dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK.
8: Francisco hoopt dan ook dat het WK een financiële boost geeft aan iedereen op het eiland.
10: Je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, ja, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar zeg maar alle geld toekomt en die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel? En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd? Dus dat je kan zeggen van volgend WK en die daarop hebben we ook echt wel de jongens op het eiland zo opgeleid. Dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
8: Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk. Hij verloor in de 11e ronde door een technische knock-out. Maar Verhoeven tekent protest aan omdat hij vindt dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. Kickbokser Remy Bonjasky zei in RTL Tonight dat hij het daarmee eens is.
11: Nou, gaat er meteen tussen moeten. Jongens, de ronde is afgelopen. Maar nu springt hij er tussen. Juist, en dan zegt hij de wedstrijd is afgelopen.
12: De wedstrijd is afgelopen. Ja, de wedstrijd. Precies. Ja, ja. Dus hij had moeten zeggen de ronde is afgelopen. En nu zegt hij de wedstrijd is afgelopen.
11: Juist, want dan had Rico zich kunnen herstellen. Ja. Ja. Had zich kunnen herstellen in een minuut. Dan ga je terug naar de hoek.
13: Heb je één minuut heb je dan?
11: Dan heb je één minuut om te herstellen. Okay. En dan word je een beetje opgelapt. Je trainer zegt pats. Hey, kom op, je moet door. En dan duwt hij weer de ring in.
8: Volgens Bonjasky had de klassieke bokswereld het ook zeker niet leuk gevonden als Verhoeven als kickbokser het wereldtitelgevecht had gewonnen.
11: Het was vreselijk geweest voor de klassieke boksers. Voor al die anderen die het niet gered hadden, was het ook vreselijk geweest als hij een kickbokser, wat kan een kickbokser nou, dat werd er gezegd, van de beste bokser had
13: doorgestoken kaart dan. Want boksen, of mag ik dat niet
11: dat
13: zeggen?
11: Dat durf ik niet helemaal zeggen, maar het ruikt er wel naar.
8: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: George Ezra, Pretty Shining People. De NS wil de schade van de spoorblokkade van zaterdag verhalen op de activisten. Zo schrijft de Telegraaf.
1: Ondanks een verbod van burgemeester Dijksma gingen 27 activisten van Extinction Rebellion en pro-Palestijnse groepen het spoor op, waardoor het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag. Dat was allemaal in Utrecht. Volgens de NS ontstond daardoor een gevaarlijke situatie en waren er extra kosten, want uitgevallen treinen, beveiliging en omleidingen. De NS onderzoekt nu of die schade op de actievoerders of de organisaties kan worden verhaald. Die 27 demonstranten zijn inmiddels vrijgelaten en hebben geldboetes gekregen. Akkerbouwers die zitten klem tussen de stijgende kunstmestprijzen en lage voedselprijzen, zegt boer Joris Baken in NRC. Baken verbouwt onder meer aardappels, bruine bonen en uien. En hij is een groot verbruiker van kunstmest. Sinds de afsluiting van de straat van Hormuz zijn de kunstmestprijzen met 50 tot 100% gestegen. En de boeren hebben maar weinig invloed op de verkoopprijzen. Volgens Baken zijn boeren afhankelijk van een klein groepje grote kunstmestfabrieken die nauwelijks concurreren en alternatieven voor kunstmest zijn er nog amper. Dus de boeren blijven afhankelijk van de wereldmarkt, schrijft NRC. Het farmaceutisch bedrijf Pharming heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om het medicijn Junia op de markt te brengen, schrijft het FD. Dat is een middel bedoeld voor de zeldzame immuunziekte APDS, waarbij het afweersysteem niet goed werkt. Patiënten krijgen daardoor vaak terugkerende infecties aan longen, oren en luchtwegen. Dat medicijn wordt voor het eerst in Duitsland geleverd dit jaar. Het bedrijf heeft al eerder goedkeuring gekregen van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Australië, Israël en de VS voor patiënten vanaf 12 jaar. In de VS wonen 270 mensen die aan ADPS lijden.
0: Marokkaanse boeren keken aan het begin van dit jaar nog uit naar een ongekend goede oogst. Na 7 jaar van droogte heeft het in de winter en het voorjaar flink geregend in Marokko. Maar door de hoge brandstofprijzen dreigen boeren alsnog in de problemen te komen, hoorde correspondent Samira Jadir.
2: Aan de ene kant kan graanboer Oussaïd zijn geluk niet op. Hij vertelt dat de gewassen hier in de Shawiya-regio er veelbelovend uitzien. Een gebied dat bekend staat als de graanschuur van Marokko. Maar nu er regen in overvloed is gevallen, worden boeren als Oussaïd geconfronteerd met een nieuw probleem. Oussaïd legt uit dat de hoge dieselprijzen er zeker voor gaan zorgen dat het oogsten dit jaar flink duurder zal zijn dan in de afgelopen jaren. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn in Marokko de brandstofprijzen in de afgelopen maanden met ongeveer 30% gestegen. Hierdoor is de huur van landbouwmachines voor veel Marokkaanse boeren nauwelijks nog te betalen. Yassin heeft een boerenbedrijf in de buurt van het dorpje Tiveld. Hij heeft onlangs een tractor gekocht die hij ook te huur aanbiedt aan andere boeren. Volgens hem valt het wel mee met de stijging van de huurprijzen. Maar Marokkaanse boeren voelen de extra kosten wel degelijk. En niet alleen de huurprijzen van landbouwmachines zijn omhoog gegaan. Volgens Oussaïd zijn ook alle andere materialen duurder geworden. Zoals de zakken waar het graan in wordt opgeslagen. Door een trend die in Marokko al langer gaande is, hebben boeren ook geen alternatief meer voor de machinale oogst. Personeel is er in de plattelandsgebieden nauwelijks nog te vinden. Jonge Marokkanen trekken liever naar de steden om daar hun toekomst op te bouwen.
3: Tabi het hal, ik ben een kashab, zeg maar, van het domein van de vlaha. Hoe
2: Zeid vertelt dat hij met zijn 25 jaar een opvallende verschijning is in de Shouya-regio. Zelfs de mensen in het gebied zelf verwachten niet dat iemand van zijn leeftijd in de landbouw werkt. De jonge graanboer heeft er goede hoop op dat hij op tijd kan beginnen met oogsten. Alleen is het volgens hem zeer de vraag wat hij eraan over gaat houden.
0: Een bijdrage van Marokko-correspondent Samira Jadir. De trainerscarrière van Ron Jans zit er definitief op. FC Utrecht verloor gistermiddag van Ajax na het nemen van penalties. De Amsterdammers plaatsen zich daarmee voor de voorronde van de Conference League van komend seizoen. Jans sluit zijn lange loopbaan dus af met een nederlaag. Maar hij heeft er vrede mee.
4: Ja, verliezen is niet leuk. Maar Ajax was over 120 minuten wel de ploeg met de meeste kansen. Barkas die redde ons nog 1-2 keer. We hebben ook wel onze mogelijkheden gehad. Maar Ajax verdiende eigenlijk meer om de wedstrijd op doelpunten gewoon te winnen. Maar ja, dan win je niet altijd de strafschopserie. Dat begon al met de eerste. Zij schoten een fantastisch binnen en wij missen de twee. Daar kan ik wel mee leven, want ook in de verlenging kwamen we nog achter. De ploeg heeft weer wilskracht getoond en we kwamen weer terug. Alleen het mocht net niet zo zijn. Maar als je ziet waar we in januari stonden, waar we nu weer naartoe gegroeid zijn. Dan denk ik dat we echt heel veel stappen hebben gemaakt met heel veel complimenten naar spelers, staf, club en supporters.
5: Ik dacht bij Haller nog wel, die nam de eerste. Die heeft natuurlijk niet zo'n lekker seizoen achter de rug. Heb jij er nog over getwijfeld om hem de eerste te laten nemen?
4: Ja, als wij tegen Haller moesten spelen, kregen we heel vaak een strafschop tegen. En die schoot hij allemaal binnen. Dus ik heb er niet aan getwijfeld. Alleen, ging er niet in.
5: Het zit erop, wat jou betreft. Het is je laatste wedstrijd geweest. Je hebt afscheid natuurlijk al een beetje beleefd in de galgenwaard. Sta je nou emotioneel? Voel je dat het de laatste was? Of is die wedstrijdspanning dan nog heel erg aanwezig?
4: Nee, ik eigenlijk voor mijn gevoel. Terwijl er nog twee wedstrijden waren in de play-offs, 1 of 2. Die thuiswedstrijd tegen Fortuna. Dat was zo mooi dat ik eigenlijk daar al heel veel emoties. En dan heb je dan de dag daarna, dan zit je thuis. En dan bedank je nog een heleboel mensen. Dus eigenlijk zijn de meeste emoties daarna wel verwerkt. Maar ja, ik ben ook wel iemand die best wel impulsief is. Maar zijn emoties ook niet altijd, niet heel lang en uitbundig eruit gooit. Ik ben meer wat van de kortere momenten, denk ik.
5: En nu pensionado.
4: Ja, daar kijk ik wel naar uit.
5: Is de AOW al binnen?
4: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
5: Dat kan ook wel iets verder weg.
4: Ja, maar dat gaan we voorlopig helemaal niet doen.
5: Nou, geniet ervan. Dankjewel voor al die jaren.
4: Jij ook.
0: Ron Jans in gesprek met Arman Afsaroglu. We gaan terug naar Frank Hoen, de voorzitter van de stichting Amber Alert Europe. Want we hadden net een wat haperende lijn. Gelukkig is die, als het goed is, nu in orde. Het ging over de campagne Thuis hoort veilig te zijn, waar aandacht gevraagd wordt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen van huis. We waren bij dat onderbuikgevoel wat mensen wel vaak hebben, maar waarop ze dan toch niet meteen acteren. U zegt, dat moet je volgen, dat gevoel. Kunt u dat uitleggen?
6: Ja, je moet eigenlijk gewoon interpreteer gewoon wat je ziet. Daar ook het gesprek aan met het kind als dat mogelijk is in een rustige setting. Maar als je het hebt over het buikgevoel, nogmaals, als je één keer een kind met een blauwe plek ziet, dat hoeft niks te betekenen. Maar als er nu de signalen zich opstapelen eigenlijk, dus het kind vindt het niet fijn om terug naar huis toe te gaan, heeft regelmatig blauwe plekken. Een hele reeks van dingen bij elkaar, ja, dat telt en dat weegt. En dat moet je gewoon serieus nemen.
0: En wat moeten mensen dan vervolgens doen?
6: Nou ja, het als het kan, gewoon een rustige setting, niet verwijtende toon, een gesprek met een kind aangegooid. Is er iets? En we hebben daar, hoe je dat het beste kan doen, hebben op de website amberalert.eu, hebben we gewoon een heel script klaargezet. Ga rustig het gesprek aan. In een acute situatie bel je uiteraard de politie. En ga ook rustig het gesprek aan met bijvoorbeeld een Veilig Thuis en of soortgelijke organisaties van wat u heeft geconstateerd. Want nogmaals, een kind dat wegloopt, vaak komt dat door een onveilige thuissituatie. En we willen natuurlijk voorkomen dat een kind vermist raakt. Want dan kan vervolgens nog allerlei andere dingen misgaan gedurende vermissing. Dus neem het serieus. Als het onderbuikgevoel niet klopt, ga het gesprek, probeer rustig het gesprek met het kind aan te gaan. En bij twijfel zou ik zeggen, ga ook het gesprek aan met organisaties als Veilig Thuis en dergelijke. Ja. Om te checken, om te toetsen, wat vinden jullie, moet er nog meer gebeuren? En dan hopelijk kunnen we voorkomen dat vandaag, 25 mei, dat deze kinderen letterlijk wegvluchten, vermist raken, als gevolg van dat ze ergens van weglopen.
0: Ja, want die kinderen die vermist raken, blijven die vermist of duiken ze op enig moment toch weer op?
6: Nou, gelukkig is het zo dat overgrote merendeel van de kinderen gewoon weer terugkomen. Maar dan heb je dus, als er sprake is van een onveilige thuissituatie, dat kind vlucht dan ergens vandaan. En dan krijg je een soort, iedere keer opnieuw, we hadden in het buitenland is bijvoorbeeld een zorginstelling. En daar waren veel weglopers en de politie bracht die daar naartoe tot men erachter kwam dat er sprake was van misbruik in de zorginstelling. Ik zeg niet dat regel is, maar je wil dus voorkomen dat je zegt, nou, kind is teruggevonden en je brengt zo'n kind terug in de situatie waar hij of zij nu juist van vlucht. Dus wees je erop attent dat vermist is een symptoom dat er iets mis is, iets mis kan zijn in het leven van het kind. Neem dat serieus. Voordat het kind vermist raakt, maar zeker als er al sprake is geweest van dat het kind meerdere keren wegloopt.
0: Dank u wel, Frank Hoen, voorzitter van Stichting Amber Alert Europe. Het is bijna 6:53. De Bee Gees sloegen in 1975 een andere weg in. Meer funky en natuurlijk het gebruik van de kopstem. Dat karakteristieke hoge zingen van de broers. En toen de nummers werden gebruikt in de film Saturday Night Fever was het succes compleet. Maar de eerste single van dat album, Main Course, was Jive Talking.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: Als die geklikt heeft, dan begint hij. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat doden bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond in Washington gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, hij ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij een schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost bij het Witte Huis en die werd doodgeschoten door beveiligers. In Delft is een man gisteravond via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk geklommen. Hij was volgens de lokale omroep in Delft dronken en hij gooide voorwerpen naar beneden. De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau. De Formule 1 race in Canada is gewonnen door Kimi Antonelli. De Italiaan won voor de 4e keer op rij en gaat in het kampioenschap aan de leiding. Max Verstappen stond in Canada voor het eerst dit seizoen op het podium. Hij werd 3e achter Lewis Hamilton. En het weer zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. En morgen wordt het nog een paar graden warmer.
1: Vroeger kregen kinderen een kleurplaat bij het eten. Nu kunnen ze steeds vaker naar een klimwand of een mini-bioscoop in datzelfde restaurant. Zometeen waarom dat een trend is.
3: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Pannenkoekrestaurants, speelboerderijen en klimparken waar je ook kunt lunchen. Dit soort kindvriendelijke horeca vind je meestal op het platteland. Maar ook in de stad openen steeds vaker restaurants en cafés waar volop speelruimte is voor kinderen. Verslaggever Aida Brands was bij zo'n horecazaak in Utrecht.
8: Ik sta hier met Carlijn Vos, de eigenaar en medeoprichter van het restaurant Bij de Vosjes.
9: Ja. Het was voorheen een café, Café de Windhoek. En wij hebben dit omgebouwd tot een kindvriendelijk restaurant. We zijn 1 februari open gegaan en wij merken dat er heel veel toeloop is van ouders met kinderen. Die komen eten, komen lunchen, komen dineren, maar ook 's ochtends koffie komen drinken. En als de kinderen spelen, blijven ze ook wat langer zitten.
8: Kan je me eens laten zien, wat kunnen we allemaal vinden bij jullie op het restaurant, wat we eigenlijk bij andere restaurants niet kunnen vinden?
9: We hebben helemaal achterin de zaal hebben wij een klimwand gemaakt met bergen erop. Groot project, erg leuk. En ik merk dat dat ook gewoon echt een eyecatcher is hierachter. Dan hebben wij nog wat tafels staan waar ze op kunnen legoen. We hebben een treinbaan en we hebben een lezenboom. Die hebben we gemaakt van hout ook en met bladeren. En daar hangt een discolamp in. Dus als kinderen daarin gaan zitten, dan schiet de discolamp aan. En we hebben daar leuke leesboekjes bij liggen.
8: Ja, want dit was dus vroeger een buurtcafé, maar ook een biljartcafé. Ja. Wat bezielde je om hier dan een kindercafé van te maken of kinderrestaurant?
9: Ja. Nou, eigenlijk meer een gemis wat ik zelf als ouder merk met twee jonge kinderen. Is een plek waar ik met mijn kinderen rustig kan zitten. Waar zij zich kunnen vermaken. En dat ik niet de druk voel van gasten om me heen als mijn kind huilt of aandacht wil of een keer schreeuwt. En dat wilden we eigenlijk creëren hier. Dus hier mag een kind gewoon een keer huilen, een keer schreeuwen, een keer rennen. Dat mag hier.
8: En is daar nou veel vraag naar? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen, als ze naar een restaurant gaan, het misschien ook wel lekker vinden dat ze gewoon even in alle rust van een maaltijd kunnen genieten of een lekkere cappuccino kunnen drinken, of misschien zelfs wel werken.
9: Ja. Ja, dat zeker ook. Maar ik merk dat er veel ouders altijd wel een dag thuis zijn met hun kinderen en dan iets zoeken. Ik denk dat het verschil is van vroeger. Als ik kijk naar mijn ouders en ze brachten ons naar school, dan gingen ze bij de buurvrouw een kopje koffie drinken. Maar onze generatie gaat gewoon wat sneller naar een plekje waar ze koffie kunnen drinken, een taartje kunnen eten met hun jongere kinderen die nog niet naar school gaan.
8: Wat komen jullie hier doen?
0: Nou, we zijn hier vooral om gezellig samen bij te kletsen. En eigenlijk dat je ze, een beetje de ruimte hebt om samen te kletsen. En dat die kinderen erg leuk aan het spelen zijn samen. En dat dit sowieso comfortabel vermaken is. Omdat je natuurlijk ook wil voorkomen dat ze achter een scherm zitten. Hè. Dus dat werkt daar denk ik ook wel zeker bij. Misschien dat je soms ook wel iets extra's voor je kind wil doen. Omdat je dan zelf wat meer werkt als de moeders van vroeger. Waarbij je soms wat dingen probeert te compenseren.
10: Wij komen hier zo eens in de maand ongeveer. Als het enigszins slecht weer is of we gewoon even snel wat willen doen, we wonen vlakbij, dan gaan we hier naartoe.
11: En de pannenkoek. Niet ervan.
8: Hier beginnen de ouders aan de pannenkoeken. De kinderen zetten druk, die spelen lekker verder in de speelzaal.
1: En dit soort restaurants komen er dus steeds meer. Vrijtijdsdeskundige Goof Lukke, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Waarom is er behoefte, denkt u, aan dit soort horecazaken?
12: Nou, het heeft te maken met het feit dat wij meer vrije tijd hebben die we kunnen genieten. Een stukje flexibilisering van het werk is eigenlijk ontstaan sinds corona, waardoor ook mensen thuis kunnen werken. Mensen wat meer geneigd zijn ook niet meer naar een vast kantoor te gaan. Maar ze hebben dus vrije tijd aan de ene kant waarmee ze met hun kinderen wat willen doen. Aan de andere kant zoeken ze soms een werkplek waarbij ze misschien ook die kinderen activiteit kunnen bieden. En we zien wij noemen dat bij Breda University, eigenlijk de vervaging van grenzen tussen wat nou een horeca is, wat is een restaurant, wat is een kleine attractie, wat is een grote attractie, wat is misschien wel een heel groot attractiepark. Dus eigenlijk die grenzen zijn dus ook in de breedte, in de hele vrije tijdsmarkt, in het aanbod veranderd.
1: En heeft dat ook mee te maken dat mensen makkelijker, sneller naar een café of een restaurant gaan dan vroeger?
12: Ja, en er wordt eigenlijk gekeken naar hoe kunnen we nou in die vrije tijd mensen eigenlijk de meest niet goede onderdelen van een beleving, hoe kunnen we die eruit halen? Bij kamperen zien we tegenwoordig glamping. Dus eigenlijk staat de tent al, alles zit erin, luxe zit erin. Maar je hebt toch het kampeergevoel. In dit geval gaat het over, wat is nu eigenlijk hier een dissatisfier? Iets wat we eigenlijk het niet fijn vinden als die kinderen aan tafel moeten zitten. Nee, we hebben eigenlijk liever dat die kinderen ook hun eigen dingen kunnen doen. En terwijl de ouders koffie drinken, een pannenkoek eten. Dus je ziet dan dat dit soort extra faciliteiten bij horeca komen. En in de steden is dat wat op kleinere schaal, zoals we net hoorden. Meer een kleine speelruimte. Aan de randen van de stad zien we inderdaad de indoor speeltuinen. Die gaan juist hun horeca weer een beetje beter maken. Daar ging het eerst altijd over een hal met heel veel gekleurde speeltuinen. En je kon koffie krijgen, maar de horeca wordt daar gewoon steeds beter. En je ziet ook nieuwe concepten ontstaan, waarin bijvoorbeeld met dit mooie weer in Schaik een restaurant is, wat een waterspeeltuin buiten heeft, die eigenlijk rond om een terras heeft. Dus je kan eigenlijk de kinderen veilig zien en de kinderen hebben lol. En de ouders hoeven niet mee het zwembad in. Die zitten lekker op het terras te eten en drinken.
1: Maar als het bijvoorbeeld gaat over zo'n restaurant waar we net naar luisterden. Hoe dat... Kijk, het is wel zo dat er alles wat je voor die kinderen inricht... daar staan geen tafeltjes waar mensen zijn die iets bestellen en drinken en eten. Dus hoe houden ondernemers het rendabel?
12: Nou, ik heb daarin verschillende vormen gezien. Hier, ik woon zelf in Breda. Er was een café wat een zaal had die wel eens werd verhuurd. Maar die is recht tijdelijk omgebouwd tot zo'n kinderruimte. Aan de andere kant ziet men het steeds meer als een soort faciliteit voor het feit dat mensen... komen. Hè. Ze komen alleen al omdat die speeltuin er is. We hebben een hele grote woongigant in Nederland die altijd een ballenbak had. Nou, dat werkte ook heel goed. dat hebben cafés eigenlijk ook gezien. En wat het grootste voordeel is, en dat is eigenlijk een soort wetmatigheid die we in alles in recreatie kunnen toepassen. Als mensen langer blijven, gaan ze over het algemeen ook langer eigenlijk geld uitgeven. En dat kan zijn, ik begin met mijn koffie. Oh, het is toch al lunchtijd, laat ik ook wat lunchen. Nou, terwijl die kinderen het maar naar de zin hebben... hebben de ouders het ook naar de zin. Een hele oude regel ook uit de campingwereld.
1: Ja,
12: geven ze geld uit, ja.
1: Hartelijk dank, vrije tijdsdeskundige Goof Lukke.
13: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
14: Mail naar r1jn@nos.nl.
13: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president... en haar man Jared Kushner vielen 5 jaar terug als een blok... voor een onbewoond eilandje voor de kust van Albanië. Dat geldt als een van de laatste ongerepte stukken in de Adriatische Zee. De twee willen er nu een luxe vakantieresort bouwen. De Albanese regering is enthousiast en biedt ze alle ruimte. En ook in een dorp op het vasteland moet een hotel van Kushner komen... Maar daar staat niet iedereen te juichen, merkte correspondent Thijs Kettenis.
15: Het is midden op de dag. Ik zie nauwelijks iemand op straat. Een kerk hier en daarnaast een minimarkt. Ook daar weinig leven op dit moment van de dag.
16: Ja,
15: deze meneer vraagt even aan de fruitverkoper die net het dorp is ingereden... of die nog even wacht, zodat hij eerst even met ons kan praten... en daarna nog wat boodschappen kan doen. Kushner was laatst op bezoek hier in Albanië en ook hier in de buurt. Wat vindt u van zijn plannen om hier een luxe toeristisch resort van te maken? Op zich zijn we niet tegen zo'n strategische investering hier. Maar alles moet wel in overleg gaan met de bewoners. En ons is niks gevraagd. Sterker nog, het land dat Kushner wil gebruiken... koopt hij van iemand die helemaal niet de eigenaar is. Dus daar gaan we met het dorp een rechtszaak over voeren. Onderweg nu van het dorp Zvernet naar het strand. De verharde weg is al opgehouden. We rijden nu over een... zandweg dwars door het bos. Er loopt een pad door het bos naar het strand. En kijk eens, een geweldig zandstrand. Langgerekt, breed.

0: Het strand. En kijk eens, een geweldig zandstrand. Langgerekt, breed en er is niemand. Wat een paradijs.
1: Our city will lose the protected area.
0: We dreigen beschermd gebied te verliezen, zegt milieubeschermer Constantin Jaho. We hebben hier veel bedreigde diersoorten, zoals zeeschildpadden en de monniksrob. Dat is een bedreigd type zeehond. Maar daarvoor is allemaal geen plek hier als er straks 10.000 hotelkamers komen. Want dat is wat Jared Kushner en Ivanka Trump hier willen bouwen. Een luxe eco-resort. Een investering van in totaal 1,4 miljard euro hier op het vasteland. En even verderop op het eilandje Sazan, dat nu nog onbewoond is en een paradijs voor dieren. Ja, waarom mag Kushner hier bouwen, vraag je je af. Behalve natuurlijk dat het geld in het laadje brengt. De banden tussen premier Rama en president Donald Trump zijn uitstekend. Rama zit ook in de Vredesraad die Trump onlangs in het leven heeft geroepen. En Albanië geldt als een van de trouwste bondgenoten van de VS in dit deel van Europa. In het dorp wonen vooral oudere mensen, zie ik. De jongeren zijn naar de stad vertrokken, naar de hoofdstad Tirana bijvoorbeeld. Of naar het buitenland, naar de EU, om daar werk te zoeken. Oh, hier komt een mevrouw. Duidelijk net van het land, met een zeis in de ene hand en een bijl in de andere, op blauwe kaplaarzen. Mevrouw, wat vindt u van de plannen van de familie Trump? En dit project is een soort kanker voor ons, zegt ze. Ik kom uit een familie van bezitters van land en huizen hier. Het werd vorige eeuw al geconfiskeerd door de communisten. En nu komt dat Trump-meisje dan langs. Of ja, de dochter van Trump. Nou, ook al komt Jezus Christus zelf uit de hemel, dan nog geef ik hem mijn land niet. Wij zullen dit verdedigen hier met ons bloed. Nou, dat klinkt in ieder geval strijdbaar, maar is er nog iets aan te doen? Premier Rama die spreekt vanwege de omvang van een project van strategisch belang. En dat betekent dat vergunningen snel kunnen worden afgegeven. Milieubeschermer Jaho geeft de strijd in ieder geval niet op. Zijn organisatie heeft samen met nog 40 anderen een brandbrief geschreven aan de regering.
1: Like it happens in all the Balkans.
0: En zoals overal op de Balkan, als een project eenmaal begint, is het moeilijk te stoppen, zegt hij. Maar we zullen ervoor vechten. We zijn niet tegen de ontwikkeling van dit gebied en van toerisme. Maar als de vernieling van de natuur zo doorgaat, hebben toeristen straks helemaal geen reden meer om hier naartoe te komen.
2: Een bijdrage van correspondent Thijs Kettenis. Veel 65-plussers vallen door ouderdomsklachten, meldt 1Vandaag.
3: Een kwart van de 65-plussers is afgelopen jaar gevallen. 1 op de 10 viel afgelopen jaar zelfs meerdere keren. En dat gebeurt vaak thuis, als mensen alleen zijn. Dat heeft heel veel impact, maar ouderen praten er lang niet allemaal over, blijkt uit het onderzoek van 1Vandaag. Zelfs als ze vaker vallen, dan gaan ze een gesprek uit de weg. Tot grote ergernis en zorgen van de kinderen. Veiligheid NL berekende in 2020 dat valpartijen de zorg jaarlijks 1 miljard euro kosten. En dat kan dan door de vergrijzing oplopen tot 2,4 miljard euro per jaar. In de Haagse drugswereld, nog een berekening, in de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Blijkt uit rioolwateronderzoek waar Omroep West over schrijft. De gemeente Den Haag laat dat onderzoek elke 2 jaar uitvoeren om de drugsmarkt beter in beeld te krijgen. Aan de hand van rioolwater berekenen ze de gebruikte grammen en de gemeente plakt daar dan weer een financiële schatting op. En gebleken is dat cocaïne en cannabis in Den Haag veruit het meest worden gebruikt. Het gebruik lijkt trouwens erg op wat er in andere steden zoal gesnoven en gebruikt wordt. Voor burgemeester Van Zanen onderstrepen de cijfers nog eens de noodzaak om te blijven investeren in de aanpak van drugs. Dan het aantal ZZP'ers in Nederland. Dat is het eerste kwartaal gestegen naar bijna 1,8 miljoen. Ondanks strengere controles op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Dat meldt nu.nl. Die heeft cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg en in de bouw werken veel zelfstandigen. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als bij een ZZP'er sprake is van loondienst of uitzendwerk. En toch zeggen de brancheorganisaties dat de situatie grotendeels gelijk blijft. Vooral in sectoren met personeelstekort blijft de afhankelijkheid van zelfstandigen erg groot. Het aspergesseizoen is in volle gang en in de aspergehoofdstad van Nederland, Grubbevorst in Limburg, betekent dat één ding: het jaarlijkse wereldkampioenschap aspergeschillen. Dat is me gehoord, ik niet. De deelnemers kregen gisteren een kilo asperges in de handen en die moesten ze dan zo snel

0: en zo egaal mogelijk schillen. Zien en horen we bij Hart van Nederland.
1: Nog speciale techniek?
2: Nee, helemaal niet. Ik koop ze altijd geschild. Dus.
1: En toch sta je hier.
2: Ja, toch? Ja, inderdaad.
1: Staat met de zenuwen?
3: Ja, ik moet zeggen, dit is wel, het begint wel op te lopen. Start hem aan!
0: De winnaar is bekend, Ursula heet ze. En ze heeft een speciale polstechniek. En daar kan ze de beste asperges mee schillen.

0: Heatwaves, Glass Animals. Het is 7 minuten voor 7. Dit weekend begon in de bloedhitte de Europa Run, een non-stop estafetteloop vanuit Frankrijk of Enschede naar Rotterdam. 200 teams proberen zo geld op te halen voor mensen met kanker. Vandaag, opnieuw een warme dag, finishen alle teams op de Coolsingel. Jurgen van der Mortel is loper en captain van Team Vrienden van Berkel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zaterdag vertrokken vanuit Enschede. Hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed. We zijn vrij moe geworden ondertussen. Weinig slaap en veel gerend. Maar het weer zit er goed in.
0: En last van de hitte of niet?
1: Op dit moment niet. Het is lekker.
0: Het is nog lekker. Ja.
1: Maar de afgelopen, gisteren was het wel echt warm om te lopen. Dat is al goed op elkaar letten, ja.
0: Dat maakt extra zwaar.
1: Ja, zeker.
0: Want hoeveel loop je per shift dan?
1: Dat kunnen we eigenlijk zelf indelen. Maar wij hebben ervoor gekozen om iedere kilometer elkaar af te wisselen. En dat doen wij 33 keer. Ook met op team nummer.
0: Dus iedere kilometer een ander?
1: Ja, klopt. En dat doen we dan in shifts. Dus dan doen we met z'n drieën, rennen we dan 33 kilometer. En dat wisselen we dan iedere keer af. Als de shift voorbij is, dan gaat de volgende drie lopers worden dan met die busje gehaald. En die gaan dan ook hetzelfde doen. Ook weer 33 kilometer in 1 kilometer.
0: Echt haasje over?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En wat is dit jaar de grootste uitdaging? Behalve dan het weer dus?
1: De grootste uitdaging? Ik denk het is ook wel goed. Ik denk het weer is toch wel nogal de grootste, blijft de grootste uitdaging. Maar ook dat iedereen de finish overkomt. Dat is ook wel belangrijk. Want we houden ervan om als team snel te gaan. Maar dan moet iedereen ook heel over de finish heen komen.
0: Wat u zei al, op elkaar letten. Waar let je dan op bij elkaar?
1: Als het niet om het weer gaat, dan letten we in ieder geval van, blijft diegene goed lopen zoals die, als die loopt. Gaat hij niet mank lopen of andere pijnen die hij krijgt. Dus daar moeten we ondertussen wel opletten als het hier afgewisseld wordt. Want het is best wel veel kilometers uiteindelijk bij elkaar.
0: Ja. Het doel van de Europa Run is dus geld ophalen om het leven van de mensen met kanker draaglijker te maken. Waarom doet u mee?
1: Ik doe mee. Ik heb gelukkig nog niet zelf iemand in mijn familie zitten die daar last van heeft aan het einde van hun leven. Maar ik wil wel een voorbeeld voor mijn kinderen geven dat ze niet alleen dingen hoeven doen voor geld. Waar ze dan iets voor zelfverdiend terugkrijgen, maar ook iets kunnen doen voor anderen. Waar je dan ze ook geld voor op kan halen. En zo ook een beter leven kan steunen.
0: Succes met deze laatste dag en dus ook met de hitte weer. Volhouden, dat is de grootste uitdaging, hè?
1: Ja, we zijn er bijna, ja.
0: Waar zitten jullie nu dan?
1: Wij zitten volgens mij nog net een stukje voor Papendrecht. Dus denk dat bij de rivier zitten we.
0: Dat laatste stuk, dat gaat dan ook nog lukken. Succes!
1: Ja,
0: Jurgen van der Mortel van Team Vrienden van Berkel. En vanmiddag in het Radio 1 Journaal hebben we het over de finish in Rotterdam.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Was je blijven schrijven?
4: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
5: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
6: Of bioloog.
7: Dokter.
5: Kapper.
7: Of misschien acteur.
8: Of radiomaker.
4: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
9: Zou wij bevriend zijn met ons, denk je?
10: Dat weet ik misschien niet. Wel?
4: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Huisartsen die het gebruik van bepaalde zorg-apps niet zien zitten, zijn daar financieel de dupe van. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
15: De zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Maar als ze niet willen gebruiken, dan straft Zilveren Kruis hen financieel. Huisartsen krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. Lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Vorige week werd 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op die tank kan afnemen. Dat vermindert dan weer de kans op een explosie of een gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in die opslagtank. Warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar, ondanks die scheur, nog niet geweken. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen vanwege een blessure. Depay, topscorer van Oranje, wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was daar voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd 2e in Canada. En het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden en in het zuiden ongeveer 29. Ook morgen veel zon en nog wat warmer, 28 tot 31 graden.
0: Zorgverzekeraars oefenen financiële druk uit op huisartsen om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan de wet en regelgeving. Zometeen onze gezondheidsredacteur.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Huisartsen voelen zich financieel gedwongen om gebruik te maken van gebrekkige zorgapps. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Huisartsen staan niet altijd achter de medische inhoud van de zorgapps. Maar als ze besluiten dat ze er geen gebruik van maken, dan lopen ze duizenden euro's mis van de zorgverzekeraar. Sander Zeurhaken, gezondheidsredacteur bij de NOS. Sander, wat voor zorgapps gaat dat?
25: Ja, het gaat om zogeheten triage-apps. Dus het zijn apps die die vul je zelf in op de website bijvoorbeeld van de huisarts. En die geven aan of jij naar de huisarts moet of niet. Want je hebt een vraag omdat je bijvoorbeeld niet goed voelt. Dus dat is het idee. Het idee is dat daarmee bijvoorbeeld de artsassistenten worden ontlast. Want die worden de hele dag door gebeld natuurlijk. En dat dat dan niet meer hoeft. En dat is het idee achter die triage-apps.
0: En waarom willen sommige huisartsen ze niet gebruiken?
25: Nou ja, ze kunnen riskant zijn voor patiënten, voor kwetsbare patiënten. Dus bijvoorbeeld mensen die Nederlands als tweede taal hebben, dus de taal niet goed spreken, dan wordt het al snel zo'n app waar allerlei vragen op schrift worden gesteld, worden best wel ingewikkeld. Of bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen verwoorden wat ze voelen. Dan moet je dat zelf gaan vertalen in zo'n app. En dan kunnen verkeerde dingen worden ingevuld. En dan kan je verkeerd advies krijgen met alle gevolgen van dien. Dus als je echt te maken hebt als praktijk met een patiëntenpopulatie waarvan je weet dat die groot is, dat ze kwetsbaar zijn, dat ze de taal niet goed begrijpen, dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt. Zodat je zeker weet dat je het goede advies geeft. En dat je zeker weet dat wat zij zeggen, dat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Nou, een van die huisartsen die die zorg-apps bewust niet inzet is Nanja Danhof uit Utrecht. Verslaggever Roel Pauw ging bij haar langs.
1: Daar spreek ik met de assistente dokter Danhof.
3: Op een gemiddelde maandag komen er bij Gezondheidscentrum Kanaleneiland zo'n 400 telefoontjes binnen.
1: Meneer, wat is uw geboortedatum? Dan kan ik het dossier er even bij pakken. Oké, dus hij is eigenlijk sinds 2 weken is hij aan het hoesten, begrijp ik.
3: Veel van die telefoontjes zouden vermeden kunnen worden als patiënten een zogenaamde triage-tool zouden gebruiken. Aan de hand van een vragenlijstje kom je dan te weten of je meteen 112 moet bellen of dat je kunt volstaan met een paracetamolletje en alles wat daartussenin zit.
1: En waar maakt u zich het meeste zorgen over? Want
3: dit telefoontje alleen al duurde bijna 4 minuten. Toch heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de tool niet te gebruiken. Huisarts Nanja Danhof legt uit waarom.
4: Omdat wij ten eerste in een wijk werken waar een triagetool denk ik niet door iedereen even goed begrepen wordt. We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status. Die niet altijd even goed geletterd zijn. Die soms de taal niet helemaal goed machtig zijn. Als je dan een triagetool hebt waarvan ik dan denk dat dat niet altijd de goede antwoorden oplevert. Dan vind ik dat heel onveilig.
3: Dat zou tot ongelukken kunnen leiden, denkt u?
4: Nou, dat weet ik wel zeker.
3: Ja?
4: Ja.
3: Een simpel voorbeeldje van hoe zo'n digitale vragenlijst tot verkeerde uitkomsten kan leiden.
4: Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. Ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid, ja.
3: Gewoon uitzieken.
4: Gewoon uitzieken, ja, ja.
1: Als de situatie verandert, wil ik sowieso dat u ons even belt. En ik ga het even overleggen met de huisarts.
3: De keuze om de triagetool niet te gebruiken kost het gezondheidscentrum geld. Want, zo redeneert zorgverzekeraar Zilveren Kruis, huisartsen moeten aangemoedigd worden om zo efficiënt mogelijk te werken. Gebruiken ze de tool niet, dan worden ze gekort met 1 euro per patiënt.
4: Ik weet niet exact de getallen, maar het loopt voor onze praktijk wel in de tienduizenden. Onze gezondheidscentrum.
3: Tienduizenden euro's die u niet krijgt, omdat u ervoor gekozen heeft om die tool niet te gebruiken. Met volgens u goede redenen.
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: En dat geld kunt u eigenlijk niet missen?
4: Nou, dat kunnen we zeker niet missen. Want als huisarts in een achterstandswijk heb je al meer tijd nodig en meer ruimte, meer personeel. Wat eigenlijk al best lastig te financieren is. En als er dan ook nog tienduizenden euro's afgaat, ja, dan moet ik misschien een assistent ontslaan of zo. Ja, geen idee, maar het is niet dat wij nou superruim zitten.
3: Voelt u zich onder druk gezet door de zorgverzekeraar?
4: Ja, in zekere zin wel. Ja, ja. Hoe goed hun intenties ook zijn, het voelt toch als een druk. Wij hebben echt wel overwogen van, nou moeten we niet toch die triagetool nemen, omdat we anders die financiën niet kunnen. Ja, soms moet je kiezen en delen. Maar wij vonden het toch een te onveilig gevoel om het wel te doen.
1: Eind april bent u hier geweest en het heeft helemaal niet geholpen. Ga ik ook even bij de dokter in de agenda zetten of ze misschien iets anders voor kan schrijven. Of dat we hem toch even graag willen zien. Ja? Prima. Dag meneer. Dag.
0: Zo gaat het dus in dat gezondheidscentrum waar huisarts Nanja Danhof werkt. Sander, ze zei dat ze wel tienduizenden euro per jaar mis kunnen lopen. Waarom keert de zorgverzekeraar echt dat minder geld uit wanneer ze die huisartsen niet willen?
25: Ja, nou, op dit moment zijn grote zorghervormingen eigenlijk aan de gang. En de zorgverzekeraar die moet dit eigenlijk begeleiden. Dus er zijn 2 grote zorgakkoorden gesloten afgelopen jaar. En daarin is bepaald dat digitalisering heel belangrijk is. Want ja, we hebben een personeelstekort dat alsmaar groter wordt. En ze hopen dat ja, dat personeelstekort te ondervangen door dingen te digitaliseren. En de zorgverzekeraar die betaalt de zorg, dus die bepaalt ook. Dus die bouwt financiële prikkels in om huisartsen in een bepaalde richting te sturen. Dus de prikkel is, als jij die tool niet gebruikt of die triage-app niet gebruikt, dan korten we je weer op andere zorg die je aanbiedt. Bijvoorbeeld inzage in jouw online dossier of dat je online een afspraak kan maken. Daar krijgen ze ook een vergoeding voor, de huisartsen. En daar worden ze dus nu een euro op gekort als je geen gebruik maakt van die app.
0: En hoe controleren ze dan dat huisartsen het ook echt niet doen?
25: Nou ja, het is een eerste portaal natuurlijk op de website van zo'n huisarts. Dus je moet het ook echt aanprijzen. Het moet ook echt zichtbaar zijn. Dus dat is niet zo, dat is niet zo lastig om te controleren. Want dat staat in het contract ook dat je dat moet doen.
0: Maar we hoorden de huisarts net vertellen waarom zij er niet aan willen. Omdat mensen bijvoorbeeld echt niet mee om kunnen gaan. Omdat ze dingen verkeerd begrijpen. Zij noemden dat zelfs gevaarlijk. Kan gevaarlijk zijn. Wat zeggen zorgverzekeraars daarover?
25: Ja, dat was heel bijzonder. Als je dat, ik bedoel, we hebben het heel erg, we konden ook echt aantonen natuurlijk, deze problematiek. Maar ja, ze gaan er eigenlijk niet echt op in. De zorgafspraken zijn heilig. Daar staren ze een beetje blind op eigenlijk, zo komt het op mij over. En zeggen, ja nee, we hebben met z'n allen, alle zorgpartijen hebben dit ook ondertekend, de beroepsverenigingen, de brancheorganisaties. Dus dit is the way to go. Dus we gaan voorwaarts en we gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Dus we gaan niet echt in op de waarschuwingen die vanuit het veld komen.
0: En het ministerie?
25: Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben met de minister Mirjam Sterk gesproken. En ook voor haar zijn die afspraken in de zorgakkoorden heilig. Dus dat personeelstekort, dat hangt als een soort angstbeeld boven de markt. En dat willen ze aanpakken. En op papier kan je dat heel goed met digitalisering doen. Dus daar houden ze zich aan.
0: Sander, dankjewel. Gezondheidsdirecteur Sander Zurhaken. Het is 14 minuten over 7. 90 raketten en 600 drones vuurden Rusland dit weekend af op Oekraïne. Zaterdag op zondag was een van de heftigste nachten sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Bij die aanvallen schoot Rusland ook een ballistische Oreshnik-raket af. En dat hebben Europese landen als Duitsland en Frankrijk scherp veroordeeld. Correspondent Christian Pauwen. Christian, Rusland bestookt Oekraïne de hele tijd. Wat maakte deze aanval anders?
5: Nou, allereerst wat opvalt is wat er is geraakt. Volgens de burgemeester is geen district van Kiev gespaard gebleven. We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen. Een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ook de watervoorziening volgens Zelensky. Dat is iets waar ze zich verder schrap voor zetten deze zomer. Na de energieinfrastructuur, nu de watervoorziening. Zeker 4 doden en 100 gewonden. Maar ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzetten, waaronder dus die Oreshnik.
0: En waarom juist over die Oreshnik zoveel ophef?
5: Omdat dit een raket is die specifiek voor kernwapens kan worden gebruikt. En dat benadrukt Rusland ook graag en vaak wanneer ze het over die raket hebben. Zelensky waarschuwde er al eerder voor dat ze deze raket zouden inzetten. Die is ook heel moeilijk om te onderscheppen, bijna onmogelijk om te onderscheppen voor Oekraïne, omdat hij zo snel gaat. Zover bekend is hij nog maar 3 keer gebruikt. Rusland heeft er ook niet zoveel van om af te vuren. En de raket kwam neer in een plaatje buiten Kiev. En daarmee lijkt Poetin een signaal af te willen geven aan het westen, aan Oekraïne, dat hij nog verder kan escaleren.
0: En is er een reden dat Rusland dit nu doet?
5: Nou ja, we zien dat Rusland steeds die luchtaanvallen steeds heftiger maakt, groter maakt. Ze hopen de druk verder op te voeren, zeker omdat het op het slagveld nog altijd niet opschiet. Moskou noemt het in de tussentijd een vergelding voor een Oekraïense droneaanval op een gebouw in door Rusland bezet gebied. Daar zouden studenten hebben gezeten. Oekraïne houdt vol dat het een militair doelwit was. En ja, tegelijkertijd heeft de planning, die aanval was vrijdag, de Oekraïense aanval dan, die drone die daar zou zijn neergekomen. En ja, de planning van dit soort grote Russische aanvallen, dat heeft tijd nodig. En Rusland valt ook sinds het begin van de grootschalige invasie Oekraïne aan met dit soort combinaties, gigantische combinaties van drones en raketten. Dus ja, in Oekraïne zien ze het, dat vergeldingsargument toch vooral als een excuus om verder terreur te zaaien. En ze zien het ook vooral als verder bewijs dat Moskou wanhopig is in deze oorlog.
0: En die grootschaligheid dus van de aanval dit weekend en die Oreshnik-raket, leeft dat nog een reactie op?
5: Nou ja, het is ook voor Oekraïne wel echt, ze willen wel duidelijk maken dat dit een verdere escalatie is. Dat ze dit nog niet eerder zo hebben meegemaakt. Ze hebben onder meer de VN-veiligheids raad bijeengeroepen. En in de tussentijd gaat Oekraïne ook natuurlijk door met de eigen aanvallen op Russische doelen. Dan gaat het vooral om Russische olie-infrastructuur. Dat zien ze als een legitiem doelwit, omdat daarmee de Russische oorlogskas gevuld wordt steeds. En ook afgelopen nacht weer zijn er Oekraïnse drones ingezet. En daarmee is een oliestation, een tussenpompstation in de regio Vladimir in Rusland toch best wel ook ver van de Oekraïnse grens geraakt. Nou, daar gaan ze dus in de tussentijd mee door om de druk ook op te voeren op Rusland.
0: Want hoe is überhaupt de situatie aan het front?
5: Vaststaat dat Rusland niet opschiet. Dat pogingen van de laatste maanden vorig jaar om toch die druk verder op te voeren weinig hebben opgeleverd tegen hele grote verliezen. Je leest het ook terug bij Russische militaire bloggers. Dat ze niet verder komen. Dat de Oekraïne in de tussentijd op bepaalde stukjes ook heel voorzichtig wat grondgebied heeft kunnen terugveroveren. Dat is toch wel een substantiële verandering ten opzichte van vorig jaar. En wat je ook terugleest aan de Russische kant is groeiende frustratie op dat vlak. En dat ook deze laatste gigantische luchtaanval op Oekraïne op dat vlak weinig heeft geholpen. Dat heeft volgens deze bloggers toch vooral een symbolische betekenis. Want aan het front gaat het daarmee dus niet meteen beter voor de Russen.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwa. De Amerikanen blijven optimistisch over een overeenkomst met Iran.
6: Volgens minister van Buitenlandse Zaken Rubio bestaat er nog steeds een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de VS en Iran. Rubio heeft vertrouwen in een goede deal, zei hij tegen Amerikaanse media tijdens een bezoek aan India.
7: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done.
6: Volgens Rubio krijgt die deal met Iran ook veel steun. En zometeen om 8:00 horen we er meer van. Dan spreken we Midden-Oosten-correspondent David Poort over hoe ver gevorderd die onderhandelingen nou zijn. In de stad Barinas in het westen van Venezuela hebben honderden gedetineerden een gevangenis overgenomen. Volgens persbureau AFP eisen die gevangenen dat ze niet meer worden gemarteld en ze eisen het ontslag van de gevangenisdirecteur. Dat protest was op het dak van de gevangenis waar die gedetineerden matrassen en lakens in brand hadden gestoken. Familieleden van de gedetineerden hadden zich bij die gevangenis verzameld. Activisten waarschuwen al jaren voor de slechte omstandigheden in de gevangenissen in Venezuela. Het vermoedelijk aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 900. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd tegen persbureau Reuters. Bij zo'n 100 patiënten is daadwerkelijk ebola vastgesteld. En het dodental in het Afrikaanse land is inmiddels volgens de nieuwste cijfers opgelopen tot boven de 200. Lichamen van die overleden ebola-patiënten zijn zeer besmettelijk en om die reden mogen begrafenissen in het Congolese epicentrum van de uitbraak alleen worden uitgevoerd door experts. En ook in het buurland van Congo, Oeganda, zijn ebola-besmettingen vastgesteld.
8: Elke werkdag van 6 tot 9:30.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Eindelijk succes voor Max Verstappen in de Formule 1. Voor het eerst dit seizoen eindigde hij op het podium in Canada. Bij Viaplay reageerde hij tevreden, maar ook kritisch.
10: I would say a little bit of a surprise, but at the same time you have to look at it. I mean, two McLaren cars made a mess of the strategy, right? Starting on the Inter, so that helps to be on the podium. But for us, of course, it's still a great result. You know, we made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
0: Ja, hij zegt, het helpt dat de twee auto's van McLaren een rotzooitje maken van hun strategie. We hebben positieve stappen vooruit gemaakt, maar we kunnen beter. Daar gaan we op focussen. Sportcommentator Suze van Kleef. Een beetje een verrassing dus, deze derde plaats?
11: Ja, jawel. Zeker als je kijkt naar zijn seizoen tot nu toe. Liep nog niet, hè. Bij hem zijn auto werkt niet mee. Zaterdag was hij na de kwalificaties nog een beetje kribbig over zijn team, die aanpassingen had gedaan aan die auto waar hij niet blij mee was. Toen werd hij zesde in een auto die bij vlagen over de baan stuiterde. Dus als dan de zondagavond komt en je voor het eerst dit seizoen in de top 3 eindigt, dan is dat wel een opsteker voor de man die 4 keer eerder wereldkampioen werd. Verstappen reed zelf een sterke race. Zat binnen 10 rondes alweer op plek 3. Eventjes leek er zelfs nog meer in het vat te zitten, omdat de twee Mercedes-coureurs elkaar op de eerste en tweede plek het leven zuur maakten. Teamgenoten Antonelli en Russell die waren constant met elkaar in gevecht. Een gevecht dat Russell uiteindelijk verloor, omdat zijn motor het al na 31 rondes begaf. En je hoorde Verstappen net zeggen dat ze er een rotzootje van maakten van hun strategie. Maar het was ook wel mooi om te zien hoe ze tegen elkaar mochten racen, zei hij ook nog na afloop. Goed, achter die twee campanen reed Verstappen dus nog, die in het laatste deel van de race nog werd ingedaald door een snellere Lewis Hamilton. Plek 3 dus uiteindelijk, wat voor enige tevredenheid en ook wel vrolijkheid in kamp Verstappen zorgde. Dat was ook wel eens mooi om te zien.
0: Bij het voetbal was de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, die tussen Ajax en FC Utrecht. Het ging om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En Ajax won die na penalties. Maakt dat het seizoen nog een heel klein beetje goed voor de Amsterdammers?
11: Nou, heel klein beetje goed misschien, maar ik denk eigenlijk niet, nee. Vooraf werd er natuurlijk uitgebreid voorbeschouwd op die play-offs. Het zou dit nu de eerste keer in decennia zijn dat Ajax geen Europees voetbal haalt. Nee, dat werd het niet. Ajax deed wat het moest doen, won uiteindelijk met hangen en wurgen en dus strafschoppen op karakter van FC Utrecht. Haalde daarmee de voorrondes van de Conference League. Maar veelzeggend waren ook de beelden na aflopen, na de laatste strafschop die Ajax-keeper Maarten Paas keerde. Eén ploeggenoot maar, Lucas Rosa, die rende op hem af. De rest van de ploeg bleef op de middenlijn staan. Deelde wat high fives, wat korte knuffels met elkaar. Totale gekte, blijdschap, dat hoort niet, vinden ze bij Ajax na zo'n vreselijk seizoen. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die werd na afloop gefeliciteerd. En zijn antwoord was, ja, dankjewel, maar voor de tweede voorronde van de Conference League hoef je me niet te feliciteren. Dus ja, er was opluchting. Tranen zelfs bij aanvoerder Davy Klaassen. Maar veel meer was er ook niet bij Ajax.
0: Bij het wielrennen gaat de Giro d'Italia de laatste week in. Met gisteren een etappe zo vlak als een biljartlaken, zeggen ze dan. Dus iedereen dacht, nou, dat wordt sprinten. Echt, weer had het peloton zich verkeken.
11: Ja, het is toch een opmerkelijke situatie wel in deze Giro, hè? Die sprinters laten zich de kaas van het brood eten. En dit was echt een etappe waarvan van tevoren werd gedacht, dit is er nou eentje gemaakt voor echte sprinters. Maar 4 vroege vluchters, die dachten er anders over. Die reden weg. En ja, goed ook, bleken niet meer in te halen. Ritwinnaar werd Frederik de Versnes. En na afloop was er nog best wel wat gezeur, wat discussie. Een aantal renners en hun ploegleiders die vond dat het niet eerlijk was gegaan. Volgens hem was het vrijwel onmogelijk geweest om de vluchters bij te halen, omdat de motorrijders heel dicht voor de kopgroep reden en ze zo van die slipstream konden profiteren. Maar je kan ook gewoon zeggen dat de ploegen met de sterke sprinters zich hebben misrekend. Dat ze deze situatie niet goed hebben ingeschat en te lang hebben afgewacht. Het is wel een van de verhalen van deze Giro. In de 12e etappe gebeurde iets soortgelijks. Het is dus nog niet de ronde van de sprinters en dus ook niet van de Nederlandse troef Dylan Groenewegen. Dat is ook duidelijk. De komende dagen in de derde en beslissende week zijn ze ook niet echt meer aan de beurt. Want er komen veel hoogteverschillen aan, veel bergen en heuvels. En alleen in de laatste slotetappe is er nog een kans voor de sprinters. Maar dan moet iedereen wel een keer klaar wakker op die fiets gaan zitten, denk ik.
0: Suze, dankjewel.

0: general public, but tenderness.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26, morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
3: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
4: Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraars om die apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. De toestand van de man die zaterdagavond in Washington gewond raakte bij een schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, hij ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij die schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost bij het Witte Huis en toen werd hij doodgeschoten door beveiligers. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen zouden worden vrijgegeven. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn, die lichamen. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. En op 2 plaatsen zijn gisteren mensen om het leven gekomen in het water. In het Limburgse Wel kwam een zwemmer niet meer boven, in het Leukemeer. Het is niet duidelijk waardoor die Duitse man in problemen kwam. En in Oldenzaal in Overijssel overleed iemand in een recreatieplas. Volgens de politie was het een ongeluk, maar geen verdrinking.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, laat me raden. Zonnig en warm?
5: Dat klopt inderdaad, ja. Ja, het is een heel warm en ook ronduit zonnig Pinksterweekend. Ook vandaag merken we dat weer de temperatuur gaat snel oplopen. Het is op dit moment op de meeste plekken al ruim 15 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm. Grote schaal met 27 graden in de kustgebieden tot lokaal 29. En misschien wel een tropische 30 graden in het binnenland. En daarbij is het gewoon de hele dag zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind, dus voor het gevoel voelt het ook gewoon echt wel warm aan.
0: Ja. En blijft het zo?
5: Ja, eigenlijk ook wel. Vooral morgen zien we dat de temperatuur zelfs nog een schepje erbovenop gaat doen. Dan wordt het op grote schaal tropisch warm in ons land. Zelfs in de kustgebieden kan het dan 30 graden worden. In het zuiden van het land en in stedelijke gebieden misschien wel 32 of 33 graden. Dus dat is echt wel gewoon zeer heet zelfs voor de tijd van het jaar. Wordt waarschijnlijk ook de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Morgenavond, dan gaat de wind draaien naar het noorden. En die gaat voor wat koelere lucht zorgen. Vooral op woensdag gaan we dat merken. Dan wordt het opeens 16 tot 24 graden, dus wel grote verschillen. In het uiterste noorden is het dan 16 graden. In het zuiden nog steeds wel 24, misschien nog wel zomers wel met 25 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur juist weer oplopen. Dus voorlopig blijft het echt gewoon eigenlijk wel volop zomers in ons land.
0: De eerste encycliek van de paus gaat over kunstmatige intelligentie. Straks onze Vaticaan-correspondent over die verrassende keus.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met A. aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26, morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Paus Leo XIV komt vandaag met zijn eerste encycliek. Dat is een belangrijk document waarmee de paus zich uitspreekt over een thema dat volgens hem hoge prioriteit heeft. En dat thema is kunstmatige intelligentie, of AI, en wat die technologie voor de mensheid kan betekenen. En voor het eerst is de paus ook zelf aanwezig bij de presentatie van die encycliek in het Vaticaan. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, waarom kiest Paus Leo juist een onderwerp als AI?
11: Nou, hij had het al aangekondigd eigenlijk. Hè. 2 dagen na zijn verkiezing vorig jaar had hij al gezegd dat hij zijn aandacht zou gaan richten op wat AI in onze wereld allemaal teweeg brengt. Want het is een ontzettend belangrijk thema, ook voor mensen van de kerk, hè, over hoe ons mens zijn verandert. Omdat AI eigenlijk overal aanwezig is. Het gaat van onderwijs tot informatievoorziening, tot gezondheidszorg, tot oorlogsvoering. Het heeft invloed, AI, op wat we denken en vooral ook op hoe we gaan denken. Nou, we weten niet precies wat die tekst is, want er is een embargo tot het eind van de ochtend. Dan mogen we de tekst echt publiceren. Maar we weten ook door eerdere toespraken dat Paus Leo heel bezorgd is wat de impact zal zijn van AI op onze, ja, eigenlijk op ons mens zijn, op onze wenselijke waardigheid, op arbeid. Hè? Hoe de gelijkheid van mensen in het gevaar komt, op sociale rechtvaardigheid. Wat we wel weten is de titel. En die is natuurlijk in het Latijn, want zo gaat dat bij encyclieken. Magnifica humanitas, schitterende mensheid of schitterende menselijkheid. Het is dubbel in de vertaling. Wat Paus wil is denk ik dat AI een positief en veilig instrument zal zijn en niet onze menselijkheid van ons af gaat pakken.
0: En staan daar dan bijvoorbeeld ook leefregels in voor katholieken, hoe hiermee om te gaan?
11: Nou, ja en nee, denk ik. Kijk, een encycliek is meer een analyse van iets. Het is het zal gaan over die enorme crisis waar volgens de kerk de moderne wereld zich in bevindt. Een heel veelgelaagde crisis. En over die enorme ingrijpende revolutie die AI in de wereld aan het ontketenen is. Hè. Ik denk dat het een beschrijving zal zijn van de problemen, suggesties voor oplossingen, herhaling van de dingen van de sociale leer van de kerk die al sinds de 19e eeuw bestaat. En natuurlijk dit alles vanuit het perspectief van de kerk, van het evangelie, van de interpretatie van het evangelie.
0: En vormt het AI ook een bedreiging voor de kerk? Hè? Dat mensen met hun grote vragen of problemen bij kunstmatige intelligentie te raden gaan, in plaats van dat ze naar bijvoorbeeld een priester gaan?
11: Ja, dat is een hele praktische vraag, maar inderdaad, dat is ook al aan de hand. Want ja, de katholieke kerk zegt regelmatig, ook deze paus zegt regelmatig, dat in onze westerse wereld vooral het gevoel voor alles van wat buiten onze zintuigelijke waarheid omgaat, waarneming omgaat, dat dat eigenlijk aan het verdwijnen is. Het gevoel voor spiritualiteit, het gevoel voor, nou ja, de machten die boven ons ook zouden bestaan volgens de kerk, dat is aan het verloren gaan. Maar de mensen hebben wel een hele grote behoefte aan zingeving en spiritualiteit. En die gaan dan op zoek. En AI kan daarin voorzien, doet dat ook. Er bestaan al filmpjes, accounts op Instagram bijvoorbeeld, van AI-gegenereerde priesters die enorme bakken followers hebben. Dus mensen die gewoon niet bestaan, maar die wel als een soort van priester aan het preken zijn. Dat vindt het Vaticaan zeker niet leuk. Maar ze vinden het veel erger, zegt de paus ook, en veel schadelijker, de manier waarop algoritmes bijvoorbeeld via sociale media aan het bepalen zijn hoe onze hersenen werken, wat wij leuk vinden, niet leuk vinden, en hoe de macht van die algoritmes, hoe de macht van die technologie in handen is van een hele kleine groep, eigenlijk big tech bedrijven.
0: Nou goed, de medeoprichter van een van die big tech AI bedrijven, van Anthropic, die spreekt ook, hè, bij deze presentatie. Nou is dat wel weer een vreemde eend in de bijt bij die big tech bedrijven. Maar toch wel bijzonder, of niet?
11: Nou, je zegt het goed, een vreemde eend in de bijt. Kijk, het is misschien gek om te bedenken, maar al vanaf 2016 is het Vaticaan, is de kerk bezig met AI. Er zijn toen al, dus ver voor de introductie van ChatGPT en dat soort dingen, contacten gelegd met AI-ontwikkelaars in Silicon Valley. Ook met mensen zoals van dat bedrijf van Anthropic. Ook op hun verzoek, want zij zagen aankomen dat er een wereldveranderende technologische revolutie op gang was. En sommige bedrijven, zoals Anthropic, waren bezorgd. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat zijn de ethische consequenties? Hoe moeten we dat doen? Snappen we het zelf wel hoe het werkt? En nu, inderdaad, vandaag zit die medeoprichter van dat bedrijf, Chris Ola, die zit erbij. Dat is een heel interessant bedrijf, want dat is een bedrijf dat ook nog eens onlangs in conflict kwam met de regering Trump, omdat het ministerie van Defensie van Amerika, van de Verenigde Staten, hun AI-technologie wilde gaan gebruiken, toegang wilde. En toen hebben ze gezegd, nee, als er geen strikte regelgeving is wat betreft oorlogsvoering en dergelijke, dan gaan we dat niet doen. Dus nu staan ze op de zwarte lijst in het Witte Huis. Maar zit Chris Ola dadelijk aan tafel met de paus.
0: Nou ja, goed. De paus zelf heeft ook wel een akkefietje met Trump gehad. Hè? Dus daar zullen ze elkaar in kunnen vinden. De paus is er dus bij. En blijkbaar is dat een breuk met de traditie. Waarom doet hij dit?
11: Ik denk dat het laat zien hoe belangrijk Leo dit onderwerp vindt. En ik denk ook dat het aangeeft hoezeer hij zelf ook erbij betrokken is. Hoe hij het begrijpt tot op zekere hoogte. Want ja, begrijpen wij precies hoe het werkt. Hij is ook een wiskundige. Hè? Hij heeft wiskunde gestudeerd voordat hij aan de priesteropleiding begon. En hij is iemand, eigenlijk een moderne man met een kennis van de digitale omgeving. Dus het is heel logisch eigenlijk dat hij erbij zit, als je hem als persoon bekijkt. En laten we eerlijk zijn, als de paus er zelf bij zit en zelf spreekt, ja, dan komt de aandacht van alle media uit de hele wereld nog veel harder binnen natuurlijk.
0: Andrea, dankjewel. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
8: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
8: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: In Biddinghuizen in Flevoland zijn tienduizenden mensen bij elkaar voor het christelijke festival Opwekking. Met muziekoptreden, zang en gebeden. Verslaggever Josephine Trehi. Is het drukker dan voorgaande jaren?
16: Nou, ongeveer gelijk eigenlijk. Het is dus al, dit is de vierde dag. Dus de vorige dagen waren er wel 60.000 bezoekers per dag. Vandaag ietsjes minder, want het is toch een beetje zo'n vertrekdag ook. Dus rond de 40.000. Heel erg veel dus nog steeds, net als voorgaande jaren. Mensen die hier allemaal samenkomen om inderdaad te luisteren naar muziek. Dat begint zo direct al hier om 8 uur. Er wordt nu gesoundcheckt. Ik sta op het midden van het terrein waar ook de grote tent is, waar wel 11.000 stoelen staan. Inderdaad voor mensen om te luisteren naar gebed, muziek, toespraken, van alles. Om hier samen te zijn met gelijkgestemden. En dat is ook wel iets. Ik sprak net met de directeur hier, Carlino Bus. En ik vroeg hem ook, zeker in deze tijden, de situatie in de wereld, oorlog is bijna aan de orde van de dag, of hij dan ook merkt dat mensen inderdaad meer toenadering zoeken tot het geloof en dus ook naar zo'n evenement als dit komen.
17: Zeker is dat zo. Bij God is altijd hoop. En er is een hoopvolle toekomst. En we zien met name onder jongeren dat zingeving zo'n grote rol speelt. Hoe gaat het nou met mijn toekomst? Hoe is het de wereld? Krijg ik nog een huis hier dan, hè? En we zoeken elkaar op inderdaad. En we zien steeds meer jongeren komen en Jezus vinden. Want hij geeft zingeving voor je leven hier en nu, maar ook voor je leven in eeuwigheid zelfs.
16: Want komt het ook veel terug in de toespraken, in de gebeden hier, de toestand van de wereld?
17: Zeker, vooral in gebedsmomenten komt dat terug. Gaat ons natuurlijk nauw aan het hart. En wij dienen een grote God die hoop brengt. Dus daar bidden we ook veel voor.
16: Ja, want hoeveel mensen zijn er vandaag? De laatste dag, hè?
17: De laatste dag zijn er wat minder mensen. De kampeerders zijn er 32.000. En ik vermoed dat we zo'n tussen de 5.000 en 10.000 daggasten hebben vandaag.
16: Ja. Want voor vandaag konden mensen dan ook een dagkaartje kopen. De prijzen zijn iets anders, hè, dit jaar. Het is al de 56e editie, maar hiervoor was het altijd een paar euro om hier te komen. Dat is iets verhoogd naar €15. nog steeds misschien wel te doen, hè, voor een evenement, voor een festival. Waarom was dat?
17: Nou, we zagen dat onze kaartjes waren €2,75. Iedereen kocht ze vast en keek daarna wel of die ging. Waardoor onze no-show 25% was. En andere mensen dus niet konden komen terwijl ze

0: onze kaartjes waren €2,75. Iedereen kocht ze vast en keek daarna wel of die ging. Waardoor onze no-show 25% was. En andere mensen dus niet konden komen, terwijl ze heel graag wilden komen. Dus we zeiden, we moeten dat iets verhogen, zodat mensen serieus omgaan met hun kaartjes. En daarom voor kinderen €7,50 en de volwassenen €15. En dat gaat goed, want de no-show daalt echt.
1: En maar zijn er evenveel mensen alsnog?
0: Er zijn inderdaad evenveel mensen. Dus het is fantastisch.
1: Maar misschien dan mensen die bewuster kiezen dan, ook voor het festival?
0: Nou ja, ik denk mensen kiezen sowieso wel vanuit overtuiging. Maar we waren eerder gewoon snel uitverkocht. En ja, als je dan gewoon kaartjes koopt omdat het niet zoveel kost, en je denkt dan, nou ja, ik weet nog niet of ik ga, ja, dan zijn mensen toch wel iets minder serieus. Nu is iets later kochten ze kaartjes. Ook omdat het gewoon ietsje meer geld is. En ik denk dat ook meer kaartjes door zijn gegeven. Als mensen niet konden of via ticketswap. Maar dat kon vorig jaar ook niet omdat onze prijs te laag was.
1: Ja.
0: Dus onze no-show daalt en dat was het doel.
1: Verandert er daarmee ook iets aan het evenement? Omdat u natuurlijk ook wel meer geld dan te besteden heeft. Andere muzikanten, het begint zo direct hier ook de muziek, hè, om 8 uur al.
0: Het evenement is veranderd in die zin dat we veel geïnvesteerd hebben in ruimte, in tenten, in meer programma, in een goede verkeersroute. Maar wat er ook verandert is dat wij onze collecte verlaagd hebben. Want we hadden niet al dat geld nodig. We doen het niet voor de winst. Vorig jaar was onze collecte €1 miljoen en nu €750.000.
2: Een verslag van Josephine Trehi vanuit Biddinghuizen bij het festival Opwekking. Een dodelijk scooterongeluk in Amsterdam.
3: Ja, een jongen van 13 is overleden. Was aangereden door een motorscooter, meldt stadszender AT5. Dat ongeluk gebeurde zaterdagavond. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. De bestuurder van die motorscooter, iemand van 18, is na de aanrijding ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en toen is hij aangehouden. En onder welke omstandigheden dat dodelijk ongeluk nou gebeurde in Amsterdam, dat is op dit moment nog niet bekend. Nog iets raadselachtigs. Waarom er in één bepaalde buurt in Den Haag steeds auto's in brand worden gestoken. Buurtbewoners die speculeren daarover tegen Omroep West. Die denken het zou frustratie kunnen zijn over foutparkeerders of over betaald parkeren. Er zijn in een paar maanden tijd in diezelfde wijk meerdere autobranden geweest en vernielingen aan auto's. Gisteren ook weer een auto in de fik gestoken. En buurtbewoners zijn ongerust en durven de auto niet meer in de straat te parkeren. Onrust ook in Groningen, op de lege weg daar. Daar worden steeds katten doodgereden. Meerdere katten zijn al doodgereden, lezen we over bij RTV Noord. Buurtbewoner Roos Maring, die is het zat en die heeft bordjes opgehangen met de namen van de katten. Woezeldood door jou. Ze hoopt dat mensen nou hun snelheid eens aanpassen vanwege die borden. Volgens buurtbewoners wordt er vaak veel te hard gereden in die straat in Groningen. En ze maken zich dan ook zorgen niet alleen over de katten, maar ook over de kinderen die in de buurt spelen. Nou, tijd voor iets vrolijks. Elise uit Dongen, ze is 21 en ze had een bijzonder moment tijdens het concert van Harry Styles in Amsterdam, lezen we bij Omroep Brabant. Harry Styles, Britse zanger, die nam gewoon even de tijd om tijdens het concert een praatje met haar te maken. Elise had een bord bij zich dat ze zelf had gemaakt voor zijn optreden. En dat is gelukt, de aandacht trekken. Hij vroeg waar ze vandaan kwam. En we horen er even wat van. Er zit wel een naar muziekje onder, maar laat even op.
4: Waar woon, hè? Dus toen dacht ik, ja, ik kan wel zeggen Nederland. Maar ik dacht, ja, ik moet natuurlijk wel zeggen waar ik echt vandaan kom. Dus toen zei ik Brabant. Die uitspreken nou, toen kwam ik echt niet meer bij.
5: Brabant!
4: Kijk, dat best goed vond ik. Hij zei Brabant met een G tussen Brabant.
3: Nou, dan ga je gelijk. Dat klonk nog best goed wat hij zei.
2: Ja,
3: vond
2: zeker. En toen, vond het een naar muziekje?
3: Nou, zo'n een beetje bon. Nou, het was misschien ook wel Harry Styles muziek. Natuurlijk even niet moeten zeggen. Als Elise Harry Styles nou eens een rondleiding mocht geven in Brabant, nou zegt ze, ik zou hem meenemen naar de Efteling. Of natuurlijk een worstenbroodje.
2: Ja, dat kan ook en, hè?
3: Ja, ja, ja.

0: For You van Bruce Springsteen. Het is 7 minuten voor 8. Een ruzie over te harde muziek of een buurjongen die 's ochtends vroeg door het trappenhuis schreeuwt. Het begint vaak klein, maar buurruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Hanne Groenendijk is al meer dan 20 jaar buurtbemiddelaar in Capelle aan de IJssel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom worden buurruzies complexer?
1: Ja, dat heeft een heel aantal achtergronden. Ik heb gezien dat wij vorig jaar in de helft van de zaken te maken hadden met een complexe situatie. En dat kan zijn, wat we nu regelmatig tegenkomen, ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving. Er zijn ook mensen die lang hebben gewacht op een veilige plek om te wonen. Vrouwen die met hun kinderen doorverwezen zijn naar een andere gemeente om daar een huis te krijgen. En zo zijn er allerlei factoren die maken dat complexe situaties vaker voorkomen.
0: Want dan speelt er niet maar één dingetje, niet alleen maar die ruzie, maar dan zit er eigenlijk een hele wereld achter waarom mensen reageren zoals ze reageren.
1: Ja, dat is heel mooi samengevat. Ja, inderdaad. En dat betekent dat je toch heel voorzichtig bent met het uitnodigen van mensen aan een tafel om een buurtbemiddelingsgesprek te houden. Want er speelt nogal wat in het leven van die mensen. Soms ook schulden, soms ook nare ervaringen met geweld. Dus dat maakt het ingewikkelder.
0: Ja, want ik noemde net al wat voorbeelden van typische buurruzies. Die zijn van alle tijden. Maar hoe escaleert dat dan vervolgens naar de situatie waarbij zelfs u wordt ingeschakeld?
1: Nou, mensen die gaan op het moment dat ze boos zijn bij de buren aan de bel trekken. Of, wat ook heel veel mensen doen, als ze herrie horen in een bij de bovenburen, dan gaan ze met een bezemsteel tegen het plafond stampen of op de verwarmingsbuizen slaan. En ja, daar wordt die andere buur natuurlijk ook niet gelukkig van. Dus als ze elkaar dan buiten tegenkomen, dan laait het op. Maar ook als ze aan de deur gaan kloppen, bellen en zeggen, kom op, dit ken zo niet, uit met die herrie. Ja, dat valt ook niet goed.
0: Nee. U wordt er dan bijvoorbeeld bijgeroepen. Wat doet u op zo'n moment?
1: Het eerste is dat de coördinator belt met degene die zich gemeld heeft, om even na te gaan of dit een casus is die voor ons geschikt is. Als er al rechtszaken lopen bijvoorbeeld, dan is het niet meer een casus voor ons. Of als het gevaarlijk zou kunnen zijn voor de bemiddelaars. En dan gaan de bemiddelaars met z'n tweeën op pad, als eerste om bij die klagende buur het verhaal te horen. Nou, dat is een vertrouwelijk verhaal. En wij horen dat om goed te weten, als ze aan tafel komen, wat speelt er? Wat is de context waarin het gebeurt? Daarna gaan we naar de andere buren over wie geklaagd wordt. Daar hebben we vaak geen telefoonnummer of naam van. Dus daar gaan we gewoon bellen en zeggen, we zijn ingeschakeld door een buur die last heeft, last ervaart. En zou u met ons willen praten? Want wij zijn heel nieuwsgierig naar uw verhaal. Dat lukt niet altijd, maar toch wel vaak wel. Dan worden wij ook binnengenodigd en dan horen we het verhaal van buur B. En dan is het de kunst om, als we ze aan tafel weten te zetten, om ze met elkaar in gesprek te brengen en te laten vertellen over die context.
0: En dat
1: helpt al heel erg. Ja, dat helpt heel erg. Bijvoorbeeld iemand die al langdurig ziek is en die de hele dag in huis zit, die is veel gevoeliger nog voor geluid dan mensen die overdag naar de werk gaan. En dan kan er begrip ontstaan bij de andere buur. Ah, oh, nou snap ik het. Ja, dat zou ik ook heel vervelend vinden. En dan kunnen er afspraken gemaakt worden.
0: En dat zal niet altijd lukken, maar dus in een groot deel van de gevallen wel?
1: Ja, ongeveer rond de 70% van de gevallen heeft buurtbemiddeling een positief effect en kunnen de buren weer beter met elkaar door de straat.
0: Dank u wel. Hanne Groenendijk, buurtbemiddelaar in Capelle aan de IJssel.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
5: Avond, daar blijft de topsprinter. Goedenavond.
4: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
3: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26, morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: Lees Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits, nu in de winkel.
3: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Komt u er of komt u er niet? Een deal tussen de VS en Iran hangt al een paar dagen in de lucht. En Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
10: Het doel van die nieuwe campagne van Amber Alert is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. De campagne van Amber Alert wordt gelanceerd in 20 landen en in 14 talen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Dat zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, dan straft Zilveren Kruis hen financieel. Huisartsen krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en daarom mogen ze niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. En door die ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. De voorbijganger die zaterdagavond in Washington werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het een man is. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost en beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar al eens geprobeerd om het terrein van het Witte Huis op te komen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. Hij was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep in Delft was de man onder invloed en gooide die spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is onderzocht door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. En het weer, het wordt een warme en zonnige dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29. Ook morgen veel zon en iets warmer nog, 28 tot 31 graden.
0: Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio kan er vandaag nog een deal zijn met Iran. Maar is dat optimisme terecht? Zometeen onze Midden-Oosten-correspondent.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het zong gisteren weer rond. Er zou een akkoord komen tussen Iran en Amerika. De straat van Hormuz zou weer volledig opengaan. Maar dat is niet het geval. En vanuit de Amerikanen is te horen dat een akkoord tijd kost.
13: We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf.
0: We hoopten gisteren nieuws te hebben. Het duurt eventjes voordat we wat terug horen. Hopelijk lukt het. Er is in ieder geval veel steun in de Golfstaten, zei minister van Buitenlandse Zaken Rubio. Midden-Oosten-correspondent David Poort. David, wat voor voorstel ligt er op tafel?
14: Nou, met deze deal zou de straat van Hormuz in ieder geval onmiddellijk geopend worden. Dus van beide kanten. Dus Iran zou dan geen tol meer innen. Wat ze dus in de afgelopen tijd wel hebben gedaan. En Amerika heft dan ook de blokkade op van hun kant voor die Iraanse schepen die eruit willen. En Iran zou vervolgens ook die zeemijnen uit de straat van Hormuz verwijderen. En ja, Iran die zou volgens de Amerikanen in principe bereid zijn om het verrijkte uranium dat ze nu in hun bezit hebben over te dragen aan een derde partij. En in ruil daarvoor zou Iran dan sanctieverlichting krijgen. En vooral dat laatste gedeelte over het nucleaire programma, dat is nog niet bevestigd door Iran. Eigenlijk heeft Teheran tot nu toe alleen nog maar gezegd dat ze dus bereid zijn om te onderhandelen. En dat dan in de komende 2 maanden uit onderhandeld moet worden.
0: Ja, want het is dus nog niet zover. Waarom niet?
14: Nou ja, volgens Amerikaanse media gaat het nu alleen nog maar om details. Echt om de puntjes op de i. Beide kanten die zouden dus bepaalde punten anders willen verwoorden. Het moet natuurlijk aan beide kanten als een soort van overwinning worden uitgelegd. Mojtaba Khamenei, de nieuwe Ayatollah in Iran, die zou het raamwerk voor deze deal in ieder geval hebben goedgekeurd, volgens de Amerikaanse media. Maar er zijn dus nog een paar dagen nodig om tot een soort van een uiteindelijke versie te komen van de tekst waar iedereen blij mee is.
0: Maar de positieve geluiden komen dus vooral vanuit de Verenigde Staten. Is er wel reden om optimistisch te zijn?
14: Nou, voor Trump niet, denk ik. Je kan wel stellen dat Trump eigenlijk hiermee door de knieën gaat. Want hij heeft altijd gezegd dat hij dus een deal wil. Een totaal deal die direct ingaat. En dus niet een akkoord dat bestaat uit meerdere fases. Met rondes van onderhandelingen waar Iran dus altijd aan heeft vastgehouden. En de deal waar dus nu over gesproken wordt, dat zegt in eerste instantie ook niks over het raketprogramma van Iran. Er staat nog niks in over het moratorium op uraniumverrijking. Dus hoeveel jaar Iran niet mag verrijken. Dus dat zijn allemaal punten die in de komende maand of 2 maanden uitonderhandeld moeten worden. En Trump, die had het heel graag heel anders gezien natuurlijk. En dat hij dus nu meegaat in deze gefaseerde onderhandelingen van Iran, betekent dus dat hij er gewoon echt snel vanaf wil.
0: Wat Rubio ook zegt is dat er wel steun is in de Golfstaten voor dit plan.
14: Ja.
0: Hoe reageren die landen?
14: Nou, Trump afgelopen zaterdag heeft hij een conference call gehad met de leiders van die Golfstaten. En ook Pakistan en Turkije zaten daarbij. En al die landen die hebben aangedrongen op een deal om dit allemaal zo snel mogelijk door te laten gaan. En vooral natuurlijk die golfstaten die snakken naar een vrije doorgang van die straat van Hormuz. En ja, Trump die heeft in diezelfde call ook gezegd dat als dit allemaal eenmaal geregeld is, dat hij wil dat die golfstaten dan de banden met Israël zullen normaliseren. Daar hebben ze natuurlijk geen zin in op dit moment met de Israëlische regering die daar nu zit. Die zullen willen afwachten wat er met de Israëlische verkiezingen gebeurt in oktober of november. En ja, Netanyahu, die is natuurlijk tegen. Die ziet dit allemaal niet zitten en die houdt zich ook het recht voor om nog steeds toe te slaan in Libanon als Israël zich bedreigd voelt. Maar de Amerikanen die zeggen althans nu dat deze deal ook gewoon moet gelden voor Israël en Libanon. Dus dat moet dan ook meteen geregeld zijn als er hopelijk dus in de komende dagen getekend wordt.
0: David, dankjewel. Correspondent David Poort. Het is dus nog niet zover, maar toch die voorzichtig optimistische geluiden over een akkoord tussen de VS en Iran werken deze ochtend wel door op de financiële markten. Roelof Muller van de economieredactie, was daar te zien?
15: Nou, je ziet toch wel vooral weer dat effect op olie. Die prijs van olie die is in de afgelopen maanden fors omhoog gegaan. En vanochtend of vannacht begon dat eigenlijk al. Zie je dat die prijs weer flink aan het dalen is. Zo'n 5% voor een vat Brent olie. Dat is dan de belangrijkste maatstaf voor olie. Ja, dat is nu zo'n $95 waard. En dat was ja, voor dit weekend nog boven de 100. Dus dat is weer echt een stuk lager. Nou, je ziet hetzelfde zo'n beetje bij gas. Hè. Dat is ook sinds de aanvallen vanuit Amerika op Iran is dat ook flink omhoog gegaan. Wel een stuk minder hard gestegen dan olie. Maar ook daar zie je nu weer een daling. Zo'n €45 per megawattuur betaal je nog op de wereldmarkt voor gas. En je ziet ook eigenlijk bij alle beurzen wereldwijd in ieder geval de verwachting dat het toch wat optimistisch zal zijn vandaag. We zien in Japan, de Japanse beurs, een belangrijke beurs in Azië, die is al open. Ja, die staat al in een stevige plus. En straks gaan de beurzen in Europa open. Ook in Nederland gaat het gewoon open vandaag op tweede Pinksterdag. En daar is er ook de verwachting dat er een klein beetje bij zal komen. En dat zien we eigenlijk ook wel weer terug in Amerika zelf. Ook daar is wat optimisme als het gaat om de beurzen.
0: En wat zegt dat?
15: Nou ja, ik denk dat het toch wel vooral echt zegt dat handelaren heel sterk reageren op dit nieuws. We zien natuurlijk de afgelopen 3 maanden een stroom aan berichten. Die gaat over de straat van Hormuz. Het gaat over de oorlog in het Midden-Oosten. Soms zijn die berichten positief, soms zijn die berichten negatief. Dan zouden er weer gesprekken zijn. Dan is er weer een akkoord op handen. Een staakt het vuren is er geweest. Gaat dat staakt het vuren dan wel of niet door? Dan is er weer een Amerikaanse president die zegt, we gaan Iran plat bombarderen naar het stenen tijdperk. Nou, en daar reageren die handelaren gewoon ontzettend sterk op. Dus dat is wel een heel duidelijk beeld, dat er heel erg veel beweging is in die prijzen constant. Maar je kan ook wel zeggen dat het meer dominante, serieuze beeld is. Dat er toch wat weinig reden is voor optimisme. Dat is in ieder geval wat veel analisten op dit moment wel zien. Die gaan er toch echt van uit dat de effecten echt zeer lang gaan aanhouden. Ook als die straat van Hormuz bij wijze van spreken morgen opengaat, wat allemaal erg onzeker is. Maar ja, dat beeld blijft toch vooral overeind staan. En je ziet toch ook bij die olieprijs, die is dan weliswaar gezakt vandaag. En dat hebben we ook al een paar keer gezien. Maar hij is eigenlijk al een hele tijd, zeg maar zo'n 3 maanden, toch echt heel erg hoog. Dus ja, dat hij behoorlijk schommelt, dat brengt analisten niet van de wijs. Ja, het einde is voorlopig nog niet in zicht van de effecten van deze spanningen.
0: En dus zelfs als die straat van Hormuz open zou gaan, hè, want zover is het inderdaad nog niet. Ja. Maar wat is dan het grote probleem daarmee? Waarom duurt het lang voordat de effecten merkbaar zijn?
15: Nou ja, dat gaat gewoon nog wel even duren. Hè? Want je zal misschien wel zien dat dan benzine wat goedkoper gaat worden. Daar zullen mensen misschien best wel blij mee zijn in Nederland. Dat is echt wel waarschijnlijk dat zou gaan gebeuren. Maar het is echt de vraag hoe sterk dat dan weer daalt, die prijs. Ja, want er is bijvoorbeeld ook veel schade aan olieproductie in de Golf van Hormuz. Daarvan weten we nog niet helemaal hoe snel ze dat weer herstelt. De vraag is ook, wat is dan open? Hè? We hoorden net David zeggen, gaat dan Iran inderdaad stoppen met tolvragen voor die schepen die er wel doorheen mogen? Hoe wordt dat precies geregeld? En dan is ook nog steeds de vraag, ja, welke schepen durven het aan? Hè? Welke rederijen durven daadwerkelijk door die straat van Hormuz te gaan varen? En dan is eigenlijk altijd vooral de vraag van, durft de verzekeraar het aan? Of wordt de premie van om er doorheen te varen zo hoog dat het dan eigenlijk helemaal geen zin heeft om er doorheen te varen? Nou, kortom, er is eigenlijk vooral onzekerheid. Het is dan ook niet voor niks dat de Wereldbank ook nogmaals dit weekend de zorgen uit. Die zeggen, we hebben niet alleen maar te maken met hoge energieprijzen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar dit raakt ook de productie. En ook bijvoorbeeld de productie van voedsel in heel de wereld. Maar ook specifiek in ontwikkelingslanden. Die maken zich daar echt grote zorgen over.
0: Roeland, dankjewel. Ik ben nieuw verslaggever Roeland Muller. De NS is niet van plan om zelf op te draaien voor de spoorblokkade in Utrecht.
10: Nee, de NS wil de schade van die blokkade van zaterdag gaan verhalen op de activisten, meldt de Telegraaf. Zaterdag was een verbod, maar toch gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion en pro-Palestijnse groepen het spoor op. En vervolgens lag het treinverkeer ruim 2,5 uur stil. Volgens de NS leverde dat gevaarlijke situaties op en extra kosten door uitgevallen treinen, beveiliging en omleidingen. Het vermoedelijke aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900, meldt de WHO via persbureau Reuters. Bij ongeveer 100 mensen is ebola daadwerkelijk vastgesteld. Het dodental, zegt de WHO, is inmiddels boven de 200. En ook in buurland Oeganda zijn ebola-besmettingen gemeld. Veel 65-plussers komen te vallen. En dat komt door ouderdomsklachten, meldt 1Vandaag. Het gaat om ongeveer een kwart van de ouderen. 1 op de 10 valt zelfs meerdere keren per jaar. Het gebeurt meestal thuis als mensen alleen zijn. En ondanks de impact praten veel ouderen daar dan niet over. En daar maken de kinderen zich dan weer zorgen over. Blijkt allemaal uit onderzoek van 1Vandaag. In de stad Barinas in het westen van Venezuela hebben honderden gedetineerden een gevangenis overgenomen uit protest tegen martelpraktijken. Ze eisen volgens persbureau AFP dat de omstandigheden binnen verbeteren en dat de gevangenisdirecteur opstapt. De gevangenen klommen op de daken, staken massaal matrassen en lakens in brand en familieleden verzamelden zich buiten dat complex in Venezuela en maken zich enorme zorgen. Het aspergeseizoen is weer in volle gang en de aspergehoofdstad Grubbevorst in Limburg, dat betekent maar één ding daar, het jaarlijkse wereldkampioenschap aspergeschillen. Deelnemers kregen gisteren een kilo asperge voorgeschoteld en moesten die zo snel en zo egaal mogelijk schillen. Zien en horen we bij Hart van Nederland.
16: Nog speciale techniek?
17: Nee, helemaal niet. Ik koop ze altijd geschild. Dus.
16: En toch sta je hier?
17: Ja, toch? Ja, inderdaad.
16: Staat met de zenuwen? Ja, ik moet zeggen, dit is wel, het begint wel op te lopen.
10: De winnaar is ook al bekend. Ursula, die kan dat zo mooi. Legt ze op de arm, de asperge, en schilt dan van boven naar beneden.
18: Ja. NPO.
2: Radio 1. Dit is tot 9:30.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Pannenkoekrestaurants, speelboerderijen en klimparken waar je ook kunt lunchen. Dit soort kindvriendelijke horeca vind je meestal op het platteland. Maar ook in de stad openen steeds vaker restaurants en cafés waar volop speelruimte is voor kinderen. Verslaggever Aida Brands was bij zo'n horecazaak in Utrecht.
19: Ik sta hier met Carlijn Vos, de eigenaar en medeoprichter van het restaurant Bij de Vosjes.
20: Ja. Het was voorheen een café, Café de Windhoek. En wij hebben dit omgebouwd tot een kindvriendelijk restaurant. We zijn 1 februari opengegaan en wij merken dat er heel veel toeloop is van ouders met kinderen. Die komen eten, komen lunchen, komen dineren, maar ook 's ochtends koffie komen drinken. En als de kinderen spelen, blijven ze ook wat langer zitten.
19: Kan je me eens laten zien, wat kunnen we allemaal vinden bij jullie op het restaurant, wat we eigenlijk bij andere restaurants niet kunnen vinden?
20: We hebben helemaal achterin de zaal hebben wij een klimwand gemaakt met bergen erop. Groot project, erg leuk. En ik merk dat ook gewoon echt een eyecatcher is hierachter. Dan hebben wij nog wat tafels staan waar ze op kunnen legoen. We hebben een treinbaan en we hebben een lezenboom. Die hebben we gemaakt van hout ook en met bladeren. En daar hangt een discolamp in. Dus als kinderen daarin gaan zitten, dan schiet de discolamp aan. En we hebben daar leuke leesboekjes bij liggen.
19: Ja, want dit was dus vroeger een buurtcafé, maar ook een biljartcafé. Ja. Ja. Wat bezielde je om hier dan een kindercafé van te maken of kinderrestaurant?
20: Ja. Nou, eigenlijk meer een gemis wat ik zelf als ouder merk met 2 jonge kinderen. Is een plek waar ik met mijn kinderen rustig kan zitten. Waar zij zich kunnen vermaken. En dat ik niet de druk voel van gasten om me heen als mijn kind huilt of aandacht wil of een keer schreeuwt. En dat wilden we eigenlijk creëren hier. Dus hier mag een kind gewoon een keer huilen, een keer schreeuwen, een keer rennen. Dat mag hier.
19: En is daar nou veel vraag naar? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen, als ze naar een restaurant gaan, het misschien ook wel lekker vinden dat ze gewoon even in alle rust van een maaltijd kunnen genieten of een lekkere cappuccino kunnen drinken, of misschien zelfs wel werken.
20: Ja. Ja, dat zeker ook. Maar ik merk dat er veel ouders altijd wel een dag thuis zijn met hun kinderen en dan iets zoeken. Ik denk dat het verschil is van vroeger. Als ik kijk naar mijn ouders en ze brachten ons naar school, dan gingen ze bij de buurvrouw een kopje koffie drinken. Maar onze generatie gaat gewoon wat sneller naar een plekje waar ze koffie kunnen drinken, een taartje kunnen eten met hun jongere kinderen die nog niet naar school gaan.
19: Wat komen jullie hier doen?
1: Nou, we zijn hier vooral om gezellig samen bij te kletsen. En eigenlijk dat je ze, ja, een beetje de ruimte hebt om samen te kletsen. Dat die kinderen, ja, erg leuk aan het spelen zijn samen. En dat dit sowieso comfortabel vermaken is. Omdat je natuurlijk ook wil voorkomen dat ze achter een scherm zitten. Hè. Dus dat werkt daar denk ik ook wel zeker bij. Misschien dat je soms ook wel iets extra's voor je kind wil doen. Omdat je dan zelf wat meer werkt als de moeders van vroeger. Waarbij je soms wat dingen probeert te compenseren.
21: Wij komen hier zo eens in de maand ongeveer. Als het enigszins slecht weer is of we gewoon even snel wat willen doen. We wonen vlakbij. Dan gaan we hier naartoe.
22: En de pannenkoek.
19: Niet ervan. Hier beginnen de ouders aan de pannenkoeken. De kinderen zetten druk. Die spelen lekker verder in de speelzaal.
0: En dit soort restaurants komen er dus steeds meer. Vrijtijdsdeskundige Goof Lukke legt uit waarom er behoefte bestaat aan horecazaken die zich richten op gezinnen met kinderen.
23: Het heeft te maken met het feit dat wij meer vrije tijd hebben die we kunnen genieten. Een stukje flexibilisering van het werk is eigenlijk ontstaan sinds corona, waardoor ook mensen thuis kunnen werken. Mensen wat meer geneigd zijn ook niet meer naar een vast kantoor te gaan. Maar ze hebben dus vrije tijd aan de ene kant waarmee ze met hun kinderen wat willen doen. Aan de andere kant zoeken ze soms een werkplek waarbij ze misschien ook die kinderen activiteit kunnen bieden. En we zien wij noemen dat bij Breda University, eigenlijk de vervaging van grenzen tussen wat nou een horeca is, wat is een restaurant, wat is een kleine attractie, wat is een grote attractie, wat is misschien wel een heel groot attractiepark. Dus eigenlijk die grenzen zijn dus ook in de breedte, in de hele vrije tijdsmarkt, in het aanbod veranderd.
0: En heeft dat ook mee te maken dat mensen makkelijker, sneller naar een café of een restaurant gaan dan vroeger?
23: Ja, en er wordt eigenlijk gekeken naar hoe kunnen we nou in die vrije tijd mensen eigenlijk de meest niet goede onderdelen van een beleving, hoe kunnen we die eruit halen? Bij kamperen zien we tegenwoordig glamping. Dus eigenlijk staat de tent al, alles zit erin, luxe zit erin. Maar je hebt toch het kampeergevoel. In dit geval gaat het over, ja, wat is nu eigenlijk hier een dissatisfier? Iets wat we eigenlijk niet fijn vinden als die kinderen aan tafel moeten zitten. Nee, we hebben eigenlijk liever dat die kinderen ook hun eigen dingen kunnen doen. En terwijl de ouders koffie drinken, een pannenkoek eten. Dus je ziet dan dat dit soort extra faciliteiten bij horeca komen. En in de steden is dat wat op kleinere schaal, zoals we net hoorden. Meer een kleine speelruimte. Aan de randen van de stad zien we inderdaad de indoor speeltuinen. Die gaan juist hun horeca weer een beetje beter maken. Daar ging het eerst altijd over een hal met heel veel gekleurde speeltoestellen. En je kon koffie krijgen, maar de horeca wordt daar gewoon steeds beter. En je ziet ook nieuwe concepten ontstaan, waarin bijvoorbeeld met dit mooie weer in Schaiken een restaurant is wat een waterspeeltuin buiten heeft, die eigenlijk rondom een terras heeft. Dus je kan eigenlijk de kinderen veilig zien en de kinderen hebben lol. En de ouders hoeven niet mee het zwembad in. Die zitten lekker op het terras te eten en drinken.
0: Maar als het bijvoorbeeld gaat over zo'n restaurant waar we net naar luisterden. Het is wel zo dat er alles wat je voor die kinderen inricht, daar staan geen tafeltjes waar mensen zijn die iets bestellen en drinken en eten. Dus hoe houden ondernemers het rendabel?
23: Nou, ik heb daarin verschillende vormen gezien. Hier, ik woon zelf in Breda. Er was een café wat een zaal had die wel eens werd verhuurd, maar die is weer tijdelijk omgebouwd tot zo'n kinderruimte. Aan de andere kant ziet men het steeds meer als een soort faciliteit voor het feit dat mensen komen. Hè. Ze komen alleen al omdat die speeltuin er is. We hebben een hele grote woongigant in Nederland die altijd een ballenbak had. Nou, dat werkte ook heel goed. dat hebben cafés eigenlijk ook gezien. En wat het grootste voordeel is, en dat is eigenlijk een soort wetmatigheid die we in alles in recreatie kunnen toepassen. Als mensen langer blijven, gaan ze over het algemeen ook langer eigenlijk geld uitgeven. En dat kan zijn, nee, ik begin met mijn koffie. Oh, het is toch al lunchtijd, laat ik ook wat lunchen. Nou, terwijl die kinderen het maar naar de zin hebben, hebben de ouders het ook naar de zin. Een hele oude regel ook uit de campingwereld. Daar geven ze geld uit, ja.
0: Zijn vrije tijdsdeskundige Goof Lukken.

0: Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Na 9:30 natuurlijk weer Stand.nl, ook op tweede Pinksterdag.
1: Zo is het, Astrid. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over de gezondheidskloof in ons land. Kinderen van rijke ouders leven namelijk gemiddeld 10 jaar langer dan die van arme ouders. En als het over gezonde levensjaren gaat, is die kloof nog groter. Dan is het 20 jaar. En die kloof die groeit eerder dan dat die afneemt. NRC schreef hierover. Nou, er zijn wel allerlei programma's om bijvoorbeeld mensen meer te laten bewegen of gezonder te laten eten. Maar die lijken niet echt effect te hebben. En dat komt volgens deskundigen omdat vooral het symptoom wordt bestreden en niet de kwaal. Nou, als ongezonde en arme burgers bijvoorbeeld al meer gaan bewegen, dan gaan ze nog altijd gebukt onder geldgebrek of slechte behuizing. En dan ga je natuurlijk ook eerder dood aan stress bijvoorbeeld of schimmel in je huis. En op dat soort dingen hebben individuen niet of nauwelijks invloed. Dus we gaan het hebben over de gezondheidskloof. Aan de hand van de stelling, het kan echt niet dat mensen in armoede in dit land korter leven. Nou, lastig natuurlijk, snap ik ook, om het met deze stelling oneens te zijn. Wij willen vandaag graag het gesprek voeren over het en nu dan. Hoe moet het dan wel? Ik ben ook heel erg benieuwd naar uw eigen ervaringen. Herkent u zich in dit beeld? Of kent u mensen? Heeft u moeite zelf om bijvoorbeeld gezond te leven? En eigenlijk horen we dus dat alle aspecten in iemands leven aangepakt moeten worden. Maar hoe doe je dat nou goed? En hoe doe je dat duurzaam, zodat het blijvend is? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
9: Huisartsen die geen zorg-apps gebruiken krijgen mogelijk duizenden euro's minder vergoed van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat zeggen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraars om die bepaalde apps te gebruiken, terwijl sommige apps niet voldoen aan wetten en regels. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% daarvan was er sprake van een complexe ruzie. 5 jaar geleden was het nog 21%. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. En die campagne die richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. En voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij is ingevallen bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. Depay, aanvaller, was sinds 9 maart niet meer in actie gekomen, want hij had een blessure. Hij is topscorer van Oranje en zaterdag wordt hij verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, een zomerse dag weer.
10: Zeker, ja, we zitten echt in de zomersperiode tijdens dit lange Pinksterweekend. En ook vandaag is het overal gewoon droog. Veelal zon overgoten en de temperatuur die gaat dus flink oplopen. Want op grote schaal wordt het zomers warm vanmiddag met temperaturen van zo'n 26 of 27 graden vlak aan zee. Tot lokaal 29, misschien zeer lokaal wel een tropische 30 graden in het binnenland. Er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook echt warm aan. En ook vanavond is het nog lang warm buiten met temperaturen nog ruimschoots boven de 20 graden. Pas na zonsondergang, en dan gaat het geleidelijk afkoelen. En vannacht blijft het gewoon helder bij minima die uitkomen tussen de 12 en 16 graden.
0: Het blijft een beetje zomer?
10: Maar morgen doen we er zelf nog gewoon een schepje bovenop. Want dan gaan we te maken krijgen met op grote schaal tropische temperaturen van 30 graden in de kustgebieden tot lokaal misschien wel 32 graden in het binnenland. Wordt waarschijnlijk de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Wederom gewoon overal droog en ook zon overgoten. Morgenavond dan krijgen we geleidelijk te maken met wat koelere lucht vanuit het noorden. En woensdag is het dan een stuk minder warm. Zo'n 18 graden in het noorden tot lokaal nog wel 25 graden in het zuiden. Dus nog steeds ook dan nog wel gewoon hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en de dagen daarna. Dan blijft het gewoon echt wel gewoon zomers in ons land.
0: Berend, dankjewel. Gisteravond gingen opnieuw veel mensen de straat op in Turkse steden. De onrust bij de grootste oppositiepartij. Zometeen onze correspondent.
3: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26 morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
16: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: De rel rond de grootste Turkse oppositiepartij, CHP, kwam gisteren tot een uitbarsting. De politie bestormde het partijkantoor in Ankara. En dat had te maken met een uitspraak van de rechter afgelopen week. Die had bepaald dat partijleider Özel niet rechtmatig gekozen was. En dat hij plaats moet maken voor zijn voorganger in die partij. Correspondent Kusya Ercetin in Istanbul. Kusya, waarom greep de politie in?
18: Ja, de Turkse autoriteiten hadden besloten dat het gebouw ontruimd moest worden. En dat kwam dus omdat na die uitspraak van die rechter weigerden parlementsleden van de grootste oppositiepartij en ook Özgür Özay zelf, die zaten dus in dat gebouw, die weigerden te vertrekken en die hadden een barricade opgeworpen. Dus je zag ook echt live op de Turkse televisie dat ze allemaal tafels op elkaar hadden gestapeld, bureaus, stoelen. En niemand kwam er dus in en het werd daar dus heel onrustig en uiteindelijk greep de politie dus in en werd er dus zelfs traangas ingezet om het gebouw binnen te kunnen gaan.
0: En de aanhangers van Özel, hoe reageerden die?
18: Ja, ze begonnen allemaal aan een mars. Ook Özay zelf trouwens, naar het parlement. Dus die liepen dus vanaf dat gebouw van het hoofdkantoor van de oppositiepartij naar het parlement. En ook in Istanbul gingen mensen de straat op.
19: Vanavond in Istanbul gaan ze op drie verschillende plekken lopen om eigenlijk een statement te maken. Ze zeggen we gaan lopen omdat we vechten voor de Turkse democratie.
20: Neden burada? Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
19: Ze zegt ja, we zijn voor de toekomst van ons land staan we hier of we met z'n allen of helemaal niet.
20: Bu ülke dirliğe düzenli ve aydınlığa çıkana kadar bu eylemler devam edecek. Genel başkanımız Özgür Özel'dir ve arkasındayız.
19: Ze zegt, we staan hier al anderhalf jaar. te demonstreren. Ze verwijst eigenlijk naar de oud-burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, die al ruim een jaar in de gevangenis zit.
1: Ben bugün burada evde oturacağıma ben bir şey yaptım demek için buradayım.
19: Hij zegt dat hij hier vanavond is. Hij wordt ook een beetje emotioneel. Hij zegt om te zeggen dat ik vanavond echt iets wil betekenen. Daarom ben ik hier.
20: Cumhurbaşkanımız İmamoğlu adayı özgür Türkiye için yürümek istiyoruz. Özgür olmak istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hukuk adalet istiyoruz. Bu kadar yani.
19: Ze zegt ja, onze presidentskandidaat Ekrem İmamoğlu, die zit natuurlijk vast. We willen rechtvaardigheid, we willen democratie, we willen dat het gewoon teruggedraaid wordt. En daarom gaat ze de straat op vandaag, zegt ze.
0: Ja, dat was dus Istanbul gisteravond. Kusje, wat staat Turkije nog te wachten, joh?
18: Ja, dat is dus interessant wat er de komende dagen gaat gebeuren. Kijk, die Özgür Özal die wilde sowieso dat ze zouden... die probeert het via de juridische weg aan te vechten. Maar de Hoge Kiesraad heeft zijn verzoek al afgewezen. Nou, zijn voorganger, die dus nu moet terugkomen... waarvan de aanhangers van de oppositie de meeste dan zeggen... nou, laat hem alsjeblieft niet terugkomen... want die heeft het de afgelopen jaren ontzettend slecht gedaan... bij de verkiezingen. Dus de grote vraag is, ja, gaan ze überhaupt... kunnen samenwerken. Zeker in een tijd waarin de oppositie in Turkije het ontzettend lastig heeft. Heel veel mensen worden opgepakt. Het is heel moeilijk om campagne te voeren. Er komen waarschijnlijk vervroegde verkiezingen aan volgend jaar. Dus de grote vraag is of ze kunnen samenwerken om een grote vuist te maken tegen de regerende AK-partij.
0: Maar is dat dan precies wat de regering Erdogan voor ogen had met deze ingreep in die partij?
18: Nou ja, dat zeggen critici dus inderdaad. Hè? Van kijk, als die oppositie verdeeld is en er komen verkiezingen aan, dan gaan mensen natuurlijk zeggen in een land waar er natuurlijk al problemen zijn, bijvoorbeeld met de economie, van nou, bij de oppositie is het een zootje. Die kunnen het onderling al niet eens worden. Dus ze zeggen dat de regering wel heel erg goed uitkomt, deze interne strijd. En dat ze dit ook bewust uitvergroten, juist zo voor die verkiezingen. Zodat die stemmen natuurlijk ook verdeeld gaan worden. Want er zijn zelfs geruchten dat misschien Özgür Özal een nieuwe partij gaat beginnen. Dus ja, zolang de oppositie het niet eens gaat worden en die verkiezingen komen eraan, dan zie je natuurlijk dat die stemmen waarschijnlijk gewoon verdeeld gaan worden. En dat komt natuurlijk de Turkse regering, de regerende AK-partij, heel goed uit.
0: Gülşen, dankjewel. Correspondent Gülşen Ercetin. In Biddinghuizen is het jaarlijkse christelijke festival Opwekking. Tienduizenden mensen zijn er voor optreden, zang, gebeden. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent er ook. Is de situatie in de wereld voor bezoekers nou een extra reden misschien wel om naar dit festival te komen?
21: Ja, dat hoor ik hier wel. Ja. Het festivalterrein is net open. De eerste muziek is ook te horen. Er zitten hier al mensen op bankjes te luisteren. Die langzaam wakker zijn geworden. 32.000 mensen hier de afgelopen dagen op de camping hebben gelogeerd. Maar dat is nog los van de dagkaarten van de mensen die vandaag gewoon voor de laatste dag nog komen. Maar inderdaad, met die vraag of de situatie in de wereld een reden is om hier te komen, daar sprak ik vanochtend ook mee met wat bezoekers hier.
22: Goedemorgen.
21: Staat u hier op de camping?
22: Ja, ik sta hier op de camping.
21: En een tasje bij zich met?
22: Ja, opwekkingstasje met lekkere croissantjes en verse broodjes. En ik wacht even tot de koffiecorner open is.
21: Ja. Heeft u het naar uw zin deze dagen hier?
22: Ja, het is heel... We zijn wel al een paar jaar gekomen wij hier. En het is gewoon... Ja, het is gewoon heerlijk. Ja, en het is heerlijk weer. Dus het lijkt wel of je in Zuid-Frankrijk op je camping zit.
21: Merkt u, of als u voor uzelf ook spreekt, door alle ellende in de wereld, oorlogen die aan de orde van de dag zijn, dat mensen bewuster kiezen om samen te komen? Bijvoorbeeld ook op zo'n evenement als hier?
22: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel... Het is wel heel positief. Het is een positieve boodschap. Het is ook voor iedereen. Dus je voelt je ook als je hier komt, denk ik... ook al ben je niet gelovig, kan ik me voorstellen... dat je je gewoon welkom voelt. Dat is het. Misschien het woord welkom. Het is een beetje... Ja, dat is het denk ik wel. Ja.
21: Komt nog iemand aangelopen? Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
21: Lekker geslapen?
2: Wel lekker slapen, alleen je voelt als je al een paar nachten op een luchtbedje slaat en je rug denkt van hou alsjeblieft op.
21: Ja, een beetje pittig.
2: Ja.
21: En wat nu? Wat gaat u doen?
2: Ik ga naar een seminar over christenvervolging in Nederland. Die trok me heel erg, sprak me heel erg aan. Dus ik ben heel benieuwd. En daarna direct weer door naar de ochtenddienst, de laatste van het weekend.
21: Ja. Maakte het uit voor u dat de ticketprijzen iets veranderd waren? De voorgaande jaren was het €2,75, nu €15. Ook om te zorgen dat er, zoals vorig jaar, heel veel mensen niet kwamen opdagen uiteindelijk. Wat vindt u ervan, die prijsverhoging?
2: Nou, dat vind ik organisatorisch heel terecht, zeg maar. In deze tijd is het allemaal heel lastig, economisch gezien en zo. Kijk, de tickets heeft mijn vrouw geregeld. En ik, als een opwekking gaat, ik kijk echt niet naar het geld. Nee. Ik geloof echt in de bediening en dat God een groot werk doet. En hij is de grote voorziener. En als een kwart niet komt opdagen en je zorgt ermee dat mensen serieus gaan nadenken over ze komen. En fileloos dit jaar weer, voor heel veel mensen dan. Ja, zeer terecht.
21: Nou, geniet ervan vandaag.
2: Dankjewel. God zegen.
21: Er komen vier meisjes aangelopen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
21: Wat gaan jullie doen?
4: Naar de Bijbelstudie en koffie. Maar zonder koffie. We gaan alleen naar de Bijbelstudie.
21: Dat begint nu al.
4: Het begint om 7:45.
21: En hoe was het hele weekend hier?
4: Ja, echt heel mooi. Prachtig.
21: Hoe zit dat voor jullie met dit evenement dit weekend? Als je kijkt naar de ellende in de wereld, oorlogen zijn aan de orde van de dag. Is dat voor jullie extra motivatie om hier te zijn? En het daar ook over te hebben in de gebeden met elkaar?
4: Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat persoonlijk ook wel heb. Ik denk als de wereld je een beetje overspoelt met alles wat er gebeurt, dat als je dan naar God toe kan gaan en kan zeggen van oké, ik kan het niet fixen, maar het is uw wereld. En daarvoor wil ik u alleen maar prijzen dat heel erg oplucht. Ja. Dus ik denk het wel. Op best dat
21: hebben jullie nog zin in de laatste dag?
5: Zeker. Ja, heel veel zin in.
21: Wat staat er op het programma?
5: Bijbelstudie nu dus. Nog een dienst. Ik wil nog even naar ministry om me te laten bidden. En de lectuurtent.
21: Nou, dus geniet er nog van. En veel drinken. Hè? Ja. Laten drinken.
0: Bezoekers van het festival Opwekking in een bijdrage van Josephine Trehi. Memphis Depay maakt het spannend. 18 dagen voor de start van het WK heeft de spits weer gespeeld voor zijn club Corinthians.
23: Het was een half uurtje dat Depay mocht meedoen, maar dat is toch weer wat. Nadat hij 2 maanden moest toekijken met zijn dijbeenblessure. Allemaal goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman ook. Maar die weet natuurlijk ook wel dat hij sowieso een spits in topvorm kan meenemen naar het WK. Donjel Malen. Gisteren maakte Malen tegen Hellas Verona zijn 14e goal sinds de winterstop. Goal voor AS Roma.

0: die sowieso een spits in topvorm kan meenemen naar het WK, Donjel Malen. Gisteren maakte Malen tegen Hellas Verona zijn 14e goal sinds de winterstop. Goal voor AS Roma, al ging deze in 2 keer, zoals te horen bij Ziggo Sport.
1: Hey, Montipo pakt en Malen alsnog. Oh, wat een scenario zeg. Hij mist die penalty. Krijgt niet de tijd om bij de pakken neer te gaan zitten, want hij moet... Hij moet klaarstaan als die voorzet komt. En hij tikt hem binnen. Week uit, week te scoren. Ja, het was even poef. Zo van, we komen daar goed weg. Hij wilde balen.
0: Nou, hij zat in elk geval, dat mag dan wel duidelijk zijn. En mede dankzij al zijn goals werd Roma derde in de Serie A. En gaat daarmee de Champions League in. Roland Garros, daar heeft Novak Djokovic de tweede ronde bereikt. Novak Djokovic moest tegen Perikar even warm draaien, maar uiteindelijk wist hij de Fransman te verslaan. Djokovic verloor wel de eerste set. En dat is toch een zeldzaamheid, zegt Sportza terecht. Want het was voor de eerste keer in 15 jaar dat hij een eerste set verloor. Sinds 2010 kwam Djokovic altijd door de eerste ronde, zo zonder ook maar 1 set te verliezen. Het was spannend in de Formule 1 Grand Prix van Canada tussen Kimi Antonelli en zijn teamgenoot George Russell. Die viel uit en toen reed de jonge Italiaan onbedreigd naar de zegen. In de Indy 500 was de finish iets spannender.
2: Here comes Rosenquist, but look at the fans, who has it? Over the line, who's it gonna be? It's Rosenquist!
3: Oh my goodness!
0: Nou, chaos en ongeloof, je hoort het allemaal bij Fox Sports. De Amerikaan David Malukas leek te gaan winnen. Ik zal het even rustig uitleggen. Maar de Zweed Felix Rosenquist die ging hem nog net voorbij. Met ongeveer 200ste won die. En dat is dan het kleinste verschil ooit in de lange geschiedenis van die Indy 500, zoals sommige mensen zeggen. Een voetbalsprookje in Portugal, daar heeft Torreense, club uit de tweede klasse, de bekerfinale gewonnen. En ten koste van topclub Sporting Portugal. Het is 2-1 geworden na een verlenging. Dat is mooi voor Torreense, want die wonnen nog nooit een hoofdprijs. Spelen al sinds 1992 niet meer op het hoogste niveau. Maar er kan dus veranderingen komen. De club staat ook in de play-offs op promotie. Ze gaan komend seizoen in elk geval Europa in. En dat wordt nog proppen, want ze hebben een heel klein stadionnetje met 2300 plaatsen.
4: Oh, gezellig.
0: Heel gezellig daar in Portugal.

0: Lou Ryder van War. Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president, en haar man Jared Kushner vielen 5 jaar terug als een blok voor een onbewoond eilandje voor de kust van Albanië. En dat geldt als een van de laatste ongerepte stukken in de Adriatische Zee. De twee willen er nu een luxe vakantieresort bouwen. De Albanese regering is daar enthousiast over, biedt ze alle ruimte. En ook in een dorp op het vasteland moet een hotel van Kushner komen. Maar daar staat niet iedereen te juichen, merkte correspondent Thijs Kettenis.
1: Het is midden op de dag. Ik zie nauwelijks iemand op straat. Een kerk hier en daarnaast een minimarkt. Ook daar weinig leven op dit moment van de dag.
2: Ja,
1: deze meneer vraagt even aan de fruitverkoper die net het dorp is ingereden of die nog even wacht, zodat hij eerst even met ons kan praten en daarna nog wat boodschappen kan doen. Kushner was laatst op bezoek hier in Albanië en ook hier in de buurt. Wat vindt u van zijn plannen om hier een luxe toeristisch resort van te maken? Op zich zijn we niet tegen zo'n strategische investering hier. Maar alles moet wel in overleg gaan met de bewoners. En ons is niks gevraagd. Sterker nog, het land dat Kushner wil gebruiken koopt hij van iemand die helemaal niet de eigenaar is. Dus daar gaan we met het dorp een rechtszaak over voeren. Onderweg nu van het dorp Zvernets naar het strand. De verharde weg is al opgehouden. We rijden nu over een zandweg dwars door het bos. Er loopt een pad door het bos naar het strand. En kijk eens, een geweldig zandstrand. Langgerekt, breed en er is niemand. Wat een paradijs.
3: Our city will lose the protected area.
1: We dreigen beschermd gebied te verliezen, zegt milieubeschermer Constantin Jaho. We hebben hier veel bedreigde diersoorten, zoals zeeschildpadden en de monniksrob. Dat is een bedreigd type zeehond. Daarvoor is allemaal geen plek hier als er straks 10.000 hotelkamers komen. Want dat is wat Jared Kushner en Ivanka Trump hier willen bouwen. Een luxe eco-resort. Een investering van in totaal 1,4 miljard euro hier op het vasteland. En even verderop op het eilandje Sazan, dat nu nog onbewoond is en een paradijs voor dieren. Ja, waarom mag Kushner hier bouwen, vraag je je af. Behalve natuurlijk dat het geld in het laadje brengt. De banden tussen premier Rama en president Donald Trump zijn uitstekend. Rama zit ook in de Vredesraad die Trump onlangs in het leven heeft geroepen. En Albanië geldt als een van de trouwste bondgenoten van de VS in dit deel van Europa. In het dorp wonen vooral oudere mensen, zie ik. De jongeren zijn naar de stad vertrokken, naar de hoofdstad Tirana bijvoorbeeld. Of naar het buitenland, naar de EU, om daar werk te zoeken. Oh, hier komt een mevrouw. Duidelijk net van het land, met een zeis in de ene hand en een bijl in de andere, op blauwe kaplaarzen. Mevrouw, wat vindt u van de plannen van de familie Trump? En dit project is een soort kanker voor ons, zegt ze. Ik kom uit een familie van bezitters van land en huizen hier. Het werd vorige eeuw al geconfiskeerd door de communisten. En nu komt dat Trump-meisje dan langs. Of ja, de dochter van Trump. Nou, ook al komt Jezus Christus zelf uit de hemel, dan nog geef ik hem mijn land niet. Wij zullen dit verdedigen hier met ons bloed. Nou, dat klinkt in ieder geval strijdbaar, maar is er nog iets aan te doen? Premier Rama die spreekt vanwege de omvang van een project van strategisch belang. En dat betekent dat vergunningen snel kunnen worden afgegeven. Milieubeschermer Jaho geeft de strijd in ieder geval niet op. Zijn organisatie heeft samen met nog 40 anderen een brandbrief geschreven aan de regering.
3: Like it happens in all the Balkans.
1: Zoals overal op de Balkan, als een project eenmaal begint, is het moeilijk te stoppen, zegt hij. Maar we zullen ervoor vechten. We zijn niet tegen de ontwikkeling van dit gebied en van toerisme. Maar als de vernieling van de natuur zo doorgaat, hebben toeristen straks helemaal geen reden meer om hier naartoe te komen.
0: Thijs, jij zag dat dus met eigen ogen daar in dat Albanese dorpje. Maar is het duidelijk wanneer het hotel open moet gaan?
2: Nou, er is geen datum genoemd of bekend. Maar onlangs zijn er op dat strand daar bij dat dorp bulldozers en graafmachines daadwerkelijk begonnen met omploegen. Ja, onduidelijk is of dat de voorbereidingen al zijn voor dat hotel. Maar het is in ieder geval wel op die locatie. Milieuactivisten die daar ter plekke waren hebben daar naar vergunningen gevraagd. Maar die krijgen ze vooralsnog niet boven tafel. En ja, intussen gaat dat graven door. Ja, dus dat geeft allemaal aan hoe schimmig en onduidelijk dat is, alles rond het project. Alles behalve transparant. Ja, en we weten dus ook niet wanneer dat hotel van Kushner daar open gaat.
0: Nee, want we horen dus milieuactivisten die tegen zijn, dorpsbewoners die tegen zijn. Maar is het vechten tegen de bierkaar voor ze? Gaan Ivanka Trump en Jared Kushner dit gewoon winnen?
2: Nou ja, die kans lijkt wel groot. Kijk, dit hele project past in het beeld van de regering van Albanië, die grote plannen heeft met het land, maar de bevolking daar niet in betrekt, hè, zoals ze hier ook mee omgaan. Albanië is een van de armste landen van Europa. Meer dan 50 jaar gebukt ging ze onder het communisme. Maakt sinds een aantal jaar een enorme economische groei door. Ja, en er wordt heel veel gebouwd. En volgens premier Rama is dat nodig natuurlijk om een achterstand in te lopen met andere landen. Hij zei een paar jaar terug, wij kunnen niet de dierentuin van Europa blijven. Toen kreeg hij ook kritiek op de aantasting van de natuur door al dat gebouw. En hij gaat daarbij vaak over de hoofden van de bevolking heen. Dat zagen we ook bij een vliegveld dat in de regio wordt aangelegd, precies ook in de buurt van dat hotel, om al die toeristen om die te kunnen laten landen en vertrekken. Nou ja, er zijn geen inspraken aan, zullen we maar zeggen. Ja, je ziet dan dat de protesten dan toch te klein zijn en de macht van het geld groot genoeg om het door te drukken. En ook dat die beschermingswetten, die natuurwetten, niet zoveel voorstellen. Nou ja, milieuactivisten die hopen in dit geval toch nog te voorkomen en hebben dan voor juni een heel groot protest. Hopen ze dat dat wordt aangekondigd bij dat dorpsvernet.
0: Maar het lijkt dus ook wel alles te maken te hebben met die goede band die de premier heeft met de Amerikaanse president. Waarom zijn die banden zo goed?
2: Ja, dat is met de Verenigde Staten in het algemeen. Daar zijn die banden goed mee. Die hebben een cruciale rol gespeeld na de val van het communisme in de jaren 90 in Albanië. En ook het land gesteund bij het vergroten van de welvaart. En ook bij bijvoorbeeld het verkrijgen van lidmaatschappen van internationale organisaties. En verder zijn de Albanese de VS enorm dankbaar voor de rol die ze hebben gespeeld in het beëindigen van het conflict, de oorlog in buurland Kosovo. Servië vocht daar in 1998 tegen een afscheidingsleger. En hield de bevolking toen daar met geweld onder de duim. En die is voor 90% Albanees. Nou, die oorlog werd uiteindelijk beëindigd door bombardementen van de NAVO. Ja, en daar krijgen de VS de credits voor van de Albanese. En Albanië is daarom ook niet alleen van de VS een trouw bondgenoot, maar inmiddels ook van de NAVO.
0: Ja, je had het ook over een eiland voor de kust, ongerept. Wat is daar nu?
2: Nou, heel weinig. Ja, het is maar 5 kilometer groot. Het is het enige eiland van Albanië in zee. In de eerste helft van de vorige eeuw was dat een Italiaanse legerbasis. Daarna werd het na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor de productie van onderzeeërs door de Sovjet-Unie. Die produceerden daar ook gifgas trouwens. Ja, en nu is het helemaal in onbruik geraakt en overgeleverd aan de natuur. En ja, leven daar vooral konijnen, vogels en bijvoorbeeld zeeschildpadden. Maar ja, de vraag is dus voor hoe lang dat nog is.
0: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis.
4: NPO Radio 1.
5: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in de Rode Draad.
6: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
7: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
6: Ja.
7: Over grondrechten gesproken.
5: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
8: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
5: BNN VARA,
9: de Rode Draad,
5: met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
10: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
5: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9 en vrijdagmiddag van 2 tot 4.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
9: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Huisartsen die het gebruik van bepaalde zorg-apps niet zien zitten, zijn daar financieel de dupe van. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
14: Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Maar als ze niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. En bij 30% daarvan was sprake van een complexe ruzie. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Het probleem komt onder meer doordat bij de ruzies mensen betrokken zijn die zich verward gedragen of die taalproblemen hebben. De organisaties die zich bezighouden met burenruzies zijn actief in meer dan 300 gemeenten in Nederland. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. De voorbijganger die zaterdagavond in Washington werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. En over het slachtoffer is alleen bekend dat het gaat om een man. Bij die schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar al eens geprobeerd om het terrein van het Witte Huis op te komen. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. Depay wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. En het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29. En ook morgen veel zon en dan nog wat warmer, 28 tot 31 graden.
0: Zorgverzekeraars oefenen financiële druk uit op huisartsen om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan de wet en regelgeving. Zometeen onze gezondheidsredacteur.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Huisartsen voelen zich financieel gedwongen om gebruik te maken van gebrekkige zorg-apps, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Huisartsen staan niet altijd achter de medische inhoud van de zorg-apps. Maar als ze besluiten dat ze er geen gebruik van maken, dan lopen ze duizenden euro's mis van de zorgverzekeraar. Sanne Zeurhaken, gezondheidsredacteur bij de NOS, legt uit om wat voor zorg-apps dat gaat.
21: Het gaat om zogeheten triage-apps. Dus het zijn apps die die vul je zelf in op de website bijvoorbeeld van de huisarts. En die geven aan of jij naar de huisarts moet of niet. Want je hebt een vraag omdat je bijvoorbeeld niet goed voelt. Dus dat is het idee. Het idee is dat daarmee bijvoorbeeld de artsassistenten worden ontlast. Want die worden de hele dag door gebeld natuurlijk. En dat dan niet meer hoeft. En dat is het idee achter die triage-apps.
0: En waarom willen sommige huisartsen ze niet gebruiken?
21: Nou ja, ze kunnen riskant zijn voor patiënten, voor kwetsbare patiënten. Dus bijvoorbeeld mensen die Nederlands als tweede taal hebben, dus de taal niet goed spreken, dan wordt het al snel zo'n app waar allerlei vragen op schrift worden gesteld, worden best wel ingewikkeld. Of bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen verwoorden wat ze voelen. Dan moet je dat zelf gaan vertalen in zo'n app. En dan kunnen verkeerde dingen worden ingevuld. En dan kan je verkeerd advies krijgen met alle gevolgen van dien. Dus als je echt te maken hebt als praktijk met een patiëntenpopulatie waarvan je weet dat die groot is, dat als ze kwetsbaar zijn, dat ze de taal niet goed begrijpen, dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt. Zodat je zeker weet dat dat je het goede advies geeft. En dat je zeker weet dat wat zij zeggen, dat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Nou, een van die huisartsen die zorg-apps bewust niet inzet is Nanja Danhof uit Utrecht. Verslaggever Roel Pauw ging bij haar langs.
22: Daar spreek ik met de assistente dokter Danhof.
23: Op een gemiddelde maandag komen er bij Gezondheidscentrum Kanaleneiland zo'n 400 telefoontjes binnen.
22: Meneer, wat is uw geboortedatum? Dan kan ik het dossier er even bij pakken. Oké, dus hij is eigenlijk sinds 2 weken is hij aan het hoesten, begrijp ik.
23: Veel van die telefoontjes zouden vermeden kunnen worden als patiënten een zogenaamde triage-tool zouden gebruiken. Aan de hand van een vragenlijstje kom je dan te weten of je meteen 112 moet bellen of dat je kunt volstaan met een paracetamolletje en alles wat daartussenin zit.
22: En waar maakt u zich het meeste zorgen over? Want
23: dit telefoontje alleen al duurde bijna 4 minuten. Toch heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de tool niet te gebruiken. Huisarts Nanja Danhof legt uit waarom.
24: Omdat wij ten eerste in een wijk werken waar een triage-tool denk ik niet door iedereen even goed begrepen wordt. Mm-hmm. We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status. Die niet altijd even goed geletterd zijn. Die soms de taal niet helemaal goed machtig zijn. Als je dan een triage-tool hebt waarvan ik dan denk dat niet altijd de goede antwoorden oplevert. Mm-hmm. Dan vind ik dat heel onveilig.
23: Dat zou tot ongelukken kunnen leiden, denkt u?
24: Nou, dat weet ik wel zeker.
23: Yeah?
24: Ja? Ja.
23: Een simpel voorbeeldje van hoe zo'n digitale vragenlijst tot verkeerde uitkomsten kan leiden.
24: Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. Mm. Ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid, ja.
23: Gewoon uitzieken,
24: ja, ja.
22: Als de situatie verandert, wil ik sowieso dat u ons even belt. En ik ga het even overleggen met de huisarts.
23: De keuze om de triage-tool niet te gebruiken kost het gezondheidscentrum geld. Want, zo redeneert zorgverzekeraar Zilveren Kruis, huisartsen moeten aangemoedigd worden om zo efficiënt mogelijk te werken. Gebruiken ze de tool niet, dan worden ze gekort met 1 euro per patiënt.
24: Ik weet niet exact de getallen, maar het loopt voor onze praktijk wel in de tienduizenden. Onze gezondheidscentrum.
23: Tienduizenden euro's die u niet krijgt, omdat u ervoor gekozen heeft om die tool niet te gebruiken. Met volgens u goede redenen.
24: Ja, dat klopt. Ja.
23: En dat geld kunt u eigenlijk niet missen?
24: Nou, dat kunnen we zeker niet missen. Want als huisarts in een achterstandswijk heb je al meer tijd nodig en meer ruimte en meer personeel. Wat eigenlijk al best lastig te financieren is. En als er dan ook nog 10.000 euro's afgaat, ja, dan moet ik misschien een assistent ontslaan of zo. Ja, geen idee. Maar het is niet dat wij nou super ruim zitten.
23: Voelt u zich onder druk gezet door de zorgverzekeraar?
24: Ja, in zekere zin wel. Ja, ja. Hoe goed hun intenties ook zijn. Het voelt toch als een druk. Wij hebben echt wel overwogen van, nou moeten we niet toch die triage tool nemen, omdat we anders die financiën niet kunnen. Ja, soms moet je kiezen en delen. Maar wij vonden het toch een te onveilig gevoel om het wel te doen.
22: Eind april bent u hier geweest en het heeft helemaal niet geholpen. Ga ik ook even bij de dokter in de agenda zetten of ze misschien iets anders voor kan schrijven, of dat we hem toch even graag willen zien. Ja? Prima. Dag meneer. Dag.
0: Zo gaat het dus in dat gezondheidscentrum waar huisarts Nanja Danhof werkt. Sander, ze zei dat ze wel tienduizenden euro per jaar mis kunnen lopen. Waarom keert de zorgverzekeraar echt dat minder geld uit wanneer ze die huisartsen niet willen?
21: Nou, op dit moment zijn grote zorghervormingen eigenlijk aan de gang. En de zorgverzekeraar die moet dit eigenlijk begeleiden. Dus er zijn twee grote zorgakkoorden gesloten afgelopen jaar. En daarin is bepaald dat digitalisering heel belangrijk is. Want ja, we hebben een personeelstekort dat alsmaar groter wordt. En ze hopen dat ja, dat personeelstekort te ondervangen door dingen te digitaliseren. En de zorgverzekeraar die betaalt de zorg, dus die bepaalt ook. Dus die bouwt financiële prikkels in om huisartsen in een bepaalde richting te sturen. Dus de prikkel is, als jij die tool niet gebruikt of die triage-app niet gebruikt, dan korten we je weer op andere zorg die je aanbiedt. Bijvoorbeeld inzage in jouw online dossier, of dat je online een afspraak kan maken. Daar krijgen ze ook een vergoeding voor, de huisartsen. En daar worden ze dus nu een euro op gekort als je geen gebruik maakt van die app.
0: En hoe controleren ze dan dat huisartsen het ook echt niet doen?
21: Nou ja, het is een eerste portaal natuurlijk op de website van zo'n huisarts. Dus je moet het ook echt aanprijzen. Het moet ook echt zichtbaar zijn. Dus dat is niet zo lastig om te controleren. Want dat staat in het contract ook dat je dat moet doen.
0: Maar we hoorden de huisarts net vertellen waarom zij er niet aan willen. Ja, omdat mensen bijvoorbeeld echt niet mee om kunnen gaan. Omdat ze dingen verkeerd begrijpen. Zij noemden dat zelfs gevaarlijk. Kan gevaarlijk zijn. Wat zeggen zorgverzekeraars daarover?
21: Ja, dat was heel bijzonder. Als je dat, ik bedoel, we hebben het heel erg, we konden ook echt aantonen natuurlijk, deze problematiek. Maar ja, ze gaan er eigenlijk niet echt op in. De zorgafspraken zijn heilig. Daar staren ze een beetje blind op eigenlijk. Zo komt het op mij over. En zeggen, ja nee, we hebben met z'n allen, alle zorgpartijen hebben dit ook ondertekend. De beroepsverenigingen, de brancheorganisaties. Dus dit is the way to go. Dus we gaan voorwaarts en we gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Dus we gaan niet echt in op de waarschuwingen die vanuit het veld komen.
0: En het ministerie?
21: Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben met de minister Mirjam Sterk gesproken. En ook voor haar zijn die afspraken in de zorgakkoorden heilig. Dus dat personeelstekort, dat hangt als een soort angstbeeld boven de markt. En dat willen ze aanpakken. En op papier kan je dat heel goed met digitalisering doen. Dus daar houden ze zich aan.
0: Zei NOS-gezondheidsrector Sander Zurhaken.

0: 10cc Dreadlock Holiday. Marokkaanse boeren keken aan het begin van dit jaar nog uit naar een ongekend goede oogst. Na 7 jaren van droogte heeft het in de winter en het voorjaar flink geregend in Marokko. Maar door de hoge brandstofprijzen dreigen boeren alsnog in de problemen te komen. Hoorde correspondent Samira Jadir.
1: Aan de ene kant kan graanboer Oussaïd zijn geluk niet op. Hij vertelt dat de gewassen hier in de Shouya-regio er veelbelovend uitzien. Een gebied dat bekend staat als de graanschuur van Marokko. Maar nu er regen in overvloed is gevallen, worden boeren als Oussaïd geconfronteerd met een nieuw probleem. Oussaïd legt uit dat de hoge dieselprijzen er zeker voor gaan zorgen dat het oogsten dit jaar flink duurder zal zijn dan in de afgelopen jaren. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn in Marokko de brandstofprijzen in de afgelopen maanden met ongeveer 30% gestegen. Hierdoor is de huur van landbouwmachines voor veel Marokkaanse boeren nauwelijks nog te betalen. Yassin heeft een boerenbedrijf in de buurt van het dorpje Tiveld. Hij heeft onlangs een tractor gekocht die hij ook te huur aanbiedt aan andere boeren. Volgens hem valt het wel mee met de stijging van de huurprijzen. Maar Marokkaanse boeren voelen de extra kosten wel degelijk. En niet alleen de huurprijzen van landbouwmachines zijn omhoog gegaan. Volgens Oussaïd zijn ook alle andere materialen duurder geworden. Zoals de zakken waar het graan in wordt opgeslagen. Door een trend die in Marokko al langer gaande is, hebben boeren ook geen alternatief meer voor de machinale oogst. Personeel is er in de plattelandsgebieden nauwelijks nog te vinden. Jonge Marokkanen trekken liever naar de steden om daar hun toekomst op te bouwen. Oussaïd vertelt dat hij met zijn 25 jaar een opvallende verschijning is in de Shouya-regio. Zelfs de mensen in het gebied zelf verwachten niet dat iemand van zijn leeftijd in de landbouw werkt. De jonge graanboer heeft er goede hoop op dat hij op tijd kan beginnen met oogsten. Alleen is het volgens hem zeer de vraag wat hij eraan over gaat houden.
0: Een verslag van Marokko-correspondent Samira Jadir.
2: Reactie.
3: Redactie. Dit weekend is de Europa Run begonnen. Dat is die jaarlijkse hardloop-estafette waarmee geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. 200 teams leggen ruim 500 kilometer af richting Rotterdam. En alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, het wordt vandaag ook nog eens zo'n 28 graden. Nou, ga er maar aan staan. Luisteraar Iris vraagt zich af waarom de regelmatig hardloopwedstrijden worden afgelast vanwege hoge temperaturen. Maar dat de Europa Run in deze hitte wel door kan gaan.
0: Nou, dat vragen we eens even aan Jim Friedrich van de organisatie van de Europa Run. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Wat hebben jullie er allemaal aan gedaan om ervoor te zorgen dat het kon doorgaan?
4: Nou, we zagen natuurlijk een week geleden deze temperaturen al een beetje aankomen. Op dat moment hebben we meteen ons hitteprotocol afgestoft. Die hebben we een paar jaar niet nodig gehad, maar was nu wel nodig. Eigenlijk hebben we een pakket aan maatregelen genomen. We hebben meteen groothandels in de regio afgebeld voor zo'n 30.000 flesjes water extra. Dat we meer waterpunten op de route konden openen. Teams zijn in principe bij ons in de basis zelfvoorzienend onderweg. Dus ook voor hun voeding. Maar we hebben ze uiteraard meteen opgeroepen om extra voeding in te slaan. Ook zonnewerende kleding te dragen, zonnebrand mee te nemen. En we hebben bijvoorbeeld ook voedingssupplementen verstrekt bij de start aan de deelnemers. Dat zijn supplementen die bestaan uit elektrolyten, mineralen, voor je zoutgehalte in je lichaam. En daarnaast hadden we ook een pakket aan maatregelen voor handen liggen. Dat zijn wat technische maatregelen, bijvoorbeeld het verlagen van de gemiddelde snelheid. Maar we hebben de voorste teams op de route ook gevraagd om ons goed op de hoogte te houden van hoe ervaar je het nou? Wat zijn je ervaringen? Valt het mee? Valt het tegen? Dat hebben ze heel goed gedaan. En gezien de ervaring in het verleden met warm weer, hebben we in principe daardoor de afweging kunnen maken om het verantwoord door te laten.
0: Ja, heel wat maatregelen genomen dus.
3: Nou,
4: zeker.
3: En hebben we ook nog een vraag binnengekregen. Een loper vertelde in de uitzending dat hij om de kilometer wisselt met weer iemand anders. En daar vraagt dan weer iemand over, waarom wissel je nou naar 1 kilometer? Want dan zit je net lekker in je tempo en dan moet je alweer stoppen.
0: Waar komt dat vandaan?
4: Ja, nou ja, je loopt als loper gemiddeld 1,5 marathon in zo'n weekend. Dat is natuurlijk best een intensieve prestatie. Als je langer zou lopen, dus je zou bijvoorbeeld afstanden van 8 of van 10 kilometer lopen, ja, dan loop je dat zo'n 5 keer. Dat is te intensief voor je lichaam. Dan treedt verzuring op, spierverkramping. Dus met korte afstanden voorkomen we dat.
0: Kortom, handig je energie verdelen. Dank, Jim Friedrich van de organisatie van de Roparun.
3: Het ging ook over burenruzies vanmorgen. Burenruzies die worden steeds complexer, zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten in de wijk. Hanne Groenendijk bemiddelt al meer dan 20 jaar bij burenruzies. En zij vertelde dat er verschillende factoren meespelen. Bijvoorbeeld beginnende dementie bij ouderen, schuldenproblematiek, eerdere ervaringen met geweld. En luisteraar Marcel die denkt, er speelt ook vast wel wat anders mee. Buren spreken elkaar nauwelijks nog. Een gesprek over overlast kan dan sneller uit de hand lopen.
0: Dat vragen we even aan Hanne Groenendijk. Merkt u dat in uw werk?
2: Dat komt wel voor, maar het is niet een factor waardoor je zegt, nou, daardoor neemt het aantal casussen de afgelopen jaren vol. Ik zie ook dat er heel erg veel vragen zijn voor bemiddeling tussen buren die al 20, 30 jaar naast elkaar wonen. Dan zijn er irritaties geweest in het verleden waar iemand dacht, nou, laat maar even zitten. En dan stapelt het op en dan na 20, 30 jaar komt er alsnog een groot conflict. En we moeten ook niet vergeten dat heel veel van onze aanmelders wonen in een sociale woningbouwflat. Soms zijn dat flats van 10 hoog. Heb je last van de bovenburen, dan weet je eigenlijk helemaal niet wie daar woont. Die gaan zich natuurlijk ook niet op een hele galerij beneden voorstellen.
0: Nee.
2: En dan betekent het dat vaak voor het eerst is dat ze hun bovenburen tegenkomen.
0: En dan meteen dus met een klacht. Ja, dat bevordert ook niet de relatie.
2: Nee, dan mogen wij het weer een beetje soepeler maken tussen die buren onderling. Ja.
0: Dank u wel. Hanne Groenendijk, buurtbemiddelaar in Capelle aan de IJssel.
5: 3 voor de dag.
0: Willem II wordt gehuldigd. De Tilburgse club mag komend jaar weer eredivisie gaan spelen na de winst op FC Volendam dit weekend. En om 11:30 komt paus Leo XIV met zijn eerste encycliek. Dat is een belangrijk document waarmee de paus zich uitspreekt over een thema dat volgens hem hoge prioriteit heeft. Voor paus Leo is dat kunstmatige intelligentie, zegt correspondent Andrea Vrede.
6: We weten ook door eerdere toespraken dat paus Leo heel bezorgd is wat de impact zal zijn van AI op onze, eigenlijk op ons mens zijn, op onze wenselijke waardigheid, op arbeid. Hoe de gelijkheid van mensen in het gevaar komt op sociale rechtvaardigheid. Wat we wel weten is de titel. En die is natuurlijk in het Latijn, want zo gaat dat bij encyclieken. Magnifica humanitas, schitterende mensheid of schitterende menselijkheid. Het is dubbel in de vertaling. Wat paus wil is denk ik dat AI een positief en veilig instrument zal zijn en niet onze menselijkheid van ons af gaat pakken.
0: En in de hoofdklasse hockey wordt vandaag bepaald wie er landskampioen wordt. Bij de mannen gaat de strijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Sportcommentator Suze van Kleef. Een favoriet tussen die twee?
7: Nou, ik zou zeggen Rotterdam op basis van de eindstand in de hoofdklasse, waar Rotterdam tweede werd en Amsterdam vierde. En op basis van de heenwedstrijd die de Rotterdammers met 3-2 in Amsterdam wonnen. Vooral de eerste helft was toen vrij opzienbarend, met alle goals in het eerste bedrijf. Tweede helft was minder aanzien waard, vooral strijd, weinig hoogtepunten. Amsterdam is overigens wel de titelverdediger, maar moet dus nu een achterstand goedmaken in en tegen Rotterdam. En Rotterdam kan er met een thuisvoordeel wel een hele speciale dag van maken, want het werd maar één keer eerder in de geschiedenis landskampioen.
0: En bij de vrouwen gaat het tussen Den Bosch en Amsterdam. Daar werd de heenwedstrijd 2-2, dus ook heel spannend.
7: Heel spannend. Maar ja, je weet, Den Bosch en de finales, dat is een hele goede combinatie gebleken in het verleden. De laatste 10 jaar speelden ze er 8, wonnen ze er maar liefst 6. Dus moet een goed gevoel geven aan hen. En ook het thuisvoordeel voor hen. Dat geeft ze in deze denk ik wel de status van de favoriet. Maar heenwedstrijd werd dus 2-2 in Amsterdam. Den Bosch moest 2 keer terugkomen van een achterstand. Ja, heerlijk finale denk ik. Ook historisch. Want Den Bosch gaat voor de 24e titel. Amsterdam die zit ze op de hielen. Die kunnen vandaag voor de 22e keer landskampioen worden. En die finales zijn ook nog te zien bij de NOS. Op de app en op de website. Vrouwen beginnen om 12:15. En de mannen om 16:00.
0: Suze, dankjewel. En zometeen spraakmakers, Roos.
8: Met instand.nl, de gezondheidskloof in ons land, die neemt toe. Kinderen van rijke ouders leven gemiddeld 10 jaar langer dan die van arme ouders. De stelling is vandaag, u kan het er niet mee oneens zijn. Het kan echt niet dat mensen in armoede in dit land korter leven. We zijn vooral heel erg benieuwd naar uw ervaringen en ook, en nu dan, nu we dit weten, hoe los je dit nou op? Praat mee, bel 0800 1101.
0: Dat zometeen bij Roos. Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om die apps te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder, melden organisaties die bemiddelen bij conflicten aan de NOS. Die kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex. 5 jaar geleden was het nog 21%. In de Filipijnen zijn inmiddels 3 doden geborgen nadat een hotel in aanbouw gisteren instortte. 17 bouwvakkers worden nog vermist. Honderden hulpverleners proberen mensen te vinden onder het puin. 26 bouwvakkers konden worden gered of konden zelf op tijd wegkomen. Waardoor dat gebouw van 9 verdiepingen instortte, wordt nog onderzocht. Een aantal voetballers krijgt de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plek in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren en komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. En het weer, een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29. En ook morgen veel zon en nog wat warmer, 28 tot 31 graden.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is journalist en schrijver Daisy Scholten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. Je schreef een boek voor jongeren over weeshuistoerisme. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat jongeren die een reis gaan maken en ook nog iets willen betekenen voor de wereld, vooral geen vrijwilligerswerk in een weeshuis gaan doen. Je hebt dit zelf gedaan, dus ook aan de lijve ondervonden.
3: Ja.
2: Ja, hoe dat daar aan toe gaat. En over jouw boodschap en over jouw ervaringen gaan we het zo uitgebreid hebben.
3: Fijn.
2: Voor het Mediaforum, alvast hier, voormalig omroepbestuurder en Talpa-directeur Paul Reumer. Goedemorgen, Paul.
4: Goedemorgen.
2: Ja, daarin dit opmerkelijke moment gisteravond in het 8 uur journaal.
4: Laten we het maar eerlijk zeggen. Wij vinden het soms ook lastig om te volgen. De dingen die de Amerikaanse president Trump zegt over de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Een verfrissende openhartigheid van Mark Visser. Dat zometeen, nu Stam.nl. NRC schreef erover: kinderen van rijke ouders leven gemiddeld 10 jaar langer dan die van arme ouders. De gezondheidskloof groeit eerder dan dat die afneemt. En de overheid bestrijdt het symptoom en niet de kwaal, verzuchte experts. Daarom is de stelling vandaag: het kan echt niet dat mensen in armoede in dit land korter leven.
0: Deel uw ervaring op 0800 1101.
5: Om de kosten te drukken heb ik 2 jaar lang brood met kaas gegeten.
6: Iedere dag.
5: Iedere dag.
7: Rijke mensen leven lang en gezond. De kloof tussen arm en rijk is ook terug te vinden op het gebied van gezondheid.
8: En toch blijkt dat ook in Nederland je gezondheid in grote mate samenhangt met je afkomst en je inkomen. Hoe kan dat?
9: Geldzorgen geven stress. Mensen hebben voortdurend het gevoel tekort te komen. Ze kunnen de touwtjes niet aan elkaar knopen.
10: Mijn brievenbus was overvol. Ik maakte gewoon mijn brievenbus niet meer open.
11: We zien in Nederland en ook in het buitenland dat er grote verschillen zijn in de gezondheid van mensen met een verschillende sociaal-economische status.
12: Een struggle elke dag. Het wordt steeds zwaarder, het wordt duurder.
2: Ja, spraakmaker Daisy Scholten. Jij zei voor de uitzending: gezond eten hoeft niet per se duur te zijn.
3: Ja, nou, ik hoor heel vaak dat argument, hè, dat het allemaal veel duurder is als je gezonder wil eten. En ja, het is natuurlijk zo, hè. Een biologische broccoli is net zo duur als een doos met 10 frikandellen. Ik snap wel, als je 3 kinderen moet voeden, welke keuze je maakt. Maar tegelijkertijd zijn er ook een heleboel hele gezonde producten die helemaal niet duur zijn. Sterker nog, die heel goedkoop zijn. Denk aan ingeblikte bonen. Droge bonen zijn zelfs nog goedkoper. Wel wat meer werk.
2: Mm-hmm.
3: We hebben het over diepvriesgroenten. Die zijn net zo gezond, misschien zelfs gezonder. Fruit ook. Ook allemaal hartstikke betaalbaar. Ik denk dat het probleem veel meer is: wat wordt ons aangeboden? Mm-hmm. Ik geloof dat zelf keuzes maken, dat we denken dat we zelf kiezen wat we eten,
2: ja,
3: maar we worden heel erg beïnvloed.
2: Ja, en de obesogene omgeving wordt dat ook wel genoemd, deskundige. Dus
3: ja,
2: ja, het vette eten is wel heel makkelijk verkrijgbaar.
3: Ja, en het ligt veel prominenter in de supermarkten. Ik bedoel, de diepvriesgroenten, die liggen niet in het gangpad waar alles naar je schreeuwt.
2: Ja, en dan is gezond eten nog maar 1 onderdeel natuurlijk die te maken heeft met de gezondheidskloof. Schulden. Dus de leven echt in armoede, elke dag dubbeltje om moeten draaien. Leven in een huurwoning met veel schimmel. dat draagt allemaal bij,
3: ja,
2: aan het vergroten van die kloof.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat als je dat soort zorgen hebt, dat het heel moeilijk is om, ja, dan ook nog te bedenken wat gaan we vanavond eten en hoe zorg, ja, ik ervoor dat we ook nog gezond eten.
2: Ik pak die droge bonen en ik laat ze een paar uur weken.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk wel lastig. Ja. Nou, hebben we natuurlijk ze ook in blik. Maar,
2: ja, ik snap, ja, het. Ja, ja. Paul Reumer, je zegt niet snel oneens, hè, op deze stelling. Zoals we zeiden, de vraag is, wat doen we eraan aan die kloof? Want experts zeggen, er zijn dus allerlei programma's, bijvoorbeeld om mensen gezonder te laten eten, ja, of meer te laten bewegen. Maar dan zitten ze nog steeds in de schulden.
6: Ja, nou ja, ik vind trouwens 10 jaar wel schokkend, hoor. Als dat
2: veel,
6: klopt. Ja, dat is, ja, een enorme kloof, zou ik maar zeggen.
2: En 20 gezonde levensjaren,
6: ja,
2: ook nog.
6: Ja, dat, ja, is enorm. Maar kijk, het is natuurlijk heel complex. Hè. Het gaat niet alleen om je moet gezond eten, maar je moet ook weten dat wat gezond eten is. Dus je moet een opleiding hebben. Dus, mm-hmm, als je arm bent en je gaat niet naar school, of je gaat maar heel kort naar school, je bent een drop-out, of je vlucht misschien wel in gemaksconsumptie als roken en drinken en dat soort dingen. Dat helpt allemaal niet mee. Het is heel complex. En wat je eraan kan doen, ik denk, dit is niet iets wat je met een magic wand, een toverstokje kan oplossen. Hier moet je gewoon als overheid jarenlang zorgen dat het begint bij de kleintjes, dat iedereen medische zorg kan krijgen voor zonder drempel, dat iedereen opleiding kan krijgen zonder drempel, dat je mensen bewust maakt van wat voor keuzes er zijn in het leven. Mm. Dat je moet bewegen, dat je moet sporten. Dat je dat ook moet kunnen doen zonder dat je daar heel veel geld voor moet betalen.
2: Ja, maar ook dus goede huisvesting.
6: Ja,
2: laagdrempelig goede huisvesting. Dus geen schimmelwoningen waar je verder als huurder geen invloed bijvoorbeeld,
6: nee,
2: op hebt.
6: Uiteraard. Maar
2: schuldenproblematiek aanpakken.
6: Het is allemaal heel makkelijk uitgesproken. Maar, ja, het is buitengewoon ingewikkeld, ja, om te regelen. Maar je moet ergens beginnen. En ik denk dat een overheid moet gewoon beginnen met zorgen dat gezondheidszorg en opleiding voor iedereen zonder drempels toegankelijk is. En dan begin je aan de basis om, laat me zeggen, een basis te leggen. Mm-hmm. Waarop mensen later in hun leven, ook als ze weinig geld hebben, toch betere keuzes kunnen maken.
2: Ja. We gaan kijken wat u over te zeggen heeft. We gaan naar Petra van der Pol. Goedemorgen.
13: Hi, goedemorgen.
2: Hi, u bent een van de gedupeerden, zie ik, van de toeslagenaffaire. En u belde ons vanmorgen. Ja, hoe gaat het, mm-hmm, met u?
13: Ik hou mezelf staande. Mm-hmm. En daar heb je dan ook al heel snel alles mee gezegd. Het is zo dat ik reageerde vanochtend voornamelijk. Omdat je dit soort uitspraken over de gezondheid, je geestelijke gezondheid, en ja, ten opzichte van je lichamelijke gezondheid, mm-hmm, dat je daar veel over hoort. En mijn kinderen, die horen dat natuurlijk ook. En die weten hoeveel stress we jarenlang hebben gehad, nog steeds hebben. En merk gewoon dat het gewoon van mijn generatie overgaat op hun.
2: Ja?
13: Dus zij zijn gewoon ook gewoon heel angstig. Op het moment dat ze mij even zien zitten, dan zeggen ze, mama, gaat het wel? Want we weten al dat je korter gaat leven dan andere mensen. En dan zeg ik van, kom op jongens, zo zwart-wit is het niet. En maar je bent wel heel snel moe. En ja, dat klopt. Ja. Maar ja, dat zijn heel veel mensen tegenwoordig. En je gaat het een beetje lopen ontkennen.
2: Ja.
13: Terwijl je heel goed weet wat er speelt. Want ja, goed, ga maar gezond eten. Ik bedoel, ga maar gewoon rondkijken in de winkel wat, mm-hmm, het kost. Het is onderhand nog goedkoper om met je kinderen richting McDonald's te rijden dan een gezonde maaltijd soms op tafel te zetten.
2: Ja. Nou is McDonald's inmiddels ook best wel duur.
13: Nou is dat inmiddels gelukkig ook heel duurder geworden. En we doen het dan ook niet. Maar ik vind het best wel heel lastig dat het steeds meer ter sprake komt. Het is heel goed.
2: Mm-hmm.
13: Maar het is ook heel lastig. Omdat je gewoon met de neus elke keer opnieuw op de feiten drukt.
2: Ja.
13: En dat
2: ik hoor ook een beetje
13: angstiger wordt.
2: Ja, sorry. Ik hoor ook een beetje tussen de regels door. Ja, gezond eten, leuk en aardig. Maar ik ben moe. En dat eerder komt door stress, door zorgen.
13: Ja, zeker. Ja hoor, zeker. Ja, je merkt het nu. Ik heb de CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, is geconstateerd na, mm-hmm, 4 burn-outs.
2: Oh, ja.
13: En dan kom je in een uitkeringssituatie terecht. Waarin je een bepaald bedrag hebt per maand om uit te geven.
2: Mm-hmm.
13: Maar wanneer je kinderen dan in één keer terug in huis komen wonen, zoals mijn oudste, onlangs, omdat ze de kamer verloor, ja, dan gaat bij mij de huursubsidie eraf. Ja. Dus ga dan maar nog proberen. Oh, ja. Terwijl zij zelf ook alweer wat dingen heeft opgebouwd. Ja. Betalingsachterstanden. In verband dat ze pas een beugel pas heel laat kon krijgen. En nu dus zelf moet betalen.
14: Ja.
13: Ga dan maar kijken hoe je zoiets recht trekt. Het is eigenlijk bijna niet te doen.
14: Nee, maar dan heeft u natuurlijk ook helemaal niks aan iemand die tegen u zegt, zo kunt u gezonder leven. Daar moet veel meer gebeuren.
13: Ik ben zelf, sportmedisch instructeur van oorsprong. Dus ik weet wel hoe ik gezond moet leven. Maar ik merk gewoon wel dat wanneer ik merk van jongens, ze gaan het gewoon niet halen tot eind van de week. Dat gewoon de stress toeneemt. En dat het dan gewoon echt soms wel oneerlijk en gemeen lastig kan worden.
14: Ja. Was bij u alles wel afgehandeld trouwens? Na die toeslagenaffaire of nog niet helemaal?
13: Nee. Okay. Nee, ik zit nog in het werkelijk herstel. En dat is ook zoiets. Want zoals iedereen al weet, heeft de belastingen de routes verkort. Mm-hmm. Veranderd. Ja. Je hebt nog maar twee richtingen.
14: Ja.
13: Dus van het CBS nu naar het GHW. En dat duurt gewoon en dat duurt. En hoe goedwillig iedereen ook is, bereidwillig, gewoon zeker ook je luisterend schrijver en zo. Mm-hmm. Het is allemaal geweldig. Maar zij kunnen het ook niet oplossen. Zij zien ook wat er gebeurt. Ja. Ik kreeg niet voor niets afgelopen kerst van mijn luisterende schrijver een kerstpakket met €50 erin. Zij ziet ook wat er gewoon alsnog gebeurt.
14: Ja, er zijn mensen die bij u langskomen en uw verhaal dan optekenen. Dat helpt bij die afhandeling. Dat zijn luisterend schrijvers. Wat denkt u dat er moet gebeuren om mensen zoals u in de breedte te helpen?
13: Voor mij ligt het gewoon echt heel persoonlijk. Ik merk namelijk dat ik in paniek raak als ik dit soort berichten weer hoor. Mm. Zo van, geestelijke gesteldheid heeft ook invloed op je lichamelijke gesteldheid. En ik heb door de toeslagenaffaire gewoon flinke paniekklachten ontwikkeld destijds. Dit triggert.
14: Ja.
13: Dus dan denk je van, oh jee. Ja, dan ga ik dus inderdaad niet zo oud worden. En het heeft inderdaad gewoon al heel lang geduurd. En het is nog niet voorbij. En
14: maar je hebt het erover vandaag. Dat kan natuurlijk gewoon niet zo zijn dat dat zo is. Dus er moet gewoon iets gebeuren om mensen zoals u bij te staan, toch? En dan in den breedte. Want u zegt, gezond eten, ik weet wel hoe dat moet. Bij u ligt het misschien weer ergens anders.
13: Ik gezond moet eten.
14: Ja, maar dus het ligt bij u ergens anders.
13: Nee. Want kijk, tijdens de toeslagenaffaire ik ga gewoon heel open zijn voor heel Nederland. Toen had ik met 3 kinderen €70 in de week om van rond te komen. Oh, ja. En nu blijft er €60 over. Ja. Dus ik ben er beroerder aan toe dan tijdens de toeslagenaffaire.
14: Nee, maar dat bedoelde ik ook. Sorry, dat bedoelde ik ook te zeggen. U weet hoe u gezond moet eten, maar uw financiële situatie moet gewoon heel rap verbeteren, zodat die stress ook afneemt, denk ik.
13: Ja, en dan zeggen natuurlijk een heleboel mensen van, ja, dan moet je gewoon gaan werken. Ja, ik zou je vertellen, ik zou echt heel erg willen dat ik het kon.
14: Ja.
13: Ja,
14: dank u wel.
13: Ik zou heel graag willen dat ik het kon.
14: Ja. Dank u wel voor uw verhaal en heel veel sterkte. Petra van der Pol die belde ons vanmorgen. Corrie van Herk zegt dat levensverwachting samenhangt met inkomen is moreel onacceptabel. Het is een probleem dat je niet oplost met alleen voorlichting. Het is te simpel om gezondheidsverschillen af te doen als een kwestie van ongezonde keuzes. Die keuzes zijn sterk afhankelijk van omstandigheden. En Iljits van Beinem zegt, wat nou als we in plaats van mensen langer in armoede laten leven, we zorgen dat ze niet meer arm zijn, zodat ze automatisch langer niet arm leven. Mm-hmm. Dat zou mooi zijn. Hester Linksma, goedemorgen.
15: Hallo, goedemorgen.
14: U doet onderzoek naar maatschappelijke gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Als ik naar de cijfers kijk, dan zie ik dat er altijd al een kloof was, hè, in de mate van gezondheid tussen arm en rijk. Maar dat deze
15: dat
14: lees
15: is
14: ik ook
15: heel,
14: dus.
15: Hardnekkig probleem.
14: Ja.
15: Hardnekkig probleem is dat, ja.
14: Ja, maar dat deze ondanks dus initiatieven groter wordt. Hoe kan dat?
15: Ja, als we dat wisten, dan konden we er ook wat aan doen. Of tenminste, als we goed echt helemaal begrepen hoe dat soort verschillen ontstaan, mm-hmm. dan zouden we ze hopelijk kunnen oplossen. Aan de andere kant weten we heel veel vanuit de wetenschap. En zien we dat dat niet altijd vertaald wordt in beleid.
14: Ja, wat moet er gebeuren?
15: Ja, dus wat er in ieder geval, en het is interessant dat heel veel mensen die net aan het woord kwamen dat ook al zeggen. Mm-hmm. Wat er gebeurt, denk ik, over het algemeen is dat we gezondheid en gezond gedrag veel te veel zien als een zaak van het individu. Terwijl gezonde keuzes maken, dat is enorm moeilijk. Zeker als je dus in moeilijke omstandigheden leeft. En de hele omgeving is eigenlijk ongezond ingericht. En dat is nog veel extremer het geval voor mensen in arme wijken. Weinig groen. Schimmel in woningen, helemaal geen aanbod van gezond eten. Bijvoorbeeld in Rotterdam zien we dat het aantal fastfood plekken waar je fastfood kan kopen stijgt en stijgt maar door. Terwijl winkels waar je gewoon gezond vers eten kan kopen, dat daalt alleen maar. Dus we maken het mensen heel moeilijk om gezonde keuzes te maken. Zeker in mensen die in moeilijke situaties zitten.
14: Ja.
15: En we verwijten ze eigenlijk vervolgens zelf dat ze die gezonde keuzes niet maken.
14: Ja, maar dit weten we ook al best wel lang.
15: Ja.
14: En dit zijn dus mede de gevolgen daarvan waar we het vandaag over hebben. Dat die gezondheidskloof dus toeneemt. Ja, waarom gebeurt er dan niks?
15: Ja, dus wat we zouden moeten doen, wat mij betreft.

0: Ja. En dit zijn dus mede de gevolgen daarvan waar we het vandaag over hebben. Dat die gezondheidskloof dus toeneemt. Ja, waarom gebeurt er dan niks?
1: Ja, dus wat we zouden moeten doen, wat mij betreft, over de politiek en het beleid, is ons veel meer richten op maatregelen die gewoon het hele collectief raken. Mm-hmm. Zoals het vergroenen van wijken, het opknappen van sociale huurwoningen, het makkelijker maken van mensen om mensen uit de schulden te komen, of beter nog, te zorgen dat ze er niet inkomen door meer sociale zekerheid. Mm-hmm. Ja, en dat niet gebeurt, zijn dus uiteindelijk toch politieke keuzes, ook omdat de winst vaak op de lange termijn ligt. Dus het is ook moeilijk voor politici om daar vervolgens de credits voor te krijgen. En het is ook een aantrekkelijk frame, zoals wij dat noemen, van bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Zolang je bijvoorbeeld ongezond eten blijft zien of blijft in de maatschappij blijft framen als een probleem van het individu, weerhoud je eigenlijk ook de politiek ervan om te zeggen, nou, we gaan eindelijk die BTW of die maatregelen om ongezond eten moeilijker te maken is invoeren.
0: Ja, en dan gaat het kabinet ook nog bezuinigen op de sociale zekerheid. Wat gaat dat betekenen voor deze groep mensen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, want dat is niet per se mijn eigen aandachtsgebied. Maar ja, we weten dus dat er enorm, zoals de mevrouw net vertelde, enorm verband is tussen financiële stress en gezondheid. Dus in die zin kan je het wel invullen, ja.
0: Ja. Zijn er voorbeelden in landen waar de gezondheidskloof kleiner is?
1: Ja, dat weet ik niet zo direct op dit moment in Europa. Maar wat we wel weten is dat in meer socialistische landen en ook met name in het verleden, de echt communistische landen, waar natuurlijk ook heel veel over te zeggen is, maar dat daar die gezondheidsverschillen eigenlijk veel kleiner of zelfs niet bestonden.
0: Ja.
1: En dat laat toch zien dat dit toch keuze is een beetje een apart woord, maar een kenmerk is van ons systeem. Dus dat het niet een soort gegeven is wat in steen gebeiteld is, waar we niks aan
0: precies.
1: Zouden doen.
0: Je kunt er wat aan doen, maar de vraag is, communisme lijkt me ook weer niet.
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: gezien dus de resultaten uit het verleden de wenselijke
1: zeker
0: oplossing.
1: Niet. Nee, maar meer aandacht voor maatregelen die gericht zijn op de omgeving en op het collectief, die dus iedereen raken, zonder dat mensen daar zelf iets voor hoeven doen.
0: Ja.
1: Dat is wat mij betreft de richting in plaats van individuele maatregelen aanbieden voor mensen die niet de mentale ruimte hebben om daar wat mee te doen.
2: Dank je wel. Zou de invoering van bijvoorbeeld gezonde schoollunches Nederland een oplossing kunnen zijn? Of een deel?
1: Ja, daar hebben we in Rotterdam ook wel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld schoolontbijten. En dat heeft een enorme gunstige impact. En interessant genoeg dan niet eens. Mensen zeggen aan de voorkant van, oh, dan worden schoolresultaten beter, want kinderen hebben niet ontbeten, dus die kunnen niet leren.
0: Ja.
1: Maar wat je dan vervolgens ziet, is dat ook de hele sociale cohesie. De moeders komen bijvoorbeeld helpen op school met die ontbijten maken.
0: Oh ja,
1: dus dat heeft allerlei gunstige bijeffecten.
0: Ja.
1: Los van waar je het eigenlijk initieel voor inzet. Ja. Maar absoluut.
0: Ja, een van de dingen die je zou kunnen doen.
1: Ja.
0: Dank u wel, Hester Linksma, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Gaan we naar Lieke Bona, adjunct directeur bij Pharos. Jullie richten je op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Welkom in de uitzending.
3: Dankjewel.
0: Ja, we hoorden het Hester Linksma al zeggen. Op dit moment wordt gezondheid vaak gezien als individueel probleem.
3: Ja.
0: U ziet dat ook?
3: Ja, dat zien wij inderdaad ook. En we zien ook dat eigenlijk zijn weerslag heeft op die kloof die ontstaat. Hè. Dus wij zeggen ook gezond leven is echt meer dan alleen leefstijl. Hè. Die 21 jaar die jullie noemden in goede gezondheid leven. Ja, dat komt niet alleen door de gezonde leefstijl. Dat komt echt door de omstandigheden waarin mensen leven, werken en opgroeien.
0: Ja, we spraken net uitgebreid met Petra van der Pol. Zij vertelde dat ze een aantal burn-outs heeft gehad. Dat ze maar een paar tientjes per week te besteden had en ook eigenlijk nog steeds heeft. Heeft daardoor veel aan haar hoofd. Hoe kun je nou iemand als Petra helpen?
3: Nou, wij zien inderdaad vanuit het onderzoek dat wij doen, dat stress heeft gewoon echt direct, en Petra gaf dat heel mooi aan, het heeft zowel een effect lichamelijk als mentaal.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk ontstaan zowel lichamelijk als mentale problemen. En wat wij heel erg proberen is dus ook te kijken van, hey, iemand komt dan in de zorg terecht vaak, hè, want dat uitzicht lichamelijk of mentaal, terwijl eigenlijk de oorzaak achterliggend is. Dus wat Hester aangaf, de bestaanszekerheid die je dagelijks meemaakt. En wat wij proberen is eigenlijk ook met professionals te kijken van, als je merkt van, hey, daar zit iets achter, hè, dat is niet alleen een lichamelijk of mentaal probleem, daar zit langdurige stress achter, om dat ook bespreekbaar te maken. Dus ook het brede gesprek aan te gaan en te kijken van, maar wat doet die stress met jou?
0: En wie moet dat dan doen?
3: Dat is echt collectief. Hè. Dan kan heel makkelijk zeggen dat moeten allemaal de huisartsen doen. Maar daar redden we het niet meer mee in deze maatschappij.

0: Daarvoor zijn ook de verschillende akkoorden. Hè, dat we echt samen met professionals, zowel in welzijn als in zorg, kijken van hey, maar hoe kunnen we inzetten op preventie, inzetten op het sociaal. Hè, dus dat aanbod wat Hester aangaf met hey, dan komen moeders bij elkaar. Dan bouw je die wijk op. Daar moet je het ook. Dat is in ieder geval ook een pijler die nodig is.
1: Dank u wel, Lieke Bonen, adjunct directeur bij Faros. Dan gaan we naar een huisarts in Leerdam, om precies te zijn. Shakib Sana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U doet ook onderzoek naar de effecten van corona op de huisartsenzorg in achterstandswijken onder andere. We hoorden het net Lieke Bonen zeggen, ja, de logische persoon dan om naar te kijken, om dit gesprek te voeren met mensen, is bijvoorbeeld de huisarts. Vindt u dat ook?
2: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk in de Nederlandse gezondheidszorg een hele mooie signaleringsfunctie. Dus wij hebben bepaalde patiënten met allerlei klachten kunnen bij ons komen. Maar op het moment dat wij de patiënten en niet verder kunnen helpen, zelfs wat om stress gaat om mevrouw Van der Pol. En het heeft ook financiële oorzaken of andere zaken die niet goed gaan bij haar. Dan, ik heb het verhaal niet gehoord van haar, maar het laatste van jullie wat ik hoor. Ja. Ja, dan zou je eigenlijk zo'n persoon willen doorverwijzen naar instanties die haar verder daarin kunnen helpen. Kijk, het is ook zo, op een gegeven moment als het probleem, ook echt het geldprobleem, zeggen patiënten ook, dokter, u heeft mij eerder ook verwezen naar ergens waar ik kan leren hoe ik met geld om kan gaan. Ja. Maar het lukt niet meer. Het geld is gewoonweg te weinig. Structureel te weinig, waardoor ik iedere keer in problemen terechtkom. Ja. Bijvoorbeeld tijdens de Oekraïne-crisis met het oliecrisis. Waar heel veel patiënten die stabiel waren, maar die vielen op dat moment ook door de mand. En dan kun je natuurlijk niet praten over een individuele keuze vanuit de patiënt zelf. Nee. Maar het systeem zelf is niet draagkrachtig genoeg voor haar.
1: Ja. Nou, u werkt ook in een wijk, hè, met veel mensen in een lage sociale positie. Wat merkt u in de praktijk van die gezondheidskloof?
2: Ja, het kan heel simpel zijn. Hè? Bijvoorbeeld iemand die je verwijst met een knieklachten en waarbij de fysiotherapie of oefentherapie heel goed kan helpen, bewezen effectief, maar de patiënt heeft daar geen geld voor, is geen verzekering en wil ontstekingremmers hebben. Ontstekingremmers gaan niet goed samen omdat ze maagklachten kunnen geven of bijvoorbeeld met bloeddrukmedicatie niet samen kan, maar de patiënt wil ook maagmedicatie niet ophalen, want die ook niet worden vergoed. Dus je patiënt komt meer voor een injectie of verwijzing voor orthopeed of de patiënt komt gewoon simpelweg niet meer terug en dan gaat door met pijnklachten. Of een jong iemand met een student met een absces op een heel lastige plek die ik niet kon behandelen, verwijst naar de chirurg normaal gesproken. Patiënt komt terug, dokter kan mijn verwijzing over een maand, want dan is die januari, dan heb ik mijn eigen risico verlaagd, omdat ik anders aan het einde van de maand mijn rekening niet kan betalen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk van dit soort heel, heel duidelijke voorbeelden waarbij patiënten ook later komen uit de angst dat zij de zorg niet kunnen betalen.
1: En wat kunt u dan nog? Zeker ook als op een gegeven moment cliënten niet meer terugkomen.
2: We proberen natuurlijk bij sommige patiënten opnieuw terug te bellen. Van, hey, weet je zeker, gaat het goed? Natuurlijk, dan geeft het ook extra druk als je bij de patiënten doet. Dus je blijf je best doen als huisarts. En natuurlijk zijn er ook op dit moment stichtingen waar naartoe mensen kunnen verwijzen. En dan kan ook een start van gesprek zijn. Is het alleen maar nu het geldprobleem of heb je vaak het geldprobleem en je kan ook zo'n patiënt naar sociaal domein sturen. Maar het feit dat ik toen ik huisarts in opleiding was levensverwachting ergens gezonde levensverwachting tussen 10, 15 jaar. En inmiddels gaat het boven de 20 jaar.
1: Ja,
2: en ik ben
1: arm
2: al 20
1: en rijk,
2: jaar huisarts. Ja. Dus ja, tussen arm en rijk inderdaad. Ik denk dat wij in een systeem ook een soort weeffout van aanwezig is, waardoor dit probleem gewoon niet kleiner gaat worden, alleen maar groter gaat worden. En je kunt voorstellen, 20 jaar betekent al bijna anderhalf nieuwe generatie. Ja. Die weer in armoede gaat leven.
1: Ja, en die dus ook kinderen heeft of kleinkinderen heeft. En zo wordt dat een soort vicieuze cirkel binnen die.
2: Het is intergenerationeel. Ja. Want het is heel moeilijk om uit die armoede terug te komen. Het lukt heel veel mensen gewoon niet. Ook omdat de skills op een gegeven moment niet hebben en niet leren. Ja. En natuurlijk gaat het op een gegeven moment bij iemand lukken die geluk heeft om eruit te komen. Mm-hmm. Maar op het moment dat de ladder steeds groter wordt, dan kunnen mensen niet uit de armoede gewoon blijven, uit de armoede komen. Ja. En wat je ook zag natuurlijk ook met het nieuw kabinet, stond van het nieuw kabinet komt, maar de zorg en de werklozen, zeg maar, die zouden uiteindelijk waarschijnlijk de hoogste prijs betalen. En die koopkrachten die we heel vaak zien van een paar procenten, maar die koopkracht paar procent zou misschien een paar euro zijn, zeggen mensen. Maar wat je vergeet is dat voor die mensen, die zijn al een hele slechte, komen ze vanuit een hele slechte sociaal-economische positie. En die zien wij in de spreekkamer van die mensen. Die ellende zien wij veel eerder. Man van 65 met versleten knieën, straatmaker, die komt. En dan moet ik tegen hem zeggen, terwijl ik er met 90ste kan werken, dat je pijnstillers met nemen en ga zo verder. Ja. En dat is niet eerlijk. En die man zegt, dokter, ik moet ook op 67 met pensioen en nu ook. Ja, dat zijn met mond vol tanden.
1: Ja, want u bent één onderdeel in die schakel, maar er moet de rest ook meewerken. Toch?
2: heel mooi gezegd. We zijn één en maar een heel belangrijk onderdeel waar iedereen met klachten naar de huisarts komt. Wij kunnen signaleren, maar wij moeten ook die patiënt gewoon verder kunnen helpen. Er zijn instanties, maar wij moeten die patiënten kunnen helpen. Op een gegeven moment, daar kan ook voor lopen. Ja. Als je het probleem aan de basis gewoon niet pakt.
1: Ja. Dank u wel voor het delen van uw ervaring, dokter Shakib Sana, huisarts in Rotterdam. Gaan we naar José Krieger. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ook u belde naar onze redactie vanmorgen. U heeft contact opgenomen met de gemeente om gezinnen te helpen met weinig geld. Wat was uw idee daarbij?
3: Nou ja, ik dacht, ik kan delen en dan heb ik zelf nog genoeg. En, ja. Maar goed, zij mogen natuurlijk geen namen of om privacy redenen, en dat lijkt me vrij logisch, niet vrijgeven. Dus ik wil wel wat doen, maar dat lukt dus heel vaak niet. Ik heb wel een tijd gehad, overigens, toen ik nog ergens anders woonde. Toen werkte ik bij de voedselbank en dan ging ik naar de slager en die gaf ik dan 1000 euro. En dan moest hij pakketjes samenstellen en die bracht hij vervolgens naar de voedselbank.
1: Oh ja. Ja.
3: En dan hadden mensen in ieder geval, een pond gehakt of zo.
1: Maar zegt u nou eigenlijk, mevrouw Krieger, ik heb gewoon heel veel geld over, ik wil het aan iemand anders geven?
3: Nou, ik zal niet zeggen hoeveel. In ieder geval genoeg over dat ik kan delen.
1: Ja.
3: En dat zou ik met liefde doen.
1: Ja, maar u krijgt het moeilijk uitgegeven, begrijp ik.
3: Oh, je wilt je bankrekeningnummer doorgeven.
1: Nee, voor mij is het niet nodig. Maak me maar geen zorgen. Nee, maar... Maar hoe reageerde de gemeente op uw verzoek? Want ik snap wel dat zij zeggen, vanwege privacy-overweging, et cetera. Hadden ze geen andere goede opties voor u?
3: Nee. Ik denk, dan weet ik eigenlijk niet hoe dat komt, dat ze daar ook niet op reageren.
1: En goede doelen dan? Heeft u daarover nagedacht?
3: Hou op, ik heb er ik weet niet hoeveel.
1: En u houdt nog geld over?
3: Ik hou nog steeds geld over.
1: Oh ja, ja. Het kan natuurlijk zijn, mevrouw Krieger, dat er nu mensen luisteren en denken, ik moet bij José Krieger zijn. We zullen ze doorsturen. Zullen we het zo doen?
3: Ja, dat is goed. En ik heb goddank geen Facebook.
1: Okay.
3: En, maar je mag ze rustig mijn telefoonnummer geven.
1: Goed. Dank u wel, José Krieger.
3: En
1: tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het kan echt niet dat mensen in armoede in het land korter leven. Nou, er wordt veel gereageerd. Lisa V. zegt nog, je houdt de ongelijkheid in stand door de vermogens niet meer te belasten en ook erfbelasting niet te verhogen. Als je geboren wordt in armoede, blijft dat zo, hoe hard je ook werkt. En Agnes Mees zegt, als je echt iets aan armoede wil doen, moet je structurele veranderingen doorvoeren in loon, werk en woonomstandigheden. En daarvoor moeten de hogere inkomens een stapje terug doen. Ja, ik heb het idee, Daisy, dat iedereen eigenlijk wil weten wat er moet gebeuren. Alleen hoe en waar we beginnen.
4: Ja, dat is...
1: Dat is een tweede, hè?
4: Toch erg ingewikkeld, blijkbaar.
1: Ja, nou goed, dat staat weer op de kaart. We blijven het volgen. Wilt u meepraten, ook met al deze mensen die gereageerd hebben? Dat kan. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof... Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
7: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
5: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is de gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
8: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
12: Roos Abelman.
1: Zaterdag was er het nieuws dat Urgenda-oprichter Marjan Mindersma was overleden. Ze had zich ruim voor haar dood laten interviewen door Nieuwsuur en de Volkskrant. En Frenk van der Linden had de eer haar voor die laatste te spreken. En we horen zo meteen van hem hoe dat was. Nu is het NOS Journaal met Ismael de...
13: Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Ondanks wat optimistische geluiden is er nog altijd geen akkoord tussen Iran en Amerika. In een mogelijke overeenkomst zou het huidige staakt het vuren tussen de twee landen met 60 dagen worden verlengd. De deal is nog niet gesloten, maar er ligt wel een voorstel op tafel, zegt correspondent David Poort.
6: Met deze deal zou de straat van Hormuz in ieder geval onmiddellijk geopend worden, dus van beide kanten. En ja, Iran die zou volgens de Amerikanen in principe bereid zijn om het verrijkte uranium dat ze nu in hun bezit hebben over te dragen aan een derde partij. En in ruil daarvoor zou Iran dan sanctieverlichting krijgen.
13: Van een akkoord is dus nog geen sprake. Volgens Amerikaanse media gaat het vooral om details.
6: Beide kanten die zouden dus bepaalde punten anders willen verwoorden. Het moet natuurlijk aan beide kanten als een soort van overwinning worden uitgelegd. Er zijn dus nog een paar dagen nodig om tot een soort van uiteindelijke versie te komen van de tekst waar iedereen blij mee is.
13: De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichter bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Amerikaanse olie werd bijna 6% goedkoper, olie uit het Midden-Oosten ruim 5%. En ook de Europese gasprijs daalde. In de Filipijnen zijn inmiddels 3 doden geborgen na het instorten van een hotel in aanbouw gisteren. 17 bouwvakkers worden nog vermist. Honderden hulpverleners proberen mensen te vinden onder het puin. 26 bouwvakkers konden worden gered of konden zelf op tijd wegkomen. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. In Biddinghuizen zijn tienduizenden mensen bij elkaar voor het christelijke festival Opwekking. Net als de afgelopen dagen zijn er allerlei optredens en wordt er samen gezongen en gebeden. De festivaldirecteur merkt dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het geloof, onder meer door de oorlogen in de wereld. En daardoor komen ze ook naar Opwekking.
14: Zeker is dat zo. En we zien met name onder jongeren dat zingeving zo'n grote rol speelt. Hoe gaat het nou met mijn toekomst? Hoe is het de wereld? Krijg ik nog een huis hier dan? Hè? En we zoeken elkaar op inderdaad. En we zien steeds meer jongeren komen.
13: Vanwege het warme weer zijn er op het festivalterrein extra watertappunten en zonnebrandpompjes. Hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet, maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Dan het weer, veel zon en het is warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
15: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
12: Roos Abelman.
9: Spraakmakers.
12: Met nu het Mediaforum.
1: Met daarin Marjan Minnesma van Urgenda, Mark Visser van het 8 uur journaal, Starbucks in Zuid-Korea en Evi Menko van Trouw. Veel variatie in het Mediaforum. Is kijken hoe flexibel de mensen aan tafel zijn. Vandaag Paul Reumer, oud-directeur Radio en TV bij Talpa. En u hoort hem al lachen, Frenk van der Linden. Goedemorgen, Frenk.
20: Hi.
1: Interviewer en presentator natuurlijk. En spraakmaker is vandaag journalist en schrijver Daisy Schotten. Vrijdag overleed Marjan Minnesma op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze was oprichter van de stichting Urgenda. En haar overlijden is niet onopgemerkt gebleven.
21: Marjan Minnesma is overleden.
22: Ze was een van de invloedrijkste stemmen op het gebied van klimaatbeleid.
23: Ze werd het boegbeeld van de Nederlandse duurzaamheidsbeweging.
24: Door het Urgenda-vonnis moet Nederland de CO2-uitstoot veel sneller verminderen.
25: Die uitspraak kreeg wereldwijd aandacht.
23: Vlak nadat Minnesma had gehoord dat ze ongeneeslijk ziek was, sprak collega Marijn Duitje-Tebbenzaar. Ja. En ze benaderde jou dus dat ze een interview wilde doen, waarbij ze vroeg, zend het niet uit voordat ik ben overleden.
22: Haar verklaring daarvoor was, ik wil gewoon doorwerken.
26: Ik kan alleen maar denken van ja, dit was het. En ik hoop dat ik gewoon nog een aantal maanden krijg.
1: Ja, dat was Marjan Minnesma zelf, die hoorde je. Bijna niemand wist dat Minnesma ziek was. Ze had voor haar dood nog wel 2 interviews gegeven die pas na overlijden naar buiten mochten komen. 1 aan Nieuwsuur en de andere aan de Volkskrant. Aan jou, Frenk, en je collega Pieter Webeling. Hoe ging dat? Was het afgesproken dat jullie en Nieuwsuur allebei haar gingen interviewen?
20: Ja, en Marijn Duintjer en ik van Nieuwsuur hebben dat ook gecoördineerd. Dat vind ik heel chic gegaan. Dat wil in de journalistiek wel eens anders lopen.
1: Ja. Want hoe gaat zoiets dan?
20: Nou, we werden beide, zo bleek op zeker moment, benaderd door Urgenda. De familie van Marjan Minnesma wist voor het overgrote deel absoluut niet van het feit dat zij ziek was.
1: Haar eigen familie?
20: Ja.
1: Niet.
20: Maar ze namen ons in vertrouwen en zeiden, ze heeft misschien nog maar een paar weken te leven. Zouden jullie een laatste interview met haar willen doen? Marijn voor Nieuwsuur en ondergetekende met Webeling voor de Volkskrant. En dan hebben we als voorwaarde, zeiden ze, dat het wordt gepubliceerd kort na haar dood. Dat zij in die zin vrij uit kan spreken. Dat jullie het later nog mogen actualiseren.
1: Mm-hmm.
20: Kritische vragen kunnen toevoegen en dergelijke.
1: Later als in na haar dood?
20: Nee, kort voor haar dood.
1: Oké. Okay.
20: Ja. Zodat er dus altijd ruimte blijft om nieuwe dingen mee te maken.
1: Ja.
20: En mee te nemen.
1: Ja, maar haar voorwaarde was dus wel, je mag het pas publiceren als ik overleden ben.
20: Correct.
1: Ja. En waarom ging je daarmee akkoord?
20: Ja, omdat ze toch een monument was, met een kleine M misschien, maar een zeer markante vrouw die door haar organisatie Urgenda echt iets heel groots in Nederland teweeg heeft gebracht op duurzaamheidsgebied. En iemand ook die in Trouw, een krant die ongelooflijk veel aandacht besteedt aan die problematiek, meerdere malen werd gekozen tot het boegbeeld van de duurzaamheidswereld in Nederland. Een spannend iemand ook, moeilijk doordringbaar iemand. Dat bleek ook wel tijdens het interview.
1: Ja?
20: Een uniek persoon, maar ook een geharnast persoon.
1: Oh ja.
20: Dus ja, iemand die pas in het laatste stadium met haar kinderen deelt dat ze ziek is. Die dat met haar moeder pas een week voor haar overlijden deelde. Hè, terwijl ze toen toch al meerdere jaren ziek was. En een vrouw ook die zegt, ja, €200.000, een prijs uit Amerika voor mijn werk, geweldig. En fijn dat ik het persoonlijk mag besteden. Maar dat geef ik aan Urgenda, wat mijn kinderen en man daar ook van vinden. Want dat leverde geen vrolijke reactie op daar.
1: Nee, nee. Was het een lastige vrouw om te interviewen in dat licht? Omdat je ook zegt, was een beetje moeilijk af en toe om erdoor te komen?
20: Ja, kijk, ik hou heel erg van mensen die ook naar hun ongelijk kijken. Ik vind het zelf ook steeds leuker om ongelijk te krijgen. Gelijk had ik al, niks aan. Ja. Maar iets leren doordat een ander je wat inpepert, dat is mooi meegenomen. Dan hoef je kist nog niet in. Maar dat was niet haar sterke punt. Hè. Nee. Zij is niet iemand die makkelijk zegt, ja, dat en dat hadden we anders of misschien zelfs wel beter kunnen doen.
1: En zag jij wel die momenten in haar leven of carrière waarvan jij dacht als journalist, nou, Dan had misschien wel wat meer zelfreflectie.
20: Diezelfde strijdvaardigheid levert vaak op dat je een beetje blokkeert. Dat de manier van waarop je met mensen omgaat, andere organisaties omgaat, misschien niet het maximale oplevert. Maar dat is meer een soort van psychologische reflectie die je dan hoopt te verwachten van mensen. Maar zo zat ze helemaal niet in de wedstrijd.
1: Ik las het ook niet terug in het interview.
20: Nee.
1: Dus is het wel een bod gekomen?
20: Nou, natuurlijk informeer je van waar vind je dat je eigen zwakke plek zit. Maar dit is natuurlijk ook niet het moment dat iemand op het punt staat te sterven. Dat je zegt, nou, we rollen de pijnbank eens even binnen en we maken er een gevecht van. Vind ik is meer voor het moment dat de strijd volop gaande is, de maatschappelijke strijd.
1: Oh ja, dus zo'n interview op het einde is een ander soort interview voor jou.
20: Naar mijn idee brengt dat wel een aantal beperkingen met zich mee.
1: Ja. Nu heb je de persoon Frenk van der Linden en de journalist Frenk van der Linden. Als journalist heb je haar geïnterviewd, maar als persoon, jij hebt dezelfde ziekte gehad.
20: Ja, dat
1: ook
20: was,
1: in die tijd.
20: Dat was heel wonderlijk. Toen ze me benaderde, was ik nog niet ziek. En zij wel.
1: Je was nog niet ziek toen?
20: Ja, en na een paar maanden bleek dat ik dezelfde ziekte had, kanker. En daarover hebben we ook het afgelopen jaar regelmatig gecorrespondeerd en getelefoneerd.
1: Ja.
20: En dat maakt het niet per se makkelijker om je distantie te bewaken. Maar goed, collega Webeling was er ook nog.
1: Ja.
20: En die
1: was
20: niet ziek.
1: Nee, maar jullie mochten actualiseren. Hebben jullie ook nog dan in de tussentijd wel, want je zegt, ik heb in de tussentijd dus ook nog contact gehad, ook over het feit dus dat we allebei ziek waren. Heb je dat nog meegenomen dan toch nog later? Of heb je dat weggelaten?
20: We wilden dat heel graag en zij ook. En toen kwam er een enorme, plotse terugval. Ook tot verbazing van haar intimie en Urgenda. Zij was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ik bedoel niet zo banaal, maar in één keer weg. Zij was zelfs voor haar geliefde eigenlijk niet meer aanspreekbaar.
1: Ja. Ja,
20: dus Marijn Duintjer van Nieuwsuur en ondergetekende met Webeling konden niet meer actualiseren.
1: Ja, ja.
0: Frenk, mag je nog een vraag stellen erover?
20: Tuurlijk, ja.
0: Even los van de ziektegeschiedenis. Is er uit het interview nog iets nieuws gekomen wat we nog niet van haar wisten?
20: Ja, gelukkig wel.
0: Okay.
20: Niet vind ik inhoudelijk. Dat hele duurzaamheidsdebat, alles wat met klimaat te maken heeft, daar is zo ongeveer alles wel over gezegd en geschreven wat er over te zeggen en te schrijven valt. Maar de persoon Minnesma, met de illustraties die ik net gaf, dat blok beton, dat zij dus ook in haar persoonlijk leven bleek te zijn. Vaak hebben mensen toch publiekelijk een andere verschijning dan thuis.
1: Mm-hmm.
20: Maar dat was thuis en uit zo. Dat vond ik toch zelf echt verrassend. En ik merkte ook aan de reacties op het interview van, kijk, bijvoorbeeld op de redactie van de Volkskrant zeiden sommige mensen, ze komt niet ontzettend sympathiek uit dit stuk naar voren. Maar that's her. In alle haar hardheid. En mijn vrouw Milou zei heel mooi, vond ik, je hoeft niet sympathiek te zijn om heel interessant te zijn.
1: Hmm.
20: En dat is naar mijn idee de beste uitdrukking.
1: Wilden ze zelf lezen nog wat jullie geschreven hebben?
20: Tuurlijk.
1: Ja? En wat zei ze er zelf over?
20: Ze ook wel een beetje schrok van de spiegel. En precies op dit punt.
1: Hmm.
20: Dat vond ik wel voor haar pleiten. Niet een poging om, zoals veel politici doen, dan vervolgens met het rode potlood te zwaaien.
1: Ja. Paul, vind je het een mooie vorm, zo na de dood nog één laatste boodschap?
0: Nou, daar moet ik even een nuance plaatsen. Kijk, op het moment dat zij zegt, ik wil geheim houden dat ik ziek ben, en daardoor kom ik tot dit proces, dan snap ik dat. Want op het moment dat je vertelt dat je ziek bent, heb je gelijk een stempel. Dus dat snap ik wel. Wat ik ingewikkelder vind, even als dat niet het geval zou zijn, en we hebben een aantal van die interviews in het verleden gehad, bijvoorbeeld met Prins Bernhard, die een interview geeft en dat pas na je dood gepubliceerd mag worden.
20: Vol leugens.
0: Dan denk ik van, dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Want het is ook een beetje, ik zou bijna zeggen een soort van laffig. Want je kan er dan niet meer op aangesproken worden. Je gaat nog eventjes wat dingen goed maken, maar of wat dingen goed maken, wat rekeningen vereffenen. Maar je bent niet meer in het gesprek. Dus ik vind een interview laten publiceren nadat je dood bent, dan heb ik het niet over dit geval, want dit is een specifiek geval over die ziekte, vind ik op zichzelf eigenlijk een rare vorm.
1: Oké, en dan zou je als journalist dan niet aan mee moeten werken? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, journalist, ben je daarbij? Je kunt dat prima allemaal in context plaatsen.
0: Kijk, als Prins Bernhard jou benadert en zegt, ik ga alles vertellen wat ik weet, alleen in jou en na mijn dood. Natuurlijk ga je dat journalistiek aanpakken.
20: Ja, maar daar is er nog wel iets. Kijk, Pieter Broertjes en de vader van Pieter Broertjes, dat met Bernhard, dat was ook een hele grote, sterke persoonlijke alliantie.
0: Ja.
20: En dat kon je aan dat interview afzien.
0: Zeker.
20: En we weten inmiddels, en dat hadden Tromp en Broertjes in der tijd ook kunnen nagaan, dat interview met Bernhard een aantal onwaarheden bevatte. Mm. Dat had, en daar komen we weer bij het eeuwige probleem als het gaat om interviews in Nederland, gecheckt en gedouble-checked moeten worden. Er wordt in Nederland bijna nooit echt stevig geresearched aan de vooravond van een interview.
1: Ja, ja. Frank, tot slot, als iemand zich aanbiedt om te worden geïnterviewd onder deze voorwaarden, van het moet dan wel na mijn dood, zeg je altijd ja of zeg je nee? Ik heb wel echt zelf ook hele sterke voorwaarden hierbij.
20: Nou, op het moment, dat heb ik wel meegemaakt zonder dat ik nu namen kan noemen, dat mensen zeggen, je mag dat en dat niet bespreken.
1: Oh ja.
20: Ja, en dat ook niet. En dat legt te veel gewicht in de schaal.
1: Ja.
20: Dan breekt het moment aan dat je moet zeggen, ja, het is heel verleidelijk en toch doe ik het niet. En dat heb ik twee keer ook inderdaad niet gedaan.
1: Ja. Snap je dat ook, Daisy?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat ook journalist natuurlijk. Maak ook wel eens dit soort afwegingen, denk ik.
2: Ja, nou, ik schrijf over lichtere thema's in het algemeen. Maar natuurlijk. Ik heb als reisjournalist heb ik veel gewerkt. Heb ik ook natuurlijk vaak in de situatie gezeten waarbij ik van alles werd aangeboden in ruil voor een goed verhaal. Mm-hmm. En over het algemeen, daar ga ik ook niet mee akkoord.
1: Moet je echt goed je eigen voorwaarden voor hebben. Dan
20: is het verleidelijk hoor, jongens.
2: Ja, ja.
1: We gaan naar jouw mediamoment, Frank. Dat gaat over het NOS-journaal van gisteravond en Trump. Is een beetje breed als ik het zo stel.
20: Ja.
1: Stel, moet even wat uitleggen.
20: En ik zei net nog wel zo dat ik graag ongelijk krijg. Maar nu haal ik toch mijn gelijk, oh ironie. Een paar weken geleden mocht ik voor deze microfoon zeggen dat het zo interessant was om de innerlijke strijd te zien van het NOS-journaal. Van wat moeten we nou met Trump aan? Moeten we het allemaal serieus nemen? Moeten we er kanttekeningen bij plaatsen? Bedrijven er ironie over, wat ik soms dacht te zien. Gisteravond om 8:00 ga ik voor de buis zitten en hoor.
3: Laten we het maar eerlijk zeggen. Wij vinden het soms ook lastig om te volgen. De dingen die de Amerikaanse president Trump zegt over de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Nou, goed opgelost zo.
20: Nou, ik vond het echt opmerkelijk. En ook mooi. Want over kijk je in de keuken gesproken. Dat je even laat zien dat je het ook niet altijd meer zo 1, 2, 3 weet.
1: Op één dag zoveel tegenstrijdige berichten. Hè? Daar ging het toen over Iran en Trump.
20: En denk erom dat hier op de redactie over zo'n zinnetje uitvoerig van gedachten is gewisseld. Hè? Dat gaat per comma. Het is niet de presentator die even denkt, nou, ik doe het zus of zo.
0: Nee, maar ik blijf toch als kijker een beetje in verwarring achter. Want ik vind het goed dat ze dat zeggen, maar dan moet je er ook context bij geven.
20: Dan moet je
0: ook uitleggen, waarom vind je het zo moeilijk? En wat is er eigenlijk zo gek aan wat hij doet? En dat is niet zo moeilijk, want een president die in een onderhandelingsproces elke stap van de onderhandeling gaat twitteren of op zijn eigen social zet, dan loop je dat proces in de weg. En eigenlijk geef je daarmee aan dat je als president incompetent bent en je werk niet goed doet.
20: Ze signaleerde wel hoor, dat zigzagbeleid, dat zat er nog wel achter.
1: Ja.
0: Maar daar had wat mij echt wel iets explicieter gemogen. Want dan snap je ook waarom ze dat zeggen. En ik ben het met je eens, het is goed dat ze het zeggen. Want die verwarring die is er natuurlijk ook.
1: Ja, ja, en je hebt natuurlijk zoiets als eerste lijns verslaggeving en live blogs. Zeker als het om zoiets gaat als een oorlog. Dan worden ook al die details worden gedurende de dag die naar buiten gebracht.
0: Ja,
1: en je bent als consument ook. En dan ben je als journalist in feite ook maar gewoon een mens. Denk je ook, ja, ik weet niet hoe ik van deze dag nou eigenlijk gewoon pap moet maken. Laat het maar gewoon zo benoemen dan.
0: Dat is waar. Maar dat je als onderhandelaar daaraan meedoet. En niet eens als strategie om de onderhandelingen te sturen. Maar gewoon uit dommigheid en uit
1: dat weten we niet. Misschien is het wel strategie.
0: Ja, dat zou best kunnen. Ik vermoed van niet.
1: Nee,
20: nou, het lijkt toch verdacht veel op Tommy Cooper, waarvan het publiek dacht dat hij een grap maakte toen hij ineens heeg op de bühne en echt bleek te overleden.
1: Ja.
20: Wie wist wat waarheid was?
1: Ja. Ja, en op zich is goed dat ze het benoemen. Tegelijkertijd, Daisy, je kijkt natuurlijk ook af en toe naar een journaal, omdat je even bij de hand genomen moeten worden. Neem me even mee. Wat gebeurde er nou vandaag?
2: Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik zat gisteren lekker in de zon toen het werd uitgezonden. Maar
1: begrijpelijk.
2: Ik vind het eigenlijk ook wel heel verfrissend om die eerlijke reactie te krijgen. Want ik denk dat we ook als lezer of als nieuwsconsument ook soms denken van, hè?
1: Ja.
2: Wat, hoe, en nu, als je het niet elke dag volgt, dan is het ook bijna niet meer te doen om nog in te stappen, omdat het zo'n warboel is.
1: Ja.
2: Dus ik vind het eigenlijk wel verfrissend als ik dat zo hoor.
1: Paul, ja. Jij vond jouw moment in het Financiële Dagblad. En daarvoor gaan we dan weer naar Zuid-Korea.
0: Ja, Zuid-Korea en Starbucks. Dat is een belangrijke markt voor Starbucks. Zuid-Korea is de derde markt in de wereld voor ze, dus heel groot. En daar hadden ze iets leuks bedacht op 18 mei. Een campagne die noemden ze Tank Day. En dan kon je voor weinig geld kon je zo'n herbruikbare beker krijgen. Alleen dat is ongelooflijk ontploft in het gezicht van de Starbucks. Want 18 mei is ook de dag, ik zal het even vertalen, van de democratie. In 1980 is er een grote opstand geweest tegen het regime toen. Er zijn 3000 mensen vermoord, een bloedbad in Gwangyoung. En uiteindelijk is daar wel de democratie uit ontstaan. Dus voor Zuid-Korea een hele belangrijke dag. En uitgerekend op die dag, ook met het woord Tank Day, wat refereert aan tanks en aan de bloedigheid en aan het schieten wat er gebeurd is, maakt Starbucks daar een campagne van. Nou, dat is natuurlijk enorm ontploft. 4 uur na het lanceren van die campagne heeft de CEO van Starbucks zijn baan moeten inleveren. De president van Zuid-Korea heeft zich erbij bemoeid. En dat is dus een groot ding geworden. Maar er zit nog iets anders achter. Starbucks in Korea is deels eigendom van Zuid-Koreaanse aandeelhouders. En een van die aandeelhouders die wordt gezien als iemand die extreem rechts is. En die heeft in het verleden uitspraken gedaan die zo werden betiteld. En men denkt nu dat deze man dit eigenlijk bewust zo heeft laten gebeuren.
1: Ja, dat is een speculatie, ja, voor de duidelijkheid.
0: Conspiracy theory, ja. Dus allemaal wat er van waar is, weten we niet. Maar het is wel een interessant verhaal. Het idee dat je denkt van nou, ik heb een aandeelhouder die laat een campagne starten. Die refereert aan met een knipoog aan, knipoog, nogal raar, naar zo'n heel belangrijk moment in de geschiedenis van Zuid-Korea. Mm-hmm. En dat die man dat expres doet, dat kan je je bijna niet voorstellen, maar nee, het wordt wel gedacht.
1: Ja, ja, en de ophef in Zuid-Korea, begrijp ik, gaat ook nog wel even door.
4: Boycott calls have continued to spread online, with customers posting photos of cancelled memberships and refunded Starbucks cards.
0: Yeah.
4: The leader of the ruling Democratic Party, Chung Chung-ne, has also urged party members who are campaigning for next month's election to refrain from visiting Starbucks.
1: Dit gaat inmiddels echt alle kanten op. Ja, het is enorm, het raakte alles.
0: Het is een enorme toestand.
1: Yeah.
0: Maar iemand schreef, je moet het vergelijken alsof in Nederland Starbucks een campagne doet rondom de Holocaust en alle barista's voor de grap in SS pakken achter hun koffieapparaat zitten. Zo heftig is de impact in Zuid-Korea.
20: De media daar nou anders mee kunnen of moeten omspringen, Paul?
0: Nou, ik vind de suggestie dat een van de aandeelhouders extreem rechts is en dit bewust zou hebben gedaan, dat zou ik iets vinden wat je echt moet uitdiepen tot op de bodem.
1: Dat verdient wel journalistiek onderzoek.
0: Om te kijken of dat echt zo is. En als het echt zo is, ja, dan moet dat consequenties hebben voor die persoon.
1: Want het blijft nu nog een beetje in de media-uitingen, in die zin aan de oppervlakte, dit is wat ze gedaan hebben en dit is het effect daarvan.
0: Ja.
1: En er wordt verder nog niet verder naar de achtergrond gezocht.
0: En die zijn wel interessant. Kijk, waarschijnlijk is dit gewoon een hele domme reclamecampagne van een domme reclamemedewerker geweest die dat allemaal niet eens zo bewust gedaan heeft. Maar dat zou ik wel even heel zeker willen weten.
2: Ja, is de gedachte dan geweest, no such thing as bad publicity, zeg maar? Zo?
0: Nou, zo begint een stukje in de FD, begint met die zin. En ze zeggen ook, en dat is dus niet waar, want er is wel een ding
2: wat
0: bad publicity heel naar, want Starbucks gaat hier enorme economische gevolgen van krijgen in Zuid-Korea.
1: Dan, een prominent trouwcolumnist stopt ermee, Sylvain Evimenko. Opvallend, want hij schreef al 34 jaar voor de krant. Er waren, als we zijn laatste column mogen geloven, meerdere druppels die de emmer deden overlopen. Zo is de columnist verhuisd naar Italië. Vond de hoofdredactie hem daardoor minder geschikt voor een meerdaagse column over de politieke situatie in Nederland. Hij mocht naar de achterpagina, maar daar zaten dan weer voorwaarden aan verbonden die hij lastig vond. Zomaar een van die druppels die hij beschrijft. Frank, jij kent Sylvain Evimenko?
20: Ja, ja. 6 of 8 jaar in het onvolprezen zondagavondprogramma Tros Forum gezeten, waarin een keur aan journalisten terugblikte op de week. En het was altijd een feest om daar met hem te zitten.
1: Ja.
20: Omdat hij een van de weinige mensen was van wie je niet wist wat hij in godsnaam zou gaan zeggen.
1: Oh ja?
20: Ja, die onvoorspelbaarheid vond ik heerlijk. Op een gegeven moment wisten ze echt wel wat ik op mijn lever had. En we wisten allemaal wat Theodor Holman op zijn lever had. Maar wat Sylvain op zijn lever had, dat bleef tot de laatste milliseconde onhelder. En altijd weer spannend en inspirerend.
1: Ja. Wat voor columnist was hij?
20: Ja, een onorthodox man met Franse roots. Een erudite man ook. En tegelijkertijd iemand die ontzettend om zich heen kon mitrailleren. Dat je dacht, jeetje, dat gaat wel erg vanaf de heupen, ratata. En dat vond ik dus allemaal heel leuk en gelaagd aan hem.
1: Ja.
20: En ja, ik zou het heel erg ingewikkeld vinden om hem politiek te plaatsen. Een soort van anarcho-liberaal misschien, maar ja, daar zit ook een paradox in.
1: Ja, maar niet op de links-rechts-lat waar,
20: heel ingewikkeld,
1: waar iedereen nu zo fan van
20: niet
1: is. Nee, nee. Een andere druppel die hij beschrijft is een column die hij schreef over het tekort in Nederland aan water, stroom en huizen.
20: Mm.
1: En dat verbond hij eigenlijk aan dezelfde oorzaak, namelijk het toenemend aantal mensen in dit land.
20: Ja, maar dat werd hem door de hoofdredactie van Trouw en ook door honderden lezers eendimensionaal kwalijk genomen.
1: Ja, dus de hoofdredactie heeft daar, ik probeer de luisteraar eventjes bij de hand mee te nemen, vervolgens weer een hoofdredactioneel commentaar over geschreven en gezegd, ja, die column hadden wij zo niet moeten publiceren, want hij was gewoon niet goed onderbouwd.
20: En dat is het ergste wat je kan zeggen tegen een columniste. Daar zitten overigens de impliciete zelfbeschuldigingen in. Wij hadden beter moeten opletten en met hem in gesprek moeten treden van, hey, kan dat niet een graadje genuanceerder?
1: Nou, dat nou ja, kun je het goed onderbouwen? Dat is anders dan nuance misschien.
20: Kijk, een column. Hè? Het is niet zo dat Fimenko schreef, hè, dat is allemaal te wijten één op één aan die toevloed van nieuwe Nederlanders. Zo bout stond het er niet. En ik vind het wel een beetje een pittige bril waardoor de hoofdredactie van Trouw dit heeft gelezen of misschien heeft willen lezen, gegeven de onmin die er al een tijdje blijkt te zijn tussen columnist en hoofdredactie.
1: Want hij eindigt wel zijn column daarmee. Hè? Hij refereert dan bijvoorbeeld aan de rellen in Loosdrecht. En zegt daarover, ik weiger een karikatuur te maken van de zorgen die bij een deel van de bevolking leven. En niet alle bezorgde burgers over de drie tekorten in relatie met de bevolkingstoename zijn extreemrechtse racisten.
20: Ja, dus hij neemt wel risico. En hij beschrijft ook in de column dat hij risico neemt op die manier. Dat is een beetje wonderlijk. Wat ik helemaal niet kan volgen in die column is dat hij zegt, nou, laat ik het eens even hebben over de olifant in de kamer. En dat is dan dat probleem van die nieuwe Nederlanders. Want ja, daar hebben we het elke dag continu
1: over. Dat is geen olifant meer te noemen.
20: Nee, toch?
1: Misschien helpt de kop ook niet. Water, stroom, huizen, drie tekorten met dezelfde oorzaak, Paul.
0: Nee, zeker niet. Die column is erg kort door de bocht. En hij begint met allemaal cijfers en CBS. Dus het leest alsof het enorm onderbouwd is. Maar dan komt hij tot de conclusie die zijn conclusie is, maar die inderdaad minder onderbouwd is. Maar ik denk dat het probleem niet in deze column zit. Want je leest in alles, ook in het hoofdredactioneel commentaar, maar ook in zijn afsluitende column, dat Evimenko en de hoofdredactie van de Trouw zijn gewoon uit elkaar gegroeid.
1: Ja.
0: En een columnist staat altijd al een beetje buiten de krant, hè, en mag zijn eigen mening verkondigen. Maar er is wel een grens aan hoe ver je buiten de krant kan staan. En ik denk dat hij en de krant zo uit elkaar zijn gegroeid dat het eigenlijk niet meer paste. En dat dit gewoon gebruikt is als een soort, ja, nou ja,
5: stok om de hond.
0: Ja, stok om de hond had ik een beetje naar uitdrukking. Maar dit is wel de druppel geweest waarvan ze hebben gezegd van, jongens, nu gaan we uit elkaar. Ik vind dat ze dat niet netjes gedaan hebben.
5: Nee.
1: De hoofdredactie niet, bedoel je?
0: Nee, je moet niet iemand naar de achterde pagina verplaatsen als je zo lang op pagina 2 hebt gestaan. Dan moet je gewoon in een volwassen gesprek zeggen, we zijn uit elkaar gegroeid, 34 jaar, het is genoeg geweest. Laten we met opgeheven hoofd gewoon een punt zetten.
1: Maar er wordt toch wel vaker columnisten gewoon verplaatst in een krant?
0: Ja, maar je hebt verplaatsen, je hebt degraderen. En dagelijks.
1: Nee, maar luister, maar vanaf pagina 2 is alles daarna een degradatie, nou, toch zo'n beetje?
0: Ja, maar is ook zo, dagelijks op 2.
20: Je ziet al zien van de Volkskrant is naar een heel ander deel van de Volkskrant.
1: Ja, maar die wilde
20: gegaan.
1: Dat zelf heel graag ook.
20: Nou ja, maar goed, die is dus
1: dat is dan
20: niet
1: weer anders.
20: Meer zichtbaar op 2. Dat was geen degradatie.
0: Nee, maar dit is een degradatie.
1: Ja, op zaterdag wel trouwens.
0: Dit was een degradatie,
1: ja. En op zaterdag is Sital Singh volgens mij nog op pagina 2 te zien. Ja, Evimenko in zijn eigen woorden, in zijn laatste column zegt, ik heb de laatste tijd vaak het gevoel gekregen dat ik door een onzichtbare hand achter vijandige linies was gedropt. Dit is geen gevoel waarop je medewerking onbezorgd kunt voortzetten. De laatste maanden sinds een ontmoeting met de nieuwe hoofdredactie is de situatie niet verbeterd.
0: Ja, dat is alles.
1: Ja, is dat ook een voorwaarde, denk je, Frank? Als columnist moet je je gewoon altijd gesteund voelen door de hoofdredactie?
20: Nou, kijk, als je hier 's morgens binnenkomt en je kent elkaar nog niet allemaal, Jij en ik hebben elkaar niet dagelijks ontmoet en zo. Nee. Hè, dan is er altijd één heel groot ding dat moet worden gevestigd. En dat is vertrouwen. Dat is het cement in onze samenleving. En dat ontbrak op een gegeven moment tussen hoofdredactie van Trouw en columnist. En als dat er niet meer is, of als dat verkruimelt onder je voeten, dan moet je letterlijk en figuurlijk wegwezen.
1: Ja, ja, en dan even helemaal los daarvan. Dat was dan ook nog een druppeltje voor de hoofdredactie. Hij was verhuisd naar Italië. Kun je nog Nederland goed duiden als je in Italië woont, of misschien juist dat, wel duiden?
20: Dat kan heel goed, en dan kan distantie kan juist een zegen zijn. Een vermomde zegen.
1: Dus dat is een argument waarvan je dan zegt, nou,
20: met haren erbij gesloten.
1: Ja, Paul, ook eens?
0: Daar ben ik het mee eens.
1: Ja. Nou, dan sluiten we heel eensgezind het mediaforum af.
0: Dat is ook wel eens lekker.
1: Ja. Dank heren, Frenk van der Linden en Paul Reumer. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over luxe horloges en hun populariteit? Afgelopen week werden exclusieve horloges van Swatch nog uit de winkels gehaald, omdat de verkoop tot chaotische situaties leidde. Heeft u vragen over dit fenomeen? Bel 0800 1101. Gaan wij intussen naar Ismael de Bruin met de hoofdpunten van het nieuws.
5: NPO Radio 1.
13: Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 mensen zijn gered of konden zelf wegkomen. Sparta heeft Rogier Meijer aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen en hij volgt in Rotterdam Maurice Stijn op. Meijer tekent een contract voor 2 seizoenen.
6: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Spraakmaker Daisy Scholten heeft goede redenen om een boek te schrijven waarin ze zich stevig uitspreekt tegen weeshuistoerisme. Ga geen vrijwilligerswerk in een weeshuis doen, want dat is echt een heel slecht idee. Waarom, dat legt ze zo meteen uit. En dan horen we ook de ervaringen van Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network. Goedemorgen. Fijn dat u er bent ook. Maar nu eerst, en zijn er nog vragen, gaan we het over iets anders hebben, namelijk horloges. Een enorme toestroom van mensen zorgde voor chaos en zelfs winkelsluitingen, omdat de merken Swatch en Audemars Piguet een nieuw horloge lanceerden. Nou, uiteindelijk moest het horloge zelfs uit de winkel gehaald worden. Bepaalde horlogemerken zijn al jarenlang erg populair, ook steeds meer onder jongeren, opgestuurd door handelaren, YouTubers, influencers, beroemdheden. Waarom zijn die horloges zo geliefd en is het nou een goede investering of niet? Er zijn van allerlei vragen over te stellen. En wij hebben hier Robert-Jan Broer uitgenodigd, oprichter van Fratello Watches, een online magazine over luxe horloges, om al die vragen te beantwoorden. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent ook. Ja, die gekte die we zagen rond het horloge van Swatch en Audemars Piguet, waar komt die vandaan?
7: Ja, het is ontzettend hype gedreven natuurlijk. Een aantal jaar geleden, in 2022, zo net na corona, heeft Swatch al eerder zo'n collaboration gedaan, een samenwerking met een merk Omega. Dat valt ook onder de Swatch Group. Swatch Group is een grote groep waaronder 18 horlogemerken vallen. Waaronder Swatch, Flikflak. Maar ook een Omega en een Breguet. En in 2022 hebben ze dat voor het eerst gedaan met een Omega. Dat was een bekend merk. En dat liep eigenlijk heel goed, heel succesvol. Ook rijenlang voor boutiques.
1: Is het dan een beperkte oplage ook?
7: Nee, het waren 11 modellen. De boutiques werden wel beperkt bevoorraad.
1: Okay.
7: Maar die horloges kun je nu nog steeds kopen. Dat is een aantal jaren later nog een keer gedaan met een iets onbekender merk voor de meeste mensen, Blancpain. En dit jaar werd tijdens de grootste horlogebeurs in de wereld in Genève werden al teasers geplaatst op de Instagram-pagina van Swatch dat er iets aan zou komen. En dat het werd steeds meer duidelijk dat het samen met Audemars Piguet zou gebeuren. Ja. En toen ze te koop kwamen in de winkels was de hek van de dam.
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik had nog nooit in mijn leven van Audemars Piguet gehoord.
2: Ik
1: had niet. Ja, hij kijkt nu jullie met verbazing naar mij. Ja,
7: jullie stonden niet in de rij dus.
1: Onder welke steen heb jij geleefd? Ik denk dat ik niet de enige ben, Daisy ook niet. Nee. Wat is het voor merk?
7: Het is een heel oud merk. Het is ook een prestigieus merk.
1: Zoiets als een Rolex bijvoorbeeld, want dat ken ik dan wel.
7: Nou, Rolex is ook prestigieus. En ik denk dat Rolex en Omega ongeveer gelijk zijn. Het zijn hele goede horloges. Mm-hmm. Maar die worden op een, op een geïndustrialiseerde manier eigenlijk gemaakt.
1: Yeah.
7: Deels met de hand, deels machinaal.
1: Oh, ja.
7: En bij Audemars Piguet wordt echt met de hand gemaakt en afgewerkt. En,
1: oh, ja.
7: Het is echt heel intensief, echt horlogemakersambacht wat daar nog plaatsvindt.
1: Ja.
7: Daar zijn meer merken die dat zo doen. Maar Audemars Piguet is een heel oud merk. Het is ook nog een van de weinige familiebedrijven die er is. Dus het is een onafhankelijke merk. Dus het valt ook niet onder die Swatch Group.
1: Oh ja.
7: Dat maakt het ook wel een beetje bijzonder. Dat Swatch Group eigenlijk buiten hun eigen groep ging vissen.
1: Oh ja.
7: Die daaraan mee zou willen werken.
1: Ja.
7: En Audemars Piguet is heel populair geworden. Ik denk ook tijdens de hele horloge-hype gedurende corona, die periode.
1: Ja.
7: Werden heel veel horlogemerken heel erg gewild. Omdat mensen hadden wat geld over. Ze gingen niet op vakantie.
1: Ja.
7: Besteden ze dan aan luxe items. Zoals een Rolex of wat voor merk dan ook.
1: Mm-hmm.
7: En zijn een aantal merken zijn daarin heel populair geworden.
1: Ja.
7: En Audemars Piguet is zo'n merk. Daar zijn ook lange wachtlijsten voor dat soort horloges.
1: Oh ja.
7: En dan heb je het al snel over horloges die 25.000 euro of meer kosten.
1: Ja.
7: En het gaat al heel snel, heel hard omhoog.
1: Ja, ik zag het. Ja. Ik ben er even ingedoken. Maar je kunt rustig tonnen uitgeven aan één horloge.
7: Ja. Ja, dat kan heel makkelijk. En dat maakte deze Swatch ook wel bijzonder. Dat Audemars Piguet daar aan meewerkt. Dus eigenlijk kon je voor 375 of 400 euro... kun je iets kopen waar Audemars Piguet zelf aan mee heeft gewerkt.
1: Een zakhorloge was het?
7: Ja, dat maakt het wel een beetje bijzonder. Want je zou zeggen, dat is al heel lang uit de mode.
1: Ja.
7: Dat zie je ook haast eigenlijk nooit meer. Er zijn wel verzamelaars voor. Ik denk niet dat dat de doelgroep was. Maar ja, het is iets anders. Ik denk ook dat dit uit de stal van Audemars Piguet kwam. Dat ze zeiden van ja, we gaan niet een polshorloge maken. Want dan doen we misschien iets raars. Want dat vinden onze eigen klanten misschien niet zo heel grappig.
1: Oh, ja.
7: Maar dan maken we een zakhorloge. En ik denk dat het ook was gefocust op het feit dat het ook dames zou aanspreken. Dus omdat je het bijvoorbeeld als een backcharm zou kunnen gebruiken.
1: Ja, want het was ook in leuke kleurtjes.
7: Het was allemaal in leuke kleurtjes. Ja. Dus we proberen echt.
1: Vinden we leuk?
7: Ja, juist. Op die beetje meer fashion gericht was het eigenlijk.
1: Oh, ja.
7: Alleen door de naam. En doordat die naam heel populair is. Omdat Audemars Piguet wordt ook gezien met filmsterren, rappers, sporters, voetballers. Ja, dat spreekt tot verbeelding bij een hele jonge doelgroep.
1: Ja, maar het zijn dus niet per se vrouwen die in de rij gaan staan hiervoor.
7: Nee, die heb ik ook niet gezien.
1: Nee, dat is grappig toch? Want dat is dan de bedachte doelgroep.
7: Ja.
1: En vervolgens staan mannen in de rij elkaar weg te slaan, omdat ze als eerste bij dat horloge willen zijn. Omdat ik begrijp, was dit nou wel een beperkte oplage of ook niet?
7: Nee, ook niet. Het is wel een eenmalige run, waarbij die vorige samenwerkingen nog steeds worden geproduceerd. Dus het is eenmalig 8 modellen en dat is het dan.
2: Oh, ja. Ja, waar ik nou heel benieuwd naar ben, want dit model waar dus honderden mensen in Utrecht voor in de rij gingen staan. Wat is dan het aandeel van dat dure horlogemerk in de productie? Want ik neem aan dat niet met de hand is gemaakt.
7: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Het aandeel is het ontwerp.
2: Okay.
7: En dat ze ook een samenwerking aangaan, dat ze dat ontwerp mogen gebruiken. En ze ook inspraak hebben in hoe dat dan uit moet komen te zien.
1: En leek het ook echt op een Audemars Piguet? Want ik vond het echt een Swatch horloge wel. Wat ik
7: ja, zag. Maar dat komt met name door de kleur en het materiaal. Het is een soort plastic annexe keramisch materiaal.
1: Oh, ja.
7: En Audemars Piguet horloges zijn vaak staal of edelmetaal.
1: Oh, ja.
7: Maar door de kleurtjes. Het is echt een Swatch product. Wordt door Swatch gemaakt ook.
2: En is dit dan ook een investering als je zo'n zakhorloge koopt?
7: Nou, ik denk dat daar een beetje het probleem ligt. Wat we zagen op die zaterdagochtend is dat er stonden met name jongens in de rij die dat horloge willen kopen voor rond de 400 euro.
1: Mm-hmm.
7: Ja, en ik zag dat het op Marktplaats werd aangeboden voor 2000, 3000, zelfs nog meer.
1: Maar het is niet eens een beperkte oplage dan?
2: Nee.
1: Waarom betalen mensen dan zoveel? Dan kun je toch beter even wachten? Of ben ik dan veel te pragmatisch?
7: Ja, maar ik denk dat is opportunistisch gedrag.
1: Oké. We gaan hier zo verder over praten. Over die horloges en de populariteit hiervan. Heeft u vragen, stel ze. Via de NPO Luister-app kiest daar Radio 1 of bel nu 0800
8: 1101. KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Gaan wij intussen naar de muzieksmaak luisteren van onze spraakmaker van vandaag. Daisy, vertel, wat heb je uitgekozen en waarom?
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het lastig. Ik ben niet een heel erg muziekluisteraar, maar toen dacht ik moet een lied hebben wat me echt raakt. En dat is Spirit Bird van Xavier Rudd. Hij is Australiër en heeft voorouders die Aboriginal zijn. En dit lied is eigenlijk een soort eerbetoon aan die oorspronkelijke bewoners van Australië. En het gaat echt over dat onrecht wat ze is aangedaan en die onderdrukking. En ik heb Ik voel daar wel ook een soort van link naar, naar het verhaal waar wij het straks ook over gaan hebben. Over dat weeshuistoerisme en die drang om als witte westerse mens beschaving te komen brengen. Of ja, dat wat natuurlijk ook ten grondslag lag aan die onderdrukking in Australië. En ik vind dat hij dat heel mooi in dit lied verwerkt. En ja, het komt altijd bij mij weer echt heel hard binnen. En met tranen soms ook. Ik hoop niet nu.

0: Ja, slowly it fades. We hebben het ook een beetje weg laten veden, Daisy. Want de hele versie duurt meer dan 7 minuten.
1: Ja, daar had ik even niet bij stilgestaan.
0: Maar wel de moeite waard om die hele 7 minuten te luisteren. Ja, Spirit Bird dus van Xavier Rudd. Spraakmakers. Bepaalde luxe horloges zijn erg populair. Op sociale media zijn ze niet te missen. En dat zorgt in sommige gevallen voor chaotische taferelen.
2: Complete chaos vanochtend bij verschillende horlogewinkels van Swatch.
3: Ze zijn een samenwerking aangegaan met een exclusief horlogemaker, ook uit Zwitserland.
4: Daar is zo'n run op.
5: Mijn persoonlijke selectie onder de 10, 25, 50, 75 en 100.000 euro. Let's go.
6: We hebben hier heel veel bijzonders liggen.
7: Vintage Cartier Tank, AP Royal ook. Denk ik de beuker van wat hier ligt.
8: Sociale media is een hele belangrijke factor in de groei van de vraag.
9: Deze hier kost meer dan een gemiddelde woning. 437.000 euro.
10: Vannacht zou rapper Lil Kleine beroofd zijn van zijn horloge.
11: Mijn Rolex was al verkocht, hè. Mm-hmm. Hadden ze hem nog niet, had ik hem nog om, hè.
12: Horloges van 10.000 euro's en soms wel miljoenen.
13: Op Instagram zie je dikke horloges voorbij komen, alsof het allemaal heel makkelijk en easy gaat.
0: Robert Jan Broer, oprichter van een online magazine over luxe horloges, is hier om al zijn vragen over horloges te beantwoorden. Ja, goed om te weten, de populariteit gaat normaal gesproken vooral over mechanische horloges, hè? Niet over horloges met een batterij.
14: Juist.
0: Ja, waarom zijn die mechanische horloges zo populair?
14: Nou, daar zit een stukje ambacht in, maar zoals de horlogegekkies het zelf graag benoemen, is dat de mechaniek, dus het mechanisch uurwerk, is de ziel van een horloge. En met een batterij is dat per definitie niet mogelijk.
0: Oh ja. Ja, toch zie je bij die mechanische horloges ook enorme prijsverschillen, toch? Dus sommige van de goedkopere merken kosten een paar honderd euro, maar je hebt ze ook van 10.000 euro, 100.000 euro, wordt het ook al voorbij komen, een paar miljoen euro. Waar zit hem dat dan in?
14: Ja, dat zit met name in de... Nou, het gebruik van materialen is natuurlijk belangrijk. Een gouden horloge is natuurlijk kostbaarder dan een stalen horloge. En als diamant gebruikt worden, wordt het een helemaal ander verhaal. Maar het gaat ook om de ambacht. Dus er zijn mechanische horloges die machinaal eigenlijk geproduceerd worden. En je hebt mechanische horloges waarbij elk onderdeel met de hand gefabriceerd wordt en afgewerkt. En ja, op sommige onderdeeltjes, bruggetjes bijvoorbeeld, staan mensen dan 2 uur lang te polijsten met een houten stokje. Ja, ja. En helemaal met Zwitserse uurlonen. Dat kost geld.
0: Dat is dan wel het geld waard.
14: Waard weet ik niet, maar dat is dan inderdaad
0: dat vinden
14: de kostprijs.
0: Mensen dan het geld waard, eigenlijk moeten we dan zo zeggen. Maar dat Swatch horloge waar we het net over hadden, was geen mechanisch horloge. En toch mateloos populair. Dat heeft gewoon dus te maken met puur die twee merken die samenwerken.
14: Nou, in dit geval was het een mechanisch horloge.
0: Oh.
14: Maar een mechanisch horloge dat met de hand moet worden opgewonden.
0: Ja?
14: Dus een zakhorloge.
0: Ja.
14: Er zijn 2 varianten. Eentje die door beweging wordt opgewonden, de veer. En eentje die je met de kroon moet opwinden. Daar was dit er één van. Maar dit mechanische horloge, het uurwerkje zelf, wordt ook door Swatch gemaakt. En ja, wordt machinaal gemaakt. Daar komt er eigenlijk geen hand aan te pas, zullen we zeggen.
0: Nee, dat was gewoon goed geschoten, zou je kunnen zeggen, van Swatch. Goed uitgekozen, ja. U kunt meepraten over het onderwerp, bel 0800-1101. Deed ook Henk van Elk, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag over de criminaliteit rond dure horloges. Leg uit.
15: Ja, dat klopt. Wij zijn een keer in ons huis beroofd van een hele hoop, goud en zilver. Het zilver hebben ze laten liggen, dat vonden ze niet in

0: Ja, dat klopt. Wij zijn een keer in ons huis beroofd van een hele hoop goud en zilver. Het zilver hebben ze laten liggen, dat vonden ze niet interessant. En het goud is meegenomen. En mijn vraag is, wat gebeurt er met dat criminele goud? Hoe komt dat weer terug in het circuit? Mm-hmm. En geldt dat ook voor die dure gouden horloges als die gestolen worden? Waar blijven die? Daar moet toch een markt voor zijn en gaan ze weer naar de bovenwereld?
1: Ja. Want, Robert-Jan Broer, ze worden gestolen ook, hè, deze horloges.
2: Helaas wel.
1: Ja, er zomaar mee over straat lopen is niet aan te raden.
2: Nee, je moet tegenwoordig wel goed nadenken wat je op je pols doet voordat je ergens naartoe gaat. Dat klopt helemaal. Alleen dit is een ander verhaal. Dit is dan iemand die thuis wordt bestolen. En in het ergste geval word je dan thuis overvallen. Wat er met goud gebeurt, kan ik alleen maar een gok naar doen. Ik neem aan dat wordt omgesmolten en gewoon dat verdwijnt de massa in. Dat vind je niet meer terug. Ja. Met gouden horloges kan dat ook zo zijn. Dat ligt er een beetje aan. Meestal zijn de horloges eigenlijk meer waard dan hun prijs in goud.
1: Ja, dus dan devalueer je eigenlijk wel het product dat je gestolen hebt.
2: Maar er zijn natuurlijk ook een aantal horloges bij die zijn helemaal niet gewild. Of die hebben heel goedkoop uurwerk, maar een gouden kast. En ja, dat verdwijnt dan vaak ook wel in de smeltbak. Maar horloges die gestolen worden, ja, die verdwijnen het circuit in. En hopelijk vinden mensen dat dan terug aan de hand van een serienummer, wordt het ergens geregistreerd. Maar meestal is dat een verloren verhaal inderdaad.
1: Ja, want het lijkt mij ook een hele kleine wereld, de horlogefanwereld. Klopt dat?
2: Nou, als ik aan onze bezoekersaantallen zie, dan valt er nog wat te bezien. Ja? Ja? Nee, het is best groot.
1: Komen we niet vaak dezelfde mensen tegen?
2: Nou, ja, soms op evenementen zie je vaak wel dezelfde mensen. Bijvoorbeeld in Nederland of in België. Maar wereldwijd zijn het echt wel veel mensen. Ja, ja, we hebben miljoenen bezoekers per maand, lezers. Dus dat zijn echt wel aantallen.
1: Ja. Hoe weet je nou als je een horloge koopt, en het is tweedehands zal ik maar zeggen, mm-hmm, dat het niet om een gestolen horloge gaat? Hoe check je dat?
2: Nou, er zijn registers. Helaas is er geen centraal register. Er zijn wel een aantal initiatieven waarop je het serienummer kan invullen en dan kijken of dat horloge geregistreerd staat als gestolen. Mm-hmm. Maar je moet er eigenlijk van uit kunnen gaan als je het koopt bij een handelaar. Bij een juwelier zal het sowieso prima zijn als er een geautoriseerde dealer is. Mm-hmm. Maar als er een handelaar is, daar zijn natuurlijk vrij veel van, dan moeten zij, als zij een horloge inkopen, dan moet zij een digitaal opkoopregister invullen. Voordat dat is per gemeente is dat verschillend. Maar dan moet ze een register invullen met alle details van de verkopende partij en over het horloge zelf. Zij moeten dat horloge ook een aantal dagen vasthouden voordat zij weer mogen verkopen. Mm-hmm. En ja, als ze slim zijn, accepteren ze alleen banktransacties en niet contant.
1: Ja.
2: Zolang het dus allemaal maar traceerbaar is. En dus dat is wat een handelaar eraan kan doen.
1: Okay.
2: Als koper, ja, je kunt het checken bij zo'n publiek register. Ik was afgelopen week bij Rolex toevallig in Brussel. Daar hebben ze ook een groot kantoor.
1: Mm-hmm.
2: En daar hebben ze ook een afdeling met horlogemakers die duizenden horloges per jaar reviseren, mm-hmm, en repareren en servicen. Want dat moet ook. En het eerste wat zij doen is het serienummer registreren en checken of het als gestolen geregistreerd staat bij Rolex zelf.
1: Ja, ja. Maar er is niet zoiets als een echtheidspapieren of zo die bij zo'n horloge horen.
2: Zeker, maar die worden ook keurig nagemaakt.
1: Okay.
2: Dus het is heel moeilijk om daar. Kijk, als iets nep is, dan dat is weer een ander verhaal dan gestolen. Als iets nep is, dan moet je er echt induiken. En moet je op een aantal punten moet je kijken of het verdacht is of niet.
1: Ja. Ja. Henk van Elk, antwoord op de vraag is denk ik, het verdwijnt in het circuit.
0: Ja, maar is er ook zo'n register voor goud, vroeg ik mij af.
2: Geen idee. Ik kan het haast niet voorstellen. Omdat als de smeltbak in gaat, dan valt er eigenlijk niet zoveel te
1: doen. Ja, alles kwijt, hè?
0: Ja, dan ben je het kwijt, ja. Ik begrijp het, ja.
1: Dank u wel voor uw bijdrage, Henk van Elk. En u kunt ook bellen, 0800 1101. Patricia Nieuwenhuizen, ook hier in de studio aanwezig. We gaan het zo hebben over weeshuistoerisme. Ik heb begrepen dat uw zoon van 17... in die rij stond voor zo'n zwart horloge.
3: Zeker, hij zat in de rij op een stoel. Klopt.
1: Ja, hoe was die ervaring voor hem?
3: Hij was zich voorbereid dat het misschien niet doorging, hoor. Dus hij ging al met grote onzekerheid erin. Maar ja, iedereen zat daar. Het gesprek ging erover. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar 2 dagen van tevoren was het een hype. En ze zijn daar gaan zitten.
1: Hij dacht gewoon, ik ga er naartoe en ik ga zo'n horloge halen.
3: Ja, en niet om het horloge, maar om het doorverkopen. Dus er zaten heel veel minderjarigen in de rij.
1: Oh,
3: omdat
1: ja?
3: ze dachten, ik loop de winkel uit en het is echt 3-4 keer zoveel waard als dat het...
4: Normaal is het andersom. Toch?
3: Klopt, ja.
1: Ja, en waar haalde hij die informatie vandaan dan?
3: Via social media, via zijn vrienden. Dus het was al een tijdje het gesprek erover.

0: over. En toen werd er ook nog een lijst gemaakt van de stoelen in de rij. Dus toen dacht hij, oh ja, als er dan zoveel horloges zijn en ik zit nu op stoel 35, dan is de kans groot. Dus ik ga daar een nachtje zitten met mijn vrienden.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk ook weggeveegd?
0: Nee, hij is toen de winkel niet open ging, toen dacht hij, ik ga naar huis toe. Dus hij belde, ik ben zo weer thuis.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Maar ik ben dan wel heel benieuwd, als je dan zo'n horloge koopt als investering, mag je hem dan, of kan je hem dan ook dragen, of verliest hij daar dan mee zijn waarde?
3: Nee, dan verliest hij wel zijn waarde. Met swatches is natuurlijk een beetje een ander verhaal, maar die horloges die moet je eigenlijk dan doorverkopen, dat ze nog in de doos zitten met de plastic beschermfolies erop. En dan krijg je het meeste geld ervoor. Maar horloges aan zich, ja, er zitten verschillende gebruikte horloges en horloges die dan één op één worden doorgesluist, waarbij het horloge eigenlijk nog nooit is gedragen. En met alle toebehoren komt, inderdaad.
1: Ja. Ja. Ik bedacht me nog wel, een beetje amateuristisch misschien ook van Swatch om het zo aan te pakken.
3: Nou,
1: hadden ze het niet aan kunnen zien komen?
3: Ja, dat hadden ze wel zien kunnen aankomen. Want bij de vorige samenwerking, of collapse, zag je ook dat er ontzettend lange rijen stonden. Alleen daar was de doelgroep wel iets anders dan nu. Het was nu een hele jonge doelgroep waarvan inderdaad
1: helemaal de doelgroep niet was.
3: Ik vond
1: eigenlijk
3: inderdaad 99% daar stond met de intentie om het door te verkopen. En in het verleden was het dan wel iets anders. Ik vind wel, als je Swatch bent en je ziet dit. En ik moet zeggen, ze hadden ook beveiliging ingehuurd. Ik had er nog een gesprekje voor die lancering met iemand van Swatch. Beveiliging ingehuurd. Ik dacht, nou, er kan niks misgaan. Maar ja, ze kwamen met zoveel mensen opdagen. En er waren niet zoveel horloges beschikbaar. Ja, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Ja.
3: En ik vind ook, als mensen daar zitten in de regen op een stoeltje met een paraplu, doe dan iets leuks.
1: Ja.
3: Zorg voor wat weet ik veel, een optreden of deel drankjes uit en hapjes. Mm-hmm. Want dan slaat de sfeer ook niet zo snel om. Want de sfeer was in Amsterdam, in Den Haag of in Leidschendam dan en in Utrecht grimmig.
1: Ik wilde even naar de volgende beller gaan. Dan komen we zo weer terug. Yvelot, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ik begrijp dat u al heel lang hetzelfde horloge heeft.
4: Ja, ik kreeg het op mijn 18e.
1: Ja?
4: Een klein uurwerkje. Nou, toen had je geloof ik nog helemaal geen. Je had alleen maar opwindhorloges. En ik draag het nog steeds elke dag. Ik ben nu 76 bijna.
1: Kijk.
4: Dus het gaat wel een tijdje mee.
1: Ja, maar u kreeg het cadeau.
4: Ik kreeg het omdat ik geslaagd was voor mijn eindexamen, geloof ik.
1: Oh, ja.
4: Ja, ik kreeg het cadeau en het was echt helemaal niet goedkoop toen. Het was 250 gulden.
1: Ah.
4: Dus ja, kijk aan. En, maar goed, het is een goede investering geweest, want het loopt nog steeds. En ik vroeg me af, waarom loopt het nog steeds? Ik heb het wel eens onderhouden, natuurlijk. Ik doe het wat schoongemaakt.
1: Ja.
4: En één keer is er een nieuw veertje ingekomen, omdat je moet het opwinden. En plotseling zit zo'n ding dan krak. Maar verder.
1: Waanzinnig toch? Bijna 60 jaar.
2: Ja. Dat is nog eens een duurzaam product.
1: Ja.
4: Dat zou ik zeggen. Maar hoe kan het dan? Is dat gewoon pure kwaliteit? Of is het omdat het mechanisch is?
3: Nee, u beantwoordt de vraag zelf altijd. Pure kwaliteit. Vooral, als ik snel reken, een jaar of 58 geleden.
1: Ja.
3: Die horloges werden inderdaad met de hand gemaakt. Met heel veel zorg. En door echte ambachtslieden. En toen was er niet anders eigenlijk. Dus digitale horloges en dergelijke waren er gewoon niet. Dus alles was eigenlijk mechanisch. Hand op wind of een automatisch uurwerk. En dat is alleen met kwaliteit te maken. En ook, wat u zegt, je moet het wel onderhouden. Dus elke, tussen de 5 en 10 jaar... of als er tussentijds iets mis is, dan is het beste om het schoon te laten maken door een horlogemaker. Ze moet opnieuw geolied worden, schoongemaakt.
1: Ja.
3: Ik
1: vraag me nu ook af, wat is het horloge nu waard dan?
2: Ja.
1: 58 jaar, werkt nog steeds.
2: Maar wel
1: goed merk.
2: Gedragen.
1: Ja.
3: Ja, het ligt aan het merk. Ik heb merken niet gehoord. Maar,
4: Het is een Tissot.
1: Een Tissot.
3: Oh ja, dat is ook van de Swatch Group tegenwoordig. Dat ligt een beetje aan het materiaal en dergelijke. Maar dat kan variëren van een paar honderd euro tot, laten we zeggen, 2.000-3.000 euro.
1: Oh ja.
3: Afhankelijk van wat het is, hoor.
1: Enorme kunst- en kids-vibes trouwens hier.
3: Ja.
4: Ik zal het mijn kinderen zeggen dat ze DZP een beetje zuinig moeten zijn op het horloge. Hè? Dat het misschien nog wat opbrengt. Dat is wel leuk. Nee, maar het is gewoon, ik snap de rage niet. En dus dat iedereen maar loopt op al die nieuwe dingen die zo vergankelijk zijn. Terwijl, ik bedoel, er zit ook emotionele waarde aan natuurlijk, hè?
1: Ja, voor u zeker kan ik me zo heel goed voorstellen, ja. Dank u wel, Yvelot. Ja, dat is natuurlijk voor de meeste mensen is een horloge, zeker van een paar generaties geleden, is het echt de emotionele waarde. Dat is nu misschien anders? Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, ik denk dat het, dat is wel iets, dat is een ander onderwerp, maar ik denk dat een horloge wat je erft, ik heb ook een erfstuk van mijn opa, en dan draag ik met kerst bijvoorbeeld, een gouden horloge. En dat draag ik met trots en ik vind dat heel leuk. En dat voor mij geeft dat toegevoegde waarde. Er zit een verhaal aan, er zit wat emotie aan. Mm-hmm. Maar mensen kopen horloges om iets te vieren. Of ze slagen inderdaad. Of ja, om
1: niet per se alleen als investering.
3: Niet per se. Nee, ik denk dat dat een minderheid is. En het wordt vaak gekocht omdat ze het gewoon of heel mooi vinden. Ter viering van iets. Ja. Ja.
1: Dank Robert-Jan Broer van Fratello Watches. Een online magazine over luxe horloges. Voor het beantwoorden van al onze vragen over dit onderwerp. Morgen is er een nieuwe Zijn nog vragen. Dan gaat het over dinosauriërs. Er worden namelijk aan de loop de mand nieuwe dinosoorten gevonden. Hoe kan dat eigenlijk? En hoeveel soorten zijn er? Wat weten we ervan? Bel 0800 1101.
5: NPO Radio 1.
6: 1 vandaag. In Congo, hoe is het daar nu?
7: Heel erg zorgelijk. Heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola.
6: Vluchten voor ebola.
5: Verdieping bij het nieuws.
8: Gefrustreerde reizigers, er werd geschreeuwd.
9: 7 op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
10: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
11: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen, de rest moet buiten slapen.
5: Elke dag een factcheck.
12: Ze hebben zo vaak recessen daar, ze hebben nog meer vakantie dan de school. Vakanties.
13: Dat beeld klopt niet. Fictie.
14: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
14: Zometeen van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
15: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
16: Ster. Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
19: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
18: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
20: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: NPO Radio 1. 11 uur.
1: Vrijwilligerswerk in een weeshuis doen klinkt nobel, maar dat is het bepaald niet. Spraakmaker Daisy Scholten schreef er een boek over omdat ze het zelf meemaakte. We horen zometeen haar ervaringen. Eerst internationaal met Ismael de Braag.
23: De AEX-index op de beurs in Amsterdam is gestegen naar een nieuw recordniveau. De beleggers zijn optimistisch vanwege berichten over een naderend vredesakkoord tussen de VS en Iran. Als dat er komt, gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. De prijzen daarvan zijn sterk gedaald, zegt redacteur Roland Müller.
0: Vanochtend of vannacht begon dat eigenlijk al. Zie je dat die prijs weer flink aan het dalen is. Zo'n 5% voor een vat Brent-olie. Dat is dan de belangrijkste maatstaf voor olie. Ja, dat is nu zo'n $95 waard. En dat was ja, voor dit weekend nog boven de 100. Dus dat is weer echt een stuk lager. En je ziet ook eigenlijk bij alle beurzen wereldwijd in ieder geval de verwachting dat het toch wat optimistisch zal zijn vandaag.
2: De straat van Hormuz is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur lang onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. In de Filipijnen zijn inmiddels 3 doden geborgen na het instorten van een hotel in aanbouw gisteren. 17 bouwvakkers worden nog vermist. Honderden hulpverleners proberen mensen te vinden onder het puin. 26 bouwvakkers konden worden gered of konden zelf op tijd wegkomen. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Paus Leo zal vandaag zijn eerste encycliek presenteren. Dat is een belangrijk document waarmee de paus zich uitspreekt over een thema dat volgens hem hoge prioriteit heeft. En voor Leo is dat kunstmatige intelligentie, zegt correspondent Andrea Vrede.
3: We weten ook door eerdere toespraken dat paus Leo heel bezorgd is wat de impact zal zijn van AI op onze, ja, eigenlijk op ons mens zijn, op onze wenselijke waardigheid, op arbeid. Hoe de gelijkheid van mensen in het gevaar komt, op sociale rechtvaardigheid. Wat paus wil is dat AI een positief en veilig instrument zal zijn en niet onze menselijkheid van ons af gaat pakken.
2: De titel van de encycliek is Schitterende Mensheid. Leo is de eerste paus met goede kennis van internet die veel aanwezig is op sociale media. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. En die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het nog iets warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
1: Tim Schaap zit vanmorgen bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, Roos.
1: Hoe is het op de weg?
4: Ja, op de meeste plekken eigenlijk wel vrij soepel. Het is wel druk onderweg, maar heel veel files staan er gelukkig niet. En de files die er staan, natuurlijk begrijp ik niet verkeerd. Nooit leuk om in de file te staan, maar het is wel vaak een beetje vakantie. Op de A7 bijvoorbeeld, op de Afsluitdijk, daar is het druk richting Noord-Holland. 3 kilometer en 10 minuten. Ook in Zeeland zonovergoten en druk op de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor Rokanje 7 kilometer en 10 minuten. En terugkeerend vakantieverkeer op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten vertraging voor de Duitse grenscontrole.
24: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
27: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
28: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
29: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman.
1: Het is 10:56. We gaan de quiz spelen dit half uur natuurlijk. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. In Nieuw-Zeeland werd wat stilgelegd omdat een cameraman werd gebeten?
7: What happened?
8: Oh, I saw the whole thing, dude. First you were all like, whoa. And then we were like, whoa. And then you were like, whoa.
1: Het is trouwens nog niet bekend of de cameraman er door een haai of een zeeleeuw werd gebeten. Meer zeg ik er niet over. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. Wend ik mij nu tot spraakmaker en schrijver Daisy Scholten en Patricia Nieuwenhuizen, coördinator bij Better Care Network. Dat is een organisatie die zich inzet tegen weeshuistoerisme. Ja, en precies daarover heb jij net een boek geschreven, Daisy. Geen weesmeisje heet dat.
9: Ja, dat klopt.
1: Het boek vertelt het verhaal van Lieke. Die in haar tussenjaar vrijwilligerswerk gaat doen in een weeshuis in India. En ze ontdekt dat het weeshuis niet helemaal in de haak is. Laten we eerst even dat verhaal vertellen.
9: Ja, ja, dus Lieke die gaat met de beste bedoelingen naar India om daar 2 maanden les te geven. Vooral voornamelijk dus in dat weeshuis ook voor de kinderen te zorgen. Engelse les. En zij komt eigenlijk gaandeweg erachter dat een van de meisjes waar zij zich, ja, waar zij een soort van band mee ontwikkelt, dat daar iets niet klopt. Dat meisje geeft te vaak aan dat ze terug wil naar huis, dat haar ouders nog leven. En eerst denkt zij nog van nou, ja, dit is een trauma. Dit heeft zij nog niet genoeg verwerkt, want ze heeft gehoord dat haar ouders zijn verongelukt. Maar de puzzelstukjes beginnen een beetje op een plek te vallen. En dan op een gegeven moment staat er een vrouw aan de poort van het weeshuis. En die roept haar naam, Tista. Dat is de naam van het meisje. En die vrouw verdwijnt ook weer, dus zij gaat op zoek. Ontvouwt zich dat verhaal van dat meisje dus eigenlijk helemaal geen wees is. Haar moeder in elk geval leeft nog. En verder zou je natuurlijk het boek moeten lezen.
1: Ja, ja, ja.
9: Maar goed, het is ook gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja.
1: Ja. Ja, naast deze verhaallijn is er ook te lezen dat het haar niet meevalt, hè, het werken met kinderen.
9: Dat klopt, ja. En dat is heel erg gebaseerd dan weer op mijn eigen ervaring. Dus je moet eigenlijk zo zien, ik heb Lieke is heel erg gebaseerd op hoe ik als 19-jarige daar helemaal onbevangen met de beste bedoelingen en ook wel naïef die kant op ben gegaan om daar dat werk te gaan doen.
1: Ja.
9: En dus wat zij ervaart, wat zij voelt, de uitdagingen die zij ervaart, dat is echt gebeurd. Dat komt echt van hoe ik dat heb ervaren.
1: Ja.
9: En Tista is dan meer verhaallijn die ontstaan is uit verhalen die ik hoorde van een organisatie die dus ook weeskinderen weer herenigt met hun ouders.
1: Ja, want als 19-jarige...
9: Ja.
1: Ben jij dus zelf naar India gegaan?
9: Ja.
1: Als zo'n vrijwilliger in een weeshuis.
9: Ja.
1: Wat sprak je daarin aan toen?
9: Nou, ik had dus een tussenjaar. En dat had er vooral mee te maken dat ik gewoon uit al die keuzes van opleidingen niet kon kiezen wat ik nou het allerleukste vond. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon een jaartje werken. Geef ik mezelf de tijd om te kiezen. Maar ja, dat een jaartje werken viel ook een beetje tegen. Ik verdiende wel veel geld. Dus ik dacht, misschien kan ik daar wat goeds mee doen. Ik heb zelf... In relatieve, zeg ik wel bij, een soort van armoede opgegroeid. Dus we hadden thuis ook niet veel te besteden. We gingen nooit op vakantie. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me dat desondanks ik nog steeds heel veel geluk had dat ik in Nederland ben geboren. Mm-hmm. En ik leerde ook al vroeg dat rijkdom en geluk en dergelijke vooral dus te maken heeft met dat geluk. Waar word je geboren?
1: Ja.
9: En ik wilde dus, ik dacht, nou, ik heb dat geluk, dus dan kan ik iets gaan doen voor iemand die niet dat geluk heeft. Dat was mijn motivatie.
1: Ja.
9: En toen, dat gebeurde om me heen. Mensen gingen vrijwilligerswerk doen. Ik dacht, nou, dan ga ik dat ook doen.
1: Ja, ja. Ja, ja, gebeurde heel veel ook in de jaren 90.
9: Heel veel, ja. Er waren tientallen mensen om me heen die vergelijkbare dingen deden.
1: Ja. Was wel best wel kostbaar grapje ook, toch? Want je moet daar flink wat voor neerleggen om vrijwilligerswerk
9: te
1: doen.
9: Nou, zeker, ja. Ik heb toen, denk ik, zo'n €2000 aan die organisatie moeten betalen voor 2 maanden ongeveer. Nou, dat was toen echt wel... heel veel geld.
1: Ja,
9: en dat was nog exclusief vliegticket. Ja, ja, zeker. Maar toen misschien nog meer. En het was ook echt helemaal zo, als ik er nu aan terugdenk, denk ik ook, mijn god, waar, weet je, hoe heb ik daar niet mijn vraagtekens bij geplaatst? Mm-hmm. Want je had echt een website met allemaal landen waar je uit kon kiezen. En dan per land had je weer allerlei projecten. En ja, het was gewoon een soort van snoepwinkelhaast aan vrijwilligerswerk waar je uit kon kiezen.
1: Ja.
9: En zo ben ik eigenlijk heel... Ja, heel willekeurig in India terechtgekomen. Want het leek mij mooi en leuk daar. En
1: toen ging je lesgeven aan Indiaanse kinderen.
9: Ja,
1: Ja. Met nul ervaring?
9: Nul ervaring. Ik kwam zelf net uit de schoolbanken gerold. Ik ging daar Engelse les geven. Nou, ik sprak wel goed Engels, maar ik had natuurlijk helemaal niet de skills om dat over te brengen. En dan heb je ook nog eens een klas met leerlingen voor je zitten die dus ook geen Engels spreken. En ik spreek geen Hindi. Dus we kunnen ook niet in een gelijke taal met elkaar communiceren. Het was totale chaos. Ja. Ik heb echt niks geleerd aan die kinderen. Nee. Daar ben ik van overtuigd.
1: Het ging schuren ook bij jou. Van wat
9: heel
1: doe ik hier?
9: Erg. Ja, ik vond het heel
1: is
9: moeilijk.
1: Is het oké?
9: Ja, het is een beetje halverwege dat ik echt dacht van als ik nu naar huis kon gaan, dan zou ik nu gaan. Ik was er echt helemaal klaar mee. Ik voelde ook heel erg dat ik echt niks, niet die verandering zou brengen die ik hoopte. En dat ik niet die kinderen echt iets leerde.
1: Nee.
9: En het was vooral eigenlijk gewoon de hele dag schreeuwen en orde houden. En ze dan maar weer lekker laten spelen, want ze luisteren toch niet. Ja, ja. En logisch ook. Ja. Dat wist ik veel. Ja.
1: Ja. Patricia Nieuwenhuizen, herkenbaar verhaal?
10: Een heel herkenbaar verhaal. En er zijn nog steeds veel jongeren die heel graag iets goeds willen doen. Die denken, ik ga niet alleen reizen, maar ik wil ook iets betekenen.
1: Kan nog steeds ook, hè?
10: Kan nog steeds. Ja. Die snoepwinkels zijn er nog steeds online. Ja. Maar er zijn wel veel reisorganisaties die inmiddels bedacht hebben, oh, hoe zit het eigenlijk met de kinderen? Wat is goed voor de kinderen? Dus die zijn met aanbieden van reizen naar weeshuizen of kindertehuizen of hoe ze het ook noemen, gestopt.
1: Ja.
10: Maar er zijn nog ontzettend veel kleinschalige stichtingen die bijvoorbeeld gereisd hebben en dan in Nederland een stichting oprichten.
1: Ja.
10: Alleen voor dat weeshuis. En die zenden nog steeds heel veel vrijwilligers uit.
1: Ja, terwijl we inmiddels weten dat er heel veel mis is met dit soort, zoals het heet, weeshuistoerisme. Om te beginnen, de kinderen zijn vaak helemaal geen wees.
10: Klopt. Minstens 80% van de kinderen in sommige landen, zelfs 95% van de kinderen die in weeshuizen zitten, zijn helemaal geen wees. Hebben nog één of beide ouders en die zouden ook nog voor hen kunnen zorgen. Als er daar wat ondersteuning bij was, hè, bijvoorbeeld geld om naar school toe te gaan, wat extra geld voor, om een extra mond te voeden en dergelijke.
1: Ja, hoe komen die kinderen daar dan terecht?
10: Dat heeft verschillende oorzaken. Kijk, soms zijn die weeshuizen zo aantrekkelijk dat ouders denken, oh, ik doe er echt goed aan om mijn kind daarheen te brengen, want dan krijgen ze tenminste goed onderwijs, dan krijgen ze 3 goede maaltijden op een dag.
1: Ze worden echt overgehaald.
10: Klopt.
1: Ja.
10: Sommige kinderen worden zelfs verhandeld. Dat is ook het verhaal van het meisje waar Daisy over schrijft.
1: Mm-hmm.
10: Dat er echt kindzoekers zijn en die zeggen, ja, wij kunnen wat betekenen en kinderen verdwijnen. En die weeshuizen zijn vooral in de toeristische gebieden, omdat er ook zoveel westerlingen zijn die daar graag langs willen komen, op excursie, vrijwilligerswerk, stage lopen.
1: Ja, en dat is aantrekkelijk voor mensen die zo'n weeshuis runnen, zeg maar, of de mensen die erachter zitten, omdat het een verdienmodel is.
10: Ja, soms is het een verdienmodel, niet altijd, maar onze belangrijkste boodschap is ook als het geen verdienmodel is. Stel, er is een weeshuis waar kinderen echt goed eten krijgen, waar kinderen zitten die niet thuis kunnen wonen. Dan nog moet je er geen vrijwilligerswerk doen, want dat is zo schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.
1: Ja, hoe zit dat?
10: Nou, eigenlijk kunnen de jongeren die daar opgegroeid zijn, die kunnen het beste zelf verwoorden. Dus die vertellen mij dingen als, ik vertrouw niemand meer, want iedereen die aardig voor me is, die gaat altijd weer weg. Ik voelde me een dierentuindier, omdat maar mensen komen en gaan. Ik moest altijd zeggen dat ik wees ben, maar dat wil ik niet. Dus zij zeggen ook, doe geen vrijwilligerswerk. En dit zijn dan verhalen van jongeren. Maar er is ook heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van die wisselende vrijwilligers op kinderen in weeshuizen.
1: Ja. Want deze, hoe lang zat jij ook alweer in die tijd in India?
9: Ik zat er 2 maanden, maar ik heb de eerste week is dan zo'n introductieweek. En dan ga je in een gastgezin om de cultuur te leren kennen, dat idee. En de laatste week ga je ook weer naar de Taj Mahal. En naar allerlei toeristische uitjes. Dus in werkelijkheid heb ik er dan, misschien 6 weken maximaal lesgegeven.
1: Ja, dus dan zien ze jou 6 weken en dan zijn ze net een beetje gehecht en dan komt er gewoon iemand
9: komt
1: anders.
9: En dat gebeurt ook echt. Hè. Ik had ook echt, net zoals Lieke in het boek met Tista heeft, ik had ook, het is eigenlijk natuurlijk ook heel onprofessioneel, ik had een favoriet kind en ik voelde me heel erg gehecht aan dat kind. En dat kind ook aan mij, die kwam ook altijd op me afgerend en toen was ik ineens weg. Ja, en dat, ik vond dat heel, heel moeilijk. Maar vooral toen voor mezelf. En nu realiseer ik me dat hoe veel moeilijker dat nog eigenlijk voor dat kind moet geweest zijn.
1: Zo'n 10 jaar geleden ongeveer, hè, ben je een blog begonnen over je reis. Waarom ik spijt heb van mijn vrijwilligerswerk in India.
9: Ja.
1: Dat ging toen viraal.
9: Ja.
1: Je kreeg heel veel reacties. En zoals dat gaat, positief. En negatief.
9: Maar ook negatief, ja. Ik kreeg een hele bak boze mensen over mij heen. En voornamelijk waren dat mensen die ofwel zelf vrijwilligerswerk hebben gedaan of op het punt stonden om dat te doen. Of dat nog steeds deden. Er zijn ook mensen die dit elk jaar doen, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus het heel regelmatig doen. De woede kwam vooral uit het idee dat je geen kritiek mag hebben op goede bedoelingen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Want ik kreeg steeds te horen van, ja, maar het is toch goed bedoeld? Hoe kan je nou dan zo kritisch daarop zijn? Dat is denk ik ook wat helemaal ten grondslag ligt aan dit probleem. We bedoelen het misschien wel goed, maar we kijken niet verder dan die goede bedoeling. Nee. En als de uitwerking niet goed is, dan moet je ook je goede bedoeling in twijfel trekken.
1: En jij hebt in die tijd geen seconde nagedacht over, moet ik nou €2000 betalen om vrijwilligerswerk te doen? Waar gaat dat geld dan naartoe?
9: Mijn vader die was erg verbaasd dat ik dit ging doen. En die zei nog tegen mij van, hé, maar wacht even, dus jij moet betalen om daar te gaan werken. Dit snap ik niet. En ik dacht nog, ik hoor mezelf nog zeggen van, ja, maar ze regelen ook van alles voor mij. Weet je, er is daar ook dan een vrijwilligershuis.
1: Ja.
9: En het was, ik wist natuurlijk toen nog helemaal niet wat ik daarvan kon verwachten, maar daar aangekomen, het was echt ontzettend slecht georganiseerd. En we zaten daar met tussen de 30 en 50 vrijwilligers in een klein bergdorpje in India, moet je voorstellen.
1: Allemaal €2000 betaald?
9: Allemaal €2000 betaald en allemaal massaal die bergen ingetrokken. Ja. En we kwamen ook dat hele dorp overnemen. Er zat daar ook een koffietentje die ook in het boek voorkomt. Die gewoon echt totaal was ingericht op die vrijwilligers. Die continu die aanvoer van westerse toeristen.
1: De enorme geldstromen gaan daar dus.
9: Tuurlijk,
1: Patricia Nieuwhuizen, dit weeshuistoerisme wordt al langer bekritiseerd. Niet alleen door Daisy. Neemt het af? Kun je dat zien?
10: We denken dat het afneemt, maar echt weten doen we het niet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een keer een groot onderzoek, heel duur onderzoek laten doen. En de reizenorganisaties die geven gewoon geen antwoord op de vraag of ze mensen uitzenden. Dus echt weten doen we het niet, maar we zien vooral die kleine organisaties die blijven adverteren. Hè, die blijven gewoon zeggen, ja, maar dit weeshuis is anders. Hier kun je wel verschil maken.
1: Ik kan wel wat voorbeelden noemen, want onze redactie heeft een rondje gemaakt om te kijken wat je als jongere tegenkomt. Hè, als je iets goeds wil doen tijdens je reis. Nou, dan kom je veel kritiek tegen op weeshuistoerisme, maar ook aanbieders. En wat opvalt is dat ze vaak een disclaimer plaatsen. Ik ga er eentje voorlezen van Volunteer World. Een beetje ingekort hoor. Vrijwilligerswerk in een weeshuis is dankbaar werk, maar het kan ook heel uitdagend zijn. Er zijn helaas veel kinderen die in de steek worden gelaten door hun familie en in een kinderthuis terechtkomen. Aangezien het welzijn en de bescherming van de kinderen te alle tijden voorop staat, worden vrijwilligers heel zorgvuldig geselecteerd en moeten ze goed getraind zijn in het werken met kinderen. Mm-hmm. Ja, dus ze zeggen hier, iedereen wordt goed getraind. En ze moeten zich ook, daarbij heb ik nu nog niet opgelezen, maar minstens 4 weken vastleggen. Want ze zeggen eigenlijk het liefst 6 maanden. Maar minstens 4 weken. Is dat goed dat dit dan zo gebeurt?
10: Nee, want deze organisatie, die als je dan vervolgens wil inschrijven voor zo'n project, dan vragen ze niks. Dan zeg je, goh, je goede bedoelingen zijn al voldoende.
1: Ja.
10: Die organisaties doen eigenlijk het tegenovergestelde. Dus het is echt een soort greenwashing van de sector.
1: Ja.
10: En of je nu lang of kort gaat, die kinderen die hechten zich eraan. En die kinderen die daar zitten, die hebben natuurlijk al heel heftige dingen meegemaakt. Omdat je niet meer thuis woont. Die hebben al hechtingsproblemen.
1: Dus die ethische richtlijnen waar zij mee komen. Nee, een minimumtermijn van 6 maanden.
10: Je moet het gewoon echt niet doen. Überhaupt niet doen. Hoe goed je bedoelingen ook zijn.
1: Ja.
10: Doe iets om families te versterken. En niet met kinderen. In Nederland mag het ook niet. Kun je ook niet zomaar in een opvanghuis zonder VOG. Zonder de juiste kennis en ervaring gaan helpen. Selfies maken met kinderen die uit huis geplaatst zijn, doet dat in het buitenland ook niet.
1: Nee. We hebben ook nog gevraagd waarom ze er niet helemaal mee stoppen, maar daar komt geen antwoord weer op.
10: Even zo werken ze.
1: Duidelijkheid. Alleen een zinnetje. Not all orphanages work that way. Niet alle weeshuizen werken op die manier. In mijn zoektocht vond ik ook veel mogelijkheden om Engelse les te geven aan kinderen. Of om naar school met kinderen te surfen. Dan betaalde je ook zo'n €2000. En dan kreeg je een week surfles ergens in Zuid-Afrika. En daarna kon je dan bijvoorbeeld na schools met kinderen gaan surfen.
9: Ja,
1: hoe kijk je naar dat soort initiatieven?
9: Ja, nou, ik ben inmiddels door alle jaren ervaring, ik heb ook heel lang als impact manager voor een reisorganisatie gewerkt, waar ik ook heel veel met dit thema aan de slag ben gegaan, ook vanuit die reiswereld. En alles wat ik in de afgelopen 20 jaar geleerd heb en gezien heb en gehoord heb, ook van ervaringsdeskundigen, is gewoon, mijn conclusie is, doe het gewoon niet. Doe geen vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in een land waar je niet vandaan komt. Dat is gewoon.
1: Ook niet, want je zou zeggen, surfles geven na school. Prima.
9: Ja, maar het risico is te groot. Hè. Dit zijn kinderen. Het
1: dat je niet weet met welke kinderen je werkt en hoe ze daar
9: want
1: komen.
9: Het is heel moeilijk te achterhalen. Wie zit erachter? Wat zit erachter? Hoe worden die kinderen behandeld? En heel vaak worden die kinderen ook een soort van ingezet als een toeristische attractie haast. Hè. Die moeten opkomen draven. Die moeten weer een liedje zingen voor die vrijwilligers of voor de toeristen. En ja, dat is niet een manier om waarop we met kinderen om moeten gaan. Dat doen wij hier ook niet. Dus, en dat doen we met hele goede redenen hier niet. We zouden dat nooit accepteren, dat een groepje toeristen uit India naar Nederland komt en dan met onze kinderen weet ik veel, allerlei activiteiten gaat ondernemen, 2 weken en dan weer ervan doorgaat. Ja, dat, als we dat toch niet hier niet oké vinden, waarom doen we het dan daar wel? Voor mij is het gewoon heel duidelijk, gewoon niet doen.
1: Ja.
9: Neem het risico niet.
1: Nee.
9: En er zijn een heleboel andere dingen die je kan doen die wel bijdragen en echt een verschil maken.
1: Ja, noem maar eens één.
9: Nou ja, het is misschien niet zo sexy als met die schattige kindjes gaan werken. Maar zet je skills in om bijvoorbeeld een organisatie die dat niet kan betalen. Als jij bijvoorbeeld een goed website kan bouwen of zo. Hè, doe dat soort ondersteuning. Kan gewoon vanuit huis. In Nederland zijn er zat organisaties die vrijwilligers kunnen helpen. Wordt een taalbuddy, dat heb ik ook gedaan. Dat is onwijs leuk. Dan kan je dus iemand.
1: Kost ook geen geld.
9: Kost ook geen geld, inderdaad.
10: Je krijgt goede begeleiding.
9: Je krijgt begeleiding. Het is heel dankbaar. En je maakt nieuwe vrienden, weet je. Dus ja, dat soort zaken. Dus er is ontzettend veel goeds te doen zonder dat je daar kwetsbare kinderen mee mogelijk kan schaden.
1: Ja, daar moet je eigenlijk niet mee in aanraking komen. Robert-Jan Broer?
11: Ja, is er nog een andere impuls voor weeshuizen in het buitenland om mensen vanuit bijvoorbeeld Nederland te halen, behalve een financiële support?
9: Goede vraag. Ik denk dat het vooral wel de financiële impuls is. Kijk, wat we ook veel zien is dat toeristen die ook een kort bezoek, die gaan dan ook structureel doneren bijvoorbeeld. Dus het is echt geld is. Ja, het is gewoon een enorme geldstroom. En het geld wat wij hier hebben is natuurlijk ook nog veel meer waard daar. Dus
1: ja, het is echt de grootste drijfveer uiteindelijk.
9: Lucratief. Ja. Ja. Ja.
1: Patricia, als Bettercare Network Nederland zoeken jullie ook contact met al die soort aanbieders, hè? En dan, wat bespreek je met ze? Want je zei net al, dit is hoe ze altijd reageren. Dat voelt toch een beetje als tegen een doodlopende muur.
10: Ja, nou, we scannen dus iedere keer de organisaties. En dan spreken we ze aan op, goh, we zien dit. Wat is het eigenlijk voor setting? Want soms weet je niet eens of het over een kinderthuis gaat. Je ziet vaak dat het dan toch weer verdwijnt van de website. Oh, dat was eigenlijk niet zo de bedoeling. Ja, ja. Nee. Dus dat gebeurt wel. Maar wat we ook vooral doen is die organisaties die met de beste bedoelingen ook zo'n weeshuis ondersteunen, die trainen, begeleiden, bewust maken van dat er echt tijd is voor een nieuwe stap. En kijk nu eens even wat de overheid daar wil. Bijvoorbeeld de Keniaanse overheid of de Rwandese overheid. Die hebben hele goede plannen om te deinstitutionaliseren. Hè? Dus om kinderen terug te begeleiden naar hun gezin. Dus zoek daar aansluiting. Er is wereldwijd echt een ontwikkeling om kinderen op te laten groeien in gezinnen. Ja. En niet met een kinderthuis, omdat ze zo beschadigd daar komen. En daar kunnen we ze bij ondersteunen en in contact brengen.
1: Ja,
10: dus dat geldt ook voor mensen die dit nu horen.
1: Ja, precies.
10: Kunnen contact opnemen. Ja.
1: Ja, heel goed. En ja, alle andere mensen, en trouwens die mensen ook, kunnen jouw boek lezen. Daisy Scholte, het boek heet Geen Weesmeisje.
9: Ja.
1: En dat is vanaf nu te kopen. Je hoopt natuurlijk ook daarmee dat je mensen ervan weerhoudt om aan weeshuistoerisme te doen. Dank, ja, Daisy Scholte en Patricia Nieuwenhuizen.
29: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Ja, we maken ruimte voor Robert Krul uit Purmerend. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. U mag iets meer richting de microfoon praten. U bent 79. En u werkt in Finland? Of u woont in Finland in uw vakantiehuis, klopt dat?
12: Nou, ik kom regelmatig in Finland.
1: Kijk, dan zijn we er. En wat is er zo mooi aan Finland?
12: Het land is gewoon heel mooi. Het is een heel mooi land.
1: Het is gewoon niet uit te leggen.
12: Het is een en al natuur.
1: Ja. Nou, je zit naast een reisverslaggever, 70, hè? Dus ik weet niet.
12: 70% van het land is bedekt met bos.
1: Kijk.
12: Er wonen 5,8 miljoen mensen. 20 jaar geleden woonden er 5,6 miljoen mensen.
1: Oh ja.
12: Dus in 20 jaar tijd zijn er maar 200.000 bijgekomen.
1: Ja, lekker rustig.
12: Het is heel rustig.
1: Ja, en groen dus. Goed om te horen, Finland dus. Goeie tip. U bent hier om nieuwskenner van de week te worden. Ik wens u heel veel plezier.
12: Dank u.
13: Ja, lang Pinksterweekend en dan ook nog eens lekker weer. In het hele land genoten mensen volop.
14: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
15: Ja, in de schaduw.
13: Maar het blijft voorlopig dus zonnig, droog en ook flink warm.
16: Ik kijk nu alweer uit naar de winter. Ik heb het zo heet.
17: Geniet gewoon even van de zomer,
16: nee,
17: joh.
16: Ik kan even niet meer.
18: Hot summer, yeah.
1: Ja, het is nog niet eens echt eind mei en dan moet de echte zomer nog beginnen. Het is een stuk warmer dan normaal voor deze maand. En het zomerse weer houdt voorlopig nog even aan. Vraag 1. Wanneer wacht ons mogelijk de eerste tropische dag van het jaar?
12: Morgen.
1: Ja, dat is goed. Als zo'n tropische dag wordt bereikt, dus hoger dan 30 graden, wordt opnieuw een warmterecord verbroken. Vanwege de hitte hebben verschillende evenementen ook maatregelen moeten treffen. Vraag 2. In welke stad ging een marathon gisteren niet door?
12: Utrecht?
1: Nee, Maastricht. De halve ging wel door. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
0: Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo.
5: Nou, de variant van ebola komt nu in een gebied in Afrika voor waar weinig voorzieningen zijn.
0: Lokale autoriteiten hebben vrijdag rouwbijeenkomsten en bijeenkomsten van meer dan 50 personen verboden in een poging de verspreiding van het virus tegen te gaan. En er komen mensen tegen in opstand.
1: Ja, de ebola-uitbraak in Congo zorgt voor oplopende spanningen. De afgelopen dagen zijn er al meerdere geweldsincidenten geweest in het land. Vraag 3. Wat heeft een boze groep jongeren zondag bestormd in de stad Mongwalu?
12: Het ziekenhuis.
1: Dat is goed. De menigte eiste de lichamen van overleden familieleden terug. Dat is geen antwoord op de volgende vraag. Met een leuk weetje, of aardig weetje, interessant weetje. Verdrietig weetje vooral. Intussen blijft ook het aantal besmettingen toenemen. Vraag 4. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, is het aantal vermoedelijke besmettingen opgelopen tot boven welk getal?
12: 900.
1: Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil vooral weten nu wie hier aan het woord is.
15: Dat ik de kans gekregen heb ook voor, om voor de wereldtitel te vechten. Dus wat ik zeg, ik kan op zich eigenlijk alleen maar heel dankbaar zijn, maar toch een kleine zure nasmaak.
12: Rico Verhoeven.
1: Ja, dat is goed. De bokser. Deze vraag kent de vervolgvraag. Wilt u de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag?
12: Moeilijke.
1: Als het aan Verhoeven ligt, komt er een rematch in welk stadion?
12: Amsterdam Arena. Jan Cruijff Arena.
1: Ja, dat is allebei goed. Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht. Verhoeven had zelf nog door willen vechten toen de wedstrijd stopte. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we?
17: 4. Ik blijk een echt mensenmens. 3. En heb een mooie kliek om me heen. 2. Dus mijn heilige boodschap is niet geschreven door ChatGPT.
12: Paus Leo.
1: Ja, dat is goed voor 1 punt nog. Vandaag presenteer ik mijn eerste encycliek over AI. En dan komen we uit bij Paus Leo. Nou, 8 punten in de factor, Robert. Kon slechter.
12: Is dat goed?
1: Kortom, heel goed. Ik zou zeggen, nu zoveel mogelijk vragen goed in het kanon. Daar gaan we.
29: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Op welke plaats eindigde Max Verstappen in de Grand Prix van Canada?
12: 3e plaats.
1: Ja, welke gemeente heeft gisteren ongeveer 120 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen?
12: Stadskanaal.
1: Groningen. Hoe heet de minister van Buitenlandse Zaken die zegt dat er vandaag nog een deal kan worden gesloten met Iran?
12: Rubio.
1: Ja, de politie heeft in Delft een man aangehouden die op het dak van wat was geklommen?
12: Kerk.
1: Ja, in Nieuw-Zeeland werd wat stilgelegd omdat een cameraman werd gebeten.
12: Surfwedstrijd.
1: Ja, was de hintsvraag. Wie wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta?
12: Ron Meijer.
1: Rogier Meijer, welke stichting lanceert vandaag een campagne tegen kindervermissingen? Nee? Amber Alert. Welk land heeft gisteren een bemande raket gelanceerd?
12: China.
1: Ja, de Turkse politie heeft gisteren het hoofdkwartier van welke oppositiepartij ontruimd?
12: CAP.
1: Ja, welke club heeft zich gisteren geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League?
12: Ajax.
1: Ja, welk Amerikaans overheidsgebouw ging zaterdagavond op slot vanwege een schietpartij?
12: Witte Huis.
1: Ja, een vliegtuig maakte een noodlanding op Schiphol vanwege wat in de cabine?
12: Rook.
1: Ja, ook nog goed, Robert. Lekker hoor. 9 vragen goed in het kanon, 8 in de factor. Dus dat betekent 72 punten in totaal. Dat is een hele lekkere score, Robert.
12: Is dat zo?
1: Ja. En ik weet dat, want ik doe dit zo'n beetje dagelijks.
12: Ja, ik luister ook dagelijks.
1: Heel goed. Nou, wie weet dan, tot vrijdag. Dank, Robert Krul. En dank ook aan mijn spraakmaker van vandaag, Daisy Scholte. En dank ook Patricia Nieuwenhuis dat u hier was. En Robert-Jan Broer, moet ik zeggen, voor het beantwoorden van al onze vragen over die dure horloges. Zometeen Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
1: Wie is jouw gast zo?
18: Ze zaten allemaal met elkaar in een kring. In een soort kringgesprek voor ministers van Buitenlandse Zaken over de toekomst van de NAVO. En mijn gast van vandaag die was bij die bijeenkomst en sprak daar onder meer met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Alexander Bakker is mijn gast, correspondent voor de Telegraaf in Brussel en bij de NAVO.
1: Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Ismael de Bruin. Wens ik u nog een fijne ochtend. Dag.
19: Dit was een programma van KRO NCRV.
29: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de Straat van Hormuz weer open kunnen. Dan gaat een groot deel van de wereldwijde olie-export door. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten stonden massaal klaar, maar alle passagiers konden het toestel veilig verlaten. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het begaf. De man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en ze waren op slag dood. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen.
3: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een klein handjevol files, het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merken we bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole. Op de A1, de A12 en de A76, in alle gevallen minimaal een kwartier vertraging. En het is druk op de A12 als je het land binnenrijdt. Tussen de Duitse grens en Zevenaar 4 kilometer en bijna 10 minuten.
4: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
20: Dames en heren, goedemorgen. Komt er nou een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran of niet? Wie het weet mag het zeggen. Iran zegt over veel onderwerpen overeenstemming te hebben bereikt, maar dat een definitief akkoord nog niet binnen handbereik is. President Trump heeft zijn mensen dan weer meer tijd gegeven voor de onderhandelingen. En Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zei dan weer dat die deal misschien zomaar vandaag kon worden afgerond. Diezelfde Rubio was overigens vrijdag nog in Zweden, in Helsingborg, waar de NAVO-ministers voor Buitenlandse Zaken bijeen waren ter voorbereiding van de grote NAVO-top op 7 en 8 juli in Ankara, Turkije. Vanwege de aangekondigde militaire terugtrekking van de Amerikanen op ons continent en de pogingen van Europese landen om op eigen benen te staan. En natuurlijk vanwege de Straat van Hormuz, waar de opstelling van een aantal Europese NAVO-landen de toren wekte van Trump, die nu met Rubio en anderen het Amerikaanse lidmaatschap van het bondgenootschap maar eens gaat evalueren. Nog meer druk dus op Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, uiteraard ook in Helsingborg. Net als Alexander Bakker, correspondent voor de Telegraaf in Brussel bij de Europese Unie en bij de NAVO. En hij kon daar in Zweden wat vragen kwijt bij Marco Rubio. Goedemorgen, Alexander.
21: Goedemorgen.
20: Waar gaat het eigenlijk beter, bij de EU of bij de NAVO?
21: Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ze zullen allebei zeggen dat het allemaal fantastisch gaat. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als we kijken naar Europa, ons continent.
20: Ja.
21: We staan voor enorme uitdagingen. Handelsspanningen met Amerika, met China. En dan ook nog eens onze veiligheid. Want er is nog altijd een oorlog op het continent met Oekraïne. En als dan je belangrijkste bondgenoot twijfel laat bestaan over de toekomst van de defensiesamenwerking, ja, dan is het 5-12 misschien als het gaat om politieke spanningen.
20: Juist. En als ik de vraag herformuleer en zeg, waar gaat het eigenlijk minder? Waar gaat het slechter? Bij de Europese Unie of bij de NAVO?
21: Dat is een beetje...
20: Hetzelfde antwoord.
21: Hetzelfde antwoord.
20: Goed, dan moeten we praten. Hartelijk welkom bij Sven op 1. Even naar Helsingborg. Dat is zuidelijk Zweden. Je kijkt daar uit op een stuk water dat aan de overkant grenst met Denemarken, waar heel veel Russische spionageschepen, begreep ik uit jouw stuk, en ook de schaduwvloot doorheen vaart. Daar kwamen die minister van Buitenlandse Zaken, inclusief de Amerikaanse, en dat is niet meer altijd het geval, bijeen. Even naar de setting. Hoe zaten ze daar?
21: Ja, letterlijk in een grote kring. Dus je moet voorstellen, de ministers van Buitenlandse Zaken, die hadden naast hun alleen een tafeltje voor een glaasje water, misschien nog een kopje koffie.
20: Ja.
21: Maar normaal gesproken zijn er ook ambtenaren bijvoorbeeld in de zaal.
20: Ja.
21: Ik begreep wel dat er af en toe briefjes naar Tom Berendsen, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, gingen. Wellicht had dat iets te maken met de ministerraad, waar natuurlijk ook over Israël werd gesproken. En handelsmaatregelen. Maar ook bijvoorbeeld de NAVO-ambassadeurs van alle landen waren er niet bij. En wat Rutte dan doet, de secretaris-generaal van de NAVO, ja, die probeert echt een beetje een open gesprek te hebben. Dus de problemen komen op tafel. Het is ook niet de bedoeling dat ministers van een briefje voorgelezen. Hè. Dus normaal wordt op het ministerie van Buitenlandse Zaken
20: een beetje
21: de standpunten worden voorgekookt. Nee, het is echt meer vrij spreken. En Rutte stelt ook vragen. En ja, daarbij zal hij natuurlijk ook slim kiezen uit bepaalde lidstaten, waar misschien de Amerikanen nu even wat problemen mee hebben.
20: Juist, dus echt een kringgesprek op hoog niveau. Een beetje misschien de liefde voor het onderwijs van Rutte, die dat kringgesprek op hoog politiek niveau dan ook invoert. Wat heeft het resultaat gehad?
21: Nou, iedereen ging tevreden de zaal uit, positief.
20: Ja.
21: Wat ik hoorde was vooral dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gematigd was. Maar ja, eigenlijk kennen we hem natuurlijk ook als een van de meest gematigde stemmen in
20: Washington. Zien wij hem trouwens ook heel graag. Ja. Hè? De man die ooit als senator ervoor heeft gezorgd dat de president niet op eigen houtje kan beslissen om uit de NAVO te stappen.
21: En hij zei vrijdag zelf ook weer van ja, ik vind het een... hij sprak positief, lovend over het bondgenootschap.
20: Ja.
21: Maar op één punt, daar zegt hij nog steeds heel veel moeite mee te hebben. En dat is toch dat punt, wat hij zei ook, toen ik senator was, gebruikte ik als argument ook dat die Amerikaanse aanwezigheid in Europa ook een mooie voorpost is, die we kunnen gebruiken in situaties waarin wij vinden dat dat nodig is. Ja, en nu is die oorlog in Iran er. En toen zei onder andere Spanje tegen de Amerikanen op basis waar ze al tientallen jaren zitten, ja, die mogen jullie nu even niet gebruiken voor die oorlog in Iran. En ja, dat is bij de Amerikanen echt heel slecht gevallen. En ik moet zeggen, ik begrijp dat ook wel als je goed luistert naar wat de gematigde Rubio daar dan over zegt.
20: Ja, want die heeft natuurlijk ook argumenten nodig om het bondgenootschap in zijn eigen land overeind te houden. Overigens, het is niet zo dat elke republikein van de NAVO af wil, toch?
21: Nee, zeker niet.
20: Maar de regering Trump is buitengewoon kritisch al een tijdje. Trump, hartstikke chagrijnig natuurlijk. Vanwege Spanje, maar ook Italië, notabene. En ook Engeland op een gegeven moment, het Verenigd Koninkrijk. En daar kwam nog iets bovenop. Merz, de Duitse bondskanselier, die over scholen gesproken, die op een school zei dat de Iraniërs de Amerikanen eigenlijk hadden vernederd. Nou, dat viel bij Trump natuurlijk ook niet per se in goede aarde. En die dreigde troepen terug te gaan trekken. Nou is de vraag aan jou, weet jij hoe het zit? Want volgens mij weet niemand hoe het zit.
21: Nee, het was chaos. Ik was dinsdag op het NAVO-hoofdkwartier. En op die dag waren de belangrijkste, zeg maar, de commandanten der strijdkrachten van alle NAVO-landen waren daar aan het vergaderen. En daar hing ook een sfeertje omheen van ja, hoe zit het nu precies? Want Trump had een, ja, zoals hij dat doet, hè, via Truth Social een marsorder uitgevaardigd van 5000 militairen moeten weg uit Duitsland.
20: Als strafmaatregel tegen Merz.
21: Precies, en dan op dat NAVO-hoofdkwartier kom je wel eens iemand tegen. En ik hoorde uit die hoek ook een beetje hoe dat is gegaan aan de andere kant van de oceaan.
20: Ja,
21: dus dan gaat zo'n order van de president gaat naar Piet Hegseth, de zelfbenoemde minister van Oorlog, minister van Defensie, hoe je hem ook wil noemen.
20: Ja.
21: En die geeft weer dat door aan zijn mensen op het Pentagon. Ja, en die zijn dan gewoon ook heel praktisch aan het kijken van ja, oké, dat moet allemaal razendsnel worden uitgevoerd. Waar kunnen we nu snel militairen terughalen? En precies op dat moment was er een wisseling van de wacht in Polen. Dus er stonden in Amerika troepen klaar om de anderen te vervangen in Polen. En die zijn niet vertrokken, waardoor je dus 4000 man weghaalt uit Polen. Het land dat het hardst op weg is naar die 5% defensieuitgaven. Juist het voorbeeldland ook. Hè? De Amerikanen zijn ook lovend over Polen.
20: Ja.
21: Ja, en dus, daardoor ontstond toch een beetje de indruk dat Polen werd afgestraft in plaats van Duitsland. Nou, en dan zag je de hele week daarna ook signalen komen van ook Hegseth die dat weer probeerde te sussen. We hebben niets tegen Polen. En aan de vooravond van die NAVO-vergadering in Helsingborg was daar ineens een bericht. 5000 militairen voor Polen extra van Trump. En dat was dan zogenaamd weer een cadeautje vanwege de presidentsverkiezingen.
20: Ja, ook al 3/4 jaar geleden.
21: Precies. Ja. Het belangrijkste, want de vraag was terecht, begrijp je het nu helemaal hoe het zit? Nee, nog steeds niet. Want nee, waar komen die 5000 nu
20: weer vandaan? Dat was mijn volgende vraag.
21: En hebben we nu een plus 1000 in Europa?
20: Ja, maar ik lees ook ergens, tenminste, dat is een speculatie, dat dan die 5000 militairen uit Duitsland zijn die dan naar Polen worden verplaatst.
21: We weten het nog niet. En de Amerikanen hebben daar vrijdag in Helsingborg ook geen duidelijkheid gegeven. Rubio die verwees weer naar Pentagon, daar ga ik niet over. Vanuit de Pentagon heb ik tot nu toe ook nog niet vernomen hoe we precies zit.
20: Nee, weten ze het daar wel?
21: Nou ja, je vraagt je het af. En juist deze chaos, dat is niet de manier waarop Europa hoopt dat de Amerikanen zich gaan terugtrekken uit Europa. Want
20: ja,
21: dat we minder Amerikaanse militairen zullen hebben in Europa. Ja, die geluiden hoorden we op het NAVO-hoofdkwartier al tussen de verkiezing van Trump en zijn inauguratie.
20: Juist. En dat kwam ook in Zuid-Zweden aan de orde. Jij stelde het ook aan de orde tegenover Marco Rubio zelf. Namelijk, geef nou eens een tijdlijn, een tijdtabel, zodat we weten waar we aan toe zijn. En toen zei hij...
21: Ja, die kan ik niet geven. En het is ook aan anderen om dat te geven. Maar hij zei er ook bij, en dat was een beetje als een waarschuwing. Zo werd het ook door iedereen opgevat die bij dat kleine gesprekje aanwezig was. Van ja, dit kan niet eeuwig zo duren. Europa moet wel aan de bak. En hij zei daarbij wel, hij zei daarbij eigenlijk niet eens van het grootste probleem is niet dat Europa niet wil. Maar het grootste probleem, en dat zei hij op uiterst diplomatieke manier, is toch weer die verdeeldheid onder de Europeanen. Ja, om dat gezamenlijk ook voor elkaar te krijgen. Dat noemde hij de grootste uitdaging.
20: Wat niet iedereen tekent op dezelfde pagina.
21: Nou, we hebben gezien in Den Haag hoe dat ging. Daar leek, dat was een historische top.
20: De NAVO-top afgelopen vorige zomer.
21: Exact. Ja. 5% van het BBP voor defensieuitgaven, waarvan 3,5% echt hard militair en 1,5% voor alle infrastructuur. Dat wordt ook nog een hele uitdaging, hoor ik al, hoe dat dan allemaal wordt uitgerekend. Maar er was één land daar al die zei, dat gaan we niet doen. En dat was Spanje. En uitgerekend Spanje heeft nu ook weer de grootste mond richting Trump. Is het verst gegaan in het lastigvallen van de Amerikanen bij hun plannen rond die oorlog in Iran. En kijk, dat de irritaties zijn in Europa, dat is natuurlijk ook wel logisch, want ze zijn op geen enkele manier goed betrokken bij die voorbereidingen van die oorlog in Iran. Ja. Dus daar was overal waren daar irritaties over. Maar ja, maar Spanje gaat wel heel ver.
20: Dit gaat misschien wel wat verder dan alleen maar irritaties over deze oorlog. Dit heeft natuurlijk ook te maken met hoe je aankijkt tegen herbewapening, risicoanalyses en de rol van de Amerikanen in de wereld.
21: Ja, en dat heeft te maken met voor Sanchez, die heeft een linkse regering. Ja. Waar ook een pacifistische partij in zit, die, nou ja, eigenlijk gewoon anti-NAVO is.
20: Ja.
21: Ik zou dan denken een sterke leider, die weet zijn coalitie ook wel een beetje koest te houden. En die kijkt ook verder dan de belangen van zijn eigen land. En dat is het probleem bij Sanchez. Ja. Die kijkt alleen maar naar de verkiezingen van volgend jaar.
20: Ja. De irritatie van Trump sindsdien, was voor die tijd ook al behoorlijk aanwezig, maar sindsdien helemaal richting Spanje verergerd. Op de persconferentie in Den Haag kreeg hij een vraag van een Spaanse journalist en we waren er allebei bij. En toen vroeg hij, are you from Spain? Terrible country. Hij maakt het ook persoonlijk. En dan kijk je naar de terugtrekking van die Amerikaanse troepen. En naar die afspraken van afgelopen zomer in Den Haag, die nu een vervolg moeten krijgen in Ankara. Namelijk, gaan we dat halen? Hoe gaan we dat halen? Wie gaat wat doen? En hoe gaan we die Amerikaanse gaten straks opvullen? Zijn op al die vragen al een antwoord geformuleerd?
21: Nee, nog niet. En er wordt wel achter de schermen aan gewerkt. Dus er vinden op allerlei niveaus allerlei gesprekken plaats. Van oké, hoe zou dat eruit kunnen zien? Ja. En wat voor de Europese ministers afgelopen vrijdag in Helsingborg heel belangrijk was, is dat de Amerikanen ook echt mee gaan helpen om dit op een gecoördineerde manier te doen. Dus niet dat we worden overvallen zoals eigenlijk gebeurt met Duitsland. Nou ja, praktisch gezien Polen,
20: ja.
21: Maar dat op een rustige manier gaat. En SACEUR, de belangrijkste NAVO-commandant,
20: ja, de Supreme Allied Commander Europe, ja.
21: Altijd een Amerikaanse viersterrengeneraal,
20: ja.
21: Die heeft dat ook wel gezegd, van we gaan de Amerikanen, hij kan ook een wij zeggen, daar als Amerikaan, we gaan dat op een manier doen, dat zodra de Europeanen de capaciteiten hebben, dus eigenlijk ons kunnen vervangen, ja, dan doen we een stapje terug.
20: Ja.
21: Maar er zit dus geen tijdlijn aan vast.
20: Nee.
21: En de vraag is, oké, werkt Europa wel naar die capaciteiten toe? En ik was daar vorig jaar ook al heel kritisch over in de aanloop naar die top in Den Haag. Want toen werd gezegd, we hebben nieuwe capaciteitsplannen. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel tanks Nederland moet aanschaffen. Hoeveel fregatten we moeten hebben om te zorgen dat NAVO-grondgebied goed verdedigd kan worden.
20: Degenen die in bestelling staan lopen vertraging op trouwens.
21: Ja, ja, precies. Ja. Ook nog wel een punt als het gaat om tijdlijnen. En op basis daarvan is gezegd, we moeten naar die 3,5% van het BBP militaire uitgaven. Maar waar ik toen heel moeilijk zicht op kreeg, ja, is hier al rekening gehouden met terugtrekking van Amerikanen.
20: Precies, en red je het dan met die 3,5%?
21: Precies, en mijn conclusie nu is, zoals ik ook weer gesprekken achter de schermen een beetje heb gehad, nee, dat zit er nog niet volledig in. En dan komt inderdaad ook de vraag, is die 3,5% wel genoeg? Mm. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die enorme vraag voor de defensieindustrie die nog steeds niet voldoende kan leveren. Er is daar ook sprake van inflatie. Hoge vraag, klein aanbod, prijzen gaan omhoog.
20: Ja, dat is trouwens waar Rutte zelf ook aan refereerde bij diens persstatement in Zweden. Toen hij naast Rubio zag ik. Namelijk, we werken er hard aan, maar we hebben in alle eerlijkheid wel een industrieel probleem. Namelijk, de wapenindustrie kan niet snel genoeg leveren. En hij wees daar ook naar de Verenigde Staten trouwens. Niet alleen naar de Europese industrie. De vraag is, zijn wij Europeanen in de tussentijd met een plan B bezig? Want ik las er een stuk over in The Economist dit weekend. Waaraan plan B wordt gerefereerd. Namelijk een bijna Europese militaire pijler in de NAVO dan. Maar dat er tegelijkertijd ook van de kant van Rutte eigenlijk niet over gesproken mag worden.
21: Nou, inmiddels heeft die pijler een naam. De Amerikanen noemen het NAVO 3.0. Hmm. En Rutte zelf, die spreekt over een sterker Europa in een sterkere NAVO.
20: Ja.
21: En dat is wat in Ankara moet worden vastgelegd.
20: Ja.
21: En dat zinnetje is eigenlijk de Europese pijler. Die overigens al, en dan gaan we het even terug naar Rutte als VVD-leider. Ja. Had dat al jarenlang in zijn verkiezingsprogramma staan. En er is eigenlijk was dat altijd een beetje abstract.
20: Ja.
21: Ik vind het nu nog steeds best wel abstract als dat in Ankara wordt vastgelegd over een paar weken.
20: Ja.
21: Maar het is echt de bedoeling dat ze dat gaan uitwerken. En dat is dus eigenlijk dat die gecoördineerde terugtrekking van de Amerikanen met voldoende capaciteitsopbouw dus aan de Europese zijde.
20: Maar dan heb je dus over een nieuwe blauwdruk voor de toekomst van het bondgenootschap. Die moet worden vastgesteld in Turkije, in Ankara, over een week of 5, 6.
21: Ja, als we het een beetje huiselijk zeggen, de grootste verbouwing ooit.
20: Ja. En wat zijn daar de consequenties dan van? Want dan moet je wel met al die landen op één lijn zitten. Bij mijn weten functioneert de NAVO bij consensus. Nou is Rutte natuurlijk bij uitstek zeer geschikt om consensus te vinden. Maar is er in dit geval ook consensus over hoe dat nieuw gebouw eruit moet zien?
21: Ja, daarvoor moeten we eerst de details kennen. Die kennen we nog niet. En we zijn natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de Amerikanen.

0: oude gebouw eruit moet zien.
1: Ja, daarvoor moeten we eerst de details kennen. Die kennen we nog niet. En we zijn natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de Amerikanen. En daar zit natuurlijk één hele grote onvoorspelbare factor bij.
2: Ja.
1: Want je kunt wel allemaal afspreken dat
2: alles... Dat is de man in de Oval Office.
1: Exact. Ja. En die is niet altijd gevoelig voor afspraken dat alles een beetje ordentelijk moet verlopen.
2: Ja.
1: Die kan inderdaad vanuit de losse pols ineens een Truth Social order de wereld in plaatsen.
2: Ja.
1: We hebben dat gezien nu, hoe chaotisch dat er dan in de praktijk uitziet.
2: Ja, je kan zeggen, misschien zijn we niet meer zo zeker van de steun van de Amerikanen als een van de NAVO-landen wordt aangevallen. Kijk naar het Balticum bijvoorbeeld, stel. Want er zijn natuurlijk militaire analyses genoeg die zeggen dat Poetin vroeg of later, misschien soms wel eerder vroeger dan later, vanwege het feit dat hij flink met zijn vingers tussen de deur zit. De vraag of de Amerikanen dan überhaupt komen helpen. Maar datzelfde kun je natuurlijk afvragen bij landen als Spanje.
1: Nou, ik moet wel over Spanje zeggen, er is alle reden om te klagen over de Spanjaarden. Als we gaan kijken naar de bestedingen,
2: ja.
1: Of het nu wijs is om de hele tijd de grootste bondgenoot tegen de schenen te schoppen.
2: Ja.
1: Maar wat ze wel doen, is dat ze volop actief zijn in alle NAVO-missies.
2: Dat
1: ook
2: is waar.
1: In de Baltische Staten, dus Daar leveren ze wel.
2: Ja.
1: Als ze dat ook niet zouden doen, dan zou je je afvragen, wat doe je überhaupt nog bij deze alliantie?
2: Ja.
1: Dus ze doen wel wat. En er zitten heel veel Europeanen daar ook in dat Balticum.
2: Zeker, wij ook.
1: En gelukkig nog Amerikanen ook.
2: Ja.
1: En eigenlijk zijn alle experts het erover eens. Draai niet door met die Europese pijlers. De Amerikanen blijven belangrijk.
2: Ja.
1: Net weer een mooi rapport van een paar denktanks verschenen, waar ook Bob Deen van Klingendaal heeft meegewerkt.
2: Ja.
1: Die ook zegt van saqueur, daar is hij weer.
2: Ja.
1: Dat een Amerikaan moet blijven. Want ja, als je een Europeaan op die plek zet, ja, dan doet dat ook iets met de nucleaire afschrikking. Want het is niet heel erg voor de hand dat een hoge Europese militair iets, ook maar iets te zeggen heeft over de nucleaire capaciteiten van Amerika. En die zijn natuurlijk indrukwekkend en van levensbelang voor de afschrikking van het NAVO-grondgebied.
2: Ik begon dit gesprek met de vraag waar het beter of slechter gaat bij de NAVO of bij de Europese Unie. Dat zijn voor een deel natuurlijk dezelfde landen die elkaar treffen in beide gremia. Hoe zit het met de eensgezindheid in Europa over dat andere grote dossier waar wij de afgelopen weken ook weer vol mee bezig zijn geweest, namelijk het migratiedossier. En waarbij vanuit de Haagse politiek heel vaak wordt gewezen naar, wacht maar, 12 juni, dan krijgen we het Europese migratiepact. En dat brengt verlichting.
1: Ja, dat zou het moeten brengen, maar dan moeten wel alle lidstaten, 27 stuks, dat allemaal hebben ingevoerd op tijd. En daar hebben ze 2 jaar de tijd voor gekregen.
2: Ja.
1: En uit de laatste rapportage van de Europese Commissie, waarin ze hebben gekeken hoe landen ervoor staan, blijkt dat er een heleboel landen er nog niet klaar voor zijn. De meerderheid is op 12 juni nog niet klaar, of bijna klaar. Maar ja, 12 juni is 12 juni, dat is de deadline.
2: Ja.
1: En je vraagt je af van ook, gaat de Europese Commissie dan vanaf 12 juni handhaven?
2: En?
1: Nou, ik proef eigenlijk van niet. Want uit de laatste verklaringen die de Europese Commissie daarover gaf, werd vooral benadrukt en begrip getoond van, we snappen ook dat het heel complex en lastig is om het allemaal op tijd in te voeren. Dat klinkt niet als we gaan op 12 juni lidstaten op de vingers tikken die zich niet aan de afspraak houden.
2: Juist. Afspraken zijn grenscontroles aan de buitengrenzen. Daar moeten mensen zich melden. Flitsprocedures, dat heel snel kan worden vastgesteld of iemand überhaupt kans maakt om binnen de binnengrenzen van de Europese Unie asiel te krijgen, ja of nee. Vingerafdrukken moeten worden afgenomen. Nou, in Nederland zijn we daar ook nog niet helemaal klaar voor, maar ik begrijp van de minister en van de minister-president hier dat voor 12 juni wel moet lukken, zeggen de diensten. Maar dan hebben we het nog steeds niet over de terugkeerregeling gehad, waar hier natuurlijk in de Tweede Kamer afgelopen week ook een wetsvoorstel is aan. Moet nog worden aangenomen, maar dat ziet er wel naar uit. In ieder geval wet behandeld. Een van de onderdelen van die gesneuvelde asielnoodmaatregelenwet. Dat speelt ook bij dat migratiepact in Europa.
1: Nou, de terugkeerwet zit niet in het migratiepact. En dat is eigenlijk het heel belangrijk ontbrekend puzzelstukje.
2: Ja.
1: Dat had er wel in moeten zitten in de vorm van een richtlijn. Dus dat is iets minder dwingend dan een verordening. Een EU-wet, zoals we dat gewoon normaal noemen.
2: Ja.
1: Maar dat werd gebarricadeerd in de vorige periode in het Europees Parlement.
2: Ja.
1: Door een onderhandelaar van GroenLinks. Inmiddels zijn er Europese verkiezingen geweest. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten zelf in een langer proces door nationale verkiezingen hebben allemaal een ruk naar rechts gemaakt.
2: Ja.
1: En nu ligt er een veel strengere EU-terugkeerwet. Dus geen richtlijn meer.
2: Nee,

0: Alleen, ja, daar zijn ze nog steeds over aan het onderhandelen. Dus die is niet klaar op het moment dat het migratiepact intreedt. Misschien dat ze een akkoord bereiken voor die tijd. Maar ook
1: hier
0: dan
1: wordt ook eens geroepen, het migratiepact gaat verlichting geven, want het is namelijk minder aantrekkelijk om naar Europa te komen als je hier geen kans hebt op asiel. En als je hier al bent en je hebt geen kans of geen recht op asiel, dan word je naar een uitgezet naar zo'n hub.
0: Ja, en wat betekent dat inderdaad als je straks zo'n flitsprocedure krijgt? Blijkt dat je uit een veilig land komt waar geen oorlog is. Je hebt geen recht op onze gasvrijheid. Ja, dan moet je iemand terugsturen. En dat kan wel eens lastig worden, zien we al tientallen jaren. En daar is die EU-terugkeerwet ook zo voor nodig.
1: Maar die is er dus nog niet.
0: Die is er nog niet. En
1: daar is gewazen over.
0: Ja, vorige week waren ze er bijna uit. Sterker nog, op de inhoud zijn ze het erover uit. Dus er mogen terugkeerhubs komen in bijvoorbeeld landen in Afrika, waar mensen heen kunnen worden gestuurd als ze niet naar hun eigen vaderland kunnen worden teruggestuurd. Alleen is oneenigheid tussen het Europees Parlement en de lidstaten over wanneer dat dan echt praktisch kan worden ingevoerd. Ja. Daar zegt het Europees Parlement van zodra we een akkoord hebben, binnen 20 dagen invoeren. En de lidstaten begonnen met, net als bij het migratiepact, daar hebben we 2 jaar voor nodig.
1: Ja.
0: Daar hebben ze uiteindelijk gezegd, oké, 1 jaar dan. En het Europese parlement zegt daar nog steeds van, ja, dat duurt veel te lang. En die moeten er dus nu met z'n tweeën uitzien te komen. En ik verwacht wel dat het gaat lukken om een compromis te bereiken.
1: Ja.
0: Dus dat je misschien gaat zeggen, oké, een half jaar of een jaar, en dan gaan we een deel van de wet alvast invoeren. En waarom drukt het Europese parlement daar zo op? Nou ja, omdat dat migratiepact anders weer in de knel gaat komen. Want als je mensen niet kunt terugsturen, ja, dan gaat dat systeem alweer knellen.
1: Gaat dat vliegen? Zoals dat dan in managementtermen heet?
0: Nou ja, het groot risico is dat het een papieren tijger gaat worden als die landen het niet allemaal op tijd klaar hebben. Dus het zou heel goed zijn als de Europese Commissie op een gegeven moment ook gewoon een harde nieuwe deadline gaat stellen, die dan niet in de wet staat.
1: Ja.
0: Maar waarop ze gaan zeggen, vanaf bijvoorbeeld oktober, dan gaan we handhaven.
1: Ja.
0: Dan kunnen lidstaten dus ook voor de rechter worden gedaagd, enorme miljoenen boetes krijgen.
1: Ja.
0: En als dat niet werkt, het is ook een beetje de laatste kans. Hè. Laten we niet vergeten dat hele migratiepact, dat er 10 jaar over gesproken is. In de tijd van Bolkestein, die probeerde het al op de agenda te krijgen, toen was Europa er nog niet klaar voor. Maar in 2015, door die grote migratiecrisis, was iedereen er zich van bewust.
1: Ja,
0: en laten we ook even kijken. Dit migratiepact, lidstaten hadden er 2 jaar de tijd voor. De Eerste Kamer in Nederland moest zich vorige week nog buigen over de nationale wetten die de invoering
1: mogelijk
0: maken.
1: Stemmen morgen, geloof ik.
0: Ja, en ik had het nog even opgezocht. 13 juni 2024, bijna 2 jaar geleden, vroeg ik staatssecretaris Erik van den Burg daarnaar van, ja, het is nu wel echt ook belangrijk dat dan straks er wordt gehandhaafd. En wat zei hij over Nederland? Hij zei, Nederland moet het goede voorbeeld geven, want wij kunnen alleen een grote mond hebben richting anderen, die dus niet hun huiswerk hebben gedaan, als we zelf ook aan de goede kant zitten. En
1: juist,
0: onderaan de streep, ja, zitten wij dus ook daar eigenlijk in dat team wat nog niet alles goed voor elkaar heeft gekregen.
1: Maar met de aantekening dus dat Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, en de minister-president Rob Jetten hebben gezegd dat wij voor 12 juni wel klaar zijn met die vingerafdruk en dat inregelen van dat systeem.
0: Maar daarmee is nog niet alles geregeld. Want nee, we hebben vorige week ook kunnen lezen dat het gevolgen heeft voor asielzoekers die nu nog in het systeem zitten.
1: Ja.
0: En dat gaat dus weer vertragen. Dus problemen in Ter Apel zullen daardoor groter worden.
1: Eén vraag nog over dat Europees Parlement. We hebben daar natuurlijk GroenLinks, PvdA. De Groenen zitten bij de Groenen en de PvdA bij de Sociaaldemocraten. We hebben natuurlijk het vertrek gezien van Bas Eickhout, de leider van de Groenen. Progressief Nederland, als dat echt definitief een partij is. Bij welke fractie gaan die? Bij welk machtsblok dus?
0: Ik verwacht bij de Europese Sociaaldemocraten. En eigenlijk door het vertrek van Eickhout is er ook geen reden meer om in 2 verschillende Europese fracties te zitten. Want daar draaide het allemaal om, deze ingewikkelde constructie.
1: Ja, hij in opspraak gekomen vanwege een omstreden privéleven, laat ik het maar zo zeggen. Maar was wel een machtige figuur. Dus nu hij weg is, ligt de weg vrij dus om aansluiting te vinden bij de Sociaaldemocraten.
0: Zeker.
1: Nou, reden om dat Europees Parlement en de NAVO weer goed in de gaten te houden. Hartelijk dank. Alexander Bakker, hier is Suzanne Bosman. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. We love you, president.
4: Van de makers van Mino's Imperium.
6: Thank you.
7: Gianni Infantino.
6: de president van FIFA.
7: Het is de president van de wereld eigenlijk.
6: Hoe werd hij steeds machtiger?
7: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
6: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
8: I see him as a dictator.
6: Gianni's Imperium.
3: Mr. Infantino.
9: Een podcastserie van NOS Sport.
3: Did you restore the image of FIFA?
9: Nu op NPO Luister.
10: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
18: Susanne Bosman. Goedemiddag. Waarom komt de politiek niet in actie? Journalisten van RTV Oost en Tubantia gaan naar Den Haag omdat ze niet snappen dat hun alarmerende verhalen over het grote aantal sectes in Nederland niet worden opgepikt. Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS-journaal. Dorot Megens.
19: De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichterbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Amerikaanse olie werd bijna 6% goedkoper, olie uit het Midden-Oosten ruim 5%. Ook de Europese gasprijs daalde. Met het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. De straat van Hormuz is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Ook zei hij gisteravond dat zijn onderhandelaars de opdracht hebben gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. Temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. Er waren geen medische noodsituaties. Onderweg waren er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Rond deze tijd komen de eerste deelnemers aan op de Coolsingel in Rotterdam. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op Flores. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. In steden vind je steeds vaker kindvriendelijke horeca. Dit soort cafés en restaurants zijn meestal op het platteland, maar ook in de stad openen meer zaken waar speelruimte is voor kinderen. Ouders hebben meer vrije tijd, onder meer doordat ze flexibeler kunnen. Daardoor gaan ouders vaker de deur uit met kinderen en dan is het fijn als er bijvoorbeeld een speeltuin is, zegt deze vrije tijdsdeskundige.
20: Ja, eigenlijk het niet fijn vinden als die kinderen aan tafel moeten zitten. Nee, we hebben eigenlijk liever dat die kinderen ook hun eigen dingen kunnen doen. Terwijl de ouders koffie drinken, een pannenkoek eten. Dus je ziet dan dat dit soort extra faciliteiten bij horeca komen.
19: En dat is voor de horeca zelf ook voordelig.
20: Als mensen langer blijven, gaan ze over het algemeen ook langer eigenlijk geld uitgeven. En dat kan zijn, ik begin met mijn koffie. Oh, het is toch al lunchtijd, laat ik ook wat lunchen. Dus terwijl die kinderen het maar naar de zin hebben, hebben de ouders het ook naar de zin. Een hele oude regel ook uit de campingwereld.
19: Ook de menukaarten worden vaker kindvriendelijker gemaakt. Een aantal Oranjespelers krijgt de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers dat zijn, zegt de KNVB niet. Het gaat om voetballers die nog niet zeker zijn van hun plek in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. Woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend en hij wil graag spelers meenemen die topfit zijn.
21: Binnen de selectie van 26 kun je één of twee spelers meenemen die, die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen. Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen.
19: Voor sommige spelers wordt het een race tegen de klok om topfit te worden voor het WK. Zo komen Justin Kluivert en Memphis Depay net terug van een blessure. 4:12, de weersverwachting nog volop zon en warm. 26 graden in het noorden, mogelijk 28 in het midden en zuiden. In Limburg misschien wel boven de 30. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
22: Nora, dankjewel. Tim Schaap is bij de ANWB voor het verkeer nog, Tim.
23: Hi, goedemiddag. Helaas is het hier en daar file rijden. En het wordt ook drukker onderweg. Dat merken we bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. En ook nog de A76. Allemaal 20 minuten vertraging. Op de A12 ook een file wanneer je het land inrijdt. Dus vanaf de grens tot aan Duiven. 9 kilometer en een kwartier richting Arnhem. Dan de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld een ongeluk. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf Amersfoort. En tot slot file op de N201 richting Zandvoort. Een zonnige dag aan zee vandaag. 3 kilometer voor Zandvoort en 10 minuten in de file.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: Veel kinderen van toeslagenouders zitten in de financiële problemen. Ze hebben vaak geld geleend om hun ouders te helpen of om zelf verder te komen. En lopen nu helemaal vast in de schulden. Kinderombudsmannen willen hulp voor deze kinderen. Ja, Lammert, het is te heet voor de Elfstedentocht.
9: Ja, zelfs voor de fiets-Elfstedentocht die nu bezig is in Friesland. Er is een speciale meldkamer ingericht. Er zijn hittemaatregelen genomen. We vragen zo een verslaggever langs de route of het niet te warm is.
8: En nu journalisten in actie.
10: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
8: Regionale media RTV Oost en Tubantia blijven aandacht vragen voor het gevaar van sectes. Dit keer doen ze dat met een symposium morgen in Den Haag, Lammert.
9: Ja, dat doen ze omdat hun verhalen over de Pater Pio-sect in Tubbergen, waar Bidtrace aan het hoofd stond, niet worden opgepakt. Die verhalen laten onder meer zien hoe instanties langs elkaar heen werkten, dat de secte 30 jaar heeft kunnen doorgaan met misstanden en wat voor impact dat heeft gehad op slachtoffers.
11: Dat je altijd maar dingen moest doen buiten je eigen wil om. Er werd nooit aan je gevraagd, wat wil jij? Wat vind jij leuk om te doen? Alles werd je opgedragen, opgedrongen. Dat is me denk ik wel het meest bijgebleven. Je kon geen kind zijn.
12: Heb je hier wel een jeugd gehad?
11: Nee. En dat geldt voor ons allemaal, degene voor wie dit geld, die weet het, die dit nu ziet. Maar ja, je identiteit wordt afgepakt ook. Ook van de volwassenen net zo goed, hè?
9: Ja, heel veel slachtoffers dus. En voor 14 Twentse burgemeesters was dit aanleiding om een brandbrief te sturen. Ze willen dat er meer regie en ook centraal toezicht komt. Maar na Kamervragen blijkt dat justitieminister Van Wil niet van plan is om hier iets aan te doen.
8: Ja, zou een symposium minister Van Wil van gedachten kunnen doen veranderen? Is dat trouwens wel de taak van de journalistiek? Danny de Vries is omroepdirecteur en hoofdredacteur van RTV Oost. Meneer de Vries, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
8: En Frank Kraken is secte-expert. Dag meneer Kraken, ook fijn dat u erbij bent vanmiddag.
13: Ja, goedemiddag.
8: Danny de Vries, u hebt veel bericht over de Pater Pio-stichting. Hè? We hoorden net een fragment van iemand die kind geweest is in die secte. Maar alle aandacht die jullie daaraan hebben besteed was blijkbaar niet genoeg.
13: Nou, het is blijkbaar niet genoeg voor het kabinet om daar echt actie op te ondernemen. En daarom hebben we ook gezegd van ja, als we dan nu zien dat het niet de aandacht krijgt die het verdient, dan zullen we toch andere manieren moeten gaan zoeken om niet alleen via onze gebruikelijke kanalen, radio, televisie, de krant en online, maar gewoon via een ander middel, in dit geval een symposium in Nieuwspoort in Den Haag, dit onderwerp wel te geven dat het verdient. En dat doen we ook bewust, Want we zien ook gewoon dat niet alle slachtoffers naar voren durven te stappen. En we willen ook echt nadrukkelijk dan zeg maar hun stem zijn. Maar ja, voor de helderheid, we zijn natuurlijk geen lobbyisten en activisten.
8: Nee, maar u wilt wel Den Haag nog even met de neus vrij letterlijk op de feiten drukken.
13: Precies, ja. Laten we eerlijk zijn, op het moment dat we dit symposium nu kunnen organiseren, dan komen mensen en Kamerleden ook in contact met direct betrokkenen. Mm. En dan gaat het kwartje misschien wel een keer vallen over wat er nu eigenlijk precies allemaal gebeurd zijn. Want laten we eerlijk zijn, het kan toch niet zo zijn dat wat onze journalisten, de journalisten van de Tubantia en Maarten Schoon en onze journalist van RTVO, Jean Colijn, naar boven hebben gehaald.
8: Die hebben een boek geschreven zeg maar, ook over de paterpio-secte, ja.
13: Die hebben daar een boek inderdaad over geschreven. Dus veel artikelen over gepubliceerd. Ja, dat kan niet zo zijn dat dat nu weer wordt genegeerd. Want laten we eerlijk zijn, voor je het weet, duikt er weer een nieuwe sector op. Dan gaan we met z'n allen journalistiek weer de vraag stellen van hoe heeft dit nu kunnen gebeuren? En hoe kan het toch dat al die instanties langs elkaar heen werken, terwijl we eigenlijk het antwoord al lang weten?
8: Ja, maar hoe kan het inderdaad dat instanties langs elkaar heen werken? En hoe kan het dat dit nieuws niet zo wordt opgepikt in Den Haag? Frank Kraak, ik zei al, gespecialiseerd met u in insecten. Vindt Den Haag het niet belangrijk?
14: Nou, het lijkt een repeterend geheel te zijn. Het verhaal wat meneer De Vries vertelt, heb ik 5-6 jaar geleden op exact dezelfde manier meegemaakt. Ik ben een paar maanden geleden ook bij burgemeester Posma geweest om hem te waarschuwen.
8: Dat voor burgemeester van Tebergen, hè, waar dat verhaal
14: dat klopt,
8: van
14: die met de 14 burgers gespeeld. Ja, die met die 14 burgemeesters dit geïnitieerd heeft. Ik heb hem gewaarschuwd voor zeg maar de valkuilen die je tegen gaat komen in Den Haag. En exact hetzelfde gebeurt. En ja, dat is wel heel tragisch om
8: maar
14: te zien.
8: Maar is dat dan onwil? Of heeft men niet helemaal in de peiling van ja, wat is nou een secte?
14: Nou, het is een hete aardappel die eigenlijk niemand durft vast te pakken of wil vastpakken. Maar er is absoluut sprake van onwil. Dat gaat zo ver. Er is in 2000, 2001 zijn er kamervragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van het boek Hannelore, het meisje uit de secte. Mm-hmm. Vervolgens is er een motie aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Nou, dan denk je toch, we zijn een democratisch land, dan moet er met zo'n motie wat gedaan worden. Die motie wordt vervolgens vakkundig onder de vloer geschoven, omdat het vermengd wordt met satanisch kindermisbruik. Dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, exact helemaal niets. Daarvan was de uitkomst al van tevoren bekend. Namelijk, dat is er niet in Nederland, structureel. En daarmee werd het oprichten van een secte, steunpunt of maatregelen nemen, werd weer onder de vloer geschoven.
8: Dus als het niet zo extreem is dat het een satanische secte zou zijn, dan is er überhaupt niks aan de hand.
14: Daar
8: lijkt het dan een beetje op.
14: Ja, we draaien in cirkeltjes. Mm. En de minister is natuurlijk alleen maar een spreekbuis en een passant. Hè. Over een paar jaar zit er weer een andere minister. Maar de lage topambtenaren daaronder, die lijken alles tegen te houden en die lijken niet bereid te zijn om voor een paar ton, want meer kost het niet, een steunpunt te initiëren die echt alles organiseert en coördineert.
8: Ja, maar hebt u er de vinger achter weten te krijgen waarom dat dan in zit?
14: Nee, dat is na 5 jaar onderzoek nog steeds onduidelijk.
8: Mm-hmm, want het gaat natuurlijk steeds ter verdediging van dit soort groeperingen, zeggen ze. Er is in Nederland zoiets als vrijheid van godsdienst.
14: En dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk. Want als je kijkt naar de definitie van een secte, een gesloten gemeenschap die onder leiding van een charismatische leider gedrag en activiteiten ontplooit die als maatschappelijk ongewenst worden beschouwd, dan zit daar niet het woord strafbaar in. Het is ongewenst, maar niet per se kan de politie daar of het OM optreden. En dat maakt vervolging moeilijk, want iedereen roept dan meteen vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting.
8: En dan is men bang dat andere religieuze gemeenschappen ook in het gedrang kunnen komen.
14: Ja, het is natuurlijk een grijs gebied. Maar als al jouw spaargeld, als jij gedwongen wordt al jouw spaargeld over te maken naar de leider van een secte of de leider van een groep, zoals ze zichzelf dan noemen, als je een tweede hypotheek daarvoor moet opnemen, erfenissen moet overmaken, ja, dan is dat niet normaal, is het niet regulier, is het niet gewenst gedrag. Maar het is niet strafbaar op dit moment. En als je dat uit vrije wil doet, hetzelfde geldt als jij geen contact meer met je kinderen wil hebben of met je familie. Dat wordt door de secteleider langzaam maar zeker gekneed in een bepaalde richting. Dat is niet strafbaar, maar het is ongewenst.
9: Nou, meneer De Vries, als ik dit zo hoor, heel veel succes in Den Haag.
13: Nou, dat betekent dus ook wel dat wij gewoon als, en zeker als publieke omroep, dat wij gewoon hier aandacht op moeten blijven vestigen. En dat we dus niet alleen langs de zijlijn blijven staan en verslag doen, maar dat we ook echt met elkaar het verschil willen maken in de maatschappij. Want het gaat hier niet alleen om bereik, maar het gaat hier ook om impact. En daar staan we voor. Dus we moeten deze maatschappelijke misstanden gewoon simpelweg blootleggen. En dat doen we dan inderdaad morgen met het symposium, waarbij allerlei betrokkenen bij elkaar zullen komen. Kamerleden Kamerleden en ook landelijke media. Dus wat dat betreft is voor ons het symposium morgen al een groot succes.
8: Ja, maar hebt u het er ook nog binnen de organisatie over gehad of het wel aan een omroep, aan een krant is om op deze manier de aandacht erop te vestigen? In hoeverre is de journalist een activist? Dat is natuurlijk een thema altijd al. Maar was daar discussie over bij u?
13: Nou, nee, wat ik al zei, we zijn geen activisten, we zijn geen lobbyisten. We pakken het symposium morgen ook journalistiek aan. Dus we staan er niet met spandoeken en we gaan ook geen handout doen over wat het kabinet allemaal moet gaan aanpassen. We proberen simpelweg op een andere manier dit verhaal onder de aandacht te brengen. En dat houdt dus ook in dat we morgen onze twee journalisten van de Tubantia en van RTV Oost een journalistiek programma neer zullen zetten van ongeveer een uur. Allerlei betrokkenen zullen gaan interviewen. Van de burgemeesters tot de Kamerleden van allerlei betrokkenen die slachtoffer zijn geworden. En aan het einde krijgen ze het boek mee en kan iedereen het nog eens rustig nalezen. En dan is het aan het democratische proces om daaraan te doen wat men daaraan wil doen. Ik denk dat dan we het op een journalistiek hele mooie manier invulling hebben kunnen geven. En dat vind ik ook wel belangrijk. En zeker ook als regionale omroep. Waarbij het van belang is dat je zeg maar regionaal betekenisvolle journalistiek bedrijft.
8: Nou, welke Kamerleden komen er?
13: Er komen op dit moment van 4 of 5 verschillende partijen Kamerleden. Het CDA, BBB, PRO. En dan vergeet ik er nog 2. Maar het is een gemêleerd
8: CDA zit er in ieder geval bij en dat is natuurlijk interessant.
13: Zeker, en daarom hopen we ook dat we daar een goede discussie kunnen gaan voeren. En dat is ook mooi, want dan hoor je ook de verhalen van direct betrokkenen. Mm-hmm. En dan maakt dat toch net even een andere impact. En dan is het toch heel erg goed dat je als regionale journalist hier het verschil hopelijk in kan maken.
8: Zeker.
13: En wat dan de vervolgstappen zullen zijn, dat gaan we dan weer verder bekijken.
8: Ja, in ieder geval de Haagse politiek meekrijgen. We hoorden al burgemeesters, zeker daar in Twente, hebben het sowieso al opgepakt. En die hebben ook natuurlijk die vragen aan Den Haag. Frank Kraken, wat vindt u ervan, van dat initiatief?
14: Ja, ik juich het van harte toe. Ik vermoed dat de 2 ontbrekende partijen VVD en SP zijn. Die hebben in het verleden zich al heel erg hard gemaakt. En al die moties ingediend. Als je nagaat dat ik na een aantal jaren onderzoek als sekte-expert word gezien. Ja, in het land der blinden is 1 oog koning. Het is niet zo makkelijk om mijn e-mailadres zomaar te vinden. Maar toch hebben in die afgelopen 5 jaar... meer dan 20 verschillende slachtoffers uit verschillende sectes mij benaderd met een roep om hulp. En dat geeft aan hoe breed dit probleem in de samenleving heerst. En het boek wat morgen wordt aangeboden gaat over 1 secte. Ik heb een boek geschreven over een andere secte. Maar er zijn in Nederland meer dan 140 sectes actief. Van klein, neem Ruinewold, 5 tot 7 mensen, tot heel groot, neem Scientology, met misschien wel 10.000 leden. En alles ertussenin, dus het is heel hard nodig.
8: En daar wordt over gesproken morgen in Nieuwspoort bij dat symposium georganiseerd door RTV Oost en Tubantia. Dank Danny de Vries, omroepdirecteur en hoofdredacteur van RTV Oost. En dank Frank Kraken, sekte-expert. Half Nederland staat intussen op de achterste benen omdat Rico Verhoeven de kans zou zijn ontnomen de wereldtitel boksen binnen te slepen. Nou, zat die scheidsrechter die de wedstrijd voortijdig stopte nou inderdaad fout of niet? Dat vragen we zometeen aan een oude rot in de bokswereld.
10: Eén vandaag.
8: Maar er is een speciale meldkamer. Er zijn andere hittemaatregelen in Friesland.
9: Ja, bij hitte denk je niet zo snel aan de Elfstedentocht. Maar vandaag wordt de fiets-Elfstedentocht gereden door zo'n 15.000 deelnemers. En vanwege de temperaturen zijn er inderdaad verschillende maatregelen genomen om oververhitte fietsers te helpen. Verslaggever Geldo Seidsma van Omroep Friesland staat aan de route in Sneek. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
9: Ja, waar sta je precies?
15: Ja, ik sta eigenlijk in het centrum van Sneek. Hier krijgen mensen vanaf mij net hebben weer een stempel gehad. Ze stappen de fiets weer op om weer verder te gaan. En Sneek is dan ook het stukje waar ze... ze zijn vanochtend in Bolsward begonnen. Hebben een lus naar het noorden gemaakt. Komen er weer in Bolsward aan. En die lus verlaten ze dan weer naar het zuiden toe. En dan kom je in Sneek als eerste.
9: En hoe zit iedereen er daarbij op het zadel? Wat zie je allemaal voorbij komen?
15: Nou ja, ik zie volgens mij eigenlijk best wel rustige gezichten. Volgens mij hebben ze het best wel gaat het zoveel goed af. Ik zie mensen vooral met bidons lopen, veel drinken. Het valt me ook op, volgens mij, dat heel veel mensen een witte helm en witte shirts aan hebben. Ah. Dus dat zou kunnen dat ze ervoor gekozen hebben om toch wat lichtere kleren aan te trekken. Volgens mij vergaat het de mensen daar goed.
8: Ja, als fietser weet ik, eenmaal fietsend, dan gaat het. Dan heb je dat windje nog. Maar zodra je afstapt, bijvoorbeeld in Sneek, dan krijg je een klap van de hitte natuurlijk. Ja, wat gebeurt er in Sneek om deze mensen toch een beetje weer in het zadel te krijgen?
15: Ja, het zijn overal dus noodmaatregelen. Zelfs omdat die temperatuur rond de 25 graden zijn. En in al die steden, daar staan bij de verzorgingspunten, zijn extra waterpunten. Zo ook dus in Sneek. En nog in twee andere dorpen hebben ze extra waterpunten ingesteld. En onder andere Smeerstraat in Leeuwarden. Die moest al een paar keer bijgevuld worden.
9: Wat voor straat? Dus,
15: Smeerstraat.
9: Een smeerstraat. Oh.
15: Smeerstraat voor extra zonnebrand. Want de UV-index is vandaag ook hoog. Dus het is belangrijk dat mensen goed smeren. Ik liep net even voorbij de EHBO-post hier in Sneek. Ik dacht, misschien vangen ze de eerste mensen al op. Maar deze mensen zaten rustig aan hun lunch. Zaten een broodje te eten. En die zeiden het valt heel wat mee eigenlijk.
9: Er is niks aan de hand.
15: Klopt.
9: Nee, en hoe wordt er voor de verslaggevers van Omroep Friesland gezorgd? Want jij bent een soort vliegende razende reporter die hele route af moet, toch?
15: Ja, precies. Het is niet zo'n sportprestatie als de fietsers natuurlijk. Maar je bent wel de hele dag onderweg. Dus ook drinken, smeren. Zorgen dat als je live op radio of tv gaat, dat je dat een beetje in de schaduw doet.
9: Heel goed.
15: Hoofd koel houden, pet op.
9: Ja.
15: Drinken.
9: Heel goed. En de mensen die daar nu bij jou langskomen, hoeveel kilometer moeten die nu nog fietsen?
15: Ja, dus ze hebben net die eerste lus gehad. Ze hebben dus ongeveer 165 kilometer erop zitten. Over de helft. Dus ze moeten er nog ongeveer zo'n 70 kilometer. Oh. Maar goed, je moet ook nog bij het water langs. Bij helemaal aan de zuidkant van de provincie. Dat schijnt altijd wel een zwaarder stukje te zijn, omdat er meer wind is. Maar goed, ik denk dat die wind misschien nu ook wel een welkome verkoeling is.
8: Dankjewel. Gildo Seitema van Omroep Friesland. En succes daar nog in Sneek.

0: shoes.
1: Paolo, nothing in new shoes.
2: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is. Dus het is niet nodig.
3: Eerlijk, deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
4: We weten allemaal, de boksport is heel conservatief. Komen altijd op voor boksers. Rico is een kickbokser, toch een vreemde eet in de buik.
2: Als ik dan verlies, wil ik gewoon 12 rondjes gevochten hebben en dan verliezen.
1: Ja, dat boksgevecht dat de nieuwe Rumble in the Jungle moest worden, eindigde in een anticlimax. Nederlands trots Rico Verhoeven leek geschiedenis te gaan schrijven en de Oekraïense wereldkampioen Alexander Usyk te verslaan. Totdat de scheidsrechter de wedstrijd na een technische knock-out vroegtijdig beëindigde. Ja, had die scheids dat wel mogen doen? Daar is veel opwinding over. Tom Haring trainde jarenlang topvechtsporters. Wordt gezien als de godfather van de Nederlandse vechtsport. Meneer Haring, goedemiddag.
5: Goedemiddag, mevrouw.
1: Fijn dat u even bij ons wilt zijn. Ja, Rico Verhoeven die leek de wedstrijd te gaan winnen. Over dat verloop van die wedstrijd, was u daar verbaasd over?
5: Nou, niet zozeer, want ik had toevallig een podcast van tevoren en ik was een van de weinige trainers die had gezegd 55% voor Usyk en 45% voor Rico. En toen zijn ze allemaal verbaasd. Meen je dat nou? Het is toch zeker 90-10? Ik zeg, nee hoor, Rico gaat voor een verrassing zorgen. Want ik weet, die jongen die vecht al 10 jaar in het top van het kickboksen. En we hebben wel meer kickboksers gehad die bij het boksen zeer succesvol waren. Zoals Nordin Ben Sala, die werd Europees kampioen. Dus de kickboksers kunnen net zo goed boksen als boksen.
1: Ja, nou en voor de verrassing is uiteindelijk gezorgd, maar niet zozeer door Verhoeven zelf als wel door de scheidsrechter. Want aan het einde van de 11e ronde, toch even meneer Haring, voor de mensen die het niet hebben gezien, wat gebeurde er precies?
5: Nou ja, hij kreeg 8 tellen en die waren terecht. En toen kreeg hij 8 tellen en hij herstelde Rico. En toen ging hij verder. En toen kreeg hij weer een stoot dat hij redelijk in de problemen kwam. Althans, dat leek zo. En toen ging de scheidsrechter hem uittellen. Maar het rottige was, het was 1 seconde eigenlijk voordat de bel ging. En normaal is het safe bij de bel. Alleen de laatste ronde kan je niet gesafe worden. Dat was dan de 12e ronde. Maar in de 11e ronde hadden ze gewoon kunnen stoppen. En de wedstrijd had verder gezet kunnen worden.
1: Ja, want dan hadden ze kunnen stoppen en dan had hij even bij kunnen komen, hè? Eventjes handdoekje, wat water, en dan had hij makkelijk, zegt u, die 12e ronde kunnen winnen?
5: Nou, het is, bij Rico is het algemeen bekend, die hebben we ook met kickboksen, dat hij zwaar neerging en dat hij toch herstelt in die minuut herstelling, omdat hij een geweldige goede conditie heeft. En hij was hersteld, dat weet ik zeker. En dat was voor iedereen veel beter geweest, maar dat je die 12e ronde alles of niets gaat en dat je echt kunnen zien wie de beste bokser was. Maar ja, dit is natuurlijk een fiasco geworden.
1: Ja, maar toch even, want hoe zijn nou precies de regels? Want zat die scheidsrechter nou echt fout? Of heeft hij toch wat interpretatievrijheid dat hij kan zeggen van nou toch?
5: Ja,
1: nou, het ziet er niet best uit, we moeten nu stoppen, ja?
5: Ik heb jarenlang gescheidsrechterd en normaal is een scheidsrechter die kan de wedstrijd staken als hij denkt dat de man die hij uittelt of wil uittellen niet meer verder kan en zich niet kan verdedigen, dat zijn gezondheid in gevaar komt. Nou, dat was in dit geval zeker niet het geval. Hij keek wel een beetje beduusd, hè, dat hij neer was gegaan, maar ik weet zeker, die gong ging een minuutje en hij vecht weer verder. Maar de scheidsrechter mag dit doen als hij denkt dat hij in zijn recht staat. Maar ja, daar is nou zo'n ophef over natuurlijk.
6: Maar wat er nou met dan deze scheidsrechter?
1: Of kent Verhoeven helemaal niet.
6: Nee.
5: Ja. Nou, wat ik wel eerlijk moet toegeven, ik heb ook wel eens dat ik in de ring sta, dat je duidelijk ziet, je staat vlak bij zo'n jongen, dat zijn ogen helemaal niet goed staan, dat je weet dat hij eigenlijk elke klap die hij nog krijgt funest kan wezen. En dat zie je niet als je aan de ring zit. Dat zie je echt alleen als je in de ring staat, vlak bij die tegenstander. Maar goed, tegenwoordig, je zag een close-up. Hij was behoorlijk weer bij en hij had zeker verder kunnen vechten. Dus het is echt een fout geweest van de scheidsrechter.
1: Ja, u hebt het over een close-up, dan denk ik meteen VAR.
5: Zou dat kunnen zijn? Er hangen 6 camera's, dus we hebben allemaal goed kunnen zien. Je zag ook dat hij inderdaad wel even weg was. Maar goed, dat gebeurt wel meer. Maar hij was al meteen weer bij. Toen hij bij zijn 8e tel was, had hij gewoon in principe door kunnen gaan. Maar daar gaat het niet om. Die gong was gegaan. En als de bel is geringd, hoef je niet verder te tellen. Dan kan hij gewoon zijn wedstrijd verder zeggen. Alleen wat ik net zeg, niet in de 12e ronde. Dan was hij uitgeteld geworden. Ja. Maar de 11e ronde hadden ze hem gewoon door moeten laten vechten.
1: Ja, en u zegt in die 12e ronde, dan was hij waarschijnlijk wel doorheen gekomen. Nou wordt er, meneer Haring, gespeculeerd dat hier toch iets aan de hand was. Namelijk dat de Boksbond niet wilde dat een voormalige kickbokser zomaar de wereldtitel zou krijgen.
5: Ja, nou, ik wil niet zo ver gaan in die complottheorie.
1: Ik hoor het overal terug, hoor.
5: Ja, maar dat is, kijk, dat is het chauvinisme van het boksen. Een bokser vindt altijd dat een kickbokser niet kan boksen. En een kickbokser vindt dat een bokser niet kan kickboksen. Dat hou je toch, dat spelletje. Maar iedereen heeft kunnen zien, de partij ging gelijkwaardig op. He, ze stonden ook op één. Jurylid had precies 50-50 gegeven. Dat die 12e ronde had dan de uitslag moeten geven. En dat is ons ontnomen. En dat is juist zo jammer. Met zo'n groot spektakel, ja, waar iedereen naar uitkeek, dat zo'n partij moet eindigen.
1: Ja, en het zou nu dan over moeten? Ja.
5: Ja, dat is financieel, commercieel natuurlijk heel aantrekkelijk. En dan zeggen ze in Nederland, ik denk ook wel dat er een rematch gaat komen. En ja, dat is voor de beide boxers is dan natuurlijk wel prettig. Dan pakken ze weer een hoop geld.
1: Ja, het gaat om heel veel miljoenen, hè?
5: Heel veel miljoenen, ja. Ja. Ja. Heb je niet met de krantenwijk.
1: Nee, zeker niet. Nou, dank u wel voor uw uitleg. Vechtsportcoach Tom Harinke was dat. Goedemiddag verder. Ja, ouderen willen het er verder liever niet over hebben, maar ze vallen nog alles. Elke dag belanden tientallen ouderen in het ziekenhuis na een val. Maar een probleem is dat niet, hoor. Dat zeggen ze tegen het opiniepanel. Zometeen in één vandaag. Eerst het nieuws.
0: NPO Radio 1.
1: Dorald.
7: De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, 5-6%. En dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Hij zei gisteravond dat zijn onderhandelaars de opdracht hebben gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Lag tussen de struiken naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. Franse krant Le Parisien meldt dat er een minderjarige verdachte is aangehouden. De lopers en de fietsers van de Europa-run die hebben geen last gehad van het warme weer. Er waren geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. Met het driedaagse evenement wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Sinds 12 uur lopen de deelnemers binnen op de Coolsingel in Rotterdam. En Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Hij volgt Maurice Steijn op. Meijer is 44. Hij was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer bij NEC. En bij Sparta tekent hij een contract voor 2 seizoenen.
1: Dorald, dankjewel. Tim, de files, waar staan die?
8: Ja, op steeds meer plekken. Het wordt drukker onderweg. Bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Nu op de A1 en de A12 een kwartier vertraging. De A76 vanuit Geleen is zelfs goed voor een half uur vertraging. Dan een ongeluk bij Sliedrecht op de A15 Rotterdam-Gorkum. Vanaf Papendrecht 20 minuten in de file omdat er 2 rijstroken dicht zijn. En ook vandaag trekken er veel mensen naar het strand. Zo is onder andere al drukker aan het worden bij Scheveningen. En nu ook een file voor Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Vanaf de N206 4 kilometer en 11 minuten.
9: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Cijfers die liegen er niet om. Elk uur belanden 12 ouderen in het ziekenhuis na een val. Senioren overlijden ook vaker aan de gevolgen van zo'n val. En toch erover praten of maatregelen nemen om te voorkomen dat ze vallen, dat doen veel 65-plussers liever niet. Dat blijkt uit onderzoek onder het opiniepanel. Joyce Boverhuis, goedemiddag van het panel.
10: Hoi.
1: Jij hebt dat onderzoek bij die ouderen gedaan. Wat ben je zoal tegengekomen?
10: Nou ja, in ons onderzoek zegt een kwart, 26% van de mensen die 65 jaar en ouder zijn, dat ze het afgelopen jaar gevallen zijn. En niet omdat het glad was, maar echt door ouderdomsklachten. Dus dat zijn echt ontzettend veel mensen. Hè. Dan gaat het over een stoeptegel die scheef ligt, waar je niet overheen kon stappen. Mensen vallen bij het op- en afstappen van een fiets. Dat komt ook vaak voor. Ook zo'n e-bike is best wel zwaar, vertellen mensen. Zoals altijd, hè, zoals het gezegde ook luidt, de meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Dus als we moeten opstaan van een bank of een bed, duizelig worden, je evenwicht verliezen. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij huishoudelijke klussen.
1: Ja, en dat kan flinke gevolgen hebben.
10: Ja, in de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Ouderen zeggen ook wel, vallen is één ding. Vaak komen mensen ook heel moeilijk overeind. Als het ergens buiten gebeurt waar mensen zijn, dan word je overeind geholpen. Maar als je alleen thuis bent, wat het vaakst voorkomt, dan liggen mensen soms echt best wel lang voordat ze weer overeind komen. Soms belanden ze ook wel in het ziekenhuis, vertellen mensen. En ze merken dan, omdat je toch wat op leeftijd bent, dat het best lang duurt voordat je weer herstelt van een val. Mensen zeggen ook heel eerlijk in het onderzoek, als ik een paar keer gevallen ben, word ik daar ook wel steeds banger voor.
1: Ja, en dan zou je toch zeggen van probeer dat te voorkomen als je weet dat je dit kan gebeuren.
10: Ik vind dat ook, ik zou dat ook doen, denk ik. Maar De meeste ouderen zeggen toch tegen zichzelf, ja, het was niks. Iedereen kan wel een keer vallen. En ja, ik moet beter uitkijken. Ja, willen er toch niet helemaal aan. Het is maar een minderheid van 36% van de mensen die al een keer gevallen zijn. Die zeggen wel van, nou, dit komt echt omdat ik gewoon wankeler ben geworden. Ik sneller mijn evenwicht verlies. En ja, die gaan wat doen, hè. Dan nemen ze bijvoorbeeld een stok. Of als ze gaan fietsen, zetten ze een helm op. Of een rollator. Ja, om in ieder geval veilig mobiel te blijven. En er zijn ook best wel wat mensen die zeggen, nou, ik ga gewoon een valcursus nemen, zodat ik weet hoe ik mezelf kan opvangen.
1: Ja, Nathalie van der Velde is hoogleraar valpreventie aan het UMC. Mevrouw van der Velde, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Als je dat zo hoort, 12 ouderen op de eerste hulp per uur, dat klinkt als een enorm probleem.
11: Ja, dat is het ook. Dat is, als je het vergelijkt met verkeersslachtoffers of verkeersongevallen, is dat bijna 5 keer zoveel. En qua overlijdens is het zelfs 9 keer zoveel, mm-hmm. Want daar zitten we aan 20 per dag. Dus het is zeker iets waar we aandacht voor moeten hebben en moeten kijken wat we kunnen doen om het te voorkomen.
1: Ja, en als ik door Joyce dan zo hoor met wat er uit het opiniepanel is gekomen hierover, dan zitten ouderen toch een beetje in de ontkenning. Herkent u dat?
11: Dat herken ik wel. Als je kijkt naar mensen die bij ons op de eerste hulp komen, of op de poli of anderszins, dan bagatelliseren ze het vaak toch. Dat is ook een kwestie, denk ik, van sociale gêne, van niet kwetsbaar willen zijn, niet aan het aftakelen willen zijn. Dus dan geef je sneller de schuld aan de omgeving. En soms komt dat ook door overschatten van het fysieke kunnen van de personen. Maar vooral, denk ik, door het ontbreken van bewustwording dat het meer een symptoom is, een teken van iets waar je wat aan zou kunnen doen.
6: Want kun je er echt wat aan doen? Ik bedoel, het is één onhandig moment, op een moment meestal dat het niet goed uitkomt. Maar ja, kun je daar iets tegen doen dat je valt?
11: Je kan een heleboel doen om vallen te voorkomen. Het begint bij dus het herkennen van, het is niet gewoon struikelen, maar het is een teken dat er wat aan de hand is. Nou, dat begint met trainen van het evenwicht en de spierkracht, bijvoorbeeld bij zo'n valtraining, of bij andere beweegaanbod wat de gemeente aan het uitrollen is, waar heel veel mogelijk is. Maar ook laat je medicijnen controleren. Misschien is er een bijwerking. Als je vaker vol overleg met bijvoorbeeld de huisarts of ga naar een valpoli om medische oorzaken te laten aanpakken. Maar ook eet lekker en gezond. Goede eiwitten, vitamine D, controleer je ogen, zorg dat je schoeisel veilig is. En kijk dus ook naar die omgeving, want dat speelt zeker ook mee. Maar er zijn ook dingen, zeg maar, zoals ik net noemde, waar je wat aan kan doen.
1: Ja, ja. Nou, heb jij, Joyce, ook contact gehad met de kinderen van 65-plussers?
11: Ja.
1: Want die zien hun ouders al dan niet vallen en denken dan ook van, oh, als het misgaat. Wat
10: klopt.
1: Ja, wat zeggen zij?
10: Nou ja, dat was wel echt een gevoelig punt. Want ik zei net al, en dat hoorde ik ook bij mevrouw van der Velde, mm-hmm. Dat de meeste ouderen het bagatelliseren. En ze zijn een keer gevallen, ja, dat hoeven we niet eens te doen. Maar bijna al hun kinderen, 90% daarvan, zegt ja, in het onderzoek, ja, wij denken wel dat onze ouder weer kan vallen.
1: Mm-hmm, dus ga je dan ook naar die ouder toe en zeg, pap, mam, wordt het niet de tijd voor een valcursus?
10: Dat kan soms dus echt heel erg moeilijk zijn. Kijk, bijna de helft van de kinderen die dat probeerden, nou, die is dat gelukt. Dus dat is mooi. Maar je ziet bij andere kinderen, die proberen het niet eens. En ruim een derde, 36% van de kinderen, is echt het gesprek aangegaan. Maar ja, stoten op zoveel weerstand dat ouders echt zeggen, nou, hier gaan we het niet over hebben.
1: Zo, want die hebben geen zin dat men zich met ze bemoeit. Die ouderen.
10: Nee, precies. Ja. Nee, precies. Hè, kijk, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik ben zelf ook moeder van kinderen. En ja, je wil niet dat je, als je ouder bent, dat je kinderen je gaan zorgen maken over jou. Hè? Dat is denk ik heel confronterend. We zien ook in het onderzoek dat ouders het vaak niet vertellen aan hun kinderen. Niet delen dat ze gevallen zijn. Kinderen merken ook dat ouders, dat hoorde ik ook mevrouw van der Vel zeggen, bagatelliseren. Hè? Ze zien de risico niet, ze willen het niet zien. Ze zijn ook bang hun zelfstandigheid kwijt te raken. Dat er toch wordt gezegd, misschien moet je wel ergens anders wonen, papa of mama. Kinderen hebben daar ook wel vaak verdriet van. Iemand vertelt ook van, ja, ik heb een rollator van mijn moeder in huis gehaald, maar ze laat hem staan. En ja, ik ben echt bang dat het een keer misgaat en gewoon ze komt te overlijden, ja, terwijl dit te voorkomen is. Ja.
1: Lammert, de vader van Arjen Boomert, die wilde het ook niet over valpartijen hebben.
6: Nee, een paar weken geleden was hij op bezoek bij zijn vader en hoorde toen pas dat hij een flinke smak had gemaakt.
12: Toen zei hij, oh ja, ik heb ook nog een 24 uur bloed geplast. Het bleek dus dat hij met de fiets gevallen was. Waarschijnlijk het stuur in zijn nieren. Maar dat was gewoon een nieren, die waren beschadigd. Of gekneusd, zeg het maar. Dan denk ik, maar waarom vertel je dat nou niet?
13: En is dat schaamte of een taboe? Wat is dat?
12: Een schaamte ook, denk ik. Of ja, een mix ervan. En, het valt wel mee, het gaat wel weer over.
1: Ja, Nathalie van der Velde, hoogleraar valpreventie. Ik denk herkenbaar wat hier geschetst wordt.
11: Zeker.
1: Ja.
11: Ja, en ik denk dat wat belangrijk is, dat we ons bewust zijn dat die gêne er is, hè, die sociale gêne, die zorgen dat er gezien wordt als aftakeling, dat ze wellicht ergens anders heen zouden moeten als ze dit toegeven. Maar dat gesprek is gewoon heel belangrijk. En dan wat je kan doen, wat we ook doen in de spreekkamer, is echt focussen op het behoud van de zelfstandigheid. Hè? En ook aangeven waar jij, dus ik boodschap, waar jij bezorgd over bent. En het niet per se hebben over vallen, maar meer over het balans of struikelen. En ook het koppelen aan praktische situaties. Van, goh, als we nou dit of dat doen, zou je dan bijvoorbeeld. Maar vooral niet oordelen. Luister en kijk samen van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat het goed gaat en die zelfstandigheid behouden wordt. Maar vooral ook, maak bewust wat mensen kunnen doen. Hè? Mm-hmm. Kijk naar mogelijke trainingen, maar laat ook kijken naar eventuele medische oorzaken of bijwerkingen of iets dergelijks.
1: Ja, je moet ook durven als kind om dat gesprek aan te gaan.
11: Absoluut, absoluut. En ook zorgen dat je voorbereid bent. Er zijn hele goede websites, Ik Sta Sterk, waar allerlei tips en tricks staan wat je zelf kan doen en je ook je risico kan checken. Waar het beweegaanbod van de gemeentes wordt gelinkt. Ja. Dus op die manier kan je echt helpen.
1: Dan is het zeker te vinden. Dank u wel, hoogleraar valpreventie Nathalie van der Velde. En dank ook Just Boverhuis van het opiniepanel. Pingpongen, weer naar buiten, praten met familie of heel veel Donald Duckjes lezen. Leerlingen van de middelbare school in Eindhoven die legden dagenlang alle schermen opzij en vertellen zometeen wat ze dat heeft opgeleverd.

0: De Jackson 5, ready or not. Hoe vul je je vrije tijd zonder mobiel, laptop of televisie? Dat is een uitdaging die een groep leerlingen van 2 VWO... van het Christian Huygens College in Eindhoven een kleine week is aangegaan. Dat initiatief kwam van een docent die graag eens wilde zien of het de jongeren lukte om ook buitenschool mobiel, laptop of tv uit te laten. Onze verslaggever was erbij toen de kluisjes met de mobieltjes na dagen weer open gingen.
1: Nu in de aula allemaal zittend te wachten op die kluis waar de mobieltjes in liggen. Wat is jouw naam?
2: Isha.
1: Wat vind je ervan, dit experiment?
2: Ja, ik vind het wel goed, omdat wel veel kinderen op de telefoon zitten.
3: Ja, het wel even wennen, want je hebt natuurlijk geen... Ik had moest even een horloge voor de tijd en zo, maar dat soort aanpassingen moet je dan wel doen. Dus dat is wel even anders.
1: Wat mis je nu het meest?
2: Ja, gewoon Instagram en Reels kijken.
3: Ja, ik denk toch gewoon wel kijken van of iemand iets heeft gestuurd of zo. Dat toch wel weten, zeg maar, eigenlijk.
1: Ja. En nou ja, nu hebben jullie dat niet gedaan. Wat doe je nu zo'n hele week?
4: Vooral gewoon lezen, puzzels maken, fotografie, buitenspelen. Allemaal dingen wat je gewoon buiten kan doen en met andere mensen.
2: Ik ging veel voetballen en ik ging meehelpen met koken.
5: Ja, met familie pingpongen doe ik nu heel veel, want we buiten een pingpongtafel staan en heel veel Donald Ducks lezen.
1: En Karen Nieuwenhuis is docent van deze groep leerlingen. Ja, zelf ook uw mobiel in de kluis gedaan. Ja, waarom dit experiment?
6: Dit experiment heb ik gedaan omdat ik wilde weten wat het met de kinderen zou doen. We zijn al een mobielvrije school, dus overdag hebben ze geen mobiel, wel schermen. Maar als we dat allemaal uit zouden sluiten, wat dat dan zou doen met de leerlingen? Werden ze dan juist gestrester omdat ze bang waren dat ze iets misten? Of werden ze er juist rustiger van en wat deed het met hun slaap? Nou ja, daar was ik heel erg benieuwd naar.
1: En sliepen jullie nou ook beter doordat je je mobiel niet had?
5: Ja, ik slaap wel veel beter de laatste tijd.
1: En hebben jullie er een beetje zin in om je mobiel weer te pakken zo?
5: Ja, ik heb wel zin om weer eens te zien. Ik denk dat ik heel veel meldingen heb.
7: Ja, ik denk dat ik gewoon veel berichtjes krijg. En dan ga ik gewoon thuis gewoon even rusten met mijn telefoon.
1: Het geluid van de deur van de kluis. En dan
8: bakken.
1: Twee bakken komen eruit met mobieltjes.
8: Ja, ik denk dat ze heel blij zullen zijn.
1: Ja, ze staan wel allemaal uit.
8: Ja.
1: Oh ja.
8: Uitgezet. En gaan ze zo teruggeven.
1: Ze hebben echt in de kluis gezeten. Nou, dan gaan we nu weer de aula in waar ze allemaal met smart zitten te wachten. Ik ben echt benieuwd naar de reacties.
8: Ja, ik ook.
1: Nou Willem, het is zover.
8: Ja, telefoon.
1: Pak hem maar. En wat voel je nu? Ho, wacht even. Ondertussen ben ik een stuk verder in Nederland. Namelijk in het Erasmus MC in Rotterdam. Bij Sabine Maus hier in de spreekkamer. Ze is klinisch neuropsycholoog in het Sophia Kinderziekenhuis. Want ze hebben dagenlang geen berichtjes gehad. Wat doet dat met die kinderen?
9: Wat er normaal gesproken gebeurt in het brein van kinderen en jongeren als ze zo'n berichtje binnenkrijgen, is dat er eigenlijk een soort gelukshormoontje vrijkomt. Want kinderen en jongeren zijn eigenlijk nog heel gevoelig voor leuke en sociale prikkels. Terwijl juist het deel van hun hersenen, wat ze helpt om zich goed te kunnen focussen en om dingen die misschien wel heel leuk zijn, maar niet zo belangrijk, even opzij te leggen. Dat deel van de hersenen is eigenlijk nog een stuk minder goed ontwikkeld. Dus waarschijnlijk zullen ze gemerkt hebben in eerste instantie dat ze zich wat onrustig voelden. Zijn er berichten die ik nu mis? Wat heb ik gemist? Dat zal denk ik vooral iets zijn wat in hun hoofd omging. Maar ik hoop ook dat ze gemerkt hebben dat ze zich ook meteen wat beter konden concentreren op taken.

0: Maar ik hoop ook dat ze gemerkt hebben dat ze zich ook meteen wat beter konden concentreren op taken.
1: Dus eigenlijk zijn die kinderen juist gewoon keihard verslaafd. Echt verslaafd aan die mobieltjes.
0: Ja, je zou het in die zin wel zo kunnen noemen. Hè? Omdat ze het zo moeilijk vinden om het weg te leggen, om te stoppen. Hè? Bijvoorbeeld sociale media spelen daar ook heel erg op in. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ze... Ja, zou je een soort verslaving kunnen noemen, ja.
1: Zou dit nou vaker moeten gebeuren? Dat kinderen echt gewoon hun mobiel even wegleggen en dan gewoon voor langere tijd. Dus niet voor een uur, wat dan ook, maar zoals nu voor dagen.
0: Ja, ik denk dat dat zeker heel goed zou zijn. Overigens niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
1: Ja. Ja, want bij ons, bij volwassenen, werkt het ook zo. Als wij het wegleggen voor dagen, mis ik dan ook al mijn gelukshormonen? Of komt dat op een natuurlijk proces toch nog goed?
0: Nou, bij jou zeker ook. Maar het meer verslavende effect van de telefoon en het zelf kunnen remmen en het wegleggen van die telefoon, dat is vooral voor kinderen en jongeren een stuk lastiger dan voor ons als volwassenen.
1: Dus dan moeten wij het goede voorbeeld maar geven.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Kijk eens, de berichtjes komen binnen.
2: Ja, het is toch wel weer fijn om dan toch te weten wat je dan een beetje hebt gemist. Dat je nu niet echt weer bij bent en dat je niet meer dingen mist en zo. Dat is wel fijn.
3: Ja, ik zal denk ik wel wat vaker vrijwillig wegleggen, maar niet te lang.
1: Want wat leverde jou dat op als je dat deed?
3: Gewoon iets meer sociaal contact met mijn familie en met mijn oma en vrienden.
1: En dan is het nu tijd voor de mobiel van de docent, want die deed ook mee. Spannend?
4: Ja, behoorlijk.
1: En hoe voelt het nu dat de mobiel weer aanstaat?
4: Ja, eigenlijk wel aan de ene kant prettig, want je voelt je weer een beetje bij erbij horen. Maar ook wel weer van, ik moet weer overal op reageren en worden weer dingen van me verwacht.
5: Ja, drukte van belang daar op het Christian Huygens College in Eindhoven. Een verslag was dat van Michael Komans. En we maken meteen even plaats voor hockey, want de beslissende wedstrijd om de landstitel bij de hockeyvrouwen gaat tussen Den Bosch en Amsterdam. NOS-commentator Krijn Schuitenmaker, net begonnen, warm.
6: Ja, warm. Volle bak aan de Oosterplas in Den Bosch. En die Oosterplas is weliswaar dichtbij, maar er staat een enorme tribune tussen. En daar zitten de toeschouwers op, ook aan de overkant een tijdelijke tribune. Dus heel veel publiek, heel veel zon. En twee dagen geleden ook al de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen. Die eindigde in 2-2. En dat betekent dus dat er geen derde wedstrijd meer wordt gespeeld sinds een paar jaar. Dat er sowieso al een winnaar vandaag moet komen. Wordt het Den Bosch de titelhouder? En het zou voor de derde keer op rij zijn dat ze landskampioen worden. 24ste in totaal. Of is het Amsterdam dat in 2023 voor het laatste landskampioen weer was. De eerste grote kans was voor Amsterdam. Het was Beljaars die voorlangs schoot. Amsterdam na een paar minuten goed uit de startblokken gekomen. Voor het eerst in de cirkel van Den Bosch. En dat betekende de eerste echt grote kans. Maar de bal ging voorlangs. Geen tip in bij de tweede paal. Dus staat het nog steeds 0-0. In evenwicht dus. Ook na die eerste wedstrijd. En nu valt Amsterdam opnieuw aan. Nou, eens kijken of daar iets uit gaat komen. En voorlopig niet. Want er wordt gefloten door de scheidsrechter. Het blijft dus 0-0.
5: De lokale kinderombudsmannen doen gezamenlijk een dringende oproep aan het kabinet om de studieschulden van kinderen van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. Duizenden van hen zitten, net als hun ouders, in grote financiële problemen, omdat ze veel studiefinanciering leenden bij Duo. En dat geld dat werd gebruikt om hun ouders te helpen, om zo de eindjes wat aan elkaar te knopen. Dit is Loïs, een van hen, in een fragment uit de podcast Niet Mijn Schuld van onze collega Sander het Sas.
7: Ik heb bijna een ton aan studieschuld mede omdat...
8: Een ton?
7: Ja, een ton, ja. Ik heb vertraging opgelopen mede door de toeslagenaffaire vanwege het mentale gedeelte. En wat je ziet is inderdaad, ja, ik heb niet echt een toekomstperspectief voor het kopen van een huis. Maar ik heb dat wel gedaan omdat ik destijds zonder rente kon lenen. En daarmee mijn moeder ook gewoon enorm tegemoet kon komen. Want ja, dan kon ik wat vaker helpen met de rekeningen. En toen kon de auto op mijn naam. Want ja, ik verdiende op dat moment ineens een hele hoop.
5: Ja, Annemarie Tuskel-Broekhoven is hier, kinderombudsman in Amsterdam. U spreekt namens de 5 lokale kinderombudsmannen daar. We horen Lois, een ton schuld. Is dit exemplarisch voor wat er aan de hand is?
9: Nou, wat we zien is dat veel jongeren, u zei het net ook al, structureel gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal. Ze zijn in extreme armoede opgegroeid. Soms zijn ze hun huis kwijtgeraakt. Sommige kinderen zijn zelfs uit huis geplaatst. Ze vertellen, hun jeugd is hun afgenomen. Onze dromen zijn in duigen gevallen. En juist omdat ze hun ouders wilden ondersteunen in die periode, zijn zij dus een schuld aangegaan bij Duo. En toen later bleek dat deze ouders onterecht beschuldigd zijn van fraude. Mm-hmm. En ook de parlementaire commissie heeft gezegd, ja, deze gezinnen is ongekend onrecht aange-

0: gedaan. En ze zijn ook op een gegeven moment hersteld, die ouders. Maar die kinderen die zijn dus niet als zelfstandig slachtoffer erkend. En dat vinden wij als lokale kinderombudsmannen, dat dat wel zou moeten gebeuren.
1: Ja, en toch om even aan te geven, want ik zei het, Lois die loopt met een tonschuld. Is dat het soort bedragen waar het überhaupt over gaat?
0: Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen, de gedupeerde jongeren, vaak 2 keer zo vaak een hogere studieschuld hebben dan gemiddelde studenten. En ook 2 keer zo vaak hebben moeten stoppen met hun studie als gevolg van dit schandaal.
1: Ja, ja, ja. Wat betekent dat voor de situatie waar ze nu in zitten?
0: Dat ze geen toekomstperspectief hebben. Ja. Dus zolang deze duo-schulden als een molensteen om hun nek hangen, kunnen ze gewoon niet verder. En hebben ze ook geen duurzaam toekomstperspectief.
1: Ja, ja. Het kwam ook deels omdat het heel makkelijk was om vrijwel onbeperkt te lenen in die tijd. Dit zegt Jair daarover.
2: Er wordt wel een soort van getoetst of je een opleiding doet, maar dat is het enige. Er wordt niet gekeken naar van heb je financiële middelen om het terug te betalen, ben je aan het werk of wat dan ook.
3: Zijn er schulden bijvoorbeeld? Wordt allemaal niet naar gekeken?
2: Wordt allemaal niet naar gekeken, dus waar ze normaal heel streng zijn om te mogen lenen, is Duo eigenlijk heel vrijgevig in van, ja, je kan gewoon lenen.
1: Ja, in der tijd, mevrouw Tuskul, was dat natuurlijk fijn voor ze, dat ze op dat moment wat konden doen met dat geld, dat ze daar makkelijk aan konden komen.
0: Ja, daarmee hebben ze hun gezin kunnen helpen natuurlijk. Alleen nu zitten ze met gebakken peren.
1: Ja, zeg je dan nu van, nou ja, dat ging wel te makkelijk toen?
0: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar kijk, destijds was het wel zo. Je kan met 0% rente kon je lenen. En er werd ook gezegd, ja, als je een hypotheek wil gaan afsluiten, dan zal deze schuld niet meetellen. En dat bleek dus een misvatting te zijn. En natuurlijk geldt het voor alle studenten die bij Duo hebben geleend. Alleen deze groep gedupeerden zijn dus dubbel benadeeld. Want ze zijn in extreme armoede opgegroeid. Ja. En nu zitten ze nog met die hoge studieschulden.
4: Maar nu heeft de overheid ruiterlijk erkend dat er fouten zijn gemaakt, dat deze mensen slachtoffers zijn geworden van verkeerde dingen, verkeerde systemen. Hoe kan het dat deze kinderen dan niet geholpen worden?
0: Nou, ik wil niet zeggen dat ze helemaal niet geholpen worden. Er zijn wel regelingen. Er is ook een kindregeling geweest, waar kinderen maximaal €10.000 hebben gekregen. Alleen, kinderen zeggen tegen ons, ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
4: Want als je een ton schuld hebt.
0: Precies, we hebben zulke hoge schulden. We kunnen dit gewoon helemaal niet terugbetalen. Dus ja, er zijn wel regelingen. De staatssecretaris zegt ook, de bestaande regelingen zijn op zich wel voldoende voor deze groep. Alleen uit ons onderzoek is gebleken dat die regelingen volstrekt ontoereikend zijn.
1: En wat is er dan nog meer nodig? Want is de staatssecretaris dan een beetje te terughoudend?
0: Nou ja, zij zegt, de jongeren kunnen bijvoorbeeld naar hun ouders toe. Want die zijn gecompenseerd. Ja. Dus ja, wend je maar tot je ouders met de schade. Alleen daarmee wordt miskend dat juist als gevolg van het schandaal heel veel gezinnen zijn ontwricht. Dus de jongeren hebben soms helemaal geen relatie meer met hun ouder. Of ouders.
1: Door wat er allemaal is gebeurd.
0: Door wat er allemaal is gebeurd. Ze zijn gebrouilleerd. Ja. Of de ouders zijn inmiddels overleden. Of de ouders hebben de compensatie inmiddels al gebruikt voor hun eigen schulden. Waardoor er niks voor de kinderen overblijft. Mm-hmm. Dus ja, wij denken daarnaast ook nog van ja, je richt je ook tot de verkeerde partij. Want de overheid heeft deze schade
4: berokkend.
0: Die is daarmee begonnen. En ja, waarom ga je dan naar de ouders wijzen om die schade gecompenseerd te krijgen?
1: Ja, op welke manier zou het moeten gebeuren? Want generiek, dat heeft de staatssecretaris ook al gezegd, dat gaan we niet doen.
0: Ze zegt niet generiek. Wij zeggen, nou, scheld dan in ieder geval die schulden kwijt waarvan aannemelijk is dat die zijn ontstaan door het toeslagenschandaal. En erken dat deze groep jongeren.
1: Zou je dat dan zelf aan moeten tonen?
0: Nou, wij hebben ten behoeve van een debat wat op 19 maart heeft plaatsgevonden gezegd, nou, keer die bewijslast nou gewoon om. Want waarom moeten die jongeren bewijzen en waarom moeten zij door allerlei hoepeltjes springen om te laten zien van wij zijn kinderen van gedupeerde ouders. Nee, je kan ook zeggen, dit zijn kinderen van gedupeerde ouders. Dus bewijs maar dat die schulden niet zijn ontstaan door deze
1: Precies. Dit is een herhaalde oproep van u, hè, aan staatssecretaris mevrouw Palme. Wat kunt u verder nog doen?
0: Nou ja, wij blijven aan de bel trekken en aandacht vragen voor dit probleem. En wij blijven ook aan de overheid vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het leed en de schade die zij zelf heeft veroorzaakt. En Ja, wij vinden het dan belangrijk dat die duo-schulden in ieder geval worden kwijtgescholden. Ja. En we blijven ons ook inzetten om deze jongeren die zich niet gehoord voelen, om die ook een stem te geven.
1: Ja. Bij deze, dank u wel. Annemarie Toeskool was dat, kinderombudsman in Amsterdam. Zware elektrische bussen die door de straat denderen. Het hele huis trilt. In Elde bij Arnhem merken ze dat ze er niets tegen kunnen doen. Er komen zelfs nog meer bussen voorbij. Zometeen praten we met een bezorgde bewoner daar.
5: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: NPO Radio 1. 1 uur.
13: Susanne Bosman. Morgen naar het strand, even de weer-app checken of het nog steeds lekker warm is daar. Volgende week op vakantie, hoe is het weer daar nu? Zegt weer RTL-weerman Mark de Jong. De weer-app die standaard op jouw telefoon zit, die is niet echt nauwkeurig. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Dorot Megens.
14: Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Het voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, dat wordt nog uitgezocht. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Dat vinden de meeste Engelsen geweldig.
15: Love it. Amazing.
16: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
14: Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje wordt het 38 graden. Op het Indonesische eiland Flores zijn 2 Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op Flores. Ze vielen 20 meter naar beneden, waren op slag dood. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, 5-6%. En dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Hij volgt Maurice Steijn op. Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. Bij Sparta tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen de ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Deel begon in Klasteren in Noord-Frankrijk. Een ander deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met die Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Op Roland Garros staat zo een Nederlander op de baan in de eerste ronde. Jesper de Jong neemt het op tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Mark Brasser in Parijs. Mark, Wawrinka, dat is een grote naam. Wat mogen wij verwachten van de Jong?
17: Ja, Wawrinka, zeker een grote naam. Drievoudig Grand Slam winnaar. Heeft het toernooi hier in Parijs ook een keer gewonnen. Ja, hij zei net al, het is in veel landen is het warm, hè, in Europa. Ook in Parijs. En dat zou misschien wel eens in het voordeel kunnen zijn van Jesper de Jong. Als dit een lange wedstrijd wordt, een zware 4-setter, misschien een zware 5-setter. Ja, dan is de Jong, denk ik, fysiek, met zijn 25 jaar, fysiek wel beter dan de 41-jarige Stan Wawrinka. Ik zag een poll zojuist op de site van Roland Garros, ingevuld door zo'n 7000 iets meer tennisliefhebbers. En die geven toch het lichte voordeel voor de Jong. 52-48. Moet wel bij gezegd worden dat de Jong tot nu toe niet zo'n heel erg goed seizoen draait. Niet heel veel wedstrijden heeft gewonnen. En hij speelt natuurlijk tegen de ervaren Stan Wawrinka. Dat niet alleen. 31 graden is het. Krijgen we hier net door. Het publiek zal ook achter de Zwitser gaan staan. Echt wel een publiekslieveling. Dus de Jong knokt niet alleen tegen de omstandigheden. Niet alleen tegen Wawrinka. Maar ook zometeen tegen het publiek.
14: En de baan is inmiddels vrij. Hoe laat begint de partij?
17: Ja, over een paar minuten inderdaad. Vrouwenpartij net geweest. Jasmine Paolini, de Italiaanse oud-finaliste, heeft haar partij gewonnen. Baan wordt eventjes gesproeid. Nu even helemaal klaargemaakt. En dan zullen de mannen zo meteen binnen een paar minuten de baan opkomen. En dan gaan ze beginnen.
14: Later vandaag ook Botik van de Zandschulp in actie. Hoe zie jij zijn kansen?
17: Ja, lastig. Moeilijke eerste ronde. Francisco Cerundolo, een Argentijn. Nou, daar heeft hij 3 keer tegen gespeeld. Nog nooit een set van gewonnen. Dat gaat een hele zware partij worden. 4e partij van de dag. Is dus nog eventjes wachten. Maar ja, we weten ook van Botik van de Zandschulp dat hij af en toe boven zichzelf uit kan stijgen. Heeft een beetje een wisselvallige carrière. Dan weer heel goed, dan wat minder. We hebben hem natuurlijk op een Grand Slam bijvoorbeeld wel eens van Alcaraz zien winnen in New York een paar jaar geleden. Hij kan verrassen uit zijn slof schieten. Zal hij wel zijn beste tennis moeten gaan spelen. En hopen dat hij dat vanavond kan laten zien. Maar favoriet is hij in deze partij zeker niet.
14: Mark, dankjewel. Mark Brasser was dat. Op de zeer omstreden Enhanced Games in Las Vegas is maar 1 wereldrecord verbroken. Bij dat evenement worden sporters aangemoedigd om doping te gebruiken. De Griekse zwemmer Kolomeev zwom op de 50 meter vrije slag 0,07 seconden sneller dan het geldende record. Ja, hard schreeuwen, maar die prestatie wordt niet officieel erkend. Wel krijgt de Griek een bonus van $1 miljoen. En Hans Games heeft allemaal korte wedstrijden, onder 1 minuut. Geschikt voor dit digitale tijdperk, zegt de organisatie.
18: Fast-paced. Every single event being shorter than a minute. We're built for social media, not television.
14: Volgens de organisatie is er niks mis met doping nemen. Nu gebeurt het onder toezicht, zeggen ze, terwijl bijvoorbeeld op de Olympische Spelen het stiekem gebeurt. Dan gaan we nog naar hockey. Den Bosch Amsterdam bij de vrouwen. De beslissingswedstrijd is daar aan de gang. Krijn Schuitenmaker.
19: Ja, 2-2 was het in de eerste wedstrijd. En inmiddels zit het eerste kwart erop. En in die laatste minuut, daar zat het spektakel in. Van de laatste minuut van het eerste kwart. Want het is Den Bosch dat op voorsprong is gekomen. Kouter van Den Bosch. Een stopfoutje in de verdediging van Amsterdam. Van Pleunissen en Wijkmans die daarvan profiteerden. Want zij kon de bal oppikken en hem snoeihard in de touwen jagen. Dus staat Den Bosch voor. Na die 2-2 in de eerste wedstrijd staat het dus 3-2 voor Den Bosch. Na 1 wedstrijd en een kwart. Kortom, de thuisploeg, de titelhouder, staat op voorsprong tegen Amsterdam.
14: De weersverwachting nog. Volop zon en warm. 26 graden in het noorden, 28 in het midden en zuiden. In Limburg plaatselijk boven de 30. Ook morgen nog veel zon en dan wordt het nog ietsje warmer. Maar vanaf woensdag weer wat koeler.
13: Dankjewel, Dorant. Tim Schaap bij de ANWB voor het verkeer. Tim.
20: Ja, en in dat lekkere weer kiezen veel mensen ervoor om naar het strand te gaan. Naar Zandvoort bijvoorbeeld. Daar heb je file op de N201 van het Hoofddorp. 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook drukt op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer een half uur extra komt er een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Dan de Duitse grenscontroles. De A12 en de A76 zijn nu allebei goed voor 15 minuten vertraging. En dan 20 minuten extra op de A12 naar Utrecht toe voor knooppunt Grijzoord. Daar heb je bergingswerkzaamheden na een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. De reis duurt dus 20 minuten langer vanaf knooppunt Velperbroek.
12: NPO Radio 1. Avro Tros.
13: Al jaren hebben inwoners van Elden bij Arnhem last van trillingen door voorbij denderende bussen. Met als gevolg ook schade aan hun huis. En dat gaat alleen nog maar erger worden, zeggen ze daar. Zometeen hun verhaal. Lammert, hoe warm wordt het vandaag?
4: Ja, ligt eraan of je naar Dorad luistert of naar welke app je kijkt. Want in die apps zitten hele grote verschillen. Volgens meteoroloog Mark de Jong kun je dan ook beter naar hem luisteren dan naar een app. Want die is niet heel nauwkeurig voor Europa. Zoek het dat uit in feit of fictie.
13: Nu eerst. Waarom geen boetes voor gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden?
21: Vraag 1 vandaag.
13: Deze Pinksterdagen heeft het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel een beetje lucht nu Groningen bijspringt met de opvang. Maar het blijft natuurlijk pleisters plakken. Gemeenten bieden nog altijd veel te weinig plek. En daar heeft Hans de Graal uit Hengelo een vraag over. Goedemiddag, meneer de Graal.
22: Goedemiddag.
13: Wat wilt u weten?
22: Ja, als ik door rode lichten rijd op een fiets en ik word opgemerkt, dan krijg ik een bekeuring. En ik begrijp dus niet waarom gemeentes die zich niet houden aan de wet geen korting of bekeuring krijgen.
13: Nou, hoe zit dat bij u in de gemeente in Hengelo? Weet u dat?
22: Ja, wij hebben het prima op orde. We hebben vanaf het begin heel goed geregeld. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je aan het begin een goede inspraak doet. En dat je zorgt dat duidelijke voorstellen komen. Dat wij voldoen ruim aan wat er verwacht wordt.
13: Ja, en dat betekent dus dat er ook een centrum bij u is in de stad?
22: Ja, zeker.
13: Ja. Dus wat u betreft voor uw gemeente dan geen boete, hè, of een korting of wat dan ook. Maar hoe zou dat dan verder zitten? We leggen uw vraag, meneer de Graal, voor aan Karin Guijen, migratieonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Mevrouw Guijen, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
13: Ja, Hengelo dus wel. Maar hoeveel gemeenten houden zich niet en anderen wel aan die spreidingswet? Hoe is de verhouding?
23: Ja, als je het heel hard zou zeggen, dan zou je zeggen ongeveer een kwart van de gemeente voldoet. Dat zijn er 95 en ongeveer 75% niet. Dat klinkt heel dramatisch, maar er is wel echt nuancering bij nodig. Want die spreidingswet die kijkt eigenlijk niet per gemeente, die kijkt per provincie. En die zegt dus van per provincie moet je asielopvang regelen, moet je ook de opvang van ontheemden, dus Oekraïners, regelen. En moet je regelen dat erkende vluchtelingen, dus mensen die vroeger in een asielzoekerscentrum zaten te wachten, dat die gehuisvest worden. En die gemeentes in een provincie, die kunnen dat onderling afstemmen. Wie wat doet, in welke aantallen dat gebeurt. Dus die cijfers die ik net noemde, ja, dat moet je echt wel genuanceerder bekijken.
4: Dus we moeten helemaal niet naar de gemeente kijken, maar echt naar de provincie. Wat gek dat het dan steeds over de gemeente gaat.
23: Ja, maar natuurlijk is het wel zo dat er per gemeente wordt gekeken naar wat is de basis waarop in totaal die gemeente plekken zou moeten regelen. En dat gaat aan de ene kant over hoe sterk is een gemeente, hoe economisch sterk is een gemeente. En aan de andere kant ook over hoe groot is een gemeente. Dus er worden wel degelijk aantallen per gemeente min of meer vastgesteld. Maar mijn punt is, dat wordt niet helemaal per gemeente apart geregeld. Dat wordt eigenlijk per provincie geregeld. Dus op provinciaal niveau heb je zogenaamde provinciale regietafels. En die, daar praten gemeentes met elkaar over hoe dat zij dit zullen doen.
13: Ja, maar blijkbaar komen die er niet goed genoeg uit.
23: Die komen er zeker niet goed genoeg uit. Dat is heel duidelijk. En ook is het heel duidelijk dat gemeentes in feite al maanden weten hoeveel dat ze moeten opvangen. Asielzoekers, Oekraïners en mm-hmm. statushouders, dus vluchtelingen. Dus dat argument van ik ben overvallen, mm-hmm. dat geldt eigenlijk niet. Dat is echt een onzin argument. Gemeentes weten al heel lang waar ze aan toe zijn.
0: Precies. En als ze dat niet doen,
23: dat ze voorbereid zijn.
0: Zeker, maar als ze dat nou niet doen, dan hebben ze zich blijkbaar al dan niet bewust, zullen we maar zeggen, wel of niet goed voorbereid. Maar als ze dat nou mm-hmm. niet doen, hè, en het duurt een tijd, dan zegt meneer De Graal van ja, dan houden ze zich niet aan de wet en dan zouden ze toch een boete op zijn minst moeten krijgen.
23: Nou, het is in de spreidingswet opgenomen dat ze inderdaad op een bepaald moment, dus nadat er interbestuurlijk overleg is geweest, dat uiteindelijk de minister dan kan vastleggen of verdelen van, nou, dan gaan jullie nu op deze plek dit doen. Dus dan komt er bij jullie nu zo'n soort locatie. Dus dat is in feite de vorm van de boete die daarop staat. Dat staat gewoon in de wet, in de spreidingswet. Ja.
0: En als de minister dat niet doet, zou de minister dan een boete moeten krijgen?
23: Ja, nou, ja natuurlijk. Uiteindelijk kun je het hebben over boetes. Maar realiseer je dat ver weg de meeste gemeentes dat wel willen, hè, die spreidingswet. Ongeveer 95% van de gemeentes heeft in stemming in de VNG gezegd van ja, wij willen dat wel degelijk. Maar we willen ook meer zelf kunnen bepalen hoe dat we dat willen. En in feite gaat het veel meer over hoe komen we hier samen uit, mm-hmm. dan hoe kunnen we hier boetes voor opleggen. Dus het is echt niet zo dat de meeste gemeentes niet willen. De meeste gemeentes willen dat wel. Mm-hmm. Maar hebben daarbij wel ook echt ondersteuning nodig.
0: Ja, en niet meer en ondersteuning. En dan ga ik even terug naar meneer De Graal, de vragensteller. Want ja, ze hebben ondersteuning nodig. En boetes zou ja, misschien heel formeel wel kunnen, maar niet de oplossing zijn volgens onze deskundigen.
22: Nee, maar ja, als ik dit hoor, dan denk ik aan Brekelmans, wat hij zegt, als fractievoorzitter van de VVD, dan denk ik, is dat een manier van ondersteunen?
0: Nou, die zei dat de gemeentes het zelf mogen bepalen.
22: Ja, dan mogen mm-hmm. de gemeentes, dat zegt hij tenminste. Ja. En dan denk ik, van, dan zou je dus verwachten dat het Rijk, de regering, zorgt dat er maximaal ondersteund wordt. En dat dat uitgestraald wordt op rijksniveau. Ja. En daar merk ik eigenlijk helemaal niks van.
0: Zo is dat. Nou, ik dank u wel voor dit aan de orde stellen en voor het stellen van de vraag, Hans De Graal. En dank ook migratieonderzoeker voor de uitleg, Karin Guijem. Hebt u zelf ook een vraag? Zoek er graag naar antwoorden. Ga naar onze website invandaag.nl/chat of stel die vraag via de NPO Luister-app.
1: Ja, hier zit bijvoorbeeld een scheur. Nou, we hebben hier ook nog twee scheuren. Nou, hier loopt een grote scheur. Nou, helemaal van boven naar beneden. Nou, die loopt boven in de slaapkamer ook nog weer verder zelfs.
0: Ja, en die scheuren die komen door bussen. In Drenthe is dat. Maar niet alleen daar, ook in Elden, bij Arnhem. Al jaren trillen de huizen daar. En nu is ook nog eens besloten om 2 keer zoveel bussen door het dorp te laten rijden. Nou, zorgen zijn groot. Inwoners willen het allemaal voorkomen. Maar bezwaar maken, dat kan blijkbaar niet. Ruud Derksen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Meneer Derksen, u woont langs die busroute. Beschrijf eens hoe dat gaat met dat trillen.
2: Hoe dat gaat? Nou ja, goed. Zo gauw een bus voorbij komt, dan voel je dat gewoon in je huis. Als je gewoon een glas op je tafel hebt staan, dan zie je hem gewoon wegtrillen.
0: Zo, en hoe vaak is dat?
2: Dit is op dit moment 4 keer in het uur. Mm-hmm. Dat wordt 8 keer in het uur.
0: Ja, want het zou nog erger worden inderdaad, dat stelden we al vast. Maar hoe komt het nou dat het bij u in de straat zo gaat? Is uw straat zo gevoelig?
2: Deze straat is ooit een keer aangelegd in 1960... met de bebouwing die hier omheen zitten. Dat is nooit gerekening gehouden met zwaar verkeer. Uiteindelijk, ja, in de loop der jaren zijn de dingen veranderd hier in de omgeving. Er zijn wijken hier omheen gebouwd. En daardoor wordt ook het openbaar vervoer zwaar verkeer ook... Komt ook meer door deze straat heen. Ja, het is een doorgaande route van A naar B.
0: Mm-hmm. En op een gegeven moment, want zoiets gaat denk ik langzaam, hè, dat je in één keer denkt, goh, het trilt een beetje. En dan in één keer denk je, het trilt de hele dag.
2: Het was direct al merkbaar, gelijk vroeger al. We zijn hier al 30 jaar mee bezig.
0: U bent hier al 30 jaar mee bezig. Zo lang is dit al en is het nou ook erger geworden?
2: Ja. Het wordt steeds erger, ja. Vooral omdat de bussen zwaarder worden. Het zwaar vervoer wordt zwaarder. En kijk, we zitten hier in een 30 kilometer zone. En ja, niemand houdt zich aan deze snelheid. En hoe sneller het verkeer door deze straat heen rijdt, des erger de trillingen zijn.
0: Mm-hmm. Ja, want u zei al, die bussen worden zwaarder. Het wordt een groter probleem, hè, Lammerts?
4: Ja, zeker nu steeds meer dieselbussen worden vervangen door elektrische. Die zijn inderdaad een stuk zwaarder en trekken ook een stuk sneller op. Dat geeft bijvoorbeeld al problemen in Utrecht en Enschede. In Groningen pakken ze het anders aan. Daar worden busroutes preventief aangepast. Bijvoorbeeld door ondergrondse schermen te plaatsen tegen trillingen.
0: Ja, en zou dat, meneer Derks, nou ook iets zijn voor Elden bijvoorbeeld?
2: Geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ze zijn bezig in een andere straat om dat wel te realiseren. De straat waar ik woon, de Brinksestraat, daar, ja, goed, die wordt helemaal buiten beschouwing gelaten. We hebben toen ooit een keer gevraagd om ooit een keer een trillingsonderzoek te doen. Dat wil de gemeente niet.
0: Mm-hmm. Dat is toch, ja, als ik het zo onparlementair mag zeggen, een beetje raar.
2: Maar goed, daarom zijn we ook al ruim 35 of 30 jaar bezig. Anders was het misschien al lang een keer opgelost geweest.
0: Ja, we hebben ook nog, Lammert, een reactie gehaald bij verschillende instanties die hierbij betrokken zijn.
4: De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de nieuwe busroutes, waardoor er nu in Elden 2 keer zoveel bussen per uur rijden. De provincie ziet geen reden om dit aan te passen en verwijst voor de trillingsoverlast naar de gemeente Arnhem. Die heeft toegezegd met de bezorgde bewoners in de provincie in gesprek te gaan.
0: En hebt u al een uitnodiging gekregen, meneer Derksen?
2: Nee. Ik vind het ook vreemd dat de provincie niet eens reageert op ons bezwaar. Dat hadden ze wel netjes kunnen doen natuurlijk, en ons in te kunnen lichten dat dat bezwaar niet mogelijk is. Maar dat hebben we ook weer uit de media gehoord.
0: Nou, ik wens u heel veel sterkte de komende tijd met de trillingen. Dank dat u uw verhaal hierover wilde doen. Ruud Derksen, inwoner van Elden.
3: Feit of fictie?
0: Nou, de zomer is begonnen, zou je wel kunnen zeggen.
4: Ja, het is heerlijk weer buiten. In Limburg werd het dit weekend zelfs 31 graden. Maar de voorspelling van hoe warm het vandaag of morgen wordt, dat verschilt heel erg per weerapp. Soms wel 6 volle graden. Weerman Mark de Jong van RTL Nieuws zegt dan ook dat je de standaard weerapp op je iPhone beter niet kunt gebruiken.
5: Ja, het weer op je Apple-telefoon, dat is Amerikaans, dat is GFS. Ja, en die hebben gewoon die Europese situatie niet zo goed door.
4: Ja, dus de weerapp van Apple is volgens hem minder nauwkeurig in Europa.
0: Oké, maar hoe wordt zo'n weersverwachting daar in je telefoon eigenlijk gemaakt?
4: Ja, je denkt dan al snel aan weersatellieten of ouderwetse barometers. Maar het is allemaal wat complexer, vertelt Jannes van Inge. Hij is oprichter van Beyond Weather. Een bedrijf dat weersverwachtingen geeft over langere perioden.
6: Je hebt bijvoorbeeld weerstations die op de grond staan en die dus bijvoorbeeld temperatuur meten. Je hebt satellieten die dingen meten over heel de wereld. Hè, die gewoon de, laten we zeggen, de aarde scannen. En dan heb je bijvoorbeeld ook stations in de zee die zeewatertemperatuur meten. Dus hoe het weer gemeten wordt is ook weer een combinatie van heel verschillende databronnen.
0: Maar hoe maakt Apple dan een verwachting voor Europa?
4: Ja, dat heeft Van Inge even voor ons uitgezocht.
6: De meeste weermodellen zijn globale weermodellen. Dus die geven een weerspelling van de hele wereld. En als je dus kijkt naar Nederland, dan kijk je dus naar het deel van Nederland wat uit het globale weermodel rolt. Apple maakt een combinatie van die modellen en dan kijk je uiteindelijk naar wat er dan boven Nederland wordt voorspeld.
4: Ja, Mark de Jong had het net over het Amerikaanse weermodel GFS, maar dat is dus niet het enige weermodel dat Apple gebruikt. Dat is een combinatie van heel veel verschillende weermodellen.
0: En heeft elk land dan een eigen weermodel?
4: Ja, gek hè. Meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar zegt van wel. En elk weermodel heeft dan weer een andere specialiteit.
7: Zo weten we bijvoorbeeld dat het Franse weermodel heel erg goed is in convectieve situaties, noemen we dat. Dat zijn regen- en onweersbuien die kunnen opkomen na een hele warme dag. Daar is het Franse weermodel bijvoorbeeld heel erg goed in. Terwijl het Nederlandse weermodel vaak heel goed is in bijvoorbeeld mist en nevel in onze omgeving. Dus dan varen we vaak wat meer op dat model. Dus ook per weersituatie is het een beetje shoppen welk weermodel het beste is.
4: Ja, en het Nederlandse weermodel heet in goed Nederlands Harmony. Van Inge vertelt hoe dat eruit ziet.
6: Het is een soort van, alsof je over Nederland een soort rechthoek zou maken, zeg maar. Dus je zegt, oké, dit is de box die we willen voorspellen. En dan aan de randen, we pakken data van wat er aan de randen gebeurt. En dan gaan we een soort van doorsimuleren wat het weer in Nederland wordt. Dat is zeg maar wat Harmony eigenlijk is. En omdat het een kleiner gebied is, kunnen ze het ook fijnmaziger berekenen. Omdat het anders, als je het voor de hele wereld zou doen, zou het simpelweg veel rekenkracht kosten.
0: Maar waar het hier om gaat, kun je nou blind vertrouwen op die standaard weer-app van Apple als we bijvoorbeeld naar het strand gaan, Scheveningen?
4: Nee, volgens Middendorp niet.
7: Nee, die zou ik sowieso als eerste afschrijven. Ik zou toch echt op zoek gaan naar een weer-app uit Nederland. En dan heb je toch iets meer kans dat de lokale effecten, zoals de zeewind eventueel kan opsteken, waardoor de verkoeling optreedt op het strand, zodat die ook worden meegenomen.
0: Ja, dus die weer-app van Apple, minder nauwkeurig in Europa, wat Mark de Jong zegt. Klopt dat dan?
4: Ja, als je echt zeker wilt zijn van een specifieke weersverwachting in een Europese plaats, dan kun je volgens beide deskundigen beter een weermodel uit het land zelf gebruiken. Dit zegt Middendorp daarover.
7: Bijvoorbeeld het Nederlandse weermodel Harmony, waar ook het KNMI aan meewerkt. Dat is een veel gedetailleerder weermodel, wat ook veel duidelijker Nederland in kaart brengt. Hè, qua grondgebruik, het IJsselmeer is veel beter afgekaderd. Dan krijg je gewoon een veel mooiere specifieke weersverwachting.
4: Ja, we kunnen er kort over zijn. Het is een feit.
0: Oké, we gaan naar Den Bosch, waar de hockeyvrouwen van Den Bosch en Amsterdam tegen elkaar strijden om de landstitel. Krijnschuitenmaker, toen ik je voor het laatst hoorde, was het 3-2 voor Den Bosch.
3: Ja, vanwege die 1-0 inderdaad de backhand goal van Lieve Wijkmans. Den Bosch op dat moment met een speelster minder. Want het was een speelster die een gele kaart had gekregen. Vanwege Babs Reijnen was dat, vanwege een gevaarlijke uithaal van de stick. Die werd als gevaarlijk betiteld. Maar wel in die periode op een 1-0 voorsprong gekomen in de slotfase van het eerste kwart. Inmiddels staat die 1-0 stand er nog steeds. En is Den Bosch aan het verdedigen. Amsterdam is aan het aanvallen. Maar ze komen er simpelweg niet doorheen. Ook bij die laatste strafcorner. Die werd keurig weggewerkt door Den Bosch. Door Rosa Vennig als verdediger op de lijnstoppositie neergezet in het doel. En Josine Koning de goalie. Ondertussen heeft Den Bosch ook al een tweede strafcorner mogen nemen. Maar Sanne Kolen wist hem niet te verzilveren. En de Amsterdammers kregen dus 1 strafcorner. En dus staat het nog steeds 1-0. Die werd eruit gehouden door de keepster en de lijnstop. Nu is Den Bosch dat opnieuw prima verdedigd. Weer is de bal weggewerkt. En krijgt Amsterdam geen kans. We zitten in de laatste minuut voor rust. Amsterdam kan niet counteren. Er wordt ingegrepen door de scheidsrechter. Maar Den Bosch dus op voorsprong.
0: Nou, hoe dat verder gaat, dat horen we van Krijn. Wellicht zometeen ook in Bureau Buitenland. Nadia Moussaid is daar. Nadia, waar gaat het verder over?
8: Hi Suzanne. Ja, wij gaan het onder andere hebben over de deal, of de mogelijke deal tussen de VS en Iran. Want we hebben natuurlijk afgelopen dagen hele tegenstrijdige berichten gekregen.
0: Inderdaad.
8: En wij gaan met Arabist Leo Kwart praten over hoe het nou eigenlijk zit. Is er een eventuele overeenkomst in de lucht?
0: Mooi. Dat hopen we van jullie te horen. Intussen is het bijna het einde van deze 1 Vandaag. Lammert, wat hebben wij nog?
4: Een nieuwe trend op de tribunes bij Amerikaanse honkbalwedstrijden heeft hiermee te maken.

0: Twente trekken supporters ineens massaal hun shirt uit om de mannen op het veld aan te moedigen. Tot nu toe was het echt nat dan voor het brave Amerikaanse familiepubliek. Maar het begon in St. Louis met een weddenschap en nu gebeurt het op alle tribunes tijdens honkbalwedstrijden. De helikopter, dat zwaai
1: dus
0: je met
1: shirt
0: boven je hoofd. Ik doe nu niet mijn t-shirt uit. Nee.
1: Maar
0: dan zwaai je dan boven je hoofd. Dat heet dan de helikopter. Dat doen ze nog niet, maar het belooft heel veel goeds alvast voor het WK voetbal in Amerika. Ze zijn voorbereid.
1: Oh ja, dat komt eraan.
0: Dat komt eraan, ja.
1: Zeker, goed.
0: Shirt uit.
1: Goed, dat was het voor nu. Vanavond om 6:30 op NPO 1, onze tv-uitzending. Onze website is eenvandaag.nl. Zometeen dus Bureau Buitenland. En wij wensen u nog een fijne middag verder.
2: Avro Tros, de omroep voor ons.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
4: Het hoeft niet in.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
4: Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
18: Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. In het Verenigd Koninkrijk kan het 34 graden worden. En ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Waarschijnlijk is hij daarmee gewurgd. Er is een verdachte aangehouden die 16 jaar oud is. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie de afgelopen nacht het rijbewijs ingenomen van 9 automobilisten. Ze reden allemaal tenminste 50 km per uur te hard langs werkzaamheden op de snelweg. En de lopers en fietsers van de Europa Run hebben geen last gehad van het warme weer. Er waren geen medische noodsituaties. Met het driedaagse evenement wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. En de finish is op de Coolsingel in Rotterdam. En dan nog meer sport, er wordt gehockeyd. Den Bosch en Amsterdam spelen de finale van de competitie. Het is rust, maar Krijn Schuitenmaker, welke kant gaat het op?
19: Nou, voorlopig gaat het de goede kant op voor Den Bosch. Want zij staan op een 1-0 voorsprong bij rust. Aan het eind van het eerste kwart kwam die 1-0 op het scorebord. Een backhand van Lieve Wijkmans. Een hoge bal werd niet goed verwerkt door Amsterdam. Wijkmans kon hem vervolgens in de cirkel met die backhand binnenschieten. Daarna heeft Amsterdam nog wel een kans gekregen. Onder meer via een strafcorner, maar die werd door kiepster Josine Koning, samen met de lijnstopper Rosa Fennig, keurig weggewerkt. Dat waren de grootste kansen. Overigens kwam die treffer tot stand met een speelster minder voor Den Bosch. Want het was aan de kant van Den Bosch een speelster die met een gele kaart, Babs Reijnen, was dat 10 minuten aan de kant zat. Maar dan toch op een 1-0 voorsprong komen tegen Amsterdam. Dat is een knappe prestatie voor Den Bosch. Maar het blijft toch wel even spannend, want het is een finale over 2 wedstrijden. En het staat nu 3-2 voor Den Bosch.
18: Schuitenmaker, we horen je straks weer in de tweede helft. Dankjewel.
20: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is drukker en drukker aan het worden onderweg. Veel recreatieverkeer, onder andere zo'n 85 kilometer in totaal. Voor de Duitse grenscontrole op de A12 nu een file van ongeveer 20 minuten vanaf Zevenaar. De andere kant op het land in is het ook druk. Daar ongeveer 15 minuten vertraging. Ook op de Duitse A3 is het eerst nog 20 minuten aansluiten. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer en 30 minuten door een spoedreparatie. En tot slot ook drukte in Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Vanaf Bentveld 3 kilometer en 10 minuten langzaam rijden.
17: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Autistische jongeren vinden weinig aansluiting op de arbeidsmarkt. Een pizzeria in Italië laat zien dat het ook anders kan. Zometeen een reportage. En tegen het einde van de uitzending gaan we nog even naar Roland Garros. Maar eerst, hoe dicht zijn we bij een deal tussen Iran en de VS? Dit weekend en ook vandaag veel tegenstrijdige berichten op het wereldtoneel. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens open.
23: But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and through and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon.
22: Een opvallend positieve Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, eind vorige week. En zijn baas Donald Trump deed er nog een schepje bovenop en zei dat de deal tussen Iran en de VS bijna rond was. Maar sinds gisteren blijkt het allemaal toch veel moeizamer dan gedacht. En het laatste nieuws uit Teheran is dat een deal nog ver weg is. We gaan proberen orde te scheppen in deze chaos. En dat doen we met Arabist Leo Quarten. Goedemiddag, Leo.
24: Hi, goedemiddag.
22: Ja, het was wederom een veelbewogen weekend en het gaat ook maar door vandaag tussen Iran en de VS. Waar kijken we nou naar, Leo?
24: We kijken naar twee landen die aan het onderhandelen zijn.
22: En hoe doen ze dat?
24: Het grootste deel van die onderhandelingen die vindt plaats achter gesloten deuren via bemiddelaars. Pakistan bemiddelt, Qatar bemiddelt. Er worden allerlei voorstellen gedaan. Soms druppelt er iets naar buiten over puntenprogramma's. Er is een 14-puntenprogramma geweest van Amerika, van Trump. Dat zou op één A4'tje hebben gepast. En toen bleek het toch iets uitgebreider te zijn. En moest Iran daar een reactie op geven. Maar die bleef maar uit. En al die tijd vinden er ook onderhandelingen plaats via de media.
22: Ja.
24: Zodat eigenlijk die landen ook naar buiten toe willen laten blijken waar ze eigenlijk staan. En dat ze geen duimbreed toegeven. En dat ze eigenlijk toch bij elke deal als overwinnaar uit de strijd komen. En dan heb je eigenlijk ook nog een derde manier van onderhandelen is. En dat is wanneer het echt heel erg slecht gaat met die onderhandelingen. Ja, dan vindt er toch ineens weer een droneaanval plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Of worden er weer Iraanse schepen aangevallen door of tegengehouden door de Amerikaanse marine. En komt dat naar buiten.
22: Mm-hmm.
24: Eigenlijk maakt het allemaal maakt het deel uit van de onderhandelingen die gaande zijn.
22: Oké, en volgens Iran komen er, dat is nu goede berichten uit het Witte Huis. Trump zegt juist weer alle tijd te hebben. Rubio verwacht dat er vandaag nog een kogel door de kerk gaat. En waar staan beide landen nu in die onderhandelingen? Wat is de status?
24: Ja, het is heel moeilijk. Maar er druppelt iets naar buiten.
22: Mm-hmm.
24: Ik denk dat deze twee landen, de Verenigde Staten en Iran, zijn het op veel punten eens met een soort van raamovereenkomst. Een raamovereenkomst is eigenlijk een overeenkomst van een aantal basisprincipes waar ze beide achter staan.
22: Mm-hmm.
24: En die eigenlijk de basis moeten vormen voor verdere onderhandelingen. Verdere onderhandelingen over de Straat van Hormuz, hoe het daar nu verder mee moet. En natuurlijk belangrijk, verder onderhandelingen over het Iraanse
22: nucleaire
24: programma. En dat is van belang, hè, dat die landen daarover gaan onderhandelen. Maar voordat ze gaan onderhandelen, moeten ze het eerst eens zijn over een aantal dingen. Nou, de Iraniërs die willen pas aanschuiven aan die onderhandelingen op het moment dat de Amerikanen ervoor beloven dat ze niet weer gaan aanvallen. Want wat we hebben gezien is dat afgelopen jaar in juni en ook in februari van dit jaar de Iraniërs en de Amerikanen aan het onderhandelen waren. En de Amerikanen gewoon halverwege de onderhandelingen Iran aanvielen.
22: Mm-hmm.
24: Met behulp van Israël. En ja, de Iraniërs willen voorkomen dat dat gebeurt. En dat is ook de reden waarom de Iraniërs zo vasthouden aan de Straat van Hormuz. Dat is eigenlijk hun enige manier om een soort van politieke hefboom te hebben om druk op Amerika en op de rest van de wereld te kunnen uitoefenen. Dat ze niet zonder meer kunnen worden aangevallen, want dan zal Amerika ervoor een prijs moeten betalen. En de wereld ook.
22: Ja, dus dat is hun hefboom eigenlijk. Maar tegelijkertijd dreigde Marco Rubio vandaag aan het begin van zijn bezoek aan India opnieuw dat de VS op een andere manier met Iran zou afrekenen als een goed akkoord uitblijft. Wat doet dat dan met de onderhandeling? Is dit die dreiging voor oplaaiend geweld wederom tijdens de onderhandelingen?
24: Ja, dat is het wel. En dat is met name is dat niet zozeer bedoeld voor Iran. Want de Amerikanen hebben natuurlijk andere manieren om die boodschap kenbaar te maken aan Iran. Dat hoef je niet via de media te doen. En de Iraniërs weten ook al dat Amerika hiertoe in staat is. Nee, dat is gewoon Amerika die zichzelf op de borst klopt en zegt van denk vooral niet dat wij de verliezers zijn hier. Denk vooral niet dat wij niet onze doelen halen. Het is eigenlijk bedoeld om te laten zien van Amerika is niet zwak. Amerika krijgt wat het wil en we laten ons niet onder tafel praten door Iran. Dat is eigenlijk de bedoeling.
22: Ja.
24: Hetzelfde geldt voor de Iraniërs. Die hebben ook dit soort uitingen. Er komt meestal een adviseur van de opperste leider die dan op een moment wrange uitspraken doet. En die zegt dan van ja, we hebben toch recht in de Straat van Hormuz en het zal nooit meer hetzelfde zijn. En de Amerikanen denken dat de Straat van Hormuz ooit open gaat, maar dat is niet zo. Dus je hebt altijd, en dat is ook heel opvallend, aan beide kanten heb je dus woordvoerders die hebben wat gunstiger uitspraken, zoals Rubio van vandaag. Die zei van nou, mogelijk is het dan dat er vandaag een akkoord komt. En dan weer een narrige uitspraak van Trump die zegt van ja, maar als het niet lukt, dan hebben we of een goede deal of hebben geen, of hebben geen deal en geen deal. Nou, dan zal Iran het wel merken of wat voor woorden die dan ook gebruikt.
22: En als je had het net over een soort raamovereenkomst en daar zijn dus de punten gaan over de Straat van Hormuz en het nucleaire programma. Wat is de kwestie dan rondom de Straat van Hormuz? Laten we dat even eerst behandelen.
24: Ja, de kwestie rond de Straat van Hormuz is van dat in elk geval tijdens de onderhandelingen, en er zouden dus er gaan berichten rond dat er 30 dagen zou worden onderhandeld over de toekomst van de Straat van Hormuz, de status daarvan. Mm-hmm. 60 dagen zouden moeten worden onderhandeld over de andere punten, zoals het nucleaire programma van Iran, maar ook het raketprogramma van Iran, schadevergoedingen, opheffen van sancties, et cetera. Dat tijdens die onderhandelingen is dan de Straat van Hormuz geheel open. Ja. En heft dan ook Amerika zijn blokkade op tegen Iraanse schepen en Iraanse havens? Of gaat dat geleidelijk? Of wordt die in één keer opengesteld? We weten het niet. Maar dat is inderdaad waar nu zeg maar beide partijen over aan het praten zijn.
22: Ja, en wat betreft het nucleaire programma, want ja, er zijn ook vraagtekens bij het nucleaire programma. Hoe zit dat nou eigenlijk?
24: Nou, Amerika zegt heel hard en Trump zegt heel hard van wij zullen voorkomen dat Iran nooit kernwapens krijgt. Dat is een merkwaardig punt van Amerika. Omdat ik heb nooit de indruk gekregen van Iran dat ze werkelijk een kernwapen wilden. Ze hebben wel uranium verrijkt, illegaal verrijkt en zo verrijkt dat ze inderdaad dicht bij een kernwapen zitten. Maar ik heb altijd dat opgevat als dat Iran wilde onderhandelen vanuit de positie van kracht. Eigenlijk als middel om te onderhandelen met de rest van de wereld en met name met Amerika onder druk. Maar nooit zeg maar, om een kernwapen te maken. Dus toegeven door Iran dat ze überhaupt geen kernwapens willen, is mm-hmm. vrij gemakkelijk. Waar het om Iran eigenlijk om gaat, is dat ze gewoon het recht willen hebben om uranium te kunnen verrijken. Zoals veel landen in de wereld dat doen. En dat is gewoon een nationale kwestie. Zo zien ze dat. Ja. Amerika zegt van helemaal niet. Maar zegt Trump, oké, wij willen wel akkoord gaan met dat Iran de komende 20 jaar geen uranium verrijkt. Nou, wat nu naar buiten is gekomen, dat Iran heeft gezegd van nou, we willen dat wel voor 5 jaar doen. Überhaupt geen verrijking van uranium. Dus ja, de waarheid, de oplossing zal ergens in het midden liggen tussen de 5 en 20 jaar.
22: Oké, dus daar gaat het nu uiteindelijk over. En Pakistan treedt nu op als bemiddelaar. Een delegatie is nu in Iran. Hoe groot is de invloed van Pakistan eigenlijk op Iran?
24: Invloed niet heel erg groot. Het zijn goede buren. Mm-hmm. Anders zou Pakistan niet kunnen bemiddelen. En Pakistan is een goede vriend van Amerika. Maar invloed uitoefenen op Iran gaat heel erg moeilijk. Enige land dat enige invloed heeft op Iran, dat is China. Ja. En zelfs die invloed is beperkt. Dus dat is het.
22: Dat is het. En als onderdeel van die deal met de VS wil Iran een duurzaam staakt het vuur in Libanon. En dat is weer tegen het zere been van Netanyahu. Hoe groot is de kans dat de VS, maar misschien ook wel vooral Israël, daarmee akkoord gaat?
24: Dat is een heel, heel moeilijk punt wat we hebben gezien bij het ingaan van het bestand wat nu in feite ook nog geldig is. Het ging 8 april op en de Amerikanen hebben toen druk uitgeoefend op Israël. Dat ze zich zouden houden aan het bestand in Libanon. Israël zei ja, maar dat duurde niet echt heel lang. Ik geloof dat het een paar uur duurde. En toen waren er alweer de eerste aanvallen door Israël op Libanon. Iran heeft het eigenlijk sindsdien laten gaan. Want op dit moment vinden er echt veel aanvallen plaats door Israël op Libanon, op Hezbollah. Nu is de kans dat hetzelfde gebeurt. Dat de Amerikanen zeggen van oké, we zullen Israël onder druk zetten. Israël zegt we gaan akkoord. En vervolgens krijg je dan voortdurend tijdens de onderhandelingen die dadelijk gaan plaatsvinden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat Israël telkens weer een aanval uitvoert boven Libanon. En dan 2 aanvallen en dan meerdere aanvallen op een dag. Zodat die onderhandelingen in feite onder druk komen te staan. Het is geheel afhankelijk van hoeveel druk de Verenigde Staten willen uitoefenen op Israël om daarmee te stoppen. Doen ze dat niet, mm-hmm. ja, dan worden die onderhandelingen in feite gefrustreerd. Hè? Die onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten.
22: Door Israël
24: en dat is
22: in feite dus.
24: Dat is in feite wat Israël ook wil. Want Israël ziet helemaal niet in een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
22: Goed.
24: Ze geloven daar niet in.
22: Nee, dank voor deze uitleg voor nu. Leo Quarten. In de podcast Achter de Frontlinie spreekt collega Abdul Bouzeda Midden-Oosten correspondent Rut van der Wallen. In dat interview gaat het ook over de activisten die illegaal door Israël op zee zijn opgepakt en mishandeld. Deze groep was onderweg naar Gaza om de Israëlische blokkade te breken. Abdul Bouzeda vraagt aan van der Wallen of ze verbaasd is over de mishandelingen van de activisten.
0: Nee, jammer genoeg is verbazing iets wat je, als je de afgelopen 2,5 jaar hebt gezien wat er niet alleen in Gaza is gebeurd, maar ook in de Westbank, ook in Zuid-Libanon. Soldaten die beelden verspreiden waarin ze huizen vernielen, waarin ze ondergoed van vrouwen uit de kast halen die uit hun huizen zijn verdreven en ondertussen in tenten wonen. Waarbij soldaten trots hele universiteiten hebben gevuld met bommen om die daarna op te blazen en dan met trots op social media zetten. Als je dat allemaal hebt gezien, dan ben je eigenlijk helemaal niet verbaasd over wat er vandaag allemaal gebeurt in Israël. En Netanyahu die kan wel zeggen dat het niet volgens de waarden is van Israël. Maar hij is wel de man die ervoor gezorgd heeft dat Ben-Gvir aan de macht is en dat hij kan doen wat hij doet, zoals bijvoorbeeld wapens uitdelen aan illegale kolonisten op de Westbank, waarmee die illegale kolonisten, want die mogen daar volgens internationale wetgeving niet wonen, de mensen die daar wel wonen, de Palestijnen, verdrijven. Zoals elke dag gebeurt in de Westbank. Ook iets waar we heel weinig aandacht voor hebben, omwille van al de andere verschrikkelijke dingen die gebeuren in het gebied.
22: De hele podcast van Achter de Frontlinie is te beluisteren via NPO Luister.
17: Bureau Buitenland.
21: Nadia Moussaïd.
22: Autistische jongeren staan onnodig aan de kant in Italië, vindt ondernemer Nicola Acampora. Om zijn eigen autistische zoon en anderen een kans te geven op de arbeidsmarkt, begon hij in de stad Monza een restaurant waar alleen autisten werken, Pizza Out. Het concept slaat aan. Acampora runt inmiddels twee restaurants die altijd vol zitten en correspondent Angelo van Schaik ging erheen om de pizza's te proeven en te zien hoe een simpel idee uitgroeide tot een sociaal experiment.
1: Buongiorno, benvenuto da Pizza Out. Sono Marco. Oggi abbiamo anche piatto unico estivo, cotolette di pollo fritto con le patatine fritte. Poi progetto pasta.
2: Marco is 22 en werkt sinds ruim 2 jaar bij Pizza Out in de bediening.
1: Insieme al contorno compreso e le insalatone, tre tipologie diverse. Per iscriversi ho visto un annuncio su Facebook che cercavano personale. Poi da lì ho mandato la candidatura a Fondazione Mazzini.
2: Ik zag op Facebook dat ze personeel zochten, zegt Marco. Ik heb mijn cv gestuurd en werd uitgenodigd voor een gesprek. In februari 2024 werd ik aangenomen. In eerste instantie als stagiair. Ik kreeg een opleiding in de verschillende kanten van het vak. De bediening, de keuken, alles. Toen had ik een beoordelingsgesprek met de directeur. En heb sinds 2 jaar een vast contract.
1: Oltre la pizza abbiamo la cotoletta di pollo fritto insieme alle patatine fritte.
2: Marco is autistisch. Net als alle anderen in totaal ruim 40 personeelsleden van Pizza Out. Dit restaurant in Monza, net ten noorden van Milaan, is de tweede vestiging van de pizzeria. De eerste staat in Cascina de Pecchi, aan de andere kant van Milaan. Pizza Out werd in 2017 opgezet door Nico Acampora. Eerst met foodtrucks, die pizza serveerden op dorpsfeesten in heel Italië. In 2021 opende Acampora zijn eerste restaurant.
3: Het project nasce una notte buia e tempestosa. Io mi sveglio di soprassalto all'1:30 di notte, sveglio mia moglie che dormiva di fianco a me e gli dico: Stefania, dobbiamo aprire un ristorante.
2: Het project begint tijdens een slapeloze nacht, vertelt Nico Acampora, oprichter van Pizza Out. Ik maakte mijn vrouw wakker en zei dat we een restaurant moesten.

0: Het project begint tijdens een slapeloze nacht, vertelt Nico Acampora, oprichter van Pizza Out. Ik maakte mijn vrouw wakker en zei dat we een restaurant moesten beginnen met autistische jongeren. Mijn vrouw zei, ga slapen, je kan niet eens een ei bakken. Inderdaad, ik kon niet koken, maar ik wist wel wat van autisme. Want ik heb jarenlang in de zorg gewerkt en mijn zoon Leo is autistisch. Het waren eigenlijk zorgen over de toekomst van mijn eigen kind. Autisten lopen tegen allerlei vooroordelen aan. Dat ze niet in groepen kunnen werken, dat ze niet verbaal zijn, dat ze obsessies hebben. En dat klopt deels. Maar ik dacht, die eigenschappen kunnen ook een toegevoegde waarde hebben.
1: Panna o pan di stelle? Panna al cioccolato, due gelati.
2: All'inizio i professionisti dicevano che non si sapeva se avrei mai potuto ottenere un diploma obiettivi minimi. Invece sono riuscito a recuperare alla grande con
0: mijn docent op de hotelschool dacht dat ik nooit mijn diploma zou halen, zegt Marco. En al helemaal niet aan het werk zou komen. Ik had wat moeite met wiskunde, maar dat heb ik grandioos opgehaald en ik ben afgestudeerd. Ik had ooit de droom om receptionist te worden, in een hotel. Dat is het niet geworden, want daarvoor moest ik naar Milaan en dat is te ver. Nu werk ik hier en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Op deze dinsdagmiddag zit het restaurant half vol. Maar wil je in het weekend eten bij Pizza Out, dan moet je weken van tevoren bespreken. Beide restaurants zijn immens populair. En dat is niet alleen nieuwsgierigheid of liefdadigheid.
3: Hai visto che bella pizza?
4: Brisaola.
3: Brisaola, stracciatella, rucola, pomodoro.
4: Diego en Roberto zitten aan de pizza. Dat is een ontzettend lekkere pizza met brisaola en rucola. En stracciatella. En Diego zit aan een pizza met salmone, met zalm. De pizza's zijn erg lekker hier. En hij zegt Diego, ja, dit is een van de weinige pizza's waar ik niet 's nachts wakker word met dorst. En dus kom ik hier vaak. Ik kom hier vanwege het project, vanwege de sfeer. Maar ik zal eerlijk zeggen, als de pizza niet goed was, dan zou ik hier niet meer komen. En ik kom hier nu elke week.
5: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io sono Matteo Ceregin, il capo dei pizzaioli.
0: Matteo is de pizzabakker, de pizzaiolo. Het kloppend hart van Pizza Out. Een boom van een kerel die al sinds het begin bij het restaurant werkt. Hij leidt me rond door de keuken.
5: E questi sono i nostri forni che usiamo. Perché questo è un tapis roulant.
4: De elektrische oven, aan die kant wordt dus uitgelegd en dan gaat de pizza in de oven. En dan is het een soort lopende band die door de oven heen gaat. 279 graden, 3,5 minuut. En dan komen ze aan de andere kant weer uit.
6: E quante pizze fate al giorno, più o meno?
5: Da 300 pizze ogni giorno.
6: 300 pizze ogni giorno?
5: Sì.
6: 300 pizza's op een dag. Quindi la mattina tu prendi la farina, l'acqua.
5: Acqua e lievito madre. È quello l'ingrediente che si mette su ogni impasto della pizza. Ma l'ingrediente segreto, come dico a tutti i clienti, è l'amore.
4: Mm-hmm. Ja, elke ochtend maken ze dus pizzadeeg gemaakt van gist, water en bloem. Maar zegt hij, het geheime ingrediënt, dat is amore, liefde.
0: Na Matteo's aanbeveling van zijn eigen pizza's, besluit ik de proef op de som te nemen.
4: Eens even kijken.
6: Salve.
7: Salve.
4: Io prendo la pizza, perché sembra molto buona la pizza.
7: Prima della pizza vuoi un zucca al pastello?
4: Io un fiore di zucca mi piacerebbe, sì.
6: E prendo anche. Prendo la regina Margherita, è una cosa semplice alla fine. Tu da quanto tempo lavori qua?
7: Do mio avete te.
6: Quindi sono quasi 3 anni. No,
7: sì.
6: 3 anni. Ti piace?
7: Moltissimo, amo il mio lavoro.
6: Ti chiami scusa?
7: Letizia.
6: Letizia. Letizia werkt hier sinds 3 jaar. En ze doet alles, vooral in de bediening. En ze zegt, het is niet alleen maar werk. We zijn hier een familie, het is allemaal vrienden. En Nico, dat is de grote baas, de oprichter. Dat is onze papa.
7: Sì, come secondo papà.
8: Il progetto importantissimo, direi. Molto importante, perché veramente, diciamo che cambia proprio. Questi ragazzi qui, lavorando qui, cambiano.
4: Het is goed om te zien, zegt Diego, dat

0: die jongeren verbeteren. Jongens die vorig jaar nauwelijks iets durfden te zeggen of nauwelijks konden communiceren, die nemen nu gewoon op een rustige en zelfverzekerde manier de bestelling op. Mijn fiori di zucca, gefrituurde courgettebloemen. Het ziet er erg lekker uit. Ik hoop dat ze lekker, best lekker zijn als dat ze eruit zien. In Italië zijn ongeveer 600.000 mensen met autisme. In Europa zijn dat er ongeveer 7 miljoen. Maar nog geen 2% werkt. Ze worden beschouwd als een kostenpost voor de samenleving. Pizza Out is het eerste restaurant in Europa waar alleen autistische jongeren werken. Er worden, zoals gezegd, ruim 300 pizza's op een dag gebakken. En het bedrijf draait een omzet van zo'n 2 miljoen euro per jaar.
1: I ragazzi autistici, se non vengono assunti, finiscono in un istituto. E un istituto si paga con le tasse, anche da voi.
0: Als autisten niet werken, worden ze in een opvang geplaatst, zegt oprichter Acampara. Dat wordt betaald met belastinggeld. Als ze aan het werk gaan, zijn ze geen kostenpost voor de samenleving meer. Ze betalen belasting en worden een meerwaarde voor de samenleving. Dat is een kleine, grote revolutie. Daarnaast zijn ze gelukkig. Het is goed voor de jongeren en voor hun familie. En het is goed voor het bedrijf. Pizza Out draait winst.
2: Marco heeft juist de Regina Margherita gebracht. Pizza Margherita met mozzarella en tomaat en basilicum. Het ziet er erg goed uit.
0: Ik kan jullie melden dat zowel de fiori di zucca als de pizza net zo lekker waren als dat ze eruit zagen. Pizza Out is om meerdere redenen een absolute aanrader.
3: Ja, en heeft u nou trek gekregen? Helaas, ze bezorgen niet in Nederland. Dit was een reportage van correspondent Angelo van Schijk. En we gaan ondertussen naar tennis. Roland Garros, wat is de stand nu? Mark Brusser.
4: Jesper de Jong. Geeft niet hoor. Jesper de Jong tegen Stan Wawrinka, de eerste Nederlander op de baan in Parijs. Eerste set zojuist gespeeld. En die set heel goed gewonnen eigenlijk door Jesper de Jong. De Nederlander speelt goed. Kennen zijn verhaal natuurlijk. Komt uit een kwalificatietoernooi. Verloor hij in de derde ronde. Nou, mocht hij eigenlijk niet meedoen, maar dan zegt hij iemand af. En toen kwam hij toch in het hoofdtoernooi. Treft nu dus Stan Wawrinka, een drievoudig Grand Slam winnaar. Maar Jesper de Jong speelt goed. Eerste set dus 6-3 gewonnen. Niks aan gestolen. Het is goed ook te zien dat de Jong varieert. Niet in één tempo speelt. Want hij weet dat Wawrinka dat graag heeft. Wawrinka die heel veel power in zijn spel heeft. Heel hard kan slaan met zowel zijn backhand als zijn voorhand. En we zien dat de Jong dat spel, dat agressieve spel van Wawrinka probeert te ontmantelen, probeert te ontregelen. En dat is wat er in de eerste set gebeurd is en wat heel goed uitpakte. Een goede start dus voor Jesper de Jong in deze partij. Hij is er natuurlijk nog niet. Het gaat om 3 gewonnen sets. Bij de eerste tik heeft hij uitgedeeld aan de voormalig winnaar Stan Wawrinka. 6-3 in de eerste set in het voordeel van Jesper de Jong.
3: Dankjewel. Dit was dus tennis. Maar we gaan ook nog even naar hockey. Krijn Schuitenmaker, hoe gaat het daar?
5: Ja, de strijd om de landstitel is in volle hevigheid aan de gang. We zitten in het derde kwart van wedstrijd 2. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2 tussen Den Bosch en Amsterdam. En deze wedstrijd is behoorlijk gekanteld. Want Den Bosch stond na 2 kwart en tijdens de rust dus op een 1-0 voorsprong. Maar in het derde kwart loopt het verdedigen toch een stuk minder. En is Amsterdam aanvallend echt rondom de cirkel van Den Bosch heel dreigend en gevaarlijk. 2 strafcorners die erin vlogen aan de kant van Amsterdam. Imke Verstraeten maakte ze allebei een hoofdrol voor Marijn Veen. Bij het verkrijgen van die strafcorners. Dus staat Den Bosch na 2 duels, of in ieder geval 1 duel en 1 driekwart wedstrijd, op een 2-1 achterstand. Amsterdam dus op koers om de landstitel te gaan winnen voor het eerst sinds 2023. Maar we hebben nog 3 minuten te gaan in het derde kwart. En uiteindelijk nog een laatste kwart voor de boeg in een warm Den Bosch.
3: Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En zometeen na de Ster en het NOS Journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat direct na 2 uur. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits. Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
1: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Astrid de Jong.
7: Goedemiddag allemaal, het is de tweede Pinksterdag en vandaag een speciale uitzending van de Villa met aan tafel 4 aanpakkers. Mensen die iets goeds doen voor de wereld. Activist en coach Nori Spouwen, vrijwilliger Mariska Fermi, droneontwikkelaar Barry Koperberg en judoka Naomi van Krevel. Ze schuiven allemaal aan, maar nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens.
8: Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. Dat is 84 km harder dan daar was toegestaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex en is vermoedelijk gewurgd. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
9: De minderjarige verdachte zou volgens de openbaar aanklager 16 jaar zijn en zijn aangehouden in verband met de dood van de 12-jarige jongen. Over de omstandigheden van het jonge slachtoffer zijn verder vooral nog vragen. Zijn lichaam werd bij de rivier La Vilaine gevonden nadat een visser geschreeuw had gehoord en de politie had gebeld. Om de keel van de jongen was een natte handdoek strak omgebonden. Omstanders zeggen tegen persbureau AFP verbaasd te zijn dat dit heeft kunnen gebeuren op die plek, omdat er vlakbij een park is en er veel wandelaars en hardlopers komen.
8: De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. En dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. De lopers en fietsers van de Europa Run hebben geen last gehad van het warme weer. Er waren geen medische noodsituaties. Met het driedaagse evenement wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Sinds 12 uur lopen de deelnemers binnen op de Coolsingel in Rotterdam. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Hij volgt Maurice Stijn op. Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer bij NEC. Bij Sparta tekent hij een contract voor 2 seizoenen. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. De plotselinge hevige regen liep de grot onder water en raakte ze opgesloten. Eén van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de zeven er nu aan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar aanhoudende regen in Laos bemoeilijkt de zaak. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Kuncha-Wulang-waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler.
7: En dan is er verkeersinformatie. En daarvoor hebben we de beschikking over Tim Schaap.
10: Jazeker, goedemiddag. Helaas hier en daar toch wel iets van problematiek. En dan met name de A7 vanuit Noord-Holland richting Friesland. Bij de Lorentsluizen is de weg helemaal dicht na een ongeluk op de afsluitdijk. Omrijden kan via Emmeloord een heel eind over de A6, de A1, A10 en A7. Anders lang in welke richting je heen moet. Verder vielen voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem en op de A76 vanuit Geleen. In beide gevallen ongeveer 20 minuten extra. En bij Epe is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Amersfoort. Vanaf Wezep een file van 5 kilometer en 30 minuten.
11: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: NPO Radio 1. Max.
0: Astrid de Jong.
7: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel de dag van iets of van iemand. En vandaag is het natuurlijk tweede Pinksterdag. En u bent het vast van ons gewend. Op dit soort dagen is er een speciale villa. Vandaag heb ik 4 heel verschillende gasten in de villa. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen. Het zijn allemaal behoorlijke aanpakkers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een beetje mooier maken. Ik ga de 4 gasten van vanmiddag even voorstellen. Naomi van Krevel is niet alleen judoka in het Nederlands team, maar heeft ook nog een eigen judo-school. Daar geeft ze les aan kinderen met gedragsproblemen. Naomi, waarom kunnen kinderen die jij lesgeeft niet bij een willekeurige judo-school terecht?
13: Die zijn er gewoon niet zoveel.
7: Nee. Niet veel judo-scholen of niet veel?
13: Ja, er zijn wel veel judo-scholen, maar weinig judo-scholen die het aanbod geven voor kinderen die iets extra's nodig hebben met een beperking, gedragsproblematiek, autisme, noem maar op.
7: Komen we straks uitgebreid op terug. Barry Kopenberg tegenover mij zag een probleem en hij fixte het. Hij ontwikkelde speciale drones om noodhulp te kunnen leveren aan mensen in oorlogs- en rampgebieden. Barry, had jij toen je ging studeren bedacht dat je de wereld ging verbeteren?
14: Ik vind eigenlijk zelf van niet. En mensen om mij heen op de laatste reunie die zeiden zo logisch dat je dat doet.
7: Oh, wat
14: grappig. Dus dat zelfinzicht, dat had ik niet. Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen.
7: Kan me voorstellen. Mariska Femi is vrijwilliger bij Helen's Free Food Market. Dat is een gratis markt waar mensen die krappen bij kas zitten eten mogen halen dat anders toch weggegooid zou worden. 2 vliegen in 1 klap dus. Mariska, het lijkt mij prettig als je op die manier mensen kunt helpen.
15: Het kan heel erg een goed gevoel ook geven dat je hele mooie dingen aan mensen kan geven die anders, die waarvan je gewoon ziet ze zijn echt in nood of met gesprekken. En het is inderdaad van de zotte hoeveel er wordt weggegooid wat gewoon nog perfect is, alleen niet meer perfect genoeg. Dus ja, als je een paprika hebt, als je 2 paprika hebt waar je 50% van weg moet snijden, dan heb je toch een hele paprika, ja.
7: Ja, en op die manier komen de twee dingen heel mooi samen. En Norrie Spouwen is activist in hart en nieren, oud-lobbyist en diplomaat. Lijkt me ook overweldigend en frustrerend. Als je bedacht hebt dat je de wereld wil veranderen, dan loop je nogal tegen wat hindernissen aan, toch?
16: Zeker. Ik denk dat in actie komen voor je idealen aan de ene kant heel vervullend is en je leven echt zin geeft. Aan de andere kant, als je eenmaal een probleem gaat bekijken, dan kom je er vaak achter dat het vaak nog iets erger is dan je denkt. En dan kan je ook heel gefrustreerd raken doordat verandering altijd net iets langzamer gaat dan je zou hopen. Dus die twee kanten zitten eraan. Maar dat maakt het ook mooi, vind ik.
7: Nou, gelukkig ga jij zo vertellen hoe je kunt doorzetten zonder jezelf over de toeren te werken. Nu eerst muziek, The Temps. Be young, be foolish and be happy.

0: Nou, jong zijn, daar kun je natuurlijk niks aan doen. Dat verandert vanzelf. Foolish zijn, dat kun je altijd blijven. En happy zijn, dat word je ook als je andere mensen helpt. En daar gaan we het over hebben vandaag in de villa.
1: Tot 4 uur.
2: Villa.
3: Villa VDB.
0: Ja, bij mij in de villa dus een tafel vol aanpakkers. Mensen die zich allemaal op hun eigen manier bezighouden met bijdragen aan de maatschappij. Nori Spouwen die zet zichzelf al sinds haar 10e jaren in voor queerrechten. Ze was lobbyist en diplomaat tot ze een burn-out kreeg. En nu adviseert ze andere idealisten hoe je wel de wereld kunt verbeteren, maar dat je ervoor zorgt dat het niet ten koste van je eigen gezondheid gaat. Nori, wanneer beklom jij voor het eerst de barricade?
4: Ja, dat was denk ik toen ik ongeveer 17 was. Ik was op mijn 16e uit de kast gekomen in een klein Limburgs dorpje waar nog helemaal niemand zo was. Dus dat was best wel spannend. Maar het was ook eigenlijk een hele mooie ervaring, want ik ging dus dat taboe echt doorbreken. En ik was bang voor negatieve reacties natuurlijk. Van wat gaan mensen, misschien word ik er wel uit de groep gezet. En toen reageerden mensen er eigenlijk heel geïnteresseerd en ook dankbaar op. Want omdat ik me kwetsbaar opstelde, konden zij vaak ook dan iets vertellen. Nou, helemaal niet dat ze zelf ook gay waren, maar
0: maar soms dat ook wel, denk ik.
4: Soms zeker ook. Ja, er was wel sprake van een licht domino-effect. Maar, maar gewoon überhaupt het gesprek aangaan over moeilijke dingen, dat leverde eigenlijk gelijk heel veel mooie gesprekken en openingen op. En toen dacht ik van, oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik een leuk gevoel van, als één iemand een stap vooruit zet, dan creëer je dus ook voor anderen iets moois. Een kans of een opening. En toen ben ik me eigenlijk gelijk heel veel vrijwillig gaan inzetten. Ben ik gaan schrijven voor het Homo Jongerenblaadje. Dat bestond toen nog, Expresso. Ja. Dat was natuurlijk voor het internet. Dus als je in een dorp woonde zoals ik en je was queer, lesbisch, dan was je toch best wel alleen. En zo'n blaadje, zo'n tastbaar blaadje, dat maakte dat je je dan niet als een alien voelde. En daar merkte ik ook weer van, ja, je kan gewoon, we schreven daar gewoon leuke lifestyle dingen in. Maar je kan echt het verschil maken met hele kleine dingen. En ik ben me dus zo vrijwillig blijven inzetten. Ik ben toen praatgroepen gaan begeleiden met jongeren die in de kast zaten en dat eng vonden. Ja, en toen zo'n paar stapjes. En ineens was ik bij de VN aan het lobbyen voor LHBTI-rechten. Zoals
0: ineens
4: dat,
0: ook, ja.
4: Ineens, ja. Eerst zat ik nog bij mijn ouders op mijn slaapkamer stukjes te schrijven. En ineens stond ik bij de Verenigde Naties met mensen uit, weet je, uit Oeganda, uit de Filipijnen, die daar echt, ja, met gevaar voor eigen leven dat werk doen natuurlijk. Want ik, nou, ik vond het misschien even heel spannend op mijn 16e, maar ik heb hier natuurlijk een heel mooi leven als lesbienne.
0: Ja.
4: Terwijl, ja, als ik ergens anders was geboren, was dat misschien anders, was dat anders geweest. En dat heeft me ook wel die kant van, wow, kijk, ik heb iets meegemaakt wat voor mij relevant, wat impactvol was. Maar ik heb ook heel veel te geven, want andere mensen maken nog veel ergere dingen mee. En dus die brug zijn tussen, nou, bijvoorbeeld zo'n instituut als de Verenigde Naties of de overheid en mensen die misschien hun weg daar nog niet kunnen vinden, dat vind ik heel mooi werk.
0: Weet je nog wanneer het wanneer je bent gaan inzetten, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen?
4: Ja, bij mij was het dus een beetje een verlengde. Yeah. Hè? Dus, maar ik heb wel gemerkt in mijn latere leven dat mijn ervaring van queer zijn me heel erg een goed perspectief biedt, ook op andere ervaringen. Dus ik heb het gevoel dat ik racisme veel beter begrijp, ook al ben ik zelf wit en heb ik dat nooit ervaren, omdat ik wel weet hoe het is om raar aangekeken te worden op straat bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Dus ik, bij mij is het wel mijn persoonlijke ervaring. En dat is natuurlijk niet per se altijd als je actief wordt of activist. Dat vinden mensen altijd een eng woord. Maar daarom vind ik aanpakkers een hele leuke. Het hoeft niet altijd uit je eigen ervaring te komen. Maar ik denk wel dat het een mooie motor kan zijn.
0: En dan is het mooi werk waar je ook jezelf goed in mee kunt nemen. En dan raak je toch in een burn-out.
4: Ja, want toen werd het zo belangrijk dat ik mezelf niet meer zo belangrijk vond. En zeker, weet je, die urgentie die ik dan voelde als ik met mensen uit Oeganda, ze wilden toen de doodstraf weer invoeren voor homoseksualiteit in Oeganda. Ja, dan ga ik niet klagen over rugpijn. als mijn makkers daar dit... Weet je, dus ik ging mezelf steeds meer inzetten. En toen werd ik daarna diplomaat en binnen de overheid... kreeg ik ook zo'n rol van een beetje de soort van de taboe doorbreker weer. En dan word je ook een beetje bekend en berucht. En dan gaan mensen ook snel naar jou kijken van... oh, er is een probleem. Kun jij dat ook nog even oplossen? Want je kan toch zo goed problemen oplossen?
2: Ja.
4: En dan kom je zo, kan je dus vast komen te zitten in zo'n rol van de fixer.
2: Ja.
4: En ik denk dat veel empathische mensen, veel idealisten kennen dat wel. Dat je dan ineens alles moet doen. En dat ook zo belangrijk vindt zelf, dat je jezelf voorbij rent. En ik noem dat dan in mijn boek de overdrive. He, dus je hebt een drijfveer. En dat kan is meestal iets met onrecht of empathie voor andere mensen. En als die drijfveer met jou aan de haal gaat, dan kom je in de overdrive, dan kan je niet meer stoppen.
0: Een momentje, we gaan even naar Tim Schaap van de ANWB voor een spookrijder.
3: Ja, rijdt u op de N279 Den Bosch-Roermond. Dan komt u tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N279 Den Bosch-Roermond. Dan komt u tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegemoet.
0: Ja, 14:15 'smiddags in de volle zon meteen eventjes de verkeerde kant op gereden. Dat is heel onverstandig. Nou, we waren in gesprek, Norrie, over hoe het kan dat je in de overdrive raakt. Als je je zo aan het inzetten bent dat er steeds meer bovenop komt en dat het dan te veel wordt. Ik ga heel even naar Mariska, want die werkt ook met empathie voor anderen bij Helen's Free Food Market als vrijwilliger. Waar je dus verspilling van voedsel combineert, of het niet verspillen van voedsel combineert met mensen die eten nodig hebben. Heb je ook wel eens dat je in de overdrive gaat, dat mensen zoveel aan je komen vragen dat je jezelf een beetje kwijtraakt?
5: In principe niet. Ik heb wel wat ik heb, dat ik af en toe een dagje, omdat je gewoon geen ruimte meer hebt voor te veel sociale shit, dan om het zo te zeggen.
0: Ja.
5: En dat je gewoon echt. Ik heb wel eens dat ik even in het weekend weinig aan mijn socials doe, zeg maar. Want ik wil nog wel eens de neiging hebben om continu WhatsApp. Met een vriendin die in de problemen is.
0: Nou
5: met,
0: ja, precies. Met, ja.
5: Dat je denkt van, oké, weet je, dan wil je meteen. Maar inderdaad van, mijn telefoon is bereikbaar, dat weten ze. Maar ik ga niet continu WhatsApp doen. Ik doe alleen een spelletje spelen, ik doe alleen dit of wat dan ook. En klanten zie ik in principe alleen maar op dinsdag. En contact, nieuwe klanten, oude klanten, is wat aan de hand. En dat zijn hele... ik vind het hele interessante dingen. Ik zeg altijd leuk, maar dat is het woord niet. Het is gewoon interessant. En dat vind ik vanuit vroeger in een café gewerkt. Het is mijn cafédagje. En daar hoor je ook soms hele nare dingen. Mensen die ziek zijn. Mensen die in de problemen zitten. Been there, done that. Het is ook fijn dat je advies kunt geven van... joh, ga naar je buurtteam, want die kunnen je helpen met... dit en dat, waar heb je recht op? Of wat dan ook.
0: Ja.
5: Je moet wel goed beseffen dat je niet de wereld kunt redden. En dat je inderdaad een beetje de deur achter je dicht.
0: Ja, eventjes voor jezelf zorgen. Ja, Dori, dat is natuurlijk met mensen die andere mensen aan het helpen zijn soms heel, heel moeilijk. Maar ik hoor al twee goede dingen, denk ik. Het ene is af en toe eventjes alles uit. Dus even niet meteen reageren op alle vragen. En wat was het andere? Jij hoorde het vast ook.
4: Nou, ik denk wat ik een beetje er doorheen hoorde is ook van je helpt anderen niet altijd door ze gelijk te helpen.
0: Nee.
4: Want
0: oh ja, ze delegeren, kunnen, dacht
4: ja,
0: ik
4: ze
0: nog.
4: Kunnen
0: ja.
4: Vaak zelf ook dingen oplossen.
0: Ja.
4: En ik merkte, ik heb dat op heel veel, ik heb dat ook in mijn familie gemerkt en bij vrienden en maar ook op mijn werk. Van als jij altijd maar naar voren stapt, dan komen die anderen er ook niet achter dat ze het misschien ook wel zelf zouden kunnen.
0: Oh ja. Ja.
4: En dat is dus het. In mijn boek ga ik ook heel erg in op het balanceren van empathie. Kijk, je kan meeleven. Dat is iets heel moois, denk ik, heel menselijk. We zijn in staat om mee te leven met mensen die ver weg zijn, die we nog nooit hebben ontmoet, met mensen in Gaza, in Soedan. Maar als je met iedereen op de wereld de hele dag meeleeft.
0: Mm-hmm.
4: Ja, dan ga je kapot van verdriet. Dat,
0: ja, maar
4: dat is natuurlijk niet te doen.
0: Mensen komen dus bij jou voor coaching.
4: Ja.
0: En dat zijn dus mensen die wel over die grenzen gaan.
4: Ja.
0: Ja. Wat gebeurt er dan?
4: Ja, en die mensen die doen dat structureel en het gaat vaak heel lang goed. En dat is een beetje het verraderlijke.
0: Ja.
4: En dan kom je een beetje in de heldenrol terecht. Dus ik heb het ook over de activistische drama driehoek. Dus je hebt de held, het slachtoffer en de aanklager. En bij de held denkt vaak zelf niet dat hij in een drama-driehoek zit.
0: Oh, interessant.
4: Die denkt dat hij gewoon hartstikke goed bezig is.
2: Maar Ruske zegt, zit ik helemaal niet in.
4: Ja, precies. En ik heb daar ook niet 15 jaar in gezeten. maar de vraag is, ben je nog flexibel in die rol?
0: Dus kun je er nog uitstappen als je wil?
4: En ik denk dat wat Mariska hier... Ja, dus kan je ook op zaterdagmiddag zeggen van... Hey vrienden, ik ben er even niet. Ik ben een spelletje aan het spelen.
0: Ja.
4: Of ben je echt soort van verslaafd ook geworden aan die rol? Heb jij zelf nodig dat je anderen helpt? En dan gaat het vaak mis.
0: Ja, en wat kun je dan doen?
4: Ja, dan moet je echt even goed naar jezelf
0: kijken. Bij jou komen. Ja.
4: Ja, en ook vragen van hoe... Kijk, dat is per persoon verschillend. Maar hoe kan het zijn dat je daarin gekomen bent? Dus het kan zijn dat je hart zo groot is dat je echt puur op empathie... Maar kijk, empathie, het meelijden met anderen... is op zich vaak voor die anderen ook niet ultiem waardevol.
0: Mm-hmm.
4: Ik vind empathie omzetten in compassie is veel nuttiger. Want compassie is zeggen van, ik wens het beste voor jou. Maar ik ga niet altijd in jouw pijn zitten.
0: Nee.
4: Dus dat kan je omzetten... Ja, dan moet je wel even goed naar jezelf kijken. Ben je bijvoorbeeld met je eigen pijn eigenlijk aan het uitwerken in die situatie? Dan is het goed misschien om even met iemand te gaan praten.
0: Nou ja, maar je zegt nu al, kijk, dat zijn de mensen die... Je hebt mensen die gewoon heel veel doen. Mensen die te veel doen. Maar als je gaat delegeren, dan kun je dus mensen die nog niet zoveel doen ook aanzetten.
4: Sowieso is het heel belangrijk om te bedenken, je bent nooit alleen. Kijk, een held is altijd dingen in zijn eentje aan het doen. Dat is met welke sociale verandering je ook pakt... is dat eigenlijk altijd een slecht idee.
0: Mm.
4: Dus Mariska doet het ook niet in haar eentje. Het initiatief is juist zo nuttig... omdat er een groep mensen samen zich inzet.
5: Iedereen is nodig, maar ik ben wel de enige die het klantencontact doet. En dat doe ik liever in mijn eentje, omdat het gewoon prettiger is... dat je niet aan 3-4 verschillende mensen... En soms is het inderdaad compassie... het is goed, maar soms moet je ook gewoon accepteren... dat iemand een andere keuze heeft. Ik heb een klant gehad die... contact, want je moet een beetje aan de afspraak houden. Dus welke reden had je dat je er vandaag weer niet was? Eigenlijk, ik gooi hem eruit. Macht. Hij zegt, was mijn begrafenis aan het rijden. Klant, ik ga zelfmoord plegen.
0: Oh.
5: Oké, dan zit je dan op de app. Ik kan niet een paar uur de tijd nemen. Ik zeg, is het paniek? Of nee, het is uit allemaal dingen. Trauma,
0: lang verhaal.
5: Borderline, dit en dat. Hij voelt geen geluk, dus het was geen... paniekbeslissing. Zijn ouders waren ervan op de hoogte. Dit en dat. Ik zei, oké, ik wil wel graag dat je mijn e-mailadres toevoegt aan als je er niet meer bent. Dat ik dan niet ineens denk van, god, wat zou er gebeurd zijn? En we hadden gewoon nog we hebben er nog om gelachen ook. Ik heb
0: maar,
5: gezegd,
0: dit is, jij beschrijft nu wel een situatie waarin je dus die afstand kunt nemen. Dat kunnen mensen vaak niet. Jij hebt het in je verhaal over people who care en people who don't care. Mm-hmm. En Mariska weet daar balans in te vinden. Ze is iemand die cares, maar ook de grenzen kan aangeven.
4: Ja, en wat ik dus ook heel goed vind. Jij zegt van klantencontact, dat doe ik.
0: Ja.
4: Hè, dus jij weet waar jij goed in bent.
5: Mensen
4: er zijn anderen in jullie
5: hebben.
4: Initiatief. Die zullen weer beter zijn. Weet ik veel, de logistiek of de voorraad of weet ik het wat.
0: Mm-hmm.
4: Dus het is heel belangrijk dat je op je eigen superpower gaat zitten. En dan heb je ook samen een beweging van jij bent goed in dat. En dan weet je ook waar je taak ook eindigt. Kijk, en jij bent niet de psychotherapeut.
5: Nou, ook.
4: Ja.
5: Nee, dat is een beetje inherent. Als je barkeeper bent, dan ben je ook een beetje... psychotherapeut. Alleen, ik weet wel, het is niet dat I don't care of dat I care, zeg maar, in het geval van die meneer helemaal. Ik accepteer, en dat heb ik ook gezegd, ik accepteer dat dit jouw keuze is. Want ze bel niet de politie. Nee, want ik accepteer dat dit jouw keuze is. Het is niet de mijne en ik wou dat het anders was. Maar ik snap dat niet voor iedereen de zon opgaat. En dat moet je kunnen accepteren. Mm-hmm. En anders moet je dat...
0: Maar je kan als het... we komen zo nog uitgebreid bij jou, Mariska. Maar jij kunt dus ook accepteren van het is... dit is mijn rol en nu ben ik gewoon weer Mariska. En
5: dit is mijn keuze.
0: Dat is, Nori, wat jij hebt moeten leren. Dat je ook af en toe uit die diplomatenrol kon stappen en weer 100% Nori kon zijn.
4: Ja, precies. En ook het verschil tussen... heeft die overdrive jou? Want als je dus in die overdrive zit, dan kan je dus niet meer in en uit. Dan kan je niet meer zeggen, nu even niet. Ik ga nu even, weet je, op vakantie. En ik ging wel op vakantie, maar daar was ik al eens nog mee bezig.
0: Ja.
4: Dus heb je zelf controle wanneer je naar voren stapt en wanneer je weer naar achter stapt.
0: Ja,
4: en ik denk dat dit voorbeeld van Mariska heel... Ja, het is natuurlijk ook heel tragisch, maar het is ook heel mooi. Van wat voor steun willen mensen zelf eigenlijk ontvangen?
0: Ja.
4: En doe geen aannames over wat iemand wil ontvangen van jou.
0: Dat klinkt eigenlijk alsof gezond activisme ook heel erg opletten is... dat je niet al je goede gevoelens over jezelf uit dat activisme haalt.
4: Maar, ja, ik denk dat heel belangrijk is als je een bepaalde... als je denkt dat je je eigen waarde moet halen uit dat werk...
0: Ja.
4: Dan gaat er vaak iets mis.
0: We gaan het er nog over hebben. Ja. Nori Spouwen over gezond activisme. Jij bent daar coach in, dus je kunt nog mooi bijspringen als het zo weer ter sprake komt. Nu gaan we heel eventjes schakelen met Den Bosch, waar de hockeydames strijden om het landskampioenschap kreinschuit te maken.
6: Ja, en in dit geval mag je strijd met hoofdletters schrijven. Want het is in het vierde kwart 2-2 geworden. Ook in de eerste wedstrijd was het 2-2. Een doelpunt van Belgische makelij voor Den Bosch. Het was een strafcorner, een variant werd er gespeeld. Waarbij Kolen de bal aan Matla gaf. Maar uiteindelijk uit een rebound was het de Belgische die scoorde. Een paar minuten voor tijd was dat. En dus staat het nu gelijk. En bij het hockey geen verlenging, maar meteen shootouts. De eerste gaat zo dadelijk genomen worden. Het is Abele die het moet gaan doen voor Den Bosch. Met aan de andere kant Anne Veen. In de goal. En het is Amsterdam dat als eerste aan zet is in de shootout-serie. 2 keer 5 shootouts. En dan kijken wie de winnaar wordt. Wie wordt de landskampioen? Amsterdam of Den Bosch?
0: Dankjewel, Krijn. En dan gaan we naar muziek. Bertolf is terug met nieuwe singles van zijn komende album Blue Finger 2. Verwijzend naar de bijnaam van de Zwollenaren, de Blauwvingers. Er komt ook een speciaal Blue Finger Festival met bluegrass muziek in Zwolle aan. En dus dat album. En er is een nieuwe single die hij schreef na 17 jaar samen te zijn met zijn vrouw. I Still Have You.

0: toch mooi, hè? Hij zat gewoon in de tuin. Hij keek eens naar zijn vrouw en hij dacht, oh, ben ik blij dat ik jou nog heb. En schreef dus dit liedje, Still Have You, van Bertolf. Het is 3:01. Mooi moment voor het NOS Journaal met Dorot Megens.
1: NPO Radio 1.
2: De voormalige topman van de Schotse Nationale Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Hij was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij ontslag en kort daarna werd Murrell opgepakt. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag is gepubliceerd. In die pauselijke brief staat dat de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen ligt. Dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang, vindt de paus. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 gingen vorige week de grot in om goud te zoeken. De plotselinge hevige regen liep die grot onder en raakte ze opgesloten. Hoe ze er nu aan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. En bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Dat was 90 de maximumsnelheid. 1 overtreder reed daar 174 km per uur.
0: Nou, en meer ellende op de wegen, of dat kan ook meevallen natuurlijk, horen we van Tim Schaap bij de ANWB. Hoe erg is het, Tim?
3: Het is hier daar wel aardig aansluiten. Nog heel eventjes over die spookrijder. Die melding is nog niet beëindigd, dus voor de zekerheid wellicht ten overvloede. Rijdt op de N279 Roermond Den Bosch. Dan kunt u tussen Heeswijk Dinter en Den Bosch een spookrijder tegenkomen. Haal niemand in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nou, verder dan naar de files. Onder andere de A7, de afsluitdijk. Richting Friesland is de weg nog steeds helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan, dat is een heel eind, kunt u zich voorstellen. Via Noord-Holland en Emmeloord, onder andere over de A6 en de A7. Verder nog de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten vertraging. En dan nog een spoedreparatie op de A16 Breda-Rotterdam. Daarom file voor knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk en wel geteld 30 minuten.

0: zag van de week een filmpje van Mick Jagger. Je zal toch op die leeftijd nog op zo'n manier je beroep kunnen uitoefenen. Wat heerlijk toch. De Rolling Stones hoorde je natuurlijk. En in de Stars gaan we even kijken bij Roland Garros. Want daar staat Jesper de Jong tegenover Stan Wawrinka. En Mark Brasser volgt het allemaal voor ons. Mark.
1: Ja, het applaus op Koer en Simone Mathieu is voor de voormalig kampioen hier op Roland Garros voor Stan Wawrinka. Want de Zwitser heeft zojuist de tweede set binnengehaald met 6-3. Eerste set 6-3 in het voordeel van Jesper de Jong. Het is dus 1-1 in sets. Ja, het zag er in die tweede set lange tijd niet naar uit dat hij deze kant op zou vallen. Tot aan 4-3 in het voordeel van Wawrinka. Toen serveerde Jesper de Jong een matige service game van de Nederlander. Sloeg onder meer twee dubbele fouten. Kwam 40-0 achter. Nou, wist nog wel twee breakpoints weg te werken. Maar het derde breakpoint was wel raak. Wawrinka ging naar 5-3 en serveerde zojuist de tweede set uit. Weliswaar ook nog met moeite. Daar was ook nog in die laatste game een breakpoint voor Jesper de Jong. Maar goed, de Zwitser heeft zijn game binnengehaald, zijn service game binnengehaald en daarmee dus de set. En dus is het helemaal gelijk hier op een snikheet Simone Mathieu, waar de temperaturen oplopen tot dik boven de 30 graden. In het voordeel van Jesper de Jong, denk ik, 15 jaar jonger dan zijn 41-jarige tegenstander uit Zwitserland. Maar goed, vooralsnog is het in evenwicht 1-1 in sets.
0: Kijk, en dan moet je ook behoorlijk doorzetten in die warmte als je aan het tennissen bent. We gaan ook nog even naar hockey, want ik hoor gejuich, maar ook treurige geluiden vanuit Den Bosch. Daar is inmiddels een einde gekomen aan het hockey bij de vrouwen Den Bosch Amsterdam. Krijn Schuitenmaker, hoe is het afgelopen?
2: Ja, het is Amsterdam geworden. Zij pakken de landstitel nadat de titelhouder Den Bosch is onttroond, mag je wel zeggen, in eigen huis. En wat een spannende shootout-serie hebben we gehad, want het was 2-2 na de reguliere speeltijd. En dan volgen er shootouts. Na 5 shootouts voor beide ploegen stond het nog maar 2-2. Daarna beide kansen die werden benut in de shootout-serie. Maar vervolgens was het Frederik Matla. 6 keer was ze de topscorer van de hoofdklasse dit seizoen met 24 doelpunten. Maar ze misten hem. En daarna mocht Felix Albers op de kop van de cirkel aantreden. Op de 23-meterlijn, beter gezegd. Om binnen 8 seconden te scoren. En dat lukte. En dus is Amsterdam voor het eerst sinds 2023 landskampioen ten koste van Den Bosch. En daar dus inderdaad sombere gezichten. Maar het feest is voor Amsterdam en de fans die meegekomen zijn uit Amsterdam.
3: Astrid de Jong. Villa.
0: Met aan tafel in de villa vandaag 4 aanpakkers. We hoorden net al gezond activismecoach Norrie Spouwen over hoe je de balans kunt bewaren tussen iets goeds doen voor anderen, maar jezelf niet voorbij lopen. En straks hebben we nog 2 aanpakkers en hun verhaal. Nu eerst de vrijwilligers van Helen's Free Food Market in Amsterdam. Die zamelen eten in dat anders weggegooid zou worden. En mensen die het nodig hebben mogen op die markt gratis boodschappen komen doen. Mariska Vermeer weet zelf hoe het is om krap bij kast te zitten en werkte als vrijwilliger bij Helen's Free Food Market. We hoorden je al even, Mariska. Hoe werkt die Free Food Market nou precies?
4: Mensen kunnen zich inschrijven via de website. Klant worden, vrijwilliger worden.
0: Als je in Amsterdam woont?
4: Ja, je kan je ook inschrijven als je in Nijmegen woont, maar...
0: Moet je ver fietsen om je voedsel
4: te... Ja. Nee, maar sowieso, wij bedienen een bepaalde wijk. En vooral in Amsterdam-Noord zijn er een soort met voedselcirkel. Die allemaal, zeg maar, ieder een andere dag hebben. En dat betekent als jij in die buurt woont, dat ik je doorverwijs naar... Ik geef wel, zeg maar, als iemand buiten een wijk met... initiatief woont, geef ik advies om naar het buurtteam te gaan voor initiatieven in die buurt. Ik krijg ook aanvragen vanuit Eindhoven of zo, zeg maar, ja. Omdat ze het gezien hebben op het nieuws of wat dan ook. Maar mensen kunnen zich inschrijven en dan krijgen ze wekelijks een uitnodiging. En het fijne daarvan is dat je niet je hele hebben en houden hoeft te bewijzen. Maar dat je ook, sommige mensen schamen zich. En dan zeg ik, maar jij kan niet zien of die persoon voor je of achter je maandelijks €50 doneert. Of ik noem maar een bedrag, want ja. We zijn tegen voedselverspilling. Dus er is niet zo van, kijk, bij de voedselbank weet je, die mensen hebben moeten bewijzen met 3 jaar afschriften en inkomen. Met een via heb je te veel inkomen. Dus dan als je daar staat, dan heb je het echt nodig natuurlijk. Terwijl je ook mensen hebt met een inkomen van 3000 per maand die het ook nodig hebben, omdat zoals in der tijd de energieprijs in een 1200 euro worden. Ja. Omdat je een kopen huis hebt.
0: Dus je kunt je gewoon opgeven?
4: Je kan je opgeven en als er plek is, dan delen we het in. Soms gaat het zeg maar via een persoon zoals een van het buurteam. Iemand die buiten de boot pist. We hebben noodpakketten indien nodig, zeg maar. Je wordt in ieder geval meestal... ligt eraan, soms valt mijn hoofd eraf. Je krijgt redelijk snel gewoon contact van... hey, in jouw buurt zit dit. In jouw buurt kun je het beste dit doen. Of inderdaad, je bent welkom op dinsdag in dat en dat tijdvak. En dan kunnen ze langskomen.
0: En hoe komen jullie aan het eten?
4: Stelen, nee.
0: Leuk om dat hier even te onthullen.
4: Nee,
0: ja.
4: We hebben grote en kleine leveranciers. Dat betekent, we hebben een bakfietsteam. Niet alleen ik, iedereen in ons Hellens Vrij Food Market zijn allemaal geweldige mensen die inderdaad allemaal doen waar zij het beste van in. Dus we hebben 's ochtends bakfietsers die de kleinere winkels ingaat. Van Mohammed, de bakker, groenten, maar ook de wat grotere winkels. Ook er zijn mensen die zijn goed in donateurs vinden of de grotere bedrijven aanschrijven van joh, dus we worden ook wel eens gebeld. We hebben dit, kunnen jullie dat ophalen? Mensen die een voorraad van, ik zal geen namen noemen, maar een schoonheidsproduct wat de nieuwe geuren krijgt en dan ineens krijgen wij ervan wat mensen normaal nooit zouden kunnen kopen, maar ja. Wat je
0: dan is het een uitstapje van het voedsel naar ja. Iets anders. Maar waarom gaat dit eten niet naar de voedselbank?
4: De voedselbank kan natuurlijk ook maar een bepaalde hoogte handelen. Het gaat daar ook allemaal wat officiëler, zeg maar. Wij hebben bij wijze van spreken, wij geven geen overdatum dingen weg. Anders dan in, zeg maar, waar wettelijk gewoon, zeg maar, blik groente. Waar kun je wettelijk een jaar overdatum doen, zeg maar. Maar ik heb ook een paar klanten die, weet je, gewoon ruiken, proeven. Vroeger stond er geen datum. Het is heel raar dat als jij 1000 jaar oud zout hebt, wat bederft. Natuurlijk kul.
0: Ja.
4: En dingen waar al zo lang er geen zuivel of vlees in zit, zijn een heleboel dingen zoals zaden of weet je wat je gewoon weet, want dat is nog hartstikke prima. Pasta kun je gerust 5 jaar over datum nog gebruiken.
0: Dus de voedselbank is het systeem en jullie zijn er voor de dingen die dan de mensen en de dingen die daar weer buiten vallen. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
4: Ik ben daar terechtgekomen omdat... even denken. Met oud en nieuw, na oud en nieuw was er bij de Hellens Free Food Market een overload aan aanvoer. Dat wisten ze van tevoren. Want soms heb je inderdaad heel weinig, maar soms heb je ook inderdaad heel veel, zeg maar. En toen stond er op Facebook mensen die ook niet ingeschreven konden zich omgeven om eenmalig te halen. Prima, ik kwam daar geweldig. Kan ik dat vaker komen halen? Nee, ik woonde niet in de buurt. Dus maar toen zag ik later een paar maanden. Want het is echt wel incidenteel, zeg maar. Je moet je gewoon even opletten. Maar toen zag ik, toen werd er vrijwilligers gevraagd. Dus, nou, toen kon ik nog wat beter uit de voeten. Dus daar ben ik mee begonnen. En dat is. Ik zit heel erg graag en veel achter de computer. Dus vandaar dat klantencontact dat makkelijker was. Vroeger werd dat door meerdere mensen gedaan. Maar dan ben je verplicht degene die op dinsdag de mensen noteert. En dat is zuiver voor onze eigen administratie. Om te kijken wanneer kan er een nieuwe klant. Of iemand is 2 weken niet geweest. Even een belletje, hoe gaat het? Dan kun je beter in je eentje doen.
0: Dan centreert alles. Is, dan hoef je het niet steeds over te dragen.
4: Voor mij is alles doen, dus in mijn eentje doen, is meer rust dan dat ik het met iemand anders moet doen. Want iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing, zijn eigen. En ik vind het heel prettig dat ik alles kan doen zoals ik het wil. Mm. Dat met kleurtjes, met administratief gewoon inderdaad dingen het makkelijker maken.
0: Je klinkt nu alsof je al aan het verdedigen bent voor het feit dat je heel veel doet.
4: Nee, maar het valt wel mee. Op de markt doe ik zeg maar. Noteer iedereen die gewijd is. Ik ontvang soms nieuwe vrijwilligers of nieuwe klanten of een beetje informatie. Het is ook een hele leuke dag voor ons zelf over het algemeen. Maar dat voor mij is dat administratieve gedeelte niet heel veel werk. Omdat er geen druk op staat van het moet op die dag voor die tijd.
0: Ja, Norrie, dat klinkt al als een heel grijs gebied van wanneer is het beter om minder te doen en wanneer heb je juist meer pret als je het gehele pakket kunt doen en dat ook je eigen ding is.
5: Nou ja, kijk, het gaat niet alleen maar om balanceren, dus het gaat niet alleen maar om meer of minder. Ik denk dat wat Mariska

0: hele pakket kunt doen en dat ook je eigen ding is.
1: Nou ja, kijk, het gaat niet alleen maar om balanceren. Dus het gaat niet alleen maar om meer of minder. Ik denk dat wat Mariska hier vertelt, het super mooi laat zien van het is een combinatie van haar eigen ervaring in het leven, haar passie, dat ze het ook leuk vindt om met andere mensen in contact te komen, maar ook heel erg gewoon haar technische vaardigheden, haar skill set. Ik zou namelijk wel heel veel stress krijgen van die spreadsheet en die kleurtjes.
0: Ja.
1: En ik zou het niet goed kunnen bijhouden. Maar Mariska is daar heel goed in. Dus dan kom je op een gegeven moment in een staat van zijn die bijna een soort van moeiteloos is. En je kan haar waarschijnlijk 's nachts wakker maken en dan weet ze nog waar, wat staat. Dus als je gaat zitten op datgene wat voor jou moeiteloos gaat, dan kan je heel veel doen. En dan zal ik zeker ook niet als coach zeggen van nou, even wat minder. Want als je gewoon in de flow zit, is dat gewoon helemaal top. En daarom vind ik ook de hele tafel hier zo mooi. Dat iedereen hier zit heel erg vanuit hun eigen passie en hun eigen skills en hun leefwereld. En kunnen op die manier dus een helpende, een hand uitsteken naar mensen die dat net nodig hebben.
0: Nou, dat is ook het geval met Helen's Free Food Market. Wie is Helen eigenlijk, Mariska?
1: Vroeg ik me ook af.
2: Nooit gezien. Nee.
0: Dat heel hongerige vrouw.
2: Helen is degene die het hele project heeft opgezet vanuit haar passie. Want dat merk je ook, dat is echt haar kindje. En het is soms moeilijk om dingen te laten gaan. Dat leert ze heel goed. Maar dat is haar opzet geweest van inderdaad de verspilling die ze zong was. En dat ze bij één winkeltje begon met kan ik dat dan ophalen? En dat is geëxplodeerd, zeg maar, omdat ook haar kracht en de kracht van de mensen om haar heen, zeg maar, het organisatorische, het bellen, het regelen. Het is natuurlijk geen werk wat je in je eentje kan doen, ook al zou je, hoe erg je passie het ook is. Maar het is fijn dat er zo'n grotere groep is, inderdaad, met heel veel mensen ook met een deukje. Mensen die ergens om de spectrum zijn, zeg maar. Maar dat kan ook juist je kracht zijn met bepaalde werkzaamheden. Dat je zo'n fijne groep bij elkaar hebt. En als er wel eens eentje uitvalt om welke reden, vrolijk of treurig, dan ook verhuizing of wat dan ook, dan is dat toch op zich redelijk op te vangen. Het komt altijd wel goed.
0: Nou ja, het is ook mooi. Jij kwam dus oorspronkelijk als klant.
2: Ja.
0: En bent daarin gerold om ook dingen te gaan doen. Binnenkort verschijnt daarbij Omroep Max, dat zijn wij ook, binnen een podcast die heet Brood Nodig. Is gemaakt door Sylvia Bromet. En die gaat over Helen's Free Food Market. Dus we luisteren daar even een stukje naar.
3: Verderop staan Merel en Helen kratten te tellen. Merel, hoe is de buiten vandaag?
4: Het ziet er beter uit dan de afgelopen paar weken. Ook omdat er wat variatie is. Maar ik mag altijd meer.
3: Ja, want ik las in de app dat de vrijwilligers verzocht wordt om minder mee te nemen.
4: Ja, omdat we steeds eigenlijk merken van nou ja, die opbrengst die zit echt heel laag. En we hebben het luxe probleem van best veel vrijwilligers. Misschien zelfs iets te veel. En als iedereen dan inderdaad ook nog echt een tasje meeneemt, dan gaat het gewoon best hard.
0: Ja, Mariska, jij vertelde al even, er zijn veel vrijwilligers. En er was met Oud en Nieuw dus een behoorlijke aanvoer eventjes. Maar nu is het dus eigenlijk weer te weinig. Dat fluctueert, dat verschilt. Of is dat iets van de laatste tijd, dat vrijwilligers het ook echt nodig hebben?
2: Nee, we zijn over het algemeen, er zijn er een paar die het uit ideaal doen. Die gewoon zeggen, ik heb een heel prettig inkomen en ik vind het gewoon leuk om te helpen. Maar je hebt ook zo mensen zoals ik die inderdaad niet in de wijk en die vaak ook mensen kunnen met. Als je vrijwilliger wordt, dan is het inderdaad, dan mag je een tasje meenemen. In principe gewoon niet meer of niet minder dan een klant. Alleen ja, als er 20 pakken melk komen, neem dan geen 2 pakken melk mee, zeg maar. Want we hebben 120 klanten die bediend

0: moet worden. Als er een beetje veel is, dan doen we ook nog bezorging. Maar ook zelfs dan, ja, de gewoon. Je kan niet altijd onbeperkt meenemen. Het is geen supermarkt natuurlijk. Nee, dus. Nee.
1: En de subsidie stopt, begreep ik.
0: Ja, subsidie is iedere keer een ding. Omdat er je moet ieder jaar. En hebben we het niet over één subsidie. Dan moet je iedere keer weer van alles aanvragen om te kijken. Daar krijg je de omarmprijs. Of daar krijg je dat. En het zijn allemaal van die kleine kutbedraagjes die je toch bij elkaar moet regelen. Misschien één grote. En dan inderdaad, er is, terwijl je best wel veel, de overheid best wel veel bespaart, zeg maar, in de zin van mensen die anders echt mislopen. Door bijvoorbeeld iemand die van een ziektewet overgaat in de via. Hier heb je een voorschot, fok jou met je kind in je huis. Zoek het maar uit.
1: Ja.
0: Waar moeten die naartoe? Op het moment dat jij niet zoiets hebt van. En dat is dus wel ook het leuke gedeelte. Dat je iemand kan helpen met. Iedere week. We hebben ook, zeg maar. Omdat er soms weinig is. Wat er is. We hebben altijd een beetje, zeg maar. Dat je soms hebt van niet iemand die laat komt. Dat die niet niks krijgt van degene die begin krijgt. We hebben een Yvonne die het geweldig doet in tijdsbestekken. Dit is voor deze DVD. Dat iedereen een eerlijk deel krijgt. En niet alleen de mensen die om 2 uur komen. De melk en de kaas en de zalm als dat er is. Maar de mensen die om 4 uur komen ook. Dus ja, het is een beetje. Het is jammer dat je dat zoveel moet regelen. Terwijl er. Het zou wat vaster moeten zijn. Het zou wat meer moeten zijn. Want. Gratis, het is nooit gratis. Je hebt altijd je handschoentjes, je materialen, je kisten, je koelingen, je vriezer.
1: Het is wat jij nu allemaal omschrijft, het is heel duidelijk. Je begint met een ideaal, je gaat helpen en dan komen er nog 20.000 dingen bij, wat Nori natuurlijk ook al besprak. We hebben het, nou, je moet dus een echte aanpakker zijn om dat te kunnen blijven doen en je moet je grenzen bewaken. We gaan het daar zo weer verder over hebben. Voor nu Mariska, vrijwilliger bij Helen's Free Food Market in Amsterdam. Dankjewel. De podcast is vanaf 1 juni trouwens te beluisteren. Bijvoorbeeld via de NPO Luister app. Gaan we nog even naar Keen en Bent en Break.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
3: Nou, je bent dokter, toch? Of
2: kom op.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
4: Ja.
2: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
6: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
0: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: NPO Radio 1, 3 uur.
1: Astrid de Jong.
11: Goedemiddag allemaal. Vandaag praten we in de villa met en over aanpakkers, vrijwilligers, activisten en mensen die iets goeds doen voor de maatschappij en alles daaromheen en ertussenin. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens.
12: De voormalige topman van de Schotse Nationale Partij, Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken. Deze huisarts zegt dat zo'n digitale vragenlijst dan tot een verkeerde uitkomst kan leiden.
13: We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status, die niet altijd even goed geletterd zijn. Mensen zeggen hier heel snel: ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. Ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid.
14: Gewoon uitzieken.
13: Gewoon uitzieken, ja, ja.
12: Dat de apps nog niet aan de wet en regelgeving voldoen of zelfs risico's kunnen opleveren is voor het ministerie bijzaak. Dat vindt dat eerst de wachtlijsten moeten worden aangepakt. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. Dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. Mogelijk loopt die nog verder op. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Die reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grot onder water en raakten ze opgesloten. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerder 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. Opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks ontroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Op het tennistoernooi van Roland Garros staat Jesper de Jong tegenover Stan Wawrinka, die het toernooi 11 jaar geleden won. Mark Brasser, is er van die glans van toen nog iets over?
3: Nou, er is bij vlagen nog wel iets over van de glans hoor, van de Stan Wawrinka. Beenscha zijn 21ste Roland Garros. Zo loopt hij. Zo lang loopt hij omheen. Wat wel grappig is, Jesper de Jong wordt gecoacht door Timo de Bakker. En die Timo de Bakker speelde jaren geleden hier in Parijs al tegen Stan Wawrinka. En hij is er nog altijd bij. We zitten in de derde set. 1-1 in sets. Ja, en in die derde set is het mogen serveren niet echt een voordeel. Stan Wawrinka 2 keer geserveerd. 2 keer zijn service ingeleverd. Jesper de Jong 2 keer geserveerd. 1 keer zijn service ingeleverd. Dus niet helemaal steady beide in hun service games. Maar goed, betekent wel dat Jesper de Jong een break voor staat. Hij staat 3-1 voor in de derde set. En dat is knap herstel van de Nederlander na het verlies van die tweede set. En na die slechte game aan het einde van die tweede set, waarin hij 2 dubbele fouten sloeg. Ja, dat gaat toch wel even in je hoofd zitten, die teleurstelling. Maar goed, die lijkt er toch wel uit te zijn. Scoort nu met een heel fraaie dropshot. Ja, de Jong heeft het weer goed op de rit na het verlies dus van die tweede set. 3-1. 40-15 staat hij voor in de derde set en het is dus 1-1 in sets.
12: Mark, dankjewel. Rond deze tijd begint in Tilburg de huldiging van Willem II. Voetballers promoveren van de eerste divisie naar de eredivisie. Dat is reden voor een feestje in Tilburg. Vlak voor deze uitzending sprak ik verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant en ik vroeg hem of het daar al een beetje vol liep.
4: Zeker loopt het vol. Mensen verzamelen zich, want die willen er natuurlijk allemaal bij zijn. Niemand had eigenlijk nog verwacht dat er hier vandaag een feestje te vieren zou zijn. En dus de opkomst, die is groot. Mensen willen dit niet gaan missen. Ja. Ondanks dat het heel heet is.
12: Ja, wou zeggen, het weer zit natuurlijk wel mee. Heel erg mee. Wat kunnen ze verwachten? Wat gaat er gebeuren?
4: Nou, vanaf 3 uur gaan er allemaal DJ's optreden. Die vermaken het publiek tot zo tegen 6:30. Als de spelers hier op het podium zullen verschijnen. En dan wordt er hier van alles gefeest met de spelers. Dan krijgen ze ook een schaal uitgereikt van de burgemeester. En dan duurt het feest hier tot 1 uur of 6:30 zo'n beetje.
12: Ja, je zei het al, het is erg warm. Is daar nog rekening mee gehouden door de organisatie?
4: Daar is zeker rekening mee gehouden. Mensen mogen geen blikjes mee naar binnen nemen. Maar hier achter de barren kunnen ze overal hun waterfles laten vullen. En Willem II heeft samen met de gemeente ook een heel groot aantal waterflesjes ingeslagen om mensen koel te houden. De EHBO die werd net bevoorraad met ongeveer 100 kilo aan ijs om mensen koel te houden.
12: Kijk, dat moet wel lukken, zou je denken. Ruud, dankjewel voor je bijdrage en veel plezier daar op de heuvel in Tilburg.
4: Dank u.
12: De weersverwachting nog, volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Morgen nog iets warmer dan vandaag, maar vanaf woensdag is het weer wat koeler.
11: En het is inmiddels 3:07 op tweede Pinksterdag. Tim Schaap bij de ANWB. Is het druk met vakantiegangers?
14: Jazeker. In totaal zo'n 75 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Dat is niet mega veel, maar we zien aan de inhoud van de files wel dat veel mensen er gezellig op uittrekken. Zo zien we bijvoorbeeld file op de N201 als je onderweg bent naar Zandvoort. 3 kilometer en 20 minuten. Ook een wat groter probleem op de A7, de afsluitdijk. Daar heb je richting Friesland nog steeds een afsluiting bij de Lorentsluizen. Op dit moment is de weg dus nog helemaal dicht, ook kan er wel ieder moment 1 rijstrook worden vrijgegeven. Maar ja, op het moment van spreken is dat nog niet het geval. Omrijden kan via Noord-Holland en Emmeloord, het hele end over de A6 en A7 onder andere. Verder drukte op de A12 en op de A76. In beide gevallen voor de Duitse grenscontrole ongeveer 20 minuten. En tot slot een spoedreparatie bij Rotterdam op de A16 als je onderweg bent vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk vielen tot aan knooppunt Terbrechtseplein 40 minuten, want er is 1 rijstrook dicht.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26, morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: NPO Radio 1. Max.
21: Astrid de Jong.
11: Goedemiddag allemaal. Tweede Pinksterdag dus. En vandaag te gast in de villa 4 echte aanpakkers. We hoorden al de verhalen van oud-diplomaat en lobbyist Nori Sprouwen en van vrijwilligster Mariska Fermi. Zometeen judoka Naomi van Krevel, die speciale judolessen geeft voor kinderen met gedragsproblematiek. En ook Barry Koperberg horen we nog. Hij ontwierp drones die goederen kunnen droppen in moeilijk begaanbare gebieden. Maar eerst Rondé en Love of My Life.

0: Rondé, Love of My Life.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Aan tafel nog steeds Norie Spouw en Mariska Fermie. Met hen sprak ik net over activisme en over Mariska's vrijwilligerswerk bij Helen's Free Food Market. En zometeen vertelt judoka Naomi van Krevel hoe zij kinderen met gedragsproblemen judotrainingen geeft in haar eigen judoschool. En wat als je de middelen hebt om mensen in rampgebieden hulp te bieden, maar de plek van de ramp niet kan bereiken? Nou, daar bedacht Barry Koperberg van Wings for Aid iets op. Hij ontwikkelde speciale drones om noodhulp te leveren aan mensen in oorlogs- en rampgebieden. Barry, welkom.
2: Dankjewel.
0: Je zit al zo bevestigend ja te knikken.
2: Helemaal. Dat
0: heb ik inderdaad allemaal gedaan. Hoe kwam je op het idee?
2: Het idee ontstond eigenlijk toen ik naar de radio luisterde en een hulpverlener in Zuid-Soedan had de beste bedoelingen die we aan tafel wel gehoord hebben. Je wil gewoon wat naar mensen toe brengen. Ja, je wil helpen. En je hebt de spullen ook nog. Dat je denkt, oh, dat is allemaal geregeld met mensen die rondrijden, niet noodzakelijkerwijs met bakfietsen, maar op het niveau van de VN en Rode Kruis. En toch nog sprak die hulpverlener uit, ja, maar ik heb een logistiek probleem. Ik krijg het land niet in. Dat je denkt, je zit gewoon naar Radio 1 te luisteren. Je denkt, wat dan? En zegt, wegen onbegaanbaar, er is conflict. Wij kunnen daar niet zomaar dat land in. Dat is gewoon een logistiek probleem. Had ik maar een fijn, mazig distributiesysteem. En dan ben ik heel nieuwsgierig en ik heb een geweldig netwerk met allemaal leuke mensen die met allemaal spannende dingen bezig zijn. En ik was net op de faculteit lucht- en ruimtevaart geweest van de Universiteit van Delft. Die hadden daar drones en nieuwe vormen van vliegtuigen. Dus ik ben omgedraaid, naar ze teruggereden en gezegd, ja, wacht eens eventjes. Jullie zeiden dat deze techniek pas over 20 jaar een keer in de luchtvaart komt, wat certificering, moeilijk. Zeg maar, ho even, er zijn nu mensen in Somalië, waarschijnlijk ook op andere plekken, die techniek nu kunnen gebruiken. Is dat niet wat voor jullie? Nou, zo is het begonnen.
0: Maar wat deed jij op dat moment dat je dat even neer kon leggen en je bezig kon gaan houden met drones in Somalië?
2: Ik was organisatieadviseur.
0: Oh.
2: En een Rotterdamse bedrijfskundige. Nou, hoe verdienen die hun geld? Door met mensen mee te denken. Ja, die komen dan van buiten. En dat zijn wel een beetje, dat woord viel net, een beetje de fixers. Dat je denkt van, goh, ik loop tegen een probleem op. Hebben we nog iemand in de aanbieding die in het probleem gaat staan en dat aanpakt?
0: Ja.
2: Dat zijn de bedrijfskundigen. Ja. Dus zo verdiende ik wat door allerlei bedrijven en organisaties te helpen. Ontzettend leuk werk. En dat komt ook wel met flexibiliteit. Ik heb heel veel zelfstandig gewerkt, eigenlijk altijd. En dan kun je dus ook zeggen, dit komt op mijn pad. Nou, dan doe ik even wat minder advieswerk en dan ga ik dit eens even najagen. Want het bleek dat de universiteit daarvan zei, dat is een briljant plan. Ze nou, mooi, ik stuur wel een factuur. Als je ondernemer bent, ik stuur een factuur. Hij zei, nee, maar we kunnen er niks mee. Want wij doen dat tot een bepaald technologieniveau. En ja, daar gaan wij niet over.
0: Mm-hmm.
2: Iemand zou dit moeten aanpakken.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, nou, ja, maar wacht eens even. Misschien moet ik dat dan wel doen. En toen, gezegend met een grote groep vrienden, heb ik gevraagd, ben ik nou gek? Of zou dit inderdaad kunnen gaan lukken? En vanmorgen nog met een van die eerste vrienden koffie gedronken, die toen zeiden van, nou Barry, vanuit industrieel ontwerpperspectief, dat zou toch wel moeten kunnen. Andere vrienden vanuit politiek perspectief, financieel perspectief, humanitair, die zeiden, ja, eigenlijk heel gek dat er nog niet een systeem is wat wereldwijd beschikbaar is, waardoor je iedereen altijd binnen 72 uur kunt bereiken.
0: Ja.
2: Eigenlijk heel raar.
0: Ja.
2: En toen zei ik, ja, maar de militairen kunnen dat toch wel? En dan blijkt eigenlijk dat de militairen, als je van afstand kijkt, betere spullen hebben dan het Rode Kruis.
0: Ja.
2: En dat is maatschappelijk natuurlijk wel te begrijpen en zo. Ja. Het is niet dat ik dat niet snap, maar het is wel irritant eigenlijk. En toen dacht ik, kunnen we daar niet wat aan doen als aanpakker zijnde?
0: Ja.
2: En daarbij heb ik volgens de regelen der kunst allerlei problemen weggefilterd. Een heel wijs man zei, nou, sommige dingen kunnen we wel, in het Engels gezegd, conveniently ignore. Hè, dat rollen we nog even weg.
0: Ja.
2: En als we daar nou een beetje de balans houden, dan kunnen we een heel eind komen met dit project. En zo is het begonnen, dus gewoon Radio 1.
0: Maar ja, dat is heel mooi. Dus
2: goed, hè?
0: Ja. Kijken wat hier nou weer uitkomt. Maar het gekke is, ik heb gewoon wel films gezien al in de televisieseries waarin gewoon van die DHL, pakketbezorgers, drones en dingetjes rondvlogen.
2: Ja.
0: Maar jij was gewoon degene die dacht, maar dit moeten we gewoon echt gaan doen. En dan ook met een goede gedachte erachter.
2: Ja, en daar kun je goed op allerlei manieren uitleggen. Kijk, natuurlijk zijn er allerlei van die aanbieders die je net noemt, die allerlei pakketdiensten aan het ontwikkelen zijn. En er zijn grote automatiseerders bij, grote Amerikaanse automatiseerders, waar we allemaal wel ons weg op het internet vinden, dat soort boys. pakketdiensten en die er allemaal met drones bezig zijn. Alleen, die richten zich, dat zijn bedrijven.
0: Ja, richten zich hebben, op geld, ja, niet op helpen. Ja.
2: Nee, die hebben hun doelstellingen. Ja. En dat mot ook, want daarom bestaan ze. Dus die zijn dan eigenlijk op zoek naar mensen die opkomende markten, of mensen die heel ver weg wonen, maar mensen met geld, die je dan kunt gaan bedienen met jouw product.
0: Ja.
2: Dat is hun uitgangspunt.
0: Ja.
2: En dan zeggen ze nog wel, nou, dan zouden we ook nog wel voor noodhulp, oh ja, dat is ook belangrijk, dan kunnen we ook nog wel kijken of het daarvoor ontwikkeld wordt. Maar het komt op het tweede plan.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb dat omgedraaid.
0: Ja.
2: Zeg, ja, maar wacht, als we nou noodhulp op het eerste plan zetten en daar echt iets voor ontwikkelen wat echt nodig is, wat hebben we dan? En ja, dat kun je dan ook voor allerlei andere dingen gebruiken waar je ook geld mee kunt verdienen, top. Maar net omgedraaid.
0: Ja, eerst dat.
2: Eerst dat. We zeggen nou, eerst is er militaire kennis, waardoor we enorm kunnen meeliften op wat militairen al ontwikkeld hebben. Qua vliegtuigen, software, allerlei dingen. Prachtig gedaan. Op die trein springen we eigenlijk en zeggen we, nou, daar gaan we gebruik van maken. De Universiteit van Delft vond het ook helemaal niet zo interessant. Die zeiden van, ja, het is wel een briljant project, maar wetenschappelijk gezien boring. Dus ik zei van, nou, fantastisch. Als het allemaal niet ontwikkeld hoeft te worden, dan kun je dus meteen doorstomen. Dus we hebben dat omgedraaid. En dat vond bijvoorbeeld het Rode Kruis, ook in Genève, vonden dat fantastisch. En die zeiden, nee, maar dat is leuk. Nu stuurt opeens de Nederlandse overheid complimenten aan Buitenlandse Zaken, want die stuurden me daar naartoe. Die zeiden, daar moet jij eens gaan praten. Ja. Je moet eens met het Rode Kruis gaan praten.
0: Ja.
2: Zo, nou, ik ben al in Den Haag geweest. Nee, in Genève. Wist ik veel waar dat was, waar dat hoofdkantoor stond.
0: Ja.
2: Maar dan zegt ze, nee, daar moet je gaan praten. En dan moet je horen of je daar gelijk hebt. En wij willen dat ook graag weten.
0: Ja.
2: Want wij kunnen dat niet beoordelen, zo nieuw is dat. En het Rode Kruis zei daar heel erg mooi op het hoogste niveau. Die zeiden, ja, dat is vet. Dit gaat eigenlijk uit van iets wat wij willen.
0: Mm-hmm.
2: Want wij willen graag wereldwijd noodhulp kunnen leveren. Door airdrops, want vaak moeten we vliegen.
0: Ja.
2: Als de wegen niet begaanbaar zijn of anderszins. En dan willen we eigenlijk, als we het echt mogen zeggen, willen we pakketten van 20 kilo.
0: Yeah. Oh.
2: Die mensen kunnen dragen, namelijk.
0: Yeah.
2: Die willen we eigenlijk ergens neergooien. Nou, laten we zeggen, ja, op een tennisveldje.
0: Yeah.
2: Want dat kunnen wij wel afzetten.
0: Yeah.
2: Kun je dat niet maken? En toen dachten we, nou, dat kunnen wij wel. Dus wij weer naar huis met die groep mensen. En industrieel ontwerp erop. Universiteit Eindhoven heeft een kreukelzone gemaakt voor in die doos. Het mocht geen parachute zijn, want dat waait weg. Dus eigenlijk vanuit een hele simpele briefing, waar we ook altijd aan hebben vastgehouden, wij gaan zorgen dat mensen binnen 72 uur door hulporganisaties kunnen worden bereikt door pakketten af te leveren in een area the size of a tennis court. Op een voetbalveldje.
0: Ja. Ja.
2: Einde briefing van het hele Wings for Aid project. En dat is zo heerlijk.
0: Ja. Ja, goede kaders.
2: Ja, ja, punt.
0: Maar dat zijn dan niet van die drones, van die spinnetjes die met een afstandsbediening?
2: Nee, en die spinnetjes met een afstandsbediening, er zijn nu wat conflictgebieden, ook in Europa, waar dat soort spinnetjes wel worden gebruikt.
0: Ja.
2: Alleen, die vliegen dan ongeveer een half uur, dat is het dan. En het Rode Kruis wil toch graag, er zat nog een klein stukje briefing bij, dat heb ik niet genoemd. Ze zeiden nou, dat willen we dan graag over een afstand van 50... tot 250 kilometer.
0: Ja.
2: Want zo dichtbij kunnen we wel komen.
0: Ja.
2: Met onze trucks of onze distributiecentra. En die leuke spinnetjes die je ook voor de kerst kunt kopen, zeg maar.
0: Ja.
2: En maar dan professionele spul. Die kunnen best een doos meenemen van 20 kilo. Vaak maar één. Half uurtje vliegen.
0: Ja.
2: En dat is het dan.
0: Ja.
2: En dan ben je nog niet zo ver.
0: Nee.
2: Dus wil je een deuk in een pakje boter slaan in de noodhulp, dan moet je iets serieuzers maken. En dan moet je dus vliegtuigen met vleugels maken. Dat moet je ontwerpen. Daar moeten die dozen in. Die moeten laten vallen enzovoort. Dus die spinnetjes die er zijn, die zijn er wel.
0: Mm-hmm.
2: En die worden ook doorlopend aan het Rode Kruis aangeboden.
0: Ja, maar gaaf. Niet ver genoeg.
2: Geen deuk in een pakje boter. En als je dat dus goed wil doen, dan moet je er een concept onderleggen wat de capaciteit heeft om ook duizenden kilo's noodhulp te distribueren. Nou, en dat kan alleen met wat serieuzere vliegtuigen. En dan kom je in een heel spectrum waarin dat niet mag, want die vliegtuigen bestaan nog niet. En dan moet iedereen iets van vinden. En toen ik die ronde gehad had, dacht ik, oké. Dus de vriendengroep moet wel compleet zijn. Alle stoelen moeten bezet zijn.
0: Ja.
2: En toen heeft de Nederlandse overheid enorm meegeholpen. En gezegd, joh, wacht even, dat snappen wij wel. Defensie moet hierbij zijn.
0: Mm-hmm.
2: Buitenlandse zaken moeten hierbij zijn. Private organisaties moeten hierbij zijn. Al die stoelen moeten zijn bezet. En met elkaar gaan we dit doen.
0: Nou, klinkt het allemaal wel een beetje alsof alsof jij als een soort, daar is die spin weer, in het web dit allemaal met jouw vriendennetwerk hebben opgestart. Wat gebeurt er dan als jij een blinde darmontsteking krijgt?
2: Ja, dan hebben we wel een dingetje. En dan, er zijn mensen in mijn omgeving, zoals binnen mijn bestuur van de Stichting Wings voor Eten, die maken zich er vreselijk zorgen om.
0: Ja.
2: Die zeggen, ja, maar Barry, als jij er niet bent, dan stort het allemaal in.
0: Ja.
2: Ik geloof daar niets van. Natuurlijk is er een enthousiasme en die spin en ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar inmiddels zit er toch een beweging achter. Dat ik ervan overtuigd ben dat er dan uit de coulissen mensen die allemaal klaarstaan, die gaan het op een heel andere manier doen. Maar er zijn zoveel mensen bij dit project betrokken inmiddels, die gaan dat op een andere manier doorduwen.
0: Ja.
2: En die gaan dat dan op een andere manier doen. Dat geloof ik zeker. En dan ben je die spin kwijt. En misschien springen er dan twee spinnen terug. En zo'n blinde darmoperatie, hoe lang duurt dat? Ik bedoel, als je bij een beetje...
0: Ja, ik wou niet auto-ongeluk zeggen, want dat vond ik zo deprimerend. Maar het is wel je... Want dan kom ik eventjes weer bij Nori. Want jij vertelde dat je ook bezig was met lobbyen en dergelijke. En dat je dan pas merkt, oh, maar daar zit wel een hobbel. Daar word je wel tegengewerkt. Daar moet je ook nog dat gaan doen. Dan komt er ook nog dit bij. En ik denk dat veel mensen die iets goeds gaan doen, dat onderschatten, of niet? Want in dit geval, Barry heeft natuurlijk vrienden en hulp en heel veel meewind ook gehad. Maar zijn er heel veel mensen die sneuvelen op het moment dat zo'n, bijvoorbeeld het Rode Kruis zegt van, nou ja, nee, daar gaan we niet aan meedoen. En dan sta je dan met al je goede bedoelingen.
3: Mensen sneuvelen daarvoor al. Oh. Dus ik denk, wat ik hoor, je gaat ook helemaal aan als je naar Barry luistert.
0: Ja.
3: Terwijl ik die technische dingen, daar heb ik natuurlijk al de ballen verstand van. Maar ik vind dit de puurste vorm van actie. Is iemand die is gewoon gaat gewoon door met zijn dag. En ineens, bam, er komt een soort van probleem in de wereld. Komt op je pad en je denkt, nou, daar zou er nou toch eens iemand wat aan moeten doen.
0: Ja.
3: En dan ping, oh ja, ik weet nog wel iets, want ik was daar en daar en ik heb die met. En dan, je ziet dus een probleem en er komt een oplossing bij je naar boven borrelen.
0: Ja.
3: En ik denk, heel veel mensen maken dit wel eens mee en denken dan, ja, maar dat
0: moet
3: kan
0: iemand
3: toch
0: maar
3: niet
0: gaan doen. Ja.
3: Dat kan toch niet. En dan zien ze alleen maar beren op de weg.
0: Ja.
3: Kijk, en je hebt ook zeker wat technische. Je hebt een netwerk nodig, wat technische kennis voor wat jij hebt gedaan. Maar wat je vooral nodig hebt, is de mentaliteit van, nou, wat zei je nou net? Misschien moet ik dit dan maar doen. Mensen denken heel vaak van, iemand zou iets moeten doen. Verander dat eens in, misschien kan ik hier iets aan doen.
0: Waarom vond je het zo belangrijk?
2: Ja, ik heb een hekel aan uitsluiting, denk ik. Dat heb ik altijd vervelend gevonden. Dat iets niet bereikbaar is. En het komt ook op je pad. Ik was als adviseur altijd heel erg betrokken bij allerlei organisaties. En daarbij maakte ik een cruciale fout die organisatieadviseurs wel eens kunnen maken. Dat je namelijk dat je echt te emotioneel gaat verbinden aan een opdracht. Moet je niet doen, want je gaat er niet over.
0: Nee.
2: Want jij bent niet verantwoordelijk. Dat is die klant die jou heeft ingehuurd. En dit was eigenlijk ook wel een kans om iets te doen waarbij alle mogelijke problemen die ik in mijn carrière al was tegengekomen, al die kennis heb ik nodig, iedere dag. Dus daar word je op aangesproken. Dat je denkt, oh ja, al die dingen die zo zwaar waren, die kan ik nu in kracht omzetten.
0: Ja.
2: En dat is heel motiverend. En ik denk dat dat iedere dag heel erg leuk is. En ik heb ook mijn hersteltijd nodig. Zoals het gesprek net loopt. Mm. Dat je ook denkt van ja, af en toe moet je even offline en uit enzovoort. Want anders trek je dat niet. Alleen die hersteltijd, dat is dan toch even dat je met het hoofd schudt en je haakt het gras weer eens even aan en je drinkt een espresso en je ontmoet eens even wat mensen en denk je, oh ja, oh ja. En dan zitten er zoveel dopingmomenten in dit project die zo gaaf zijn, dat je denkt, oh ja, daar kan ik wel weer eventjes even op voort.
0: Ja.
2: Het gebeurt niet zoveel dat je naar een land mag gaan, naar de Dominicaanse Republiek, waar je dan samen met mensen een enorm mooi technisch project neerzet en zo'n doos mag vallen. En dan iemand van de Verenigde Naties, en die kennen dat begrip wel en het manifest wel, maar ik had nooit mensen van de VN aan het werk gezien.
0: Nee.
2: Die zie je dan aan het werk. Die, ja, die pakken zo'n doos en die voeren het woord tegen mensen daar die er omheen staan. En die zeggen, moet je nou kijken, hier gaan we dus in investeren en binnenkort kunnen we dus iedereen wereldwijd bereiken.
0: Ja.
2: En dan zeg ik niks, maar dat wordt gezegd. Nou, daar kun je makkelijk 2 jaar op voort.
0: Ja, dat noemen we aanpakken. En daar praten we zo over verder. Dankjewel, Barry Kopenberg van Wings for Aid, voor het delen in ieder geval van dit verhaal.

0: Train Running. Nou, die trein rijdt wel door. Wij gaan naar het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
0: Met Dorot Megens.
2: President Trump heeft de hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Gisteren waren er berichten dat een akkoord dichtbij zou zijn. Daardoor daalden de olie- en gasprijzen sterk met 5-6%. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 uit Oostenrijk waren op weg naar een bekende waterval. Ze vielen 20 meter naar beneden, waren op slag dood. In het Verenigd Koninkrijk zijn hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei. In Londen werd 33 graden gemeten. Mogelijk loopt dat nog op. Gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Net als zaterdag in Amsterdam werd het vanmiddag in Den Bosch 2-2. Dat betekende shootouts en die werden gewonnen door Amsterdam. Dan naar het tennis in Parijs. Roland Garros, eerste ronde, Wawrinka de Jong, 1-1 in sets. De derde set is inmiddels gespeeld, Mark Brasser.
3: Ja, de derde set is inmiddels gespeeld en die is gewonnen door Jesper de Jong. Dat betekent dus dat de Nederlander nog één set nodig heeft om door te gaan naar de tweede ronde. En dan ziet de wereld er opeens heel anders uit voor Jesper de Jong, die natuurlijk in de kwalificatie eigenlijk uitgeschakeld was, maar als lucky loser mee mocht doen. Ja, en misschien zitten we wel te kijken naar de laatste set, de komende set, die vierde van Stan Wawrinka hier op Roland Garros. Zijn 21ste Roland Garros. Nou, hij stopte mee de Zwitser aan het einde van het seizoen, dus hij is bezig aan een afscheidstournee. Ja, die derde set was nerveus. Aan het begin bij de spelers moeite om in service te houden. Wawrinka verloor hem 2 keer. Jesper de Jong verloor hem 1 keer. Maar de Jong ging wel beter spelen in die derde set. Hield die break voorsprong vast. Speelde het goed uit. En won de set met 6-3. En zo staat hij dus nu op een 2-1 voorsprong. Ja, en dit is eigenlijk ook wat hij wil. Hè. Er in ieder geval een 4-set ervan maken. Misschien een 5-set. En natuurlijk wil hij die 4-sets afmaken. Maar hoe langer de partij duurt, hoe groter de kansen worden voor de Jong. 25 jaar oud tegen de 41-jarige Stan Wawrinka. 2-1 dus in het voordeel van Jesper de Jong.
0: Ja, en dan gaan we weer even naar de wegen. Tim Schaap van de ANWB. Is het druk?
4: Jazeker. 101 kilometer op dit moment. En allereerst goed nieuws over de A7, de afsluitdijk. Daar is de weg weer deels open, nadat de weg daar helemaal dicht was richting Friesland vanuit Noord-Holland. Maar goed, één rijstrook is daar dus open. De andere is dus nog dicht. En de vertraging is een uur vanaf Den Oever tot aan Kornwerderzand. Komt allemaal door het eerdere ongeluk. Verder de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartier extra. De A28 dan, Zwolle-Amersfoort, tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. 12 kilometer en een kwartiertje extra. En helaas nog even terugkomen op niet elke trein blijft moeiteloos doorrijden. Want tussen Winschoten en Bad Nieuweschans geen treinen. En dat komt door een kapotte spoorbrug.

0: We begonnen deze uitzending van de Villa met een liedje over happy zijn. En nu dan weer eentje over The Smile van Lily Allen.
1: U luistert naar Villa.
0: Ja, je gaat er ook wel van lachen als je een aanpakker bent en het werkt en je kunt ook nog iets goeds bijdragen. Ik praatte al eerder met aanpakkers Norrie Spouwen, met Mariska Fermi en met Barry Koperbergen. En nu is het tijd voor Naomi van Krevel. Veel kinderen met gedragsproblemen komen vaak niet goed mee bij reguliere sportverenigingen. En Naomi is judoka bij het Nederlandse team en winnares van een bronzen medaille op het EK van vorig jaar. En ze besloot nu in actie te komen door deze groep kinderen wel een plekje te geven waar ze kunnen sporten. Naast die topsportcarrière kwam er toen een eigen judo-school, Next Gen Judo, waar ze kinderen met gedragsproblemen aangepaste judo-lessen geeft. Welkom Naomi ook.
2: Dankjewel.
0: Ja, je zit al de hele tijd mee te luisteren. Je herkent vast een bol van dat je heel druk bezig kunt zijn met als je iets goeds voor elkaar wil boksen. Laten we het eventjes over die kinderen hebben met gedragsproblemen. Want ik zeg wel steeds gedragsproblemen, maar dat kan dus heel erg breed zijn.
2: Ja, zeker. Gedragsproblemen kunnen zijn in agressie. Gewoon niet mee kunnen komen omdat misschien een wat lagere intelligentie is. Maar wij hebben ook bijvoorbeeld wel eens kinderen die een beperking hebben. Dus die lichamelijk misschien niet altijd even snel meekomen. Of kampen met ASS, dus het autisme spectrumstoornis. Ja, dat en ook in ASS kan je weer hebben. Ik kan niet zo goed tegen heel veel geluid. Ik kan niet verbaal iets overbrengen. Ik vind het vooral heel erg spannend als andere mensen aan mij zitten. Dus dat, ja, het loopt vanuit alle hoeken en kanten loopt het allemaal uiteen, ja.
0: Je zou kunnen zeggen, nou, ga dan maar niet judoën.
2: Maar heel veel mensen zouden het zeggen, ja. Maar ik zou zeggen, kom juist judoën.
0: Ja, en waarom?
2: Niet alleen met wetenschappelijk onderzoek, maar judo is zo gestructureerd. En het draagt heel erg veel bij aan hoe je in je zelfvertrouwen staat. Ik ben ooit op judo gegaan door mijn zus, maar ook omdat ik heel erg gepest werd. Dus ik heb heel veel geleerd in hoe kan ik voor mezelf opkomen binnen judo. Ja, hoe belangrijk is het als je moeite hebt met het uitspreken van ik vind dit niet fijn. En dan maar in één keer overslaat naar agressie, naar van oh, ik vind het niet fijn en ik kan het nu vertellen.
0: Mm-hmm.
2: Of ik kan heel even mijn energie kwijt door 5 rondjes te gaan rennen en een paar mensen op een bult te gooien en dan daar ook nog je plezier uit halen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wanneer dacht jij van, nou, dat wil ik doen?
2: Eigenlijk al heel lang. In het begin was het vooral erg van ik deed mijn opleiding in de PABO nog en daar had ik op een gegeven moment een minor, deed ik bewegingsagogiek. En toen kwam ik op een plek terecht, CISA in Arnhem. Het is een soort terrein waar mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of meervoudige beperking kunnen wonen, maar ook als dagbesteding kunnen komen. En daar kwam ik in aanraking met kinderen die daar zaten. En die waren, die hadden allerlei soorten beperkingen. En toen dacht ik, ja, hoe mooi is dat eigenlijk als je in je eigen passie iets kan bijdragen in deze groep. En toen werd mij gevraagd van, ja, zou je misschien het leuk vinden om judoles te geven? En dat ben ik zo toentertijd gestart. En toen dacht ik, ja, maar dit moet veel en veel meer gebeuren. En toentertijd, nog steeds mijn zakenpakker Justin, was toentertijd mijn vriend. Die wilde heel graag probleemjongeren van de straat afhalen. En toen zei ik, ja, en ik wil heel graag iets doen met aangepast judo. Ik zeg, want ja, hoe mooi is het als ik iets kan doen met mijn eigen, wat ik zelf heel goed kan.
0: Ja.
2: En zodoende is eigenlijk het balletje gaan rollen en zijn we een beetje gaan puzzelen. Zijn we begonnen met judolesjes in een gymzaal. En ja, toen dachten we, waar zijn we aan begonnen? Wat een grote fout. We waren begonnen in mei en toen dachten we, dit loopt helemaal niet. Maar toen konden we elkaar wel aankijken van, ja, oh, ja, we hebben het in ieder geval wel geprobeerd. Ja, waarom niet? En dat werd op een gegeven moment iets groter. En toen zijn we vorig jaar in mei hebben we ons eigen pand. In ieder geval zijn we begonnen in ons eigen pand wat we huren. En toen is het bijna ontploft.
0: En wat maakte dan dat het eerst niet liep en toen wel?
2: Ja, we begonnen in mei. En we weten eigenlijk allemaal in de periode mei, in het onderwijs, in dingen, mensen zijn toch in mei iets minder geneigd om te beginnen op een sportclub.
0: Ja.
2: Om iets nieuws te proberen. Want ja, de zomervakantie komt eraan. En ja. Ze zijn een beetje bezig met de afronding van school. Dus veel kinderen zijn ook moe.
0: Ja.
2: Dus
0: ja, examens, avondvierdaagse.
2: Alles komt bij elkaar in mei. En ik werk zelf in het onderwijs, maar dat dacht ik op dat moment heel even niet aan. Maar zodoende.
0: Ja. Ik zit nog steeds een beetje te denken, want ik kan me voorstellen dat je met je eigen keuze dat je judojuf wordt. Maar het lijkt me ook zo'n risico met kinderen die agressief zijn of niet goede lichaamsbeheersing hebben. Of er kan zoveel misgaan. Misschien heb ik een te simplistisch beeld van judo, hoor. Maar er kan zoveel misgaan als je met iemand iemand op het spectrum die zomaar opeens boos kan worden.
2: Ja, ja, en daar loop je dagelijks, kan je daar tegenaan. Ik had zelf gelukkig met ervaring werken in het speciaal onderwijs. Justin die werkte bij me, dus die was heel erg zoekende naar hoe kan je sport aanbieden met mensen met een beperking of met obesitas. En op den duur ben je toch wel je wat meer aan het inlezen en aan het doen. En vaak is het ook gewoon voelen, gewoon doen.
0: Maar kun je een voorbeeld geven van een kind dat bij jullie kwam en zich daar...
2: We hebben een jongetje en daar waren ze nog heel erg bezig met welke diagnose zit erachter. En die was vooral heel erg agressief. En die was ook wel op een gegeven moment agressief naar medeleerlingen. En dat was echt wel, op dat moment was het echt wel een beetje aanpassen. Want je dacht van oké, hoe moeten we hiermee omgaan? En wat kunnen we bieden? En wat kan je dan bieden? Dan gooi je even de meester of dan gooi je de juf. En dan daarna proberen het weer met een ander. En het zijn eigenlijk hele kleine opmerkingjes van... oh, we kunnen dit wel even proberen. Oh ja, dat vind ik wel leuk. En op een gegeven moment speel je gewoon in op interesses. Op rustig blijven. We hebben echt wel een stukje structuur. Dus na 3 tellen zitten we op die lijn. En dat is gewoon in elke les precies hetzelfde. En dat stukje structuur, dat neemt al een hele hoop prikkels af.
0: Ja. Ja, maar hoe kan het, want ik hoor altijd als topsporter, ik zei laatst ook een gast die zei van winnaars zijn geen vriendelijke mensen of iets. Dat was een boek over verschenen van als topsporter moet je echt keihard kunnen zijn voor die andere judoer.
2: Ja.
0: En nu moet je juist super empathisch zijn.
2: Ja, ik ben ook niet zo heel goed in niet empathisch zijn in mijn eigen sport. Dat, ik krijg nog wel eens te horen van je mag nog wel wat egoïstischer worden. Ja. Als je passie hebt, mijn passie is werken met kinderen. En al helemaal, als ik nog wat extra's kan bijdragen. En dan ook nog eens in een sport waar ik van hou. Ja, ja. Waarom niet? Ja, maar ouders hebben me altijd geleerd, wees maar gewoon lekker normaal. En dan, dan komt het wel.
0: Maar jullie richten je ook weer niet alleen op kinderen met een rugzakje?
2: Nee, we hebben eigenlijk, iedereen is welkom. Dat is ook ons motto, judo voor iedereen. Dus... een stukje met uitsluiten. Ja, wij willen niemand uitsluiten. Omdat iedereen kan liefde vinden. In dit geval bij ons dan in judo. Maar iedereen zou overal de liefde in kunnen moeten vinden.
0: Ja.
2: Dus het maakt niet uit of je een rugzakje hebt, geen rugzakje hebt. Tegenwoordig, iedereen heeft een rugzakje.
0: Dat is wel waar. Ja.
2: En de ene uit dat misschien door agressie. En die krijgt daar de handvaten voor. En die zie je ineens opbloeien en anderen, die zijn heel stil en die zie je ineens opbloeien met wel ineens heel hard ja durven zeggen als hun naam wordt genoemd. Ja, en het mooiste is, ouders zien, wij mengen de kinderen in gewoon één groep, zodat ze het leren van elkaar.
0: Ja.
2: Je leert dat iemand wat extra's nodig hebt en de ander die wat extra's nodig heeft, die leert omgaan met hoe kan ik soms even mezelf wat meer inperken om wel mee te werken.
0: Oh ja.
2: En je ziet daar ook heel erg het verschil bij ouders. Hoe trots een ouder kan zijn van mijn kind komt eindelijk een keer mee in een reguliere groep. In plaats van altijd maar anders moeten zijn.
0: Maar jij bent heel erg thuis in de judowereld. Dus waarom kunnen andere judoscholen dat dan niet?
2: Ik denk een stukje onzekerheid. Een stukje wat niet wetende hoe je iets moet aanpakken. Tuurlijk, iedereen schrikt af van ik heb iemand die agressief is. Of die autisme heeft en hoe ga je er maar mee om.
0: Ja.
2: En ja, er wordt gewoon, als wij een judoopleiding doen als trainer, coach of als judoleraar, krijg je niet over die doelgroep iets te horen. En dat is hetzelfde eigenlijk in de PABO. Dat ik zei van ja, het kan toch eigenlijk niet dat wij helemaal geen les krijgen over het speciaal onderwijs. Terwijl er zijn zoveel mensen die dat hartstikke goed kunnen.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk in de judo ook. Maar judo is zo'n kleine sport eigenlijk op tv of überhaupt in, ja, dat komt wel in het nieuws, maar eigenlijk vaak ook wel negatief.
0: Ja.
2: Ja, aangepast judo helemaal niet. Nee. En dat is bij de judobond eigenlijk ook nog helemaal niet zo heel groot.
0: Nee, niemand heeft het erover, maar nee. Jij nu wel hier.
2: Ja. Ja, ja. Ja.
0: We hebben het ook een beetje met iedereen vandaag over als je iets gaat doen vanuit dat je wil helpen, dat je iets goed wil doen, dat je soms ook een beetje over de kop kunt werken. Wat zit je ja te knikken?
2: Nou ja, buiten je eigen topsportcarrière, wat al eigenlijk al loodzwaar is, werk ik ook nog eens 2 dagen in het voortgezet speciaal onderwijs en heb ik ook nog eens mijn eigen judoschool erbij.
0: Ja. Ja.
2: En heel veel mensen verklaren me voor gek dat ik het allemaal doe, maar een stukje werken en voor de klas staan als juf en een stukje juf zijn in mijn eigen judoschool laat vaak ook weer even zien van welke plezier ik moet ervaren of mag ervaren in mijn eigen topsportcarrière.
0: Ja.
2: En dat is iets wat wij als topsporters heel vaak vergeten. Want je moet en je moet al zoveel en je moet hard trainen en je moet maar doorgaan en door en door en door. Terwijl eigenlijk soms die kinderen gezegd, ik heb gewoon helemaal geen zin, ik wil gewoon een spelletje doen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, waarom zouden wij dat soms af en toe niet kunnen zeggen en even een reset en gewoon even ervan genieten? En morgen komt alweer nog een extra dag met hard werken.
0: Ja. Ja. Nou zit ik even, ik zit alweer af te dwalen ook naar Barry, want jij bent dus bezig geweest met een heel groot project, zoals Naomi ook bezig is met 3 dingen tegelijk, met een heel groot project waar heel veel mensen bij kwamen kijken. En, maar kun je het dan ook loslaten als er iets niet lukt? Als het niet lukt een bepaald gebied te bereiken met die drones voor hulpgoederen?
3: Ja, dat lukt. Omdat

0: hulpgoederen?
1: Ja, dat lukt. Omdat je wordt eigenlijk gered door wat we net horen, door de diversiteit.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat we weten dat eentonig werk, dat kan je enorm uit je kracht halen.
2: Okay.
1: En de charme van wat ik hier aan tafel hoor, is dat het allemaal wel heel afwisselend en divers en complex is.
2: Mm-hmm.
1: Dat is op zich wel waar wij mensen goed in zijn.
2: Ja.
1: Dat helpt mij dus enorm als er even iets niet lukt. Je hebt nog die doping van dat jaar geleden waarin iets gebeurd is waarvan je dacht van, wow, er is iets in het veld gebeurd, of iets in de Tweede Kamer gebeurd, of iets in privé, dat je denkt, wauw, daar kan ik even op door.
2: Mm-hmm.
1: Die suiker moet je nog wel even bij je hebben. En dan gaat het weer. En dan kun je dat ook weer in perspectief plaatsen. En wat daarbij enorm helpt, is de mensen met wie je dat kunt bespreken en het doel simpel houden. En dan mag je dus af en toe gewoon, wat net ook aan het begin gezegd werd, dat je een stap vooruit mag doen. En dan kijken wat er gebeurt. En ik denk dat essentieel is om op dat moment dat er iets gebeurt waarvan je denkt van, oh kak, dit is niet helemaal de weg, dat je dan dus ook die stap terug doet.
2: Ja.
1: Naar die essentie terug. En denkt van, oké, even hergroeperen, overpraten, stap terug, rust op de plaats en vanuit daar weer door.
2: Ja.
1: En dat je dat mag doen, erin en eruit, die pendelbeweging, dan red je het.
2: Ja, wat Naomi gedaan heeft. Oh, we zitten in mei, we doen het na de zomer. Dan pas gaan we verder. Maar kun jij dan ook op vakantie?
3: Ja. Nee, dat is natuurlijk wel een juiste afstemming. Dat is vooral moeilijker met mijn topsportcarrière dan echt met mijn judoschool. Wij hebben met de judoschool afgelopen jaar geen zomervakantie gedaan.
2: Mm-hmm.
3: Maar wat wij dan wel heel erg graag wilden doen, omdat we ook een soort, we zijn ook een plekje in de wijk.
2: Ja.
3: En we zitten precies in een wijk waar eigenlijk het wel nodig is dat er iets, een mogelijkheid is voor jongeren om naartoe te gaan. Dat we ook zoiets hadden van, we willen graag een open deurbeleid. Dus onze deur staat zeker in de zomer, als we er zijn, de hele dag open. We hebben spelletjes, we hebben knutselspullen in het pand liggen, we hebben boeken. Dus kinderen kunnen, of in ieder geval jongeren en kinderen kunnen gewoon binnenlopen, aan tafel gaan zitten, gaan een spelletje doen met elkaar. Ze kunnen de judomat opwermen, we hebben voetballen, alle mogelijkheden. En in de zomervakantie hebben we zelfs gedaan, we organiseren speciale middagen voor onze leden en ze mogen iedereen meenemen, een bloempotje schilderen. Voor de kinderen die dus niet op vakantie kunnen, dat ze alsnog iets kunnen doen.
2: Het is dus radio, dus je ziet niet hoe jouw ogen glimmen en jij een glimlach echt van oor tot oor hebt. Maar dan is dit dus ook leuker dan vakantie.
3: Ja, het is ook zwaar. Je zou ook graag op vakantie willen, maar dat is meer aanpoten van je topsportcarrière en alles eromheen doen. Maar ik haal daar ook mijn energie uit om dat te kunnen organiseren en al die lachen van al die kinderen te zien.
1: En je kunt altijd nog in mei gaan.
3: Ik kan altijd nog in, nou ja, dat, met de wedstrijden is een beetje moeilijk. Dit jaar is het ook pas in oktober dat ik ergens even 10 dagen weg kan. Maar ja, op een gegeven moment met de topsport leer je daar ook wel mee omgaan. Dat
2: sowieso
3: je op andere momenten je rust moet pakken.
2: Ja, dat heb je geleerd. En Mariska, kun jij ook zeggen van, ik ga 3 weken op vakantie, of stort dan jouw deel van de werkzaamheden?
4: Ik ben al 25 jaar niet op vakantie geweest, denk ik.
2: Zie je, ja.
4: En dat is begonnen met een stukje geldgebrek, oude honden. Er is niks erger als je het laatste. Ik kan me nog herinneren, Spanje, 3 weken dat je terugkomt en er liggen al die deurwaarders en of punt 1 heb je tyfus veel was. Je hebt 3, ik zie ook de waarde, want ik heb een fijn huis. Ik heb een fijne computer. Het is heel fijn. Ik werk nu niet meer. Het is er behalve op de vrijwilligers dan. Maar het is heel fijn dat als je werkt en je hebt 3 weken vakantie, de eerste week slaap je. De tweede week ga je opruimen en de derde week ga je dingen doen. En dan begint je werk weer.
2: Ja.
4: En had ik het mooie dat ik maar 3 dagen in de week werkte. Volle dagen, maar 3 dagen. Het is ook fijn om gewoon thuis te zijn en niet naar je werk te hoeven. En nu dat ik, daarom zeg ik, ik heb ook een heel raar slaappatroon, zeg maar. Ik ging wel eens om 4 uur 's nachts de ramen wassen. Omdat ik er op dat moment zin in had. En ik heb geleerd, je moet het doen wanneer je er zin in hebt. Want je kan denken van, nou, morgen heb je geen zin meer. En dan gebeurt er niks.
2: Het is ook nog een wijze les. Nori, is er nog iets wat jij mensen mee zou willen geven die zeggen van, nou, mijn lust en mijn leven is mensen helpen.

0: helpen en dat combineren met de dingen die ik goed kan.
1: Ja, ik denk dat het sowieso mijn drie andere sprekers hier hebben heel erg laten zien van hoe village ook kan opleveren. Dus je geeft iets. Maar inderdaad, als je hier naar Naomi kijkt, je ziet dat het haar ook heel veel oplevert. En dat je ook heel veel leert. He, dus je leert misschien net zoveel van een jongetje van 8 als van jouw coach. Ja. Dus het is echt een two-way street. En ik denk dat alles wat je nodig hebt is een beetje je ogen open houden voor welk onrecht staat naar jou te roepen. En dat voel je vanzelf aan je hart. He, dat hebben jullie alle drie gevoeld van, oh, dit is mijn ding. En dan een beetje durf hebben.
0: Ja.
1: Ja, een beetje lef hebben. Ja. En naar voren stappen.
0: Ja, en gewoon die drones ontwerpen. Nou, hartelijk dank. Gezond activisme coach Nori Spouwen, vrijwilliger Mariska Vermeij, droneontwerper Barry Kopenberg en judoka Naomi van Krevel.

0: Modern Love van David Bowie was dat. En tot zover de villa vol aanpakkers vandaag. Morgen is Jurgen er weer. En dan heeft hij onder andere gesprek met voormalig weervrouw Helga van Leur over ons klimaatgedrag. Straks Dielke Teerstra en ik zeg hopelijk tot snel. Dag.
1: Dame Max.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
4: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
2: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
5: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rango Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avotros op NPO 2.
6: NPO Radio 1. 4 uur.
3: NOS NTR.
2: Dielke Teerstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. Hulpverleners reizen af naar Oost-Congo vanwege de ebola-epidemie daar. Ik spreek zo een infectioloog die onderweg is naar het gebied. En weer is het nieuws. Levi van Eck.
14: Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Riaan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Daaronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De voormalig topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt en vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. De man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op Flores. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grot onder water en raakten ze opgesloten. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje. De ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Marokkaanse boeren worden hard geraakt door de stijgende brandstofprijzen. De afgelopen jaren heerste er droogte, maar die is nu voorbij en krijgen ze te maken met het volgende probleem, zegt correspondent Samira Tjadir.
1: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn in Marokko de brandstofprijzen in de afgelopen maanden met ongeveer 30% gestegen. Hierdoor is de huur van landbouwmachines voor veel Marokkaanse boeren nauwelijks nog te betalen.
14: De huurprijzen voor landbouwmachines zijn inmiddels verdubbeld. En door een trend die in Marokko al langer gaande is, hebben boeren ook geen alternatief meer voor de machinale oogst.
1: Personeel is er in de plattelandsgebieden nauwelijks nog te vinden. Jonge Marokkanen trekken liever naar de steden om daar hun toekomst op te bouwen.
14: Voor de boeren kan het dus een erg dure oogst worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. Mogelijk loopt die nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het VK ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. En ook bij ons volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, maar vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
13: En bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De meeste files die er staan, die leveren een paar minuten vertraging op. Het is her en der druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld op de wegen richting Zandvoort. En ook op de A12 staat file door Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 20 minuten oponthoud. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen sta je een kwartier in de file. Ook voor de Duitse grens door controles. Verder is de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, weer helemaal open na een ongeluk. De weg was daar even dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar is 1 rijstrook dicht nog steeds door problemen met het wegdek. En op de N2 in het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging van Maastricht naar Eindhoven door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Kruisdonk.
13: Hoe bereid je je voor als je hulp gaat verlenen in Oost-Congo, waar ebola om zich heen grijpt?
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: In Friesland wordt vandaag de Elfstedentocht op de fiets verreden. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
20: 235 kilometer op de fiets. Wat voor maatregelen neem je dan? Nu deze toertocht wordt gereden in ongebruikelijk hoge temperaturen.
13: Het tweede en beslissende duel in de finale van de Nederlandse hockeycompetitie is net begonnen. Commentator Krijn Schuitenmaker. De Amsterdammers verloren de eerste wedstrijd van Rotterdam. Kiezen ze nu directe aanval?
21: Ja, je zou kunnen zeggen dat inderdaad Rotterdam op matchpoint staat in deze tweede finale wedstrijd. En ze kiezen inderdaad de aanval. De eerste twee kansen waren via de een van de twee Zuid-Afrikaanse broers Kasim. Twee kansen voor hem. En de eerste strafcorner die er niet in gaat voor Amsterdam. Maar ze druk zetten wel aan om snel op 1-0 voorsprong te komen in Rotterdam.
13: Maar nu eerst. De ebola-uitbraak in het oosten van de Democratische Republiek Congo breidt zich verder uit. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte vandaag bekend dat er naar schatting 900 besmettingen zijn, waarvan er 220 mensen zijn overleden. Hulpverleners reizen inmiddels af naar Congo. Ook Laurens Liesenborgs, infectioloog en ebola-expert, verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij is op dit moment in de hoofdstad, Kinshasa, en ik vroeg hem wat hij daar merkt van de ebola-uitbraak.
22: Kinshasa ligt heel ver van Ituri, dus voorlopig is het hier nog rustig. Mensen zijn een klein beetje gespannen, maar het leven gaat hier wel verder. Maar ze zijn toch een klein beetje gespannen. Enkele dagen geleden was er ook een alarm van een mogelijk iemand die verdacht was van ebola, maar uiteindelijk negatief had getest. Maar opeens gingen er heel veel verhalen dan toch direct eronder. Dus je merkt hier toch wel een klein beetje de spanning ook.
13: Maar de afstand is groot tussen Kinshasa en het gebied waar de uitbraak is.
22: Ja, absoluut. Congo is een land zo groot als West-Europa. We spreken over gigantische afstand.
13: Ja. Later deze week gaat u wel naar dat gebied waar de uitbraak is. Wat hoort u van Congolese collega's over de situatie daar?
22: Ja, men is ongerust. Dit is een heel vervelende uitbraak. Eentje die je maar één keer in de 10 jaar ziet. Er zijn heel veel onrustwekkende elementen aanwezig. Ten eerste is het toch een heel complexe, verarmde regio met een slecht functionerend gezondheidszorgsysteem, slechte infrastructuur ook. Maar tegelijkertijd wel verstedelijkt gebied. Het is daarboven ook een regio die echt geteisterd wordt door conflict, wat de respons echt absoluut bemoeilijkt. En ten derde, om daar nog aan toe te voegen, gaat het ook om een minder courante variant. Een variant waarvoor voorlopig geen vaccins, nog geneesmiddelen voor beschikbaar zijn, waarvoor ook de diagnostiek een pak moeilijker is. Ja. Dus al die elementen samen leiden zo'n beetje tot de perfecte storm.
13: En wat betekent dat nou voor wat u daar straks kunt gaan doen als u daar aankomt?
22: Ja, wij werken ter ondersteuning van onze Congolese collega's, vooral op het gebied van onderzoek. Wij helpen mee deze huidige variant in kaart te brengen, kijken hoe die zich presenteert en verspreidt. We helpen ook met de diagnostiek, want momenteel wordt maar 10% van de verdachte gevallen getest, dus dat moet echt beter. En ten derde, wat we ook gaan doen, is meehelpen een klinische studie op te zetten om geneesmiddelen te testen, beloftevolle geneesmiddelen, die hopelijk die sterfte kunnen doen zakken van momenteel 50% naar hopelijk toch iets lager.
13: Het is niet zonder risico om hulp te verlenen in een gebied waar ebola heerst. Hoe bereidt u zich daarop voor?
22: Wel, we vooral mentaal een beetje de veiligheidsprotocollen doornemen. Zowel bioveiligheidsprotocollen, nog eens heropfrissen hoe je je best aankleedt en uitkleedt met de beschermingsmiddelen. Dat is heel belangrijk. En dan zijn we vooral heel hard aan het kijken met het team en met de Congolese collega's wat de veiligheidssituatie op het terrein is en hoe we dat op een veilige manier kunnen doen. Dus ja, momenteel zijn we vooral heel hard de situatie aan het bestuderen vooraleer dat we afreizen naar het gebied.
13: Veel succes daar, Laurens Liesenborgs. En ook veel dank voor dit gesprek, infectioloog en ebola-expert verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Ja, en meneer Liseborg zegt het al, het bestrijden van deze ebola-uitbraak gaat moeizaam vanwege onder andere het jarenlang gewapend conflict in dat gebied. De afgelopen dagen zijn meerdere medische centra aangevallen. Goedemiddag, Thea Hilhorst.
0: Goedemiddag.
13: U bent hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit. U heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van ebola in conflictgebieden, ook specifiek in dit gebied. Ja, we horen het net ook, hè. Hulpverleners gaan wel die kant op. De WHO heeft honderden miljoenen vrijgemaakt ook om hulp te bieden. Is dat de juiste aanpak?
0: Nou, het is in ieder geval een belangrijke voorwaarde dat de middelen er zijn. Want zonder middelen kun je natuurlijk helemaal niks doen. Maar die middelen, dat is niet genoeg. Je hebt een infrastructuur nodig. Nou, die is inmiddels natuurlijk bijna helemaal weg uitgehold. Door het conflict aan de ene kant, bezuiniging aan de andere kant, is er heel weinig over van de gezondheidszorg in dit gebied.
13: Ja. Kunt u uitleggen wat voor gebied dit is? Want meneer Liseborg raakte er natuurlijk ook al aan, maar u kent dit gebied goed. Ja, wat voor regio is dit?
0: Nou, het is een geïsoleerde regio, zoals heel veel in Congo. Dus je kunt er ook bijna niet komen. Wegen zijn ontoegankelijk daar naartoe. Het is al jaren in oorlog, nu verheftigd door de oorlog tussen de overheid en M23, grote rebellenbeweging. Officieel is de overheid nog aan de macht in dit gebied. Maar omdat het omringd is door rebellengebied, is dat ook voor de overheid bijna niet te doen om daar feitelijk te besturen, feitelijk controle uit te oefenen.
13: We horen ook van veel hulpverleners dat er veel wantrouwen is. Hè? We zien dus ook berichten dat er medische centra in brand worden gestoken, worden aangevallen. Waar komt dat wantrouwen en ook dat geweld vandaan?
0: Ja, het is afschuwelijk om je dat voor te stellen, dat midden in zo'n ebola-gebied dat gebeurt. Maar dat zien we nu. Dat hebben we ook bij eerdere ebola-uitbraken gezien. Nou, dat wantrouwen heeft met, denk ik, twee dingen te maken. Op de eerste plaats een soort wantrouwen tegen buitenstaanders, wantrouwen tegen de overheid, wantrouwen tegen hulporganisaties die altijd te weinig geven, die er nooit bijna zijn, nu ineens massaal opkomen dagen. En ze zien er natuurlijk ook heel vervreemdend uit met van die pakken aan. Dus wat er dan gebeurt is, dan gaan de verhalen rond dat die hulpverleners de ebola niet komen genezen, maar dat die het juist verspreiden. Dus dat geeft een enorm gevoel van wantrouwen.
13: Ja.
0: Daar komt ook nog bij dat, omdat het zo ingewikkeld is, vaak het leger meekomt met hulpverleners. Dus dat geeft helemaal wantrouwen, want dan komt het leger ook nog eens naar je dorp toe. En het tweede wat heel erg speelt is dat mensen bepaalde rituelen hebben rondom begrafenissen. Je wilt iemand die is overleden, die wil je wassen, die wil je keurig begraven. Terwijl bij ebola kan dat niet, want dode mensen zijn ook nog besmettelijk. Dus de overheid heeft gewoon gezegd, je mag niet meer, mensen mogen niet hun eigen familieleden begraven. Dat moet de overheid doen, zeg maar. En ze mogen zeker niet aan dode mensen komen, die worden weggehaald.
13: Ja.
0: Nou, dat is ook iets, dat is een van de eerste aanval die van afgelopen vrijdag direct aanleiding was dat mensen hun vriend op gingen zoeken die weggehaald was en die wilden ze zelf gaan begraven.
13: Wat kan er worden gedaan om dat vertrouwen terug te winnen?
0: Nou, wat wij weten van de vorige uitbraak in Congo, dat het op een gegeven moment wel een keerpunt was toen de hulpverlener besloot om veel meer samen te werken met lokale mensen. Dat staat ook altijd wel aanbevolen, maar als er dan zo'n uitbraak is, dan ga je toch in die modus van hup, snel, meteen, we moeten meteen in actie komen. Terwijl werken met lokale mensen duurt natuurlijk iets langer. Maar uiteindelijk is dat wel beter. En dat je bijvoorbeeld,
13: En hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
0: Nou, dat je jongens snel opleidt of ouders van de school heel snel voorlicht, eventueel ook een pak aantrekt en dat zij dan langs gaan om patiënten te zoeken, patiënten aan te melden, dat ze het uit kunnen leggen. En daarmee heb je vertrouwde mensen die zich daarmee kunnen bemoeien. Priesters kunnen ook een grote rol spelen, zeker als het gaat over de begrafenissen. En je denkt, dat duurt langer, we moeten gewoon er nu in, we moeten nu actie voeren. Maar uiteindelijk werkt dat toch beter, omdat het op deze manier zoveel weerstand oproept en geweld, dat het eigenlijk alleen maar langer gaat duren.
13: Dat was hoogleraar humanitaire hulp Thea Hilhorst.
4: Elke werkdag
5: tot 6 uur.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
13: We gaan naar tennis, naar Roland Garros. Jesper de Jong die kwam als lucky loser het hoofdtoernooi binnen. En tennis nu in de eerste ronde tegen niemand minder dan Stan Wawrinka. Mark Brasser, hoe gaat het daar?
4: Ja, het is ongelooflijk spannend. We zitten aan het einde van de vierde set. Het is 5-4 in het voordeel van Jesper de Jong, die zelf serveert. En het is 40 gelijk. De Jong kan de partij dus uitmaken. Kan het in de vier sets beslissen. Maar hij kreeg zojuist een breakpoint tegen. Dat werkte hij wel geweldig weg. En nu komt hij hier bijna, wil ik zeggen. Ja, de bal van Stan Wawrinka is uit. Wawrinka die valt op zijn rug, maar is nog niet klaar. Want het punt gaat naar Jesper de Jong. En dat betekent dat de Nederlander op een matchpoint komt. Ongelooflijk spannend hier op het court. Simone Mathieu. De mensen scanderen de naam van Wawrinka. Staan volledig achter de Zwitser. Juichen ook af en toe om hem gewoon tijd te gunnen. Om bij te komen, om te herstellen. Loodzware omstandigheden in Parijs. De temperaturen van dik boven de 30 graden. Maar de mensen die willen niet weg van deze baan. Die willen gewoon nog dat er een vijfde set komt. En die willen natuurlijk dat Stan Wawrinka het gaat winnen. Ja, en die heksenketel, zeg maar. Onder deze omstandigheden moet Jesper de Jong, 25-jarige import Alkmaarder, om hem zomaar even te noemen, moet zijn hoofd zien koel te houden. Ik zei het eerder al, hij speelt niet alleen tegen Wawrinka. Hij speelt niet alleen tegen de omstandigheden, die warme, die hitte hier op dit court. Maar hij speelt ook tegen het publiek. En het is ongelooflijk klap dat hij in deze game, dat hij zijn hoofd weet koel te houden. Komt hij met zijn eerste service op matchpoint? Nou, mist hij de bal en mist wel wat eerste services. Misschien toch iets van spanning bij de Nederlander. Dan neemt hij zijn tijd voor de tweede service. Ook wel omdat het publiek een beetje begint te juichen na die eerste service. Hij krijgt dus nog één service. Hij staat op matchpoint.
13: En dan gaan we ook even naar het hockey. Naar Krijn, Amsterdam tegen Rotterdam.
5: Ja, het zijn de Amsterdammers die op een 1-0 voorsprong zijn gekomen. Na een heel goed eerste kwart. Een uitstekend eerste kwart, mag je wel zeggen. Dat was een belangrijke treffer, hoor. Het was uiteindelijk Sam Steins Bisschop die de 3-3 maakte over twee wedstrijden. De 1-0 voor Amsterdam. Dus Amsterdam kwam als een komeet uit de startblokken. Twee strafcorners die mochten ze nemen. Die vlogen er niet in. Twee aanvallen van een van de broers Kasim, die geen doelpunt opleverde. Maar uiteindelijk was het David Huse die de bal gaf aan Sam Steins Bisschop. En die kon hem uiteindelijk in de goal tippen. Dus staat het gelijk. Na één kwart in wedstrijd 2 is er een iets langere drinkpauze tussen de kwarten. Dus ja, is het toch nog wel even spannend in Rotterdam bij deze tweede en beslissende wedstrijd.
13: Ja, en hoe spannend is het inmiddels bij Roland Garros, Mark Brasser?
4: Ja, het applaus is voor Jesper de Jong. Hij heeft de partij gewonnen. 6-4 in de vierde set. 3-1 in sets dus in het voordeel van de Nederlander. Die het applaus in ontvangst neemt. Maar die ook zo'n gebaar maakt naar de kant. Van ja jongens, klap maar voor Stan Wawrinka. Hij sluit hier ja, zijn Roland Garros carrière af. 3 Grand Slam titels heeft hij in zijn carrière gewonnen. Waaronder Roland Garros in 2015. En je moet toch, en dat heeft Jesper de Jong, die weet dat natuurlijk ook. Heeft heel veel respect hier voor Stan Wawrinka. Die ja, in een periode met Federer, met Nadal, met Djokovic, met Murray, Del Potro, Dominic Thiem, om maar een paar spelers te noemen. In die periode daar, die generatie, daar maakte hij onderdeel van uit. En toch heeft hij in die periode 3 Grand Slam titels heeft hij gewonnen. Jesper de Jong wordt geïnterviewd op de baan. Ja, prachtig natuurlijk dat hij wint van een voormalig Grand Slam winnaar, van een voormalig top 3 speler. En zijn wereld ziet er heel anders uit. Uitgeschakeld in de kwalificatie als lucky loser naar het hoofdtoernooi. Dat was al een gelukje. En nu winnen op deze mooie baan van niemand minder dan Stan Wawrinka. Eerste Nederlander op de baan, meteen gewonnen. Jesper de Jong is door naar ronde 2 in Parijs.
13: Dat is een mooie start, was het daar. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
14: Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond, meldt Omroep Brabant. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hebben verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Regionale kinderombudsmannen roepen het kabinet opnieuw op om de studieschulden van kinderen van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. 1 op de 5 kindgedupeerden heeft nog steeds meer dan 50.000 euro schuld. Duizenden van hen zitten daarom, net als hun ouders, in grote financiële problemen. Zoals de 26-jarige Jair. Hij leende maximaal extra geld bij Duo, vertelt hij bij 1 Vandaag.
8: Thuis kwamen we ook gewoon geld tekort. Dus het extra bijlenen zorgde bij mij ervoor dat ik dat in het huishoudpot kon steken. En we daarvan dingen konden doen. Dingen zoals fatsoenlijke boodschappen, internet betalen.
14: Volgens de kinderombudsmannen hebben de jongeren door de studieschulden extra zorgen. Sommigen zijn zelfs depressief geraakt en hebben geen contact meer met hun ouders.
7: Wat een leed in die gezinnen.
14: Ja, dat gaat ook maar door heel de tijd. Dan een herkenbaar probleem voor veel mensen. Pakketjes die niet worden thuisbezorgd, maar rechtstreeks naar een pakketpunt gaan. En dat wel in veel gevallen mensen wel gewoon thuis zijn. Onder een peiling van het tv-programma Radar blijkt dat 60% van de ondervraagden dit wel eens overkomt. Sommige mensen vermoeden dat de bezorger helemaal niet aan de deur is geweest. De deurbelcamera laat helemaal geen pakketbezorger zien, vertelt een van de panelleden. En in Heteren in Gelderland moet de 77-jarige Wim van Dijk zijn kunstgras bij de slootkant voor zijn huis verwijderen. Anders volgt een boete van €5.000. Hij legde het kunstgras vorig jaar aan omdat hij door rugklachten zijn tuin niet meer goed kan onderhouden. Hij betaalde er €3.500 voor. Volgens Van Dijk gaf het waterschap er eerst toestemming voor, vertelt hij bij Omroep Gelderland.
9: Na 3 keer bellen, geen probleem, mondeling toegegeven. Maar helaas, ik weet niet wie het geweest is. En hun zeggen dat, ja, daar hebben we nooit gezegd.
14: Ja, want het waterschap zegt dat kunstgras geen wortelstructuur heeft. Die zorgt voor stevigheid van de bodem bij de sloot. En ook is het niet goed voor de biodiversiteit. En dus moet het kunstgras weg.

0: Portugal the Man, Feel It Still. De Europa-run aankomst, festivals, braderieën, er zijn allerlei dagen van. Het zijn allemaal jaarlijkse evenementen op Tweede Pinksterdag die dit jaar te maken hebben met hoge temperaturen. Organisaties nemen dan maatregelen. Ook bij de jaarlijkse Fiets Elfstedentocht, start en finish is in Bolsward. En daar is ook verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Rode, verhitte hoofden hier bij de aankomst in Bolsward. Het was nog lekker koel bij de start vanochtend vanaf 5 uur. Maar in de loop van de middag liep de temperatuur op tot 26 graden. En dat zijn ze niet gewend bij deze tocht die al sinds 1912 wordt gereden. 14.000 deelnemers rijden 135 kilometer vanuit Bolsward. Eerst een lus door Noordoost-Friesland en daarna terug in Bolsward, waar gestempeld wordt. Stempel nummer hoeveel?
2: Even kijken, nummertje 7 zit. Halverwege.
1: Ja, iedereen even moet afstappen. Dit is rustpunt na 135 kilometer.
3: Welkom terug in Bolsward. Dit is een zonnige Bolsward. Het tweede gedeelte van de tocht begint hier.
1: En daarna wachten nog 100 kilometer een lus door Zuidwest-Friesland.
3: Rond 26 graden.
1: En dat betekent maatregelen nemen op een dag als vandaag.
4: Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, succes.
1: We krijgen soep met extra zout erin. Het is druk bij het watertappunt. Zo, een hele bidon over het hoofd.
5: Ja, heerlijk. Even afkoelen.
1: Hoe heet is het?
5: Warm, heel erg warm. Maar wel lekker. Ja, genoeg drinken.
2: Het is wat nu wel warm hoor, maar het zijn vroeg gestapt, dus dat was wel lekker.
1: Wat voor maatregelen heeft u zelf genomen?
2: Goed is, smeren, veel drinken.
3: Dit is nog maar 100 kilometer. Zet erop en geniet ervan.
1: Deze mevrouw heeft hem al vaker gereden.
6: 18.
1: 18e keer. Word je het zo heet gehad?
6: Nee, maar dat weet je van tevoren. Heel veel waterpunten extra. Extra voor gewaarschuwd. Heel goed geregeld, overal. Iedereen in, waar was dat, Dokkum geloof ik, kun je smeren. He, met zonnebrand, dus hartstikke goed geregeld, ja.
1: Het is nadrukkelijk geen wedstrijd, maar een toertocht. Toch zie je de meeste mensen op lichtgewicht fietsen in vol ornaat. Maar je fietst gewoon op een loodzware tandem. Waarom?
7: Ja, zeker. Nou, omdat mijn fietsmaatje vorig jaar gevallen is, durfde hij het niet aan om nou alleen te fietsen. Dus hebben we bedacht van, we gaan op een tandem.
1: Het is wel extra zwaar.
8: Het is even wennen. Qua trappen en qua zadel, zeg maar. Maar voor de rest, het gaat op zich wel goed.
1: En iedereen juicht langs de kant?
7: Iedereen juicht, ja, als we met de tandem langskomen. Dat klopt.
1: Je kunt wel lekker extra veel drinken meenemen in die grote fietstas.
7: Ja, dat scheelt, hè?
1: Dat hebben die mensen op die carbonfietsen niet.
7: Nee, dat zeker.
1: Annika Rekkers van de organisatie. Dat gaat allemaal goed, ondanks de hitte.
9: Ja, zeker. Wat je nu ziet, is dat er al heel veel fietsers eigenlijk terug in Bolsward zijn bij de finish. Het weer is gewoon super om te fietsen, dus ze kunnen hard fietsen.
1: Ik zie overal werkloze EHBO'ers en ambulances die altijd klaarstaan.
9: Ja, het Rode Kruis en de EHBO is direct gekoppeld aan onze organisatie, dus die staan altijd klaar.
1: Heeft u vandaag nog dingen veranderd, omdat het toch wel heel warm werd?
9: Nou, we hebben in ieder geval een plan klaarstaan. We hebben nu wel opgeschaald in waterposten en elektrolyten bij het water toegevoegd.
1: Dat zijn mineralen, hè?
9: Mineralen en zouten.
3: Let op elkaar, drink genoeg, smeer genoeg.
1: Hoe gaat het?
10: Ja, super. Ja, we zijn net even door de brandweer heen gereden. Die was aan het spuiten. Het is natuurlijk hartstikke warm. Het is een heerlijk warme dag. De verzorging is heel goed. Volgens mij zijn er ook extra servicebusjes en zo.
1: En de brandweer dus.
10: En mensen die langs de kant van de weg staan met kinderen met waterpistooltjes en mensen met tuinslangen. En,
1: het is eigenlijk veel leuker als het zo warm is.
10: Ja, nou, wij hebben, dit is onze 5e keer. De eerste keer was de hel van 2022. Dus toen was het alleen maar nat. Maar,
1: liever dit.
10: Liever dit, zeker, ja. Ja, ja.
1: Nou, nog 100 kilometer, hè?
10: Ja, op het eitje, ja.
1: Voor hen gaat het lukken. Terug zijn in Bolsward vanavond. Tot middernacht mag er gefinished worden.
0: Matthijs van der Wiel vanuit Bolsward. Steeds vaker gaan operaties op het allerlaatste moment niet door, omdat medische hulpmiddelen niet beschikbaar zijn, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zometeen de verslaggever.
11: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: NPO Radio 1.
0: 1 over half 5. Hier is Levi met de hoofdpunten.
15: De PVV in Noord-Brabant heeft een rechtbanktekening bewerkt en die een tijdje op hun Instagram-pagina gezet. Het is een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Riaan. In de bewerkte versie zien de broers er veel bedreigender uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban overweegt stappen tegen de PVV. Een ex-bestuurder van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij geld uit de partijkas heeft gestolen. Het gaat om omgerekend bijna €500.000. De 62-jarige Peter Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Paus Leo waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt niet tegen de technologie te zijn, maar is wel bang dat AI ons berooft van onze menselijkheid. Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet hij als een grote bedreiging. En tennisser Jesper de Jong heeft zich in Parijs geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Hij versloeg vanmiddag oud-toernooiwinnaar Stan Wawrinka in 4 sets.
0: Weerman Peter Kuipers-Munneke, we horen net al een hoop warme fietsers voorbij komen in Bolsward. Hoe warm is het eigenlijk?
16: Nou, daar in Bolsward is het zo'n 27 graden. In het midden en het zuiden van het land is het op de meeste plaatsen nu 8 of 29 graden. En daar komt ook niet zo heel veel meer bij, want de zon is al op zijn hoogste punt heen. Er komt ook niet hele warme lucht naar ons toe geblazen meer. Dus dit zijn wel zo'n beetje de maximumtemperaturen. En dat betekent net geen tropische dag in Nederland. Lokaal niet, maar ook in de beeld niet. Dat zal morgen wel zo zijn, want morgen wordt het echt nog een stukje warmer dan vandaag. Heel veel zon is er dan en dan wordt het zo'n 29 tot 30 graden in het noorden van het land. In het midden en het oosten van het land wordt het dan 30 of 31 graden en in het zuidoosten wordt het plaatselijk zelfs 32 graden. En als dat allemaal ook daadwerkelijk uitkomt, dat hoop ik dan, dat mijn verwachting ook klopt, dan hebben we een record te pakken voor de datum 26 mei. Nooit eerder was het zo warm. 30 graden in mei gebeurt wel eens vaker. Maar niet zo heel vaak. Dus het is wel bijzonder dat het morgen waarschijnlijk zo warm wordt. Nou, dat is het dan ook meteen. Ja. Althans, qua uitzonderlijke warmte. Want na morgen blijft de zon wel. Maar gaan de temperaturen een stukje omlaag. Woensdag wordt het zo'n 23 graden. Donderdag dan toch weer 26. Vrijdag 23 en het weekend waarschijnlijk ook zo'n 24 graden. Zondag gaan we waarschijnlijk de eerste tekenen zien van een einde aan deze hele zonnige periode. Zoals het er nu naar uitziet hebben we vanaf maandag, maar dat duurt dus nog een volle week, een overgang naar wat wisselvalliger weer. Maar goed, dat duurt dus nog zo lang. Voorlopig dus heel veel zon.
0: Dankjewel, Peter. En dan gaan we weer even naar de finale van de play-offs bij het hockey. Amsterdam-Rotterdam, Krijn.
17: Ja, de Rotterdammers kwamen pas laat op gang. Maar uiteindelijk dus de 1-0 voorsprong voor Amsterdam. Maar nu zit hij erin. Het is Amsterdam dat op gelijke hoogte komt. Rotterdam dus dat weet te scoren via Thijs van Dam. Een van de internationals, een van de betere en goede spelers die al een lange carrière bij Rotterdam achter de rug heeft. En hij scoort voor de ploeg van Erik van Driel, die hele belangrijke gelijkmaker. Een aantal strafcorners op rij. Vanuit de rebound wordt er gescoord. En dus staat het 1-1. En in de overallstand is het dan weer Rotterdam dat op voorsprong staat. En zij zijn dus weer op koers voor de landstitel.
0: En dan de situatie op de weg. Bianca Damink.
18: Er staan vooral veel korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Her en der is het druk door recreatieverkeer. Onder meer vanuit Zeeland. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je bij goede reden 10 minuten vast. Op de N307 staat het ook helemaal vast van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. komt waarschijnlijk ook door eerdere problemen op de afsluitdijk. Maar op die N307 sta je nu 50 minuten in de file. Bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd in de A29 richting Rotterdam. De vertraging is een kwartier. En door Duitse grenscontrole sta je in de file. Onder meer op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En ook daar is het oponthoud een kwartier.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Dielke Teertstra.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Operaties die ineens niet doorgaan of ziekenhuisafspraken die last minute worden verzet. Volgens medisch specialisten en leveranciers kan dit steeds vaker gebeuren. Ze vertellen aan Nieuwsuur dat dat komt door tekorten aan medische hulpmiddelen.
24: Zoals sommige mensen zich misschien kunnen herinneren, was er nog niet zo lang geleden een groot tekort aan dit soort infuuszakken. Eén fabriek in Amerika was daarbij tijdelijk uit functie en dat bleek een wereldwijd probleem te zijn. Andere dingen zijn bijvoorbeeld deze slangetjes die we bij de urologie inwendig inbrengen in de urineleider tussen de nier en de blaas. Dus dat is essentieel voor de gewone dagelijkse zorg. En zeker die infuuszakken. Daar worden er honderden van per dag gebruikt in een ziekenhuis.
18: We horen dus van deze uroloog dat het niet alleen gaat om geplande, maar ook om dagelijkse zorg. Voor deze uitzending vroeg ik Nieuwsuur-collega Flip Linssen met wat voor tekorten ziekenhuizen de komende jaren nog meer te maken kunnen krijgen.
25: Ja, dat gaat eigenlijk om alles wat je in het ziekenhuis kunt voorstellen. Dus aan de ene kant hele algemene dingen zoals ziekenhuishandschoenen. Maar je hoorde het bij de uroloog natuurlijk al even. Dat is ook hele specialistische zorg. En het ging hier dus om infuuszakken. Maar dat kan, zo zagen we in het verleden ook gaan, om bijvoorbeeld bij de gynaecologie elektroden waarmee tijdens de bevalling de hart- of hersenactiviteit van een ongeboren kind wordt gemeten. Dus dat is ook het lastige. Het zijn heel veel verschillende hulpmiddelen die er bestaan. En het kan zo bij ja, welk hulpmiddel dan ook voorkomen eigenlijk, zo'n tekort. Je zou zeggen dat is best goed in kaart te brengen nu we weten dat er meer tekorten aan zitten te komen. Maar ja, dat is dus heel lastig, zo blijkt.
18: Maar hoe ontstaat zo'n tekort?
25: Ja, dat komt eigenlijk nu, of althans de afgelopen jaren en de komende jaren, onder andere door de geopolitiek, de geopolitieke onrust die er natuurlijk al behoorlijk wat maanden nu ook weer is. En je ziet bij zo'n hulpmiddel, dat komt uiteindelijk natuurlijk hier in het Nederland in het ziekenhuis terecht. Maar dat ontstaat al ja, verder op de wereld. Internationaal is er een hele keten vanaf het begin van het maken van zo'n product naar hier. Dus ja, zodra er iets verstoord wordt in die keten, komt het uiteindelijk hier niet terecht. Dus dat is de ene kant, maar je hebt ook nieuwe Europese wetten sinds een tijdje. En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
18: Of het de moeite is om dat ja, hele certificatieproces door te lopen.
25: Exact, en als er minder producten hier zijn en er ontstaat zo'n tekort, dan heb je natuurlijk ook minder alternatieven ja, om op terug te vallen.
18: We hoorden net al de afdeling urologie. Jij noemt ook al een aantal afdelingen, hè, onder andere waar de baby's worden geboren. Maar waar kan de zorg voor patiënten nou het meest in gevaar komen?
25: Ja, als we dat dan een beetje kunnen inschatten, dan gaat het vooral om afdelingen waar veel technologie wordt gebruikt. Want hoe meer technologie, hoe afhankelijker je er natuurlijk ook van bent. Dus dat gaat om vooral afdelingen waar heel veel kleine apparaatjes worden gebruikt bijvoorbeeld.
18: En wat voor afdelingen kunnen dat zijn?
25: Nou, denk aan intensive care, denk aan andere spoedafdelingen waar je eigenlijk heel acuut moet handelen.
18: En wat betekent dit nou voor patiënten?
25: Ja, tot nu betekende dit niet heel veel, want eigenlijk kon alles achter de schermen worden opgelost, konden er veel alternatieven naar de ziekenhuizen toe worden gehaald, maar dat kost heel veel moeite, heel veel tijd, ook geld. En het is eigenlijk de vraag, wat gaat dit nou betekenen? Maar ja, je kunt je natuurlijk voorstellen, zodra er meer tekorten ontstaan, is het ook steeds lastiger om dat achter de schermen allemaal rond te breien. En ja, is het dus eigenlijk wachten op tot de patiënt het wel echt gaat merken, tot er operaties worden afgezegd in grote hoeveelheden, tot er echt bepaalde type operaties niet meer door kunnen gaan. Dus het is een beetje wachten op tot het echt misgaat natuurlijk.
0: Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de voorraad in het ziekenhuis, zorgen dat die op peil is, de inkoop? Zijn dat de ziekenhuizen zelf?
25: Ja, dat is in Nederland per ziekenhuis geregeld. Iedereen of alle ziekenhuizen die handelen autonoom. En dat is best wel opvallend, want als je naar Europa kijkt, dan zie je dat heel veel andere Europese landen dat veel centraler hebben geregeld. Veel regionaler of zelfs veel landelijker. Maar ja, hier merk je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de geneesmiddelen, dus de medicijnen, dat dat echt ieder voor zich is.
0: Dus stel dat je inderdaad op die afdeling urologie werkt, waar we het al eerder over hadden, en je merkt dat die slangetjes die je nodig hebt, dat die opraken. Ja, wat gebeurt er dan?
25: Ja, dan is er natuurlijk korte paniek. En dan is het uitzoeken, speelt dit nou eigenlijk ook in andere ziekenhuizen? En dan moet zo'n heel specialisme in heel Nederland moet in kaart gaan brengen, waar ligt welke voorraad? Welke voorraad zou misschien naar een ander ziekenhuis toe kunnen? Waar is het hardst nodig om de spoedzorg nog door te kunnen laten gaan? En dat moet allemaal opgetuigd worden zodra zo'n tekort er al is. Vanaf het moment dat dat gemeld wordt, dan ineens ja, moet iedereen aan gaan staan en moet er van alles geregeld worden, terwijl op voorhand daar ja, nog weinig aan te doen is.
0: Ziekenhuizen waarschuwen nu wel voor de gevaren. Wat voor stappen kunnen ze zetten?
25: Ja, een belangrijk punt volgens Zorginkoopnetwerk. Dat is een organisatie die dus bijspringt wanneer zo'n tekort ontstaat.
0: Oh, want dat bestaat wel.
25: Ja, als het tekort ontstaat, dan wordt er gecoördineerd. Maar op voorhand dus nog niet.
0: Nee, precies. Ja.
25: En zij zeggen eigenlijk moeten we in Nederland toch naar een systeem toe dat niet zo decentraal als nu is, maar wat veel centraler, zoals in andere Europese landen, georganiseerd kan worden. En dat is nogal lastig, want de hele zorg is natuurlijk decentraal ingericht nu. En dus is het de vraag, hoe komen we tot zo'n punt? Misschien zijn zij wel die partij die dat moeten oppakken. En dat zien ze zelf ook wel. Maar ze zeggen wel, er is onder andere vanuit de overheid, maar ook vanuit alle ziekenhuizen natuurlijk wel mandaat nodig, dat één organisatie dat gaat aansturen. En dat gaat best wel lang duren.
0: Dat was Nieuwsuur-collega Flip Linssen. Het rommelt weer in de Spaanse politiek. Het Spaanse OM onderzoekt of oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Hij is nu een belangrijke vertrouweling van de huidige premier Pedro Sánchez. En daardoor komt de Spaanse regering onder druk te staan. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, waar wordt Zapatero van verdacht?
2: Ja, Zapatero die wordt dus genoemd in een gerechtelijk onderzoek. Dat werd de afgelopen week al duidelijk, maar daar lekken steeds meer details van naar buiten, naar de Spaanse pers, vandaag weer. Hij wordt onderzocht voor mogelijke belangenverstrengeling, witwaspraktijken en politieke beïnvloeding rond de redding van een luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Dat is tijdens de coronacrisis geweest. Toen was hij al geen premier meer en hij had ook geen officiële regeringsfunctie meer. Maar binnen de Socialistische Partij was hij toen wel een belangrijk informeel machtsfiguur. Want hij wordt dus gezien inderdaad, je zei het net al, als vertrouweling en adviseur van premier Sánchez, toen en nu nog steeds. En die vliegtuigmaatschappij kreeg dus in 2021 meer dan 50 miljoen euro staatssteun. Terwijl er toen al vragen waren over de financiële gezondheid van het bedrijf. En onderzoekers die bekijken nu dus of Zapatero politieke contacten gebruikt heeft om die steun mogelijk te maken. En daarnaast spelen er ook nog een paar andere zaken rond bedrijven in het buitenland, waar hij illegale betalingen van zou hebben ontvangen.
0: En het is dus een verdenking van het OM. Hoe zeker zijn ze daarvan?
2: Ja, het is voorlopig inderdaad nog niet bewezen. Het gaat om een lopend gerechtelijk onderzoek. En er is dus nog geen veroordeling. En dat is wel een heel belangrijk punt op dit moment. Dat onderscheid is belangrijk omdat hier in Spanje worden heel vaak over en weer beschuldigingen van corruptie gebruikt in de politiek. De oppositie die spreekt nu al over echte corruptie bijvoorbeeld. En ze hebben de afgelopen weekend zijn er al tienduizenden mensen hier in Madrid de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. En dat kwam dus door deze zaak. Terwijl dus de socialisten aan de andere kant benadrukken dat er nog helemaal geen definitief bewijs ligt tegen Zapatero. En ook de premier, Pedro Sánchez, die staat echt nog volledig achter hem op dit moment.
0: En wat doet dit met de populariteit van Pedro Sánchez?
2: ja, het zet Pedro Sanchez absoluut onder druk. Vooral omdat Zapatero nog steeds een invloedrijk figuur is binnen de Socialistische Partij. De oppositie gebruikt de zaak dan weer om te zeggen dat er opnieuw sprake is van vriendjespolitiek rond deze regering. En Zapatero is ook niet de enige persoon ook, rond deze regering de afgelopen maanden die onderzocht is wegens corruptie. Denk ook bijvoorbeeld aan de vrouw van Pedro Sanchez, die zaak die tegen haar loopt. Ook nog niet bewezen trouwens. Maar ja, maar zeker rechtse partijen zoals Partido Popular en Vox, die proberen nu met hulp van deze affaire een soort van patroon te schetsen binnen de Socialistische Partij. Terwijl overigens vooral Popular zelf ook nog wel een paar politici heeft die worden onderzocht voor corruptie. Maar ja, het komt hen niet heel erg slecht uit, want de afgelopen paar regioverkiezingen rechts veel groter dan links. Dus het zou ze ook niet heel slecht uitkomen als net nu de regering valt.
0: Ja, en wat denk je? Gaat dat gebeuren?
2: Ja, de vraag is eigenlijk hoe lang deze regering het nog volhoudt. Het is een regering die vanaf het begin al best wel wankel was, bij aantreden al. Maar ja, sinds de dood van Franco en de nieuwe democratie hier in Spanje is er dus geen één regering vertrokken zonder dat ze een corruptiezaak aan zich hadden plakken. Bij allebei de partijen dus. Maar ja, voor nu op korte termijn lijkt de regering nog niet te gaan vallen. Ondanks dus de politieke schade heeft Sanchez voorlopig nog wel voldoende steun, of lijkt die voldoende steun binnen het parlement te hebben om aan de macht te blijven. Maar ja, mocht er binnen de komende tijd een van die onderzoeken toch wel bewezen worden dat iemand die dicht bij Sanchez staat echt corrupt is geweest en dat echt bewezen wordt, ja, dan wordt het wel moeilijk volhouden, denk ik.
0: Dankjewel, Miralde Bruyne. Levi, wat melden media in het buitenland?
15: Volgens Boliviaanse media levert de president van het land de helft van zijn salaris in. Daarnaast halveert hij ook het salaris van zijn ministers. De reden is volgens de president toewijding aan het land. Het is al weken onrustig in Bolivia door bezuinigingsplannen van de regering. Daardoor stijgen veel prijzen en veel inwoners maken zich zorgen. Door aanhoudende stakingen is er inmiddels een tekort aan eten, brandstof en medicijnen. Bij een kaartjescontrole in België zijn 7 mensen gewond geraakt, meldt de VRT. De controle was gisteravond in een tram aan de kust. Toen sommige reizigers geen geldig kaartje konden laten zien, werden ze agressief. 4 controleurs, de chauffeur en 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen hield er een knieprobleem aan over, een ander brak zijn neus. De politie heeft iemand aangehouden en onderzoekt de camerabeelden. In Oeganda zijn zeker 3 mensen omgekomen na een botsing met een olifant, schrijft de BBC. 4 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in een nationaal park in het land. In de auto zaten 7 ambtenaren van de Oegandese Belastingdienst. Ongelukken tussen mensen en dieren komen vaak voor in het Afrikaanse land. Vooral omdat steden en dorpen groeien en mensen daardoor ook steeds vaker in beschermde natuurgebieden te vinden zijn. En de Australische omroep ABC heeft beelden online gezet van een ruzie in het parlement. De voorzitter van een parlementaire commissie en een senator kregen het aan de stok.
4: Any forum,
5: I will happily have that. Let's go to the national press
4: club. Because I'll cut you up.
5: You'll cut me up. What?
4: Metaphorically, yes. I'll carve you up, is what I should say.
0: Zegt hij nou echt, we zou je in stukken snijden?
15: Ik zou je in stukken snijden, zei hij. Maar hij bedoelde dat dus figuurlijk. Hij noemde haar ook dwaas en onwetend. Dat zegt hij nu dus, dat hij dat figuurlijk bedoelde. Mm. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor zijn taalgebruik.

0: All Summer Long, Kid Rock was dat. Is dat, moest ik zeggen. Nu was hij het ook. Vanuit de hele wereld zijn moslims in Saoedi-Arabië om de Hajj te volbrengen. Het is de belangrijkste bedevaartstocht in de islam die vandaag begint. Vanmiddag sprak ik met Ismail Merjimek. Hij is imam van de Mevlana Moskee in Rotterdam. En begeleidt gelovigen tijdens deze reis. Ik vroeg hem hoe het nu is in Saoedi-Arabië.
1: Het is geweldig. Het is warm natuurlijk. Maar het is ook spiritueel warm. Heel veel mensen hebben er zin in. Ik zie letterlijk de enthousiasme bij de mensen. En ook een beetje spanning. Want het is toch een groot moment. Je hebt er toch maanden naar uitgekeken. Dus het is een geweldige sfeer, eerlijk gezegd.
0: En hoe ziet zo'n eerste dag eruit voor mensen?
1: Ja, heel veel mensen vertrekken nu dus vanuit hun hotels naar Mina eerst. Dat zijn de eerste tentenkampen. En van daaruit gaan ze naar het belangrijkste gedeelte wat er is. En dat is Arafah. En dat is waar ik zo meteen naartoe ga. En ja, het is druk. Maar mensen zijn behulpzaam. Mensen, die saamhorigheid kan je gewoon letterlijk voelen. We gaan nu als eerste naar de vlakte toe, de vlakte van Arafah toe. Daar gaan we overnachten. En dat zijn dus miljoenen mensen die in smeekwezen zitten, die in gebeden zitten. En die eigenlijk connecten met God in de nederigheid van een sombere tent met niet superveel voorzieningen. Ja.
0: En u begeleidt hier een groep van 125 mensen. Hoe gaat dat?
1: Ja, het is een stichting. De Islamitische Stichting Nederland heeft aanvragen hiervoor. Je kan je inschrijven. En dan krijg ik als imam zijnde krijg ik dan een groep. En dat is dus 125 mensen in totaal. En dat zijn verschillende leeftijden. Van 23 is de jongste tot 73 de oudste. Allemaal met

0: verschillende bagages.
1: Als we hier dingen van de Hajj zien, dan is dat vaak het beeld van mensen die rond de Kaaba lopen, hè, die de rondes lopen.
0: Ja.
1: Maar het is dus een heel veel omvattender tocht of gebeurtenis.
0: Ja, klopt. Wat bijzonder is aan de Hajj is dat het niet maar één enkele ritueel is. Het zijn meerdere rituelen op meerdere stops, op ook eigenlijk meerdere plekken rondom Mekka. Je begint met een simpele witte kledij. Dat symboliseert eigenlijk dat alle sociale statussen wegvallen. En of je nou rijk bent of arm bent, maakt niet uit. Iedereen is gelijk. En met z'n allen vertrekken we naar Arafah. En daar vragen we om de vergeving en de genade van God. En daar zie je dan ook die verbondenheid en die devotie naar God toe. En ja, daarna vertrekken we, de volgende avond vertrekken we naar Muzdalifah, waar we ook weer in het gebed staan en waar we dichter bij God proberen te komen. Waarna we dus eigenlijk een hele symbolische ritueel gaan doen, en dat is het stenigen van de duivel. Het klinkt een beetje raar, maar het is eigenlijk symbolisch. Je stenigt eigenlijk de kwade eigenschappen, je gooit ze weg, je probeert ze weg te houden van jezelf. En een belofte te doen aan God dat je niet meer dat soort slechte eigenschappen zult hebben. Zoals oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, gierigheid en noem het maar op.
1: Dit jaar speelt de oorlog tussen Israël, de VS en Iran. Saoedi-Arabië heeft een oranje reisadvies op dit moment. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Heeft u getwijfeld om te gaan en de mensen die u begeleidt?
0: Ik heb geen seconde getwijfeld, eerlijk gezegd. Vele landen hebben een oranje reisadvies waar je gewoon eigenlijk best wel goed een vakantie kan houden tegenwoordig. En we hebben ook geen probleem gehoord van de voorgaande reizen. Veel mensen vroegen wel van gaat het nog door omdat er vluchten geannuleerd werden. Maar gelukkig is dat niet het probleem geweest. En ik denk ook dat niemand daar echt heel erg veel over heeft nagedacht. Dus dat viel nog allemaal wel mee hier aan de westkant van Saoedi-Arabië.
1: Dat zei Ismaël Mercimek, imam van de Mevlana Moskee in Rotterdam.
2: NPO Radio 1.
3: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
3: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
4: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
5: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
6: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
2: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
7: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Bewakingsbeelden van daders. Sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht. Vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
15: Let's go!
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
15: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. Een akkoord over het staakt het vuren in het Midden-Oosten was bijna rond. En toen toch niet. Volgens Trump moeten onderhandelaars niet overhaast te werk gaan. Nu het nieuws, Levi van Eck.
17: Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Riaan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Hij blijft voorlopig vastzitten, zegt deze BBC-verslaggever.
18: Peter Murrell was remanded in custody and led away in handcuffs. He'll be sentenced next month. The 61-year-old faces a lengthy spell in prison.
17: Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen die werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bel en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. Paus Leo vindt dat AI ontwapend moet worden. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt niet tegen de technologie te zijn, maar is wel bang dat AI ons berooft van onze menselijkheid. Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet hij als een grote bedreiging. Niet eerder was het in het Verenigd Koninkrijk in mei zo warm. In Londen werd 33 graden gemeten. Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur voor eind mei in het VK 14 tot 20 graden. Ook in onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje is het veel warmer dan gebruikelijk eind mei. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex en is vermoedelijk gewurgd. Een 16-jarige is inmiddels als verdachte aangehouden. Correspondent Saskia Houtuin vertelt over de plek van het misdrijf.
19: Zijn lichaam werd bij de rivier La Vilaine gevonden nadat een visser geschreeuw had gehoord en de politie had gebeld. Omstanders zeggen tegen persbureau AFP verbaasd te zijn dat dit heeft kunnen gebeuren op die plek, omdat er vlakbij een park is en er veel wandelaars en hardlopers komen.
17: De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook tennissers Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor nog op het toernooi in actie. En door het warme weer op tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotenmeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Het weer volop zon en zomers warm dus. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer koeler.
1: Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar wat opvalt is in het zuiden de A76 vanuit Geleen. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens heb je door controles een half uur vertraging. Ook zijn er Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Het is druk door recreatieverkeer, onder meer vanuit Zeeland. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je bij goede reden een kwartier in de file. En op de N307 van Horen naar Kampen, de Houtripdijk, sta je in de file. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de vertraging 20 minuten. Een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten heeft grote gevolgen voor Libanon. Maar dat land zit niet aan de onderhandelingstafel. Zo onze correspondenten.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Krijn Schuitenmaker is nog steeds bij de mannenhockeyfinale tussen Rotterdam en Amsterdam. Derde kwart.
25: Ja, en in dat derde kwart, in de slotfase van dat derde kwart, is Amsterdam op voorsprong gekomen. Een strafcorner die erin ging. En dat betekent dus dat de stand nu weer gelijk is. Over twee wedstrijden genomen. 4-4. Een strafcorner van Boris Burkhardt, die hem wist te benutten. De topschutter van de Amsterdammers. Nadat Rotterdam ook een kans heeft gekregen via Hortensius. Maar die ging er niet in. Maar deze strafcorner dus wel. Dus staat er 2-1 voor de Amsterdammers in Rotterdam. En 4-4 overal. We gaan de laatste kwart tegemoet, dat heel erg spannend is.
1: Maar nu eerst, op het allerhoogste niveau wordt onderhandeld over een akkoord in het Midden-Oosten. Ja, en dat zou dichtbij zijn, werd dit weekend gemeld, maar het gaat toch allemaal wat langer duren. De VS en Iran zitten samen aan tafel, maar Libanon en Israël niet. Terwijl het ook over de oorlog tussen die twee landen gaat. David Poort, correspondent Midden-Oosten vanuit Doha. David, waarom ligt er nu toch geen akkoord?
26: Nou, kijk, het optimisme van eerder dit weekend is eigenlijk weer een beetje weggezakt vandaag. Ze zouden nog steeds aan het onderhandelen zijn over de precieze formuleringen. Dus de woorden die beide kanten nodig hebben om deze deal als een soort van overwinning te kunnen spinnen. Mm. En Mojtaba Khamenei, de nieuwe Ayatollah, die zou volgens de Amerikanen in ieder geval wel in grote lijnen hebben ingestemd met een raamwerk voor een deal. Maar aan de Iraanse kant klinkt daar eigenlijk weer een heel ander geluid over op dit moment. Die zeggen juist dat er nog helemaal niks is beklonken. Dat de Amerikanen voortdurend met extra eisen komen, nieuwe obstakels opwerken. Dus het lijkt erop dat ze er voorlopig in ieder geval nog niet zijn.
1: Het is gewoon ook niet helemaal duidelijk dus waar het obstakel zit.
26: Nee, het is ook niet helemaal bekend wat er nou precies allemaal in het akkoord staat. Het zou gaan om een soort van formele voortzetting van het staakt het vuren, wat we dus nu eigenlijk al kennen, van 1 tot 2 maanden. Wel met een onmiddellijke opening van die straat van Hormuz, van beide kanten. Dus geen Iraanse tol en ook geen Amerikaanse blokkade voor Iraanse schepen die eruit willen. En dan zou er in dus de komende maanden onderhandeld moeten worden over het nucleaire programma. En als Iran daar dan de juiste toezegging aan zal doen, dan zal er dus sanctieverlichting komen.
1: Ja, en dan hoor ik niets dus over de strijd in Libanon.
26: Nee, inderdaad. Het is de grote vraag natuurlijk of deze deal ook voor Libanon gaat gelden. Israël die behoudt zich natuurlijk het recht voor om toe te slaan in Libanon als ze zich bedreigd voelen door Hezbollah. En de Libanese regering heeft natuurlijk heel weinig invloed op Hezbollah. Terwijl die groep natuurlijk zo'n belangrijke rol speelt in het hele geheel. Maar dat is dus de reden waarom Libanon niet aan tafel zit daar. En dat gaat dus echt gewoon tussen Israël en Iran. En indirect eigenlijk ook gewoon... dat gaat tussen de Amerikanen en Iran en indirect ook Israël natuurlijk. Ja, het is moeilijk te verkroppen voor heel veel Libanezen. Want het gaat natuurlijk over hun veiligheid en ze zitten daar gewoon niet bij.
1: Nee. Ga ik door naar Israël, naar Tel Aviv. Daar is onze verslaggever Israël en de Palestijnse gebieden, Sander van Hoorn. Sander, hoe kijkt Israël hier nou naar?
0: Met angst en beven. Ze zijn bang dat Trump zo graag een deal wil dat hij wat minder rekening houdt met de Israëlische belangen. En dat ze uiteindelijk voor de bus gegooid worden.
1: Ja, en frustreert het ze ook? Dat ze niet
0: enorm
1: aan tafel zijn?
0: Ja, natuurlijk. Ja, er is een analist die hoorde ik gisteravond zeggen. Ik hoop dat Mojtaza Khamenei, de geestelijke leider van Iran, het akkoord afwijst. Want dat is het enige wat ons nog lijkt te kunnen redden van een nederlaag.
1: En hoe reëel is die angst dat de VS ze voor de bus gooit?
0: Ja, heel reëel. Als je ziet waar Israël mee begon, en Amerika trouwens ook. Dus geen atoombom voor Iran, geen ballistische raketten voor Iran, geen steun meer van Iran voor groepen in de regio. Bijvoorbeeld Hezbollah, waar David het net over had. Ja, alleen dat atoomprogramma, dat lijkt nog maar over. En dan eigenlijk alleen maar in de tweede fase van een deal die er nog niet eens is. Dus het is voor Israël allemaal heel teleurstellend.
1: Ja. Wat zou Israël nou sowieso in een akkoord willen zien? Behalve die
0: eigenlijk
1: dat
0: al die drie punten. Ja. Ja, eigenlijk al die drie punten. Dus geen kernwapen voor Iran en echt keiharde garanties. Geen ballistische raketten die Israël kunnen bereiken en het stoppen van steun aan groepen in de regio. Maar ja, je hebt ook hier gezien dat in de loop van de tijd allemaal wat minder hard is geworden. Hè? Ze hebben het nu vooral over het atoomprogramma. En in het begin ging het nog over regime change in Iran. Nou, daar hoor je in Israël ook niemand meer over.
1: De vraag is natuurlijk ook steeds, als er wel afspraken komen, ja, wat die dan waard zijn. Want we zien natuurlijk nu ook dat staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Toch voert Israël aanvallen uit in Libanon. Als er nieuwe afspraken zijn, zou dat dan veranderen?
0: Dat zou kunnen veranderen, maar David zei het al, het zit allemaal in de taal, die formuleringen die gevonden moeten worden. Want een staakt het vuren, ja, dat was een tijdje geleden ook afgesproken. Maar toen kreeg Israël het recht om zich te verdedigen tegen aanvallen van Hezbollah. Nou ja, dat kun je, blijkt, elke dag weer in Zuid-Libanon heel ruim uitleggen. Komt er weer zo'n formulering, dan zal Israël daarmee kunnen leven. Maar op het moment dat onder druk van Iran gezegd wordt, nee, een staakt het vuren betekent ook echt een staakt het vuren. Ja, dan zullen ze daar hier niet blij mee zijn.
1: Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. En ook dank correspondent David Poort vanuit Doha. Levi, wat gebeurt er verder nog in Nederland volgens de andere media?
3: Het ANP meldt dat er in een huis in Rotterdam iemand is aangehouden nadat in dat huis vanmiddag een dode vrouw is gevonden. Ze was omgekomen door een schietpartij. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Wie de dode vrouw is en wie de verdachte is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. In Babberich heeft de politie gisteren een drugslab ontdekt, schrijft Omroep Gelderland. Toen agenten binnenvielen, bleek het nog in werking te zijn. Er zijn 3 mensen aangehouden. De politie kwam het lab op het spoor in een lopend onderzoek. Om alles op te ruimen is een speciale eenheid van de politie ook vandaag nog druk bezig. De gevonden drugs zijn inmiddels vernietigd. Het is druk op de stranden vandaag. Niet alleen met badgasten, maar ook met een nieuwe lichting strandwachten, merkt Omroep Zeeland. Ze krijgen theorieles, moeten testen doen en vooral goed leren kijken. Want hoewel veel mensen vooral zullen denken aan de reddingsacties uit Baywatch...
1: Lekker rennen op het strand.
3: Dan, ja. Nee hoor, het is vooral goed opletten om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt.
4: Daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Continu scannen, hoe zitten mensen in dat gebied? Kinderen die alleen op dat strand lopen. Ja, ga je toch even kijken van, hey, zit daar nog een ouder bij? Dat doen we allemaal door een verrekijker. Dus verrekijkers en wij, ja, dat zit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Ja, dat herinner ik me niet zo van Baywatch inderdaad.
3: Jij herinnert je andere dingen?
1: Ja. Ja.
3: Goed, dit Pinksterweekend was ook weer het jaarlijkse WK aspergeschillen in het Limburgse Grubbenvorst.
1: Natuurlijk.
3: Deelnemers moeten een kilo asperges zo snel mogelijk egaal schillen. Is te zien bij L1. Maar waarom zou je dat eigenlijk doen?
5: Ontspanning. Ja, ik vind het ontspannen.
3: Ontspannen dus is het geheim, want deze Ursula uit Duitsland won het WK. Al kan ze dat zelf ook niet helemaal geloven.
5: Ik had het niet verwacht.
6: Je bent wereldkampioen aspergeschillen.
5: Wauw. Ja, nee, dat is geweldig.
3: Ze wint een barbecue, maar misschien nog belangrijker... de titel beste aspergeschiller ter wereld.
1: Gefeliciteerd. En dan gaan we naar Krijn, naar het hockey, Amsterdam en Rotterdam. Hoe gaat het daar?
25: Nou, dan staat het nog steeds 2-1 voor de Amsterdammers in Rotterdam. Tijdens de break tussen de kwarten in kwamen er zelfs nog twee streakers op het veld. Die keurig hebben even gewacht tot rust was tussen die kwarten in.
1: Dat wel.
25: En zorgde voor veel hilariteit op de tribunes uiteraard. Maar daarna ging de focus weer snel richting de wedstrijd. Met een paar mooie acties voor het doel. Mark Rekazens, die voor de Rotterdammers een hoge bal speelde, ging over het doel heen. Geen treffer. Leverde dat op dus voor Rotterdam. Nog 12 minuten te gaan in de brandende zon. Het is heet in Rotterdam. En nog steeds die 2-1 voorsprong voor Amsterdam. Waardoor de stand gelijk is 4-4.

0: Smash Mouth, Walking on the Sun. De 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten na de zomervakantie toch de klas in. Daar schrijft nu.nl vanmiddag over. De gemeente Den Haag schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht en de stad is daarmee de eerste gemeente die dat doet. Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer in de gemeente Den Haag, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit zijn dus 102 kinderen die niet naar school hoeven. Zij krijgen thuis onderwijs. Hoe zit dat?
1: Ja, er is een leerplichtwet. En in die leerplichtwet staat dat je daar ook een vrijstelling voor kunt krijgen op basis van een aantal zaken. En heel specifiek artikel 5 sub b die zegt, je kunt dat ook aanvragen op basis van levensovertuiging. Nou ja, daar is altijd wel heel erg de vraag van, wat is dat dan precies? En is er echt niet een geschikte school voor die kinderen? Nou ja, we zien dat daar steeds meer gezinnen gebruik van maken. In Den Haag is dat verviervoudigd de afgelopen 5 jaar. Nu inderdaad 102 kinderen. En de Hoge Raad die heeft onlangs gezegd, eigenlijk is er voor die gezinnen wel degelijk gewoon een geschikte school. Dus dat is eigenlijk niet langer meer plausibel om daar aanspraak op te maken. En dus gaan wij nu zeggen in Den Haag, nou die kinderen, daar gaan we een goede plek op school voor zoeken.
0: Ja, want de Hoge Raad zegt, je mag eigenlijk hier alleen maar aanspraak op maken op dit artikel 5 sub b, als er geen openbare school in de buurt is, hè? Maar die is er in Den Haag gewoon altijd wel.
1: Ja, absoluut. We hebben 200 scholen. Je hebt natuurlijk openbare scholen en op basis van artikel 23 ook een aantal bijzondere scholen. Dus er is voor iedereen gewoon wel wat. En ja, we kunnen niet goed achter de achtergrond van die vraag komen. Want die mensen die mogen dat aanvragen. Er hoeft heel weinig informatie bijgegeven te worden. Dus we weten het ook niet precies. We kunnen er ook niet echt om vragen.
0: Oh, want dat vroeg ik me af. Van op wat voor grond wordt dit dan aangevraagd, zo'n vrijstelling? Maar dat weten jullie dus ook eigenlijk niet helemaal.
1: Nee, echt op basis van dat artikel, op basis van levensovertuiging. Als je dan doorgaat vragen, ja, de ouders hoeven daar niet per se veel meer uitleg bij te geven. En dat zegt het Openbaar Ministerie ook, hè. Onze leerplichtambtenaren die handhaven natuurlijk. En we hebben daar het Openbaar Ministerie bij nodig om ook echt te kunnen handhaven. En het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk vorig jaar gezegd, ja, wij kunnen niet langer meer daar echt op handhaven. Want ja, wij komen niet verder als we niet kunnen bewijs kunnen krijgen van, wat is die levensovertuiging dan? En klopt het echt wel? En ja. Ja, dan loopt het Openbaar Ministerie dus vast. En dus ook zij zijn gesterkt met de uitspraak van de Hoge Raad nu.
0: Ja, en nou is het wel zo dat die uitspraak er inderdaad is, maar dat er nog niet in de wet staat wat er dan met die kinderen moet gebeuren. Daar wordt nog over gepraat, hè? Maar daar willen jullie niet op wachten in Den Haag?
1: Ja, de uitspraak van de Hoge Raad zegt, er is voor iedereen een goede school. En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen. Om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
0: Ja, en die is er gewoon, zegt u?
1: Ja, er zijn 200 scholen in Den Haag. Echt voor iedereen is er een prachtige school beschikbaar. Ja.
0: Ouders die ervoor kiezen om hun kind niet naar school te laten gaan, die doen dat vaak heel bewust. Het is ook een keuze die je niet zomaar maakt. Wat gaat u nou doen als op 1 september straks de stoelen leeg blijven in de klas?
1: Ja, dus we krijgen een vraag voor een verlenging van een vrijstelling. Zo is het hoe het gaat. Wij zeggen daar nu nee tegen, maar we gaan daar ook het gesprek over aan met de ouders. Dus we gaan hen vertellen, kijk, dit past goed bij jou of dit zou misschien bij je passen. We gaan het gesprek aan. En als dan inderdaad de stoel vervolgens toch leeg blijft, ja, dan voelen wij ons dus gesterkt door de uitspraak van de Hoge Raad om dan wel te handhaven met onze leerplichtambtenaren. En dan hopen we dat het OM ook inmiddels, het Openbaar Ministerie ook inmiddels genoeg gronden vindt.
0: En wat betekent dan handhaven? Dan gaan jullie gewoon langs bij de ouders?
1: Ja, ze hebben leerplicht. En ik zou ook willen zeggen, kinderen hebben recht op onderwijs, recht op goed onderwijs. En ja, we hebben niks tegen thuisonderwijs in die zin. Alleen we willen wel heel graag de kinderen dat recht geven. Dus we willen gewoon dat ieder kind in beeld is. En ja, die 102 kinderen, en het zijn er in Nederland 2800, het zijn eigenlijk gewoon uit beeld. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, want hebben jullie enig zicht op hoe het met die kinderen gaat?
1: Nee, we hoeven daar, of de ouders hoeven daar verder geen verantwoording over af te leggen. Dus het kan heel goed zijn dat ze goed en mooi thuisonderwijs krijgen, maar ze zijn echt uit beeld. En dat is denk ik ook waar nu de staatssecretaris mee aan de slag gaat, om ja, te kijken hoe kun je dat artikel zo uitleggen, dat uiteindelijk we ja, die kinderen wel in beeld hebben. En dat kan ofwel, het blijft met thuisonderwijs kunnen, ofwel, het kan helemaal niet meer. Maar in ieder geval, kinderen in beeld en ook ja, onderdeel van een klas, van een groep. Ja.
0: Den Haag is nu dus de eerste gemeente die dit op deze manier gaat aanpakken. Verwacht u dat er meer collega-wethouders gaan volgen?
1: Ja, ik denk dat heel veel collega's deze uitspraak echt ook wel ja, met smart op zaten te wachten. En dat ze, net als ik, ook daar een opdracht in hebben gelezen. Dus dat ze inderdaad ook zullen volgen.
0: Veel dank, Hilbert Bredemeijer, wethouder in Den Haag. Het is bloedheet, maar tientallen mensen kunnen het AZC van Ter Apel niet in. Ze wachten buiten voor het hek, waar ze vanavond slapen. Zo het Rode Kruis.
2: Ster. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: NPO Radio 1.
5: We zijn lekker op tijd vandaag. Het is 6:03. Hier is Levi met de hoofdpunten.
6: Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het Oekraïense jongetje werd vrijdagavond op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen. De Poolse chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs, maar er loopt wel een onderzoek tegen hem. Een ex-bestuurder van de Schotse Nationalistische Partij heeft geld uit de partijkas gestolen en daarvan onder meer een camper, dure auto's en luxe spullen gekocht. Het gaat omgerekend om bijna een €500.000. De 62-jarige Peter Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Binnenkort komt hij voor de rechter. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bel en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. En bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.
5: Ja, weerman Peter Kuipers-Munneke, je komt net binnen, want we zijn een beetje vroeger dan anders. Maar dat betekent ook dat we extra veel tijd hebben om naar jouw weersverwachting te luisteren.
7: Geweldig.
5: Kom er maar in.
7: Nou, ik kan meteen eventjes terugkomen op wat ik het vorige uur zei. Ja. Toen zei ik namelijk dat het in Nederland nergens 30 graden is geworden. Maar dat is op de valreep toch nog gebeurd. In het Limburgse El, dat ligt vlakbij Weert. Daar staat een officieel meetstation van het KNMI. En daar is de temperatuur van 30,1 graden geregistreerd vanmiddag. En dus is het in ieder geval lokaal toch nog een tropische dag geworden. Morgen gaat dat echt op veel meer plaatsen gebeuren. Na een heldere nacht, waarin het afkoelt naar zo'n 12 tot 14 graden... wordt het morgen namelijk nog iets warmer dan vandaag. Ik denk dat in een heel groot deel van het land het wel 30 graden gaat worden. In Groningen, in het oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld in Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Limburg. Denk ik wel zo'n 30 graden. In het oosten en zuidoosten wordt het misschien wel 31 of plaatselijk zelfs 32 graden. En er is alleen maar zon.
5: Ja.
7: Zo simpel is het.
5: Zo simpel is het. Ja. In ieder geval voor morgen. Maar daarna gaat het veranderen.
7: Ja, woensdag. Dat eigenlijk in de nacht van dinsdag op woensdag. Dan wordt er ineens wat koudere lucht aangevoerd. Dat gaat. Er is een hele kleine kans op een buitje woensdagochtend. Maar nou ja, als die bovenop je valt, dan heb je, laten we zeggen, de jackpot gewonnen. Mm-hmm. Want dat zal maar heel weinig zijn. Maar goed, achter die ene bui aan is koelere lucht. Het wordt dan zo 23 graden met ook een beetje bewolking. Donderdag is er dan weer heel veel zon met zo'n 26 graden. Vrijdag is het ook droog met 23 graden. En ook zaterdag is het droog met zo'n 24 graden. Zondag zou er misschien een eerste buitje kunnen vallen. En dat is dan de opmaat naar een wat wisselvalligere week daarna. Maar goed, dat duurt nog een week.
5: Dat duurt nog even. Dankjewel, Peter. Bianca, hoe gaat het op de weg?
8: Het is vooral her en der druk door recreatieverkeer, terugkerend vakantieverkeer. Merk je bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je 20 minuten in de file tussen Port Zeelande en Goederede. Verder is het druk op de N307, de houtripdijk van Horen naar Kampen. Bij Lelystad heb je nu 10 minuten op onthoud. Stukje noordelijker nog sta je op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Ruim 20 minuten in de file. Dat is voor de aansluiting met de A6. En er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging voor de grens een kwartier. En in het zuiden op de A76 vanuit Geleen is de vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Dielke Teertstra.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
5: We beginnen bij de strijd om de hockeylandstitel. Krijn Schuitenmaker.
17: Ja, dat is enorm spannend, want het is Rotterdam dat op 2-2 is gekomen. Menini een tip in op de kop van de cirkel. Die bal vloog in het dak van het doel van de Amsterdammers. En dat betekent dus dat Rotterdam op 2-2 komt. Maar dat de overal scoren aan de overwinning van 2 dagen geleden voor Rotterdam 5-4 is. En dus vieren de fans van Rotterdam alvast een feestje. Zij kunnen een voorschotje gaan nemen op de eerste landstitel sinds 2013. Dat was ook bovendien de enige keer dat er een landstitel werd gepakt door de Rotterdammers. En nu staat het met nog 54 seconden te gaan. 2-2 dus. En die 2-2 is genoeg voor de Rotterdammers om uiteindelijk de landstitel te gaan pakken. De ploeg van Erik van Driel. Hij gaat na dit seizoen, na vandaag, na een minuut gaat hij, is hij geen coach meer van Rotterdam. Want hij mag vertrekken, moet vertrekken. Strategische afweging zeiden ze eerder in het kader van de lange termijn. Zo hebben ze het heel netjes geformuleerd aan de kant van de Rotterdammers. Maar uiteindelijk gaat hij dus wel weg. Maar misschien wel met de landstitel. Rotterdam op voorsprong in de strijd om de landstitel. Dat feestje wordt nog even gevierd. De Amsterdammers kijken om zich heen. Want wat heeft Rotterdam het benauwd gekregen, zeg. Want een aantal corners op rij. 3 strafcorners op rij voor Amsterdam die er niet invlogen. De videoscheidsrechter wordt aan het werk gezet. Nou, ik heb even niet kunnen horen welke vraag daarbij hoorde. Welke vraag er werd geformuleerd bij de videoscheidsrechter. Wat gebeurde daar op de helft van de Rotterdammers? De klok staat op minder dan een minuut. 2-2 staat het als de stand. Nou, ik kijk. En dan gaan we eens even kijken of daar de videoscheidsrechter heel aandachtig naar een scherpje kijkt in ieder geval. Maar Menini die de tip in van Justin Paas van Justin Blokker in tipte. Dat pakt uitstekend uit. Nou, het is Amsterdam dat aanvalt. Dan gaan we nog eens kijken. Dan is er een speler die geblesseerd op het kunstgras ligt. Nou, dat is geen pretje om daar geblesseerd te mogen liggen in de laatste minuut van deze wedstrijd. In de fase waarin de Amsterdammers moesten aanvallen. Dat is niet gelukt. Het staat nog steeds 2-2. Het spel ligt nog steeds stil in de laatste minuut van deze wedstrijd. Ja, eens even kijken of we daar nog bij kunnen blijven. Want er wordt voorlopig al heel lang gewacht en er worden veel beelden teruggekeken. Jonas van Hek, de scheidsrechter, luistert in zijn oortje. Het spel wordt hervat. We zitten in de laatste minuut. Maar de Rotterdammers zijn op titelkoers.
5: Jonas.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Opnieuw hebben asielzoekers uit Ter Apel de nacht elders doorgebracht. 126 mensen konden terecht in een congrescentrum in Groningen. Ook aankomende nacht is daar ruimte. Maar daarna is het de vraag of er ergens plek is met het risico dat mensen buiten moeten slapen. Harm Goossens is directeur van het Rode Kruis. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
5: Vannacht is er dus een plek om te overnachten. Maar ja, hoe zit het met de komende nachten?
18: Ja, dat weet ik ook niet. En die onzekerheid is precies het grote probleem. De afgelopen 4 dagen is er iedere dag wel weer een oplossing gevonden. Maar die constante onzekerheid, die vreet uiteraard aan mensen. En is ook eigenlijk wel volledig onacceptabel wat mij betreft. COA, gemeente, Rode Kruis en ministerie zijn in overleg om plekken te vinden. Om weer een oplossing te vinden. Maar het is iedere keer maar een oplossing voor 1 nacht. En de volgende dag worden al die mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. Waar ze weer op het grasveld voor Ter Apel terechtkomen.
5: Ja. En dan wordt daar de hele dag dus over overlegd. En dan 's avonds wordt er ineens iets gevonden. Of hoe moet ik me dat dan voorstellen hoe dat gaat?
18: Ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg frustrerend. En mijn oproep is dan ook aan de gemeente. We moeten hier aan de gemeente in Nederland. Hier moet echt een oplossing voor komen. Er zijn 2 dingen. Op korte termijn moet er noodopvang komen voor enkele weken. Zodat mensen niet iedere dag weer op en neer gesleept worden naar een tijdelijke noodopvang. 6 uur slapen en weer terug. Dat moet op korte termijn gebeuren, wat mij betreft. En daarna hebben we behoefte aan genoeg opvangplekken, wat ons betreft kleinschalig, menswaardig, zodat we deze mensen wat structureler een goede plek kunnen geven. Maar u heeft gelijk, iedere dag is er weer onzekerheid. En het is natuurlijk eigenlijk gênant voor een land als Nederland dat we in die situatie verkeren.
5: En wat doet dat met de mensen die de nacht dus telkens in zo'n tijdelijke opvang moeten doorbrengen? Wat voor verhalen hoort u van hen?
18: Ja, nou, ik was er bijvoorbeeld donderdag de hele dag. Ik moet zeggen, ik heb enorme respect voor hoe rustig en beheerst mensen daar zaten. Maar ja, ik sprak bijvoorbeeld, we spraken een jongen uit Jemen. En daar vroegen we aan, ja, je moet hier nu voor wachten. Hij zei, ja, alles beter dan dood. Dat was letterlijk wat hij zei. Er was iemand, een jongen uit Gaza, die enkele dagen daarvoor nog in een verwoeste omgeving uiteraard leefde. En die zei, ja, in ieder geval glimlachen hier de mensen en kreeg ik een arm om me heen. Maar de verhalen van, het zijn veel mensen uit Syrië, uit Jemen, uit Gaza. Ze komen natuurlijk uit dramatische en levensgevaarlijke omstandigheden. Ik vind dat ze er erg rustig mee omgaan. Maar het is natuurlijk mensonterend. En die mensen die hebben gewoon recht op een dak boven hun hoofd, aandacht. Zowel fysiek als mentaal is het heel zwaar.
5: En begrijpen mensen ook wat er aan de hand is als ze zich melden in Ter Apel?
18: Nou, niet allemaal. Uiteraard, we proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen. En nogmaals, ik vind mensen vrij rustig en begripvol. Velen komen natuurlijk na een lange, erbarmelijke reis hier. Dus zijn blij met de aandacht. Maar ja, ze worden letterlijk van hot naar her iedere dag weer in een bus. Iedere dag een heel dag op zo'n grasveld. En woensdag was het nat en koud. Nu is het natuurlijk ontzettend warm. Het zijn zeer onplezierige en ik zou bijna zeggen mensonterende omstandigheden.
5: Ja, hoe doen jullie dat daar nu op dat grasveld inderdaad in die hitte?
18: Nou ja, weet je, zoals het altijd gaat, mensen in nood, daar is uiteraard het Rode Kruis voor. Dus mijn collega's en de vrijwilligers die zijn daar. Zorgen voor, we hebben nu ook een koelwagen daar staan. Dus we zorgen voor koud water, voor voeding, voor op woensdag ook een beker. Een dekens tegen de kou. Er staat een tent tegen de zon. Ja, en we praten met de mensen en we geven aandacht aan de mensen. En zijn de hele dag bezig, zoals ik net zei, samen met die andere instanties, om toch weer voor iedere avond een oplossing te vinden.
5: Ja, het Rode Kruis is overal ter wereld aanwezig bij brandhaarden om hulp te bieden. Ter Apel is inmiddels een terugkerende plek waar jullie zijn. Wat zegt dat?
18: Ja, het is natuurlijk gewoon onbegrijpelijk dat we in deze situatie verkeren. Het feit dat we niet snel een oplossing kunnen vinden voor op dit moment 120 mensen om die structureel een plek te geven, is natuurlijk, ja, wat ik noemde het woord net al, ik vind het echt gênant. Er moet echt een snel een oplossing voor komen. En dan natuurlijk een meer structurele oplossing.
5: Dank Harm Goossens van het Rode Kruis. En het is afgelopen, denk ik, hè, bij het hockey. Weten we wie de landskampioen is, Krijn?
17: Het is Rotterdam geworden voor de tweede keer in de geschiedenis van de club. En de laatste keer, dat was al even geleden, de laatste en enige keer, dat was in 2013. Maar nu weten zij in twee duels van Amsterdam te winnen. Dus geen dubbel voor Amsterdam, want de vrouwen van Amsterdam werden eerder vanmiddag wel landskampioen tegen Den Bosch. Maar nu verliest Amsterdam dus. De ploeg van Rick Mathijssen verliest hier van het team van Erik van Driel. En een doelpunt in de slotfase van het duel na drie strafcorners op rij voor de Amsterdammers die er niet invlogen van Joaquin Menini. Een Argentijnse treffer dus die de titel oplevert. De man die Olympisch goud pakte in 2016. Hij is trefzeker Rotterdam de meest scorende ploeg van de hoofdklasse in dit seizoen. En uiteindelijk dus ook de landskampioen. Rotterdam wint van Amsterdam en is voor de tweede keer landskampioen.
5: Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft enige tijd een anti-AZC-filmpje gestaan met daarin een met AI bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Na vragen van de NOS werd dat filmpje offline gehaald. Goedemiddag, Petra.
19: Ja, goedemiddag.
5: Wat voor tekening is dit?
19: Het is een rechtbanktekening gemaakt in de rechtbank van Lelystad. En die is door de PVV Noord-Brabant bewerkt.
5: Ja, want hoe zag de tekening eruit? Of hoe ziet de originele tekening eruit en wat is ermee gebeurd?
19: Nou, hij ziet er eigenlijk helemaal hetzelfde uit. Behalve dan dat de achtergrond die in de rechtbank is, die namelijk knalroze. En die is dus ook knalroze. Die is vervangen door een donkergrijze achtergrond. En de gezichten zijn vervormd zodanig dat het lijkt alsof ze heel grimmig en boos, gemeen, chagrijnig, alsof ze net een citroen naar binnen hebben gewerkt. Zo ziet het eruit.
5: Ja, want het ging om een tekening die gemaakt is in de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak van Rian. Hè? De vrouw van 18 jaar die waar haar vader en haar twee broers zijn veroordeeld voor de eerwraakmoord. En die twee broers die waren erop te zien.
19: Ja, die twee broers die waren daarop afgebeeld.
5: Ja. U bent hier boos over. Waar vooral over?
19: Ten eerste is het natuurlijk niet toegestaan om zomaar zonder te vragen een tekening van iemand te gebruiken. En al helemaal niet om die dan vervolgens nog te gaan bewerken. En nog zo bewerken ook dat het sowieso mag je niet bewerken, punt.
5: Nee.
19: Maar je merkt wel dat dit bedoeld is om deze mensen er nog lelijker, nog gemener op te laten staan. Terwijl ze worden natuurlijk al veroordeeld voor iets vreselijks. Dus waarom moet je dan nog dat beeld aanpassen? Daarbij, ja, het is natuurlijk mijn beeld. Blijf af.
5: Ja.
19: Ja.
5: Ja. Zijn er nu ook mensen die uw stijl herkenden en dan dachten dat u die tekening had gemaakt?
19: Nou, precies. Ja. Dat vind ik al helemaal niet leuk. Ja, nee, dat is. Die weten eigenlijk wel, hier is wat aan de hand. Want de mensen die mij kennen, die weten dat wel. Dus zodoende was het ook een overbuurman van me die zei van, hey, er klopt iets niet.
5: Ja, die was het opgevallen?
19: Ja, die was het opgevallen. Dus die heeft mij eergisteren, heeft hij mij erop gewezen. En eerst dacht ik nog van, nee, dat klopt niet. En vervolgens zie ik gewoon, ja, die tekening, ik denk, ja, die lijkt wel toch wel heel erg op die van mij. Nou, die heb ik hem ernaast gezet en ja, dan zie je nu het resultaat.
5: Ja. Gaat u hier iets mee doen, op de een of andere manier actie tegen ondernemen?
19: Nou ja, dit is natuurlijk al actie, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Ik had niet durven denken, maar mijn eerste idee was, nou, ik moet even naar de NVJ of naar PictoRight.
5: De Vereniging van Journalisten.
19: Ja, de NVJ is inderdaad voor de journalisten en PictoRight is speciaal voor beeldmakers. Neemt u de belangen waar. Ja.
5: Want dat was uw eerste gedachte, vandaar ga ik eens even kijken wat we hiermee kunnen.
19: Ja, precies. Dus ik had ook al met collega's overlegd. Een andere collega van mij, haar tekening was ook gebruikt. Weliswaar niet vervormd, maar wel zonder toestemming. Ook weer voor die propaganda. En dat vind ik toch wel heel kwalijk. Want ja, daar is mijn werk niet voor.
5: Ook door de PVV?
19: Ja, bij dezelfde pagina. Ja.
5: Ja, dus ja, dit is vaker gebeurd dus?
19: Het is sowieso wel vaker gebeurd hoor. En dan denk ik altijd, het is altijd een afweging. Ga ik hier al mijn tijd en energie in steken? Of laat ik het overwaaien? Want ja, alles wat je aandacht heeft, dat groeit, zeggen ze wel eens.
5: Ja.
19: Nou, er zit wat in, maar in dit geval, dit kan niet. Dus ik ben ook heel blij dat dit ook door anderen is opgepakt. Ja.
5: Dank, Petra Urban. En wij hebben ook nog de PVV gevraagd waarom ze uw tekeningen hebben bewerkt en het filmpje na nadere bestudering, zoals ze zelf zeggen, hebben ze hebben verwijderd. Maar daar hebben we geen antwoord op gekregen.
19: Nee, nou, misschien vonden ze wel heel mooi. Je weet het niet.
5: Je weet het niet. Veel dank, Petra. Paus Leo maakt zich grote zorgen over kunstmatige intelligentie en over wat dat kan doen met de mensheid. Hij uit die zorgen in zijn eerste encycliek en die presenteerde hij vanochtend. Een encycliek is een belangrijk document waarmee de paus zich uitspreekt over een thema dat volgens hem hoge prioriteit heeft. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, jij was bij de presentatie van dat document. Ik begrijp dat je inmiddels alle 104 pagina's ook hebt gelezen, Andrea.
20: Ja, dat klopt.
5: Ja, wat zijn de belangrijkste punten?
20: Nou, je begrijpt dat dat niet heel snel allemaal te vertellen is. Maar laten we zeggen, wat mij erg opviel, is dat Leo de XIV echt vindt dat wij als mensheid op een kruispunt staan. Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt. Bijvoorbeeld uitsluiting van mensen in delen van de wereld waar AI niet ontwikkeld wordt of voorhanden is. Hè. Het is immers iets dat ontwikkeld wordt door particuliere bedrijven in de rijke landen van de wereld. Lees Amerika, Silicon Valley, maar dat niet alleen. Dus zegt hij, de mensheid loopt gevaar, ook onze menselijkheid loopt gevaar, dat wij door AI eigenlijk ons kritisch vermogen gaan verliezen en dat wij min of meer gecorrigeerd worden bijna, ook met het oog op efficiëntie en winstbejag. Dus eigenlijk ontmenselijkt worden, ja. Om het maar kort samen te vatten. Hij wil regelgeving, absoluut regelgeving, ethische regelgeving, om dit allemaal in goede banen te leiden. En dat kwam flink aan, die boodschap.
5: Over hoe het aankwam gaan we het ook zo hebben, hoor. Maar nog even terug echt naar de inhoud. Want hij waarschuwt ook specifiek voor de rol van AI tijdens oorlogen, hè?
20: Ja, zeker. Nou, denk aan drones. Denk aan door algoritme gestuurde wapens. Ik vond het interessant om te zien hoe hij dat gebruikt, dat onderwerp, om meteen even iets aan toe te voegen wat meer te maken heeft met de huidige actuele situatie. Namelijk, er bestaat een oude doctrine, een oude leer van de kerken, dat als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, oorlogen gerechtvaardigd kunnen zijn. En dat is een doctrine die gebruikt wordt bijvoorbeeld door Amerika, de Verenigde Staten, ten opzichte van de oorlog in Iran. Dat veegt Leo in zijn encycliek van tafel. Hij zegt met AI, met die algoritmes, er bestaan geen oorlogen meer die te rechtvaardigen zijn. Alleen de verdediging, de zelfverdediging van een land dat aangevallen wordt. Ja, dat is rechtvaardigd. En ik denk dat die boodschap niet echt fijn zal vallen in de Verenigde Staten, want daar wordt hij dus veel aangehaald.
5: Ja, je zei net, het kwam flink aan, deze encycliek, deze boodschap in ieder geval daarin. Waar kwam die flink aan?
20: Ik denk bij alle mensen die allemaal wel van AI gehoord hebben en weten en het gebruiken, dat zijn wij ook, consumenten, maar die eigenlijk niet helemaal beseffen wat het allemaal met zich meebrengt en hoezeer en hoe snel het allemaal gaat. Het was bijvoorbeeld heel interessant om te zien dat naast Leo ook een big tech meneer zat. Een jonge Canadees die Chris Ola heet en die hoort bij een bedrijf dat Anthropic heet. Een bedrijf dat veilige AI wil ontwikkelen. En die sprak ook bij die presentatie. En ik was erg onder de indruk van wat hij zei, hoe hij omschreef dat hij heel erg blij is dat het Vaticaan en de kerk zich voor dit onderwerp interesseren en voor regelgeving. Omdat, zegt hij, wij hebben zo'n enorme commerciële druk, zo'n geopolitieke druk ook, om te presteren, om nog meer AI voor te brengen. Dat het allemaal zo snel gaat, dat als het ware, zei hij, alsof we een roman hebben geschreven en de romanpersonages zijn nu tot leven gekomen. Die werken, die spreken tot ons. Wij hebben het nodig om als wetenschappers, ondernemers, AI-ontwikkelaars teruggefloten te worden. Dus wij moeten hulp hebben. Er moet iets gedaan worden. Ik vond dat interessant, omdat het dus komt van iemand die het zelf maakt.
5: In die
20: maakt.
5: Wereld zit, ja. En wat verwacht jij dat het effect is van deze uitspraken van de paus?
20: Nou, dat is natuurlijk de miljoen dollar vraag. Het effect zou moeten zijn, denk ik, dat, en dat zou Leo ook heel graag willen, en daar roept hij ook tot op, dat internationale organisaties, regeringen, de Europese Unie, maar ook op alle niveaus, universiteiten, iedereen zich gaat bezighouden met deze discussie over hoe kunnen we een goede regelgeving maken voor de ontwikkeling.

0: maken voor de ontwikkeling en het gebruik van AI, een ethisch gebruik van AI, een beschermd gebruik van AI. Hoe kunnen we mensen goed opleiden daarin, jongeren goed opleiden daarin, maar vooral hoe kunnen we een soort systeem creëren waarin dit allemaal een goede ontwikkeling wordt, goed voor de mensen en voor het algemeen belang. Zouden ze naar hem luisteren? De tijd zal het leren. In ieder geval is er nu samen met Anthropic een soort van mondiaal project opgestart om discussie een enorme aanzet te geven. En nou gaan we zien waar het toe leidt.
1: Dankjewel, correspondent Andrea Vrede. Willem II is na een seizoen Eerste Divisie terug in de Eredivisie. En om dat te markeren worden de spelers op dit moment gehuldigd op de Heuvel in Tilburg. Daar is ook verslaggever van Omroep Brabant Ruud Ritsen. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zaterdagavond was er al een groot feest, maar nu weer.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan. En net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ja, in 3 uur gingen hier de poorten open en toen stroomden de fans mondjesmaat binnen, want het is ook heel erg warm hier. Het is hier over de 30 graden. En er is ook wel rekening mee gehouden, want er wordt overal water uitgedeeld aan de fans die op hier en daar aardig oververhit zijn. Maar ja, de spelers die staan nu op het podium. Wordt hard gezongen, de familie van de spelers die is erbij gekomen. Het loopt wel zo'n beetje op het einde hier. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen. Wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie. En de trainer John Stegeman die riep iets van nooit meer jong AZ. Nee, we gaan nu naar de Eredivisie en we gaan weer naar Eindhoven. Om daar wedstrijden te spelen tegen PSV. En daar kijken ze hier heel erg naar uit.
1: En wat hoor je allemaal van fans die daar zijn vandaag?
2: Nou ja, die fans die houden wel rekening mee dat het heel warm is. Want ik zei net al, ze kwamen wat later. Willem II had ook een oproep gedaan aan de fans van kom niet al te vroeg, omdat het zo ontzettend heet is. En dat zag je ook. Mensen kwamen later. En ze drinken veel water. Maar desalniettemin zie je toch vooral heel veel verhete hoofden die heel hard zweten in dit weer.
1: Ja, en gewoon super blij met Willem II.
2: Absoluut.
1: Ja. En je zei al, het loopt een beetje op zijn einde, want wat staat er nog op het programma verder?
2: Op het programma is nu de huldiging is net geweest eigenlijk. Ze hebben de schild ontvangen. Er wordt nu nog wat gefeest, liedjes gezongen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet al te laat gaat maken, omdat ik ook steeds meer mensen richting de EHBO's die vertrekken, die echt gewoon bevangen zijn van de hitte. En ja, dan kun je maar beter een kortere feestje maken dan dat er straks heel veel mensen met problemen naar het ziekenhuis zouden moeten.
1: Ja,
2: dat is overigens niet het geval.
1: Gelukkig.
2: De EHBO wist mij te vertellen dat de kerk hierachter ook geopend is. En dat mensen die overhit zijn daar opgevangen worden. In die koele kerk. Het is er nooit zo druk geweest in de kerk, zei hij.
1: Nee. Maar is het ook extra feest nu? Omdat het ook toch wel, toch ook wel onverwacht kwam, hè?
2: Ja, iedereen die je spreekt die zegt nee, we hadden het wel verwacht. Maar dat is natuurlijk een beetje bluffen. Want het was natuurlijk totaal een sprookje wat er zich afspeelde in Volendam afgelopen zaterdag.
1: Ja. Nog veel plezier dan daar voor al die fans. Dank verslaggever van Omroep Brabant, Ruud Ritsen.
3: Vanavond
1: worden in Utrecht de Eredivisie Awards uitgereikt. Dat zijn individuele prijzen voor de beste voetballers bij de mannen en vrouwen van afgelopen seizoen. De winnaar van de Oeuvre Award, die is al bekend. Die gaat namelijk naar succescoach Sarina Wiegman. Ze is de eerste vrouw die deze award krijgt. En de uitreiking van die Eredivisie Awards is te volgen op ESPN en ook hier op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. En het nationale elftal van Curaçao is in Noordwijk. Daar bereidt het zich voor op het WK voetbal. En verslaggever Mark Robin Visser is in Noordwijk. Wat gaat er allemaal gebeuren, Mark Robin?
4: Nou, de tribune is vol, kan ik je vertellen. De mensen proberen nog een plekje in de schaduw te vinden, maar dat is mij niet meer gelukt. Het nationale elftal van Curaçao gaat zich hier in Noordwijk voorbereiden op het WK voetbal. Ze trainen hier ruim een week tot en met 2 juni op het terrein van voetbalvereniging SJC, Sint-Jeroensclub, opgericht 1920.
1: Mooi, Sint-Jeroensclub.
4: Leuk hè?
1: Ja, en daar gaan ze dus de komende 2 weken zich helemaal voorbereiden.
4: Ja, ruim een week met Dick Advocaat, hè, bondscoach. En Dick Advocaat, die kent het hier wel. Want in 1994 was hij hier ook op het terrein van SJC. Want toen was hij bondscoach van het Nederlandse team. En die oefende hier toen ook. Het Curaçaose team verblijft in Hotel Huis ter Duin. Hier 10 minuten rijden.

0: vandaan. En dat kent Dick Advocaat ook, want er is zelfs een suite naar hem vernoemd.
1: Nou,
0: kortom, hij voelt zich hier thuis, maar we moeten even zien in deze training vanavond of het Curaçaose team het hier ook kan vinden in Noordwijk.
1: Ja, en zijn er ook veel fans?
0: Nou, ik zei dus dat de tribune er vol zit. Ik ga er maar even voor het gemak vanuit dat dat fans zijn en dat ze niet verplicht zijn om hier te komen vandaag. En de mensen lachen mij nu ook allemaal vriendelijk toe. Ja, dit zijn wel fans hoor. Daar kan je wel vanuit gaan.
1: Dankjewel, Mark-Robin Visser in Noordwijk. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze maandagmiddag. Deze maandag Pinkstermiddag. En morgen dan zijn we er weer in de ochtend en in de middag natuurlijk. En zometeen ook nog het uitgebreide NOS Journaal met Levi van Eck. Heel fijne avond.

0: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
1: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
2: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Over grondrechten gesproken.
0: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
4: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
0: BNN VARA, De Rode Draad, met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
5: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
0: Zometeen om 7 uur.
6: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht. Vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
13: Margje Fixen.
14: En dit is de dag die Tweede Pinksterdag wordt genoemd, een christelijke feestdag. Wat heeft dat jongeren nog te zeggen? Dat vraag ik zo meteen aan de Vlaamse pastoor Bart Papen in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Levi van Eck.
15: Rusland heeft buitenlanders in Kiev opgeroepen om te vertrekken, omdat de Oekraïnse hoofdstad nog zwaarder onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïnse droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone een studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een drone-commandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen. 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. Het gaat nog aardig gelijk op tussen Francisco Cerúndolo en Botik van de Zandschulp in de eerste ronde van het tennistoernooi van Roland Garros. Het staat 3-3, Jan Roelfs in Parijs. Ze zijn dus aan elkaar gewaagd?
16: Ja, zeker. Er zijn wel 2 keer 2 breaks al geweest in die eerste set. Wedstrijd op baan 4. Het is nog steeds erg warm natuurlijk in Parijs. Maar Van der Zandschulp biedt goed partij. Cerúndolo natuurlijk wel de Argentijn die geplaatst is als 25e. Ze speelden eerder tegen elkaar in München dit jaar, ook op gravel. Toen verloor Van der Zandschulp dik. Hij is geblesseerd geweest aan zijn pols. Moest opgeven in Bordeaux 1,5 week geleden, Botik van der Zandschulp. Maar is daarvan hersteld, heeft hij goed getraind. En in die eerste set dus 4-3 voor Cerúndolo. 30-15 voor de Argentijn. Natuurlijk een hele goede gravelspeler. Van origine eigenlijk de Argentijnen. Goed op gravel. Maar Van der Zandschulp probeert te variëren hier en daar. Het dropshot probeert de Argentijn fouten te laten maken. Kortom, alle kans voor Van der Zandschulp in deze eerste ronde partij tegen Cerúndolo. 4-3 voor de Argentijn. 40-15 op eigen servers voor Cerúndolo tegen Van der Zandschulp op baan 4.
15: Jan Wolfs, dankjewel. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het Oekraïense jongetje werd vrijdagavond op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen. De Poolse chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs, maar er loopt wel een onderzoek tegen hem. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grot onder water en raakten ze opgesloten. PVV Brabant bewerkte een rechtbanktekening en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Riaan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Volgens de brandweer is het gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen die in de omgeving van de opslag wonen hun huis verlaten. In de tank zit 26.000 liter van een zeer brandbare stof. Die wordt onder meer gebruikt voor het maken van plexiglas. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen, vertelt deze verslaggever van Sky News.
17: What actually we heard there in the indictment and those charges that Peter Murrell pleaded guilty to is that around £400,000 worth went to his personal use. That personal use ranged across a number of retailers. It spent around £80,000, for example, used on Amazon, a number of other retailers named in the indictment, like I said, from Argos to Fortnum and Mason as well.
15: De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Het wordt gezien als een enorm gezichtsverlies.
17: In terms of his demeanor in court, he walked into court, as you say, early this morning. He got here early and then he walked into court and was led out in handcuffs, which is quite a fall from grace from a politician who was the chief executive of the SNP for around 2 decades, who was a leading figure in the Scottish National Party.
15: Murrell was niet alleen leider van de SNP, hij was ook 15 jaar getrouwd met partijgenoot Nicola Sturgeon, die het tot premier van Schotland schopte. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Hij zou bij de vrouw de creditcards en betaalpassen van de partij hebben gebruikt en dat daarna hebben verhuld.
17: And then using false or inaccurate accounting codes and inserting the items in the wrong way in the party's accounting system across a number of places across a 12-year period. And for that, he is now being remanded in custody and he'll be sentenced in June.
15: In juni volgende maand dus doet de rechter uitspraak in zijn zaak. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
14: We gaan naar de ANWB, naar Bianca Damink.
18: Er staan vooral wat files door recreatieverkeer, maar in de meeste gevallen heb je maar een paar minuten vertraging. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud een kwartier door controles. In Zeeland rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede is de vertraging 10 minuten. Op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer sta je ook 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A6. En het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Voor de aansluiting met de N512 staat 3 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur.
19: NPO
0: NPO Radio 1. EO.
19: Dit is de dag.
14: Een hele goede avond. De kerk vierde dit weekend Pinksteren. Het feest waarin wordt stilgestaan bij de komst van Gods geest. En de Belgische pastoor Bart Papen probeert deze inspiratie niet alleen over te brengen in de kathedraal van Antwerpen, waar hij werkt, maar ook op YouTube, Instagram en TikTok. En naast de pastoor zit ook bij mij aan tafel de psychiater. En wel Jim van Os. We gaan het hebben over de, ja, zou je kunnen zeggen, diagnosebijbel voor psychiaters. De DSM en de al dan niet terechte labels die daaruit volgen.
19: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
14: Hartelijk welkom, meneer Papen. Hoe legt u Pinksteren uit op social media?
20: Dat is niet eenvoudig.
14: Nee, hè?
20: Als je kerkelijke taal gebruikt, dan is het niet zo heel moeilijk. Gods goede geest komt over de apostelen en wordt door hen doorgegeven tot deze tijd. En dus ook iedereen die ervoor open staat, hier en nu. Maar als dan iemand vraagt, ja, wat bedoel je juist met Gods goede geest en de Heilige Geest, dat is interessant, maar niet te doen op een filmpje dat maar 30 seconden mag duren.
14: Nee. En als u 3 uur had, was het misschien ook heel moeilijk.
20: Maar daar zou ik me dan graag willen aan wagen, ja. Als u nu 3 uur hebt.
14: Als u 3 uur hebt, nou ja, we hebben wel iets langer dan die 30 seconden. Waar zou u het mee vergelijken, bijvoorbeeld, hoor?
20: Kijk, voor mij gaat het erover dat Jezus, die eerst in het vlees aanwezig was in de wereld en de dood heeft overwonnen, dat heel die dynamiek die in die ene persoon aanwezig was, nu aanwezig komt in en door concrete mensen.
14: Oké, okay, op allerlei manieren.
20: Op allerlei manieren, absoluut. Ja, het is, en de Heilige Geest is voor mij als de wind, die je niet kan zien. Je ziet alleen dat het waait, omdat er iets beweegt. Als er een boom in de wind staat, dan weet je dat het waait. En dus je ziet aan bepaald gedrag van mensen dat ze door de Heilige Geest bewogen zijn.
14: Wat voor gedrag dan?
20: Ik denk dan aan de Belgische pater Damiaan, die op Molokai is gaan wonen bij de mensen met lepra in de 19e eeuw. En er heel sterk heeft gevoeld, dit moet ik doen. Ik wil dit niet per se doen, maar hier ben ik nodig. En die met de melaatse heeft geleefd, gevierd, met hen is ziek geworden en met hen is gestorven. Dat is een heel extreem voorbeeld, denk ik, van hoe een persoon in de beweging kan staan van de Heilige Geest. Maar soms kan het ook gewoon zijn dat er iemand naast je zit die je ergert en die je kwetst en waar je beslist om niet op je impuls in te gaan om te vechten, maar om een lieve smile te laten zien, zodanig dat de situatie ontmijnd wordt.
14: Ja. Dat u influencer bent geworden naast pastoor, was dat ook Gods geest?
20: Dat laat ik aan anderen over om daarover te beslissen. In ieder geval is het zo dat het mij echt overkomen is.
14: Ja, het is, het klinkt wel een beetje dan zo. U zocht dat niet?
20: Nee,
14: want hoe ontstond
20: niet.
14: Dat dan?
20: Het is door COVID ontstaan. Op het moment dat we geen live bijeenkomsten meer mochten organiseren, hebben wij in de kathedraal van Antwerpen iets digitaals opgezet. Ongelooflijk amateuristisch als je daar nu naar terugkijkt. Maar toen dan de lockdowns voorbij waren, keek mijn baas, de bisschop van Antwerpen, naar mij en zei, misschien moeten we dit terrein verder verkennen. En dus ik heb daar ruimte en tijd voor gekregen om dat te doen. En eerst iets op YouTube gedaan met films en tv-series. Op zich heel leuk, maar daar bereikten we niet de mensen mee die we anders niet kunnen bereiken. En toch, dat was het doel, om die digitale wereld binnen te stappen en daar mensen te ontmoeten die we elders niet zien.
14: Die niet in de kerk komen.
20: Voilà, en een anderhalf jaar geleden hebben we dan een manier gevonden om op een professionele wijze op TikTok en Instagram iets te
14: starten. En wat doet u dan?
20: Ik heb net een filmpje hier buiten opgenomen van 53 seconden, net iets te lang dus, over een nieuwe tekst van Paus Leo, die vandaag is uitgekomen. En in dus minder dan een minuut heb ik proberen te zeggen waarover het gaat en waarom het belangrijk is, ook voor jonge mensen, om er eens naar te gaan kijken.
14: Oké, daar gaan we het zo ook nog over hebben, over die encycliek. Hè? Zo heet dat dan officieel, maar dat woord gebruikt u waarschijnlijk dan weer niet op social media.
20: Ik heb gezegd, Paus heeft een brief geschreven aan jou.
14: Ja, een brief aan jou. Ik begrijp ook dat jongeren u vragen kunnen stellen. En die vragen zijn soms heel concreet. Laten we even luisteren, bijvoorbeeld over roken.
1: Roken is niet echt een zin, maar het hoort niet of zo. Sommige christenen zeggen van, nee, dat mag je echt niet doen als christen. En anderen zeggen van, ja, dat is oké, dus je mag dat gewoon blijven doen. Dus dat is wel zo een vraag, zo, mag je dat nu doen of niet?
14: Ja, en wat zegt pastoor Papen dan?
20: Pastoor Papen zegt dan dat Paulus in zijn brief zegt, alles is geoorloofd, maar niet alles is goed voor u.
14: Oh. En wat zeggen mensen daarop als u dat dan zegt?
20: Wel, vele jongeren zijn teleurgesteld omdat ze hopen op een heel duidelijke, scherpe richtlijn. Ja, het mag. Nee, het mag niet. Terwijl dus de pastoor zegt, ja, het mag, maar doe het toch maar niet.
14: Oh ja.
20: En dus dat valt me wel op, hoor, dat vele jonge mensen op zoek zijn naar heel directe regels om te volgen. Helemaal niet hoe het in mijn jeugd was. Bij ons was het andersom eigenlijk. Hè? Ik merk dat er vele jonge mensen van experten en getuigen, en dat mag iemand van mijn leeftijd zijn, ik ben 55, willen horen, zeg nu eens duidelijk waar het op aankomt om een goed leven te leiden. En dus sommigen hadden echt verwacht dat ik ging zeggen, nee, roken mag niet als christen.
14: Ja, ja, ze willen duidelijkheid, wel. U zegt van ja, dat was vroeger toch anders. Ja, Jim van Os zit ook bij ons aan tafel. We gaan straks uitgebreid over de psyche, ook van jongeren natuurlijk, hebben. Maar ik zie u een beetje knikken hierbij. Of een beetje denken van, hey, herken ik dat?
21: Ja, ik hoor deze woorden en ik vertaal het in een soort publieke gezondheidsstrategie van hoe krijg je weer, zeg maar, mensen in een soort collectieve beleving van zingeving. En van weten dat we onderdeel zijn van een groter geheel.
14: En dat jongeren zo graag concrete antwoorden willen. En gewoon regels, terwijl dat was toch een vies woord.
21: Ja, nou ja, regels bepalen bij welke groep je hoort. En dat is heel erg belangrijk voor jongeren in de identiteit. Dus men wil heel graag afgebakende richtingen hebben, denk ik.
14: Dus ook blijkbaar, pastoor Papen, als ze dan bij de kerk willen horen, dan willen ze daar ook eigenlijk een heel concreet kader bij hebben.
20: Juist.
14: Ja. Maar dat geeft u dus niet?
20: Ja, soms wel. Soms wel, maar niet. Voor ons binnen de katholieke kerk alvast is het echt heel belangrijk dat geloof niet een afvinken is van allerlei voorwaarden en criteria. Als je in dat kader terechtkomt, dan ben je bij ons echt niet op de juiste plaats. Het moet gaan over geraakt worden door de Heilige Geest en je eigen weg vinden en daarin langzaamaan groeien en met vallen en opstaan de persoon worden die je geroepen bent te zijn, zoiets. En dat kan niet met regeltjes en afvinkcriteria. Nee. En dus in die zin proberen wij wel een soort van bedding te creëren waarbinnen mensen kunnen meedrijven en meezwemmen.
14: Ja.
20: Maar uiteindelijk zullen ze het wel zelf moeten doen.
14: Ja. Want wat willen ze verder van u weten? Want dit zijn dan hele concrete dingen, hè? Eigenlijk soorten regels. Maar zijn er ook grotere vragen over?
20: Ja, meestal
14: de zin
20: gaat
14: van het bestaan.
20: Absoluut,
14: überhaupt?
20: Ja. Oh. Ja. Heel existentiële vragen komen op ons af. Ik merk dat vele jongeren, en voor mij gaat het dan vooral over twintigers. Dat is nog, ik denk, net iets anders dan de tieners vandaag. Op dit moment heb ik vooral contact met twintigers die aan het eind van hun studie zitten, aan het begin van een professionele carrière, gezin of niet, huis of niet, welke ruimte moet ik geven aan mijn job, enzovoort. Hè. En die komen echt met vragen, wat is nu het geheim van het leven? Waarop moet ik inzetten? Waar vindt een mens geluk? Dat is zo één heel grote familie van vragen. En de tweede, misschien nog groter, is, en ben ik dan wel goed genoeg?
14: Oké, waar vind ik geluk en ben ik wel goed genoeg?
20: Ja. En die tweede, ja, daar.
14: En goed genoeg voor wat?
20: Goed genoeg voor deze wereld, goed genoeg voor mijn lief, goed genoeg voor mijn ouders. Mijn grootmoeder heeft zoveel voor mij gedaan en ik ben slechts wie ik ben. En ja, zo die taal, merk ik, is echt aanwezig bij in ieder geval de groep jongeren die mijn pad kruisen. Ja.
14: En wat antwoordt u op die twee verschrikkelijk moeilijke vragen? Waar vind ik geluk en ben ik wel goed genoeg?
20: Dus opnieuw geen regeltjes en criteria answers. Maar ik denk twee heel belangrijke elementen zijn... je bent goed genoeg in de ogen van God. We zijn geschapen door God die ons gecreëerd, gewild heeft en die ons ook lief heeft. Punt. En als je kan connecteren met die liefde die alles overstijgt van onze eigen beperktheden en zwakheden enzovoort. Als je daarmee kan connecteren, dan word je een persoon die vatbaar is voor geluk, zelfs op het moment dat alles tegen zit. Ik vind het ook belangrijk dat...
14: Ja. Dus heeft u eigenlijk ook meteen antwoord gegeven op die eerste vraag?
20: Het is de twee in één. En niet als een happy clappy manier om snel gelukkig te worden. Nee. In de realiteit staande, waar vind ik de kracht om te blijven hopen op het moment dat er geen hoop meer lijkt te zijn, bijvoorbeeld.
14: En komen er ook jongeren bij u, of jongvolwassenen, die op zich niet geloven in God?
20: Ja hoor. Ja.
14: En wat zegt u dan? Want u zegt, ja, je bent goed genoeg in God. Maar ja, als je niet in God gelooft, dan valt dat weg.
20: Nee hoor. De liefde van God is niet afhankelijk van het geloof van de personen. Ze komen het aan een pastoor vragen. En dan zeg ik, kijk, zoals ik in het leven sta... Ja. Gaat het daarover? En ik kan je alleen maar aanraden om het te verkennen. In alle vrijheid.
14: Okay. Ja, het wordt wel eens gezegd tegenwoordig, of best wel vaak gezegd, dat psychologen en psychiaters tegenwoordig de gesprekken voeren die vroeger dus door de dominee en de pastoor werden gedaan. Eigenlijk die gesprekken die u dus nu voert, waarvan we nu weer zeggen, nou, dat is opmerkelijk. Terwijl dat is misschien iets van een hele lange traditie. Heeft u het idee dat er mensen bij de psycholoog komen die een probleem hebben, dat gaat over zingeving, zoals u dat eigenlijk behandelt, in plaats van, nou, waar we het straks over gaan hebben, een DSM-diagnose, psychische problemen, et cetera?
20: Ja, ik denk dat vele psychische aandoeningen op een of andere manier ook gekoppeld zijn aan de grote existentiële vragen. En dat dezelfde mensen bij ons terecht kunnen en bij therapeuten. Het moet alleen heel duidelijk zijn dat wij twee verschillende invalshoeken hebben op dezelfde realiteit. Dus als ik iemand ontmoet waarvan ik vermoed, ja, hier speelt ook echt wel iets mentaals waar ik niet voor gekwalificeerd ben, dan verwijzen wij absoluut door naar therapeuten, naar professionals. En ik mag hopen dat het andersom ook is.
14: Ja, ja, is dat andersom? Dat is meteen een open vraag aan de psychiater, Jim van Os. Allereerst, herkent u wat pastoor Papen?
21: Ja, zeker, zeker. Ja. En ik vind het een heel mooi beeld. En ik denk dat we heel erg nodig hebben dat er meer wordt samengewerkt. En dat mensen betere keuzes kunnen maken in hoe ze het gesprek willen voeren over lijden. En waar ze mee zitten. En met wie. En vanuit welke dimensie dat wordt aangevlogen. Want het is toch wel zo dat de definitiemacht van psychisch lijden, wat dat is, is wel heel erg neergelegd in het biomedische kamp.
14: Terwijl als je dus psychisch lijden, stel je hebt problemen met jezelf, dan moet je in het psychische kamp terecht.
21: Als je pijn voelt, mentale pijn voelt. Ja. En je hebt angsten, depressies, wantrouwen, dan heb je het idee, ja, ik moet bij de psychiater, psycholoog zijn. Ja. Gaan we allemaal in een hele lange rij staan.
14: Ja. Ja.
21: Terwijl inderdaad het gesprek dat je nodig hebt op allerlei manieren gevoerd kan worden, omdat existentiële kwesties heel vaak ten grondslag liggen aan dat mentale lijden en sociale kwesties. Dus hoe krijgen we die verbinding? Ja. Hoe krijgen we dat we een soort ecosysteem hebben dat mensen kunnen kiezen uit wat voor soort gesprek ze willen? En waar de pijn zit, waar de remedie zit.
14: Want u zou dan bij wijze van spreken ook wel eens dus kunnen verwijzen naar ga maar naar de pastoor.
21: Zeker. Ja. Ja, dat proberen we ook te bewerkstelligen in die experimenten die wij doen.
14: Ja, hè, want daar gaan we het zo nog over hebben. Mm-hmm. Zo'n ecosysteem, daar past de pastoor als geen ander in. Dus.
21: Zeker, ja.
14: In een interview met het Katholiek Nieuwsblad zei u onlangs... een maatschappij waarin een groot deel van de jonge mensen... met fundamentele onzekerheid rondloopt, is angst aan jagen. Er zijn heel weinig plekken waar jongeren met hun levensvragen terecht kunnen. Laat staan waar ze een antwoord krijgen dat niet oppervlakkig is... maar ook niet naar beneden trekt. Ik zit te denken, is de pastoor de enige die die levensvragen kan beantwoorden? Want Jim van Os zegt een ecosysteem. U zegt, ja, ik doe het vanuit mijn gebied.
20: Ik ben helemaal mee eens dat het een veel breder gegeven is. Je mag verhopen dat bijvoorbeeld ouders voor hun kind dat ook te bieden hebben. Of grootouders, merk ik, hebben een heel belangrijke rol vaak.
14: Soms nog belangrijker dan de ouders?
20: Ja, absoluut. Merk ik. Ja. Soms een andere band die vrijer is en opener is. En misschien ook historisch niet zo beladen. Enfin, ik merk dat dat voor velen belangrijk is. Goede vrienden. Maar ook mensen die op een andere manier helpen om een gezond leven te leiden. Een fitnesscoach of zo.
14: Ja.
20: Heeft ook impact op hoe een mens in het leven staat... en dus op zijn existentiële realiteit.
14: Ja. Even terug naar uw rol op social media. U heeft dus vlak voor de uitzending... ik ga hem natuurlijk straks meteen bekijken... al iets opgenomen over de paus... die vandaag dus kwam met zijn eerste encycliek. Een brief, zoals u dat noemt. Speelt de paus een grote rol in uw leven?
20: Ja, voor mij in mijn rol in de samenleving en in de kerk... is het belangrijk om goed te weten waar de bisschop van Rome de prioriteiten legt... en op welke wijze hij probeert die wereldwijde organisatie... met meer dan 1 miljard leden om die samen te houden. En vervolgens wel aan het vertalen gaan.
14: Want hij vond het nodig om over AI te schrijven. Daar gaat die brief over.
20: Absoluut, ja. Ik ben heel blij dat hij dit initiatief heeft genomen. Hij heeft het ook, toen hij ongeveer 1 jaar geleden paus werd... direct aangekondigd dat het voor hem een prioriteit is. En ik denk dat het lang overdue is in onze wereld... dat er iemand met een moreel gezag dat is laat klinken... hoe belangrijk het is om AI maximaal te gebruiken... voor het goed van de mensheid. Maar dat het ook echt nodig is om met elkaar afspraken te maken... over hoe doen we dit op een juiste manier. Want voor je het weet wordt AI een wapen. Hè? De paus schrijft in zijn tekst dat AI ontwapend moet worden. Ik vind het een ongelooflijk mooi beeld... Als AI ontwapend is, is het een fantastische tool voor de groei van de mensheid. Maar ik kan het ook echt gebruiken als wapen. Hè.
14: Ja, want wat bedoelt hij daarmee?
20: Dat bijvoorbeeld beslissingen over leven en dood vandaag de dag genomen worden door AI in oorlogssituaties. En dat er dus een verschrikkelijke dehumanisatie is. Van dat gebeuren. Oorlog is iets dat soms onvermijdelijk is, maar als je het overlaat aan AI, wordt het meer een normaal element.
14: Ja. Wat bedoelt u met dehumanisatie?
20: Dat er beslissingen worden genomen door intelligentiesystemen die geen lichaam hebben, die niet van binnenuit weten wat liefde is en wat verantwoordelijkheid
14: eigenlijk
20: is.
14: Eigenlijk geen ziel, zieloos.
20: Absoluut. En dat wij op dit moment in de schepping, voor zover we weten, als mens de enige zijn die dat wel hebben. Dat geeft ons een fantastische verantwoordelijkheid. Ja. Ook om te gaan met de technologische mogelijkheden die er vandaag zijn.
14: Ja, de paus heeft zegt dit vanuit zijn idee over hoe een goed leven er eigenlijk uitziet. Daarover had Donald Trump een andere mening, die hij niet onder stoelen of banken stak. De paus was de laatste tijd veel in het nieuws, omdat hij nogal schuurde. Wat vindt u daarvan? Als kerk en een groot politiek leider zo schuren?
20: Ik denk dat heel hard lijkt op Jezus, om te beginnen. Die schuurde langs alle kanten en zeker met de machthebbers van zijn tijd, zowel religieus als burgerlijk. De paus heeft gereageerd tegen het gebruik van geweld als een heel normaal element, het starten van oorlogen zonder connectie met de Verenigde Naties en alle systemen die in de loop van de voorbije decennia zijn opgezet, om er toch maar voor te zorgen dat we naar vrede kunnen toeleven. Daar heeft de paus tegen gereageerd. En daar was dan de president van de Verenigde Staten boos om. En dan denk ik, ja, dat is eerder een kwaliteitslabel dan een probleem.
14: Ja. Wel mooi dat u het zegt, want ik las ook ergens dat u moet leren van de jongeren die u nu spreekt, dat je je gewoon rustig mag uitspreken als katholiek. Dat was u zelf een beetje verleerd bijna, of niet?
20: Ja, in de Vlaamse context heeft de kerk zich lang geprofileerd of moeten profileren als niet te uitgesproken. Ik denk dat het schaamteloos katholiek zijn, dat is de term die ik heb geleerd sinds ik op TikTok zit, schaamteloos katholiek zijn een opdracht is voor mijn generatie en ouder, ja.
14: Waarom was dat lange tijd dan zo moeilijk?
20: Goh ja, in Vlaanderen was de kerk echt een onderdeel van de instellingen, van de samenleving in zijn grootheid. En
14: alle misbruiksschandalen maakten ook dat je, denk ik, niet meer zo makkelijk zei.
20: Maar dat is eigenlijk in dit gebeuren niet zo'n belangrijke factor, hoor.
14: Oh.
20: Het gaat eerder over de misbruiksschandalen helpen ons om te zien wat de realiteit geweest is en dwingen ons om keuzes te maken in heel wat dossiers waar er vroeger om een of andere reden niet met dezelfde daadkracht werd geageerd. En dus het is een van de elementen in een groter plaatje. Dat, kijk, als je Jezus volgt, dan weet je dat je een aantal keuzes moet maken die niet prettig zijn voor jezelf per se. En die ook niet de grote meerderheid van de mensen zullen aanspreken. Maar dat je gewoon weet, rechtvaardigheid en liefde moeten hier voorgaan op wat dan ook. En ja, dat is iets wat we in de Vlaamse katholieke kerk echt voluit aan het leren en aan het oefenen zijn.
14: Ja, ja. En u zegt dat alle schandalen van het verleden die helpen ons om nu eigenlijk een nieuwe start te maken.
20: Dat is, zo werkt het zeker. Dat helpt helemaal niet de slachtoffers die er zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je kijkt welke stappen er in de voorbije 15 jaar in Vlaanderen zijn gezet door de kerk, welke echt moeite er wordt gedaan om op alle mogelijke niveaus aan safeguarding te doen.
14: Ja
20: dat is gewoon een kwalitatieve verbetering, punt uit.
14: Ja. Dank voor dit gesprek en heel veel succes op alle social media. Bart Papen uit Antwerpen. En u blijft bij ons, hè, om mee te blijven praten. Want zoals ik zei, psychiater Jim van Os zit ook aan tafel. En ik ga het met hem hebben over al die verschillende labels en diagnoses in de psychiatrie.
2: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
22: Het hoeft niet in.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: NPO Radio 1.
14: Zometeen spreek ik met psychiater Jim van Os over psychisch lijden. Nu eerst het NOS Journaal.
24: Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan. Hij roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Volgens de brandweer is het gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen die om de omgeving van de opslag wonen hun huis verlaten. In de tank zit 26.000 liter van een zeer brandbare stof. PVV Brabant bewerkte een rechtbanktekening en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. Bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen.
14: Dankjewel Jeroen, zeg ik dan. Jeroen van Kan. En ik ga nu naar Bianca Damink. Waar staan de files, als die er al zijn?
18: Ja, er staan er wel een paar. Vooral in Zeeland door terugkerend recreatieverkeer. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Goedereede. Op de N256 is het ook wat drukker van Zierikzee naar Goes. Voor de afrit Wolfaardsdijk, daar sta je 10 minuten vast. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom heb je ook 10 minuten oponthoud tussen Goes en Rilland. Verder rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Ook daar heb je 10 minuten tijdverlies. En het is druk door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland sta je 20 minuten vast.
19: Dit is de dag. Margje Fixen.
14: Een kwart van alle Nederlanders heeft een psychische aandoening volgens de DSM. De diagnosebijbel zou je kunnen zeggen voor psychiaters. Dat kan gaan van psychose tot depressie tot ADHD.
25: Ik heb een beetje bijna een allergie gekregen tegen het woord ADHD. Ook omdat ik het dan ook zoveel hoor om me heen.
26: Een label, ja. Voor sommige mensen brengt het je wel iets, maar het lost volgens mij het niet helemaal op.
14: Kan onze samenleving überhaupt zonder al die diagnoses en labels? Dat ga ik dus vragen aan iemand die zijn hele werkende leven al te maken heeft gehad met die DSM-psychiater Jim van Os.
19: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
14: Ja, we hoorden u net al zeggen, hartelijk welkom nogmaals, Jim van Os, in het gesprek met Bart Papen, met de pastoor, dat het voor heel veel mensen goed zou zijn om eens met de pastoor te praten in plaats van aan te sluiten in de wachtrij, hè? Want daar hebben we het over, de wachtrij in de...
27: 100.000 plus mensen, ja.
14: 100.000 plus mensen staan op een wachtlijst. Ja. En wat willen die mensen? Willen die een diagnose, een etiket, een label, wat heb ik? Of willen ze hulp? Of willen ze beide?
27: Ja, goeie vraag. Wat we ze hebben geleerd is dat ze wachten op een diagnose. Maar wat ze willen is hun leven vormgeven. En contacten op orde hebben en hun opleiding verder kunnen zetten. Dus het gaat eigenlijk over het leven.
14: Ja.
27: En men wacht dan op een diagnose. En dan is de vraag, helpt die diagnose om het leven weer vorm te geven en op gang te krijgen? En daar is een debat over.
14: En waar staat u in dat debat?
27: Ja, dus dat, kijk, een diagnose in de geneeskunde is eigenlijk heel simpel. Die zegt iets over wat nodig is om jouw leven weer verder te kunnen.
14: Ja, als ik een knie, heb, ik heb een ongeluk gehad en er komt een foto en hij is gebroken, dan weet je wat je moet doen. Maar hoe werkt dat met?
27: En helaas is dat in de DSM is dat losgezongen van elkaar. Dus de labels geven geen duidelijke informatie over wat er aan de hand is. En wat er moet gebeuren voor mensen om hun leven weer terug te krijgen.
14: Maar even, ik denk dan, nou, stel autisme, ik noem wat. Je doet een test, ik ga even heel kort door de bocht. Je doet een test en dan scoort iemand, volgens mij wordt het echt zo gedaan, hè? Bepaalde schaal. Ja. Nou, weet je, nou, een beetje autistisch, hartstikke autistisch. En dan, waarom, je weet dan toch iets over die persoon. En, nou, maar dan weet je volgens mooi, niet dus, wat je moet doen. Of hoe dus werkt
27: dan,
14: dat?
27: Dan is dus de premisse dat er zoiets zou zijn als autisme, een standaarddiagnose, en dat iedereen die die diagnose heeft hetzelfde is. Ah. Alleen 50 jaar onderzoek heeft laten zien dat van de 100 mensen met die diagnose autisme spectrumstoornis, zijn er geen twee hetzelfde. En zijn er enorme verschillen.
14: Dus wij hebben dit bedacht natuurlijk. Hè?
27: We hebben dit bedacht omdat wij 50 jaar geleden bij de DSM-3 de hypothese hadden. Er zijn zo'n 150 stoornissen. We gaan die de komende 50 jaar bewijzen. Met genetica, met breinonderzoek, met immuunonderzoek. En dan, we lopen een beetje vooruit op de hypothese. En we gaan dus ondertussen de mensen daarin meenemen. En ze leren, jij hebt dit en jij hebt dat.
14: Okay,
27: alleen na 50 jaar onderzoek is er uitgekomen dat er geen stoornissen zijn die je van elkaar kunt onderscheiden. Met genetica, met breinonderzoek, met testen, met symptomen. Alles overlapt met alles. En eigenlijk wat we zien is dat psychisch lijden heel individueel is.
14: Okay,
27: dus, iedereen is anders.
14: Dus je kan niet zeggen, jij hoort bij de groep autisten.
27: Nee, dat hadden we dus het idee 50 jaar geleden. En nu zien we, het is veel ingewikkelder. Psychisch lijden is heel sterk individueel bepaald. Ook in de dynamiek, hoe het voelt, hoe het zich uit en waar het op respondeert.
14: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat mensen het wel heel fijn vinden als ze een etiket krijgen. Omdat ze dan denken, oké, ik ben niet de enige of ik ben niet gek.
27: Ja.
14: het bestaat.
27: Ja.
14: Dat het een soort rust kan geven.
27: Dat is één functie van een diagnose.
14: Maar dan
27: dat
14: doe je het
27: iets van herkenning en opluchting geeft. Maar dan moet je het wel doen met een diagnose die klopt. En dat inzicht geeft in hoe je je leven terugkrijgt. Want anders blijft het alleen een label dat op je voorhoofd wordt geplakt. Ja. En een huisarts, die was heel blij. Zei, oké, nu weet ik het. Ik heb autisme spectrumstoornis. En toen zag ik hem 8 jaar later. En zei hij, ik ben heel boos, want ik weet nu dat het helemaal niet bestaat. Ik ben meegenomen in een soort fata morgana, een beeld van mij, dat helemaal niet klopt.
14: Want heel veel mensen zeggen, nu vallen dingen op zijn plek. Maar goed, dat deze huisarts zegt dus, ik ben eigenlijk iets aangepraat.
27: Ja, dan komt de tijd. En dan ga je dus kijken van, oké, wat brengt dat mij, deze diagnose? Voor sommige mensen kan het zijn dat de identiteit die dat meebrengt, autisme of ADHD, dat helpt, dat ze dat fijn vinden, dat kan zeker. Maar dan is de vraag, is het de taak van de psychiaters en de psychologen om een identiteitsinterventie aan te bieden?
14: Om jou te zeggen wat je bent.
27: Ja.
14: Maar aan die DSM en aan zo'n, laten we even bij autisme blijven, daar zit dan vervolgens ook een behandeling aan vast, of althans hulpmiddelen om daarmee om te gaan. Kun je dat nu dan ook in de prullenbak gooien?
27: Nou, ja, kijk, daar komen we dus bij een interessante kwestie. Wat helpt dan bij psychisch lijden? En kort samengevat, 50 jaar onderzoek. Dat is bij ieder mens anders.
14: Maar
27: wat
14: hoe
27: helpt?
14: Doet u dat dan als u in de praktijk met iemand te maken had?
27: Ja, dus dan probeer ik, als iemand bij mij komt en zegt, ik lijd psychisch, dan ga ik niet zoeken naar de criteria van de stoornis, maar dan ga ik kijken naar de dynamiek van dat lijden. Lijden, psychisch lijden, is een dialoog tussen jezelf en een stem, of een angst, of een doodswens, of een verslaving. Hoe is die dialoog? Waarom is dat lijden zo machtig, zo dwingend? Waarom isoleert het je zo? Waarom doet het je denken aan de dood? Waarom wil je niet verder? Dat zijn hele belangrijke vragen om samen te verkennen wat de dynamiek is van dat psychisch lijden. En als je dat niet doet en je zegt, oké, say no more, je hebt depressie, ik zie het al. dan ga je nooit dat gesprek hebben. En kun je dus mensen niet helpen om woorden te vinden voor dat psychisch lijden, wat heel belangrijk is. En van daaruit ook meer inzicht te ontwikkelen in waar het aan verbonden is. Welke context? Is het eenzaamheid? Is het dat je dingen hebt meegemaakt waar je nog geen woorden voor hebt gekregen? Is het dat je aan enorme verwachtingen moet voldoen die van alle kanten op je afkomen, van school, van ouders, waarbij je geen raad weet en je in het gedrang komt? Dus eigenlijk is het een heel menselijk gesprek wat je wil hebben van het lijden zelf,
14: ja,
27: de context, en vervolgens wil je verkennen. Maar wie ben jij dan? Wat zijn je gevoeligheden en je talenten vooral? Want dat wordt vergeten bij de DSM. Er staat geen enkel menselijk talent in. Er staan alleen maar deficitgedachten in hoe ziek je bent met de implicatie. Het zit in je hoofd. Ja. Het is jouw probleem.
14: Ja.
27: Maar psychisch lijden komt ergens vandaan. Het gaat over interacties met, ja, de omgeving. Dus hoe gaan we jouw talenten dan gebruiken? Zodanig dat jouw gevoeligheden minder op de voorgrond komen. En, ja, wat is er dan aan hulp aanbod, inclusief de pastoor?
14: Ja. De maar ik hoor het al, dit klinkt inderdaad niet als een soort standaardprocedure die je kan afleiden uit een DSM.
27: Nee, nee. Dus dit is wel wat in Nederland nu gaande is. Dat is heel fijn. Dat we spreken nu dat we mensen tegemoet willen treden met een verkennend gesprek,
14: oh ja,
27: in de GGZ. Okay. Maar vooral ook buiten de GGZ, waar, ja, dat soort gesprekken, ja, vaak veel beter worden gevoerd.
14: Ja, ja, ik zie de pastoor aan tafel knikken eigenlijk bij alles wat u net zei. Herkenbaar?
7: Heel, heel, heel herkenbaar, ja.
14: Waar denkt u dan nu aan?
7: Oh,
14: aan mensen die bij u kwamen?
7: Ja, absoluut. Ik zie het gezicht van iemand die bij me kwam met een groot verhaal, in Zuid-Afrika opgegroeid en verschrikkelijke dingen meegemaakt daar. En die kwam eigenlijk zeggen, ik zoek iemand die nu eens niet probleemoplossend werkt. Oh. Als het met zoveel mensen in de GGZ gesproken.
27: Mm-hmm.
7: En is dat ook blijven doen, hoor. Maar hij was het zo beu om direct zo die, ja, diagnostiserende en dan helpende machinerie in gang te zien gaan, in plaats van iemand die gewoon luistert. Ja. Wil jij nu gewoon eens naar mij luisteren? Dat was echt de boodschap die hij gaf. Ja, ik was daar heel hard door getroffen,
14: ja,
7: ook.
14: Ja. Herkenbaar, Jim van Os?
27: Heel herkenbaar. Hè?
14: Dus kan,
27: ja. Wij doen bij Psychose Net 1500 chats per maand. En dat zijn heel erg gesprekken op deze manier.
14: Maar dat zijn mensen met psychose en die beginnen te
27: praten? Nee, het komt uit het hele spectrum. Iedereen komt daar met psychische, okay, problemen. En inderdaad, de kunst van het luisteren en het demedicaliseren. Vaak zijn mensen al, dat klinkt raar, maar je kunt ook dus gedemoraliseerd raken door de hele tijd van, dit zijn symptomen, dit is het deficit, nu gaan we die behandeling doen. En als dat niet werkt, dan ben je uitbehandeld op een gegeven moment. En dan sta je buiten. En nog steeds heeft je leven nog geen voortgang gevonden, omdat je dus bent blijven hangen in een soort deficitmodel dat maar behandeld en behandeld werd. Vaak escalerend van medicaties naar elektroconvulsieve therapie.
14: Namelijk van die elektroshocks.
27: Elektroshocks.
14: Ja.
27: En dat kan ook bij jonge mensen natuurlijk ook heel demoraliserend werken. Zeker als dan bijvoorbeeld het onderliggende misbruik nog nooit aan de orde is geweest.
14: Nee. We praten zo verder. Ik ga naar Parijs. Ja, we gaan even een reisje Parijs doen. Want daar tennis Botik van de Zandschulp tegen Francesco Cerundolo in de eerste ronde van het tennistoernooi van Roland Garros. Jan Roelfs is erbij. Hoe gaat het met de landgenoot?
16: Nou, de landgenoot staat op 4-4 in de tweede set. Hij heeft dus de eerste set verloren met 6-3. En het ontbreekt van de Zandschulp eigenlijk net om door te kunnen drukken. Komt niet door die opslag heen van de Argentijn. Probeert te variëren, af en toe een dropshot. Nu een fout van Cerundolo op die 4-4 stand in die tweede set. 30 gelijk in de service game van de Argentijn. En dit is dan weer zo'n moment voor Van der Zandschulp dat hij moet proberen om de return diep te spelen, iets te gaan doen, iets te gaan forceren, om dus een keer door die servers heen te komen van Cerundolo. Dat is belangrijk. Hij heeft die eerste set dus verloren. Het gaat voor alle duidelijkheid altijd om 3 gewonnen sets. Om best of 5 in het Grand Slam van der Zandschulp. Natuurlijk ervaring met het spelen, ook in deze hitte. Dat geldt eigenlijk voor allebei de spelers. Maar het is dus nog niet gespeeld. Zeker niet. Eerste set dus voor de Argentijnse Cerundolo, 6-3. 4-4 in die tweede set en de Argentijnse veert.
19: Dit is de dag met Margje Fixen.
14: Ja, het is wel mooi dat ze bij de sport waren. En het zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, ik hoor wel eens psychiaters zeggen, ga gewoon rennen. Ga sporten. Ja. Dat is mijn antwoord. En dan kom je bij de psychiater.
27: Ja, ja. Ja? Je hebt ook het initiatief The Walk of Life. Hè, dat je samen gaat wandelen in de natuur. Kan ook heel erg bijdragen.
14: Ja. Luisteraar Geert-Jan heeft ook een idee. Hij zegt, levensstijladvies om niet afhankelijk van middelen te worden of te blijven lijkt me nuttig.
27: Zeker, ja. Dus de rol van levensstijl is heel erg belangrijk. Mijn collega Rogier Hoenders in Groningen heeft daar zijn leerstoel op gebaseerd. Hè. Ook zingeving en lifestyle zijn ontzettend belangrijk om juist psychische problemen te helpen kanaliseren.
14: En waar moet ik dan heel concreet aan denken?
27: Ja, dus je kunt denken aan yoga, je kunt denken aan samen in de natuur zijn, je kunt denken aan voeding, je kunt denken aan slaap, je kunt denken aan structuur, je kunt denken aan verbinding, heel erg belangrijk. Dus veel meer aandacht voor verbinding met andere mensen, want dat is weer wat 50 jaar onderzoek heeft opgeleverd. Wat eigenlijk het beste werkt bij psychisch lijden, is contact met een ander mens. Ja. Dat is onze briljante ontdekking geweest. Tuurlijk, je kunt psychotherapieën en pillen gebruiken, maar uiteindelijk gaat alles via het contact met andere mensen.
14: Ja. Bart Papen die knikt nu zo hard dat hij bijna in de microfoon is beland.
20: Ja, ik heb professor Stefan Klaas in Leuven is bijvoorbeeld met burn-out en zo bezig. En ik hoor ik op dezelfde manier praten. En hij geeft aan dat de oude deugdenleer, de grote oefeningen in goed en gezond en rechtvaardig leven, dat die echt helpen. Alleen mag je het niet zo noemen. Het is niet zo sexy om het over deugden te hebben. Dus we moeten andere woorden daarvoor gebruiken. Maar echt, eigenlijk komt TikTok het daarop neer. En ik vind dat zelf een heel interessant pad.
14: Ja. Mm-hmm. Hoe kijkt u naar ondraaglijk lijden, Jim van Os?
27: Ja, dus dat is een belangrijke kwestie. Hè? Want ik ben de literatuur gaan napluizen. Ik heb een essay geschreven over psychisch lijden recent. Heb ik de literatuur nageplozen wat de psychiaters en de psychologen hebben geschreven over psychisch lijden. Antwoord is niets. Er is in de medische en psychologische literatuur niets geschreven over psychisch lijden zelf. Alleen maar psychisch lijden in de zin van het zijn symptomen van een stoornis. Dus dan is het interessant dat de mensen die moeten oordelen over wat is ondraaglijk psychisch lijden, daar geen vocabulaire voor hebben. Dat zie je veel meer bij de filosofen, bij de pastoraal werkende geestelijk verzorgers. Die hebben wel een vocabulaire en een taal om lijden te duiden.
14: Ja, want de afgelopen jaren heb ook ik gezien documentaires, verhalen van mensen die op het punt komen, die zeggen het is zo ondraaglijk, ik wil euthanasie. Ja. U schreef 2 jaar geleden een opiniestuk in Trouw over euthanasie bij jonge mensen. Daarin zei u, wat begon als een middel om humane stervensbegeleiding te bieden, dreigt te verworden tot een manier om jongeren die niet in de neoliberale maatschappij passen, de dood in te jagen. Mm-hmm. Dat riep veel discussie weer vervolgens op.
27: Ja.
14: Waarom wilde u dit zo scherp stellen toen?
27: Ja, omdat ik heb een achtergrond van epidemiologie en public health. En ik zie hoe wetgeving die bedoeld is voor individuele situaties.
14: Want die kunnen voorkomen. Hè? Want die kunnen voorkomen.
27: Die kunnen voorkomen.
14: Dat iemand zo zwaar psychisch lijdt.
27: Zeker.
14: Niet meer
27: met het psychisch lijden kan vreselijk zijn. En heel echt ondraaglijk zijn. Maar het probleem is dat je dan als wetgever iets denkt te gaan regelen op individueel niveau.
14: Ja.
27: En dat besteed je dan uit aan artsen. Er komt verder geen rechter meer aan te pas. Wel als je een gedwongen opname hebt in de GGZ, maar niet bij een euthanasieprocedure. Die is aanzienlijk lichter. En dat je dan dus een effect krijgt op populatieniveau. Want in wezen zeg je als staat, wij hebben voor levens die niet geleefd kunnen worden, hebben wij een fix, namelijk een medische dood. En wie pikt dat signaal op? Wie in de samenleving is wanhopig en zit dicht bij dat gevoel van ondraaglijkheid? Dat zien we bij de cijfers van euthanasie voor psychisch lijden. Daar kan je met 2 ogen naar kijken. Dan kan je zeggen, het zijn mensen met hele ernstige schizofrenie, et cetera. Maar je kunt ook kijken, wie zijn dat? En dan zie je, dat zijn mensen die een leven hebben gehad van kansloosheid, discriminatie, geweld, sociaal-economische deprivatie. Enorme moeilijke levensomstandigheden.
14: Maar dat kan je niet meer veranderen.
27: Eenzaamheid, maar dan is dus de vraag, wil de

0: dus de vraag, wil de staat nou zeggen dat voor die problemen, sociale problemen, er een medische fix is? Is dat wat wij willen? Want de wanhoop wordt vooral gevoeld in onze samenleving door jonge mensen. Jonge mensen zijn ook de mensen die psychisch lijden hebben. Dat weten we. Tussen 15 en 25 treedt dat het meest op.
1: En dus ook meer signaal, dan vroeger?
0: Ja, en ook meer dan vroeger. Het neemt steeds meer toe.
1: Ja, ja.
0: Dat zien we ook. En of dat nou, hè, dat zijn geen ziektes. Dat zijn het onwelbevinden van jonge mensen.
1: Ja.
0: En wie zijn dan degene die wanhopig zijn? Dat zijn vaak jonge vrouwen die presenteren met suïcidepogingen bij de eerste hulp. 50.000 per jaar in Nederland. Daarboven zitten weer 500.000 jongeren die suïcidale gedachten hebben elk jaar. En die horen dus ook in hun wanhoop, want dat is typisch wat je hebt in de adolescentie, heb je sterke wanhoopgevoelens.
1: Ja.
0: Die horen, er is een oplossing, er is euthanasie. En het kan zelfs zo zijn dat je bij de GGZ komt en dat dan de psychiater erover begint. Je bent suïcidaal, heb je wel eens over euthanasie gedacht?
1: Gebeurt dat?
0: Dat gebeurt, zeker. Ja, er zijn GGZ-instellingen die dat in een handreiking hebben staan. Dus bij iedereen die suïcidaal is, moet je ook de optie van euthanasie bespreken.
1: En dat gaat u te ver, dat zou u nooit doen?
0: Ja, ik vraag me af waar je dan mee bezig bent. Want wat is dan ons mensbeeld? Hè? Want dit heeft toch wel heel erg te maken met wat voor mensbeeld wij willen hebben. Want er is heel veel lijden in de samenleving. Ja.
1: Want tegelijkertijd zegt u ook, ik heb geen fix. Je kan niet zoals bij een gebroken knie zorgen met een paar platen dat de boel weer goed zit.
0: En dus wat gebeurt als je dus psychiaters zegt, jullie hebben de procedure. Dan gaan psychiaters dat lijden vertalen in biomedische diagnoses en escalerende biomedische behandelingen. Ik ken een meisje die 150 keer ECT had gehad voor haar euthanasie.
1: En dat zijn de elektro...
0: Dat zijn elektroshocks bijvoorbeeld. Ja. Terwijl het heel vaak gaat bij de mensen die om euthanasie vragen, om seksueel misbruik en om neurodivergentie. Ja. Dus autisme, het gevoel hebben, ik hoor er niet bij, ik ben anders. En dan moet je dus nadenken, wat voor procedure willen we dan hebben in onze samenleving om met elkaar te praten, de dood is een uitweg. Is dat een medisch gesprek van... Want het lastige is, de medici, de psychiaters zijn het niet eens over wat ondraaglijk psychisch lijden is. Zijn het niet eens over of er nog behandelmogelijkheden zijn. En zijn het niet eens over hoe je daar verder over zou moeten spreken.
1: Er is veel discussie. Voor u wel bekend natuurlijk de naam Menno Oosterhoff, de psychiater die weer uw woorden bestreed. Hij had euthanasie verleend aan een 17-jarig meisje met instemming van een tweede psychiater en een scanarts.
0: Mm-hmm.
1: Kunt u dat voorstellen? Want zij hadden het idee, of hij had het idee dat u eigenlijk hem verwijt zo'n patiënt dood in te jagen.
0: Ja, dus dan ga je het persoonlijk nemen. Maar mijn punt is, ik word heel veel toen ook heel veel geconfronteerd met jonge mensen, jonge vrouwen die vroegen om euthanasie. En mijn punt was meer van, als gedwongen opname in de GGZ, dat is vrijheidsberoving, als daar de rechter over beslist, want die mag de moeilijke vragen stellen. Die kan zeggen aan de psychiater, waarom doet u dit? En die kan de andere kant, die heeft een baan, die is onafhankelijk.
1: Ja.
0: Dus die is echt ertussen, terwijl bij euthanasie is die rechter er niet. Daar kan een psychiater beslissen en iemand erbij halen. Okay.
1: Zou u het dan?
0: Als de tweede het niet eens is, dan haalt hij een andere erbij die het wel eens is.
1: Ja.
0: Dus
1: hoe zou het dan wel moeten? Moet de rechter hierover gaan oordelen?
0: Nou ja, dus dat is waar de hele wereld naar het zoeken is. Ook in Canada, waar ik onlangs getuige was bij het parlement, daar zijn ze ook aan het zoeken van wat voor procedure moet je hier nou voor hebben? Is dit nou veilig om aan psychiaters die met een biomedische blik kijken naar psychisch lijden uit te besteden? En de Hoge Raad in Nederland heeft gezegd in 1994... het kan eventueel bij psychisch lijden, maar met uiterste terughoudendheid en behoedzaamheid.
1: Ja.
0: De praktijk in Nederland is anders. De praktijk is dat als je het wil, dan kan het. Als je op een nee staat van één arts, dan ga je naar een andere.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En het lichaam dat alles controleert, de regionale toetsingscommissie, die controleert alleen maar achteraf, procedureel, maar niet zoals de rechter bij een gedwongen opname vooraf.
1: Maar dit is dus iets wat voorlopig, dit loopt, zullen we maar zeggen. Dit is een doorlopend gesprek.
0: Ja, dit loopt.

0: En... Oh, en wat ook loopt, ik moet u onderbreken, een spookrijder gesignaleerd.
1: Inderdaad, rij je op de A28 Zwolle-Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en de afrit Ruinen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dat is dus op de A28 Zwolle-Assen tussen knooppunt Hogeveen en de afrit Ruinen.
0: Ja, we zijn weer terug en daar moet ik ook meteen afronden. Over spookrijders en psychiatrie. Daar kan je nog een gesprek over voeren. Bedankt voor dit gesprek, psychiater Jim van Os. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Dank ook aan Bart Papen. Zometeen de rode draad met Jan van Poppel.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO, geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits. Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
3: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Lees Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
2: Jan van Poppel.
15: Premier Jette die sprak vrijdag voor het eerst over een crisis om de situatie in Ter Apel te beschrijven. Horen de afgelopen weken dan ook allerlei politici, bezorgde burgers en natuurlijk opgewonden demonstranten. Maar de stem van de vluchtelingen zelf, die hoor je niet. Daar brengt de radio AZC nu verandering in. En dat hoor je dan zometeen weer bij ons op de radio in De Rode Draad. Maar eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
16: Rusland heeft buitenlanders in Kiev opgeroepen om te vertrekken, omdat de Oekraïnse hoofdstad nog zwaarder onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïnse droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone een studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een drone-commandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen, 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen. Dat zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. PVV Brabant bewerkte een rechtbanktekening en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken.
8: Je merkt wel dat dit bedoeld is om deze mensen er nog lelijker, nog gemener op te laten staan. Terwijl ze worden natuurlijk al veroordeeld voor iets vreselijks. Dus waarom moet je dan nog dat beeld aanpassen? Daarbij, ja, het is natuurlijk mijn beeld. Blijf af!
16: Ze overweegt stappen tegen de PVV. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
14: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
16: Vooral keeper Didilon Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer er nog, blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
15: En dan nog de situatie op de weg, Bianca Damink.
1: En mogelijk rijdt er nog een spookrijder. Dat is op de A28 Zwolle-Assen. Tussen knooppunt Hogeveen en Fluitenberg. Dus haal niet in ieder geval. Blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Verder staan de meeste files nog op de wegen vanuit Zeeland. Terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Het is daardoor bijvoorbeeld nog druk op de A58 en de N57. En wat verder nog opvalt is de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. En ook daar is de vertraging 20 minuten.
17: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
24: NPO Radio 1. BNN VARA.
25: Jan van Poppel.
15: Een hele goede avond. Ook op een mooie Pinksterdag als deze is er natuurlijk gewoon een rode draad, waardoor je de komende 2 uur zal worden bijgepraat over opvallende zaken op het gebied van media, cultuur en politiek. Overigens, net als wij, zat Nederland niet stil vandaag. Dus ook vandaag een klein overzicht daarvan in ons dagelijkse rondje langs de velden. Het strand slaan we even over, want ja, dat was ons eigenlijk veel te druk.
26: Zo is onder andere al druk aan het worden bij Scheveningen. En nu ook een file voor Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp.
15: Ja, beter pakte je vandaag gewoon de fiets. En de meeste fietsers die reden vandaag door Friesland. Daar werd de fiets Elfstedentocht gereden. Duizenden deelnemers trotseerden daar de hitte. Extra maatregelen werden getroffen om oververhitting tegen te gaan. En Omroep Friesland deed de hele dag verslag vanaf het slagveld.
27: Jere bij de EHBO. En dat koer dan krekt even tussen trog, Nienke. Want het is net heel drop daar.
28: Nou, ik sta nu iets verderop, de Rere Cruz. Ja, daar is het wel heel droog. En we het hield dit maar over oververhittingen, nog drinken, tinker om, het is warm.
15: Ja, als mijn Fries me niet in de steek gelaten heeft, dan hoorde ik dat er zo'n 15.000 mensen mee hebben gedaan. Jesper de Jong die had de mazzel dat hij last minute toch mee mocht doen aan Roland Garros. En hij mocht gelijk flink aan de bak tegen oud-winner Stan Wawrinka. En hij won. En zo kon de grote Wawrinka direct na afloop zijn afscheidsspeech uitspreken. Met de complimenten aan Jesper natuurlijk.
29: Bravo Jesper voor de match. Well done. As you said, when you said that I played against your coach, I know I played against your coach, but it doesn't make me younger, so maybe it was the right choice to stop this year.
15: Ja, de jongens dus door naar de tweede ronde. De andere Nederlander die vandaag in actie komt is Botik van de Zandschulp. Die is nog bezig. Jan Roels, hoe gaat het daar?
30: Ja, niet al te best moet ik zeggen. Cerundolo won de eerste set 6-3. De Argentijn won de tweede met 6-4. Het gaat om 3 gewonnen sets altijd natuurlijk in een Grand Slam. Van de Zandschulp nu 2-1 achter in die derde set. Nog geen breaks. Qua aces gaat het gelijk op. Allebei 4 aces geslagen. Maar Van de Zandschulp nu op 40-15 met een service naar het lichaam toe van de Argentijn op baan 4. Het is een knusse baan, zeggen we dan. Met behoorlijk wat Nederlanders eromheen. Maar hier weer een misser met de dubbelhandige backhand van de Zandschulp. Slaat de bal in de tramrails. Kortom, het is hem maar niet gelukt om door die service van de Argentijn heen te komen. Moet nu alle zeilen bijzetten om zijn eigen opslag binnen te halen. Maar heeft nog kans als het gaat om 3 gewone sets. Wel 2 sets tegen 0 achter en 2-1 in de derde set voor Cerundolo, maar in die derde set nog geen breaks.
15: Oké, nou ja, we zullen maar zeggen, het kan altijd nog 3-2 voor Botik van de Zandschulp worden natuurlijk. We horen je straks weer in de uitzending. In Tilburg werd vandaag Willem II gehuldigd, omdat ze dit weekend de play-offs wonnen en dus weer aan de eredivisie mee mogen doen komend jaar. Er worden overigens straks nog veel meer voetballers gehuldigd. Om 8:30 start namelijk de uitreiking van de Eredivisie Awards. Nou, in sommige categorieën nog reuze spannend, maar deze winnaar die staat al weken vast.
2: Bij Feyenoord krijgen de Japanners rust met het oog op het WK, waar Nederland dus de eerste tegenstander is. En dat betekent dat Ueda dit seizoen blijft steken op 25 doelpunten.
15: Ja, fijn dat de topscorer van de Eredivisie lekker uitgerust tegen Oranje tekeer kan gaan straks op het WK.
3: De rode draad.
15: De afgelopen weken kregen we in de media eindeloos veel mensen te zien die tegen de komst van een AZC zijn. Maar waar waren de mensen in het AZC? Voor de traditionele media, zeker als ze een camera bij zich hebben, is het moeilijk om toegang te krijgen tot een asielzoekerscentrum. Stichting Sawa Collective probeert de levens van jongvolwassenen in een asielprocedure in Amsterdam wat draaglijker te maken door leuke dingen met ze te doen en besloten om in samenwerking met de Stratenmakers audiocollectief radio te gaan maken vanuit het AZC. Nou, het is volle bak hier in de studio van NPO Radio 1, want we hebben Marie-José van Schaik van het Sawa Collective. Marie-José, goedenavond.
7: Goedenavond.
15: Goedenavond, fijn dat je er bent. Radiomaker Jesper Buursink van Stratenmakers audiocollectief.
8: Ook hallo.
15: Goedenavond. En drie jonge makers, Fadi en Juma. En zij hebben na jaren in AZC's te hebben gewoon nu hun eigen woning. En Christine, die nog in een AZC woont. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. We hebben nog nooit zo'n volle studio hier. Tenminste, ik heb nog nooit zo'n volle studio hier op NPO Radio 1 gehad, Jesper.
8: Dat zei je, ja. Ja, dat verbaasde me wel eigenlijk.
15: Ja, echt waar?
8: Ja.
15: Dit zijn toch, ja,
8: toch gezellig, toch?
15: Ik vind het hartstikke gezellig, ja. Hoe is Radio AZC eigenlijk tot stand gekomen?
8: Een jaar geleden was ik met het Stratenmakers audiocollectief, deden wij het project Sounds of the Bimps, waarbij we jongvolwassenen radio leerden maken. En ik deed dat met Ellie Guerrero en Mitchell van Ommeren, van ons collectief, van het Stratenmakers collectief. En wat wij willen doen altijd is, je kan radio maken zoals we hier doen, in de stilte van een studio. Hè. Je hoort de luisteraars horen, het is heel stil om ons heen. Je hoort helemaal eigenlijk niks op de achtergrond.
15: Hoor alleen maar jou.
8: Je hoort alleen maar mij.
15: Ja.
8: En wij als Stratenmakers vinden het heel leuk om echt daadwerkelijk de straat om te gaan. En ja, verhalen te maken met de mensen op de straat. En op de straat kan ook in de huizen zijn. Maar ook in een AZC bijvoorbeeld. Want ik merk dat als je met mensen radio maakt op de plek waar zij zich comfortabel voelen, dan krijg je ook een ander verhaal.
15: Ja.
8: En dat is wat wij proberen te doen. En wij proberen dan ook vaak verhalen te maken van mensen die niet altijd gezien of gehoord worden. En toevallig belanden wij via het Sawa Collective in het AZC een jaar geleden. En toen deden we één proefuitzending met Juma, onder andere. Ja, en daar zat Jan, daar zat zo'n energie en zo'n wil en zo. Oké, je moet je voorstellen, wij doen live radio maken, maar ze krijgen 2 uur van tevoren krijgen ze een workshop radio maken. En de 3e uur gaan ze live op Salto Radio, op de lokale radio van Amsterdam, uitzenden. Echte FM op.
15: Ja.
8: Maar ze krijgen 2 uur van tevoren maar te horen wat ze moeten doen.
15: Ja, dus Juma, je had nog nooit radio gemaakt. Je krijgt een workshop en 2 uur later moet je live op zender.
9: Ja.
15: Oké, je bent heel nuchter, maar hoe ging dat?
9: Ja, ging het echt goed in het begin. Ik was echt optimistisch om iets nieuwe dingen te doen. En daarom hoorde ik over een radio de workshop te maken. En ik springde. Oké, laten we doen.
15: Ja, je vond het leuk?
9: Ja, ik vind het leuk.
15: Ja. Marie-José, wat is het doel eigenlijk van Radio AZC, nu jullie dat zo opgezet hebben?
7: Nou, eigenlijk kwam het aanbod vanuit Stratenmakers als groepen. Want wij horen heel veel verhalen, maar die komen eigenlijk niet naar buiten. En we hebben zoiets, er wordt heel veel gesproken over vluchtelingen en mensen in het AZC, maar wanneer worden zij nou gehoord?
15: Ja, wat voor verhalen hoor je dan?
7: Nou, mensen zitten echt heel lang in de wachtstand, hebben heel veel meegemaakt. Moeten met €14 in de week rondkomen. Je leven staat stil. Ik vind het heel belangrijk dat die stemmen ook worden gehoord.
15: Hmm. Ja, wat doen jullie als Sawa Collective precies?
7: Wij bouwen eigenlijk een community met jongvolwassenen. Dus vooral vanaf de leeftijd vanaf 18, want dan is er geen ondersteuning meer vanuit het COA. En die jongeren die zitten in de wachtstand en die hebben heel veel potentie en energie om eigenlijk iets van hun leven te maken, maar kunnen nog niet zoveel, want ja, ze worden beperkt door de procedure.
15: Ja.
7: En wij nemen ze mee de stad in en we gaan leuke dingen doen. En dat is eigenlijk een manier om vriendschappen te sluiten, een netwerk op te bouwen, je talenten te ontdekken, weer een beetje zelfvertrouwen te krijgen. Maar ook om je gewoon even niet onder het label vluchteling te vallen, maar gewoon een stadsbewoner te zijn. Gewoon een Amsterdammer te zijn.
15: Ja, je zegt op je 18e valt die ondersteuning van het COA weg. Wat bedoel je daar precies mee? Hoe werkt dat?
7: Nou ja, als je 18 bent, dan word je als volwassene gezien. Dus dan heb je niet meer die ondersteuning die je als minderjarige krijgt. Mm-hmm. En dan, ja, dan moet je het eigenlijk vooral zelf doen. En dan ben je eigenlijk nog best wel jong.
1: Ja, ja. En dan weet je eigenlijk nog niet waar je woont, wat je precies moet, wat je precies doet in die stad. Je kent nog weinig mensen en daar helpen jullie bij.
7: Ja.
1: Ja, ja. Christine, we'll talk in English, if that's fine for you. You came to the Netherlands 1.5 years ago.
10: Yeah.
1: So not a very long time ago.
10: Exactly.
1: You're originally from Syria.
10: Exactly.
1: Did you have any experience in journalism before you started this whole radio journey?
10: Yeah, actually, I studied media and I'm a Syrian journalist. All my dream was like to have my own show and also to be a presenter, to raise the people voices, the women voices, especially in the Middle East.
1: Uh-huh. And, so in Syria?
10: Yeah, let's say in Syria. But I failed actually in Syria to succeed with this mission because of the war. This is first. Mm-hmm. And second, because of the situation where was the radio or the television based on the governmentally view. Mm. Then I came to Netherlands and I saw the voluntary opportunity in the radio Ref FM NL, where I'm working there right now as a station manager assistant. I'm also trying with them to raise the refugees' voices, especially the people who who's living in the Azadsi, and also to share their stories, their dreams, also to have like some vision about their needs.
1: Yeah. Okay, and let me translate first for the people that are listening.
10: Okay, I'm sorry for my
1: English. No worries. It's perfectly fine. Christine heeft dus in Syrië gestudeerd, media gestudeerd. Ook wilde daar misschien wel een eigen zender oprichten of presentator worden van een mooi radioprogramma daar. Dat lukte niet vanwege de oorlog en ook vanwege de media die daar toch gedomineerd worden door de overheid. Toen kwam je, nou ja, als vluchteling dus ook in Nederland terecht. Ging je bij Ref FM werken in Nederland. So you work at Ref FM right now.
10: Yeah,
1: still?
10: Exactly.
1: Okay,
10: yes,
1: what do you do there?
10: I have my daily show there. I'm guessing like the refugees people who are living in the Azadsi or they pass the Azadsi to maybe most of them, they spend like 3, 5, 10 years here in the Netherlands. Mm-hmm. And also to inspire the other people how they invest their times in the Azadsi.
1: Yeah. So you want to show like how the life is in those places.
10: Yeah, let's say. And also about like how would be the perfect way to integrate in the Netherlands and also to learn the language in easy way, how to do voluntary job, something like this.
1: Okay, yeah. Dus Christine wil laten zien met haar werk bij Ref FM hoe het leven is in die AZC's, hoe je misschien ook wel kunt integreren in Nederland, hoe je de taal kunt leren, al dat soort dingen, hoe je misschien wel aan vrijwilligerswerk komt. But Christine, last week, it was the first time you did live radio. Uh-huh.
10: Yes.
1: This is also live radio, by the way. We're not like recording anything. It's just live in people's cars, in people's homes right now. What was it like for you?
10: Yeah, actually, it was an amazing experience for me because I never had this before. And also, I feel like it's much of fun, which is something interested to do. Yeah.
1: Yeah.
11: And she carried the show, Jan? She carried the show because you need somebody to carry it also, like the whole hour. Like,
10: the host,
11: it's very nice. She was very professional.
1: You were the host of a live radio show. That was your dream.
10: actually, maybe... it was my dream, actually. I never think about in Netherlands I can achieve this because... I don't know how to say it, but because of the refugees background, we need like more times to learn the language and then to find a good opportunity to start maybe something small in the beginning. Then you will have maybe an opportunity to have your own show. But let's see.
1: Let's see. Oké, we gaan kijken of Christine haar eigen show krijgt. In ieder geval nu dus daarbij Radio AZC en natuurlijk Ref FM. Fadi, jij komt net als Christine uit Syrië, toch?
9: Klopt. Ja.
1: Jullie kennen elkaar ook van Ref FM. Jij woont al 5 jaar in Nederland. Je hebt nu net een verblijfsvergunning gekregen, een eigen huis. Gefeliciteerd.
9: Dank je wel.
1: Daarmee. Je bent van oorsprong landbouwingenieur.
0: Klopt.
1: En dan kom je bij de radio te werken. Hoe gaat zoiets?
0: Ja, toen ik kwam naar Nederland heb ik verschillende AZC gevonden. Dus de periode was moeilijk. Ik heb verhuisd naar verschillende plekken. Soms waren de omstandigheden moeilijk. Dus door mijn ervaring begrijp ik het is om mensen te helpen. Want veel mensen zitten in de AZC, willen graag helpen, maar durven niet te vragen, niet te zeggen. Ook de taal. Ik zeg oké, ik ga deze doen. Ik wil graag iets doen voor de menselijkheid.
1: Maar dat betekent ook dat je in gesprek moet met mensen in dat AZC. Willen ze een beetje met je praten?
0: Ja. Eigenlijk, ik doe ook met Christine. Ik ben slaggever. Maar ja, niet professioneel, maar gewoon. Ik doe af en toe reportage over de activiteit voor AZC's of stichtingen zoals SOA of andere organisaties, Boost, Vluchtelingenwerk, COA.
1: Ja.
0: En ging daar en vraag mensen, hoe gaat het?
1: Ja. En wat zeggen ze dan?
0: Veel mensen durven te zeggen, sommige mensen, ja, is taboe, de media.
1: Echt waar?
0: Ja. In onze landen eigenlijk de media is een beetje, rode lijn. Niet mensen durven op de media te gaan.
1: Waar komt dat door, denk je?
0: Misschien de grote reden is politiek. Ik denk. En ook door de maatschappelijk. Of mensen kan je met elkaar. Mensen ga je vragen. Hoe gaat het? Wat doe je? Wat is er in de hand?
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, oké. Okay. Jij hebt natuurlijk ook zelf in AZC's gezeten. Meerdere al, zeg je.
0: Ja.
1: Je hebt ook die nare kanten van dat leven in die AZC's meegemaakt. Soms moest je naar een noodopvang, waar het koud was, niks te doen had. Je zit een soort in een leegte, eigenlijk van wat Marie-José net al zei. Heb je ooit gedacht in die tijd, ik ga terug naar Syrië?
0: Ja, eigenlijk toen ik was in Almere was, nood-AZC, is helemaal leeg. En gewoon zit in de tand. En ja, de licht komt, weet ik niet, van alle kanten. En ja, ik gewoon bel mijn ouders, ik ga terug. Ik kan niet hier meer blijven, want ik dreeg meer dan 3 broeken. Groot jas, veel, maar ik voel mijn lichaam helemaal trilt. Dus wat ga ik doen?
1: Ja, maar je bent wel gebleven.
0: Ja, uiteindelijk ben ik hier.
1: Ja. En je bent er nog steeds en nu maak je radio.
0: Ja.
1: je wilde ook graag Nederlanders spreken over de onrust en de rellen bij AZC's. We hebben natuurlijk afgelopen weken ook hier op zender veel nieuws gehoord. Zoals bijvoorbeeld in Loosdrecht, wat daar allemaal gebeurd is. Wat wilde je van die Nederlanders die daar dan zijn of demonstreren of in zo'n dorp wonen waar zo'n AZC komt of is? Wat wilde je van hen weten?
0: Goeie vraag. Ik wil graag de vraag de mensen die zitten in de situatie. Want af en toe wij horen veel nieuws over wat gebeurt in Loosdrecht. Maar niemand vraagt die mensen in die situatie. Wat
1: die
0: voel
1: in
0: je?
1: De AZC zitten bedoel je?
0: Niet in Loosdrecht precies, maar gewoon in verschillende AZC. Dus dat ook raakt die mensen daar wonen in de AZC. Want ze voelen niet welkom hier of niet veilig. Of wij beginnen doen andere plannen. Want alles je begint in AZC, misschien komt naar andere AZC. Ik ging bij AZC Radio, een soort van reportage. Maar niet alleen ook voor die mensen die wonen in AZC. Ik heb gevraagd ook Nederland mensen. Want wij samen in hetzelfde samenleving. En ik wil graag andere mening pakken. Om te begrijpen hoe de mensen kijken naar die situatie.
1: Ja, je wilt ze ook wat dichter bij elkaar brengen misschien.
0: Precies.
1: Ja. Marie-José, het was geloof ik niet de bedoeling hè, dat die uitzendingen van AZC Radio over die onrust in Loosdrecht zouden gaan.
12: Nou, dat hadden we niet op die manier gepland. Nee, we zijn al lang
1: was ook niet te plannen
12: bezig.
1: Misschien, maar ja.
12: Dit project hebben we al langer op de lijn staan. Want vorig jaar hebben we die ene uitzending al gedaan. En naar aanleiding daarvan zijn we een groter project gaan aanschrijven.
1: Mm-hmm.
12: Vanwege die reden hebben we vorige aflevering wel daar een beetje op ingezoomd. En we zijn daarna met de hele groep eigenlijk naar Utrecht gegaan om met de demonstratie mee te gaan doen.
1: Ja.
12: In support voor vluchtelingen.
1: Ja.
12: En daar heeft Fadi ook uitgebreid verslag gedaan, want hij heeft iedereen in de demonstratie geïnterviewd.
1: Ja.
13: Dat horen we dan donderdag weer.
12: Dat hoop ik dat we daar donderdag een stukje van kunnen horen. Ja.
1: Oké. En daar wilden ze denk ik wel met je praten bij dat protest.
0: Ja, ja, ik ben een beetje twijfel, want het is een nieuwe ding voor mij, ja, specifiek politiek. En ik heb ja, veel mensen gepraat over politiek, want ja, ik kwam uit Syrië, dus een beetje voor ons voorzichtig ontwerp. Dus ja, ja, ik nog steeds denken en ik ga binnenkort ook discussie met mijn manager en mijn collega's over.
1: Oké. Tjuma. Jij bent door Jesper vorig jaar in het diepe gegooid. Jij deed vorig jaar mee met die workshop, hadden we het net al even over. Volgende week ga jij meedoen aan een uitzending van Radio AZC. Je doet sowieso al heel lang mee aan de initiatieven van het SAWA Collective, toch?
9: Ja, uiteraard wel. Dat volgende week ga ik meedoen. Ik ben echt enthousiast om meer te doen.
1: Ja, ja, dus je kijkt ernaar uit volgende week. Wat kun jij vertellen over het leven in een AZC als je op je 22ste... want zo oud was je toen je naar Nederland kwam. Als je op je 22ste alleen naar Nederland komt vanuit Afghanistan, waar kom je dan terecht? Hoe ziet je leven er dan uit?
9: Ja, in het begin dat ongeveer 5-6 maanden. Ik heb niks gedaan. Alleen maar liggen op de bed of op de bank van de lobby van onze AZC. En ja, we praten met elkaar over en procederen over depressie, procederen over om wachten en wachten en wachten. En niemand doet niks. En ja, toen ontmoet ik SAWA Collectief en Marichos en iedereen dat wacht op iemand om naar ons te komen en bereiden ons en om ons te helpen en om een stad te ontdekken. En,
1: ja. Maar in die AZC's werd je nou niet echt geholpen, zeg je?
9: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. In het begin denk ik lekker in een. In het begin 3 weken geleden was dat. Ik voel me echt saai, ik vervel me echt. En deelde ik met 6 mannen in één kamer. En in 4 meter per kant en dubbele bed. En ik heb niks te doen in mijn kamer.
1: Heb je taalles gehad bijvoorbeeld in die tijd?
9: Nee, ik had geen boek en ik zocht alles. Een boek of een dingetje dat om eens te leren. Dat ik doe niks. Ik kan niks doen en ik doe ontbijt en lunch overslaan en avondeten. Een hele dag in een AZC. Ik had niks te doen.
1: Ja. Inmiddels heb je, begreep ik, je KNVB-certificaat gekregen of gehaald. Of voetbal te geven aan jeugdteams. Ga je daar dan wat over vertellen volgende week in de uitzending?
9: Ja, zeker. Dat, na 3 jaar denk ik dat ik wilde ook meer doen. Dat, ik was ook ex-professional voetbal. En ik wilde ook. Ergens in de toekomst dat de coach worden zoals Johan Cruijff. Ja, en dat was een rolmodel voor mij. En volgde ik altijd Johan Cruijff en als een rolmodel. En maar krijg ik een opleiding voor en om coach te worden, Samsplanopleiding, volgde ik. En ik had een certificaat van Samsplanopleiding. Dan toen ik bij Samsplan was, dat liep ik een stage voor een andere voetbalclub. En ik vond het echt leuk om een trainer te worden. Ja.
1: En nu mag je trainer zijn.
9: Ja, ik mag trainer zijn. En dat was de eerste opleiding dat ik heb gevolgd dat, via voetbalclub. Ja. Ik wilde studeren eigenlijk. Dat ik kan niet studeren, ik mag niet werken en ik mag niks doen. Maar dat was de enige dingen dat ik moet volgen. En dat was een kans voor mij om te bereiken. En
1: Die kans heb je bereikt, Tjuma. Volgende week gaan we je uitzending dus horen. Marie-José, nog even voor de duidelijkheid. Waar en wanneer en hoe laat kunnen we het allemaal horen?
12: Salto FM op donderdag tussen 5 en 6 uur.
1: Oké, dank jullie wel allemaal. Fijn dat jullie er waren. En heel veel succes met al die live uitzendingen.
5: Het is Radio AZC.
13: Radio AZC.
14: Radio AZC. Nog een keer.
13: Again.
10: Hoe doe je dat? Radio AZC.
14: Radio AZC.
1: Radio AZC was het. Volgens mij weten we hoe het heet. Dank jullie wel dat jullie er waren en voor dit fijne gesprek. Ondertussen, tijdens dit gesprek volgde Jan Roels nog steeds Botik van de Zandschulp op Roland Garros. Daar gaan we even mee schakelen, want het zag er somber uit net. Hoe gaat het nu, Jan? Leeft hij nog?
30: Hij leeft nog wel, maar die derde set ziet er niet goed uit. Hij krijgt 2 breakpunten tegen nu. Hij serveert in ieder geval eentje weg op een 4-3 voorsprong voor Cerúndolo, de Argentijn uit Buenos Aires, die als 25e is geplaatst op Roland Garros. En het verhaal blijft eigenlijk hetzelfde. Dat Van der Sandschulp zoekt naar kansen om een keer door die service van de Argentijn heen te komen, maar dat lukt maar niet. Hij moet nu nog een breakpunt zelf gaan wegwerken bij die 4-3 voorsprong voor Cerúndolo. Dat doet hij met een eerste service, maar dan mist hij de voorhand en dus is daar de break voor Cerúndolo. Komt hij op 5-3 de Argentijn en kan dus zo dadelijk, zoals het heet, de wedstrijd gaan uitserveren. Geen goede zaak dus voor Van der Sandschulp op baan 4. 5-3 nu in die derde set voor Cerúndolo.
4: Oké. Ja, uitserveren, dat klinkt niet heel erg goed, Jeroen van Kan van de NOS, vind je wel?
6: Uitserveren, is een prachtig woord.
4: Dat is een prachtig woord. Oké, dan gaan we naar het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
16: NPO Radio 1.
17: Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuis onderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag al meer dan genoeg, zegt de gemeente. Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Naast medicijntekorten ontstaan er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden. Dat zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen.
16: NPO Radio 1.
18: De Rode Draad.
4: De biografe en de kleindochter van Ellie Vleeshouwer Blok zitten hier al klaar in de studio tegenover mij. Zometeen hoor je het bijzondere verhaal van deze overlevende van de Holocaust, die vorige week op 101-jarige leeftijd overleed. Maar nu eerst
18: de week van.
4: Ja, want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp dat hem of haar wakker houdt. En deze week is dat redacteur David Brebaert. David, goedenavond.
19: Goedenavond, joh.
4: Fijn dat je er bent. Waar duik je deze week in?
19: Nou, de parlementaire enquêtecommissie Corona is in een belangrijke periode, want we krijgen nu die verhoren. En daar zat ik vorige week een beetje naar te kijken en toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel meer weten over zo'n parlementaire enquête. En ja, dat instrument eigenlijk. Dat is eigenlijk een super interessant instrument, dus ik dacht, daar ga ik deze week eens even induiken.
4: Je zegt, het is een super interessant instrument. Betekent dat dan ook dat je alles al weet over die parlementaire enquête?
19: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben al een beetje begonnen met lezen, maar er moet ook nog wel heel veel info bij komen.
4: Ja, wat fascineert je er dan zo aan?
19: Nou, wat zo bijna filmisch is eigenlijk aan een parlementaire enquête, het zijn denk ik 3 dingen. In de eerste plaats is het zo dat op het moment dat je gevraagd wordt, dan moet je ook. Dus het is verplicht om te komen.
4: Je moet opkomen dagen.
19: Ja, dus wie je ook bent, wat je ook doet, je moet opkomen dagen. Ten tweede is het allemaal onder ede. Dus je mag niet liegen. En als je dat wel doet, dan heb je een probleem.
4: Ja.
19: Dus dat maakt het ook interessant. En ten derde, alles is openbaar. Dus iedereen kan meekijken. Nou, dat zijn wel 3 ingrediënten waardoor ik dan wel op het puntje van mijn stoel zit.
4: Ja, dat vind je spannend als politiek redacteur.
19: Ja, zeker. En ik weet nog wel, dat was eigenlijk een beetje het begin van mijn politieke kennis. Dat was een beetje met de. Iets later was dat wel, maar met de. Met de toeslagen en met Groningen.
4: Ja.
19: Dat waren wel echt hele interessante en spannende momenten.
4: Ja. Ja. Als ik denk aan parlementaire enquêtes, dan denk ik toch vooral aan schandalen. Hè. Tenminste, daar gaat het toch vaak over. Hè. Problemen rondom die Vira-treinen, je noemde het al, de toeslagenaffaire. En natuurlijk de gasboringen in Groningen.
20: Meijeren Hamming, de stadsdichter, zegt in zijn prachtige gedicht: hoe spreek je als er niemand lijkt te luisteren? En ik hoop dat mensen voelen dat ik wel wil luisteren. Ik wil ook graag herstellen. Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik heb even. Milder, makkelijker en menselijker.
1: Ja, milder, makkelijker en menselijker. Kun je dit moment nog herinneren?
19: Zeker weten, ja. Dit is Hans Velbrief. Die is inmiddels natuurlijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1: Ja.
19: Maar je ziet dus dat gewoon tijdens zo'n enquête... Ja, er gebeuren ook gewoon heel veel emotionele dingen. Ik kan me ook nog heel goed herinneren bij de toeslagenaffaire... dat die gedupeerden in de zaal zaten. En dat die verhalen voor de eerste keer zo uitgebreid op beeld kwamen. Ja. Wat ook wel heel aangrijpend was. Dus er gebeurt gewoon altijd veel.
1: Ja. Dit zijn die gansboringen in Groningen. Er is nu ook een parlementaire enquête voor de coronacrisis. Ja. Die komt eraan. Waarom is er eigenlijk besloten om daar ook een parlementaire enquête voor te houden?
19: Ja, het past niet helemaal in dat straatje. Zo voelt het, hè? Nee, ja. dat had ik zelf ook. De reden is dus eigenlijk ook niet zozeer van... nou, we gaan eens eventjes goed kijken... wat is er nou allemaal echt misgegaan? Het is niet zozeer echt een schandaal. Maar het doel is meer om te kijken van... stel dat er nou weer een pandemie uitbreekt. Hoe kunnen we dan leren van deze pandemie? En het is natuurlijk ook wel zo dat er ook wel een paar dingen wel mis zijn gegaan. Er zijn ook wel onderzoeksrapporten naar buiten gekomen... waaruit bleek dat er veel te weinig rekening is gehouden... met de maatschappelijke kosten.
1: Ja.
19: Nou, we weten natuurlijk de mondkapjesdeal nog wel. Dat zijn ook allemaal dingen die langskomen. Dus al die facetten komen langs.
1: Het is best een breed instrument, hè, als je er zo naar kijkt.
19: Heel breed, ja. En het duurt heel lang, het duurt jaren.
1: Ja.
19: Je spreekt heel veel mensen. Volgens mij gaan ze iets van 50 mensen spreken nu.
1: Ja, dit wordt een drukke week volgens mij, David Brebaert. Dankjewel, fijn dat je er was. En we gaan meer van je horen de komende week.
2: Meer van de Rode Draad?
3: Volg ons op Instagram.
1: En dan nu het bijzondere levensverhaal van Ellie Vleeshouwer Blok. In de oorlog overleefde zij 8 concentratiekampen... en afgelopen week overleed Ellie op 101-jarige leeftijd. Gaia Ascher, welkom. Jij bent de kleindochter van Ellie.
21: Ja.
1: Fijn dat je er bent hier in de studio. Gecondoleerd ook nog met het verlies
21: van
1: je oma. En ook Femmetje de Wind, die het levensverhaal van Ellie optekende... in het boek Haar Naam Was Ellie. Ook fijn dat jij daar bent. Gaia, ik wil even bij jou beginnen, want jouw oma... ik zei het al, oma Ellie overleefde 8 concentratiekampen. Was dat iets waar je oma vaak over vertelde eigenlijk?
21: Nee, niet zozeer over de 8 concentratiekampen. Als kind vertelde ze vooral over voor de oorlog. Dus vooral over die goede tijd die ze met haar familie, haar broers en zussen en ouders heeft gehad. Mm-hmm.
1: En hoe zag die goede tijd eruit?
21: Ja, vooral de Shabbatmaaltijden op vrijdag, het zingen, het samen zijn, de liefdevolle opvoeding die ze heeft gehad.
1: Ja. Wanneer hoorde je voor het eerst over daarna?
21: Ja, ik weet niet meer precies, maar als meisje mocht ik altijd wel vragen. Dat gevoel heb ik altijd gehad. Ik en mijn zusje voelden ons heel veilig altijd bij mijn oma, dus we mochten... Ja, wel vragen wat we wilden. Dus ik denk wel dat ik snel dingen ging vragen over het nummer op haar arm of wat er was gebeurd. En dan deelde ze vooral de positieve dingen die ze had meegemaakt. Dus dan vertelde ze. En toen vond ik ineens een tomaat samen met mijn vriendin Jannie. En dan had ik weer wat eten. Dat soort dingen deelde ze het liefst. Ja, deelde ze met mij. De echte hele nare dingen heb ik nooit geweten. Pas toen ik het boek ging lezen.
1: Ja. Waarom wilde ze dat niet, denk je?
21: Ja, ze wilde vooral een positieve relatie met mij en met vele anderen.
1: Ja.
21: Dus ze wilde vooral niet de nare dingen delen.
1: Nee, en een positieve relatie, dat zou niet kunnen als je al die narigheden zou weten misschien.
21: Ja.
1: Femmetje, aan het eind van haar leven heeft ze uiteindelijk alles aan jou verteld, zodat jij er een boek van kon maken. Hoe kwam ze bij jou terecht eigenlijk?
22: Ik kwam eigenlijk bij toeval bij haar terecht. Ik had een boek samengesteld met allerlei verhalen over de Tweede Wereldoorlog van kleinkinderen die hun grootouders of overgrootouders hadden geïnterviewd. En in dit geval was het een kleinkind van een vriendin van de dochter van Ellie die haar had geïnterviewd voor dat boek. Maar dat was in heel kort bestek, zeg maar, het verhaal. En toen ik dat las, dacht ik, jeetje, dat is bijna een boek op zichzelf. En via weer een bevriend iemand kwam ik bij haar terecht en op de koffie. En we hadden meteen een klik. En toen zei ze eigenlijk zelf van, ja, wat ik daar heb verteld, dat is nog maar een fractie van wat ik heb meegemaakt.
1: Ja.
22: En toen...
1: Maar je zegt het is eigenlijk het is een boek op zichzelf. Waarom dacht je dat? Waarom zag je dat meteen?
22: Nou, wat ik er bijvoorbeeld heel bijzonder aan vond, is dat ze eigenlijk alles zo'n beetje heeft meegemaakt wat je mee kan maken in de oorlog. Ik bedoel, ze heeft in Nederland in een kamp gezeten, heel lang, eigenlijk van begin tot eind in kamp Vught. Ze is op transport geweest, ze is in Auschwitz geweest, ze is in nog 7 andere kampen geweest. Ze heeft die dodenmars gelopen, ze is daarna nog opgevangen in Zweden aan het eind van de oorlog. Dus weet je wat je wat doe al maak je één fractie hiervan mee, weet je, is het al een verhaal, een vreselijk verhaal op zich, maar zij heeft dat allemaal meegemaakt en kon daar ook nog over vertellen. Dus toen dacht ik, ja, dat is historisch. Los van natuurlijk de emotionele kant van het verhaal, is het historisch ook zo belangrijk en relevant dat we dit verhaal opschrijven en bewaren.
1: Stond haar verhaal voor jou symbool voor het verhaal van de oorlog?
22: Ja. Wat dan het enige wat er eigenlijk niet in voorkwam was de onderduik. Dat is natuurlijk ook een belangrijke manier geweest voor mensen om te overleven. En wat ook niet aan de hand was of aan de orde was, was dat ze geprobeerd heeft te vluchten. Ja. Maar verder eigenlijk alles,
1: ja. Zullen we eens door dat leven van Ellie heen lopen met elkaar? Ja. Want je zegt het al, ze heeft eigenlijk alles meegemaakt, behalve misschien een paar dingen dan. Op 17-jarige leeftijd trouwde ze met haar verkering Wim, jouw opa, Raya. De eerste oorlogsjaren die lijken eigenlijk relatief rustig, hè, ook voor hun. Maar het wordt voor Joodse mensen steeds moeilijker. Hoe was dat voor Ellie en Wim? Wat heeft ze daarover verteld tegen jou?
22: Nou, het was niet per se heel rustig hoor. Ze was wel vanaf het begin heel erg bezorgd. Ze werd ook op een gegeven moment gezegd dat ze van school moest. He, dus ze mocht niet meer naar de tekenschool waar ze toen op zat. Ze moest vervolgens met een aantal Joodse meisjes, kreeg ze dan privéles bij iemand thuis. Ze mochten niet meer uit. En uit bedoel ik niet meer naar de film. He, niet meer ergens een drankje drinken. Dus dat deden ze dan bij elkaar thuis. Dus ze vertelden wel van ja, we hadden eigenlijk een soort Joodse vriendengroep. Wie we dan steeds bij iemand anders thuis met de koffergrammofoon, zeg maar, feestjes hadden. Ja, dus dat ging wel door. Maar er was wel die isolatie, zeg maar, van Joden was wel meteen aan de gang.
1: Ja.
22: En Ellie zei zelf wel altijd van ja, ik voelde me voor de oorlog helemaal niet per se Joods of zo. Ik wist wel dat ik dat was, maar dat was helemaal niet een ding bij ons thuis. Het is eigenlijk pas een ding geworden toen ik door anderen in een hokje werd geplaatst.
1: Ja, en dat gebeurde tijdens de oorlog. Je zegt dat gebeurde eigenlijk meteen. Is dat een soort van, even voor mijn beeld, waren al die maatregelen er in één keer? Of is het ook een soort stapsgewijs ingevoerd?
22: Dus je moet je voorstellen, inderdaad, er zijn bijvoorbeeld maatregelen in het begin die dan lijken onschuldig. Hè, van dus niet meer ritueel slachten bijvoorbeeld. Maar langzaam maar zeker werden dat ook maatregelen. Inderdaad, van hè, je werd ontslagen als je een ambtenaar was. En uiteindelijk die Ariërverklaring. Ja. Dus dat waren stapjes inderdaad. En dat is daardoor is het ook zo bijna geniepig gegaan. Als je dus hele kleine stapjes zet, dan heb je eigenlijk niet door hoe ernstig het is op een gegeven moment.
1: Ja, en waar je uiteindelijk belandt. Want op 14 januari 1943 dan wordt Ellie opgehaald door NSB'ers en naar de Hollandse Schouwburg gebracht op dat moment. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat horen we Ellie zelf vertellen in een eerder interview.
7: Wim hoefde niet. Ik werd gehaald. En toen is Wim naar zijn vader gegaan en die heeft gezegd, ik hoef niet mee, Ellie wordt gehaald. Wat moet ik doen? En toen heeft zijn vader de woorden gezegd waar ik hem nog altijd heel dankbaar voor ben. Je moet je hart volgen. Toen zei hij, ga ik met hem mee.
1: Ja, ga ja. Hoe luister jij hiernaar?
21: Ja, ik mis haar natuurlijk ontzettend. Haar laatste woorden aan mij waren, je was me alles, vlak voor haar overlijden. En dan hoor ik nu haar stem, dat raakt me. Ja.
1: Ja, en ook nog eens een heel mooi verhaal.
21: Ja, en een heel mooi verhaal. Ja, mijn opa en zij hebben altijd verbinding met elkaar gehouden. Dat lees je in het boek, maar dat heb ik ook altijd gezien in mijn leven, dat ze samen hadden. Altijd verbinding in de oorlog en daarna.
1: Ja.
21: En dat heb ik ook een beetje van ze geleerd, dat verbinding houden heel belangrijk is in het leven.
1: Wat zegt het over je opa dat hij met haar meeging, met haar mee wilde?
21: Ja, heel veel liefde voor haar. En het past echt bij wie hij was.
1: Ja.
21: Het is echt, zo'n man was hij.
1: Ja. Zo'n man was hij. Ja. Dat komt ook nog wel een beetje terug, hè, verder in het verhaal. Misschien komen we daar zo nog wel even over. Femmetje, vanuit die Hollandse Schouwburg wordt Ellie naar Kamp Vught gebracht.
22: Ja.
1: Wat was dat precies voor een kamp, Kamp Vught?
22: Ja, dat was wel interessant, want tot op dat moment werd iedereen naar Westerbork gebracht. Kamp Vught was eigenlijk een soort, ze noemden het ook een modelkamp. Maar dat komt omdat het een SS-kamp was. Dat was het enige SS-kamp buiten Duitsland. En wat ze eigenlijk wilden in Vught was gewoon mensen aan het werk zetten voor de oorlogsindustrie. Dus het was eigenlijk niet een kamp, een doorvoerkamp. Dus mensen gingen in principe niet vanaf daar naar de kampen. Maar al heel snel gebeurde dat wel. Hè? Maar in principe was het daarvoor niet opgericht.
1: Ja, wat ik ook fascinerend vond is dat bij aankomst aan Wim gevraagd wordt of hij Duits spreekt. En dan zegt Wim ja. En daardoor krijgt hij een soort plekje in de administratie van de Duitsers.
22: Ja.
1: Wat deed hij daar precies?
22: Lijsten bijhouden, want ze moesten elke dag op appel staan. En dat werd dan allemaal genoteerd, zeg maar. Wie er was en wie er niet meer was, wie er dood was, zeg maar. Mm-hmm. En dus hij liep eigenlijk mee met die commandant die dat appel afnam. En hij moest alles noteren. En later werd het natuurlijk... Kijk, zij kwamen aan, het kamp was nog niet eens geopend, om het zo maar te zeggen. Ze hebben zelf mee moeten helpen nog. Ik bedoel, er lagen geen matrassen op de bedden. Het was helemaal nog niks. En dus hij had de mazzel eigenlijk dat hij vanaf dat moment al meteen op die commandantuur mocht werken. Want daardoor kreeg hij ook een beetje een positie daar.
1: Ja.
22: En kon hij dus ook dingen beïnvloeden.
1: Ja, dit is wat Wim deed dan in dat kamp. Wat deed Ellie in kamp Vught?
22: Nou, Ellie werkte, er waren dus verschillende ateliers, ook naaiateliers. En ze werkte, ze maakte volgens mij jassen. Als ik me goed herinner. Maar dat dus kleding voor de oorlogsindustrie, dat wel. Die de soldaten aankonden.
1: Ja, uiteindelijk wist Wim Ellie bij het Philips-commando te krijgen.
22: Ja.
1: Wat was dat precies voor commando?
22: Nou, in eerste instantie was dat dus ook een werkplaats waar dus artikelen werden gemaakt, zeg maar, voor de oorlogsindustrie. Philips zat in Eindhoven. Eindhoven ligt heel dicht bij Vught. De fabriek van Philips was gebombardeerd. Die hadden dus eigenlijk geen plek meer. Toen zijn de nazi's naar Frits Philips toegekomen en hebben hem eigenlijk voor het onmogelijke dilemma gezet van: wil jij jullie werkplaats openen in kamp Vught? Als jullie dat doen, dan zullen wij die werknemers die nu op straat staan daar aan het werk zetten. Dus hij werd eigenlijk min of meer een beetje gedwongen om dat te doen.
1: Mm-hmm.
22: Maar hij moest dus eigenlijk gaan collaboreren. Want hij moest...
1: Met de Duitsers.
22: Ja, hij moest voor de Duitse oorlogsindustrie aan de slag. En in eerste instantie was dat nog niet zo een ding. Dat Joden daar, zeg maar, in dat Philips-commando kwamen. Maar er zaten een paar jongens in dat commando. En die hadden zoiets van: hey, dit is toch een kamp waar gewoon gewerkt wordt. Maar waarom worden de Joodse, zeg maar, kampbewoners nu afgevoerd? Want er werden steeds meer treinen gingen er waar die kampbewoners in weg werden gevoerd. En toen begonnen ze door te krijgen wat er aan de hand was. Namelijk dat die Joden naar Duitsland, Polen werden gebracht. En toen zei hij van: maar dan kunnen we daar niet iets aan doen.
1: Ja, kunnen we daar niet aan ontsnappen eigenlijk?
22: Nou, nee, zij zeiden, want zij waren niet Joods, maar zij hadden zoiets van: kunnen we niet een list bedenken om die Joden hier in dat Philips-commando te krijgen? Want daaruit word je niet afgevoerd. Want dat viel onder de Philips-leiding. En toen hebben ze heel slim, hebben ze eigenlijk een list bedacht. Hebben ze gezegd van: weet je wat we doen? We zeggen dat Joodse vrouwen van die prachtige, dunne, lange vingertjes hebben. En dat die vingertjes, zeg maar, nodig zijn om dat speciale werk te doen. Waar je speciaal vingerspitzengevoel voor moet hebben. En ja, die Duitsers die natuurlijk in die rassenleer geloofden, die trapten daar eigenlijk in. En die zeiden: oh, dus alleen Joden kunnen dit maken of Joodse vrouwen kunnen dit maken. Nou, als dat zo is, dan mag jij, neem er maar 200 voor in dat commando.
1: Ja, ja. Uiteindelijk wordt Ellie toch naar Auschwitz gestuurd, ondanks deze list.
22: Ja, ondanks deze list, maar wel, je moet je voorstellen dat dit gebeurt in juni 1944. Op dat moment was Nederland al Judenrein verklaard. Er waren eigenlijk legaal geen Joden meer in Nederland. Er was dus alleen nog dat Philips-commando, wat op dat moment uit mijn hoofd 600, 800 mensen, Joden, bestond.
1: Ja.
22: En het was een soort gevecht eigenlijk tussen die Philips-leiding en die kampcommandant. Die wilde ze afvoeren. Die wilde gewoon natuurlijk de laatste Joden uit Nederland weg hebben. En Philips heeft geprobeerd ze hier te houden. Maar uiteindelijk hebben ze 's nachts op transport gezet. Ja. Waardoor het dus niet zichtbaar was. Zeg maar.
1: Ja. Gaia, toen jij daarover las, over dat transport, dat ze dan uiteindelijk, jouw oma Ellie, toch naar Auschwitz gestuurd wordt. Wat lees je dan? Wat was dat voor een reis voor haar?
21: Ja, ik vind dat heel lastig. Daar praten ze niet met mij over. Mm. Dat heeft ze denk ik echt alleen met Femmetje besproken. Dat Auschwitz-stuk, zeg maar.
1: Ja. Ja, ze was daar eigenlijk heel gesloten over. Net als over de rest.
21: Over de nare dingen was ze heel gesloten.
1: Ja, Ja, en dit was natuurlijk een van de naarste dingen die je kon overkomen in die oorlog. Ja. Wat heeft ze dan aan jou verteld over die reis? Want dan kom je, nou ja, vanuit een kamp Vught, je hebt gewerkt, kom je aan in Auschwitz.
22: Ja, nou, sowieso de reis zelf was al een enorme beproeving, want ze heeft 4 dagen opgesloten gezeten in een veewagon, waar alleen in het midden een kubel stond waar ze dan op naar de wc konden. Mm. Het was snikheet. Ze kwamen ook in Auschwitz aan. Ze heeft 6 weken in Auschwitz gezeten. Ze zegt, ja, ik heb eigenlijk alleen maar de hele dag in de brandende hete zon moeten staan. Ze deden niks met me. Ik wist wel dat er vreselijke dingen daar aan de hand waren. Dat kreeg ik langzaam wel door, maar nog niet eens meteen. Het was niet dat ze daar aankwam meteen door had. Wel zei ze trouwens, toen ik die schoorstenen zag, wist ik dat ik mijn ouders nooit meer terug ging zien.
1: Ja.
22: Dat zei ze wel. Maar
1: ze wist niet dat het een vernietigingskamp was?
22: Op een gegeven moment wel.
1: Ja, maar niet bij aankomst?
22: Niet meteen bij aankomst, maar ze zei wel van, en toen zag ik die schoorstenen, toen wist ik wel van, ik ga in ieder geval mijn ouders niet meer terugzien.
1: Ja. Voor Ellie gebeurde er iets belangrijks bij aankomst op dat perron in Auschwitz. Laten we even luisteren.
22: Ja.
0: Maar wat ik wel hoorde was de stem van Wim, die boven alles uitschreeuwde gewoon, dag Ellie. Of je daar een klap voor heeft gehad, weet ik niet. Maar het was wel heel fijn om te horen. Hij was de enige man die dat deed. Niemand deed dat. Alleen mijn man.
1: Ja, want Wim was daar dus.
22: Wim zat ook in die trein.
1: Ja.
22: En waar ze natuurlijk aan refereert is dat zij wist niet waar hij precies zat. Omdat de mannen en vrouwen gescheiden zaten. Ja. En hij stond dus ergens ook op dat perron. En hij riep haar dus. En voor haar was dat een enorm houvast. Voor haar was dat, hij is er en hij steunt mij eigenlijk. En dat heeft haar denk ik wel steeds door die oorlog heen getrokken eigenlijk. Hij zocht altijd momentjes. Hij zocht naar momenten om contact te maken met haar.
1: Toch weer die liefde eigenlijk.
21: En die briefjes, hè, die daar schreef stiekem. En dan ook weer die liefde.

0: met haar.
1: Toch weer die liefde eigenlijk.
0: Ja, ja, en die briefjes hè, die daar schreef stiekem. En dan naar ook weer die liefde om te overleven. En dat is echt, dat heeft er zo ontzettend veel gesteund.
1: Ja, ja, want uiteindelijk, je noemt die briefjes al, dat is prachtig. Want in augustus 1944 is Ellie naar een ander kamp gebracht, Reichenbach, waar ze moest werken. Daarna in januari 1945 naar Langenbielau, weer een ander kamp. En daar kwam ze erachter dat Wim, haar man dus, nog leefde en gingen ze brieven uitwisselen. Dat zijn de briefjes waar je op doelt, toch? Ja. Wat stond daarin, in die briefjes?
0: Volgens mij niet heel veel.
2: Nee, want dan zei ze ook van, ja, briefjes, daar moet je je niet zoveel bij voorstellen, hoor. Er waren fotjes papier die ik dan ergens op de grond vond. En dan had ik nog een klein stompje potlood. Dan kon ik net opschrijven van Lies, Ellie, weet je wel. Dus het waren geen hele
1: verhalen.
2: Nee. Het waren alleen wel tekenen van leven. En ze heeft ook nog één keer, en dat kon zij natuurlijk heel goed vertellen, maar dat ze dus dat briefje had en dat ze zat te werken en dat ze af en toe steeds op dat briefje zo zat te kijken. En toen op een gegeven moment stond Herr Kindler, die dus de baas daar was van die werkplaats, die stond er zo aan te kijken. En zij zat net dat briefje te lezen en toen dacht ze, hij heeft met Wim ondertekend. Als hij nu dat briefje vindt, zeg maar van mij afpakt, er is maar één Wim, dan krijgt hij de kogel. Dus zij had zoiets van, ik eet het op. Dus heeft ze het gewoon in de mond gestopt en doorgeslikt. En hij bleef haar maar aankijken. En hij was een man die nogal, zeg maar, makkelijk met de ransel was. Dus zij dacht, nou, nu ben ik er geweest. Maar het enige wat hij heeft gedaan is, net 10 minuten, zegt ze, heeft hij me gewoon aanstaan kijken. En toen is hij gewoon weggelopen. Maar ik had dat briefje opgegeten. Ja.
1: Niemand kon er meer achter komen wat er op dat briefje stond. Nee. Alleen Ellie wist het. In oktober 1945, dan komt Ellie terug naar Nederland. Daar hebben we ook een fragmentje van.
3: Ik kwam aan met het vliegtuig. En ik moest dus alles opgeven, hoe ik heette, datum enzovoort. Waar wilt u naartoe? Waar wil ik naartoe? Ik heb geen huis, ik heb niks. Ja, u bent toch aangekomen nu? Waar wilt u naartoe? Ik heb heel lang staan wachten. Uiteindelijk hebben ze me maar naar Amsterdam gebracht. En dan vroegen ze me hetzelfde. Waar wilt u naartoe? Ik weet ook dat er mensen waren, dat heb ik dus niet gehad, die nacht in het park zijn geslapen. Joodse meisjes die ook in het kamp hebben gezeten.
1: Ja, Femmetje, we horen hier Ellie praten over haar aankomst in Nederland. Dus het wordt ook wel de kleine holocaust genoemd. Hè? De manier waarop Joden die de oorlog hadden overleefd hier opgevangen werden toen. Waarom heette het zo?
2: Nou, het was natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, je verwacht na alle ontberingen die je hebt meegemaakt in ieder geval iets van medeleven of in ieder geval iets van steun.
1: Ja.
2: Dat er geen steun was, oké, maar er was zelfs nog wel omgekeerd, weet je, dat Joden aanslagen kregen om nog erfpachten te moeten betalen. Het was gewoon, ja, dat kleine holocaust was eigenlijk waarin men dus liet zien op geen enkele manier eigenlijk mee te leven met wat deze mensen hadden meegemaakt.
1: Ja, ja. Uiteindelijk heeft ze wel weer een plek gevonden hier in Nederland. Heeft ze ook jouw opa, Gaia Wim, weer gevonden. Ze hebben samen een gezin gesticht. Dat was voor jouw oma ook een beetje een lekker moment, hè?
0: Ja, de lekker heb ik mijn hele leven gehoord.
1: Ja.
0: Boven onze foto's hing een krantenknipsel met lekker Het is toch gelukt.
1: Naar is Hitler toch gelukt?
0: Toe. Wel naar Hitler toe.
1: Ja,
0: ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, ik heb achterkleinkinderen. En daar heeft ze eigenlijk ontzettend haar hele leven zo van genoten.
1: Ja. Ja, inclusief genoten van jou. Je was me alles.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Dat, ja.
1: Mooie boodschap, toch?
0: Ja, heel mooi.
1: Femmetje, jij zat laatst nog met Ellie in een podcast. Daar werd aan gevraagd of zij een boodschap had voor de luisteraars. Laten we daar maar mee afsluiten.
3: Ik zou willen zeggen, blijf altijd hoop houden ook. En accepteer de mensen om je heen zoals ze zijn. Maak geen onderscheid. En geniet van de dingen die je hebt.
1: Ja, zijn belangrijke woorden, toch?
2: Ja, zeker. Ze zag altijd het positieve.
1: Ja.
0: En geen haat hebben, zei ze ook altijd. Ja.
1: Geen haat.
0: Ja.
1: Laten we daarmee afsluiten. Dank dat jullie er waren. En dank voor het schrijven van het mooie boek. Voor dit mooie eerbetoon aan Ellie Vleeshouwer Blok, de oma van Gaia. En wie meer wil weten over het leven van Ellie, die kan verder lezen in het boek Haar naam was Ellie van Femmetje de Wind. Zometeen gaan we hier op NPO Radio 1 verder met het tweede uur van De Rode Draad. Dus blijf vooral luisteren. Tot zo.

0: Mr. Infantino.
1: Thank you.
0: Can I ask you something about FIFA?
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: We love you, president.
2: Van de makers van Mino's Imperium.
4: Thank you.
5: Gianni Infantino. De president van FIFA.
6: Het is de president van de wereld eigenlijk.
5: Hoe werd hij steeds machtiger?
6: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
5: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
7: I see him as a dictator.
5: Gianni's Imperium.
0: Mr. Infantino.
2: Een podcastserie van NOS Sport.
0: Did you restore the image of FIFA?
2: Nu op NPO Luister.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: NPO Radio 1, 8 uur.
18: Jan van Poppel.
19: Het kabinet Jette is 3 maanden na zijn aantreden minder populair dan ooit tevoren. Nou, als je wil weten hoe dat komt en of er nog hoop is voor de premier, dan moet je blijven luisteren naar De Rode Draad. Eerst hoor je het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
20: De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
21: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen. Om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
20: Ruim 100 kinderen die nu nog thuisles krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland heeft buitenlanders in Kiev opgeroepen om te vertrekken, omdat de Oekraïnse hoofdstad nog heviger onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïnse droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een dronecommandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen, 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strenge Europese regels voor certificering, vertelt verslaggever Flip Linsen.
22: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
20: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Volgens de brandweer is het gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen die in de omgeving van de opslag wonen hun huis uit. In de tank zit 26.000 liter van een zeer brandbare stof. Die wordt onder meer gebruikt voor het maken van plexiglas. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar. Dat heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. In 1985 was het bijna 1,5 graad meer, maar ook dat was geen record. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddelde 29,6 graden was. Het was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en de 21 graden. En dat brengt ons bij het weer van nu en vanmorgen. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het tropisch warm. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
1: Ster. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Creon kozijnen.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: NPO Radio 1. BNN VARA.
9: Jan van Poppel.
10: Een hele goede avond. Welkom terug bij De Rode Draad. Ruim 320.000 mensen in Nederland lijden aan een vorm van dementie. En dat aantal groeit door de vergrijzing nog steeds. Waar ligt de grens tussen wie je was en wie je wordt als je bij die groeiende groep gaat horen? Emeritus hoogleraar John van Swieten schreef een boek over die vraag en is na 8:30 hier in de studio. Maar eerst gaan we even tennissen, want Botik van de Zandschulp die heeft zijn racket in ieder geval nog vast. Jan Roels, hoe gaat het daar?
11: Nou, het werd geen uitserveren voor Cerúndolo op 5-3 in die derde set. Argentijn had dus de eerste en tweede gewonnen met 6-3 en 6-4. Voor het eerst brak Van der Zandschulp door die opslag heen van de Argentijn. Die hield zijn eigen service. Het was een hele spannende tiebreak. Die haalde Van der Zandschulp uiteindelijk binnen op baan 4 hier in Parijs. En dus zijn we net begonnen aan een vierde set. Het is nu 2-1 in sets voor Cerúndolo, de Argentijn uit Buenos Aires, in die vierde set. Van der Zandschulp meteen de servers van Cerúndolo gebroken. En nu is het 40 gelijk. Nee, ik moet zeggen, hij haalde zijn eigen servers binnen in die vierde set. En nu is het juice op de servers van de Argentijn die een voorhand mist. Dus een breekkans voor Van der Zandschulp. Kortom, het ziet er eventjes veel rooskleuriger uit voor de Nederlander. Na het verlies van die eerste twee sets zit hij weer helemaal terug in de wedstrijd.
10: Oké, zo zie je. Het kan verkeren. Dankjewel Jan. En wij gaan door met
12: OO Den Haag.
10: Want zoals altijd is er een paar maanden na het aantreden van de nieuwe regering onderzoek gedaan naar de populariteit van dat kabinet. En dit kwam eruit.
13: Deze week was het grote tevredenheidsonderzoek. Doen ze altijd bij elk kabinet na de eerste 3 maanden.
14: Wat denk je? De tevredenheid over dit kabinet Jetten is na 3 maanden lager dan dat van Schoof.
13: Ja. We wisten niet dat het mogelijk was, ja. Überhaupt.
14: Je kan daar nog onder.
13: Statistici staan voor een raadsel. Onder Schoof, ja. Zit hij.
10: Ja, dat is wel even schrikken, denk ik. Nog minder populair dan het kabinet Schoof. Een drama voor Jette en zijn ministers dus. Maar als je verder terugkijkt, dan zie je ook dat de kabinetten Rutte 3 maanden na impopulair waren. En Rutte deed het ook niet beter dan Schoof. Ja, waar ligt dat nou aan? En wat zou je eraan kunnen doen? Daar ga ik over praten met een man die nooit hoeft te twijfelen over zijn populariteit, toch?
15: Nee, geen seconde.
10: Geen
15: nooit.
10: Oké, okay, goed antwoord. Peter K., welkom. Fijn dat je er bent hier in de studio. Wie heb je meegenomen, Peter?
15: Ja, ik heb Roy Kramer meegenomen. Roy Kramer is jarenlang een befaamd spindokter en gevreesd spindokter geweest op het Binnenhof. Hij heeft samen met Pechtold de D66 van 0 zetels weer naar een lucratief aantal zetels weten te leiden. Rond de 10, 12, 15 misschien wel. Is daarna ambtenaar geworden. Zit inmiddels op het moeilijkste ministerie eigenlijk. Volkshuisvesting. Dus dat wonen, dat gaat Roy leger. Die komende 10 steden die eraan komen, weet je wel. Dat komt bij Roy vandaan binnenkort. Maar in de tussentijd, in de vrije tijd, heeft hij ook een boek geschreven over politiek. Waarom Wilders wel wint. En dat kwam net uit voor de afgelopen verkiezingen. Die Wilders toevallig niet won, want Rob Jetten won die. Omdat hij dat boek zo goed gelezen had natuurlijk.
10: Oh, wat een goede timing eigenlijk, Roy Kramer.
16: Ja, dat was een gelukkige timing. Ja. Dus de uitgever vroeg wanneer denk je dat het kabinet valt? En toen had ik gegokt in september. Ze vielen geloof ik een maandje of 2 maanden daarvoor. Dus ik had een gelukje, want dat pakt goed uit.
10: Ja, en Rob Jetten heeft je boek dus gelezen.
16: Ik denk wel dat hij sommige elementen wel heeft tot zich genomen. Bijvoorbeeld, mijn cover is ook rood-wit-blauw.
10: Ja, dat deed D66
16: ook, hè? Je hebt ook iets mee. Dus,
10: met de wapperende vlaggetjes.
16: Ja.
10: Oké, nou, voordat we het over de populariteit van de nieuwe kabinetten gaan hebben en een hele analyse over hoe dit kabinet, dit minderheidskabinet, misschien het populairste kabinet ooit kan worden. Eerst even iets anders, want de Volkskrant kwam dit weekend met een groot onderzoek naar politici op het sociale medium X. Met nogal schokkende bevindingen, vond ik tenminste. Ze telden in 1 week, de week voor de verkiezingen, maar liefst 22.000 berichten aan politici die bedreigend, intimiderend of vernederend waren. Te veel beter om allemaal juridisch te beoordelen. Maar waarschijnlijk is zeker de helft daarvan ook gewoon strafbaar, stelden ze. Jij spreekt veel politici, Peter. Wat zeggen zij hierover? Wat laten ze hierover los in Den Haag?
15: Nou, het interessante is dat, kijk, politici praten nooit in de media over bedreigingen. Vertellen ook nooit wanneer ze beschermd worden of beveiligd worden.
10: Ja.
15: Terwijl we wel weten dat een aantal politici dat langdurig is geweest.
10: Zoals? Wie waren dat?
15: Nou, dat is gebeurd bij Hugo de Jonge in de coronatijd. Daar stond een politiepost voor zijn deur. Van Dylan Jesselkes weten we ook dat ze vaak beveiligd is geweest. En misschien nu nog wel als minister van Defensie. Maar daar praat je niet over. Maar het grappige is, het interessante, over die bedreigingen op X hoor je ook nooit iemand.
10: Mm.
15: En nou ja, is het wel zo dat als je in de media werkt, dan weet je ook dat er wel het nodig loskomt. Ik lees ook niet alle bagger die er over mij heen gaat. Maar dat zijn geen bedreigingen, hoor. Laat ik daar niet over mopperen. Maar op X komt veel los. Ik denk dat veel mensen ook niet eens kijken. Je zag ook bij dat stuk in de Volkskrant dat een aantal mensen ook geattendeerd werden eigenlijk. Dat ze eigenlijk pas zagen wat voor gruwelijke bedreigingen er waren.
10: Ja, ze hadden geen idee.
15: Nee, precies. En dat ze eigenlijk aangifte gingen doen.
10: Ja. Maar je zegt van, er wordt eigenlijk weinig over ze. Ook achter de schermen. Je zou zeggen, oké, achter de schermen, daar spreek je die mensen ook. Dan hoeven ze niet per se iets op de radio te zeggen of iets in de talkshow te komen vertellen. Maar gewoon tegen jou, 1-op-1 met een bak koffie.
15: Ja.
10: Dan zeggen ze het ook niet.
15: Nee, er wordt nooit over gesproken. Nee.
10: Waar komt dat door?
15: Misschien omdat ze het ook niet heel serieus nemen.
10: Hmm.
15: Maar ja, als je een hele reeks bedreigingen, echt de harde bedreiging krijgt die we lazen in de Volkskrant, dan moet je het haast wel serieus nemen.
10: Ja, Roy, jij hebt veel verstand van communicatie. Dat mag ik wel zeggen, toch?
16: Ja, dat mag.
10: Oké, dan heb ik het gezegd. Ben jij ook geschrokken van het onderzoek in de Volkskrant?
16: Nee, want vanwege de inhoud die je net noemde. Maar nee, omdat toen ik daar nog werkte was dat ook al zo. Hè? Dus die bedreigingen zijn aan de orde van de dag. En ik weet nog wel dat toen ik daar werkte, dat op een gegeven moment was het redelijk routinematig om aangifte te doen.
10: Ja.
16: Dus dat deden we zo vaak. Ja, dat een soort van eerste ding op je te doen is ook nog even aangifte doen.
10: Ja, stond een soort template klaar op je bureaublad of je een paar dingen aan te vullen.
16: En de NCTV waarschuwen en zo. Dus daar schrik ik in die zin niet van. Ja, het is natuurlijk, ik denk voor de gewone luisteraar wel te triest voor woorden. Die politici zitten er allemaal namens ons. Dat die hun werk niet normaal kunnen doen zonder bedreigingen. Dat is natuurlijk wel heel raar. En ik snap wel wat Peter zegt, dat mensen de neiging hebben om het niet zo serieus te nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vroeger ook had. Totdat ik werkte ook wel eens met Els Borst. Toen zij vermoord werd, ben ik daar echt wel anders over na gaan denken. Dus toen ben ik veel, heb ik veel vaker aangifte gedaan. Ook bij twijfelgevallen. Omdat ik toch dacht, heel veel van die mensen zijn natuurlijk gewoon een beetje in de war en weet ik veel wat. Maar een enkeling voegde daad bij het woord. En ik bedoel, gisteren was nog bij het Witte Huis weer een schutter.
10: Ja.
16: Dus af en toe doen mensen wel wat ze zeggen.
10: En vooral het aantal, 22.000 berichten die bedreigend, intimiderend of vernederend waren in 1 week tijd, hè?
16: Ja,
10: op dat platform X.
16: Ja, ik denk dat mensen toch vaak niet zo goed snappen dat er zit er gewoon een persoon aan de andere kant. Ik weet nog wel dat toen ik voor Pechtold werkte, die had een leuke gewoonte. Die woonde natuurlijk in Wageningen, dus dat is best wel een eindje rijden vanuit Den Haag. En dan vroeg die af en toe aan de medewerkers van bij sommige van die bedreigingen op Twitter bijvoorbeeld of X tegenwoordig kon je gewoon vinden. En er stond gewoon, dan kon je gewoon op het internet vinden wie dat was. En soms konden we ook het telefoonnummer vinden. En dan zochten we er een paar op. En dan belde hij ze op in de auto. Dan zei hij, ja, met Alexander Pechtold. En soms zat ik er ook wel eens naast. Het waren echt hilarische gesprekken. Ook omdat die mensen dan vaak zeiden, oh ja, ik wist niet dat u uw mails echt las.
17: Ja,
16: ja zeiden ja, natuurlijk. Het is gewoon maar niet in mijn box.
17: Maar dit klinkt als een soort van, gezellige gesprekken. En die bedreigingen waren, dat is dan weer gefixt. Maar toch nog even 22.000 berichten, ook op X. De enige die overigens in de Tweede Kamer expliciet van X af is gegaan, dat is Laurens Dassen, Peter.
15: Ja.
17: Verder blijven al die politici maar gewoon op dat platform zitten. Waarom doen ze dat?
15: Nou, omdat
17: maar zoals als je al die bedreigingen
15: krijgt. Nee, ik denk dat mensen er ook wel over twijfelen. Maar het is wel de kortste manier om de media te bereiken of je eigen boodschap uit te dragen. Kijk, Wilders het is eigenlijk het medium van Wilders altijd geweest.
17: Ja.
15: En ja, we pakken het toch op als hij daar weer een harde boodschap naar buiten brengt. Dus
17: er ligt eigenlijk ook een verantwoordelijkheid bij ons als journalisten.
15: Zeker. En het is ook, ja, weet je, ik moet ook bekennen dat ik nog op X zit. Juist om die reden, omdat ik die berichten moet binnenkrijgen.
17: Ja.
15: En niet als laatste op de hoogte moet zijn. Maar bij het programma waar ik werk toch op moet kunnen zeggen, hé, er is iets aan de hand. Ja. Daar moeten we misschien iets mee. Maar om nou te zeggen dat het leuk is op X, bedoel, ik heb daar zelf betere tijden gehad. En als ik het nu opensla, dan zie ik eerst heel veel berichten langskomen van Elon Musk en Donald Trump. En moet je er allemaal doorheen?
17: Ja.
15: Voordat je misschien iets zinnigs tegenkomt.
17: Oké. Nou, we gaan wel kijken wat dit allemaal teweeg brengt. Ook dit onderzoek van de Volkskrant. Wellicht dat er ook nog wat mee gedaan wordt in politiek Den Haag.
15: Ja, daar leek het wel op. Ja. We hebben er wel dingen opgepikt, zag ik.
17: Ja. Dit programma zie je overigens ook niet terug op X. Wij doen helemaal niks op X. Om allerlei redenen. En allemaal dingen die je over je heen kunt krijgen.
16: Mag ik er wat over zeggen? Want ik denk dus dat het voor. Ik snap wel de vraagstellingen. Maar ik denk wel dat het voor politici. Kijk, dit zijn natuurlijk hele belangrijke gegevens, hè, dat er zoveel bedreigingen zijn. Wat ook heel belangrijk is dat 40 minder zitten 3 uur per dag op sociale media.
17: Ja.
16: En die lezen gemiddeld genomen een half uur per week de krant. En dus als je die mensen wil bereiken, ja, dan moet je
17: dan
16: ook.
17: Moet je op sociale media
16: zitten.
17: Ja,
16: en ik bedoel, ik vind zelf ook, de TikTok is van de Chinese overheid. Ja, ik ben ook geen fan van de Chinese Communistische Partij. Maar ja, je kan ze gewoon. Anders zit alleen maar Baudet of Wilders. Ja. Als je daarmee wil concurreren en ook nog een alternatief verhaal wil aanbieden, dan moet je er toch zijn. Hoe vervelend al die andere dingen ook zijn.
17: Een soort ultiem dilemma. Wat wij hier nu niet in een paar minuten gaan oplossen, denk ik.
15: Nee.
17: Waar we wel naar gaan kijken, de komende minuten die we dan nog hebben met elkaar, is naar de populariteit van kabinetten. Want premier Jette nu, die overigens op datzelfde X heel veel te verduren krijgt. Vanwege zijn geaardheid bijvoorbeeld. Zal overigens niet de enige reden zijn van zijn dalende populariteit. Laten we even luisteren naar kritiek uit onverwachte hoek.
18: Ik ga hier niet mooi weerspelen en zeggen dat alles koek en ei is.
19: Wat zijn de vlekken dan?
18: Nou, ik vind de coalitie laat niet altijd één gelijkluidend geluid horen. En dat is niet goed, denk ik.
19: Spreidingswet?
18: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, we hebben op de hypotheekrenteaftrek laten zien, de asielwet.
17: Ja, je hoorde CDA-leider Henry Bontebal. Zijn partij zit in het kabinet. Hij noemt onduidelijkheid gerommel in de coalitie. Zit daar wat in, Roy?
16: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat niet zozeer in de coalitie, hè, want dat zijn dus dat zijn gewoon de parlementariërs die zijn gekozen om hun geluid te laten horen. Dus dat vind ik op zich niet zo erg als die ook af en toe van mening verschillen. Dat is misschien juist wel goed dat mensen ook het debat een beetje hebben. Maar ook wel vanuit het kabinet is er ook wel, hoor je toch ook wel wat wisselende geluiden. En dat is natuurlijk gewoon onvermijdelijk in hoe het
17: Nederlands. Bedoel je wisselende geluiden?
16: Nou, bijvoorbeeld over die spreidingswet. Hè, dat VVD-ministers daar toch wat anders over uiten dan die andere ministers.
17: Ja.
16: Dus dat is natuurlijk een beetje inherent aan ons systeem. Want wij hebben namelijk coalitiekabinetten. Dus je hebt verschillende partijen bij elkaar. Maar dat is natuurlijk niet goed, want mensen raken daardoor heel snel. Het is al best wel moeilijk voor mensen om die hele ingewikkelde politiek van ons te volgen.
17: Mm-hmm.
16: Als kabinetsleden dan ook nog verschillende uitingen gaan doen, ja, dan wordt het nog moeilijker te voeren.
17: Kan dat bijdragen aan de dalende populariteit in dit geval van kabinet Jette 1?
16: Ja, dat soort dingen spelen wel altijd mee. Hè. Dus een van de allerbelangrijkste dingen om zeg maar een verhaal te vertellen als kabinet, is dat het in ieder geval eenduidig is. En dan kunnen mensen dan bepalen van, nou, ben ik het wel met dat verhaal eens of ben ik het er niet mee eens. Maar als je twee verhalen gaat vertellen, ja, dan ben je eigenlijk een beetje met jezelf aan het concurreren.
17: Ja, die beroemde regel, het kabinet spreekt met één mond.
16: Ja, en dat heeft communicatief is dat ook gewoon heel belangrijk. Dus dit soort dingen helpen nooit. Maar de eerlijkheid gebied zeggen dat dit gebeurt voortdurend. En eigenlijk in alle kabinetten.
17: Ja.
16: En ook door het vorige item en de sociale media worden die kloofjes ook steeds meer uitgemeten. Je hebt steeds meer nieuwsuitingen ook. Dus het wordt steeds belangrijker eigenlijk om eenheid te bewaren.
17: Ja, ja.
15: Kijk, wat Bontebal zegt, is eigenlijk hij pakt eigenlijk een beetje de rol van Rob Jetten, die Rob Jetten zou kunnen pakken. Want hij is natuurlijk wel een verbindend politicus, hè, zo heeft hij zich steeds gepresenteerd. En hij signaleert het probleem van dit kabinet. En dat gaat natuurlijk basically over die spreidingswet, waar ze verschillend over praten. Een beetje ruzie maken over die hypotheekrenteaftrek. Eigenlijk zou je Rob Jetten hierover moeten horen.
17: Ja. Maar wat ik ook een beetje hoor, is inherent aan het systeem waarop onze kabinetten in elkaar steken. Namelijk uit coalitiepartijen die verschillende meningen hebben, verschillende visies hebben.
15: Ja, maar dan moeten ze in dat kabinet, nou wat je net zegt, met één mond spreken.
17: Ja.
15: Dat mag je wel verwachten van zo'n kabinet. Ja. Zeker van zo'n kabinet als dit.
17: Ja, dat het vertrouwen in kabinet, een kabinet afneemt, dat hebben we eerder gezien in de parlementaire geschiedenis. Laten we even luisteren.
19: Nou wordt elke maand het vertrouwen ook in het kabinet gemeten, de coalitie. Nou zagen we een toename van vertrouwen in Lubbers. Geldt dat dan ook voor de hele ploeg?
20: Nee, de hele ploeg is nu achteruit gegaan. De score is nu 37%. En met die score van 37% halen we een van de laagste scores van dit kabinet sinds 1986.
21: In opdracht van Twee Vandaag hield het NIPO een enquête onder Nederlanders naar de bekendheid en de betrouwbaarheid van het nieuwe kabinet Balkenende.
22: Hoe verguisd het paarse kabinet in zijn laatste dagen ook was, het nieuwe kabinet scoort aan het begin van de rit slechter dan paars.
23: Dalend vertrouwen, dat was ook een probleem bij de kabinetten van Rutte. Hè? Maar dit kabinet zou het allemaal helemaal anders doen. Dat is niet echt gelukt, zo lijkt het.
24: Ja, je zei het net, hè? Dick Schoof zei bij zijn aantreden, dat is de belangrijkste taak van het kabinet. Ja, nu zie je toch weer over de hele brede linie afrokkelen. En uiteindelijk is dat voor niemand goed.
17: Ja, dat ging achtereenvolgens over de kabinetten Lubbers, Balkenende, Rutte en Schoof. Peter, is het een ritueel, een soort hobby van parlementaire journalisten, die vertrouwensvraag?
15: Nou ja, kijk, in principe is het een hobby van de peilers natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Ipsos heeft de peiling gedaan waar we nu over praten, voor 2 weken geleden. Je ziet bij het aantreden van zo'n kabinet dat het heel snel naar beneden gaat, dat vertrouwen.
17: Ja, ongeveer een kwart heeft nu goed vertrouwen in dit kabinet.
15: Ja, maar bij andere kabinetten was het dan 32% of zo, weet je wel. Bij Balkenende, bij Rutte, dus het scheelt niet zo heel veel. Alleen het vertrouwen in de politiek in het algemeen is natuurlijk minimaal.
17: Ja.
15: En dan heb je ook nog te maken met een minderheidskabinet wat eigenlijk nog niet zo heel veel tot stand heeft kunnen brengen.
17: Misschien kunnen we wat trends ontdekken in waarom die kabinetten nou zo weinig vertrouwen krijgen van ons mensen, ons burgers in die eerste maanden. We hoorden net het kabinet Balkenende 1 langskomen. Dat was een kabinet dat ontstond na de moord op Pim Fortuyn. Balkenende regeerde maar liefst 87 dagen met de lijst Pim Fortuyn. Waarom viel dat kabinet dan al na 3 maanden? Had die populariteit daar een rol in?
15: Nou, we hadden te maken met een premier die eigenlijk per ongeluk premier was geworden. Want die was een nieuwkomer bij het CDA. En door die rare situatie die ontstond, en die vreselijke situatie dat Pim Fortuyn was vermoord, was opeens het CDA de rustgevende partij in Balkenende. Het won die verkiezingen. En die had toen te maken met een totale messy LPF, waar iedereen ruzie met elkaar maakte, met soms met een getrokken pistool de fractiekamer binnenliep. De gekste dingen maakte hij daarmee. En dat werd zo onrustig dat de boel in elkaar stortte.
17: Ja.
15: Maar op zijn naam stond toen eigenlijk dat hij geen chaos, de chaos niet te man stilstand kon brengen. En dat is hem ook lang blijven achtervolgen. Ook in het volgende kabinet. Hij had wel het stempel van iemand die de onrust niet kon bedwingen.
17: Ja, ik heb ook nog een fragmentje van Balkenende die geïnterviewd wordt na een debat over het Koningshuis. Nou, daar was hij niet zo best uitgekomen. Luister even mee.
25: Hoe vond u dat al die Kamerleden u zo aanvielen op het feit dat u steeds hulp bij de heer Donner moest zoeken? Dat beeld zien we in alle journaals.
26: Het gaat niet zozeer om hulp zoeken bij de heer Donner. Het ging op een gegeven moment om de precieze juridische bepalingen. En dan werken we altijd samen.
25: Maar was u wel goed voorbereid in het debat?
26: Ik denk dat we, als het gaat om de inhoud, het belang van de monarchie, waarom deze onderzoeken nodig zijn, dat we goed voorbereid waren.
25: Maar is het debat niet een maatje te groot voor u?
26: Nou, laten we die conclusie maar even een andere al.
17: Roy Kramer, ik hoor je niet grinniken, ik zie je wel grinniken.
16: Ja, ik had dit fragment al heel lang niet meer gehoord, maar het zat toch wel heel goed in mijn geheugen gegrift. Ja, Balkenende was gewoon niet zo sterk in de Kamer. Dus hij was niet zo sterker die beter.
17: Mm-hmm.
16: Dus die kwam heel vaak in de problemen. Dus Dat is toch een van de dingen die... Kijk, je moet als premier mensen kunnen samenbinden in een kabinet. Wat echt heel moeilijk is, want daar hebben we net over gehad. He, ja. Met hele verschillende meningen. En in de Kamer moet je toch overeind blijven altijd. Terwijl je elke dag wordt aangevallen eigenlijk.
17: Ja.
16: Dat lukte hem gewoon niet goed.
17: Ja, jouw voormalige baas Alexander Pechtold, die was minister in het kabinet Balkenende 2.
16: Ja.
17: Als je dit zo hoort, is het een wonder dat er überhaupt een Balkenende 2 is gekomen. Uiteindelijk.
16: Ja, maar dat is wel grappig dat je het zegt. Want ik toen hij Balkenende lijsttrekker werd, dacht ik zelf van, het CDA gaat het echt niet goed doen.
17: Hm.
16: Maar dat laat wel zien dat... Ja, ik heb ook mijn achtergrond en die is niet christelijk, om maar zo te noemen. Ik denk dat heel veel, met name christelijke mensen, zich echt in hem herkenden. Hij is echt een hele herkenbare figuur.
17: Dus toch vertrouwen hadden in hem.
16: Ja, en dus dat was gewoon een hele verkeerde inschatting van mij destijds. Hij lag slecht in de kamer en hij kon uit sommige kwaliteiten niet, maar hij kon wel mensen aan zich binden, omdat hij een soort van klassieke CDA-nestgeur had, waar veel van mensen zich in herkende, plus wat Peter eraan toevoegt, dat hij was een best wel saaie figuur.
17: Ja.
16: En als de politiek heel heftig is en alles dreigt een chaos te worden, dan is een saaie figuur denk ik interessant. Dus hij had een paar goede eigenschappen om de verkiezingen wel te winnen.
15: En normen en waarden.
16: Ja.
17: Moet je het vak leren als premier?
15: Ja, dat denk ik wel.
17: Valt eigenlijk niet te leren. Hè? Je wordt premier en dan kun je het gaan leren.
15: Ja, maar kijk, we hebben het misschien over Rutte nog zo meteen. Maar die begon echt als een klunsje in de Kamer.
17: Ja.
15: Want dat waren alleen maar gevechten met Rita Verdonk, weet je wel. En iedereen betwijfelde of hij wel de geschikte leider was voor de VVD. Hij is bijna ten onder gegaan ook toen. Zelfs nadat Rita Verdonk al weg was, hebben ze nog een keer getwijfeld. Toen heeft hij gezag gewonnen met een motie van wantrouwen richting Balkenende. Het kabinet Balkenende toen. En vanaf dat moment ging het een stuk beter. Maar als premier had hij dat rare kabinet met gedoogsteun van Wilders.
17: Nou, want hij begon met dat kabinet met gedoogsteun van Wilders. Luister even mee naar de eerste persconferentie over dat gedoogakkoord.
0: Meneer Rutte, u heeft een mooie bruine das aan. Is dat bewust?
1: Nee. Ik vind het wel een mooie das. U ook, begrijp ik.
0: U had een jaar geleden uw mond vol van de godslastering die u uit de strafwet wilde schrappen. Daar hoor ik u niet meer over. Heeft dat te maken met Verhagen die naast u staat?
1: Op dat punt liggen de initiatieven in de Kamer. Dus we gaan kijken wat daar gebeurt. En je kunt niet, als de ambitie is, niet alles te willen regelen in een regeerakkoord. En laten we eerlijk zijn, over een paar weken zijn er alweer heel veel nieuwe ontwikkelingen waar zo'n coalitie en ook zo'n politieke samenwerking dan op moet reageren. Het heeft geen zin om alles op schrift te stellen.
17: Herinner jij je dit nog, Peter?
15: Ja, heel goed. Want ik stond...
17: Hoorde over Rutger van Castricum, die Mark Rutte ondervraagt.
15: Ik stond precies naast Rutger van Castricum op dat moment. En naast deze leuke vraag over die bruine das, vanwege dat bruine kabinet, zoals hij stiekem dacht natuurlijk, stelde hij ook de vraag, zeg, hoe zit dat, waarom staat meneer Wilders niet in het midden? En die heren keken hem allemaal verbaasd aan. Nou ja, feitelijk is Wilders toch de premier, meneer Rutte. Nou, op dat moment moest Rutte daar ook antwoord geven. Kwam daar niet zo heel erg lekker uit. Maar goed, je hoort wel de verbale kwaliteiten van Rutte ook al op dit moment.
17: Nou, dat wilde ik meteen zeggen. Waar Balkenende misschien niet zo goed uit zijn woorden kwam en niet zo sterk was in de Kamer, kon Rutte dat natuurlijk als geen ander.
16: Ja, nee, dat is echt een heel groot verschil. Ik kan me nog heel goed herinneren bij de regeringsverklaring, dus dat is het eerste debat van een kabinet.
17: Ja.
16: Dat begint al met dat de premier een verklaring voorleest. En toen dacht ik meteen van, nou, met deze wordt het echt een stuk moeilijker om een deuk in een pakje boter te slaan.
17: Ja, ja.
16: Maar ook in dat fragment blijkt ook, je hebt geen stageperiode of geen inwerkperiode als premier. Je moet meteen beginnen. En zeker in het begin krijg je heel veel kanten kritiek.
17: Ja.
16: Plus, ik denk dat ze ook allemaal moeten wennen aan, als je Kamerlid bent, ben je vaak op zoek naar aandacht. Terwijl als premier, dan alles wat je doet, krijgt aandacht. Dus dat is een hele andere dynamiek.
17: Hele andere dynamiek, ja. Eigenlijk de gedeelde, of eigenlijk de gemene delen van deze twee, zowel Balkenende als Rutte, waren in die eerste maanden heel impopulair. Net als Jette nu. Kunnen we concluderen, Peter, er is nog hoop.
15: Nou, je mag er, als je er zo naar kijkt, zou je er bijna vanuit moeten gaan dat Rob Jette de komende 10 jaar onze premier is.
17: Ja, wordt de langzittende premier van Nederland.
15: Er zit ook een heel interessante parallel in. Want, Balkenende begon dus met het mallenkabinet met de LPF. Rutte met dat gekke kabinet met gedoogsteun. Nu hebben we weer zo'n heel bijzonder kabinet. Het eerste minderheidskabinet eigenlijk. Ja, de uitdaging is enorm. Ja. En de opgave is heel lastig.
17: Die is heel lastig. Zelf ziet hij het overigens wel goed komen. Luister maar.
2: U bent met een ambitieus plan begonnen. Een ambitieus kabinet. Krijgt u op dit moment, vindt u, dingen ook echt voor elkaar? Zijn er grote doorbraken?
3: Ja, die zitten er echt aan te komen. Ik verwacht in de komende weken een aantal grote besluiten op het versnellen van woningbouw en het oplossen van de stikstofproblemen, zodat we boeren ook weer perspectief gaan geven. We zijn natuurlijk bezig met grote investeringen in defensie, in het onderwijs, in de nieuwe economie. Maar ik wil ook heel graag op migratie dat brede draagvlak voor grip op de instroom en een asielketen die op orde is.
17: Ja, hij noemt hier nogal wat onderwerpen die hij gaat fixen, Roy Kramer. Het grote struikelblok van de afgelopen weken, dat zijn natuurlijk de vluchtelingen en het hele debat rondom migratie, rondom asiel. Vrijdag gebruikte Jette zelf voor het eerst het woord crisis. Nou, dat is dan de eerste crisis die op zijn pad komt. Hoe doet hij het nou op dit terrein, op het gebied van migratie?
16: Ik vond het wel interessant om te zien toen die wetsvoorstellen werden afgestemd die nog uit het vorige kabinet kwamen, over bijvoorbeeld over strafbaarstelling van illegaliteit. Dat werd best wel een grote kwestie. Alle media berichten erover, dagenlang.
17: Ja.
16: En daar hadden ze gewoon afgesproken in het regeerakkoord van dat D66 en CDA zouden tegenstemmen en VVD
17: ja,
16: voor.
17: Ja, dat verhaal kennen we nu.
16: En dan dachten ze dat de PVV dan het aan de meerderheid zou helpen, maar dat wilden ze niet. Ik vond het wel interessant om te zien dat het ze moeilijk lukte om dat te laten kalmeren. Want ik dacht, ja,
17: dat is toch de taak van de premier, zou je zeggen?
16: Ja,
15: maar even aanvullend. Kijk, bedoel, Rutte heeft ook wel gebeld met de fractie in de Eerste Kamer bij andere gelegenheden. En gezegd,
17: Rutte of Jette?
15: Nee, Mark Rutte toen hij nog
17: toen premier was. Oh ja, okay.
15: En de Eerste Kamerfractie lag dwars op bepaalde punten. Dan zei hij gewoon tegen de fractieleider: jij zorgt dat de twee mensen thuis blijven, dat de twee mensen ziek zijn, dat ze niet komen naar de Kamer. Als dat ook bij D66 was gebeurd. Rob Jette heeft wel degelijk heel erg zitten bellen op dat moment. Maar die kon het niet voor elkaar krijgen om Boris Dietrich en Paul Vermeulen thuis te laten blijven.
17: Ja.
15: Had het natuurlijk wel gekund.
17: Maar als je al deze, als je al deze dingen bij elkaar neemt, al deze komende beslissingen, als het gaat om migratie, als het gaat om stikstof, als het gaat om klimaat, al die beslissingen komen nog voor dit minderheidskabinet. Wat zou jij Rob Jette adviseren om zijn populariteit weer wat op te hogen, Roy?
16: Nou, ik denk sowieso dat je zelf niet zo moet bezig zijn met je populariteit, maar dat je gewoon moet bezig zijn met hoe krijgen we die grote dingen er doorheen.
17: Ja.
16: En dat is echt gewoon heel erg lastig en heel hard werken. En dus ik denk dat er voornamelijk heel veel druk op hem staat, omdat we nu leven in een grote internationale crisis. Hè. Dus we hebben een oorlog in Iran en we hebben een energiecrisis. Bovendien is onze belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, gedraagt zich heel irrationeel. Dus je ziet hem ook heel veel in Parijs en in Londen. Ondertussen moet je wel die onderwerpen waar hij het net over had, die stikstof, die migratie, er doorheen duwen.
17: Ja.
16: En dat is een kwestie van, ja, de mensen willen natuurlijk graag dat het morgen gebeurt, maar in Den Haag gaat het nou helemaal niet zo snel. Ja. Maar ik denk
17: wordt een moeilijk verhaal, Peter.
16: Ik denk wel dat het zaak is dat je dat doorduwt. En het allerbelangrijkste is, denk ik eerlijk gezegd, dat je aan het eind van het jaar, dus kijk, bij de begrotingsbehandeling straks bij Prinsjesdag, dan zal ik voorspellen dat de partij vanaf Pro en J21 eerst gaan zeggen van, nou, we vinden deze miljoenennota niks. En daarna krijg je een onderhandeling. Ik denk dat eigenlijk zo'n belangrijkste moment wordt om te zorgen dat je
15: een dingetje
16: meer
15: erbij. Kijk, iedereen in Den Haag zegt, het wordt een hele lange hete zomer.
17: Ja.
15: Met veel ruzie binnen die coalitie over allerlei financiële zaken. Als ze dat overleven, wellicht dat het dan nog een tijdje was zit, dat kabinet.
17: Ja, dank voor nu. Het is altijd een moeilijke vraag. Hoe krijgen we Rob Jette weer populair? Uiteindelijk komt het neer op dingen voor elkaar krijgen.
15: Of spin-dokter Roy Kramer dan.
17: Spin-dokter Roy Kramer kan ook. Dank dat je er was. En ook auteur van het boek Waarom Wilders Wel Wint. En natuurlijk onze politiek commentator Peter Kay.
4: NPO Radio 1.
17: Precies, en dan is het al anderhalve minuut na 8:30. Maar toch krijgen wij het nieuws van 8:30 met Jeroen van Kam.
5: De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de gemeente. Ruim 100 kinderen die nu nog thuisles krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde.
17: Ja, Jan Roels volgt Botik van de Zandschulp op Roland Garros. Hoe gaat het met Botik, Jan?
6: Even de setstanden erbij halen. Serundolo dus die eerste en tweede set gewonnen. De Argentijnse is dus 4 van de Zandschulp won de tiebreak in de derde set. Dus nu in die vierde set van de Zandschulp net gebroken. Maar is nu op weg om eigenlijk weer terug te breken. De Argentijn nu op 15-40 in zijn eigen opslag. Serundolo met 3-2 voor in die vierde set. Kortom, een boeiende wedstrijd van de Zandschulp die zich even meldt bij Raymond Sluiter. Die zit natuurlijk langs de baan, zijn coach. Boeiende wedstrijd op baan 4. Serundolo had alle kansen om het dus in die derde set af te maken. Verzuimde dat. En van de Zandschulp zit nog in de wedstrijd. 2 breekkansen nu op de service van Serundolo. En als hij die pakt, komt hij weer langs zij. Dus in die vierde set. En hij pakt net die break trouwens. Pakken we eventjes mee. Dus is het in die vierde set 3-3.
17: Oké, 3-3. We blijven het volgen. Maar eerst, zoals elke dag, aandacht voor protest, actie en eigen initiatief in onze rubriek.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
17: Ja, je hoort steeds vaker dat online platforms zoals Instagram en Facebook berichten over de LHBTIQ+-gemeenschap verwijderen en queer accounts en safe spaces blokkeren. Het is niet helemaal duidelijk of dit komt door falende algoritmes of misschien wel door menselijke moderatie. Bas Leijgraaf, die is het in ieder geval zat en ik heb hem aan de telefoon. Bas, goedenavond.
7: Hi, goedenavond.
17: Hi, is het jou vaak overkomen dat Instagram berichten van jou blokkeerden?
7: Bij mijzelf gelukkig niet. Maar ik zit zelf best wel diep in de community. En om je heen gebeurt het gewoon regelmatig dat het weer raak is. En het blijft een beetje doorlopen, zeg maar.
17: Ja, en is dat dan alleen maar vervelend of is er ook meer aan de hand?
7: Het geeft wel een beetje, denk ik, ook wel een onveilig gevoel. Omdat je een Insta en een Facebook, daar hoor je je toch, denk ik, veilig te voelen. Want dat is allemaal van onze tijd. Maar door dit soort acties ga je toch wel denken van, ik weet niet of ik toch wel echt mezelf kan zijn op een Insta.
17: Ja, ik begreep ook dat organisaties als het COC, een belangenorganisatie voor LHBTQ+, rechten met de rechter dreigen. Dus echt een gang naar de rechter. Dat is dus nog even afwachten. Maar wat kun je nou als individu beginnen? Of misschien nog wel beter, wat ben jij begonnen?
7: Ik ben een paar jaar geleden begonnen met een eigen platform. Juist om iets aan te bieden waar je dus niet afhankelijk bent van grote bedrijven. Waar je gewoon echt jezelf kan zijn.
17: Hoe heet het platform?
7: Be Pride. Ja.
17: Oké. En wat hoop je dan dat er met dat platform gaat gebeuren? Hoop je dat het net zo groot wordt als Instagram en net zo groot als TikTok?
7: Maar kijk, het zou natuurlijk heel leuk zijn en fijn. Hè, want dat mensen echt een plek hebben waar ze gewoon 100% zeker weten van, nou, hier kan ik mezelf zijn. Het mooie is al als we een paar mensen bereiken die zichzelf kunnen zijn. Dat vooral.
17: Ja, wel natuurlijk, daar komen dan ook dilemma's bij kijken, kan ik me voorstellen. Want wat ga je dan ook modereren? Ga je dan ook bepalen wat er wel en niet gezegd kan worden op zo'n platform?
7: In principe, je kan natuurlijk gewoon jezelf zijn. Men weet eigenlijk al, het is voor de LGBTQIA+ community.
17: Ja.
7: Maar ook voor allies. Wat we nu, er zitten gewoon eigenlijk alleen maar mensen achter ons platform. Die het modereren, die het in de gaten houden. En tot nu toe hebben we gewoon een hele fijne community.
17: Oké. Dus is dit nog geen moeilijk AI-algoritme vanuit California achter of iets dergelijks?
7: Nee, en dat gaat ook zeker niet gebeuren. Okay. Dus dat is wel iets wat ons uniek maakt.
17: Oké. Waar kunnen we je platform vinden eigenlijk?
7: In de app stores, bij de app stores en via bepride.nl.
17: Oké, bepride.nl. Nou, dank Bas Leijgraaf, dank dat je er was deze avond. En succes met bepride.
7: Yes, oké, dankjewel. Fijne avond.
4: De Rode Draad.
17: In Nederland leven zo'n 320.000 mensen met dementie. Een aantal dat door de vergrijzing de komende jaren alleen maar verder zal groeien. En genezing is er nog altijd niet. Wat betekent het als geheugen, gedrag en persoonlijkheid langzaam veranderen onder invloed van de ziekte in het brein? En waar ligt dan nog de grens tussen wie iemand was en wie iemand wordt? John van Swieten, emeritus hoogleraar neurologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, schreef hierover het boek Het kwetsbare brein. Hij is hier in de studio. Welkom, John.
8: Dankjewel.
17: Fijn dat u er bent. Waar begon die fascinatie voor het brein en uiteindelijk ook voor dementie?
8: Ik heb tijdens mijn geneeskundestudie ook filosofie gestudeerd. Wilde psychiater worden. Tijdens mijn filosofiestudie trof ik een neuroloog aan, een gedragsneuroloog, die gespecialiseerd was in aparte functies in de hersenen. En vandaar dat ik van psychiatrie opgeschoven ben naar de neurologie. Hmm. En met name de neurologie die zich richt op gedrag, sociaal gedrag, emoties, spreken, zien, yeah. Dat soort dingen.
17: Oké, en wat vond je er dan precies zo interessant aan?
8: Wat zo interessant
17: aan? Mag ik je zeggen trouwens?
8: Ja, heel graag.
17: Okay, sorry.
8: Wat zo interessant is dat je patiënten hebt die bijvoorbeeld wel kunnen schrijven, maar niet kunnen lezen wat ze geschreven hebben. Patiënten die kunnen alledaagse dingen zien als een olifant of giraf, maar weten totaal niet meer wat het is. Mensen die ontremd raken en niet beseffen dat ze ontremd geraakt zijn. En dus dat zelfinzicht ontbreekt. Nou, dat schuurt natuurlijk heel dicht aan tegen de filosofie en vrije wil. Van wat gebeurt er in het brein en hoeveel hebben we eigenlijk nog zelf te zeggen over hoe wij ons gedragen?
17: Ja, het gaat dan in die zin eigenlijk over de combinatie tussen geneeskunde en filosofie, wat je dan zo interesseerde.
8: Ja.
17: Want als we dan even naar dementie gaan, want daar gaat ook het boek over wat je geschreven hebt.
8: Ja.
17: Wat kun je nou vertellen over de oorzaken van dementie?
8: Ja, dementie is niet één oorzaak. Allereerst zijn er dus verschillende vormen van dementie.
17: Zoals?
8: Alzheimer, frontotemporale dementie, Lewy body dementie. En elke dementie begint op een andere plek in de hersenen. En dat bepaalt de eerste symptomen die iemand krijgt. Bij iemand met frontotemporale dementie begint het in de voorkwabben. En daar zit het gedrag, daar zitten de emoties, daar zit het sociale gedrag, de empathie. En we weten inmiddels door onderzoek de afgelopen 20, 30 jaar dat sommige vormen, maar gelukkig een klein deel, zijn erfelijk. En van die erfelijke vormen hebben we inmiddels de genetische factor gevonden.
17: Ja, maar de genetische factor, dat betekent dat je weet waar het in DNA zit.
8: Ja, ja. Maar het boek gaat met name niet over die genetica alleen. Het gaat over wat is de impact die het heeft op mantelzorgers. Wat zijn de ethische dilemma's ten aanzien van euthanasie.
17: Ja. Maar toch nog even één stap terug. Want je zegt eigenlijk, er zijn allerlei verschillende vormen van dementie. Dat maakt het dus ook moeilijk herkennen, omdat het allerlei andere effecten heeft.
8: Ja, maar aan de hand van die effecten kun je dus afleiden wat voor vorm van dementie het is. En je kunt door echt scanonderzoek, hersenonderzoek, kun je achterhalen. Oké, het is dat gebied, dus dat past met name bij die vorm van dementie.
17: Ja.
8: En mogelijk is het die genetische afwijking.
17: En je noemde die frontotemporale dementie, spreekt dat goed uit?
8: Ja, dat spreek je heel goed uit.
17: Oké, mooi zo. Ben ik weer geslaagd. Maar dat heeft dan effect op ons empathisch vermogen, op onze persoonlijkheid.
8: Ja.
17: En die andere vormen die je noemde?
8: Die hebben bijvoorbeeld vooral effecten. Dus bij de Alzheimer is het vaak het geheugen. Bij de Lewy body is het het zien.
17: Ja.
8: Dus dat is wat je bij de verschillende vormen ziet.
17: Ja.
8: En bij vasculaire dementie zie je een vertraging van algeheel de functies. En wat ik heb geprobeerd in het boek is aan de hand van patiëntenverhalen, concrete patiëntenverhalen die ik over de afgelopen 30 jaar heb gezien, te laten zien wat er met die mensen gebeurt.
17: Ja.
8: De impact op de omgeving, op de partners. En waar de verschillende functies stapsgewijs achteruit gaan.
17: Ja.
8: Wat voor effecten dat heeft.
17: Ja, als we het bijvoorbeeld hebben over die erfelijke dementie.
8: Ja. Ja.
17: Dat levert natuurlijk ook nog een soort extra angst op, hè?
8: Ja,
17: namelijk de angst voor de toekomst. Is dat nog gaat komen?
8: Ja, zeker. Ik heb dus in die afgelopen 30 jaar twee generaties dement zien worden in die families met erfelijke dementie.
17: Mm.
8: Kinderen van patiënten weten dat ze 50% kans hebben. En als ze zich laten testen, weten ze dat ze 100% kans hebben, aangenomen dat ze de genetische afwijking of de erfelijke factor dragen. Ja, dat is een zwaard van Damocles voor hen.
17: Ja.
8: Absoluut. En daarom zijn ze ook heel erg gemotiveerd om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat zij daarmee hopen dat er voor de volgende generatie een behandeling komt.
17: Ja, ja. Hoewel, of ondanks dat dat niet voor hen is of zal zijn.
8: Dat kan. Ja. Ja, dat is, vaak gaat dat, is dat iets wat langer duurt. En er zijn zeker voorbeelden van mensen die weten dat het voor hen niet meer van toepassing kan zijn, maar dan doen ze het voor hun kinderen.
17: Ja. Ja. Wat je in je boek heel indrukwekkend beschrijft, vind ik, is dat dementie niet alleen die patiënt verandert. Hè, daar hebben we het nu over. Ja. Dat persoonlijkheden veranderen, dat je vergeetachtiger wordt, dat het allerlei verschillende effecten kan hebben. Maar dat het ook de relaties die patiënt heeft aantast, of in ieder geval verandert.
8: Ja. Ja.
17: Wat gebeurt er nou met partners en gezinnen van mensen die dementie krijgen?
8: Omdat dementie een sluipend proces is, wordt het in het begin niet herkend. Eerst niet door de partner zelf. En die gaat eerst denken van, waarom is er zoveel irritatie in onze relatie? Ja. Waarom gebeurt dit allemaal? En op een gegeven moment beseft de partner van, er is iets aan de hand. Maar de omgeving heeft dat nog niet door. Dus er gaat voor die partner vaak een heel eenzaam proces aan vooraf. En op het moment dat ik de diagnose stelde, kwam er vaak een emotionele ontlading van, zie je wel, ik wist het wel, ik heb hier 2 jaar lang heb ik dat al geroepen en nu wordt het bevestigd. Dat is wat ik vaak zag.
17: Ja, dus een soort van, want je noemt het eenzaamheid, een soort mensen die eigenlijk niet precies weten wat er aan de hand is, maar wel doorhebben dat er iets verandert.
8: Ja, en de relatie raakt natuurlijk in disbalans. Ja. Er is geen wederkerigheid meer. Dat is wat er ontstaat. Dus die partner komt eigenlijk alleen te staan.
17: Ja, je zegt net, ik schrijf dit boek, of ik heb dit boek geschreven aan de hand van verschillende verhalen van mensen die ik in de afgelopen 30 jaar heb ontmoet. Ja. Patiënten die u heeft geholpen. Ja. Of die je hebt geholpen, sorry. Wat is nou zo'n verhaal wat je aan heeft gegrepen, wat je altijd bij is gebleven?
8: Ja, dat is. Er zijn verschillende verhalen. Ik heb een verhaal van een kunstenaar. Dat is in een van de hoofdstukken van het boek. Over een kunstenaar die zijn hele leven bang is geweest voor de ziekte.
17: Ja.
8: Daar al zijn kunst ook aan gewijd heeft. En vervolgens heb ik in zijn kunst over de jaren heen gezien dat zijn kunst veranderde toen hij dichter bij de dementie kwam. En hij is dement geworden. Hij is
17: wat veranderde er?
8: Hij schilderde heel erg mooi, maar hij werd heel erg simpel, werden de dingen. En het werden harde kleuren en het werden repetitieve blokken in een schilderij. Terwijl hij vroeger hele mooie landschappen maakte, werd het steeds simpeler en kinderlijker.
17: Hmm. En wat zegt zoiets dan voor jou als expert, als hoogleraar?
8: Dat we onze frontaalkwabben en onze andere slaapkwabben erg nodig hebben voor creativiteit. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de Bolero van Ravel. Ook daarvan is bekend.
17: Van Maurice Ravel, de componist. Ja,
8: de Bolero die misschien iedereen heel erg mooi vindt, maar het zijn de eerste verschijnselen van het repetitieve gedrag bij een frontotemporale dementie.
17: Wacht even, dat moet je uitleggen.
8: Nou, de Bolero is eigenlijk maar 2 thema's. 2 thema's die elke keer weer terugkomen met steeds meer muziekinstrumenten.
17: Ja.
8: Dat repetitieve is een van de belangrijkste kenmerken van de frontotemporale dementie.
17: Ja.
8: En mijn collega's en ik hebben gewoon gezien dat dit typisch is voor die ziekte. En Ravel kon op een gegeven moment ook niet meer praten. Hij is geopereerd, er is geen oorzaak gevonden. Toen niet, maar wij nemen met z'n allen wel aan dat hij aan een vorm van frontotemporale dementie heeft geleden. Mm. Ja,
17: dat is dan zo'n voorbeeld van toch vanuit de patiënt zelf, hè, ook van de kunstenaar, dat je dan ziet, dit is wat er verandert in het brein, in gedrag en creativiteit.
8: Ja. Ja.
17: Heb je ook een voorbeeld van de afgelopen 30 jaar waar je die relaties zag veranderen, eigenlijk, waar we het net over hadden?
8: Ja, zeker. Nou, je vroeg mij net wat een heel veel indruk heb gemaakt. Ik heb een man gezien die in 10 jaar tijd zijn 3 volwassen dochters dement heeft zien worden. En daarna ook zijn vrouw dement heeft zien worden. En op een gegeven moment lag in een verpleeghuis dochter en moeder tegenover elkaar, zwijgend, zonder iets te zeggen. En hij heeft dus die 3 dochters verloren. En ook zijn vrouw. Maar de man was absoluut niet verbitterd. En dat heeft altijd erg veel indruk op mij gemaakt.
17: Hmm, maar dat lijkt me wel moeilijk om niet verbitterd te zijn over zo'n situatie.
8: Dat lijkt mij ook, ja.
17: Ja.
8: Ja.
17: Ja. Ja. Maar dat tast dan die relaties aan. Dat raakt ook aan iets wat ook steeds terugkomt in je boek eigenlijk. Namelijk dat mantelzorgers misschien in zo'n proces ook langzaam iemand anders worden.
8: Ja, zij zijn eerst onderdeel van een relatie. En ze worden weer een individu zonder een relatie. Want die partner is geen wederkerigheid meer. Mm-hmm. Dus die, en ze gaan opeens ook veel meer zorgen voor de ander. Dat was ook vaak heel mooi om te zien. Hoeveel zorg de partner geeft aan de zieke ander. En dat vond ik prachtig om te zien. Maar je ziet dus die persoon als het ware mee veranderen. En op het moment dat de patiënt overlijdt, dan komt dan ook dan weer verandert de partner. En die gaat weer een nieuw leven leiden.
17: Ja, maar dat klinkt allemaal toch redelijk plat. Dat is natuurlijk geen makkelijk proces. Er komen allerlei emoties bij kijken. Er komt spanning bij kijken. Er komen keuzes bij kijken.
8: Ja, absoluut.
17: Heb je dat ook meegemaakt, hoe mensen daarmee omgaan?
8: Ja, ja.
17: En hoe doen ze dat?
8: Hoe zij omgaan met die tegenslag.
17: Een veranderende partner. Een veranderend iemand die je lief hebt.
8: Ja, je zag een scala aan veranderingen. En ene die gaat heel veel zorg geven. Zelfs als de zieke ander al in het verpleeghuis zit. Elke dag naartoe. En de ander is daar, die is daar toch wat minder in. En die is gefrustreerd. En is gefrustreerd dat hij zelf minder aandacht krijgt. Mm. En dat spectrum zag je.
17: Ja, ja, eigenlijk alle emoties die een mens rijk is.
8: Ja,
17: zo'n proces.
8: Ja, precies. En erg invoelbaar allemaal.
17: Ja, ja, uiteindelijk kun je natuurlijk misschien ook niet voorspellen hoe je hiermee omgaat.
8: Nee, zeker niet. Ik denk dat we dat niet van tevoren weten hoe wij met een zieke partner om zullen gaan.
17: Ja.
8: Je
17: stelt in je boek eigenlijk één centrale vraag. Hè. Wat maakt ons... Ja, wat we zelf zijn. Want als je alles bij elkaar neemt wat je nu net beschreven hebt. Hè, geheugenverlies, gedragsverandering, die empathie. Het verlies daarvan eigenlijk. Ja. Uiteindelijk misschien ook wel het verlies van wilsbekwaamheid.
8: Ja.
17: Wat blijft er dan nog over van de mens?
8: Nou ja, ik denk dat wat heel essentieel is aan ons mens zijn, zijn onze emoties. En wat je bij heel veel dementie ziet. En onze identiteit is voor een heel groot deel gebaseerd op onze emoties. Je emotionele beslissingen, je herinneringen die vaak emotioneel gekleurd zijn, maar ook je morele normen, die zijn vaak, of overtuigingen, die zijn vaak ook emotioneel gekleurd. En wat je ziet bij een dementie, is dat door het wegvallen van die emotie eigenlijk die identiteit gaat verbleken, totdat er uiteindelijk niets meer van over is. In die fase voordat er helemaal niets aan over is, zijn er vaak toch nog basale emoties zoals woede of blijdschap. En dat is wat je als het ware kan zeggen, dat is een soort minimale identiteit die iedereen wel behoudt.
17: Een soort basisidentiteit.
8: Ja. Ja.
17: Ja. Maar dat verbleken wat je beschrijft van onze identiteit.
8: Ja.
17: Wat zeggen mensen die bijvoorbeeld gediagnosticeerd worden met dementie daar zelf over? Want het is iets wat ze weten dat gaat komen, wat er niet in eerste instantie allemaal al per se is, toch?
8: Nee. Vaak als je een bepaalde emoties niet meer hebt, dan besef je ook niet meer dat je ze hebt.
17: Precies.
8: Dus zij zien die verandering vaak zelf niet. En bij die frontotemporale, die mensen vonden dat ze nog steeds dezelfde waren, terwijl de partner en de vriendin zeiden van ja, maar het is een hele andere persoon
17: totaal
8: ander mens geworden.
17: Ja, ja. Veel mensen zeggen ook wel, als ik het krijg, dan wil ik euthanasie.
8: Ja. Ja.
17: Hoe vaak blijft zo'n wens in de praktijk nou overeind?
8: Ja, nou, dit is een spectrum. Je hebt mensen die zeggen van die euthanasie willen en dat in een vroeg stadium ook daadwerkelijk doen. Wat ik ook heb gezien, is mensen die zeiden van ik wil euthanasie als ik niet meer kan praten.
17: Mm-hmm.
8: Maar tegen de tijd dat ze niet meer konden praten, wilden ze toch geen euthanasie. Dus dan wilden ze geen euthanasie meer. Dus werd het leven anders gewaardeerd dan dat ze voorheen hadden gezegd dat ze zouden het leven zouden waarderen.
17: En wat concludeer je daar dan uit?
8: Dat je af moet gaan op de persoon zoals die op dat moment is. Mm. Als hij dan kiest om niet een euthanasie te krijgen, denk dat je dat ook moet volgen.
17: Ja.
8: Dat je niet moet zeggen, nee, maar u heeft een wilsbeschikking. We gaan die gewoon uitvoeren.
17: Ja, we gaan die euthanasie uitvoeren.
8: Ja.
17: Ja.
8: Dat zou
17: onethisch zijn.
8: Dat zou ik onethisch vinden. En ik denk dat de meeste collega's, en dat is in het verleden ook wel gebleken, in een pagina grote advertentie, dat we daar heel veel moeite mee hebben als artsen.
17: Ja, sowieso euthanasie bij dementie wordt steeds vaker besproken, ook steeds vaker uitgevoerd hier in Nederland. Dat blijkt ook uit de meest recente cijfers van de regionale toetsingcommissie euthanasie, de RTE. Het aantal gevallen is in enkele jaren bijna verdrievoudigd.
8: Ja.
17: Best wel flink eigenlijk. Ja. Het gaat nog steeds wel om relatief kleine aantallen. Maar tegelijkertijd zijn het meestal wilsbekwame mensen die er bewust voor kiezen om niet te willen wachten op het moment dat ze zichzelf kwijtraken. Ja, dat is eigenlijk wat je hier dus het is, dat is een last, lijkt me heel lastig om hier een soort goed mee om te gaan, ook als arts of als iemand die dit proces begeleidt.
8: Ja. Nou, dat hebben we zeker meegemaakt. Bijvoorbeeld een 48-jarige man met een kind van 5 jaar. Die had zijn moeder dement zien worden. En die had de eerste verschijnselen. En zei, ik ga dit proces niet in. Ja. En die heeft in overleg met de huisarts. Ik heb toen nog een psychiater laten kijken.

0: had de eerste verschijnselen en zei, ik ga dit proces niet in. Ja. En die heeft in overleg met de huisarts, ik heb toen nog een psychiater, laten kijken, is hij niet depressief? Die psychiater zei, nee, hij is niet depressief. Huisarts die zei, ja, hij heeft het al jaren zo gezegd. En de scanarts heeft toen ook gezegd, dit is akkoord.
1: Ja.
0: En hij heeft toen op 48-jarige leeftijd een euthanasie gekregen.
1: Ja, dat kan dus.
0: Ja.
1: En dat gebeurt. Met wie heb je dan eigenlijk te maken uiteindelijk? De oude of de huidige persoon in zo'n proces? Met welk mens?
0: Ja, in de vergevorderde dementie wordt dat natuurlijk. Of bij een beginnende dementie heb je natuurlijk. Komt dat nog overeen?
1: Ja.
0: Dus de oorspronkelijke en de huidige. Op het moment dat de dementie vergevorderd is, is er een discrepantie tussen degene die iemand was en die iemand dan is. Dus dan heb je een enorme discrepantie. En ik zou zeggen dat je, als er geen ondraaglijk lijden is, en dat is algemeen wel zo geaccepteerd, als er geen ondraaglijk lijden is, zul je degene volgen die op dat moment zegt, ik wil geen euthanasie, of die aangeeft,
1: ja,
0: dat die dan wel wil en dan niet, dus niet consistent.
1: Ja.
0: Dan wordt er meestal afgezien van euthanasie.
1: Ja. Hoe realistisch is het dat dementie ooit wel behandeld kan worden, dat mensen er misschien wel van kunnen genezen?
0: Ja, nou, ik denk dat we sowieso voor de erfelijke vormen een behandeling krijgen. Dat kan morgen zijn, maar dat kan over 20 jaar zijn.
1: Ja.
0: We weten inmiddels zoveel over over die ziektemechanismen. Het gaat er alleen nog om, op welk moment grijp je, of wat moet je aangrijpen om te zorgen dat je dat proces stopt of omkeert.
1: Ja, ja. En dat zijn dan de erfelijke vormen. En voor die andere vormen?
0: Ja, dat zal de volgende stap zijn. Maar dat vind ik heel moeilijk om te voorspellen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat de eerste stap zal zijn de erfelijke vormen.
1: Leert het boek ons mensen die er zelf mee te maken hebben, mensen die in hun omgeving er mee te maken hebben of krijgen, helpt het boek ook om er iets beter of makkelijker mee om te gaan?
0: Ja, ik denk het wel, omdat ik heb gemerkt dat ik heb eigenlijk dat opgeschreven wat ik heb meegemaakt. En mensen die het nu hebben gelezen, die zeggen, goh, als ik maar had gelezen wat je nu hebt geschreven, dan was dat proces voor mij makkelijker geweest.
1: Hmm.
0: Om te beseffen dat het de ziekte is, dat het niet een conflict is in een relatie. Wat ze allemaal nog konden verwachten ten aanzien van euthanasie, ten aanzien van het al of niet laten testen. Dus het helpt de mensen die daarmee te maken krijgen.
1: Ja, het geeft rust.
0: Geeft rust en misschien ook enige troost om te zien dat de emoties die zij hebben als partner heel normaal zijn.
1: Ja, ja. Dank u wel.
0: Ja?
1: Dank je wel, John van Swieten, emeritus hoogleraar neurologie aan het Erasmus MC. En dan gaan wij nog even kijken, precies, in Parijs. Want daar is Roland Garros toch. Ja, ik zit altijd, waar tennissen ze nou eigenlijk, Jan Roels? Maar het is in Parijs. Is het spannend nog?
2: Bij het Bord Boulogne, ja, heel spannend. Het is 5-4 Cerundolo, 4 sets. Cerundolo net een matchpoint gehad. Heeft hij niet weten te versilveren op eigen servers. Van der Zandschulp nu een breakkans. Mist hier zijn return. Dus is het weer Juice. Schudt een beetje zijn hoofd. Kijkt naar Raymond Sluiter. 2-1 in set dus voor de Argentijn. 5-4 voor de Argentijn in die vierde set. We krijgen zo weer een opslag vanaf de Juice kant van Cerundolo op baan 4. De mensen zitten op het puntje van hun stoel. Alle kans nog voor Van der Zandschulp. Maar dan moet hij natuurlijk wel deze game pakken en weer langzij te komen. Dus het is afwachten hoe het verder gaat. Spannend dus. Na 9 uur verder.
1: Oké, na 9 uur verder. Ja, het klinkt spannend. En dan weten we waarschijnlijk ook meteen de uitslag van deze pot op baan 4. Dat heb ik inmiddels geleerd van Roland Garros. De rode draad is ook op deze tweede Pinksterdag weer helemaal afgerold. Excuus, mijn stem is ook helemaal afgerold, denk ik. Maar we gaan morgen natuurlijk in dezelfde geest weer door. Dan zit Stefan Komduur hier nu op de zender, langs de lijn en omstreken. En ik wens u een hele fijne avond. Tot snel.

0: binnen, de rest moet buiten slapen.
1: Elke dag een factcheck.
2: Ze hebben zo vaak recessen daar. Ze hebben nog meer vakantie dan de schoolvakanties.
3: Dat beeld klopt niet. Fictie.
4: Avro Tros met één vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in de...
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Op het veld en Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond, het is matchpoint voor Francisco Cerúndolo tegen Botik van der Zandschulp. Jan Rolfs.
13: Nou, en ik heb nieuws, want Cerúndolo maakt dat af zijn derde matchpoint en wint dus uiteindelijk in 4 sets van Botik van der Zandschulp op baan 4 op Roland Garros. Boeiende wedstrijd van der Zandschulp, was het dichtbij om die 4e set binnen te gaan halen. Maar het is hem dus niet gelukt. Winst voor de Argentijn in de eerste ronde op Botik van der Zandschulp.
14: Zometeen meer in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS Journaal. Met Jeroen van Kamp.
15: Israël gaat de aanvallen op Hezbollah Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten lichtgewond. Het ging mis bij de Franciscuskerk, waar een Pinksterviering was. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken, vertelt de priester aan Omroep Brabant.
16: En in het begin gebruikte hij gewoon de aansteker, maar omdat die langzaam werkte, wil hij me vragen om met iets met spiritus of zo is. Toen hij die spiritus op de korrels plaatste, dan kwam een grote vuur.
15: De kinderen hebben verwondingen aan hun gezicht en aan hun armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Dat vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Dus zegt hij, de mensheid loopt gevaar. Ook onze menselijkheid loopt gevaar. Dat wij door AI eigenlijk ons kritisch vermogen gaan verliezen. En dat wij min of meer gecorrigeerd worden bijna. Ook met het oog op efficiëntie en winstbejag. Dus eigenlijk ontmenselijkt worden.
15: Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. Amerikaanse eigenaren hadden als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet, de ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Inter werd landskampioen. De eigenaren spreken van een mislukt seizoen. Het weer dan nog tot besluit. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
14: En hoe is het op de weg op deze tweede Pinksterdag, Bianca Damink?
11: Het is vooral behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Je hebt nog een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het staat daar vast tussen Goes en Rilland. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam is de vertraging een kwartier tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee sta je nog 20 minuten vast tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Verder staat er nog een flinke file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort na een ongeluk bij Strand Nulde. Vanaf Ermelo staat het vast, vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
23: Langs de lijn en omsteken. Ritka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
12: Goedenavond, we hoorden net al dat Botik van de Zandschulp werd uitgeschakeld op Roland Garros. Jan Rolfs, was hij ook kansloos?
13: Nou, dat leek er in die eerste twee sets wel op. 6-3, 6-4 voor Cerundolo. Toen stond hij 5-3 voor. De Argentijn kon hij de wedstrijd uitserveren in die derde set. Maar deed hij niet. Van de Zandschulp brak terug. Wint uiteindelijk die tiebreak van de derde set. Stond met 4-3 voor in die vierde set. Maar toen ging het mis. 3 games op rij voor Cerundolo. En Argentijn pakte de vierde set. En dus de wedstrijd in die eerste ronde op baan 4 op Roland Garros van Botik van de Zandschulp. Dat betekent dus winst voor Jesper de Jong vandaag tegen Wawrinka. Maar verlies van de Zandschulp tegen Cerundolo.
14: In Utrecht worden momenteel de Eredivisie Awards uitgereikt voor onder meer de beste speler en speelster van afgelopen seizoen. Dien van Klaar is erbij.
0: Buiten is het bijna 30 graden en je smelt bijna weg in de zon. Maar toch heeft iedereen hier in Utrecht bij de Eredivisie Awards echt zijn uiterste best gedaan om er spik en span uit te zien. Haartjes mooi gekamd, strak pak aangetrokken. Iedereen heeft zich uitgedost voor de Eredivisie Awards, waar de crème de la crème van het Nederlandse voetbal wordt geëerd vanavond.
12: Ja, ook benieuwd hoe Dien erbij zit bij dat gala. De ronde van Italië gaat ondertussen zijn laatste week in. Wat viel tot nu toe op en op wie moeten we ook in de laatste dagen nog extra goed letten? Dat vragen we zo meteen aan twee oud-renners.
14: En in Portugal heeft tweede klasser Torrens de beker gewonnen ten koste van het grote Sporting. En daardoor gaat die kleine club Europa in. En er is alwaar een Nederlandse link.
12: En ongelooflijk maar waar, maar één dag na het einde van het Nederlands voetbalseizoen is de voorbereiding op het WK vandaag begonnen voor het Nederlands elftal. Dan verwacht ik eerlijk gezegd de hordes fans en uitbundige spelers, maar het klonk meer, nou ja, zo.
2: Ik weet je dit?
3: Ja. Michel nog, kampioenschap.
12: Ja. Ongelooflijk rustig, maar verslaggever Jeroen Stekelenburg was er wel. Jeroen, goedenavond.
6: Als ja, we dan, goedenavond, Jan Willem.
12: Op 19 juli wereldkampioen zijn, dan weten we hoe het begon.
6: Dan klinkt het anders. Ja. Dan klinkt het anders dan dit, denk ik. Ja, ja.
12: Maar het lijkt alsof het niemand was.
6: Ik had zelf nog wel een beetje moeite om nou de dag aan te wijzen dat het allemaal begint. Hè? Want jij zegt dan nu, als ze dan op 19 juli wereldkampioen worden, dan was het eerste dan was het plantje gezaaid op 25 mei. Maar over 2 dagen wordt de selectie bekend. Zaterdag komen ze met z'n allen bij elkaar. Op zondag is er een open training. Dus er zijn best veel momenten als een soort aftrap aan te wijzen.
12: Oké.
6: Maar laten we vandaag nemen.
12: Ja, dat is prima. Vandaag was voor een heel klein groepje het begin. Hè? Wie waren erbij?
6: Ja, het is een heel klein groepje. Het is echt bezigheidstherapie. Het is voor alle spelers die voor wie de competitie al een week klaar is. Die hebben dus al een week vakantie gehad. Het zijn er 3 uit de Nederlandse competitie. Guus Til van PSV, Luciano Valente van Feyenoord, Kees Smit van AZ. En dan 3 uit het buitenland, want de competitie in Frankrijk is klaar. Daar speelt Quinten Timber. Competitie in Turkije, Noah Lang, Galatasaray is ook klaar. En in Duitsland zijn ze ook al een week klaar. Mark Vlekken was er ook vandaag. Dus met z'n 6, dat was wel heel weinig.
12: En hoe is dat dan om toch een beetje fit te blijven, omdat 2 weken vakantie dan te lang is?
6: Nou, dat is het precies. Dat is het precies. De spelers, de meeste zijn natuurlijk afgelopen weekend geëindigd met de competitie in Italië en in Engeland. En die hebben deze week vrij en die melden zich zaterdag. Maar 2 weken niks doen of thuis wat doen, dat vond de bondscoach te lang. Dus die is vandaag met deze 6 is die iets gaan doen in Zeist. Maar dat zal niet veel zijn geweest.
14: Ja, leuk dat groepje van 6. Maar het nieuws vandaag was toch eigenlijk vooral wie er niet bij was, hè?
6: Ja, want als we dan zeggen dat uit Frankrijk Quinten Timber kwam, dan kwam er ook iemand niet uit Frankrijk, namelijk Emega. Die zit er niet bij, nu voor in dit kleine groepje. Speelt bij Straatsburg, lang geblesseerd geweest de afgelopen weken. Was natuurlijk niet een vaste waarde in de selectie van Ronald Koeman. Is vorig jaar zijn debuut gemaakt. Ja, en we wisten wel dat hij een goede kans maakte op de WK-selectie. Omdat de bondscoach is gecharmeerd van hem. De hele staf is zeer gecharmeerd van Emmanuel Emega. Maar die heeft het niet gered, want dat hij er nu niet bij is. Ja, voor hem betekent dat echt wel dat hij er ook niet bij gaat zijn woensdag, als de selectie bekend gemaakt gaat worden. De tijd is te kort geweest. Hij heeft te weinig de kans gehad om zichzelf nog te laten zien. En dat hij er nu niet bij is, dat betekent wel zeker dat hij er dus ook niet bij gaat zijn.
14: Dat groepje dat er nu is, hè, daar is ook nog niet iedereen zeker van of hij het WK gaat halen. Kun je nou echt in die paar dagen zo goed trainen dat de bondscoach denkt, nou, kom er toch maar bij?
6: Nee, zo is het ook niet echt bedoeld. Het is meer Het is meer. Kijk, Valente heeft er ook nog maar één keer bij gezeten. Als er nou straks nog een middenvelder is die afvalt, dan kan je nog wel misschien de bondscoach een beetje overtuigen, ervan overtuigen dat je thuis hoort in deze groep. Maar kijk, als je ook weet dat hij eigenlijk de selectie vandaag bekend zou maken op deze maandag. Oh ja. Dit is ook niet echt. Je hebt wel zo'n week gehad, of dat ze dan echt 10 dagen bij elkaar kwamen en dat er dan nog 4 af moesten vallen. Dit is ook niet zo'n trainingsstage. Dat zeiden jullie net allebei al. Daar is dat groepje ook te klein voor. Alleen, kijk, als straks blijkt dat en Jurriën Timber en Stefan de Vrij en Memphis Depay het niet halen, ja, dan zullen er toch nog wat mensen mee moeten. 1, 2 of 3 extra mee moeten. Ja. En dan kan het maar net zo zijn dat je een goede 3-daagse trainingsstage hebt gehad. En dan zou dat toch net de doorslag kunnen geven. Dus je moet het meer zo zien. Het is niet dat er nou heel fel geselecteerd nog wordt deze dagen.
3: Oké. We gaan jou, denk ik, nog veel horen de komende tijd. Dankjewel voor nu, Jeroen.
14: Vanavond worden in Utrecht de Eredivisie Awards uitgereikt voor zowel de mannen als de vrouwen. Er is onder meer een prijs voor de speler en speelster van het jaar, de talenten en de topscorers. Onze verslaggever Dien van het Laar staat naast de blauwe loper waarop alle aanwezigen langskomen. Dien, goedenavond. Smoking aan.
7: Hallo. Ja, nee. Ik heb alleen geen jasje aangedaan, want het was echt zo. Nou, niet normaal warm, jongen. En ik had het echt gutsend over mijn voorhoofd. Dus die heb ik achterwege gelaten. Maar voor de rest, helemaal in het zwart. Puntschoentjes, pantalon, blouseje, overhemd moet je dan netjes zeggen. Wel bovenste knoopje open. Ach, iedereen staat er zo bij.
14: Het is toch jammer dat het geen visueel medium is, dit Dien. We maken er een voorstelling bij. Wie heb je allemaal langs zien lopen op die blauwe loper?
7: Nou, het is hier best wel goed uitgedost gezelschap, hoor, eerlijk gezegd. We hebben van FC Twente John van der Brom, Ricky van Wolfswinkel, Mats Rots, Mika Gods is er. Die is zojuist gekroond tot talent van het jaar in de Eredivisie. René van Asten, talent van het jaar bij de vrouwen. Dus dat is er allemaal wat er hier zoal rondloopt. Serena Wiegman, die loopt erbij. Die krijgt zometeen een oeuvre award uitgereikt. Eigenlijk iedereen in de top van het Nederlandse voetbal, waarvan je denkt dat ze er wat te zoeken hebben, die zijn hier eigenlijk wel te vinden hier in Utrecht.
14: En je noemde net al wat winnaars. Is dat wat er tot nu toe bekend is?
7: Ja, eigenlijk wel. Ik zit ook met een half oog nu een beetje mee te kijken die zaal in. Het gaat allemaal wel snel, hoor, achter elkaar op deze manier. René van Asten net gesproken. Nou, echt, die was zo blij met haar trofee. Die heeft natuurlijk echt een jaar met vol hoogtepunten gehad. En die werd helemaal overweldigd door alle lichtflitsen van de camera's die in haar gezichten kwamen. Er komt dan ook echt wel veel op zo'n jonge speelster af, zie je dan ook. En eigenlijk vindt iedereen, want voetballers zijn natuurlijk altijd een beetje downplayend. Wilden vooral niet onder de indruk over. Komen. Maar als je ze zo eens even goed in de ogen aankijkt, dan vinden ze het eigenlijk best wel allemaal heel erg leuk, hoor, dit.
3: Ja. Nou, iemand die geen moeite heeft om zijn enthousiasme onder stoel of banken te steken, die heb je al gesproken, namelijk Wilco van Schaik. Die zagen we vorige week, de algemeen directeur van NEC, extreem blij na die derde plaats voor zijn club. Vandaag kon jij hem vragen naar de mogelijke tegenstanders in de voorronde van de Champions League. Dat zijn onder meer Olympique Lyon, Bodø/Glimt, Olympiakos Piraeus en Fenerbahçe. En van Schaik reageerde als volgt.
9: Dat zag je kleine jongens. Nee.
10: Wat denk je daar dan van als NEC? Denk je dat je een kans maakt überhaupt?
9: Ja, ik denk altijd wel. Het is voorbereiding, dus die clubs zijn ook allemaal in voorbereiding. Dus nooit op hun top. We zijn natuurlijk allemaal minder op papier dan al die andere tegenstanders. Maar ja, zeg nooit nooit. En zeker met de manier hoe we voetballen. Het gaat erom dat we proberen snel een selectie op orde te krijgen. Ja, het zijn wel natuurlijk topaffiches.
10: Hoe zien jouw aankomende weken er dan uit?
9: Nou, ik ga even op vakantie. En Carlos Albers die gaat nooit op vakantie in deze periode. Die gaat altijd andere periodes, dus die moet flink aan de bak. Maar ik denk wel dat ik elke dag aan de telefoon zit en dat we veel moeten doen. Hij heeft deze zomer gezegd dat hij verwacht dat we 10-11 wisselingen krijgen. Nou, die zullen er wel komen, dat hoort er gewoon bij. Dus we zullen ons goed moeten voorbereiden.
10: Betekent dat dan ook 10-11 nieuwe spelers naar NEC?
9: Nou ja, zoals hij het zegt wel, gemiddeld hebben we 10-11 spelers die vertrekken. Aflopende contracten die verkocht worden. En ook 10-11 spelers die er weer bij moeten komen. Dus het wordt een hete zomer.
10: Wat betekent dat dan ook dat er een WK is en dat de markt misschien later op gang komt?
9: Nou, die markt zal daarvoor op gang komen, dat verwachten wij. Dan even stilleggen en daarna weer op gang komen. Maar dat betekent ook natuurlijk die tegenstanders die wij hebben. Dat zijn allemaal elftallen, die hebben ook veel internationals. En die zullen niet helemaal superfit natuurlijk er dan al zijn of meetrainen. Dus ik zie ook gewoon weer kansen. Dus zo kijk ik ook een beetje naar het WK.
10: Wat staat er de komende week op jouw to-do-lijstje nog?
9: Nou, ik ben bezig met het beleidsplan. 2026, 2030. Het stadion moeten nog verbouwingen plaatsvinden. Dus dat zijn een beetje mijn verantwoordelijkheden. En Carlos is heel veel aan het vliegen. En belt eigenlijk 2-3 keer per dag. Dus,
10: waar gaat de reis dan naartoe van hem?
9: Deze week Europa. Volgende week gaat hij buiten Europa.
10: Welk land?
9: Mooi land. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben er zelf nog niet geweest. Maar ik vind het wel een mooi land.
10: Continent? Azië?
9: Beetje die richting, ja. Nou moeten we stoppen, want ik zeg altijd veel.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: In Congo, hoe is het daar nu?
3: Heel erg zorgelijk. Heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola.
2: Vluchten voor ebola.
0: Verdieping bij het nieuws.
4: Gefrustreerde reizigers, er werd geschreeuwd.
2: 7 op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
5: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
6: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen...

0: Blink Twice van Shaboozy en Miles Smith.
1: Jonas Vingegaard begint morgen met een ruime voorsprong aan de slotweek van de Giro d'Italia. De kopman van Jumbo Leasebike heeft al meer dan 2 minuten gewonnen op nummer 2 Afonso Eulalio. En Aard Vierhouten is de ploegleider van die verrassing Eulalio bij Bahrain Victorious en zit nu in de koers. Goedenavond, Aard.
2: Goedenavond.
1: Oud-redder en analist Michiel Elijzen zit hier bij ons in de studio. Ook goed dat je er bent, Michiel. Welkom.
3: Goedenavond.
1: Met jullie analyseren we de eerste 2 weken koers in Italië. Het moment tot nu toe, daar hebben jullie natuurlijk even naar gevraagd. En Michiel, jij koos hiervoor.
4: Filippo Ganna is going to make an enormous statement here. Post the best time by a crushing margin. Sir Bach's time of 47.57 has been obliterated by the Italian national champion.
1: Ja, Ganna wint de tijdrit. Kun je uitleggen waarom dit zo bijzonder was?
3: Ja, in de Giro zijn natuurlijk een hele hoop bijzondere ritten. Je kan er een bergrit uitpikken of een mooie sprintersrit, maar ik zat de tijdrit te kijken naar Ganna en die startte en die ging in de tijdrithouding liggen. Die heeft daarna, nou ik denk 4-5 renners ingehaald op dat biljart vlakke parcours.
1: Die allemaal een minuut voor hem gestart waren.
3: Ja, hij haalde de een naar de ander in en je zag hele mooie droombeelden van hoe hard hij ging op die kaarsrechte wegen. Ik vond het was geen wielren, het was echt kunst. Ja. Ik vond het echt kunst.
1: Ja. Omdat hij zo in die positie bleef zitten.
3: Ja, maar omdat hij rijdt ook bijna 55 gemiddeld over 42 kilometer. Dat is vrij hard. Dat is het hoogste gemiddelde ooit in een tijdrit langer dan 40 kilometer.
1: Eigenlijk kun je zeggen een soort wereldrecord tijdrit rijden.
3: Ja, dat heeft hij mag die trui wel hebben inderdaad.
0: Trui laten ontwerpen.
3: Ja, dat zou hem wel toekomen. Ik vond het kunst en daarom dit moment.
0: Aard, het kon ook niet echt anders. Voor jou was dit het moment van de Giro tot nu toe.
4: Down he goes there. Arrieta has overcooked that corner.
5: Eulalio's
4: gone down. Eulalio follows exactly where Igor Arrieta left off. Arrieta has gone the wrong way. Another disaster for Arrieta. And Arrieta takes an astonishing victory here ahead of the new Maglia Rosa. Eulalio.
0: Uiteindelijk met een happy end, maar Aard, kun je kort samenvatten wat hier nou allemaal gebeurde?
2: Ja, die jongens waren met z'n tweeën op pad vanuit de kopgroep van 12 renners. Ze bleven met z'n tweeën over en we dachten goede kansen te hebben. Er werd toch het een en ander ging er mis in de finale. Eerst valt Arrieta en is het we finished in een dorpje waar je een lus maakte van 10 kilometer door het dorp heen. En met de regen die er viel, de wegen die nog wat olie bevatten, et cetera. Dus het was de spiegel glad. En het enige wat je nog meegeeft van geen rare dingen doen, rustig afdalen. Er is nog steeds koers, we zijn nog steeds niet aan de finish. En het volgende moment, ik denk een kilometer verder, valt Afonso onderuit. En komt Arrieta weer bij. En dan uiteindelijk rijdt hij ook nog verkeerd. Arrieta die rijdt rechtdoor, want die kon een bocht niet halen. En die dacht, ja, ik ga niet nog een keer scherp insturen. Dus die reed gewoon rechtdoor, omdat hij voor zijn gevoel die bocht niet kon nemen. Dus ja, er gebeurden zoveel dingen. En uiteindelijk, de benen van Afonso ontploft ook naar de finish toe. Het was 3%, 4% omhoog naar de finishlijn, kilometer lang. En heel langzaam kroop Arrieta naar zijn wiel toe. En toen was het erop en erover. En toen was de overwinning wat dat betreft pas weg. Maar wat daarna kwam, dat heeft grote gevolgen gehad. 9 dagen in het roze rijden. Dus dat is ook een hele mooie beloning.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Want dat is misschien nog mooier dan zo'n etappe pakken. 9 dagen in het roze. Wat is het voor jongen, die Eulalio?
2: Je hebt het wel gezien. Hè? Hij heeft een aanstekelijke lach. Een lieve kop zit erop, om het zo maar te zeggen. Vriendelijk, vrolijk. Is nu voor het tweede jaar bij het team. Eigenlijk is hij een beetje een atypisch renner van deze tijd. Tegenwoordig jongens van 19, 20, 21 worden vrij vroeg gescout, gespot, onder contract gelegd. En Afonso, die was 24 toen hij het contract vanuit ons aangeboden kreeg. Dus het is iemand die iets later tevoorschijn is gekomen. Veel in Portugal zelf heeft gekoerst. Ook niet echt in het buitenland terecht kwam. Maar daar wel hele mooie dingen deed in de Ronde van Portugal, wat wel een grote wedstrijd is. En zodoende opgevallen was bij onze scouting. En na 1 jaar en dit zijn, laat ik zeggen, na 1,5 jaar prof zijn dit op de ons allemaal showt en laat zien. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, heb jij van hem genoten, Michiel?
3: Ja, super knap. Hartstikke mooi voor die jongen. Inderdaad, een goed moment wat Aard heeft gekozen. Dat was een gekke finale, maar Ja, als eentje de rit wint en de ander 9 dagen roze trui, dan is het redelijk eerlijk verdeeld.
1: Ja.
3: En ja, het is natuurlijk hartstikke knap hoe goed die stand houdt. Uh-huh. Ik bedoel, er zijn al zware ritten geweest en die tijdrit is al geweest en toch lang stand gehouden.
1: Maar is hij, denk je, te oud om nog uit te groeien tot een echte superster? Of kan dat nog wel als je 24 bent en nu al zo, dan nu 1,5 jaar en dat contract zo goed doet in de Giro?
3: Ja, superster. Ja, ik weet niet met wie je het dan vergelijkt.
1: Nou ja, bijvoorbeeld dat je in de Tour nog mee kan doen. Of ik denk ook aan Paul Sechard, die 5 jaar jonger is, maar die nu ook een beetje komt kijken. Kun je dan nog die kant op? Of is dat te laat?
3: Ik denk dat je dan wel spreekt over echte talenten die eens in de zoveel tijd geboren worden. Maar kijk, wat hij nou laat zien is natuurlijk hartstikke knap. En wie weet dat dit een opmars kan zijn voor nog veel meer. Ik bedoel, dit moet iets doen met zijn zelfvertrouwen. En dat geeft vast een boost. Dus ja, ik denk dat hij zich fijn voelt in die ploeg. De ploeg krijgt zelf een boost hiervan. Dus ja. Wie weet wat hij nog allemaal kan doen.
1: Ja, hoe is dat voor jullie intern, Arvid? Jij zit in koers met die mannen en dan heb je opeens 9 dagen het roze binnen de ploeg. Hoe werkt dat door op die groep?
2: Ja, dat is aanstekelijk, hè. Dat is, je gaat dan op een gegeven moment ga je afzien met een glimlach. En niet zoals Tim Rex het doet. Een beetje een grapje, maar. Je merkt wel gewoon dat die hele energie binnen die groep. Iedereen wil graag kop rijden, iedereen wil zijn best doen, iedereen wil een extra bidon naar voren brengen. En zorgen dat wij weer een dag slagen en weer een dag verder zijn in het roze. En dat werkt gewoon door. En dat is fantastisch. En de manier hoe die uiteindelijk ook nog een ploeggenoot. Er worden hier en daar wat weddenschappen afgesloten onderling. En met een beetje gekkigheid. En dat steekt dan ook weer aan. Ja, we hebben Alex Zegat die nog een rit gewonnen heeft. En dat was ook zo van, ja, je wilt toch zo graag tijd rijden. Nou, we hebben een leuke opdracht. Dus stond een kruisje bij de etappe. En dan uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dat die ploegen elkaar helemaal gek maken en kapot rijden. En wij zaten zo te wachten. Nou, dit loopt helemaal zoals wij het graag zouden willen hebben. En ja, op een of andere manier is er iets aan de gang. Wat lekker uitpakt. En we zijn ontzettend slecht gestart met de tweede etappe dat onze kopman uitviel. En ook niet verder kon. Met Santiago Buitrago. En toen moesten we even slikken. Zo van wow. Hij had 10 etappes verkend. Hij had alles aan gedaan om hier een goed klassement te gaan rijden.
1: Hoeft dus dat niet meer, slikken. Kun je wel mee stoppen voor de komende jaren?
2: Nee, daarom. We hebben nu Alfonso. Dus ja, daar gaan we natuurlijk van genieten. En het leuke is wel dat we na vorig jaar zijn eerste jaar al eigenlijk een speciaal groepje hebben gemaakt. Met een nutritionist, een arts, een trainer. Ik ben zijn vaste coach. Om hem extra te begeleiden. Omdat we wel wat zagen in hem na 1 jaar van dit is een bijzondere jongen. Hij is wat ouder, maar hij heeft nog zoveel te leren en te doen. Dat wij heel zuinig op hem zijn om hem wel mooie dingen te laten doen.
0: En wat dat, hij nu eigenlijk doet, dat is, doet hij?
2: Ja, hij gaat nu van de middelbare school ineens in de universiteit gaan rennen.
0: En dat gaat heel erg hard. We maken even een stapje naar afgelopen weekend. Gebeurde er ook genoeg? Laten we eerst even naar gisteren gaan.
6: Het gaat helemaal mis in het peloton. Het gat is nog steeds een paar honderd meter. En ze hebben geen knechten meer. Narváez gaat nu op kop rijden. Het is echt werkelijk waar bizar wat we hier zien in het peloton. Bijs aan de leiding, nog altijd. Zorgt ervoor dat die kopgroep aan sprinten toekomt in Milaan. Dwersnes nu aan de leiding. Bijs' rol is uitgespeeld. Maestri komt ernaast. Maestri tegen Dwersnes. Maar Maestri komt er niet overheen. Dwersnes gaat hier de etappe winnen. Vluchter Frederik Dwersnes wint de etappe in de Giro. En daarachter in de pelotonsprint pakt Manier de 5e plaats en wordt Groenewegen 6e. Zij hebben zich laten piepelen door die 4 vluchters die vanaf de start vertrokken.
0: Ja, Michiel, dat is altijd mooi, toch? Als een vluchter wegblijft en je had het niet verwacht.
3: Nee, ja, zeker. Ja, dat zijn altijd wel de mooie verrassingen natuurlijk in het wielrennen. Er is wel een hoop om te doen geweest natuurlijk naar de finish. Omdat heel veel renners vanuit het peloton eigenlijk wel hebben geklaagd over de motoren die voor de kopgroep reden. Ze hebben verschrikkelijk afgezien in het peloton om proberen die koplopers terug te halen. En die bleven vooruit. Dus ja, het is.
1: Dat de motoren dan de aerodynamica makkelijker maken, waardoor je makkelijker wegvlucht. Eigenlijk een soort oneerlijk voordeel. Is dat dan?
3: Ja, de fotografen en de televisiemotoren en jury misschien wat daarvoor rijdt. Goed, dat is een bekend gegeven in het wielrennen. En daar wordt vaker over geklaagd. Maar ja, dit was wel. Ik neig er ook wel een beetje naar om de renners in het peloton gelijk te geven. Want dit was eigenlijk niet. Eigenlijk niet mogelijk, maar ja, toch knap dat het gebeurt.
0: Ja, dag daarvoor was ook wel interessant, zaterdag. Ook toen gebeurde er genoeg, maar dan in de top van het klassement.
6: Jonas Vingegaard heeft de etappe gewonnen. De loodzware bergrit naar Pila met meerdere echte monstercalls van eerste categorie. Op die slotklim was de verwoestende demarrage van Jonas Vingegaard genoeg om iedereen te lossen. Ik zeg verwoestende demarrage, maar eigenlijk doe ik hem daar toch iets te veel eer aan. Het was een korte versnelling van Vingegaard en eigenlijk ging er niemand anders mee.
0: En toen was hij gewoon weg. Hoe heb je hier naar gekeken?
3: Ja, wederom mooie rit. Maar het lijkt ook een beetje alsof hij berekenend aan het rijden is. Het is wel goed wat de commentator hier zegt. Te veel eer met een verschroeiende demarrage. Het verschroeiende tempo was al opgelegd door zijn ploeggenoot. En hij hoefde inderdaad nog één versnelling te plaatsen. En de rest werd gelost. Maar het lijkt alsof hij in zijn achterhoofd al bezig is. Eigenlijk ook met, moet niet te veel krachten verspelen. Want ik heb straks ook nog een Tour te winnen.
7: Dus. Nou, wat dat denk je ook. Dan gaat hij naar die Giro. Daar is zijn tegenstander Pogacar in de Tour is daar niet. Geeft hij daarmee de Tour ook niet al een klein beetje op, Vingegaard?
3: Nee, ik denk dat ze gewoon een plan hebben om dit eens een keer anders aan te pakken dan wat ze normaal doen. Ik denk dat hij een vlekkeloze voorbereiding heeft gehad in vergelijking met andere jaren.
7: Vaak gevallen in het verleden.
3: Vaak gevallen, lang van moeten herstellen. En nu doet hij het op deze manier. Maar hij kan ook niet met zijn krachten gaan smijten, want dan komt hij straks tekort in de Tour.
7: Ja.
3: Dus ja, op een of andere manier lijkt het wat meer berekenend. Maar goed, hij wint, dus de winnaar heeft gelijk.
7: Ja, en hij gaat die Giro nu ook gewoon winnen, toch?
3: Ja, dat is wel, als de logische lijn blijft respecteren, dan gaat hij gewoon de Giro winnen.
0: Ruim 2,5 minuut nu al.
7: Best veel. Nederlanders nog eventjes. Ja? Van Tijmen Arendsman doet het best oké. Staat vierde, nu 13 seconden achter nummer 3 Gal.
3: Ja.
7: Denk je dat hij nog het podium kan gaan pakken?
3: Ja, alles is mogelijk, zeker in de derde week. Ik bedoel, gevalpartijen ziek zijn, dat ligt natuurlijk op de loer.
7: De Tour was hij heel goed in de derde week.
3: Ja, maar dat is wel natuurlijk, hij is nu denk ik voor het eerst, hou me te goede, maar voor het eerst dat hij nog zo hoog in het klassement staat. Omdat hij vaak wel in de eerste week van de grote ronde wel echt wel wat tijd verliest. En dat is denk ik wel een andere mindset waardoor je dan de derde week in gaat dan nu.
7: Wat is daar anders aan?
3: Ja, dan had hij toch iets minder te verliezen. Hij heeft nu nog echt wel een podiumplek te verliezen. Dus
0: het kan ook een nadeel zijn juist.
3: Ja, het kan ook een nadeel zijn. Ik hoop het niet voor hem. Maar er staan nog wat renners kort rondom hem die nog wel een gevaar zijn.
7: Aart, wat hebben jullie vandaag bedacht om Eulalio nog voorbij Vingegaard te krijgen?
2: Dat moet Jonas zelf doen. Foutjes maken. Wat ze over het algemeen niet te veel doen. Dat zijn ze niet zo goed in de Visma, foutjes maken. Dat doen ze redelijk goed.
7: Ik denk dat ze ploegleider die het al opgeeft. Dat geloof ik nooit.
2: Nee, dat is zeker niet hoe wij koersen. Nee, wij weten, we hebben voorlopig Afonso op nummer 2 staan. En we weten dat de top 10, dat zit allemaal binnen 3 minuten. En de laatste week heeft nog 3 echte zware ritten voor de boeg. Zeker de rit van vrijdag is een geweldenaar van een rit met al die bergop meters. Er gaat nog zoveel heen en weer geschud worden in die top 10. Dat we nog niet echt een vinger kunnen wijzen. En zeker wat betreft Tijmen. Ik zie hem hier rondrijden. Je kijkt naar hem. Je ziet hoe zijn ploeg ermee handelt. Hij heeft het wedstrijdje met Bernal binnen zijn eigen ploeg heeft hij gewonnen. Ze zijn met z'n tweeën als kopman gestart. Dus hij krijgt iets meer support nu van zijn team. Ik ben ook benieuwd hoe hij zich staande houdt deze week.
7: Gaan we vanaf morgen zien, want dan begint de slotweek van de Giro. Dank jullie wel voor nu. Oudrenner Michiel Elijzen en ploegleider van Bahrein Victorious. In dus nu de Giro is hij, Aart Vierthouten.
8: NPO Radio 1.
0: 3:10, tijd voor het NOS Journaal, Jeroen van Kan.
9: De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is er alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu weer wordt hersteld is onduidelijk. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuis onderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de gemeente. Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Naast medicijntekorten ontstaan er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waar ziekenhuizen rekening mee moeten houden. Dat zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol.
8: Langs de lijn en omsteken.
7: Ieder jaar raken er in Nederland zo'n 40.000 mensen vermist. Vrijwillige opsporingsteams speuren dan ook regelmatig stad en land af in de hoop de vermissing op te lossen. Alleen het gaat tot op nu vaak niet zo efficiënt. En daarom komt het coördinatieplatform Vermisten uit Urk met een speciale app die dat zoeken dan moet bespoedigen. Teun Hakvoort, goedenavond.
10: Ja, goedenavond.
7: Welk probleem gaat die app oplossen?
10: In ieder geval dat wij versneld de zoekacties in kunnen zetten. En dat alles meer geautomatiseerd is en geregistreerd is. Wat toch een tijd bespaart. Ja. En snel kunnen schakelen.
7: Ja, en dat doen jullie als vrijwilligersorganisatie. Hoe melden mensen zich bij jullie aan als ze willen helpen met een zoekactie?
10: Dat is gewoon te plaatsen. Als er iemand vermist is, dan melden wij dat de burgers kunnen helpen zoeken. En dan wordt er een locatie doorgegeven waar de vrijwilligers zich kunnen melden. En op dat moment kunnen ze ingeschreven worden.
7: Ja. En jullie sturen dan via die app een soort alert uit van jongens, er is een probleem en jullie kunnen helpen?
10: Nee, het is meer van een vermissing wordt meestal lokaal wel gemeld, ook bij de politie. Wij worden gevraagd door de politie om te komen assisteren. De politie heeft 4 convenantpartners. Dat is coördinatieplan voor de vermissing uit Urk. Dat is de SOA uit Urk en de Veteranen Search Team. Mm-hmm. En de SIN Stichting Inzet Onder Nederland. En eigenlijk, dat zijn 4 convenantpartners die dus dan worden gevraagd. Maar het kan zo wezen dat de familie ons vraagt om te helpen zoeken. Of dat de politie vraagt. Als de familie vraagt, dan gaan we altijd weer in contact met de politie om te overleggen van maximale middelen in te zetten. Ja. Met het doel de vermisten terug te vinden.
7: En als je dan straks gaat zoeken, dan kun je dus gebruik maken van die app die op dit moment wordt getest. Wat kan de app dan doen?
10: Nou, wij doen altijd een registratie. Dat gaat door middel van een inschrijvingsformulier. Dus dat moet nu nog handmatig ingevuld worden. En dat moeten wij dan later ook weer opnieuw registreren in het systeem. Afhankelijk van wat de vermiste situatie met zich meebrengt. Het kan wezen dat de informatie vernietigd moet worden na de tijd. Of dat het nou bewaard moet worden en overgedragen wordt aan de politie. En dat is allemaal veel efficiënter. En we kunnen ook het zoekgebied waar we moeten zoeken heel snel in kaart brengen. En ook gelijk waar de mensen gelijk kunnen kijken van hey, wat is de zoekkaart, wat is het zoekgebied en waar loop ik zelf.
0: Ja, dus je hebt ook wat beter overzicht van hoeveel mensen op dat moment op verschillende plekken aan het zoeken zijn. Zodat dat hele zoekgebied gebruikt wordt.
10: Ja, je hebt dus een veel efficiënter beeld dus van het totale gebied. Maar het kan ook wezen dat er naar aanleiding van het zoeken bijvoorbeeld iets gevonden wordt, dat we toch over moeten schakelen naar een ander zoekgebied. Dan kunnen we ook heel snel schakelen, want de mensen krijgen dat gewoon op een telefoon. En nu maken we een gebruik van gewoon uitgeprinte landkaarten en uitgeprinte inschrijvingsformulieren. En dat is straks dus allemaal geautomatiseerd.
0: Maar die uitgeprinte, het klinkt toch allemaal een beetje ouderwets. Waarom was deze app er eigenlijk nog niet? Het klinkt zo logisch.
10: Ja, ik denk niet. Ik durf het niet te zeggen. Er is wel eens vaker over gesproken en ook al enkele jaren over gesproken. En op de achtergrond waren we er ook al mee bezig. Echter, 2 van onze teamleden, Albert en Tjeerd Hoekstra, hebben 2 broers van elkaar. Albert is dan heeft een automatiseringsbedrijf. En die zegt, jongens, dat moeten we gewoon eens anders aanpakken en sneller doen. Wij waren er al mee bezig. En hij is er een paar weken mee aan de slag gegaan samen met zijn broer. En we hadden het eerste proefmodel. En ja, dat werkte zo fantastisch dat we laaiend enthousiast waren.
0: En nu nog een paar weken testen en dan komt die app binnenkort online?
10: Ja, dan komt de app beschikbaar bij vermissingen. Zodat de mensen veel sneller ingeschreven worden. Maar ook veel meer informatie dus gelijk gedeeld wordt in de app. Wat nodig is om de vermiste persoon terug te brengen.
0: Hartstikke goed. Succes nog even met die laatste weken testen. En dankjewel, Teun Hakvoort van het coördinatieplatform Vermisten.

0: Een heerlijke Spaanstalig zomernummer, maar de Gypsy Kings komen gewoon uit Zuid-Frankrijk. Bamboleo.
1: Ja, en bij zo'n zomerplaatje hoort natuurlijk ook de warmte van vandaag. En in die warmte zijn twee hockeyploegen landskampioen geworden. De vrouwen van Amsterdam waren naar shootouts te sterk voor Den Bosch.
2: Albers, ze maakt hem. Amsterdam is landskampioen.
1: En bij de mannen wist Rotterdam juist Amsterdam te verslaan. En de radiocommentator bij die twee wedstrijden was Krijn Schuitenmaker. Goedenavond, Krijn.
3: Goedenavond.
1: Wel goed ingesmeerd, toch?
3: Ja, nou ja, als commentator heb je vaak het geluk dat je in de schaduw zit. En dat was ook vandaag het geval.
1: Oh, gelukkig maar, want anders dan was je gewoon helemaal rood en verbrand nu. Hoe dan ook, het was bloedstollend spannend. Vooral bij de vrouwen. Het werden shootouts. Was dat terecht een afspiegeling van de wedstrijd?
3: Ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen. Den Bosch en Amsterdam speelden in de eerste wedstrijd gelijk 2-2. En aan het einde van de reguliere speeltijd was het ook 2-2. Angle Bert maakte een strafcorner. Belgisch in dienst van Den Bosch, dat werd de 2-2. Toen eigenlijk die die shootout-serie. En dat is eigenlijk superspannend natuurlijk ook voor het publiek, maar ook voor de speelsters zelf. En het werd ook een hele spannende serie, want er werd niet heel vaak raakgeschoten in de reguliere serie. 2-2 was het, met weer Angle Bert die de laatste maakte, of niet maakte voor Den Bosch, want ze misten hem. Daardoor Den Bosch geen landstitel. En toen gaat het om en om, hè. Met Sanders, Imke Verstraeten en uiteindelijk Matla. En dat is een zeldzame. Want dat is toch de speelster die de afgelopen jaren heel vaak belangrijke en beslissende doelpunten heeft gemaakt. Ja, ze raakten hem niet, ze scoorden niet. En dus mocht Felice Albers het afmaken. Dus op zich wel terecht dat de shootouts kwamen. Want Amsterdam was in die periode waarin Verstraeten twee keer scoorde eigenlijk wel beter. Ze hadden zelfs drie kunnen maken.
1: Albers maakte dus voor Amsterdam de winnende. En die zorgde ervoor dat het stil werd in Den Bosch.
4: Ja, dat was wel extra lekker. Ik had het liever in het Wageningen gedaan, maar zo zie je maar. Als je vierde wordt in de competitie, kan je ook gewoon winnen. En dan maak je het gewoon af bij Den Bosch.
1: Ja, want dat is wel opvallend, hè, dat ze in de reguliere competitie vierde waren. Gebeurt dat vaak, dat de nummer vier van de competitie toch nog kampioen wordt via die play-offs?
3: Ja, dat gebeurt wel vaker inderdaad. Kijk, die top 4 halen, dat is het devies, hè. Dat zeggen clubs altijd. Wat hebben jullie als doel als je dat aan het begin van het seizoen vraagt? Nou, die top 4 halen, want dan sta je in de play-offs en dan kan het echt alle kanten op. En Amsterdam, de ploeg van Jesse Mailleu, is echt een team geworden aan het begin van het seizoen. Een compleet nieuwe selectie, of een grotendeels nieuwe selectie. En Jesse Mailleu heeft er een mooi team van gemaakt dat ook weet te knokken. En zich uiteindelijk naar de landstitel heeft geknokt. Zelfs als nummer 4 van de competitie.
0: Laten we ook even naar de mannen kijken. Daar leek het ook op shootouts af te gaan in de wedstrijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Maar toen, Krijn.
3: Ja, toen het was 1-2. Boris Burkhardt benutte een strafcorner. Daarna was het een prachtige tip-in van de Argentijn van Rotterdam, Joaquim Menini, die de 2-2 maakte. En dat betekent, gezien het feit dat Rotterdam de eerste wedstrijd had gewonnen, dat Rotterdam zich tot landskampioen kon kronen. Een ultraspannende slotfase was het, waarin Amsterdam strafcorners kreeg, maar uiteindelijk de beslissende goal werd gemaakt door een Argentijn in dienst van Rotterdam.
0: En Rotterdam werd in 2013 voor het laatst en trouwens ook voor het eerst kampioen. Is dit dan een enorme sensatie?
3: Ja, mag je wel zeggen, want Rotterdam is wel de meest scorende ploeg geweest in de hoofdklasse in het afgelopen seizoen. Maar het saillant detail is natuurlijk dat ze sinds 2 jaar een nieuwe coach hebben, Erik van Driel, die ook vertrekt in januari. Werd hem al verteld van, we hebben een strategische afweging gemaakt in het kader van de lange termijn, dus we gaan niet met je verder. En dan is het natuurlijk wel fantastisch dat hij een landskampioen wordt op deze manier.
0: Komen ze daar nog van terug of staat dat alvast?
3: Nee, hij is weg inderdaad en er gaan nu al geruchten natuurlijk wie de volgende coach gaat worden bij Rotterdam. Hij gaat weg. En dat neemt wel afscheid met de titel op deze manier.
0: Nou, dat is wel een mooi einde voor hem. Laten we ook nog even kijken naar Amsterdam. Want daar speelde Robert Kemperman zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière. Teleurstellend einde dus.
5: Ja, wat een afscheid. Het is een beetje zuur om zo eruit te gaan. Maar heb je toch genoten van deze laatste pot?
6: Ja, wat moet je zeggen, joh. Ja. Het is nog natuurlijk even iets te vers, maar we hebben denk onwijs goed gespeeld vandaag. Maar daar koop je niet zoveel voor, helaas.
5: Je neemt toch afscheid met de finale om het landskampioenschap.
6: Ja, daarom. Weet je wel, je had ook Hurley uit kunnen spelen als je laatste wedstrijd. Nee, joh, ik ben hartstikke trots. Deze wedstrijden wil je gewoon spelen en als dat in je laatste is. Ik had hem alleen de afloop wat anders gezien, maar goed.
0: Ja, dat zei Robert Kemperman. Het ging natuurlijk dan vooral over die mooie titel van Rotterdam. Maar dan sneeuwt dit een beetje onder. Maar wel een grote speler gewoon, toch?
3: Ja, absoluut. Op 17-jarige leeftijd maakte hij al zijn debuut voor Oranje. Hij is inmiddels 35. Mr. Backhand werd hij genoemd, hè, vanwege die uitzonderlijk goede backhand die hij had en zijn technische bagage die hij met zich meebracht. Toptijd gehad bij Kampong, toptijd gehad bij het Nederlands team, onder meer zilver op de Spelen in Londen in 2012. Van Kampong naar Amsterdam gegaan, heeft ook nog een tijdje in Duitsland gespeeld. En in Amsterdam is hij toch op wat hogere leeftijd in de defensie gaan spelen. En ja, daar heeft hij dat team eigenlijk ook wel gedragen. Dus een prachtige carrière met heel veel hoogtepunten voor Kemperman. Maar helaas, zijn laatste hoogtepunt kwam er niet. Dat zou de landstitel zijn. Amsterdam was er dichtbij, maar uiteindelijk ging Rotterdam er met de titel vandoor.
0: Ja, dankjewel Krijn. En jij mag morgen dan uit de schaduw gewoon lekker in de zon gaan zitten.
3: Zo is het. Dankjewel.
1: Gisteren was er een ultiem bekersprookje in Portugal. Want in de finale van de Portugese beker trok niet topclub Sporting aan het langste eind. Maar Unió Torrense. Een club die ik niet kende, u misschien ook niet. En dat is logisch, want die club die komt uit op het tweede niveau.
7: O Torrense vem. Estopira. Autorizado perna esquerda. Bateu. Gol! Do Torrense.
1: Ja, die zit dus. De club uit Torres Vedras, dat ligt zo'n 50 kilometer ten noorden van Lissabon, versloeg Sporting met 2-1 en mag door die overwinning volgend seizoen dus ook aantreden in het hoofdtoernooi van de Europa League. We hebben de Nederlander gevonden die ooit speelde in het blauw en rood van Unió Torrense, de huidige trainer van VV Katwijk, Floris Schaap. Goedenavond. Dit heb je gezien, toch, hoop ik, gisteren? Dit wonder.
8: Ja, ik wil even wat zeggen. Ik ben niet de huidige trainer. Ik zit in de TC bij VV Katwijk. Dus,
1: oh, sorry. Dat, nou ja.
0: Bij deze genoteerd.
1: Maar daarvoor belde je toch niet? Dus,
8: Nee. Ik heb de wedstrijd gezien. Ik heb er natuurlijk gespeeld een hele tijd terug. Ik ben er pas nog geweest, omdat ben ik geëerd daar op het veld. En die ploeg, die club zit in mijn hart. En het is gewoon een hele leuke ploeg. En niemand had dit verwacht.
1: Oké, maar even stap voor stap, Floris. Want jij bent gisteren. Ja. Het is echt jouw club. Jij hebt er gespeeld. Ja. Je wordt er, zoals je zegt, nog geëerd. Waar kijk je het dan in Nederland? Heb je een obscure zender nodig?
8: Ja, die heb ik. Ja? Als ik eerlijk mag zijn, dan kan ik gewoon de Portugese televisie kijken. En de Portugese bekerfinaal, die ik gisteren gezien heb.
1: En zit je dan in je eentje voor de tv?
8: Ja, want niemand verstaat er wat van. Dus zit ik in mijn eentje op mijn computertje die wedstrijd te kijken. Ja.
1: Dat valt net te horen. Goal. Daar hoef je geen Portugees voor te spreken, hoor.
8: Nee, maar dat is toch. Ja, het leeft gewoon ook heel erg natuurlijk in die Zuid-Europese landen. Ja. Iets meer dan in Nederland.
1: En heb je zitten juichen voor de tv?
8: Ja, schitterend. Schitterend omdat het precies 70 jaar terug is dat ze eerder in de bekerfinale gestaan hebben. Toen zaten ze in de Eredivisie, hadden ze verloren van Porto. En nu is het de eerste club uit de KKD die van een Eredivisieclub wint in de historie.
1: Ja, dus bizar,
8: dat is bizar.
1: Ja, het is een beetje bizar. Zoals bij ons de Graafschap opeens de KNVB-beker wint.
8: En er is nog wat jullie waarschijnlijk niet weten. Ze zijn derde geworden in de KKD. Uh-huh. En ze zitten midden in de play-off tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En de eerste wedstrijd was op 20 mei. Die hebben ze 0-0 thuis gespeeld tegen KC Pia. En de tweede wedstrijd is op 28 mei. En daartussen kwam even de bekerfinale.
0: Oh, dus dit kwam eigenlijk helemaal niet uit?
8: Nee, dat kwam helemaal niet uit. Maar omdat die datums zijn natuurlijk gepland door de bond, kon dat niet verzet worden. Dus wat is nu belangrijker? Of de beker winnen, of promoveren naar de Eredivisie.
1: Nou, zeg het maar.
8: Ja, voor mij is promoveren naar de Eredivisie. Ik heb dat van de week al op de. Er is een langste lijn in Portugal, dat heet Ballen Branken. Die hebben mij ook gebeld. Ik vind. Het is natuurlijk schitterend als je de beker wint, hè, en je speelt Europees. Maar je kan beter een heel seizoen in de Eredivisie draaien, natuurlijk. Dan financieel wil je er ook stukken bij.
1: En dan word je 14e of 15e of 17e. En nu heb je een prijs, man. Ga je Europa in?
8: Ja, is ook mooi. Maar ik weet nog. Ik zal eerlijk zeggen. Ik weet niet of ze thuis mogen voetballen. Het stadion is klein. Uh-huh. Er gaan 3.000-4.000 man in. Ik weet wel, want ik ben er pas geweest, dat er een nieuw project. Dat zou nu gaan beginnen om het stadion te verbouwen tot 7.500 mensen in kunnen.
1: Maar je vertelt, is in september nog niet af?
8: Nee, dat denk ik ook. En vooral in Zuid-Europa niet, als ze daarmee gaan beginnen.
0: Maar 3.000-4.000 zitplaatsen lijkt mij niet genoeg als je zo meteen tegen AC Milan of Juventus loopt.
8: Nee. En ook het stadion zelf, het is verouderd. Het moet echt, wat nieuws neergezet worden. Maar ik weet, ze zijn heel goed bezig. Ook sportief natuurlijk nu, want ze kunnen ook nog promoveren naar de Eredivisie. Beker gewonnen. Dus dan komt dat wel allemaal in een stroomversnelling, denk ik.
0: Maar ik hoor aan alles, het komt eigenlijk helemaal niet uit deze bekerwinst. Het is niet goed voor de promotie, het stadion is niet klaar voor de Europa League. Dit had eigenlijk helemaal niet moeten gebeuren.
8: Ja, niet moet gebeuren. Maar wat jij ook zei en wat uw collega zei, ja, je wint een prijs. En dat is het historisch. Want er is geen één ploeg uit de KKD die dit ooit voor elkaar gekregen heeft in Portugal.
1: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk.
8: En dat is toch heel bizar. Heel bizar.
1: En in welke periode heb jij daar gespeeld?
8: Ik ben in 1991, waren ze gepromoveerd naar de Eredivisie. En toen ben ik er gekomen. En toen ben ik tot 1993 gegaan. Ja. Dat was het laatste.

0: En toen ben ik tot 93, toen ben ik weggegaan. Ja. Dat was het laatste jaar, 92, 93, dat ze in de Eredivisie speelden.
1: Je zei net dat je er recent nog geweest bent. Word je dan echt nog op het schild gehesen?
0: Ja, het is wel leuk. Kijk, in Nederland komt dat ook wel voor natuurlijk. Maar kijk, ik ben daar zo lang weg geweest. 93, tel maar op hoeveel jaar ik daar weg ben. En dan bellen ze je of je over wil komen en dan word je in de rust. Al is het maar 3.000-4.000 man, krijg je een shirt met je naam erop en al die mensen staan en applaudisseren. Ja, dat is toch bizar, ook voor mij.
1: Ja, maar ben je niet bang dat het nu voorbij is? Ik bedoel, ze hebben nu 11 nieuwe helden.
0: Nou ja, nu ben ik van de kaart. Ja. Al die gasten die hebben natuurlijk historie geschreven. Dus ik ben nu wel vergeten, denk ik. En gelukkig, want de tijd moet vooruit. En we leven niet van de historie.
2: Kende je eigenlijk nog veel mensen toen je er was vorig jaar? Want als je al zo lang niet meer had gespeeld.
0: Ja, het was toen in mijn tijd, het was echt ook nog een klein stadje. Dus iedereen kon iedereen. En de mensen, de materiaalman kon ik. En er was nog twee vicepresidenten waren, die kon ik ook. Dus ja, en er kwamen een hoop supporters natuurlijk, die mij wat ouderen dan. Want ik ben ook wel wat ouder. Dus die konden mij ook allemaal, ja. En dat was ook verschrikkelijk leuk. Ja, verschrikkelijk leuk, ja.
2: Ik vind het ook wel bijzonder, want je hebt er dan eigenlijk relatief kort gespeeld. 2 jaar, begin jaren 90. Ja. En je volgt alles nog, je kent daar mensen. Ja. Wat is het dan dat die club zo bijzonder maakt, dat het nog zo in je hart zit?
0: Ja, het was een club waar je gelijk thuis voelde. Iedereen die hielp je, want ik kwam uit Algarve, ook uit de Eredivisie Portimonense. En ik werd er al heel goed ontvangen, heel normaal. Het is eigenlijk een plattelandsclubje, was het toen in die tijd. En we speelden wel Eredivisie. Dus Het was gewoon heel leuk. Het was gewoon een leuk stadje, een leuke omgeving, leuke mensen. Ja, dat ga je niet vergeten natuurlijk in je loopbaan.
2: Maar het klinkt een beetje, jij moet toch gewoon Katwijk achter je laten en lekker terug verhuizen naar Portugal en een seizoenskaart vragen?
0: Niet voor de voetbal hoor. Meer voor het goede weer. Maar daar moeten we nu ook niet over klagen natuurlijk. Het is nu ook 30 graden. Maar ja, in de winter heb ik het nog wel steeds moeilijk. Dan denk je ja. Ik zeg altijd, als je het raam open doet en je ziet het zonnetje, dan loopt de dag anders dan als je het raam open doet en het regenpijpje stelen, toch?
1: Ja, nee.
0: Daar heb ik het wel eens moeilijk mee. Maar ja, er zijn gewoon andere dingen nu in mijn leven. En ik heb het ook heel, heel goed naar mijn zin. Nu waar ik woon en ook bij VV Katwijk. Dus ja.
1: En heb je nou het idee, want ik bedoel, die club Unió Torrense, het moet cupfighters zijn. Anders wil je niet eventjes als tweede divisionist de Portugese beker. Zouden ze daar nog wat mee kunnen in de Europa League als je zo hebt zien spelen?
0: Ja, ik denk dat ze wel. Ze hebben een Amerikaanse eigenaar. Dus ik denk ook wel dat ze zich gaan versterken. En vooral als ze nu de laatste. Ze moeten natuurlijk de 28e de laatste play-off wedstrijd spelen. 0-0 thuis. Dus ze moeten winnen uit. Ik denk dat ze zich ook wel weer gaan versterken. Want ik hoorde ook in die tijd toen ik er was laatst dat ook er meer geïnvesteerd wordt.
1: Ja, voor het verhaal zou het wel heerlijk zijn als ze tweede divisionist blijven.
0: Ja, dat zou wel. Maar ja, ik denk dat die club. Als ze niet dit jaar promoveren, wordt het volgend jaar. Want ze zijn er gewoon heel hard mee bezig om te promoveren.
1: En ze zitten in de lift. Nou, fijn dat je ons wat meer wilde vertellen over die club die dus gisteren Unió Torrense de Portugese beker won door Sporting Clube de Portugal te verslaan. Misschien spelen ze volgend jaar bijvoorbeeld wel tegen AZ. Dankjewel, Floor Schaap. En ook nog succes even met de spanning richting die playoff finale.
2: Zometeen in het volgende uur spreken we de nieuwe trainer van Sparta, Rogier Meijer, de Eredivisie Awards. En je kunt het Pieterpad nu ook afgaan met een rolstoel. Tot zo.
1: Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
5: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
3: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is de gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
6: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het

0: succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Rivka op het veld en Jan-Willem Wesseling.
7: Straks gaan we weer schakelen met Utrecht, waar de Eredivisie Awards worden uitgereikt.
8: En dan bellen we in langs lijn en omstreken ook met de nieuwe trainer van Sparta, Rogier Meijer. Doen we na eerst het NOS-journaal. Met wederom Jeroen van Kamp.
9: Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn over wat de woorden van Netanyahu betekenen.
10: Wat betekent intensiveren op het moment dat een staakt het vuren eigenlijk al lang geen staakt het vuren meer is? Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten. Netanyahu zegt dat het een reactie is op de drones met glasfiber, die dus moeilijk te onderscheppen zijn, waardoor de laatste tijd veel Israëlische soldaten sneuvelen.
9: Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan erbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de gemeente. Maar er speelt meer, vertelt de onderwijswethouder.
11: Ik zou ook willen zeggen, kinderen hebben recht op onderwijs, recht op goed onderwijs. En ja, we hebben niks tegen thuisonderwijs in die zin. Alleen we willen wel heel graag de kinderen dat recht geven. Dus we willen gewoon dat ieder kind in beeld is. En ja, die 102 kinderen, en het zijn er in Nederland 2800, het zijn eigenlijk gewoon uit beeld. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
9: De ruim 100 kinderen die nu nog thuisles krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht in Den Haag. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft haar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar. Dat heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddelde 29,6 graden was. Maar dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en de 21 graden. Wat ons brengt bij het weer van vannacht en morgen. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer koeler.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: NPO Radio 1. EO-NOS.
6: Langs de lijn en omstreken. Rutka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
7: Goedenavond, we zijn er nog een uurtje. Twee Nederlanders kwamen vandaag in actie op Roland Garros. Dat ging helemaal niet slecht, horen we zo Jan Roels over.
8: En we bellen dus ook even met Rogier Meijer, want hij wordt de nieuwe trainer van Sparta.
7: Het Pieterpad, de wandelroute van Pieter Buren naar de Sint-Pietersberg in Maastricht, wordt ook toegankelijk voor rolstoelen.
8: Heb jij je vakantie eigenlijk al geboekt, of mag dat niet in de sportzone?
7: Nee, ik mag in de zomer niet weg.
8: Nee? Heb je ook niks geboekt?
7: Ik heb nog niks geboekt.
8: Ik heb wat leuks misschien, want je kunt die sportreizen doen tegenwoordig, hè? Dat je dan ergens heen gaat, naar Thailand bijvoorbeeld, en alleen maar gaat boksen, zijn onder jongeren heel populair. Ik weet niet of jij nog jong genoeg bent en zo meteen dan horen we waarom. Ik weet het niet. Open vraag, hè?
7: Ja, nee, ik hoor het. Ik ga deze belediging even verwerken en nadenken over die vakantie, maar we gaan eerst naar het sportnieuws.
8: De hockeysters van Amsterdam zijn vanmiddag landskampioen geworden. Het werd net als afgelopen zaterdag 2-2 tegen Den Bosch. Maar de shootouts werden door Amsterdam beter genomen. Het leverde de 22e landstitel op, altijd nog eentje minder dan Den Bosch.
7: Ook bij de mannen is vandaag een beslissing gevallen. Rotterdam speelde met 2-2 gelijk tegen Amsterdam. En na de zege van afgelopen zaterdag was dat genoeg. Betekent de tweede landstitel in de geschiedenis van de club.
8: En tennisser Jesper de Jong heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Hij versloeg oud-winnaar Stan Wawrinka in 4 sets. Botik van de Zandschroef is wel uitgeschakeld. Francisco Cerundolo was in 4 sets te sterk.
7: AC Milan heeft na het mislopen van Champions League-ticket behoorlijk hard ingegrepen. Coach Massimiliano Allegri is vandaag ontslagen. Maar daar bleef het niet bij. Ook de algemeen directeur, de sportief directeur en de technisch directeur zijn de laan uitgestuurd.
8: En Spanje heeft de WK-selectie bekendgemaakt vandaag. Bondscoach Luis de la Fuente heeft in zijn team geen ruimte voor spelers van Real Madrid. En dat is nog nooit eerder voorgekomen op een WK. Dat betekent dus ook dat Real-verdediger Dean Huizen, die in 2024 ervoor koos om voor Spanje uit te komen en dus niet voor Nederland, er niet bij is deze zomer. Sterspelers Lamine Yamal en Nico Williams zijn ondanks recent opgelopen blessures wel opgeroepen.
7: Oranje is met 6 spelers begonnen aan de voorbereiding op het WK. Het gaat dan om spelers die al een week geen clubverplichtingen meer hadden. Noah Lang, Quinten Timber, Mark Vlekken, Kees Smit, Luciano Valente en Guus Til. U hoort niet Emmanuel Emega, hij is er niet bij. En de begeleiding van zijn club Strasbourg heeft laten weten dat Emega niet wordt geselecteerd voor het WK.
8: En vanavond worden dus de Eredivisie Awards uitgereikt aan zowel de mannen als de vrouwen. Collega Dien van het Laar is daarbij in Utrecht. Dien, we spraken je natuurlijk een uur geleden ook al even. Wat is er daarna allemaal nog gebeurd?
19: Nou, zojuist is Ismaël Saibari gekroond tot speler van het seizoen hier tijdens de Eredivisie Awards. En Sarina Wiegman heeft een Oeuvre Award gekregen. Vele mooie woorden worden er op dit moment gezegd. En grote glimlachen staan op beide gezichten. Dat is de afsluiting van het Eredivisie seizoen 25-26. Waar heel wat mensen hier vanavond met een trofee en een grote glimlach weer terug naar huis gaan.
8: Ja, en een van die mensen met een grote glimlach, Dien, is René van Asten. De bek van Ajax is uitgeroepen tot talent van het jaar. Mede door haar debuut in Oranje. Dat ze ook nog eens bekroonde met een doelpunt. Van Asten is niet alleen blij, maar ook een tikkie beduusd na het winnen van die award.
20: Ja, ik ben eigenlijk niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
21: Je hebt het toch helemaal verdiend zelf afgelopen jaar. Wat voor jaar heb jij gehad?
20: Ja, echt een prachtig seizoen. Ik had nooit durven dromen dat ik dit allemaal zou mogen bereiken. Zulke mooie momenten. Ik kan wel 10 hoogtepunten opnoemen, laat ik het zo zeggen.
21: Nou, noem er eens 3.
20: Nou, ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En nou, dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
21: Na zo'n seizoen heeft je zakenvernemer ook wel eens gezegd. De belletjes zijn er voor je. De interesse die is er. Vind je jezelf al rijp genoeg voor een stap hoger op?
20: Ja, ondertussen is het seizoen voorbij. Kan ik daar denk ik rustig over gaan nadenken. Dat is iets waar ik het met mensen dichtbij over moet gaan hebben. Plannen eventueel voor het buitenland moet zien. Bij Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Dat moet ik nog goed gaan heroverwegen.
21: Spookt het veel door je hoofd?
20: Het was een hele drukke periode met nationaal en er is heel veel gebeurd. Dus natuurlijk speelt dat in je hoofd, maar ja, je zit op voetbal voor de wedstrijden en dan denk je ook nergens over na. Dus wat dat betreft niet. En mijn vrije tijd denk je natuurlijk over na.
21: Eerst maar eens hiervan genieten. Ja. Dankjewel, gefeliciteerd.
20: Hartstikke bedankt.

0: Dit nummer zouden we wel eens heel veel kunnen gaan horen deze zomer. Ja. De Bauza met Magnetic.
1: Ja, is gelukt als zomertje, denk ik. Rogier Beijer, die keert dus terug in Nederland als hoofdtrainer. Een jaar dat hij vertrok bij NEC om assistent te worden bij Leverkusen, tekende hij vandaag een contract bij Sparta. Rogier Beijer, goedenavond. En natuurlijk gefeliciteerd met je nieuwe baan. Hoe is dat contact tussen jou en Sparta ontstaan?
2: Nou ja, dat is eigenlijk per dat zij contact met ons hebben opgenomen. In dit geval met mijn zaakwaarnemer. En van daaruit plan je gesprekken met elkaar. En die gesprekken waren hier in Doetinchem, waar ik woon.
1: Ja.
2: Zo leer je elkaar kennen en zo leer je elkaar kennen. En dan ga je daarna wat dieper op de voetbalinhoud in. En uiteindelijk zijn zo de contacten tot stand gekomen.
1: Ja, en hoeveel meetings dacht je, ja, daar wil ik wel werken?
2: Nou, het beste is dat je dat na één meeting hebt, denk ik. Hè. Op het moment dat jij dat de mensen van de club komen en die presenteren zich. Dan heb je daar altijd een bepaald gevoel bij. En ik vind dat je ook vaak je gevoel moet volgen.
1: Ja.
2: En mijn gevoel was eigenlijk bij het eerste contact met Manfred Laros en Gerard Nijkamp heel goed. En daarna hebben we nog gezeten met elkaar. Of hebben we weer gezeten met elkaar. Ja, en dat is ook zo gebleven. En dus gebaseerd op het eerste gevoel.
0: Het was gewoon liefde op het eerste gezicht dus.
2: Ah, dat gaat wel heel ver. Wat ik wil zeggen, uiteindelijk presenteert de club zich en zien zij een rol voor jou weggelegd. En je gaat daar zelf ook over nadenken hoe je bij die club past. Nou, er zijn best wel wat dingen waar ik me prettig bij voel bij de gesprekken die we gehad hebben. En als je het zo wil zeggen, dan was het wel liefde op het eerste gezicht. Ja,
1: ja, want wat trek je dan aan Sparta?
2: Nou, sowieso. Het is denk ik een fenomeen in Nederland. Hè. Een traditieclub. 1888 bestaat al heel lang. Hebben altijd hetzelfde shirt. Het stadion. Ook de spelers die vanuit de opleiding doorkomen. Hè, als je de hele historie kijkt. De trainers die daar gewerkt hebben. Dus echt wel een club met statuur en historie. En uiteindelijk ook de manier van voetballen. Hè. Er zit altijd wel een randje van fysiek. Ja, we hebben het fysiek straatvoetbal genoemd. Maar dat is wat me wel aanspreekt. En ik vind het gewoon een mooie club.
1: En het fijne van liefde is altijd als die liefde vervolgens ook wederzijds is. Nou, dat is zo, want Sparta heeft dus ook een goed gevoel over jou. Technische directeur Gerard Nijkamp vertelde bij RTV Rijnmond waarom ze voor jou hebben gekozen.
3: Omdat hij een bewezen track record heeft in het presteren met zijn team voorheen, NEC Nijmegen. Play-offs gehaald daarin, zelfs een hele mooie bekerfinale, waar wij ook nog van dromen.
4: Dat is een van de doelstellingen, heb ik gehoord, toen jij verlengde tot 2030.
3: Nou, ik heb vooral gezegd dat ik dat mooi zou vinden. Dat we dat met elkaar zouden gaan ervaren en beleven. Dat tezijde, waarde creëren in de selectie. Dat heeft hij gedaan met NEC en jeugdspelers door laten stromen.
1: Klinkt niet als een heel romantisch doel, waarde creëren in de selectie. Ik dacht, die gaan nu voor de beker.
2: Nee, maar voor romantiek moet je ook niet het voetbal opzoeken, denk ik. Uiteindelijk gaat het ook om winnen en presteren. En de punten die geschetst zijn, die hebben we ook met elkaar besproken. Ik heb daar zelf ook bij genoemd, de bekertoernooi. Dat is denk ik iets waar je laten we zeggen, weinig wedstrijden winnen heel succesvol kan zijn. Dat zijn een aantal dingen die inderdaad bij elkaar gekomen zijn. En dat klopt.
0: Ja, want in die 5 jaar dat je bij NEC zat, heb je gepresteerd, gepromoveerd, een bekerfinale gehaald. Dus heb je boven die bekerfinale bij Sparta ook duidelijke doelstellingen meegekregen?
2: Nee, ja, dat uiteraard. Is Sparta de afgelopen jaren een stabiele middenmotor geweest? Nou, dat willen we aankomend jaar ook weer zijn. We willen kijken dat we die play-offs gaan halen. Alleen het uiteindelijke doel, dat bespreek je ook aan de hand van de selectie die er is. En op het moment dat we daar wat verder in zijn, kun je daar denk ik ook wat beter onderbouwde doelstellingen neerleggen. Alleen het mag duidelijk zijn dat we proberen, wat ik net al aangaf, het middenmotorschap te verbeteren en de play-offs te halen. Dat is mijn eigen doel.
0: Wat gaat er veel veranderen in die selectie komende tijd? Krijg je druk?
2: Met name Gerard krijgt de druk, want die moet de spelers aantrekken. Nee, er gaan wel veranderingen plaatsvinden. Er gaan zeker een aantal spelers weg. En er zullen zeker ook een aantal spelers bijkomen, wat ook normaal is in deze periode. Daar gaan wel mutaties plaatsvinden. En daar zal aan gewerkt worden.
1: Je was dus tot vorig jaar hoofdcoach. Nu 1 jaartje assistent geweest bij Leverkusen. We hoorden het al even aan je tafel. Je had het over een traditievereniging. Toen dacht ik, dat is een lekker Duits woord. Je hebt er echt gewerkt. Waarom dacht je nu toch... Traditionsverein natuurlijk. Waarom dacht je nu ik ga weer als hoofdtrainer aan de slag?
2: Nou ja, dat is ook iets wat gaandeweg het jaar een gevoel wat bij jezelf groeit. Uiteindelijk, ergens in december, dan ga je ze kijken van oké, hoe was het eerste half jaar en wat heb ik er eigenlijk van meegenomen en wat mis ik eigenlijk? Ja, en ik kreeg gaandeweg de reis bij Leverkusen wel het gevoel dat ik gewoon graag mijn eigen beslissingen neem en zelf aan het eind van de keuze van een elftal staat bijvoorbeeld. En ja, dat gevoel bekroop me gaandeweg het seizoen steeds meer. En ik was daarvoor natuurlijk 5-6 jaar bij NEC hoofdtrainer. En nu heb ik meegekeken bij een topclub in Duitsland. Ja. Ja, en uiteindelijk wil ik dit ook gewoon zelf weer doen. En zelf weer ervaring daarin opdoen. Dus dat gevoel, dat bekroop me eigenlijk gaandeweg het jaar.
1: En nu nog een paar weken vakantie of ga je meteen beginnen?
2: Nee, ik ga morgen op vakantie. En dan beginnen we met de trainingen 25 juni. En daarvoor zullen we met de staf wat eerder beginnen. Dus we hebben nog eventjes vakantie, even alles opladen en dan gaan we echt beginnen.
1: Okay. Veel plezier dan, vanaf morgen op vakantie en succes daarna bij Sparta. De nieuwe trainer, Rogier Meijer, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Het is de bekendste en populairste lange afstandswandeling van Nederland, het Pieterpad. En vanaf deze week is de wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Wie dat mogelijk heeft gemaakt is Julie Taal, fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Goedenavond.
5: Goedenavond, hallo.
0: Rolstoelvriendelijk, dat betekent niet dat er een heel apart pad is aangelegd, toch, voor de rolstoel?
5: Nee, dat klopt. Nee, we hebben dus niet het Pieterpad geasfalteerd, zodat eigenlijk elke reguliere rolstoel daar overheen kan gaan. Maar we hebben echt gekeken naar alle obstakels op het pad weggenomen, zodat het Pieterpad toegankelijk wordt voor all-terrain hulpmiddelen. Dus dat zijn rolstoelen bijvoorbeeld met ruigere banden en elektrische ondersteuning.
0: Ah ja, dus je hebt er wel een speciale rolstoel voor nodig om eroverheen te kunnen.
5: Klopt, inderdaad. Zodra eigenlijk maar je kleine voorwieltjes voorin de rolstoel, als die eigenlijk maar gelift zijn, dan kan je ook over gras heen en andere ondergronden op het Pieterpad. Dus het zijn onverharde rolstoelpaden.
0: Is dat eigenlijk ook nog weersafhankelijk of zou je hier wel gewoon het hele jaar rond overheen moeten kunnen rijden?
5: Dat is een hele goede vraag. Het is zeker zodra het heel nat is geweest, dus vooral in de maanden november tot en met februari, is het echt verstandig om dat goed in de gaten te houden. En eventueel ook handschoentjes aan te doen om te zorgen dat je niet te veel modder aan je handen hebt tijdens het wielen.
0: Jullie hebben ook obstakels weggehaald op het pad, zei je net al. Waar moet ik dan aan denken?
5: Klopt, dus we hebben gekeken naar te smalle passages, zoals veehekken die te smal zijn, trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan, en paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden, zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
1: Maar het is een lang pad, 500 kilometer toch zo ongeveer?
5: Klopt.
1: Hoeveel aanpassingen moet je dan doen om dat hele pad rolstoelvriendelijk te maken?
5: Ja, we hebben denk ik zeker 25 obstakels in kaart gebracht die we ook echt konden gaan aanpakken. Dus het laaghangend fruit, waar ook niet al te veel financiële middelen voor nodig waren. En we hebben in totaal 62 omleidingen gemaakt van uiteindelijk 82 kilometer in totaal bij elkaar. Dus 84% van het reguliere pad is nog steeds hetzelfde ook in het rolstoelvriendelijke pad.
0: Wat een klus.
5: Ja, het is een behoorlijke klus. En vooral, je hebt te maken met 7 verschillende provincies, 32 gemeentes, overal verschillende treinbeheerders. Na 2 jaar hard werken gaat het aan donderdag 28 mei echt officieel geopend worden op de Sallandse Heuvelrug. Dus dat is echt een mijlpaal.
0: Ja, dat moet na 2 jaar werken ook een echte moment voor je zijn.
5: Zeker, ja. En het mooie is dat waar de opening is op de Sallandse Heuvelrug, daar hebben we nu ook op Pieterpad etappe 11 met nieuwe bewegwijzering de rolstoelroute echt met paaltjes in de grond letterlijk een mijlpaal staan ze daar. Dus kan je echt een rolstoelvriendelijke route kan je daar volgen.
1: Nou, ken ik dat stuk van het pad rond de Sallandse Heuvelrug. Ja. Moet je nog behoorlijk gespierd zijn om daar naar boven te komen met je rolstoel?
5: Ja, zeker. Dus dat is ook zeker waar we elektrische ondersteuning in het hulpmiddel adviseren. Omdat je natuurlijk echt te maken hebt met heuvellandschap. Dus wat we hebben gedaan met de 26 etappes, die hebben we gecategoriseerd in kleuren. Waarbij we eigenlijk de kleuren van skipistes aanhouden. Waar groen wat makkelijker tot zwart. Waar je echt skills nodig hebt. En ook zeker die elektrische ondersteuning bij je hulpmiddel.
1: Ja.
5: En de Sallandse Heuvelrug is een zwarte etappe. Dus dat klopt inderdaad.
1: Ja, en kan je het dan? Is het, of moet je dan bijna een soort topsporter zijn om dan wel naar boven te komen met een rolstoel zonder ondersteuning, als je dat zou willen?
5: Met zonder ondersteuning zou je inderdaad zeggen dat behoorlijk wat armkracht nodig is. Vooral etappes zijn gemiddeld 18 kilometer. Ja. We hebben wel per etappe ook gekeken naar plekken waar je halverwege dan wel kunt overnachten, dan wel kunt uitchecken met het OV. Dus je kan ze opsplitsen. Mm. Maar zonder elektrische ondersteuning is armkracht zeker nodig. Ja, of een medewandelaar die af en toe kan helpen daarmee.
1: Tuurlijk, dat helpt ook.
5: Ja.
0: We hebben het nu echt specifiek over het pad zelf, maar moesten er ook nog andere dingen aangepast worden buiten die route?
5: Ja, je kan natuurlijk een wandelpad volledig toegankelijk verklaren. Maar als eigenlijk de hele infrastructuur daaromheen daar niet op ingericht is, dan zal het alsnog deze doelgroep niet uitnodigen om daarheen te gaan. En dan moet je denken aan toegankelijke toiletten, maar ook toegankelijke horecagelegenheden, accommodaties en ook vervoer. Dus openbaar vervoer wat toegankelijk is en parkeerplaatsen.
0: En was dat veel werk? Moest daar veel aangepast worden?
5: Ja, dat was zeker veel werk. We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden. Om om de doelgroep daarin uit te nodigen.
1: Dus je hebt alle toiletten van Groningen tot Limburg gezien?
5: Niet zelf allemaal gezien. Je hebt gelukkig ook goede apps tegenwoordig. Zoals Hoge Nood. Die ook al heel veel van dit vooronderzoek hebben gedaan. Dus we hebben vooral ook niet altijd het wiel zelf uitgevonden. En ook gebruik gemaakt van wat we al konden vinden. Maar als we er zijn, dan checken we zeker alle toiletten die we tegenkomen. Ja.
0: Die opening, 28 mei, je noemde het al even. Dat is voor jou natuurlijk een grote dag. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de rolstoelers. Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
5: Ja, de reacties die zijn gelukkig al 2 jaar heel, heel positief. We hebben zelfs al hele enthousiastelingen die niet konden wachten tot 28 mei en het Pieterpad al op zijn gegaan. Ook natuurlijk met het lekkere weer. We kunnen inmiddels zien hoeveel mensen de routes downloaden online op onze website. En dat begint echt te komen. Dus daar worden we heel blij van om dat te zien. En ook tijdens de opening komen er 25 rolstoelgebruikers. Zullen we ook echt met hun een mooie testwandeling maken die dag. Te vieren. En hopelijk zal het over 10 jaar veel normaler zijn om mensen in een rolstoel natuurgebieden te zien en mooie wandelingen te maken in Nederland. Want als er een land is die topografisch gezien heel gunstig kan zijn voor deze doelgroep, dan is het Nederland. Met zijn vlakte en zonder al te veel bergen die we hebben natuurlijk.
0: Ja. Veel plezier bij die opening donderdag. En dankjewel voor dit gesprek. Julie Taal, fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits.
5: Dankjewel.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 10:30, Jeroen is hier voor het laatste nieuws.
3: Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in Madrid. Vrijdag bleek ook een Nederlands bemanningslid besmet te zijn. Gisteren meldde weer het gezondheidsorganisatie WHO dat er 3 mensen zijn overleden en aan het virus en 12 besmettingen zijn vastgesteld. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, kondigde de Israëlische premier Netanyahu vanavond aan. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: In plaats van je koffers pakken om te gaan drinken of feesten in het buitenland, zijn er nu jongeren die ver reizen om te sporten en zich in het zweet te werken. Bijvoorbeeld naar een Muay Thai kamp in Thailand, waar de trainers zelfs al een woordje Nederlands spreken.
5: Sneller, sneller, sneller!
6: Gewoon aan mezelf werken en het mooiste uit mijn leven halen. En ik geloof dat dat met nieuwe dingen leren veel beter en een positiever effect op mij heeft dan tot laat in de nacht in de club te liggen.
7: Aap Ebbo! Aap nu!
8: Kijk. Dus deze 3 weken ook geen alcohol.
9: Geen alcohol?
8: Geen alcohol, hele 3 weken niet. Nee.
9: Geen druppel?
8: Geen druppel, echt niet. Nee.
0: Geen druppel, maar waarom zijn dit soort sportreizen nu zo populair en worden ze op social media aangeprezen? Bij ons in de studio zit trendwatcher Lieke Lamp. Goedenavond, fijn dat je er bent.
10: Goedenavond.
0: Ik sport ook wel een beetje op vakantie, maar ik doe dat ook om gewoon lekker uit te rusten zo'n vakantie. Waarom gaan mensen naar het buitenland om daar te sporten?
10: Ja, omdat ze het beste uit zichzelf willen halen. Je hoorde het al eventjes zeggen, net in dat fragment inderdaad. Minder alcohol, meer letten op gezondheid en dus ook meer letten op sporten, op je hele lichaam. Je lichaam is je tempel en die verzorg je. En dat ga je eigenlijk doen op vakantie. En waar wij vroeger op vakantie gingen om weg te zijn, gaan ze nu op vakantie eigenlijk om terug te komen met een betere versie van jezelf.
0: Ja, dus eigenlijk juist zodat je weer helemaal de rest van het jaar dan aan kan en helemaal fit bent en... Ja. Over wat voor aantallen hebben we het?
10: Nou, dat is als je kijkt naar de Nederlandse bezoekers in Thailand. Want het is in Thailand helemaal ontploft, hè, die hele markt.
11: Dan gaat het over
10: sporten.
11: Boksen. Dan gaat het over boksen vooral.
10: Ja, de Muay Thai en allerlei varianten daarvan. Maar dat is in dat Muay Thai, of Muay Thai, weet je goed zeg. Dat is inderdaad een beetje de belangrijkste. Dat is over het geheel, internationaal is dat volkomen ontploft. Dat gaat echt duizenden procenten de hoogte ineens in. Maar in Nederland zie je dat het aantal bezoekers wat Thailand dan daar bezoekt, dat is van 230.000 naar 280.000. Dus dat valt nog wel mee qua aantallen. Alleen de mensen die erheen gaan dat doen. En dat is moeilijk te controleren of daar cijfers van te vinden die dat echt gaan doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de faciliteiten die worden aangeboden, dan is dat enorm gegroeid. Daar zijn meer dan 5000 buitenlandse scholen in Thailand die dat aanbieden voor vakanties. Dus dat zijn enorme aantallen.
11: Maar waarom willen we dan ook, zeg maar, jongeren, even Nederlanders in dit geval, dan naar Thailand om te gaan sporten? Want ik snap wel dat je je goed wil voelen, dat je dan iets met jezelf wil. Maar je kunt ook een rondje fietsen in Zwolle of in Rotterdam heb je ook bokstraining.
10: Ja, dat is een combinatie van factoren. Natuurlijk wil je in een andere omgeving, want dat is fijn voor de prikkels en voor het vakantiegevoel. Je wil een beetje zon, je wil een goed klimaat. Je wil op social media laten zien dat je het doet. Je hebt influencers gezien.
11: Zwolle toch al minder interessant dan...
10: ja, tuurlijk. Ja. En het is ook, je ziet daar je grote helden. Hè, want het is echt ook wel bijna een cult, kun je het noemen, van mensen die daar helemaal gek van zijn. Dus dat is een extra reden om te gaan. En dan is het sowieso een prettig land. Want het is redelijk goedkoop en het is zonnig. En er is heel
0: lekker
10: veel
0: eten.
10: Dus faciliteiten, lekker eten. Ja.
0: Ja. We hebben ook een ervaringsdeskundige aan de lijn, Jessie Kooistra. Zij zit nu voor een aantal maanden in Thailand. Goedenavond, Jessie.
12: Goedenavond, hallo.
0: Ja, bij jou draait nu dus alles in Thailand om de vechtsport Muay Thai, als ik het goed uitspreek. Hoe ziet een dag eruit bij jou daar?
12: Het is best wel een pittige dag. De dag begint om 8:00. Dan heb ik mijn eerste training van 8 tot 10.
0: Oh, lekker
12: en
0: vroeg.
12: En dat is gewoon heel vroeg. Maar ja, je bent er wel aan en je bent in Thailand. Hè, dus dan valt alles mee. En dan daarna ga ik lekker ontbijten, even naar het strand. En dan is de tweede training om 3:00 's middags, van 3 tot 5. En dan heel eerlijk gezegd ben je daarna zo moe. Want ja, dan heb je toch 4 uur getraind op een dag. En dat is best wel intensief. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, eerst deed ik dat nog wel heel fanatiek. Maar nou vind ik 1 training per dag ook wel genoeg, om het zo maar even te zeggen.
5: Je bent een beetje afgeschakeld.
12: Ja, soms dan denk ik, oh ja, daar gaan we weer. Maar ja, als je dat 6 dagen in de week doet, 4 uur op een dag,
5: zo.
12: Dan dat eist wel op een gegeven moment zijn tol, zeg maar.
5: Maar jij moet echt topfit zijn nu dan.
12: Nou, dat dacht ik wel. Totdat ik een keer gingen we hardlopen met de hele gym. En toen moest ik een berg omhoog. En toen dacht ik, nou, dit is appeltje eitje voor mij. Maar dat viel toch vies tegen.
2: Maar Jessie, waarom ga je naar Thailand om te sporten? Niet gewoon om lekker op het strand te liggen?
12: Oh, maar dat doe ik ook, hoor.
2: Oh, gelukkig.
12: Maar geen zorgen. Nee, ik weet het. Ik sportte in Nederland eigenlijk helemaal niet. En toen ging ik een keer heel impulsief mee op een reis. En dat was Muay Thai. In een groep met allemaal meiden. Mm-hmm. En ik had het zo naar mijn zin. Ik denk eigenlijk vooral ook dat het door de sfeer kwam. En door de mensen en de trainers. En toen ben ik terug naar huis gegaan. Toen heb ik daar ook wel even getraind. Maar het was gewoon niet zo leuk als in Thailand. Het is gewoon echt de hele sfeer die eromheen hangt. En vandaar dat ik het eigenlijk hier steeds leuker ben gaan vinden.
2: Dus eigenlijk vind je sporten niks aan. Behalve als je het op vakantie doet.
12: Ja, als ik het zo vertel eigenlijk wel.
2: Ja. Nee, maar dan snap ik ook waarom je daarheen gaat om te sporten. Want ja, als buitenstaander klinkt het een beetje omslachtig. Denk je, ja, ik kan ook boksen in Nederland en dan ga ik lekker leuke dingen doen op vakantie. Maar als je het zo vertelt, dan snap ik het wel.
12: Ja, dat is ook. Er zijn heel veel mensen die dat ook doen en die een beetje dan om dezelfde reden komen als jij. Dus ook om te trainen.
5: En wat voor mensen zijn dat dan met wie jij nog meer traint? Komen die uit allemaal verschillende landen? Zijn dat een beetje dezelfde types? Waar moet ik aan denken?
12: Ja, het verschilt heel erg. Soms zijn het Nederlanders, soms uit Australië, ook wel eens mensen uit Thailand. En het verschilt heel erg qua niveau. Dus je hebt mensen die echt komen trainen om wedstrijden te vechten. En je hebt dan mensen die gewoon een weekje komen trainen, die dan ook wel weer trainen in Nederland. Of die het gewoon een keer willen proberen. Het is echt, het loopt zo uiteen, maar dat maakt het juist wel leuk. Want dan hoor je steeds weer verschillende verhalen van waarom diegene daar is, of wat die komt doen en wat de plannen zijn.
5: Want jij zegt, sommigen zijn er ook voor een week, maar jij zit er nu echt voor een paar maanden, toch? Ben je daar dan de uitzondering mee?
12: Ja, dat denk ik wel. Er zijn wel meerdere die hier voor een langere tijd zijn, maar die werken ook. En ik leef hier gewoon eigenlijk. Heerlijk.
2: Ja, nee, het klinkt ook heerlijk.
12: Ja.
2: Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, zeg je, ik vind het alleen lekker en het brengt me wat fysiek. Ik ben fitter, sportiever, dat soort dingen. Nou ja, die dingen die in Nederland niet lukten, zoals je net vertelde. Of brengt het je verder ook wat?
12: Nee, ja, natuurlijk brengt je verder. Je bent toch alleen. Dus, en je bent ook alleen gegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, je ontmoet wel snel nieuwe mensen, ook vooral in zo'n gym. Maar het leert je ook wel ook om gesprekken te voeren, goed naar anderen te luisteren en ook duidelijk je grenzen aan te geven. Want wat ik al zeg, ja, dat is leuk 4 uur op een dag trainen voor een paar weken, maar dat hou je ook niet vol. En dan, nee,
2: en
12: om
2: is het dan
12: leuk
2: dat verbroederende van sport die het ook makkelijker maakt om met mensen in contact te komen, die gesprekken te voeren,
12: zeker.
2: Dat je iets te doen hebt als het ware?
12: Ja, zeker, zeker. Ja. Want het is hier vooral, je gaat natuurlijk ook de laatste paar minuten van de training ga je met elkaar sparren. En sparren is zeg maar een mini gevechtje, om het zomaar even in de Jip en Janneke taal te zeggen. Maar dat doe je wel met respect. Dus je geeft elkaar wel tikken en naderhand dan klets je gewoon over, hey, wat ga jij vanavond eten? Oh, gaan we anders samen eten? Weet je wel, ik vind dat heel leuk eraan.
2: Ja, ja, ja.
12: Dat het dus niet gewoon klappen is en dan wegwezen.
2: Nee, dat klinkt helemaal niet leuk namelijk, als je gewoon klappen krijgt.
12: Nee.
2: Hey, hoe lang blijf je daar nog, Jessie?
12: Ik heb geen einddatum.
2: Okay.
12: Dus zolang ik het nog naar mijn zin heb, blijf ik nog. Nou, ja, heerlijk.
2: Dan kom je deze week nog niet naar huis, als ik het zo hoor.
12: Nee, zeker niet.
2: Oké, okay, veel plezier daar nog. En fijn dat je het even uit wilde leggen over jouw sportsvakantie in Thailand. Jessie Koorstra.
12: Ja, graag gedaan.
5: Trendwatcher Lieke Lamp, is dit verhaal iets dat je herkent van anderen? Waarom ze doet wat ze doet?
10: Ja, dat herken je heel erg. Ik ben blij dat zij ook moeite hadden met het uitspreken. Want ik heb zelf eindelijk mooi, mooi, mooi.
5: Zij had ook al te worstelen.
10: Ja. Maar nee, natuurlijk, je herkent dat inderdaad als trend bij jongeren sowieso. Wat zij ook heel erg benoemt, het contact maken met elkaar. Hè. In zo'n training loop je makkelijker op anderen af dan als je allebei op het strand ligt misschien. Maar het heeft ook wel een hele grote stroming daarachter van hoe de jeugd überhaupt anders erin staat. Die gaat ook niet meer meer zoveel naar een discotheek of nee, inderdaad die alcohol die we al benoemden.
11: Maar wordt de jeugd echt gezonder?
10: Ja, jeugd wordt wel gezonder. Is er in ieder geval meer mee bezig of ze uiteindelijk gezonder worden, dat weet ik niet. Maar ze zijn er veel meer mee bezig. En ze zijn ook veel meer bezig met die zingeving. Ze hebben natuurlijk sinds die coronatijd en nu met die oorlog heb je een soort fatalisme. Wat zich eigenlijk uit in een soort van jezelf willen versterken. Hè, de hele noodpakkettentoestand die we hebben gehad. Dan zie je ook dat het defensie daarop inspeelt. En dan zie je dat er bij de jongeren een soort lampje aangaat van ik moet mijn leven vormgeven, ik moet mijn lichaam versterken. Ik moet daar in meegaan. Dus dat zijn allemaal kleine onbewuste dingen die in die cult eigenlijk, in die hele hype meegaan. En dat is de reden ook dat het in Nederland populair is geworden. Ook door grote influencers, zoals ik al zei. Is het een beetje uit een beetje schimmige vechtsportwereldje is het echt mainstream geworden. Ja. Maar inderdaad ook gewoon lekkere sporten. Wat wij natuurlijk wel kennen van skiën. Wij gingen ook wel een weekje skiën. Alleen dat kan je in Nederland niet. Dus dan is het logisch dat je daar een week voor weggaat.
5: Maar eigenlijk is dit dus ook gewoon een doorzetting van wat je ook wel in Nederland ziet. Ja. Namelijk dat jongeren minder uitgaan. Dat ze liever gezellig met z'n allen gaan eten en spelletjes doen. Dan dat ze in de kroeg staan tot 5 uur 's nachts. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je nu ook gewoon op vakantie ziet dan.
10: Dit zie je op vakantie eigenlijk ook gebeuren inderdaad. Ja.
11: En misschien ook maar dat verzin ik ter plekke hoor. Dus corrigeer me vooral. Maar dat er gewoon meer vrije tijd is voor jongeren. Meer vakantie. En als je vroeger had je misschien een heel jaar gewerkt voor 2 weken vakantie. Ja. Nou, dan ging je even uitrusten. En nu heb je misschien wat meer vrij. En denk je, nou, dan kan ik wat leuks doen met die tijd. En dan ga ik nog. Zou dat kunnen?
10: Dat heeft ermee te maken natuurlijk sowieso. Hè, helemaal de wereld over reizen is betaalbaarder geworden in die zin. Maar ook het feit dat je gewoon op vakantie. Want zij zei het al, ik doe het thuis niet. Nee, waarom? Op vakantie heb je er tijd voor. Als jij thuis ook nog de hele tijd moet gaan sporten, is dat best belastend. Als je gewoon werkt of studeert of wat dan ook.
11: 4 uur training op een dag.
10: Nee, daar heb je echt geen tijd voor. Terwijl daar kan het ook gewoon. En is het eigenlijk wel leuker dan op het strand hangen.
11: Ja. Zijn de landen die deze sporttoeristen ontvangen. Thailand is een belangrijk voorbeeld. Zijn die hier eigenlijk om te springen, om die jonge toeristen?
10: Nou, op dit moment zeker wel. Je ziet bij Thailand echt een push vanuit de overheid. Die noemen dat dan ook soft power. Dat heeft dan echt een naam. En dan worden er ook echt gerecruiteerd om meer toeristen te krijgen. En er zijn allerlei subsidies voor die sportscholen. Omdat ze nu ook natuurlijk zien dat het hele toerisme daar wel een knauw krijgt van de geopolitieke situatie in de wereld. Dus ze zijn er heel erg happig op om dat verder te promoten. En het is een goede business deal.
11: Ja. En of worden die bedrijfjes ook vooral dan door Nederlanders opgericht? Of zijn het ook echt wel Thaise ondernemers die daar vervolgens van kunnen profiteren?
10: Nou, niet alleen Nederlanders overigens, maar van verschillende andere landen inderdaad. Zie je dat daar heel veel gedaan wordt. Waardoor inderdaad de Thaise bevolking zelf er minder baat van heeft dan ze zouden kunnen hebben. Ja. Daar probeert de overheid wel een beetje bij te helpen. Om te kijken of ze daarin kunnen reguleren en doen. Maar dat is wel moeilijk. Je ziet wel dat natuurlijk slimme gewiekste mensen uit het buitenland daar hun slag slaan.
11: En leiden nou ook de drankondernemers, zeg maar de klassieke jongerenvakantie, Gesonisos, Albufera, dat soort plekken, leiden die hier ook onder? Zien die dat dranktoerisme ook afneemt tegelijkertijd?
10: Ja, dat zien we eerlijk gezegd nog niet. We zien daar nog wel steeds de eindexamenreizen en dat soort studentenreizen heen gaan. Ja, is categorie iets jonger. Ja. En die hebben ook nog niet helemaal het geld misschien om toch helemaal naar Thailand te gaan. Dus het is echt een bepaalde doelgroep die eerst aan het strand lag en die nu dat doet.
5: Is dit nu even zo'n piek? Is dit even een trend? Of denk je dat we dit nu heel lang gaan blijven zien, die sportreizen?
10: Nou, wij maken verschil tussen een hype en een trend. Een hype is kortstondig en heel fel. Ja. En een trend is eigenlijk onderdeel van een langere ontwikkeling. En dat is dit zeker wel. En of dat nou Muay Thai blijft of een andere sport wordt. Maar de hele trend van jongeren die zich veel meer bewust zijn van hun lichaam en van wat ze erin stoppen en hoe ze ermee omgaan en hoe ze dat trainen. En ook hoe ze op vakantie gaan. En je ziet ook jongeren op vakantie gaan om ergens een gebied te helpen ontwikkelen of om iets goeds te doen voor het milieu of wat dan ook. Dat zijn echt langlopende bijdragen aan die trend.
5: Misschien toch ook maar naar zo'n boxijs kijken.
11: Jij moest je vakantie nog boeken.
5: Ik moest
11: dus
5: vakantie nog boeken, dat is waar.
11: Dankjewel voor dit gesprek. Trendwatcher Lieke Lam.

0: The Weeknd en Out of Time.
1: Twee Nederlanders in actie op Roland Garros vandaag. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. Jan Rolfs is in Parijs en praat ons bij. Goedenavond, Jan.
2: Ja, goedenavond, Rivka. Goedenavond.
1: We hoorden dat je aan het begin van de uitzending al zeggen dat Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld. Hij verloor van de als 25e geplaatste Cerúndolo. Waar heeft hij het laten liggen?
2: Ja, eigenlijk wel in die eerste twee sets. Toen vond ik dat hij net wat te weinig deed. Dat hij zijn kansen niet pakte, die er echt wel waren. Het moeite een beetje met de voorhand van Cerúndolo. Maar hij kent hem natuurlijk goed, want hij heeft al 3 keer tegen de Argentijn gespeeld en 3 keer verloren en niet 1 keer een set gepakt. Hij heeft gespeeld op Indian Wells, hardcourt. In de Davis Cup kwamen ze elkaar tegen bij Nederland-Argentinië. En dus in München op het gravel. Dus hij kent hem goed. En naar mijn idee had hij in die eerste twee sets iets te weinig geloof. Dat hij iets te weinig kon brengen. Ging iets te weinig voor zijn slagen. Dus daar heeft hij het denk ik wel laten liggen. En uiteindelijk toch ook in de vierde set. Toen werd Cerúndolo een beetje onrustig. Hij kon op 5-3 in de derde set de wedstrijd uitserveren, de Argentijn. Nou, Van de Zandschulp komt terug. 5-5, wint de tiebreak 7-6. Dan heeft hij toch mentaal een tik uitgedeeld. En daar worstelde hij mee in de vierde set. 4-3 voor Van de Zandschulp. En dan laat hij hem toch wegglippen, die wedstrijd eigenlijk door zijn vingers glippen. En dan is het uiteindelijk 6-4 voor Cerúndolo. Dus een bittere nederlaag. Je zou zeggen, oké, Van de Zandschulp schurk tegen de top 50 aan. Hè. En dit is een top 30 speler. Maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En dat kon je toch ook wel zien in deze wedstrijd, vond ik. Maar goed, ik ben altijd wel iemand. Ik maak Van de Zandschulp al heel lang mee. En ik heb ook zijn diepe dalen gezien. Hè. Ook qua gedrag, qua... dat hij op een gegeven moment, hè, dat is hier in Parijs geweest ook, dat hij op een gegeven moment helemaal gezin meer had om te tennissen. En dat zie ik niet meer zo terug. Dus ik vind hem een stuk positiever op de baan. Dat heeft hij mij ook verteld in een eerder interview. Ik ben een blijer mens, weet je. Ik vind het leuker weer op de tour te zijn.
3: Nou, niet na deze wedstrijd hoor, Jan. Want hij was net behoorlijk kritisch op zichzelf toen je hem sprak.
2: Precies.
3: Zullen we even naar hem luisteren?
2: En terecht. Ja, luister hem even naar.
4: Vandaag niet genoeg mijn kansen gepakt. Wel genoeg gecreëerd, maar niet benut. Zelf te slordig geweest. In een aantal van mijn service games te slordig tegen zo'n tegenstander. Gewoon niet tevreden over mijn eigen niveau vandaag ook.
3: Ja, hij is negatief, terwijl het natuurlijk wel een sterkere tegenstander was. Goed nieuws was er vanmiddag ook, Jan. Want Jesper de Jong versloeg oud-winnaar Stan Wawrinka.
5: Het applaus is voor Jesper de Jong. Hij heeft de partij gewonnen. 6-4 in de vierde set. 3-1 in sets dus in het voordeel van de Nederlander. Die het applaus in ontvangst neemt. Maar die ook zo'n gebaar maakt naar de kant. Van ja jongens, klap maar voor Stan Wawrinka. Hij sluit hier zo'n Roland Garros carrière af. Jesper de Jong die weet dat natuurlijk ook. Heeft heel veel respect hier voor Stan Wawrinka.
3: Ja, hoe knap is deze zege van de Jong, Jan?
2: Nou, deze zege, moet ik heel eerlijk zijn, was wel een beetje verwacht.
3: Wawrinka is natuurlijk één.
2: Jawel, maar is 41 jaar, schommelt ook rond de top 100, bezig aan zijn afscheidsjaar. Je weet gewoon dat Wawrinka in een vierde set het lastig krijgt. Al in een derde set, fysiek, zeker met dit weer. Dus je hoorde wel zo in de wandelgangen, nou, dit moet Jesper de Jong eigenlijk wel winnen. Maar doe het maar eens, hè. Op die prachtige baan daar, een beetje ver in het park. Simone Mathieu, dat was een soort tuincentrum was dat vroeger. Hebben ze heel mooi gedaan. En sfeervol natuurlijk. Het hele publiek was op de hand van Stan Wawrinka, die hier natuurlijk Roland Garros gewonnen heeft in 2015. Australian Open gewonnen. In 2014 de US Open, een jaar later ook gewonnen. Drievoudig Grand Slam winnaar. Ja, Wawrinka is iemand die uit het tijdperk Nadal, Federer, Murray, Djokovic komt. En dus neemt de tenniswereld, zeker hier in Parijs, weer afscheid van toch wel een grootheid met een fantastische enkelhandige backhand. Dat was echt zijn handelsmerk. Liet hij nog eventjes zien op 30 gelijk bij 5-4 voor Jesper de Jong in die vierde set. Ja. Prachtig om dat te zien. Ja, maar win toch maar eventjes dan. Hè? Ja. En dat deed Jesper de Jong, vond ik heel erg goed.
3: Ja, en jij zei het al, Wawrinka natuurlijk een grote tennisser. Hij stopt nu ook op Roland Garros. En na afloop waren er mooie woorden voor hem.
6: Je suis trop impressionné par tout ce que t'as accompli. Enjoy the moment. Allez, papi. A bientôt. Ciao, ciao.
7: You did something amazing. Thanks that I had the pleasure to practice with you even when I was younger.
8: I think we grew up together, so have been a pleasure to share all those years with you.
9: A legendary career. There's so much to be proud of, and also, very happy to call you a friend.
3: Ja, dit geeft wel aan, Jan, hoe groot die speler is. Hè? We hoorden Federer, Sinner, Nadal, Djokovic, en dan gaat er weer iemand van die generatie.
1: Morgen, Jan, nog een Nederlander in actie. Tellen Griekspoor tegen Matteo Arnoldi. Ja. Is dat een wedstrijd die hij moet winnen?
2: Ja, kijk, als je dan weer naar die ranking gaat kijken, zeg je ja. Maar laten we niet vergeten dat Arnoldi 30ste heeft gestaan op de wereldranglijst. Het is een ervaren Italiaan. Maar dat is Griekspoor ook. Dus hij is het eigenlijk aan zijn stand verplicht.

0: al die 30ste heeft gestaan op de wereldranglijst. Het is een ervaren Italiaan. Maar dat is Griekspoor ook. Dus hij is het eigenlijk aan zijn stand verplicht om die wedstrijd te winnen. Maar het wordt weer warm. Het wordt een battle. Dat wordt gebruikt, Griekspoor graag. 11 uur al, op een wat kleinere baan, een knusse baan. Als het een wedstrijd wordt die om 4-5 sets gaat... Ja, misschien is Griekspoor dan wel kwetsbaar. Want Arnaldi, dat is echt wel een topfitte speler. Griekspoor zei ook van ja, fit genoeg. Hè, in een interview met mij, wat ik hier had in het weekend. Dus fit genoeg om 5 sets te spelen. Maar is het echt top fit? Dat moeten we gaan afwachten morgen. Want die fitheid kan wel eens de doorslag gaan geven. Dan, waar tennis ontlopen ze elkaar ook weer niet zoveel.
1: Dan hopen we dat hij het in 3 sets afmaakt. Dankjewel Jan en smeer je goed in morgen.
2: Vanavond waren in Utrecht de Eredivisie Awards. En de prijs voor beste speler ging naar PSV'er Ismaël Saibari. En dat terwijl Saibari naar eigen zeggen niet eens zijn beste seizoen speelde.
3: Nee, want ik heb vorig seizoen meer goals en assists gemaakt dan dit seizoen. Maar al bij al was dit ook een heel mooi seizoen. En elk seizoen is anders. Dus ik denk niet dat je kan vergelijken, zeg maar.
4: Ja. Hoe was dit seizoen dan in jouw woorden?
3: Het was goed. Ik had meer een leiderrol dan vorig seizoen. Alleen wat ik wel jammer vond, is dat de Champions League niet door zijn gegaan. En bij de beker zeker niet de finale hebben behaald. Maar al bij al denk ik dat we heel trots kunnen zijn op ons seizoen. Ik denk dat we veel records ook hebben verbroken. Dus ja, het is mooi. Ja.
4: Je hebt 6 jaar bij PSV gezeten, 3 keer kampioen geworden. Beste speler van de Eredivisie van dit jaar. Voelt het als de kroon op je PSV-tijdperk?
3: Het is wel de kers op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee. Ja.
4: En dan nog de zomer die te komen gaat... WK natuurlijk met Marokko. Wat zou het voor je betekenen om Marokko te vertegenwoordigen op een wereldkampioenschap?
3: Ja, dat denk ik de grootste trots die er is. Het is heel land vertegenwoordigd op de grootste podium. En dan hopelijk dat we het zo ver mogelijk maken.
4: Ja. Hier wordt er al links en rechts een beetje gesproken over een duel met Nederland. Hoe kijk jij daar nou? Je begint er ook bij te lachen.
3: Ja, heb ik al vaker gehoord. Daarom. Ja, ik zeg eerlijk, ik zou het graag willen.
4: Ja?
3: Ik heb al een woordenwisseling met Noah gehad. Dus, met Noah Lang. Dus.
4: Waar gaat het dan over, die woordenwisseling? Wat zeg je dan tegen
3: hem? Ja, dan grappen we gewoon. Waar gaan jullie afmaken? Of hij zegt, waar gaan jullie afmaken? Dus hij is zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd. Dus ik hoop dat het een mooie pot wordt. Dan.
4: Ja. Maar wat ligt er dan allemaal nog verder voor je in het verschiet in de zomer?
3: Na 2K lekker vakantie. Daar lekker van genieten.
4: Terug naar PSV, weer een seizoen in Eindhoven? Of hoe kijk je daar dan aan?
3: Ja, dat is een heel goede vraag, waar ik zelf eigenlijk ook geen antwoord op heb. Een beetje cliché, maar eerst WK. En dan lekker op vakantie en dan komt alles vanzelf wel.
2: En dan gaat hij vast weg. Mao Itamura, dat is trouwens de beste speelster geworden van de vrouwen hier in de divisie. Ze speelt voor Feyenoord.
1: Morgen zijn we er weer om 9 uur. Hier nu het oog met Pieter van der Wielen. Mooie avond.
5: Tot morgen.
6: NPO Radio 1.
7: Dokter Keldrenko.
8: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
9: Jij bent dokter, toch? Of
8: kom op.
7: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
9: Ja.
8: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
7: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
10: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
11: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd... is echt een grote ramp.
12: Avro Tros.
7: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
13: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur... een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
14: Op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf.

0: Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah en Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Dat staat in de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het was een dag vol kleine, rare nieuwsberichten vandaag. Een man in Delft klom dronken op de oude kerk en durfde niet meer naar beneden. Hij werd door de brandweer bevrijd. Een man in Bordeaux werd aangetroffen, klem in de deksel van een kledingcontainer. Slechts zijn blote benen staken nog naar buiten. Ook hij werd door de brandweer bevrijd. In München belandde een man, ook dronken, in het dierenverblijf tussen de driftige bisons. Kon er niet meer uit, werd door de politie bevrijd. Hij zei later dat hij zijn schoen zocht. Nou ja, al met al was het vandaag ook een klein beetje bevrijdingsdag. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin het vandaag zal gaan over onderhandelen en over macht. De olieprijzen daalden flink toen het bericht naar buiten kwam dat er een akkoord op handen zou zijn tussen Iran en de VS. Of dat optimisme nou helemaal terecht was, horen we zo meteen van Peyman Jafari, historicus en Iranier te Washington. Wie kan er namens de EU onderhandelen met Poetin over Oekraïne? Over die vraag gaat het in Brussel en straks ook in Het Oog. Een serie in Het Oog vanavond over de toekomst van de VN, die is allerminst in beton gegoten. Vanavond praten we met Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Donald Trump moet morgen een medisch routineonderzoek ondergaan. Een formaliteit, maar stof voor speculatie. Hans Klis, die schreef een boek, Help, de president is gek geworden. En hij speculeert straks mee. En we gaan het ook hebben over een nieuwe kampioen. U kende Joep en Erben Wennemars al, maar vandaag haalde de volgende telg uit die sportieve familie Niels Wennemars een belangrijke sportieve overwinning. Een Britse kaasrace, de heuvel afracen met een kaas in je handen. We gaan hem zo meteen feliciteren. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 25 mei.
3: Ja, daar gesprek met de assistenten van dokter Danhoff.
2: Dit soort telefoontjes krijgen huisartsen steeds minder.
4: Dus hij is erg vermoeid en hij wil alleen maar slapen.
2: Ze voelen zich door zorgverzekeraars gedwongen om zorg-apps te gebruiken die niet altijd even goed werken.
5: Ik ervaar dat wel als druk. Als wij het niet gebruiken, krijgen we dat geld niet.
2: Daardoor lopen ze soms duizenden euro's mis.
6: Ja, dan zet je de huisarts eigenlijk met de rug tegen de muur. Dat is niet correct, want je wil natuurlijk dat er innovatie is in de huisartspraktijk.
2: De apps zijn nodig om de druk op huisartsen te verlichten, zegt de minister.
7: Ik geloof er echt in dat digitale ondersteuning daarbij heel goed kan helpen. Daarom geven we er ook zoveel geld aan uit. En dit is een van de manieren waarop we dat doen.
2: Rechtbanktekenaar Petra Urban keek met verbazing naar haar eigen werk.
8: Deze tekening is anders.
2: Om tot de conclusie te komen.
8: Hé, dit is wel mijn tekening.
2: De tekening was bewerkt met AI en gebruikt door de PVV Noord-Brabant.
8: Ja, dat is voor eigen gewin. En daar wordt dan in één keer mijn naam aan gehangen.
2: Deze expert heeft er geen goed woord voor over.
9: Het is echt gewoon onwenselijk in een maatschappij dat je als uitgangspunt gaat tornen aan de werkelijkheid met AI voor politieke doeleinden.
2: De tekenaar hoopt dat het bij deze ene keer blijft.
8: Blijf af van zowel mijn werk als van alle andere tekenaars trouwens, maar bah.
2: Het was op deze tweede Pinksterdag in het hele land genieten van het weer.
10: Oh, zeker weten. Het mag voor mij een poosje zo blijven.
2: In Tilburg kwam dat goed uit, want daar stond de hele binnenstad op zijn kop.
11: We staan hier al best wel lang en een lekker sfeertje, dus het komt goed.
12: Ik ben er helemaal klaar voor!
2: Daar werd in de hitte gevierd dat Willem II volgend jaar weer in de eredivisie speelt.
13: Ik zou zeggen, drink lekker, maar ik wilde jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
2: Gratis water als compensatie, zullen we maar zeggen. Het was kortom een bijzondere middag voor de spelers.
14: Ongelooflijk, het is echt genieten.
2: Maar ook bijzonder voor de fans.
15: Ja, we zijn weer terug, we hebben thuis zo op de Eredivisie. Kom op, kans geven!
2: Wie het te warm vond voor een feestje kon afkoelen op het strand.
16: Ja, heerlijk toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat.
2: Wie het, en dan is zo'n extra vrije dag natuurlijk mooi meegenomen.
17: Meteen, het moment dat je hier binnenloopt, het gevoel dat het vakantie is.
2: De strandwacht waarschuwde wel voor het water.
12: Het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
2: Al waren sommigen een stuk positiever.
18: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10 bloedheet, zou ik het een 7 geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Christian begint.
19: Huishoudens vragen massaal een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan, schrijft de Telegraaf. Mensen worden nerveus omdat in een groot deel van de provincie Utrecht vanaf 1 juli nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst.
2: In het hele land is nu een stormloop ontstaan. Stedin meldt 4 keer zoveel aanvragen als normaal en ook Enexis ziet een sterke toename. Niet omdat mensen nu een zwaardere aansluiting nodig hebben, maar omdat ze mogelijk in de toekomst een warmtepomp of laadpaal willen hebben.
19: Een adviseur spreekt van een nieuwe vorm van hamsteren. Mensen claimen alvast netruimte die ze misschien helemaal niet nodig hebben, omdat de meeste bestaande aansluitingen groot genoeg zijn.
2: Kinderrechters grijpen soms minder hard in bij gezinnen met problemen, omdat er te weinig jeugdbeschermers zijn om de maatregelen uit te voeren. Dat concludeert Trouw na bestudering van gepubliceerde vonnissen.
19: In zeker 16 recente zaken woog het personeelstekort mee bij de beslissing van de rechter om af te zien van een ondertoezichtstelling. Zonder vaste jeugdbeschermer is gedwongen jeugdzorg inhoudsloos en doelloos, zo staat in een van de vonnissen.
2: Een kinderrechter erkent in de krant dat het personeelstekort complexe afwegingen nog complexer maakt, maar dat het nooit de enige factor is. En het gaat meestal om grensgevallen waarin een ondertoezichtstelling niet de enige optie is.
19: In het Nederlands Dagblad een commentaar over de encycliek van de paus, waarin hij wijst op de gevaren van AI. Die waarschuwing komt geen dag te vroeg, oordeelt de krant. Want de nieuwe technologie bedreigt wat mensen tot mensen maakt, goed van kwaad onderscheiden en daarnaar handelen.
2: Het is duidelijk dat de Amerikaanse AI-bedrijven zich alleen door geld laten leiden en dat de Amerikaanse regering geen morele grenzen stelt. Het is terecht dat Paus Leo een kompas biedt, schrijft de krant, en daarbij ook gebruikers oproept zich af te vragen hoe ze AI verantwoord inzetten.
19: Het Parool sprak met een 29-jarige Amsterdammer die bezig is alle landen van de wereld te bezoeken. Steve Duin heet hij. Van de 195 landen heeft hij er al 106 afgevinkt. Binnenkort reist hij liftend van China naar Zuidelijk Afrika en dan via Zuid-Amerika, Antarctica en Oceanië terug naar China.
2: Duin zat al in oorlogsgebieden en lunchte met de Taliban tot ongerustheid van zijn moeder. Westelijk Afrika vond hij verschrikkelijk vanwege de corruptie. En in Zuid-Afrika belandde hij met malaria in het ziekenhuis. De aardigste en meest gastvrije mensen trof hij in het Midden-Oosten.
19: Als vrouw moet je zulke reizen niet in je eentje doen. Maar met zijn 2,4 meter is Duin niet snel bang. Zijn nieuwe reis gaat zeker een jaar duren. Maar dan moet ik niet in een Iraanse cel belanden of verliefd worden, zegt hij. Want dan kan het wel eens langer worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Een klassieker, Shaking All Over, dit keer in een nieuw jasje van Island Jewel. Het hele weekend hing het een beetje boven de markt. Er zou een akkoord kunnen komen tussen Iran en de VS. De benzineprijzen gingen al een beetje omlaag. Het weekend is bijna voorbij, maar er is nog steeds geen teken van een akkoord. Peyman Jafari is historicus, Iran-kenner en hij woont in de Verenigde Staten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de laatste stand van zaken? Komt er een akkoord of was het toch een beetje valse hoop?
1: Ja, zoals de afgelopen weken al een paar keer gebeurd is, lijken beide partijen bijna een akkoord te bereiken en vervolgens nemen ze gas terug. Dat zagen we dus ook afgelopen weekend gebeuren. Ik denk wel dat we nu heel dichtbij akkoord is een groot woord, een memorandum zijn gekomen, waarbij afgesproken zou worden dat de vijandigheden beëindigd worden, de aanvallen over en weer, en dat Iran de straat van Hormuz gaat openen en dat de VS de blokkade opheft. En daarmee de belangrijkste vraag natuurlijk, het nucleaire programma van Iran, vooruit wordt geschoven om binnen de komende 2 maanden daarover dan te praten.
0: Wat is dan nu het grote obstakel? Wat is het heikele punt waar ze het niet over eens worden?
1: Nou kijk, het heikele punt was altijd natuurlijk het nucleaire programma, waarbij de VS zeiden dat Iran zijn nucleaire programma volledig moet ontmantelen, dus alle installaties. En dat Iran 440 kilogram verrijkt uranium tot 60% in Iran heeft, en dat dat naar de VS moest getransporteerd worden. Dat is nog steeds een heikel punt. Alleen is het zo dat er een ander heikel punt is bijgekomen door de oorlog zelf, dat Iran natuurlijk de straat van Hormuz heeft dichtgegooid. En daarmee zijn we eigenlijk dus terug bij af. Want voor de oorlog begon ging het over het nucleaire programma. Nu gaat het over de straat van Hormuz. En dat vervolgens het weer over het nucleaire programma moet gaan. Sorry als iedereen hier duizelig van wordt. Dit is dus het probleem wat Trump ook voor zichzelf gecreëerd heeft.
0: Want Iran heeft nu toch een machtsmiddel wat ze waarschijnlijk niet heel graag loslaten. Ik bedoel, je hebt hem een beetje met de rug tegen de muur. Daar hou je graag aan vast.
1: Ja, precies. Kijk, ze hebben gevoeld dat de VS natuurlijk die oorlog met een enorme macht is ingegaan. Hè? Ook samen met Israël. Heel veel doelen hebben geraakt. Veel leiders hebben gedood. Iran heeft die militaire macht niet. En ook de economische macht niet om een blokkade aan de VS op te leggen. Het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is die straat van Hormuz dichtgooien, waarmee de olieprijs natuurlijk omhoog gaat. En dat begint Trump natuurlijk aan het thuisfront enorm te voelen. De benzineprijs hier aan de pomp, als ik ga tanken, is dat $4.50. Dat was vroeger net onder de $3.
0: Voor een gallon, maanden geleden. Niet voor een liter, maar voor een gallon.
1: Ja. Precies, voor een gallon. Dus, en de verkiezingen komen aan in november. En we hebben WK over 2 weken ongeveer. Dus dat zet allemaal druk in de VS. Dat is een machtsmiddel die Iran dus kan gebruiken. De economische druk op Trump om te gaan onderhandelen.
0: Het zijn vreemde onderhandelingen. Normaal wordt dat in stilte door diplomaten gedaan. En nu krijg je meteen een vrij forse afvaardiging. Kushner en Witkoff zelf zijn de onderhandelaars. Wat vind je van dat proces? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het is echt een heel gek proces. En ik denk dat het ook heeft bijgedragen aan het niet tot stand komen van een akkoord. Want dit is een heel ingewikkeld dossier. Het gaat over het nucleaire programma, waarbij de details juist heel belangrijk worden. En ook op technisch niveau spelen. Hè. We hebben het over 60% verrijkt uranium. Over generaties van installaties die uranium verrijken. Hoe modern ze kunnen zijn. Hoeveel ze daarvan mogen hebben. Om je maar een idee te geven, het vorige akkoord dat met Iran bereikt werd onder president Obama, daar deden ze 2 jaar over. Daar werd dan alles dichtgespijkerd, dat er controles op Iran kwamen. Ja, Trump pakt dit aan als een vastgoedbezitter. Hij stuurt gewoon zijn schoonzoon en beste vriend die binnen 1 avond in Pakistan een akkoord moeten sluiten. Ja, het is amateuristisch.
0: Zijn zij daartoe in staat? Hebben zij die kennis en vaardigheden om dat goed te doen?
1: Nee. Nee. Daar heb je eigenlijk diplomaten voor nodig die op dit dossier jarenlang gewerkt hebben. En dat heeft Trump veel buitenspel gezet. Veel van dat soort mensen. Dat draagt dus niet bij aan het heropbouwen van vertrouwen. Want ook aan de Iraanse kant is er ook veel wantrouwen richting de VS. Want de afgelopen twee keren dat er onderhandeld werd, ja, toen zijn de VS met Israël gaan bombarderen natuurlijk. Dus de Iraniërs denken, ja, wat garandeert dat wij nu opnieuw niet gebombardeerd gaan worden te midden van onderhandelingen?
0: Dan intussen komen al die berichten naar buiten, vooral vanuit de Verenigde Staten, van we zijn er bijna en er komt een akkoord en het wordt een prachtig akkoord. Welke functie dient dat, dat naar buiten brengen?
1: Ja, twee dingen. Ik denk dat door die economische druk natuurlijk Trump heel erg bezig is om de oliemarkten gerust te stellen. Je ziet dus altijd dat net voor het weekend twittert hij en komt hij met berichten dat het bijna allemaal gelukt is. En in het weekend zelf zien we de conflicten oplopen. Dat is precies de dynamiek van afgelopen dagen. Tweede is het zijn stijl. Hij wil op deze manier druk zetten op de Iraniërs. De wereld aan zijn kant krijgen van kijk, er is bijna een akkoord. De Iraniërs zijn ermee akkoord gegaan. Daarmee wordt de druk op Iran opgevoerd. Maar vervolgens blijkt het helemaal niet zo te zijn. De berichten uit Iran zijn, ja, maar dat hebben we helemaal niet gezegd. En dus deze onderhandelingen nonchalant bijna, op sociale media en via de tv-zenders. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Wat is de rol van Israël nog? Het lijkt wel alsof er iets meer ruimte tussen Amerika en Israël aan het ontstaan is. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat klopt wel. Afgelopen weken heeft eigenlijk Trump Netanyahu op afstand gezet om met Iran te kunnen onderhandelen. Omdat Netanyahu natuurlijk eigenlijk geen onderhandelingen wil. Wat Netanyahu wil is precies hetzelfde wat er nu met Gaza akkoord gebeurd is. Dat er in eerste instantie is van wapenstilstand, maar stap 2, dat nooit genomen wordt. En dat creëert een grijs gebied waarbij Israël zelf kan besluiten op welk moment zij Iran, Libanon, Gaza kunnen gaan aanvallen. Dus het is in Netanyahu's belang om dat niet te doen. Je zag het ook afgelopen weekend, toen de berichten kwamen dat er een akkoord nabij is. Ja, is Netanyahu enorm druk gaan zetten om eigenlijk dit akkoord te saboteren. En je ziet ook de bondgenoten van Israël, congresleden die als haviken bekend staan, dat die ageren tegen dat akkoord.
0: Het blijft nog even onduidelijk als ik je zo samenvat. Peyman Jafari vanuit Washington, dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Intussen in de EU in Brussel komt de zoektocht op gang naar een bemiddelaar die namens Europa kan onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne. We hebben het er al wel eens eerder over gehad in dit programma. Ardy Stemmerding, onze EU-correspondent in Brussel. Goedenavond.
3: Goedenavond, Pieter.
0: Hebben ze al iemand in zicht?
3: Nou, ze hebben wel verschillende personen op het oog inmiddels. Ik moet er wel bij zeggen, voor als jij hoopt dat ik vanavond al precies vertel wie het wordt, moet ik misschien maar gelijk beginnen met een disclaimer.
0: Okay,
3: dat zit er nog niet in. Sorry daarvoor.
0: Zou wel erg mooi zijn.
3: Ja, wie weet waar we nog komen. Maar ik kan zo wel namen noemen, want die discussie die begint wel echt op stoom te komen. En je ziet gewoon dat iedereen merkt dat Trump zijn handen vol heeft aan Iran. De Oekraïense president Zelensky die pleit er nu ook openlijk voor dat de EU met een onderhandelaar komt. Dus het is allemaal wel de reden dat het aanwijzen van zo'n bemiddelaar-onderhandelaar ook hoog op de agenda staat bij een belangrijke bijeenkomst deze week van de ministers van Buitenlandse Zaken als zij elkaar zien in Cyprus.
0: Wat voor iemand moet je dan aan denken? Wat was het profiel? Een oud-staatsman, een diplomaat, een Ruslandkenner? Waar zoeken ze naar?
3: Al die dingen zitten erin. Al die profielen komen voorbij. Overigens ook is er nog steeds wel irritatie van mensen die zeggen, joh, je moet het nog helemaal niet hebben over het poppetje. Ga nou alsjeblieft eerst gewoon eens een keer kijken wat zijn onze rode lijnen. En als je het nu al heel erg gaat hebben over zo'n profiel, dan leg je gelijk weer alle verschillen bloot die er nu toch al zijn bij de Europese Unie. Dus als we de namen langs gaan lopen, dan zal je wel merken, de ene zegt dit, de ander zegt dat. Dus anderen zeggen ook wel jij niet te veel nu over speculeren, want we spelen alleen maar Poetin in de kaart als je weer ziet dat wij onderling verdeeld zijn.
0: Nou, ik hoorde de naam Merkel vallen, maar toen werd er ook weer gezegd van ja, Merkel die heeft een moeizame verhouding met Poetin, ze kennen elkaar, maar ja, zij is soms ook een beetje door hem geïntimideerd geweest in het verleden.
3: Klopt. Merkel is een van de opvallende namen. Kijk, een andere bondskanselier werd ik ook genoemd, hè, Gerhard Schröder. Maar dat was de kandidaat van Poetin. Nou, die is door iedereen hier wel afgeschoten. Maar Merkel is toch wel een hele opvallende. Kent Poetin goed, spreekt Russisch, heeft de tijd, zou je denken. En ik was er afgelopen week bij toen ze in Straatsburg was. Ze kreeg een eremedaille voor haar verdiensten. En er was een beetje de hoop onder EU-volgers dat ze misschien wel iets zou zeggen over of ze dat eventueel zelf zou willen. Maar iedereen die daarop hoopte kwam toch van koude kermis thuis. Want eigenlijk vlak voor die prijsuitreiking al zei ze, ik vind het zelf een slecht idee dat jullie mij vragen. Want zij zegt, iemand die dit doet moet echte macht hebben. Moet een huidige regeringsleider zijn. Want Poetin luistert alleen naar mensen met macht. En ze zei, ja, toen ik in mijn tijd onderhandelde met hem, heb ik ook niet iemand anders gevraagd. Heb ik het gewoon zelf gedaan. Dus ja, erbij opgeteld die kritiek die jij ook al noemde. Is het toch maar de twijfel of zij nou de ideale kandidaat is.
0: Maar als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk een groter probleem dat niet iemand namens de hele EU kan onderhandelen, omdat de hele EU het niet met elkaar eens is. Dus dat het al heel moeilijk is om één EU-geluid aan die onderhandelingstafel te brengen.
3: Precies, dus je zal het ook onderling eerst eens moeten zijn over wat wil je precies. Hè? Waar liggen onze rode lijnen? Zijn we bereid eventueel dat Oekraïne grondgebied opgeeft? Wat gaan we doen met herstelbetalingen? Weet je, al dat soort dingen zou je het onderling ook over eens moeten zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet even gek dat als je met 27 zit, dat je eerst ook even een discussie wil voeren over wat is nou onze kandidaat. Hè? Dat ze het nu niet eens zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze het uiteindelijk niet eens zijn.
0: Dan zei je huidige premiers, regeringsleiders. Wie moet je dan aan denken?
3: Nou, een van de mensen die dan genoemd wordt is Alexander Stubb. Dat is de premier van Finland, hè, op dit moment. Die kent Rusland goed, heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Trump. Dus op zich niet zo'n hele gekke gedachte dat ze hem vragen. Heeft zelf ook wel laten doorschemeren dat hij eventueel beschikbaar zou zijn. Eventueel dan, misschien ook wel handig als je het niet eens bent, in groepsverband met andere regeringsleiders. Dus het zou op zich zomaar kunnen. Tegelijkertijd kan je bij hem wel weer afvragen dan of een Fin voor Rusland weer acceptabel is. Want Finland zit natuurlijk sinds kort tot grote irritatie van Rusland bij de NAVO. Gaf na die inval van Rusland in Oekraïne zijn neutrale positie op. Dus ja, daar zijn toch ook wel wat twijfels over. En er waren daarom, dat was ook wel opvallend, in de Financial Times ook diplomaten die vonden dat je beter niemand kon kiezen uit Oost-Europa, maar bijvoorbeeld liever iemand uit een neutraal land als Nederland of Portugal.
0: Wie zou er uit Nederland schoof? Die heeft niet
3: nou,
0: zoveel.
3: Ja, ik heb niet gehoord. Ja, nou ja, ik heb niet gehoord dat hij een nieuwe baan heeft, maar dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk. Ik denk die andere oud-premier, die heeft op dit moment volgens mij zijn handen wel druk bij de NAVO. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Nederland ook niet helemaal neutraal is. Nederland heeft natuurlijk ook een geschiedenis met Rusland door MH17. Dus ja, als je rondvraagt, het lijkt er niet op dat er een Nederlander al in de coulissen klaar staat om dit te gaan doen.
0: Mario Draghi dan?
3: Dat is een man die veel genoemd wordt. Staat bij sommige mensen zelfs bovenaan het lijstje. Oud-premier van Italië, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Schreef voor de EU niet al te lang geleden nog dat belangrijke rapport over het verbeteren van de concurrentiekracht. Dus niet gek dat je daar dan aan denkt. En ik zie hem zelf altijd een beetje als dat hij voor de EU is wat Johan Remkes is voor Nederland. Als het echt ingewikkeld is, komt zijn naam altijd weer bovendrijven. Zou ook nog eens een keer een voordeel zijn dat hij steun heeft vanuit de hele EU. Zowel in het noorden als in het zuiden zien ze hem wel zitten. En afgelopen week is het ook wel door andere media voorgelegd aan zijn woordvoerder. Zou Draghi het eventueel willen? Maar toen bleef het stil. Geen reactie van zijn woordvoerder nog.
0: Hoe gaat dat verder? Wanneer wordt dat proces enigszins duidelijk?
3: Nou, deze week nog niet. Dat is een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Een soort heidag, maar dan wel met hele belangrijke onderwerpen op de agenda en natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om het hier met elkaar over te hebben. Dus wat de verwachting is dat ze het er nu informeel over hebben. En dat het dan zou kunnen dat het formeel, dus dat het dan serieus wordt op de eerstvolgende top van de regeringsleiders. Die is over een paar weken al, dat is de laatste EU-top in principe voor de zomer. Gewoon weer hier in Brussel al. En ik durfde zelf nog geen fles champagne op te zetten, dat vertelde ik je al. Maar ik deel wel de analyse van een EU-diplomaat die ik erover sprak. En die zei, het is toch uiteindelijk ook onvermijdelijk dat ook de grootste lidstaten van de EU hieraan mee gaan doen. Dus zeker niet alleen Finland. En ja, daarbij is het dan vervolgens ook wel heel moeilijk voorspelbaar dat een Franse president als Macron zou zeggen, laat maar lopen, ik laat dit wel aan iemand anders over.
0: Het is helder, Ardy Stemerding. Dankjewel, onze EU-correspondent in Brussel, over wie er moet gaan onderhandelen over Rusland en Oekraïne namens de EU, als het zover komt.

0: Ja, dit weekend overleed de man achter de iconische saxofoonsolos van Pink Floyd, Dick Perry. Werd 83 jaar oud en dit was natuurlijk Pink Floyd met het nummer Money. Ja, we gaan het hebben over de VN. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft al gedreigd of gewaarschuwd voor een dreigend faillissement. Dat zou deze zomer al kunnen gebeuren. Intussen vragen critici af of het diplomatieke vermogen van de VN niet ook al lang bankroet is. En daarom in het oog dit Pinksterweekend een serie over het functioneren van de VN. Vanavond met de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Zij zet zich in met de commissie voor het publieke debat over de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. En zij volgt het dus allemaal op de voet. Goedenavond, Anna.
1: Goedenavond.
0: Ja, het gaat niet heel lekker met de VN. De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit 60 internationale organisaties, waaronder 31 van de Verenigde Naties. Ja, dat ziet er niet goed uit als ik het zo bekijk.
1: Nee, en de Verenigde Staten zijn natuurlijk zo'n ontzettend belangrijk land. Een militaire en economische grootmacht. Maar ook een hele belangrijke donor van de Verenigde Naties. Verantwoordelijk voor zo'n kwart van het budget. En natuurlijk een van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. En daarmee zeer bepalend voor de koers van de VN. Dus heel belangrijk om goed te kijken naar de veranderende rol van de Verenigde Staten in de wereld. Maar zeker ook binnen de Verenigde Naties.
0: Gaat het er de hele dag over? Wat merkt u in uw werk hiervan?
1: Nou, de verhouding van de VS tot de VN die is wel vaker moeizaam geweest. Denk bijvoorbeeld aan het jaar 2003, toen de VS Irak binnenviel zonder een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat heb je eigenlijk nodig als je binnen de perken van het internationaal recht wilt blijven. De VN-VR, de Veiligheidsraad, vond op dat moment niet dat er reden was voor het gebruiken van geweld. De VS zelf vond dat wel en dat kwam ze op behoorlijk wat kritiek te staan. Maar er is toch ook nu wel wat anders aan de hand. De regering van Donald Trump kijkt heel anders naar internationale samenwerking. Heel anders naar multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties. Het liefst doet deze regering 1-op-1 zaken met landen. En niet binnen dit soort internationale clubs. En daarbij heeft de regering Trump laten merken dat ze de Verenigde Naties maar woke vinden, dat ze de beleidsterreinen waar aandacht voor is, denk aan klimaat, denk aan mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, ja, daar hebben ze eigenlijk maar weinig mee op. En het liefst zou de VS daarom zien dat de Verenigde Naties, zoals ze dat zelf ook zeggen, back to basics gaan. En back to basics is eigenlijk een beetje codetaal voor wat de VS ziet als de kern van het werk van de Verenigde Naties, het werken aan vrede en veiligheid. En alsjeblieft niet al die andere zaken. Daar zit de huidige regering toch echt ideologisch ook anders in de wedstrijd. Vinden ze de VN veel te liberaal en veel te progressief op geworden. Dus de regering Trump die probeert In de tweede termijn van deze president om flink te hervormen binnen de Verenigde Naties.
0: Wat wil hij dan wel? Want je beperkt tot de kerntaken. Wat blijft er dan over voor de VN? Hoe ziet dat eruit, werken aan vrede en veiligheid?
1: Ja, dat is dus echt een VN die veel kleiner is en die heel veel zaken ook laat gaan. Vandaar ook de terugtrekking van de VS uit een groot aantal VN-organisaties. Vandaar ook het feit dat de contributie niet betaald wordt, dat de vrijwillige bijdrage naar beneden is gegaan of niet betaald wordt. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Mike Waltz, maar zeker ook Jeffrey Bardoz, dat is de speciale ambassadeur bij de VN, die gaat over management en hervorming. Ja, die proberen dus ook van binnenuit daar verandering in te brengen. Maar het gaat niet alleen maar over het proces van binnenuit. De VS is ook op zoek naar alternatieven. De Board of Peace van Trump, waar we eerder dit jaar van hoorden, die in eerste instantie opgericht zou zijn om stabiliteit te brengen in Gaza. Maar die, zoals de president zelf zegt, eigenlijk misschien op termijn wel een alternatief zou kunnen worden voor de Verenigde Naties. Ja, dat is een platform, een nieuwe club van landen waarvan de VS zegt, eigenlijk zit daar voor ons veel meer muziek in. We gaan het ook gewoon op onze eigen manier aanpakken met die partners en landen waarbij wij ons prettig voelen. Dus dat zijn zo de verandertrajecten.
0: Wat is dan in praktijk het verschil tussen zo'n Board of Peace en de VN?
1: Nou ja, je kunt er mild naar kijken, hè, en dan kun je stellen dat de besluitvorming binnen de Verenigde Naties, met name in de VN-veiligheidsraad, al jarenlang heel moeizaam is. En dat heeft alles te maken met de relatie tussen de VS en Rusland, zeker sinds de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne, maar ook de VS en China en de rivaliteit tussen die twee. En die maakt eigenlijk dat die VN-veiligheidsraad niet meer de consensus kan bereiken die nodig is om door te pakken en om beslissingen te nemen. Want elk permanent lid van de Veiligheidsraad, en dat zijn er 5, heeft een veto. Dus daar zit de boel eigenlijk al jaren vast. Het is niet gek dat je dan gaat kijken naar manieren om stappen te maken, progressie te boeken. En dat je dat dan doet met een kleine coalitie van bereidwilligen is helemaal niet zo gek. Dat zien we vaak ontstaan als internationale organisaties in zwaar weer verkeren, bureaucratisch zijn, langzaam zijn. Dan krijg je dit soort kleine clubjes erbij. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Wat we natuurlijk wel zien bij deze Board of Peace is dat de uiteindelijke besluiter, de Verenigde Staten is, dat de president zelf is. Die heeft eigenlijk alle touwtjes in handen.
0: Maar dan is het probleem natuurlijk, dat wordt effectiever en het gebeurt ook wel eens. Maar voor een klein landje als Nederland bijvoorbeeld, is een internationale organisatie juist nuttig. Want anders zijn het grote landen die voortaan de dienst uitmaken. Voor ons kleine landen zou het gunstig zijn als de VN wel nog een nieuw leven kreeg. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat wij als kleiner land baat hebben bij universele regels en afspraken die voor iedereen gelden. Want anders dan geldt het recht van de grootste en de sterkste. En ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Maar goed, het is lastig, want de organisatie functioneert al langer moeizaam. En dan kun je soms door in kleiner verband samen te werken nog wel iets lostrekken. Mits natuurlijk die verankering in de grotere groep van landen. Die bijna 200 landen die lid zijn van de VN. Nou, het is een van de weinige plekken. Het is de enige plek in de wereld waar we nog met zoveel landen tegelijk kunnen praten. Zolang je die verankering maar houdt. Maar die VN, die moet hervormen. Daar is iedereen het wel over eens. Niet zozeer over de koers van de VS, maar wel dat die organisatie eigenlijk niet meer recht doet aan de manier waarop de machtsverhoudingen in de wereld verdeeld zijn en georganiseerd zijn.
0: Betekent dat wij moeten hopen dat de middelgrote landen het opnemen voor de kleintjes?
1: Nou, je hebt mensen zoals de leider van Canada, meneer Carney, die zegt eigenlijk moeten die middelgrote landen ervoor zorgen dat die regels blijven bestaan, dat die afspraken blijven bestaan. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om landen zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, landen die al langer vragen om meer invloed, om meer stem, om die ook een plek aan tafel te gaan geven binnen de VN. En dat is een hele lastige opdracht, omdat juist die VN-veiligheidsraad met die 5 permanente leden, waarvan de Verenigde Staten er 1 is. Die leden hebben natuurlijk heel erg baat bij het behouden van de status quo. Die willen hun machtspositie niet opgeven. Dus er is wel degelijk sprake van enerzijds een wil om te veranderen en een manier om die club toekomstbestendig te maken. En anderzijds een structuur die zichzelf zodanig heeft vastgezet dat die lastig in beweging te krijgen is.
0: Kortom, het wordt toch spannend. Dank Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie over de toekomst van de VN. Dankjewel. Morgen staat de jaarlijkse medische controle van de Amerikaanse president op de agenda. Zelf noemt hij zich de sharpest president in US history. Maar komt de 80-jarige Donald Trump nog wel door de APK? Hier in de studio journalist Hans Klis, voormalig Amerika-correspondent, en heeft een boek geschreven, Help, de president is gek geworden. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Wat is dat eigenlijk, zo'n het is een soort officieel moment, de presidentiële gezondheidscheck. Wat houdt dat in?
2: Nou, het is een jaarlijkse traditie onder presidenten dat ze zich laten checken bij het Walter Reed Medical Hospital in Maryland. En dat is eigenlijk, ja, traditie, echt een. Het is, ze gaan erheen, ze krijgen een APK, ze lopen eigenlijk alles van top tot teen. En ook cognitief. Kijk eens even naar of alles nog onder de...
0: Maar wat doen ze gewoon wat de dokter doet? Even een hamertje op de knie en bloeddruk meten en even in de pupillen kijken?
2: Nee, het is wel... Het is de president en die heeft de beste zorg van het land.
0: Oké. Okay.
2: Dus het is van een darmonderzoek tot een CT-scan, tot hartfilmpjes. Gewoon echt alles doorlichten, kijken of er geen zwellingen zijn bij lymfeklieren of zo. Echt kijken of alles okay is bij zo'n president.
0: In dit geval heeft het ook een andere smaak. Het is niet voor hemzelf alleen een gezondheidscheck, maar ook vanuit het land van ja... Kan hij het eigenlijk nog wel? Er wordt veel over gespeculeerd.
2: Ja, eigenlijk wordt natuurlijk al sinds dat Donald Trump in het oog van de Amerikaanse kiezer wordt er over zijn gezondheid gespeculeerd. Maar de afgelopen jaar verschijnt hij heel vaak met blauwe plekken op zijn handen. Slaapt hij heel veel tijdens vergaderingen. Vandaag nog heb ik een filmpje gezien waar hij een beetje weg lijkt te dutten.
0: Vielen de ogen weer dicht?
2: Ja. En
0: gezwollen voeten heeft hij ook wel.
2: Gezwollen voeten heeft hij. En daar wordt dus heel erg over gespeculeerd van wat is er aan de hand met deze man die straks als oudste president het ambt gaat verlaten in 2029. En ja, weet je, dus de ogen zijn daarop gericht. Dit is ook een man die natuurlijk zijn campagne in 2024 heeft gevoerd als ik ben de gezondste, ik ben beter dan Sleepy Joe Biden, hè, die er niks van kan en die niet uit zijn woorden kwam. Dus het is voor hem, voor zijn imago, heel belangrijk dat hij hier natuurlijk goed uitkomt. Dat ze zeggen dat hij helemaal fit to serve is.
0: Ja, laten we het nog even over Joe Biden hebben. Tijdens die laatste campagne, voordat hij zich terugtrok, was hij het grote geheim van de campagneleiding. De campagneleiding had als opdracht zorg dat mensen zo min mogelijk onze kandidaat zien. Want dan zien ze dat hij in een slechte conditie is.
2: Ja, dat hij niet uit zijn woorden komt, dat hij gaat staren, dat ze in zijn mond
0: mensen die meer herkent, dat hij vergeetachtig was.
2: Precies, precies.
0: Hij herkende George Clooney niet meer. Nou, is de enige op aarde die George Clooney niet herkent.
2: Dan is er iets mis met je, dan lijkt ja. wel, hè? Ja, en je ziet dus wel dat Donald Trump is het tegenovergestelde. Je ziet hem de hele tijd, hij is energiek en hij is, weet je, hij is, oogt heel viriel, maar... Als je kijkt naar zijn dagelijkse agenda, hij heeft wel heel weinig eigenlijk wat hij doet op zo'n dag. En heel veel dingen in de middag, net zoals Joe Biden eigenlijk. Dus hij wordt ook een dagje ouder, en dat zie je wel.
0: Zie je ook tekenen van cognitieve achteruitgang?
2: Dat is heel lastig, dat kun je niet, want ik ben geen psycholoog, ik ben geen arts. Maar er zijn wetenschappers, zijn psychologen, en die zien wel zeker... aanwijzingen voor cognitief verval. Er wordt gesproken over dyslexie, er wordt gesproken over ADHD, er wordt gesproken over misschien wel depressie of oppositioneel disorder, dat hij altijd tegen mensen ingaat.
0: Maar zijn woordenschat was geturfd, dat was al lager dan van de gemiddelde Amerikaan, maar dat is kleiner geworden.
2: Ja, maar dat gebeurt ook bij mensen die ouder
0: sowieso
2: worden. Dus het is heel lastig, maar hij is zo'n markante figuur eigenlijk, dat dit eigenlijk al sinds dat hij het politieke podium is betreden, dat het daarover wordt gespeculeerd. En zijn naaste medewerkers in zijn eerste termijn, daar lopen heel veel mensen eigenlijk weg met het idee van, ja, die man, daar gaat niet goed mee. Zelfs zijn eigen stafchef, John Kelly, die kocht op een gegeven moment een boek van een stel psychiaters en psychologen die schreven over het gevaar van Donald Trump, omdat hij cognitief niet okay was. En die noemde dat eigenlijk wel een goede handleiding om met Donald Trump om te gaan. Dus dat spreekt misschien wel voor zich eigenlijk.
0: Dan komen we bij het onderwerp van jouw boek.
2: Mm-hmm.
0: Er zit wel heel veel macht in de handen van één iemand.
2: Klopt.
0: En ja, die kan mentaal achteruit gaan, of die kan gek worden, of er hangt gewoon heel veel af van die gezondheid.
2: Ja, dat komt omdat een gezonde president zorgt voor een gezond land. Als op een gegeven moment als het misgaat met zo'n president, zijn moordaanslag, hij valt van de trap af of zo, dan zie je al meteen de beurs een beetje naar beneden gaan. Er is nationale veiligheid, gevaren zijn er opeens, die risico's, hè, dat een land opeens een rivaal iets gaat doen, omdat de aandacht ergens anders is, wordt groter. En zo'n president is eigenlijk... De president is ook eigenlijk een performer. Het is, die het uiterlijk vertoon. Hij is niet alleen maar een ambtenaar, zoals Rob Jetten. Hij is ook een consoler-in-chief. Als er een ramp plaatsvindt, gaat hij praten met het Amerikaanse volk. Dus inherent is het ook een rol die heel erg theatraal is. En dan moet je goed voor de dag komen.
0: Dan moet je uit je woorden komen. En door de campagne tegen Joe Biden is gezondheid een belangrijk thema geworden. Dat kan zich nu tegen de 80-jarige Trump keren. Wat ben je in de geschiedenis van Amerika tegengekomen? Dat... Is er wel eens iemand bijvoorbeeld afgezet omdat hij echt gek werd of achteruit ging?
2: Nee, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit?
2: Nee, Amerika heeft sinds 1967 in de grondwet de 25th Amendment, het 25e amendement. En dat gaat over wat moeten we doen als de president niet meer zijn functie kan uitvoeren. En dat is eigenlijk bedoeld om een duidelijke chain of command van wie heeft de macht in welke situatie, om dat duidelijk te maken. Maar het is nog nooit voorgekomen dat dat is ingezet, want dan moet bijvoorbeeld het kabinet van die president moet daarmee instemmen. Die president moet daar uiteindelijk ook mee instemmen. Die kan ook zeggen, daar ben ik niet mee eens, ik blijf gewoon zitten. Dus het is een heel complex en eigenlijk onmogelijke taak om iemand via dat amendement af te zetten of in ieder geval even het ziekenhuis in te krijgen. En je ziet dus eigenlijk in de afgelopen decennia misschien eigenlijk de allereerste president verborg een ernstige ziekte. George Washington, die had influenza. Dat wist niemand in die tijd. Maar hij was dood en doodziek. Abraham Lincoln was doodziek in 1863. Hij had pokken en niet koepokken, zoals zijn medewerkers zeiden. Franklin Delano Roosevelt, die had aan het einde van zijn aan de rit in 1944... toen hij zijn vierde presidentscampagne aankondigde, kon hij niet eens uit zijn woorden komen.
0: En hij zat in een rolstoel, wat publiek geheim niet bekend was.
2: Maar wel een geheim was. Niemand mocht dat laten zien in de pers. Er is een president geweest, Woodrow Wilson, die in 1919 een ongelooflijk zware beroerte heeft gehad. En zijn vrouw nam het gewoon eigenlijk een beetje van hem over. En die verborg dat samen met de lijfarts.
0: Welke rol speelt de dokter? Bijvoorbeeld morgen als de dokter ernaar kijkt en denkt, begint wel aardig in de pijp te branden. die zal dat toch niet naar buiten brengen, denk ik.
2: Nou, artsen hebben in Amerika ethisch, maar ook wettelijk, zijn ze verplicht om de waarheid te spreken. Maar het mooie van zo'n jaarlijks bezoek aan Walter Reed is dat het Witte Huis uiteindelijk mag zeggen wat er in het persbericht komt. Gaat toch over privégegevens. Maar uiteindelijk bepaalt het Witte Huis wat er daarin terechtkomt. Dus waarschijnlijk zal het gewoon eindigen met hetzelfde eigenlijk zinnetje wat in wat de afgelopen decennia in zo'n persbericht komt. He is fit to serve.
0: Fitter dan ooit. Fitter hebben we ze nooit gehad. Zoiets. Dit wordt wel zijn laatste termijn. Dat laat hij langzaamaan zelf ook wel doorschemeren. Dat hij dat erkent.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk wel af en toe nog over dat derde termijn. Hè, wat hij sowieso verdient omdat er gestolen verkiezing was in 2020. Maar dat is vooral een manier natuurlijk om ervoor te zorgen dat hij niet wordt gezien als een lame duck. Een president die aan het einde eigenlijk van de rit zit. Hè, de laatste 2 jaar van zijn presidentschap. En ik denk ook dat hij dit medische onderzoek gaat gebruiken om te zeggen, kijk eens, ik ben heel fit, het gaat goed met mij. Want in politiek is perceptie alles. Op het moment dat hij ongezond overkomt, machteloos lijkt, dan staan zijn opvolgers al gewoon klaar. En dan gaat niemand meer naar hem luisteren.
0: Dus we weten eigenlijk wel wat er uit deze presidentiële APK gaat komen morgen. Hans Klis, dankjewel. Schrijver van het boek Help, de president is gek geworden.
3: Het is 5:12.
0: We zijn als land natuurlijk bekend met de topsportprestaties van Erben en Joep Wennemars. Maar de familie Wennemars heeft er sinds vandaag een nieuwe kampioen bij. Niels Wennemars, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En allereerst gefeliciteerd. Het was een opmerkelijke tak van sport en een spannende wedstrijd. We gaan heel even luisteren naar dit moment. Commentaar van de BBC.
5: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Ja, je werd eerste bij de iconische kaasrolrace van Gloucestershire. Wat is het? Wat is

0: kaasrolrace van Gloucestershire. Wat is het? Wat is de kaasrol?
1: Ja, het is een hele oude traditie. Er gaan hier zelfs geruchten dat het al 600 jaar bestaat. En het is eigenlijk de traditie. Er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
0: Maar ik zag ook mensen in kippenpakken en iemand was als konijn vermomd.
1: Ja,
0: klopt. Het was een bond gezelschap.
1: Het is de laatste tijd een beetje in de social media wereld ontploft. Dus er zijn nu heel veel creatieve mensen die er ook aan meedoen. Die hebben allemaal challenges bedacht om te winnen, manieren en noem maar op. En daarom ook de rare kostuumen nu tegenwoordig. Maar er zijn ook echt wel wat hele fanatieke lui, zoals ik.
0: Jij ook. Wat was je tactiek? Heb je getraind?
1: Ik heb de dag van tevoren getraind. Ik heb me eventjes afgerend. Maar mijn tactiek, ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg. Je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start. Maar ik denk, als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Dus op het eind heb ik hem gepakt.
0: Ja, maar je stamt ook uit de familie van topsporters met geweldige carrières. Dus ja, dat legt ook druk, zo'n achternaam, toch?
1: Nee, totaal niet. Ik heb een andere interesse in sport dan mijn broer en mijn vader. Ik hou van de extreemsporten. En dit was gewoon, ik schaamde me er bijna voor dat er nog nooit een Nederlander die kaas heeft gewonnen. Want volgens mij zijn wij gewoon het land van de kaas.
0: Welke kaas was het eigenlijk? Want ik herkende hem niet of zo. Wat is het voor kaas?
1: Ik heb het 100 keer gehoord vandaag, maar daar gaat het me eigenlijk niet om.
0: Het ging niet om de kaas.
1: Goed, het gaat wel om de kaas natuurlijk. Maar welke kaas dat precies is, dat weet ik niet precies.
0: Nee, ga je hem opeten, de kaas?
1: Hij is geweldig, hij is echt geweldig. Ja? Ik heb er een stukje van gehad. Ja, dat is precies zoals ik hem lekker vind. Ja.
0: Het was een fantastisch schouwspel en een mooie prestatie, Niels Wennemars. Nogmaals gefeliciteerd en ik wens je heel veel succes met je overwinning en de kaas. En dit was Het Oog. Morgen dan zit hier Wilfried de Jong en ik wens u voor nu nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Was je blijven schrijven?
3: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
4: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
5: Of bioloog.
6: Dokter.
4: Kapper.
6: Of misschien acteur.
7: Of radiomaker.
3: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
8: Zou we bevriend zijn met ons, denk je?
9: Dat weet ik misschien wel.
3: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo?

0: Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamico.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: NPO Radio 1.
4: Middernacht, het begin van dinsdag 26 mei. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen, daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
6: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er komen nogal wat aliassen voor in de film van mijn gast van vannacht. Penoso Hugo, Haring Ari, Hans Paparazzi, Pistolen Paaltje, Parijse Leen, Joep de Fluiter, Zwarte Joop. Mijn gast filmde een wereld waarin het hebben van een bijnaam normaal was. Misschien wel het meest normale. Naast mij zit Roy Dames. Mijn gast is regisseur van documentaires die niemand zijn ontgaan. De Meiden van de Keilenweg bijvoorbeeld, Foute Vrienden, Van God Los en het persoonlijke en ontroerende Mijn Geniale Broer Harry. En nu draait Het Hart van Amsterdam in de bioscopen. In 1984 begon mijn gast samen met Arnold Jan Scheer te filmen op de Wallen. Meer dan 40 jaar later leveren ze een documentaire af die laat zien hoe harddrugs en zware misdaad de Rosse buurt en de mensen daar onomkeerbaar hebben veranderd. Mensen dus als Haring Ari, Pistolen Paaltje, Parijse Leen en Zwarte Joop. Een prachtig tijdsbeeld is het, vanzelfsprekend. Maar wie deze film kijkt, denkt daarnaast Roy de Scherpkijker. Empathische dames of geduldige Roy. Het zouden goede bijnamen zijn voor mijn gast van vannacht. Roy Dames is geboren in Heemskerk in 1953. Welkom.
7: Dank je.
6: Heb jij een bijnaam?
7: Nou, toen ik Foute Vrienden draaide, ik geloof Roy de Filmer of zo, zoiets.
6: Dat is een heel makkelijk, hè?
7: Ja, was ook heel makkelijk. En ja, voor de verder is niet. Ik heb het nooit gehoord, tenminste. Veel mensen zeggen Roy, net zoals mijn vader. Vond ik heel vervelend, maar...
6: Ja, waarom vond je dat vervelend?
7: Ja, ik heet Roy. Ik zei het wel eens tegen hem van... pap, ik heet Roy. Geen Roy. Roy noemen.
6: Je hebt mezelf zo genoemd.
7: Wat zei je?
6: Hij had jou zelf zo genoemd.
7: Ja. Ja. Ja. Maar er was nog één dingetje wat hij verkeerd deed. Op mijn paspoort staat Theodorus Bernardus, dus mijn doopname. En het had moeten zijn Theodorus Bernardus Roy Dames. En dat was dus een fout. Ik onderteken met R Dames in mijn paspoort. En dan krijg ik wel eens problemen, want dan zeggen ze... ja, maar je heet Theodorus Bernardus Dames. Dus voor sommige mensen ben ik dan Theodorus. Ik was in Portugal Theodorus.
6: Nou, heb je toch een bijnaam?
7: Ja, ja, zegt dat wel.
6: Deze film begint, nou ja, zoals de meeste goede avonturen... met een advertentie in een huis-aan-huisblad.
7: Ja, ik weet het niet meer. Het kan ook het Parool zijn. En volgens mij reageerde een vriend van mij toen ik... Ik heb tropische landbouw gedaan, maar dat was helemaal niks voor me. Ik dacht de wereld te verbeteren. Nou, dat
6: is altijd goed.
7: Ja, precies, maar het liep helemaal mis, want het lag veel complexer dan ik aanvankelijk dacht. En toen in Brazilië bedacht ik was daar weggeschopt. Ik was aangenomen als een rozenkweker. Nou, ik wist er gewoon niks vanaf. En dus ik werd er uiteindelijk uitgeschopt. En binnen een minuut had ik besloten om... ik word filmer. Want als klein kind was ik al bezig met filmen. En met fotografie. Dus ik dacht, ik ga filmer worden. En zo ben ik teruggegaan. En toen ben ik naar de Vrije Academie gegaan in Den Haag. Daar gaf Frans Zwartjes les, een experimenteel filmer. Nou, daar ben ik 2 of 3 keer geweest. En, want ik wilde filmen vooral. Ik heb wel het eerste filmpje daar gemaakt. Ik had al veel langer natuurlijk films gemaakt. In India en zo. En Super 8 camera, dubbel 8. Ik ben op dubbel 8 begonnen. Daar moet je heel oud voor zijn. Maar goed. Een van de jongens die met mij meeging naar Den Haag... die had volgens mij die advertentie gelezen. En die zei tegen mij...
6: Wat stond erin?
7: Mensen gevraagd voor buurtfilm. Dat stond erin. Over de Nieuwmarkt en de Wallen. Door Hans Hofman. Was een paparazzi.
6: Hans Paparazzi.
7: Hans Paparazzi. Het was een wezenloze paparazzi. Hij was kind aan huis op de Wallen. Kende alle mensen daar. Dus, maar goed, wij hebben erop gereageerd.
6: Maar waarom zet hij zo'n advertentie? Hij kan ook denken, ik ga het zelf maken.
7: Dat kon hij niet. En hij was veel te veel bezig met foto's maken. En ja, het was er de man niet voor. Hij kon wel trouwens best goed interviewen. Maar goed, hij had Arnold Jan Scheer ervoor gevraagd. Die had toen Showroom gemaakt. Of was er nog steeds aan bezig. En die werkte bij Nieuwe Revue. Dus dat was eigenlijk de enigste met wat ervaring. We hadden allemaal op de geluidsman trouwens na. Marcel de Hoogt. Die was aankomend geluidsman of geluidsmanet. Ik weet het niet. Maar die was behoorlijk professioneel. En ik vond het fantastisch, want ja, weet je, een grote camera kregen we te leen.
6: Net echt.
7: Net echt, ja, precies, net echt. En
6: wat wist jij van de Wallen voordat je daar begon?
7: Niks, helemaal niks. Maar je moet je voorstellen, ik had al behoorlijk wat meegemaakt. In India zat ik in een Mlaatse kamp. Tropisch landbouwkundige. Ik deed bijna niks. Ik was bezig met foto's nemen en filmen. Super 8 filmen. Ik heb er film over gemaakt. En ja, ik wist niks van de professionele of beetje professionele manier van filmen. Ik vond het alleen fantastisch. Er was een interviewer, een grote camera. Robert-Jan deed de camera, die ook weinig wist. En zo zijn we begonnen. En 2 maanden lang. En ik was veel gewend gewoon ellende te zien. Weet je, ik was in de slums in India, was ik geweest, half jaar. En ik had mijn broer verloren. Nou, dat was ook vreselijk allemaal, dus ik had al wat gezien. En ik stond er niet van te kijken. van al die mensen, die criminelen, wat dan ook. Ik stond er gewoon niet van te kijken.
6: Er was geen ervaring, maar was er wel een plan?
7: Nee, er was geen plan. Nee, ik weet, ik deed research, onderzoek dus.
6: Ja, maar waarnaar als je...
7: Ja, nee, prostituees, de vrouwen van plezier die achter het raam stonden. De pooiers, mooie manes, Zwarte Lola heb ik opgezocht in de Routestraat. Die zat in een verpleeghuis. En ja, de mensen die haalden er ook. Bijvoorbeeld Frits van de Wereld, die zei, ah, je moet naar die gaan en je moet naar die gaan. En dus het rolde, het ontwikkelde zich. En ja, na 2 maanden was het geld op. Ik had 1000 gulden bijvoorbeeld geregeld van een bank daar, een lokale bank. En we kregen van kroegen wat geld en zo ging het. Maar op een gegeven moment, na 2 maanden, moesten we de camera terugbrengen. En was het afgelopen. En zaten we dus met 100 uur materiaal, weet ik het. Zoveel materiaal hadden we geschoten.
6: Wat ook best wel bijzonder is, want ze zijn... en waren op de Wallen niet per se gek op camera's.
7: Nee, maar wij waren, denk ik, door Hans Hofman, die was gewoon kind in huis daar. En Arnold ook, want die was via de Nieuwe Revue was hij bokser of vechter geworden bij de Oyama. Dat was de beveiligingsclub van Casarosso. Dus die begonnen ook die mensen te kennen. Chris Dolman en al die figuren. En ja, dus die was ook min of meer bekend in de buurt. Dus we hadden Hans Hofman en Arnold. En ze zagen ons niet als bedreigend. We waren gewoon beginnende jongens, zonder capsones. En ze vonden het leuk.
6: Dat is heel fijn. Dan word je niet van die Wallen afgeschopt met je camera.
7: Ja.
6: Dat is nog iets anders dan dat die mensen jou hun verhaal toevertrouwen.
7: Dat deden ze allemaal. We waren, ik wil niet zeggen kind aan huis, maar het was gewoon vertrouwd. Weet je, je moet je voorstellen, 2 maanden lang begonnen we de dag met koffie drinken in het koffiehuis van Frits van de Wereld.
6: Misschien moeten we voor de luisteraars even uitleggen, wie is dat?
7: Frits van de Wereld was een man oorspronkelijk van het Blauwe Dorp in Amsterdam-Noord. Was naar de Wallen gekomen. Armoe was er. Grote armoe. Honger zelfs. Binnen het gezin, Adriaanse. Zijn bijnaam was Van de Wereld. Zijn café, hij had een café toen, De Wereld.
6: Zo simpel vandaar, kan het zijn, ja. Zo,
7: het is meestal heel simpel. De stotteraar, hè, als jij stottert, verzin het maar. Ja. En, maar goed, hij was de eerste die hash importeerde op grote schaal. De eerste van Nederland. Hij is op zijn klompen, zoals Henk de Vries van de Bulldog, naar Libanon vertrokken. Partij hash gekocht. En in een boot, via de Lammy of met de Lammy, naar Nederland. En daar is die boot gebombardeerd of een kogel voor de boeg, zoals Frits zegt. Toen hebben ze de afsluiters, de bemanning, hebben de afsluiters opengemaakt. En toen zonk dat ding, dat schip. En, maar hij was een bekende smokkelaar van boter. Hij was een rassmokkelaar. Echt een zeer professionele smokkelaar. Nou, dat was Frits van de Wereld. En hij had... In de tijd dat wij hem filmden, had hij Matahari gokken. Deed hij zelf ook. Ik weet niet hoe erg of hij zwaar verslaafd was, maar goed.
6: Stelde je dat soort vragen? Van hey, hoe zit het met het gokken?
7: Ja, kijk, Arnold vroeg, interviewde. Maar je kon hem alles vragen. Alles. Ik werd later een soort vriend van hem. Na die opnames ging ik wel eens langs. Was ik dronken? Ik was toch een beetje bang. Ik keek met ontzag naar die mensen. Weet je, ik vond ze, wauw, Frits van de Wereld. Henk de Vries ook. Had ik ook ontzag voor. Heel raar. Maar goed, ik had er ontzag voor. En we konden alles vragen. Alles. Herinner ik me. Maar ja, we zouden het natuurlijk nu anders doen. Weet je, zo flauwer, je hebt meer ervaring. Maar toen, ja, dat zei je allemaal. En de grote vraag toen was niet, zat hij in de kook? Dat was toen de vraag niet. Weet je, kook was er nog niet eens. Ja,
6: had je vragen of wilde je gewoon meer een portret van iemand maken?
7: Ja, dat laatste. We waren natuurlijk Arnold en ik werd later... Ik had nog geen visie. Ik was 30 jaar, ik had gewoon nog geen visie. Ik had ook niet wat camera betreft, nog niks betreft. Dat kwam later. Maar ik voelde wel, ik ga de human interest kant op. Niet de feitenkant, zoals Peter R. de Vries. Wat heb je allemaal gedaan, hoe het allemaal zit. En dat is ook steeds mijn richting geworden.
6: Dus weet meer je? Hoe het zo gekomen is.
7: Hoe het zo gekomen is, waarom je doet, hoe iemand is, hoe je denkt. En het leuke daarvan is dat je op die manier veel meer te weten komt. Maar ik ben nooit objectief in films. Ik kies onwillekeurig voor iemand. Ik krijg sympathie. Want ik ben jaren soms met mensen bezig. Dus ik krijg een sympathie voor iemand. En door die band die je hoe dan ook met elkaar krijgt, vertellen ze dingen. Soms voor de camera, soms staat die camera uit. En dan kan je dat natuurlijk niet op de buis brengen. Dus ik weet vaak meer dan de film zegt. Maar het gaat me niet om de feiten of ze nou, want het is altijd hetzelfde. Het is seks. Onroerend goed. Dat kwam later bij. Toen ook al. Want Frits had heel veel pandjes. Ook dus hoerentent of achter het raam. De dames zaten achter het raam. En gokken. En later kwam er hash bij. De import van hash op grote schaal. En dat verkocht hij aan bijvoorbeeld, zit ook in die film, aan Henk de Vries. Besefte ik ook allemaal niet. Theo Moir. En Blonde Greet, de moeder van Theo Moir. Theo Moir staat bekend als de Godmother. Kennen we, nou ja, sommige mensen kennen die naam. En later kwam de dominee. Dat werd een collega van Thea Moir, Bruinsma dus. Dat was de partner van Theo Moir en de snor. Ik weet nog steeds niet wie hij is, maar dat gaan we ontdekken. De snor. En dat breidde zich uit. En hij deed zaken, dat wist ik, met Frits van de Wereld. Daar werkte hij mee samen, want Frits importeerde. En hun verspreidden het.
6: En dus zo... er zit in je film, want het gaat absoluut over drugs en criminaliteit.
7: Ja.
6: Maar het begint eigenlijk met herinneringen.
7: Ja, absoluut.
6: Naar een tijd die we nou ja, best wel romantiseren.
7: Ja.
6: Maar je ziet aan de gezichten van de mensen ook, vroeger was het beter.
7: Ja, dat zeg ik ook wel eens. Zeggen ze, oude lul. Of denk ik zelf van, ben je een oude lul aan het worden? Kijk, zonder te zeggen van, die tijd was beter of vandaag is beter. Ik vond het gezelliger. Het was gezellig. Iedereen praatte. Kijk, alles verandert. Een andere Amsterdam, andere wallen. Alles verandert. De ene kant is dat het gezelliger was. Dat was het.
6: Weet ja, maar zij praat ook over een tijd, nou ja, van daarvoor weer, van laten we zeggen de jaren 60.
7: Ja.
6: Daar schetsen ze een gemoedelijkheid waarvan je ook kan denken, ja, ik weet, uiteindelijk blijft het ook gewoon sekswerk.
7: Absoluut. Maar ja, als je naar die bijvoorbeeld de gezusters Fokkens kijkt. Je moet je voorstellen, ze zaten achter het raam. Ze kozen er zelf voor, hè? Dat zeggen ze. Ik ben weinig mensen, vrouwen tegengekomen uit die tijd. Dan heb ik het over Zwarte Lola, Prijsseleen. Nou, al die vrouwen die ik toen gesproken heb, die deden het echt allemaal voor hunzelf. Maar vooral, ze werden op een manier ook gedwongen. Ze zaten thuis, hadden kinderen. Kwamen vaak van de wallen of direct erbuiten. Ze konden niet zomaar werk krijgen. De man zat in de kroeg. Echt. Die zat zijn eigen vol te laaien met bier. En die kinderen moesten te eten hebben en naar school en dit en dat. Dus ze moesten geld hebben.
6: Ja, dus hoeveel vrije keus heb je?
7: Ja, precies. Net wat je zegt. Hoeveel vrije keus heb je? Ze moesten wat. En vaak was het, als je uit die buurt kwam, was er geen werk voor jou. Zelfs werden mensen uit die buurt, als ze buiten de buurt, buiten de wallen naar school gingen, dat vertelt Henk de Vries, werden ze gepest, werden ze weggepest.
6: Het was
7: jij
6: een
7: bent
6: schande.
7: Tuig, ja, en, jij bent tuig ja. En ga eens en dit en dat. En ze konden ook geen werk krijgen buiten de buurt. Dus ze waren op zichzelf en elkaar aangewezen. Nou, zo is het. Dus ze moesten wel van een kant.
6: En daarmee werd het ook een plek met eigen wetten en regels.
7: Absoluut. En waren ze de tijd voor. Kijk naar de Bulldog. Kijk naar Henk de Vries. Hij is eigenlijk begonnen met de verkoop van hash en marihuana in zijn Bulldogs. En ik weet nog dat die, nou ja, die eerste tent, die ken ik. Daar kwamen wij natuurlijk. Had allemaal foto's van de pano's aan de muur hangen. En ze zijn gewend te vechten, maar ook elkaar te helpen. Dat is eigenlijk voor hun de kernwaarde. De kernbetekenis van Penose, dat is zichzelf natuurlijk ontzettend je best doen om het te redden, op wat voor manier dan ook. En als het moet, via dingen die niet mogen. Ja, tuurlijk. Weet je, want ze werden toch uitgekotst. Ze werden uitgekotst.
6: En dan niet vervolgens hun eigen regels uitgekotst worden.
7: Ja, precies. Wat bedoel je? Wacht even hoor.
6: Nou ja, als je toch al uitgekost wordt, dan ga ik zelf wel bepalen wat ik doe.
7: En precies, precies. En de gemeente, voor de gemeente was het een soort, laat ze maar aan de gang, we bemoeien ons er niet mee.
6: Ja, denk je?
7: Ja, dat denk ik.
6: Waarom denk je dat?
7: Ja, dat denk ik. Dat denk ik, ja. Ik heb natuurlijk één kant van de zaak gehoord, dat is waar, moet ik toegeven. Weet je, maar ik denk het wel. Hoe kon anders die puinhoop op de Zeedijk ontstaan?
6: Nou, misschien omdat zo'n stad daar nog nooit eerder mee te maken heeft gehad.
7: Ik heb ook dat boek Warmoestraat, Bureau Warmoestraat gelezen. Dus van de politie af, van de kant van de politie. Nou, weet je, als ze het echt wilde doen wat ze hebben gedaan, hè?
6: Ja, maar het was wel de eerste keer dat er in Nederland zo'n enorme verslavingsgolf was.
7: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, het was giga, hoor.
6: Om daar meteen adequaat op te reageren is misschien ook een beetje.
7: Maar het heeft echt lang geduurd. Het heeft echt lang geduurd. Toen wij gingen filmen in 84 was het al zo. Was het echt al behoorlijke tijd zo.
6: Hoe was het om dat te filmen?
7: Makkelijk. Geen probleem. Nou ja, geen probleem. Ik moet eerlijk zeggen wat ik me herinner. We waren bang om. We zaten natuurlijk met een grote camera, een geluidsman. Echt een crew in die zin. En we moesten letten op onze spullen. Dat moest natuurlijk. Maar ik denk dat we beschermd werden door de penose. Door Frits van de Wereld. Die zei: blijf van die jongens af. Die had gezegd, blijf van die jongens af, anders heb je een probleem. En Henk de Vries ook, denk ik. Dus in die zin hadden we niks te vrezen.
6: Nee, los van het vrezen. Je zegt net al, ik had al best wel wat gezien van de wereld.
7: Ja.
6: Het was wel verdrietig.
7: Wauw. Als je dat. Er zit een opname in van een zeedijk, regenachtig. Alle panden dichtgespijkerd. Je werd er niet vrolijk van. Het was echt heel triest. Allemaal verslaafden. Dealers. Echt. Weet je. Het was gewoon. Ik vergeleek het altijd met de Kalverstraat. Het was helemaal vol met verslaafden. Vooral dat stuk, dat tweede stuk. Naar het Centraal Station toe. Het was helemaal vol. Vooral het laatste stuk. En ja, dat was waanzinnig. Ja. Had ik ook nog nooit gezien. Weet je, dus.
6: En die Frits van de Wereld waar je het over hebt, die dus zelf in de hashhandel zat, die had een zoon die zwaar verslaafd was.
7: Ja, Reinie.
6: Kon je daar met hem over praten?
7: Het was een pijnpunt. Een heel groot pijnpunt. Want wat hij zei in de film klopte natuurlijk niet. Ik heb hem met harde hand van de doop afgehouden. En nee, hij was er toen zwaar aan toen hij hem filmde. Dus dat wilde hij niet zeggen. Daar schaamde hij zich voor. Van de andere kant hoorde ik van iemand. Het was een keiharde man, Frits van de Wereld. En dat zag ik niet zo. Hij was keihard. Is natuurlijk de andere kant. Anders kan je het ook niet zo ver redden, hè, zoals hij deed. En dat is een andere kant. Want het is niet allemaal fantastisch natuurlijk. Hè. Er zijn ook andere kanten van iemand.
6: Maar keihard in de zin van over lijken gaan?
7: Misschien wel, ja. Ik weet niet of dat gebeurd is. Maar het zou best kunnen. Dat weet ik dus niet. We willen heel graag een serie maken, hè?
6: Snap ik.
7: Want ik ben alweer zoveel tegengekomen in die paar dagen.
6: Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit na 40 jaar weer uit de kast haalt...
7: Ja, tuurlijk.
6: Dat je, nou ja, weer ontzettend veel vragen hebt.
7: Weet je, dat niet alleen. Maar in die 40 jaar, hè, dat Arnold en ik draaiden... Ik maakte ondertussen films en... Nou, dat ging op een gegeven moment door. En af en toe draaiden we, belde Arnold op of ik belde hem op. En ik zei die en die, of Arnold zei die en die. Laten we gaan draaien. En dan gingen we weer draaien. En dan werd ik zo enthousiast weer. En van, we moeten producent zoeken en dit en dat en zus en zo. En
6: kan je uitleggen waar dat enthousiasme uit bestond?
7: Met die mensen. Gewoon die mensen die ik tegenkwam. Ik dacht, jezus, wat een verhalen. En we kwamen heel langzaam verder, natuurlijk. Ik kwam ook heel langzaam verder in die wereld. En... ik heb natuurlijk een beetje als probleem... nou ja, dat is mijn hele leven zo geweest... dat ik altijd goeie in de mensen zie. Dus niet ja, het criminele. Als ze crimineel zijn, vind ik het vervelend. Echt, dan denk ik, oh jezus.
6: Jammer.
7: Wat zei je?
6: Jammer.
7: Ja, ik heb heel veel... maar ik doe het wel, want het moet uitgezonden worden. Net zoals wat dingen zei, hè? Hoe heet die? Bart van het Hout... bijna aan het eind van de film...
6: De misdaadjournalist.
7: De misdaadjournalist over de mogelijke aanstichters... van de brand van Casa Rossa. En ik kende die man natuurlijk ook. Hè? Je weet wie ik bedoel.
6: Ja, maar de luisteraar niet, dus je zal het even
7: Jan Dieke. Nou, Jan Dieke en zijn collega. Nou,
6: misschien moeten we eerst nog even, er was een brand. Misschien moeten we
7: er
6: daar
7: was beginnen. Een brand in Casa Rossa. Ik zeg soms Casa Rossa, Casa Rossa... En de politie, na onderzoek, zei... Het was een enorme brand. 22 mensen verbrand, dood. En gigantische ramp. Dat werd aangestoken door Jozef Lang. Een Joodse man. Die verliefd was op een kassière. Maar die kassière wees dat af. En als een soort wraak ging hij met jerrycans vol benzine, brandstof... ging hij naar binnen met een pistool en goot alles in dat hele pand... stak het aan, alles in de fik. Twee mannen, twee ex-beveiligers... die dus bij Casa Rossa, Rosso werkten... die waren hun eigen tent begonnen, 2 jaar daarvoor. Een eigen goktent, officieel. Gefinancierd door de Amerikaanse maffia. Dat waren contacten met de Amerikaanse maffia. Familie Cellini. Echt de hoogste top van de Amerikaanse maffia. Absolute top. En hij begon die tent. Maar Joop, Zwarte Joop, de baas van Casa Rossa, was ontzettend kwaad op hun. Hij keek ze na. Waanzinnig kwaad, omdat ze een concurrent waren geworden. En hun werkte altijd als beveiligers bij Casa Rossa. Dus verschillende mensen dachten dat hun twee de opdracht hadden gegeven aan die Jozef Lang om die hele tent in de fik te steken. Het is nooit echt bewezen.
6: Ja, maar het duwde jou opeens wel een beetje in de rol van de misdaadjournalist.
7: Ja, heb je gelijk in. En Bas, die zei dat tegen ons. Je weet misschien die strandscène waarin we Bas interviewden. Arnold deed het, ik filmde. Nou, we hadden dat gefilmd. Arnold stond helemaal sprakeloos te kijken. Van, nou, dat kan niet en dit en dat. Ik heb dat gefilmd en sprakeloos was. Beste opnames... weet heel veel mensen natuurlijk, is als iedereen denkt dat de opnames afgelopen is, moet je blijven draaien. Dat is een bekende tip natuurlijk. Maar goed, wordt het beste gezegd. Krijg de waarheid. Maar goed, opnames klaar, wij naar huis. Ik ben mijn apparatuur sjouwen, de duinen of terug naar de auto. En dan, nee, dat kunnen we absoluut niet uitzenden, want dat kunnen we niet maken naar Jan Dieke en dit en dat. Ik zeg, Arnold, dit moeten we uitzenden. Absoluut, dit kunnen we niet even wegvegen. Nou, dat is een hele toestand geworden. En uiteindelijk, Jan Dieke is ondertussen overleden, een tijdje geleden. En nou ja, op deze manier is het in de montage gekomen natuurlijk. Maar het hoe en wat en precies, getuigen, verzin het allemaal maar.
8: Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden?
7: Ja, natuurlijk!
8: Het drijft
7: maar
8: echt...
7: ook, ja, natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Maar ik ben natuurlijk ook bang, een beetje. Ja, Jan Dieke is overleden. Ik ken Jan Dieke, we hebben hem 2 keer geïnterviewd. Arnold kent hem iets beter. Ik ken hem natuurlijk niet. Zoals bijvoorbeeld Chris Dolman, die hoofdbeveiliger en een vechtsporter was. Kampioen. Wereldkampioen, geloof ik. Of geloof ik, weet ik zeker. Maar Chris Dolman kent hem goed. Ik ken hem niet zo. Natuurlijk ben ik heel nieuwsgierig. Ik ben super nieuwsgierig hoe het precies zat. De grootste moord van Nederland, geloof ik. 22 mensen dood. Ja, was waanzinnig. Ik zou graag die hele geschiedenis willen oprakelen. Maar zo weet ik natuurlijk in die hele film nog veel meer. Ik zou je vertellen, Femke, vanmiddag was ik klusje aan het doen bij mijn vriendin. Een man tegenover me, die tegenover ons woont. Ik vergeet gezichten, soms vervelend, die spreekt me aan. Hij zegt, jij hebt toch die film gemaakt, Hart van Amsterdam? Je had de laatste jaren gewerkt voor Zwarte Joop. Joop de Vries. Baas van de Casa Rosso. Hij vertelt zo. Ja, ik heb allerlei verhalen. Ik denk, Jezus Christus. Wat een verhalen. Die wil ik interviewen. Dus ik vroeg het dan en ik zeg, eventueel kan ik je interviewen? Ja, nee, geen probleem. Nee, natuurlijk. Weet je, er is nog zoveel uit die tijd. Wil je niet weten. Dus ja, ik ben super gemotiveerd om dat heel erg in kaart te brengen. En
8: wat je net vertelde over de human interest kant, speelt dat daar dan ook nog een rol in?
7: Ja, ja. Ik vind het ontzettend jammer als ik bijvoorbeeld kijk, mijn mensen in mijn films die ik maak. Ja, dat weet je, Foute Vrienden, 30 jaar nu. Ik ben 4 jaar, de 4 laatste jaren van Jantje van Amsterdam, hè. Jantje, ben ik bij geweest als een soort mantelzorger. Ik wil niet zeggen, ik weet alles van Jantje, of ik heb alle, tot het laatste dan toe. Dat vind ik het mooiste, vind ik het beste. Maar dan kan je iemand genuanceerd of dan is het veel duidelijker waarom hij iets doet. Hoe beter je iemand kent. En dus ik vind interviews, korte interviews, zoals eigenlijk in het Hart van Amsterdam, hè, dat zijn, ja, ben je een dag met iemand bezig of een halve dag, zoiets. En misschien maximaal 2 keer, misschien wel 3 keer, Henk de Vries. Maar ik zou ze het liefst gewoon tot het einde willen draaien en daar een film van maken, wat ik altijd doe, in feite. Of zoveel mogelijk doe. En in die zin is het Hart van Amsterdam niet echt mijn film. Want ik had ze natuurlijk, maar ja, daar heb je geen geld voor en dat kan allemaal niet. Maar ik wil wel zoveel mogelijk weten. Dus human interest, je moet weten hoe iemand is, dit en dat, hoe iemand daartoe komt. Maar ik wil wel weten wat hij eigenlijk gedaan heeft. En dat leer je, dat ga je weten na verloop van je... Oh, ik mag hem niet aanraken.
8: Hij kan het hebben.
7: Ja. Dus ik wil wel weten hoe de feiten liggen, het liefst. Niet dat ik ze in de film doe, maar ik moet het wel weten.
8: Voor jezelf?
7: Ja.
8: Bij mij zit Roy Dames en Roy is regisseur van documentaires die iedereen wel kent. De Meiden van de Keile Weg bijvoorbeeld, Foute Vrienden, Van Godlos en Mijn Geniale Broer Harry. En nu draait het hart van Amsterdam in de bioscopen. In 1984 begon hij samen met Arnold Janssen te filmen op de Wallen. En meer dan 40 jaar later leveren ze een documentaire af die laat zien hoe harddrugs en zware misdaad de Rosse buurt en de mensen daar onomkeerbaar hebben veranderd. Ja, en je vertelde net al even, je had al heel wat van de wereld gezien. Je was bijvoorbeeld in India geweest. Maar voordat we in India terechtkomen, moeten we beginnen in Beverwijk. Daar ben jij opgegroeid.
7: Ja, Heemskerk geboren, bij de nonnen. Had je vroeger, hè, die werkte in de ziekenhuizen. Ja, en in Beverwijk opgegroeid. Mijn vader was bollekweker. Grote bollenkweker in Beverwijk. Veel jongens van mijn leeftijd die werkten bij hem. Bollenpellen, rooien. Dus mijn jeugd heb ik in de vakanties doorgebracht op zijn bedrijf. Was een familiebedrijf. Was ik heel graag. Ja. Ik werkte toen, ja, was ik heel graag. Ik kon mezelf zijn. En ik werkte heel graag tussen de jongens. De arbeiders zou je noemen. Hè? Jongens die er werkten. De mensen die er werkten. Vond ik ontzettend gezellig. Leuk.
8: Waren er dan ook plekken waar je niet jezelf kon zijn?
7: Ja, ja. Op school had ik het best moeilijk na de lagere school. De lagere school was prima. En de HBS, ik moest naar de HBS. Er was een HBS in Beverwijk.
8: Doorleren zou je?
7: Ja, mijn moeder die pushte me. Harry, ja, dat was mijn broer, mijn oudere broer, 1,5 jaar ouder. Die was heel netjes. Liep in pak, deed alles wat mijn moeder zei. Was een soort perfecte jongen.
8: Dus jij moest ook in dat malletje?
7: Ja, maar ik was anders. Dus ik wilde niet naar de kerk. Ik wel echt door elkaar geschud. Je gaat naar de kerk. Dat soort dingen. En dat deed ik dan. Maar ik werd dan uit de kerk aan mijn oren, weet ik nog. Was ik vervelend, werd ik aan mijn oren eruit gezet. En
8: op de HBS paste.
7: Ja, op de HBS, je moet je voorstellen. Ik was een dromer. Ik had een grote aquarium voor me op mijn bureau. En dan zat ik altijd naar de vis te kijken. En ik was strips aan het lezen. Ik was er gewoon niet bij. En wat ook zo was, dan vertel ik iets persoonlijks, maar het gebeurde wel. Mijn vader, die was dwangarbeider geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die had lijken geruimd, dat moesten dwangarbeiders. Als ze dus bombardement waren, die zat in Erfurt. En die moest lijken bergen. Daar werden dwangarbeiders voor gebruikt. En mijn vader die werd vaak heel driftig, buitensporig driftig op mij. Vertel ik eigenlijk nooit. Maar goed, ik ben 72 dus. En ik werd daar heel nerveus van. Zodanig nerveus dat ik door medeleerlingen in de derde klas, weet ik dat, thuisgebracht werd. Want ik had zo'n pijn in mijn zij. Ik kon gewoon van de pijn, hè.
8: Omdat je bang was dat je een woedeaanval uit zou lokken?
7: Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Maar ik werd daardoor, denk ik, op school heel nerveus en onzeker. Ik voelde me altijd buitengesloten. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk als filmmaker of kunstenaar. Die voelen zich buiten. Maar goed, ik voelde me buitengesloten.
8: Ja, je anders voelen is natuurlijk iets anders dan buitengesloten. Ik kan me voorstellen dat er filmers zijn of kunstenaars die zich anders voelen. Dit is gewoon pijnlijk.
7: Ja, en dat had ik. En dat was in de derde klas.
8: Snap je die link al met de oorlog? Toen je zo aan.
7: Nee, helemaal niet. Ik maak nu een film erover. Hè. Ik heb een film erover gemaakt. Over die ras. Ja. Over die hele toestand. En ik denk er veel over. Ik heb mensen gefilmd die dat hadden. Ik zit nu in Oekraïne bijvoorbeeld. Hè. Ik zie hoe. Ik ben bang hoe zich dat ontwikkelt daar. Hè. Mensen die helemaal.
8: Het is hetzelfde. Mensen gaan kapot.
7: Ja, mensen gaan kapot. Oorlog is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Het is alleen maar negatief. En, maar goed, ik heb die HBS afgemaakt. En voor mij was dat een hele moeilijke tijd. Ik voelde me buitengesloten. Ik had een wiskundeleraar. Mijn broer was toen al heel erg goed. Ik kon heel goed met Harry opschieten, mijn broer. En, maar dan werd ik voor de klas gehaald door de wiskundeleraar. Ik weet het nog precies. En ik kon niks van wiskunde. Ik begreep het niet.
8: Jouw broer is wiskunde gaan studeren, onder andere.
7: Onder andere. Ja. En ik snapte het niet. Maar ik werd altijd, in mijn geheugen is dat, en mijn herinneringen, werd ik door die man naar voren gehaald. En ik wist het niet. Ik werd heel nerveus. Voor de les was ik al zo nerveus dat ik uitgekozen werd. Nou, ik werd uitgekozen natuurlijk bijna altijd. Heel veel, wat in mijn herinnering staat. En ik wist het niet. Nou, en mijn broer was veel beter en ik was helemaal niks. En het was een puinhoop. Met mij dus. Toen heeft mijn moeder is op een gegeven moment naar school gegaan. Zo was mijn moeder. En naar die leraar. En gezegd, uit de klas, er vanaf. Ik wil dat hij bij een andere leraar komt. En dat is ook zo gebeurd. En mijn cijfers gingen meteen omhoog.
8: Ik kan me voorstellen dat het ook heel fijn voor je was dat iemand het voor je opnam.
7: Ja, was mijn moeder. Heb ze altijd gedaan. Altijd. Mijn moeder was altijd positief. Heb je nodig in de filmrij. Altijd positief blijven. Opgewekt. Ben ik ook. Dat ben ik. Heb ik, denk ik, van mijn moeder. En ik geloof, als ik ergens in geloof, ga ik gewoon door. Nou, dat is heel belangrijk in films. Geld niet het belangrijkste vinden. Daar geef ik eigenlijk niks om. Is natuurlijk wel vervelend, want je moet toch leven in
8: geld
7: rekening.
8: Is zo handig.
7: Ja, dus het is handig. En, maar goed. Toen na de ABS ben ik het leger ingegaan. En dat was verschrikkelijk voor mij, dat leger. Dat bleek verschrikkelijk te zijn. Binnen ons gezin was het geen optie om te zeggen S5 of ik word weigeraar. Er werd van je verwacht dat je leger in ging. Dus,
8: maar jouw broer was ook...
7: Mijn broer die viel er buiten en die was al op de universiteit op dat moment. Zat ondertussen in de vierde jaar, werkte met de NASA en was helemaal goed bezig. Ik had een hele goede band met hem. Wij gingen veel naar de kerk, toen. En mijn broer was heel godsdienstig.
8: Begreep je dat?
7: Wat zei je?
8: Begreep jij dat?
7: Ja. Ja. Ja.
8: Want zelf had je er niks mee, zeg je?
7: Ja, wel toch. Ik had er wel wat mee, maar ik wist het niet. Tot de dag van vandaag weet ik het niet. Maar ik voel me wel aangetrokken tot de rituelen. Nou ja, verzin het maar. Ik voel me er wel toe aangetrokken. Maar wij praten toen, ik en mijn broer. En hij was, denk ik, 22 is hij overleden. Hadden we het vaak over de Club van Rome. De vervuiling had hij het vaak over. Armrijk. Hij wilde een fiets kopen, bijvoorbeeld. En dat moest hij helemaal voor zichzelf argumenteren. Weet je,
8: waarom hij een fiets mocht hebben.
7: Waarom hij een fiets mocht hebben. En driekwart van de wereldbevolking lag aan de honger. En weet ik het allemaal. Dus ja, dat waren...
8: En op die manier is dat natuurlijk ook nooit uit te leggen.
7: Ja.
8: Waarom zouden jij en ik een fiets mogen?
7: Ja, en daar zat hij echt mee. En een fototoestel. Hij kocht een fototoestel. Nou, dezelfde discussies allemaal. En de Club van Rome, dat was net uit toen. Had hij het al over. En ik heb aan zijn studenten, die nu ook gepensioneerd zijn, allemaal, gevraagd. Hij had het op de universiteit het er nooit over. Dus dat was wel bijzonder. Voor hun ging een wereld open. Oh, is dat zo? Had hij het er altijd over?
8: En blijkbaar kon hij het er met jou dus wel over hebben.
7: Ja, ja, daar hadden we het altijd over. En we fietsten samen naar Muiden en in de omgeving. Maar goed, ik ging naar het leger. Dat was een verschrikking voor mij. Want ik kon niet accederen, omgaan met de algemene mening. En die algemene mening is een beetje macho, drinken en neuken en weet ik het allemaal. En dat kan ik niet. Weet je, tegen een meerderheid van mensen die dan zo is. En dan moet je dan in meedraaien. En als je dat niet doet, word je eruit geschopt, word je gepest. Nou, ik werd ontzettend gepest. En ook heftig. Dan moet je voorstellen. Op een gegeven moment werd ik uitgekleed, gedwongen. En spoten ze Ik had van tevoren, want ik wist dat het ging gebeuren. Ik had pils genomen, ik had drank ingenomen, dus ik was een beetje tipsy. Maar gingen ze met een brandspuit op een geslachtsdeel richten, langdurig.
8: Wat pijnlijk.
7: Ja, het was vreselijk. En
8: er was geen meerdere in de buurt die dat...
7: Nee, dat lieten ze gewoon gebeuren, echt. Lieten ze echt gebeuren. Lieten ze allemaal gebeuren. En uiteindelijk ben ik naar de legerpsychiater geweest. En toen probeerde ik S5 te krijgen. Maar dat was absoluut niet geaccepteerd bij ons thuis. Ik had echt een probleem.
8: Want werd dat gezien als laf? Of je
7: ja, dan je was je gek gewoon. Je was gek.
8: Oh, je was dan gek.
7: Je was gestoord.
8: En dat kon niet?
7: In onze omgeving. Je was gestoord. En toen heb ik nog daarvoor, want dat was de reden dat ik naar die dokter mocht of die psycholoog mocht gaan. Ik had een hongerstaking gedaan. Ik wilde er absoluut uit. Ik dacht, ik ga niet voor dat zootje werken. Ik wilde niet bij horen. Dus ik had 2 weken een hongerstaking gedaan. En toen ging ik naar die arts. En daar was ik wel enigszins trots op dat me dat lukte. Op de een of andere manier dacht ik. Ik heb scheid aan de rest, ik doe het gewoon. En ik had niemand die achter me stond, hè? Dat is heel moeilijk.
8: Heel eenzaam.
7: Dat is heel eenzaam, wat jij zegt. En toen ben ik naar die psycholoog gegaan. En toen werd ik naar Utrecht gestuurd voor de centrale psychiater of zo. En ik weet wel, toen had ik een haat tegen de samenleving. Al die mensen die consumptie, fraten, patat atten. Gewoon de opinie, communie. Ik kreeg de uitslag. Ik ging terug. Ik hoefde niet terug naar die legereenheid. Was op de Veluwe. Ik heb nog steeds de pest aan die Veluwe daardoor.
8: Dat begrijp ik.
7: Oldenbroek was het, waar ik zat. Heb ik nog steeds de pest aan als ik er doe. Ik heb heel vaak gehad dat ik het warm kreeg, zweterig, als ik daar langs reed. Met de trein of weet ik wat. Maar goed, ik moest toch iets ophalen in dat legerkamp. En ik ging weg daar. En toen zag ik die gasten in de auto stappen. En die deden zoiets van, staken de middelvinger op naar mij. En dat pakte me of zo. Hè? Dus ik werd daar heel eenzaam van. Of ik voelde me super rot daardoor. Goed, ik ben naar Zwolle gegaan. Ik ben naar Sleep-in gegaan. Daarna ging ik naar Amsterdam. En in Amsterdam kwam ik mensen tegen van een sleep-in. En dat was voor mij een hemel. Want mensen, ja, het was een andere wereld. En ik was helemaal flabbergasted. Ik was zo blij om andere meningen, andere mensen te ontmoeten. Echt. Maar ik moest naar huis toe. Ik moest naar Beverwijk toe. En toen heb ik kreeg die psychiater in Utrecht aan de lijn. En ik zei, ik durf niet naar huis toe. Ik durfde niet naar huis toe. Nou goed, mijn broer was nog niet overleden. Hij was heel erg ziek. En toen heb ik die psychiater gevraagd om op te bellen naar mijn vader, naar mijn moeder. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij belde terug. Je kan naar huis. Dus ik naar huis. Nou, er is natuurlijk nooit over gepraat.
8: Weet je wat die psychiater gezegd heeft tegen jou?
7: Weet ik niet. Nee. Hij zei alleen, je kan naar huis toe. Je kan thuis komen. En ik woonde thuis nu. Ik had geen kamer. En
8: dan kom je thuis en dan is er hallo Roy.
7: En that's it. Ja, punt. En we zaten natuurlijk met mijn broer. Mijn broer was heel erg ziek. Hij had kanker. En punt. Er werd helemaal niet over gepraat. En ik ging werken in het familiebedrijf. En
8: dat was dat?
7: Dat was dat, ja. Er werd niet over gepraat. Over kanker werd ook niet gepraat, Femke.
8: Nee, ik begreep dat uit je film. Dat...
7: Nee, er werd niet over gepraat. Ik wist het niet dat die jongen doodging. Mijn moeder wist het zelfs niet. Mijn moeder wist het zelfs niet. En die man, die jongen was zo ziek. Ik weet...
8: Wist hij het zelf?
7: Ja, hij was... Ik heb heel veel voor die film. Hè. Mijn geniale broer Harry. Ik heb... met zijn toenmalige hoogleraar, Harry van der Laan, heb ik gepraat. Die had veel gesprekken in het ziekenhuis. Die heb er met hem over gepraat. Die zei tegen mij, hij wist het zeker, 100%. We hebben erover gepraat. Ook over, hij had een collega, toen kon dat nog, in Leiden, Leids Academisch Ziekenhuis. Of iemand die jij kende, die was daar oncoloog. Die heeft nog proberen Harry te redden. Kijk hoe ver het verspreid was, uitgezaaid was in zijn hersenen. Het was niet meer te redden. Maar hij wist het wel.
8: Hoe was het voor jou om te horen dat zo'n promotor er wel met hem over sprak en dat jij dat gesprek niet gehad hebt?
7: Nou, dat vond ik heel erg, maar ja, het was gewoon, het was een verschrikking, een hel. Een hel was het voor mij om te zien. Ja, weet je, het is nu veel beter, denk ik, met pijnstillers. Maar het is een hel als je iemand ziet op bed, die ontzettend ziek is en jeuk heeft. Dat is ongeveer het ergste. Sorry, luisteraars, dat ik het zeg. Die jongen die werd vastgebonden met touwen, zijn benen en aan zijn handen. Om niet zichzelf open te jeuken, kapot te krabben. En dat moest je dan aanzien. Nou, ik kon het niet aanzien. Dus ik ging naar die zuster toe, die verpleegster. Die mocht niks zeggen. Ja, vreselijk. Dus iemand waar je van houdt en door een hel gaat. Nou, dat beeld, dat kan ik niet vergeten. En vandaar die film. Maar dan zeggen ze, je moet het een plekje geven. Nou, daar geloof ik al lang niet in. Dat blijft gewoon bij je. Dat soort dingen. En hij is eigenlijk een inspiratie geweest om. Ik was gek van film. Toen ik in Brazilië weggeschopt werd bij die
8: rozen.
7: Bij die rozenkwekerij. Dat waren mensen uit de Veluwe of zo, weet ik het. En ik verpestte hun kinderen en ik was niet religieus genoeg. En dat soort dingen. Ik ging niet naar de kerk. Dus ik werd ook daarom weggeschopt. Toen dacht ik, en toen was ik, even kijken hoe oud was ik. Ik was iets van 25. Toen dacht ik, Jezus, echt binnen een minuut bedacht ik, wat moet ik? Weet je, wat wil ik in mijn leven? En toen dacht ik, oké, als kind was ik bezig met film en fotografie. That's it. Ik ga filmmaker worden. En dat was het. Ik ging naar huis toe en ik begon.
8: Nee, ik hoor jou net vertellen over dat je ter keuring moest en dat je al die mensen zag met allemaal dezelfde mening en dat je er eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. Ja. Dan is het heel makkelijk voor mij om te denken, oh, vandaar dat hij altijd mensen koos om films over te maken die niet meededen aan de maatschappij.
7: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Heel veel is het me gevraagd. Ik vertel het nu in detail. Maar ik denk dat dat onbewust de reden is geweest dat ik me aangetrokken voelde bij Frits van de Wereld en al die mensen die ik volg. Ik denk dat dat de reden is. Dat erachter zit, dat klopt.
8: En wat zit daar dan weer achter? Is dat echter?
7: Wat? Hoe bedoel je?
8: Zijn die mensen, zijn die echter? Dat
7: denk
8: is zo'n massa.
7: Denk het. Dat denk ik. Ja, daar ben ik van overtuigd. Kijk, als ik een alcoholist of weet ik wie volg. Ja, ik denk dat ze puurder zijn. Ik heb het heel vaak dat mensen, bij die prostituees heb ik dat niet gehad natuurlijk. Maar mensen die vanuit bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen prostitutie, ben ik heel veel tegengekomen, die dan een tussen haakjes normaal leven gaan leiden, dat ik die prostitutietijd buiten beeld moet houden. Daar mag ik niet meer over praten. Mag ik ook niet in een film verwerken. Dat heb ik natuurlijk heel veel, die schamen zich erover.
8: Ja, omdat die hele grote massa zich en erom veroordeelt.
7: Ja, worden ze toe. Ja, precies wat je zegt. En terwijl ik vind, forget it, het is een onderdeel van je leven, denk ik, het is veel beter als je zegt van oké, that's it, dat heb ik meegemaakt en ik ben eruit gekomen en zus en zo. Dat maakt je veel sterker.
8: Ja, jezelf verstoppen is heel ingewikkeld.
7: Ja, tuurlijk. Maar ja, je moet steeds met een gezicht lopen van hé, met mij is niks aan de hand. Nou, op een gegeven blik, als je pech hebt, kom je bij de psychiaters, kom je onder de pillen terecht en dan moet je een tweede werkelijkheid creëren. Forget it.
8: Maar jij hebt toch ook wel dingen waar je voor schaamt? Waarvan je denkt, nou, dat ga ik nou even niet hier op de radio vertellen.
7: Ja, nee, heb ik niet meer. Ze mogen bijna van mij alles weten. Ik heb ontzettend veel... ik kan niet tegen drank. Maar ik heb veel gedronken. De mensen van de omroepen weten dat ook. Weet je, foute vrienden heb ik voor een deel met drank op. Ik deed mee in de kroeg. Die meiden van de Keileweg zat ik met... Angelique zaten we in de auto met z'n tweeën. Zij gebruikte. En ik had een klein flesje jenever naast me.
8: Maar waarom deed je dat?
7: Omdat ik... Ja, waarom deed ik dat? Omdat ik toch... Ja, vluggedrag enerzijds. En ik vond het toch wel een stap om hun te filmen voor mezelf. Ik moest me er wel overheen zetten. Daarvoor deed ik dat.
8: En waar moest je jezelf overheen zetten?
7: Om het te durven. Om het te doen. Ja, ik zat toch in een beetje een linker situatie. Iedereen om me heen. En ik wilde die realiteit van het filmen, zal ik maar zeggen. Dat deed ik zo. Ja, tijdens de Meiden van de Keileweg is dat ook geëindigd. Want ik heb een klap op mijn kop gehad. Een
8: schedelbreuk, las ik.
7: Nee, hersenletsel. Ik kan niet meer ruiken. Ik ben een half jaar uitgeschakeld geweest.

0: Een schedelbreuk, las ik.
1: Nee, hersenletsel. Ik kan niet meer ruiken. Ik ben een half jaar uitgeschakeld geweest. Weet je, allerlei rare verschijnselen had ik. En daar heb ik nog last van. Veel hoofdpijn. Al die dingen. Ja, dat is toen gebeurd. En toen zei de neuroloog tegen mij: kijk uit met die drank, mond, anders gaat het fout. Nou ja, dat heb ik ter harte genomen. En dus sinds 26 jaar, hè, 26 jaar geleden, is dat veel minder geworden. Maar toch af en toe. Maar ik kan niet tegen drank. Ik ben zo dronken. Nu helemaal. Maar toen ook, na één of twee pilsjes, had ik hem al zitten. Dus, maar goed, drank is altijd wel een probleem voor mij geweest. Nou ja, dat mag iedereen weten. Geen probleem. Maar nu drink ik dus helemaal niet meer. Want ik heb een lichte TIA gehad. Nou ja, helemaal niet meer. Gewoon.
0: Hoe was het om dan nuchter te gaan filmen?
1: Ja, veel beter. Schijn uit, weet je, met die keilen weg. Je moet niet denken, ik draaide alles met een slok op. Dat was niet zo. Absoluut niet zo. Maar af en toe gewoon wel. Want anders red je het niet, een film. Ik heb Daklozen, een serie over ontheemd. Dat volgde ik ook. Nou, als jij continu een slok op hebt, kan je dat niet. Dus ik deed af en toe. Maar het gebeurde wel. En, maar, ja, nou, als ik bijvoorbeeld die meiden van de Keile weg, dat weet ik nog, zet ik het op statief. Zette de camera op en ik draaide het. Nou, niemand heeft in de gaten dat je dronken bent. Maar ik zag het later, met de vragen die ik stelde, ik schaamde me dood voor mezelf. Ik dacht, oh mijn god, wat kraam ik uit. En dus het was heel confronterend voor mij. En ja, ik heb ook verschillende. Ik weet, het eerste interview wat ik deed, dat was in 1994, met het oog op morgen. Dat is ook wel leuk. Nou ja, leuk. Ik ben Jantje was uit. Nou, doorgezakt in de kroeg. Groot feest. En ik werd opgehaald door de taxi naar Met het oog op morgen. Ik was Lazarus gewoon. Nou, ik kreeg Joop van Zijl tegenover me. En allerlei vragen stellen. Ik weet het bijna niet meer. Ik weet, mijn tante luisterde. Mijn moeder niet, want die hield niet van die rare films die ik maakte. Mijn moeder was heel netjes, maar ze was heel lief. Of tenminste voor mij. En ja, ik vond het wel prima. Ik had er geen moeite mee. En, maar mijn tante zei, nou, ik heb Roy nog gehoord. En, dus ik kwam bij mijn moeder later. Ik deed mijn ogen dicht. Ik wil het niet horen. En toen kwam ik een paar dagen later. Ik werkte toen in Hilversum met een productiebedrijf. En wij deden altijd een rondje op de Schravenlandseweg. Was die restaurant, een bekend restaurant, zaten al die omroepmedewerkers. Joop van Zijl zat er ook. Die had mij geïnterviewd. En ik liep zo langs. Ik dacht, oh my god, daar heb je Joop van Zijl. Nou, hij groette me. Ik dacht, oh my god, wat een ellende. Nou ja, dit soort situaties zijn er wel meer geweest. En nou ja, goed, klaar.
0: Roy, ik vond het heel fijn dat je vannacht nuchter tegenover mij zat.
1: Ja. Drank is er niet meer bij. Afgelopen.
0: Dankjewel.
1: Oké, was leuk.
0: De film Het Hart van Amsterdam, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Roy Dames en Arnold Janscheer, is nu te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment van de dag een aflevering wil horen. We staan in alle podcast-apps. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Frits Spits. Onder andere over zijn boek Mijn laatste radiojaar. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op de droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden, 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud, het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: We hebben magie nodig, niet alleen winstbejag. Ik wil heel graag dat mensen hun vooringenomenheid loslaten. En erken dat je verdwaald bent, anders overleef je het niet.
4: Jitske Kramer, corporate antropoloog. En dat is een titel die ze zelf heeft bedacht. Ze is ook ondernemer, voormalig trainer van het jaar en bestseller-auteur. In haar boek Tricky Tijden, ook vertaald in het Engels, beschrijft ze hoe bedrijven, teams en individuen kunnen omgaan met onzekerheid. Hoe we grip kunnen krijgen op verandering, hoe we zelf kunnen veranderen. Door te breken met de oude gewoonten, door keuzes te durven maken. Want anders, ja, dan blijven we hangen in het ondertussen.
0: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Jitske, fijn dat je er bent.
5: Ja, fantastisch om hier te zijn.
4: Ja, het ondertussen.
5: Ja.
4: Dat moeten we dus niet willen.
5: Nou ja, en wel. Want zonder ondertussen kunnen we nooit veranderen.
4: Dus een ondertussen is een soort, moet ik me dat voorstellen, als een soort niemandsland. Waar je zit als overgang naar een andere fase.
5: Ja, het is eigenlijk die tussentijd. Ik denk dat iedereen die wel kent. Dat je weet, het kan niet meer zoals het ging, als het was. Dat is er niet meer. Maar het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe het dan wel moet. En dat noemen antropologen liminaliteit. Het ondertussen, de tijd in the messy middle of change. En daar ligt alles open. Je kunt het leven opnieuw vormgeven. Maar er is ook rouw om ja, dat wat er was. En dat is een hele emotionele tijd die iedereen denk ik kent. Als individu, als groep. En ik denk ook als hele samenleving.
4: Ja, een onzekere tijd.
5: Ja.
4: En ik denk dan dat je 2 groepen mensen hebt. De mensen die dat als een soort vrijheid ervaren. Van nou, nu is alles mogelijk. Ik kan alles inderdaad opnieuw vormgeven. En de groep die denkt, oh mijn god.
5: Ja, en ik denk dat die groepen ook nog in ons allemaal zitten. Omdat je de ene dag denkt, wow, wat leuk. En de andere kant wat vreselijk. Ja. En dan heb je daardoorheen ook nog de structuur van een groep mensen die heel veel baat heeft bij een nieuw verhaal. En daar heel erg naar uitkijkt en daar ook voor wil vechten. En ook mensen die heel veel baat hebben bij het oude verhaal. Omdat ze daar nou ja, belangen hebben, financiële belangen. Zo hoort het nou eenmaal, ze hebben het altijd gedaan. En die voelen, ja, als dit gaat veranderen, dan ga ik wat verliezen. Dus er ontstaat altijd een chaos in de macht. In jezelf of tussen mensen. Mm-hmm. Van waar gaan we nou in geloven? Wat gaan we in de toekomst normaal vinden en wat niet? En wat is goed en wat is fout? Mooi, lelijk? Want ja, dat wat we altijd oké en mooi en waar vonden, ja, dat staat nu blijkbaar ter discussie.
4: En zit jij zelf nu op dit moment in een ondertussen?
5: Dat is een goede vraag. Ik denk als mens in deze wereld zeker. Ik weet dat heel veel manieren van werken niet meer gaan zijn zoals ze waren. Alleen al door AI wat er voorbij komt. En al de vraagstukken die dat oplevert. Ik ben ondernemer, dus dat heeft zijn impact. Als persoon denk ik, ik ben eigenlijk nu in een heel rustig vaarwater. Pubers studeren, wonen op kamers. Ben recent getrouwd. Dus er zijn heel veel dat ik denk, ik heb nu in mijn persoonlijk leven niet een tussentijd. Maar dat kan elk moment weer veranderen als er weer een live event voorbij komt.
6: Ja, en dan heb je op dat gebied dan ook weer verschillende mensen natuurlijk die denken van, lekker rustig, heerlijk. Of de mensen, saai.
5: Ja, het is, kijk, het leven is een aaneenschakeling van liminaliteit of ondertussens. Omdat je op allerlei levensgebieden kan daar iets schuiven. Dus het kan zijn dat je als je zelf naar jezelf kijkt als een soort mens met één groot narratief. Dat noemen we dan identiteit als individu. En die identiteit bestaat uit allerlei verhaallijntjes. Je hebt je werk, je hebt je gezin en je hebt je hobby's en dingen. En het kan best zijn dat één verhaallijntje ergens stagneert. Je denkt, dit werk klopt niet meer. Of we wonen in de stad, we moeten naar het platteland, whatever, of andersom. Dan is er één verhaallijntje, daar verandert het. Maar het kan ook zijn in je leven dat het niet één verhaallijntje is, maar dat ze allemaal doortikken. Dat je echt denkt, wie ben ik nog? Dat noemen we dan een identiteitscrisis, een midlife crisis. Dan staat je hele narratieve identiteit ter discussie. En ik denk als we nu naar de samenleving kijken, dat we daarin zitten. Dus dat we niet meer kleine verhaallijntjes, het is niet alleen meer waar de zorg het moeilijk heeft, of het onderwijs, of dat we met landbouw iets moeten. Maar eigenlijk al die dingen tegelijkertijd, die worden doorgetikt, omdat het grotere verhaal, dat schudt een beetje. We weten het gewoon niet meer zo goed wat nou goed is en hoe we dat nou moeten doen. En dan hebben we een hele grote verandering.
6: En als je dat concreet zou moeten maken van dat grote verhaal waar wij nu in zitten?
5: Wat ik interessant vind als je bedenkt, wat staat centraal in onze wereld, dus wat moet er altijd goed gaan? En dat is economie. We willen dat het groeit. Het moet groeien. Als het niet groeit, stagneert het. Mm-hmm. En stagnatie, dat is stilstand en dat is achteruitgang, zijn we gaan geloven. Dus we hebben een soort obsessie ontwikkeld met voortdurende economische groei. En dat zie je op allerlei plekken, dat we wel zeggen, de mens moet centraal. Dat is superbelangrijk. Maar als je dan de kleine lettertjes van die beleidsstukken leest, staat daar, mits het onderaan de streep wel past. Mm-hmm. Dus we hebben in onze waardehiërarchie, we willen wel de mens centraal, maar het moet wel haalbaar, rendabel, controleerbaar, et cetera zijn. En ik denk dat we daar last van binnen beginnen te krijgen. Omdat als je een onbegrensde waarde centraal staat, dus je wil altijd groeien, dan komen we tegen minstens twee grenzen aan, namelijk planetaire grenzen. Dingen blijken op te kunnen. Dus daar kan geen oneindige groei. En menselijke grenzen, omdat het of over uitbuiting gaat, want niet iedereen profiteert van dit verhaal, maar ook dat we zelf moe worden en eens moeten slapen. Dus je ziet aan de menselijke kant veel uitputting, burn-out, zoeken. Je moet altijd jezelf worden, je bent nooit af. Dat moet maar doorgaan. Mm-hmm. En aan de planetaire kant zie je natuurlijk alles wat rondom klimaat en stikstof en noem maar op speelt. Dan heb je eigenlijk, wil je dat in dat verhaal blijven, twee oplossingen. Eentje is planetair, dan gaan we naar Mars. Dat verhaallijn zie je. En op het menselijke stuk zegt, dan gaan we die mensen optimaliseren. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren door de AI aan te plakken, door de robotica aan te plakken. En dan zit je al heel snel op het veld van transhumanisme, eugenetics. Wat natuurlijk een hele slippery slope is. Wie zijn we dan nog als mens? Dus willen we dit narratief vol door laten gaan met die constante groei, dan moeten we of op die manier dat doen, of we moeten ergens toch gaan begrenzen. Het kan wel, maar we doen het niet. Hoe gaan we nou om met al die wensen en de beperkingen die er ook zijn? En wie durft daar uiteindelijk nieuwe keuzes te maken?
6: Ik heb het idee dat grenzen, dat is wel echt een heel belangrijk woord in de tijd waarin we leven. Hè? Ja. Op verschillende niveaus. Ook het aangeven van je grenzen op de werkvloer. Maar ook natuurlijk de grenzen aan asielopvang. Ik hoor het woord grens heel vaak voorbij komen.
5: Ja, en hand in hand hoor je vrijheid. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi, dat is zo'n gekke paradox. Dat we kunnen alleen maar vrijheid hebben als we ook grenzen hebben. Dus kinderen die we grenzeloos opvoeden, die voelen zich helemaal niet vrij. Dat is heel beangstigend. Dus vrijheid ontstaat eigenlijk binnen bepaalde grenzen. Maar dat is zo'n gekke paradox. Ja. Dus het internet, begonnen als een vrije plek waar je alle meningen kan hebben. Maar ja, dan kan je ook alle meningen hebben. En dan kan discriminatie, racisme een mening zijn. Je kan ook zeggen, nou, dat is wel een grens over. Dat is grenzeloos gedrag. Dus dat moet je begrenzen. Dus je zult grenzen, kaders moeten hebben waarbinnen we vrijheid kunnen ervaren. En de enorme strijd die dan altijd gaande is, wie legt waar welke grens? Want wat jij grensoverschrijdend vindt, vind ik misschien gewoon kunnen.
6: Ja.
5: En ja, als we de grens verleggen, dan is het ook niet meer grensoverschrijdend. Dus er is een grote strijd gaande over begrenzing. En als je kijkt naar die tussentijd waar we het net over hadden. Ik ben antropoloog en ik probeer te begrijpen hoe mensen daar doorheen gaan. Je zou kunnen zeggen, je had een verhaal. En een verhaal, iets waar je in gelooft, dat heeft grenzen. Namelijk het hoort zo en zo, dat heeft normen. En als dingen gaan veranderen en transformeren, dan breek je die grenzen eigenlijk open. Dat is gewoon, nou, we gaan het anders doen. Dat is creativiteit. En dan is er dus een mate van grenzeloosheid. Dat hoort ook bij zo'n tussentijd. Want je moet nieuwe dingen gaan bedenken om uiteindelijk keuze te maken en weer een soort van te begrenzen. We gaan dat doen. Dus je zit in een huis, je denkt, oh, waar gaan we heen? Nou, dan gaat al die hele kaart open. En op een gegeven moment kies je weer, bam, dat gaan we doen. En dan, nou ja, dat heeft ook voor- en nadelen. Het is nooit ideaal. In zo'n grenzeloze tijd, een liminaliteit, een tussentijd, dan kunnen we alles bedenken. En in die tussentijd zijn we daardoor ook vaak wat onzeker en heel ontvankelijk voor mensen die de hele tijd met grenzen spelen. En dat zit op twee niveaus. Eentje is dat we mensen die met grenzen spelen waanzinnig fantastisch vinden, want dan kunnen we namelijk eindeloos groeien. En in mijn vakgebied zijn dat de tricksters. De archetypische trickster, die speelt met grenzen. Superleuk, supergrappig. Maar die moeten we natuurlijk niet tot leider maken. Dat zijn mensen die de hele tijd spelen. Dus tweedelingen maken kan je mee spelen. De elite ten opzichte van het volk is een tweedeling. Stad en platteland is een tweedeling. Die nieuwe verhalen bedenken die niet waar zijn. Alternatieve feiten. Nou, we kennen alle voorbeelden. Mm-hmm. En als we die tot leider maken, dan krijg je een beetje een situatie waarin je, nou ja, ik zeg wel Jack Sparrow als CEO heb en Pinocchio als politiek leider. Nou, ik kan het je niet voorstellen. Maar dat hebben we gedaan. En dat komt omdat we ja dat ideaal hebben van met die fake it till you make it, sky is the limit. En voor je het weet maken we met dat tot leider. Dat is gewoon niet lekker, of niet verstandig in ons menselijk verhaal. Dus we spelen de hele tijd met grenzen. En de andere kant is natuurlijk, wie mag welke grens dan waar leggen? En gaan we dat dan met elkaar accepteren?
6: Ja, want een grens is altijd een afspraak.
5: Het is een afspraak.
6: Tussen mensen.
5: Ja, we spugen elkaar landen vandaag niet in het gezicht. Ja. Vind ik. Het is een grens.
6: Het is een grens, ja. En dat maakt het tegelijkertijd heel moeilijk natuurlijk.
5: Ja, en dat is en moeilijk en ja, dat is gewoon het leven.
6: Mm.
5: Dus dat heet opvoeden. En opvoeding gaat over begrenzing. Dit doe je wel, dit doe je niet. En het is ook dubbel, want we zeggen altijd, je moet wel eerlijk zijn. Alleen, als we vanavond naar oma gaan en die heeft die gekke jurk weer aan, dan gaan we dat niet zeggen.
6: Nee. Het is heel ingewikkeld als je het zo zegt. Ja,
5: ja, het is het leven. Het is ook waanzinnig mooi. We hebben echt duidelijke grenzen. Die zitten ook in een wetboek. Die zijn heel formeel. Die is helder. We hebben zoveel impliciete normen en regels. En als de wereld verandert, als jij als persoon verandert, dan verleg je dus ook je grenzen. En ga je iets anders over jezelf vinden. En dat is precies waar transformatie over gaat. Op een nieuwe manier naar jezelf kijken. Als mens, als individu. Maar dus ook als groep, als organisatie, als samenleving. Dat je afvraagt, wat is mijn toegevoegde waarde eigenlijk? Ik deed het altijd zo, is dat eigenlijk nog wel handig? Mm-hmm. Nou, dan moet je nieuwe keuzes maken.
6: Want je bent cultureel antropoloog eigenlijk, hè? Vanaf welk moment had jij zoiets van, ja, die term die past niet bij mij meer? Het moet corporate, nou, moet het worden?
5: Oh, het liefst, ik ben gewoon antropoloog, cultureel antropoloog. Ik ben zelfs theaterantropoloog. Ik ging in organisaties werken. En per ongeluk, daar kwam ik in terecht. En daar kennen ze de term antropologie niet. Werd het verward met antroposofie. Oh, ja. En als je antropoloog bent, dat was de studie naar werkloosheid. Dan kan je niet zoveel. Dus het deed niet zoveel mijn ranking. En dan moet je psycholoog, dat kennen ze op een gegeven moment wel in een organisatie, sociale wetenschapper. Maar als ik mezelf corporate antropoloog noem, dan is, wat is dat? Dus het is gewoon een lekkere term.
6: Ja.
5: En hij klopt, omdat ik pas de kennis en kunde van die antropologie toe binnen organisaties. En dat doe ik op allerlei manieren, omdat een groep mensen, waar ze ook zitten, een cultuur vormen, dus ook in een organisatie. En alle vraagstukken die je in een dorp tegenkomt, daar heb je de goede en de slechte kant van het spoor. Nou, in een organisatie heb je die afdeling en die afdeling. Dus de dynamieken zijn vergelijkbaar. Je hebt in een organisatie ook rituelen, namelijk kwartaalmeetings en popgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen. Nou ja, dat doe je in je eigen leven ook niet. Ja. En dus ik vind het kijken als antropoloog naar een organisatie gewoon heel mooi. En toen dacht ik, nou, dan ben ik gespecialiseerd in de antropologie in organisaties. Nou, dan mag je volgens goed antropologisch gebruik jezelf dat ervoor plakken. En dan ben je corporate antropoloog.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Je had het net al over AI. Ook in het kader van grenzen. Ja. En dan met name de grens van hoe ver gaan we? Hoeveel geven we over aan die AI? Is dat dan de grens die er vooral toe doet?
5: Het is wel een grens die nu sinds, laten we zeggen, een jaar, twee, drie jaar heel erg omhoog springt. Mm-hmm. Er zijn wel meer grenzen waar we het over kunnen hebben, zoals dat er genocides gaande zijn die we niet zo mogen noemen. Maar ik denk wel dat rond artificiële intelligentie er wel veel, veel vragen oppoppen. Het is in ieder geval het thema waar ik nu over aan het schrijven en nadenken ben voor het boek wat hopelijk over een jaar, anderhalf uitkomt. Mm-hmm. Om te kijken wie zijn wij als mens ten opzichte van die technologie. En als die technologie ons over zou nemen, wat betekent dat dan? En daar is wel een hele belangrijke grens aan het vervagen. Ik bedoel, vroeger had je een categorie, dat noemden we de mens. Met van vlees en bloed, met alle dingen die we hebben als mens. En we hadden een categorie, dat noemen we machines. Ja. En die hebben mensen gemaakt en die zijn van ijzer. En dan kan je dingen mee doen. En nu is dat natuurlijk aan het vervagen. Dus je hebt humanoid robots, dus dat zijn mensachtige machines. Maar je krijgt ook langzaam, laten we zeggen, robotoid humans, dus cyborgs, dus mensen die langzaam upgrades krijgen. Daar gaan we naartoe. Nou, dan krijgen we een nieuwe categorie. En een nieuwe categorie, dat vinden wij mensen best ingewikkeld. Denk alleen maar aan alle genderdiscussies waar nieuwe categorieën ontstaan. En als er een categorie is wat we niet zo goed begrijpen, waar we nog niet echt een vakje voor hebben, dan maken wij dat als mensen of magisch. Dan krijgt het goddelijke, wow, ja, dan wordt het echt fantastisch. Of we willen het kapot maken. En wij hebben daar een term voor, dat heet matter out of place. Er is iets out of place. En als het out of place is, dan heeft het geen hokje. En dan is het of fantastisch of afschuwelijk. Zoals bijvoorbeeld kauwgom is in je mond lekker, maar onder een tafel vies. Dan is het matter out of place. De afwas is in de keuken gewoon niet leuk. Maar als je diezelfde afwas in de badkuip zet, is het gewoon vies. Nou, dus een plantje is mooi, maar tussen de stoeptegels is het onkruid. Het staat op de verkeerde plek. Nou, ik denk dat we met AI heel veel dingen op de verkeerde plek aan het krijgen zijn. En dat is een kenmerk van zo'n tussentijd. Omdat we nieuwe hokjes aan het maken zijn, hebben we heel veel dingen die out of place zijn. En daar worden we onrustig van met elkaar.
4: Ja, ik moest er wel aan denken. Laatst was ik met een vriend aan het brainstormen, want hij moest een presentatie houden. En dan ben je aan het brainstormen van wat zal ik zeggen. En ik was dingen aan het bedenken. En toen zei, nou weet je wat, ik vraag het wel aan chat. En dat soort conversaties heb ik dus steeds vaker.
5: Ja.
4: En dat je dus eigenlijk als mens toch wel opzij wordt gezet van, joh, ik heb eigenlijk meer vertrouwen in chat.
5: Wat doet dat met jou?
4: Nou, ik vond het best irritant. Omdat je dan toch de concurrentie gewoon verliest. Ik dacht ook van, ja, maar ik ben daar toch veel beter in. En bovendien hou ik ook van het proces.
5: Ja.
4: Van samen tot iets komen. En je wordt meteen zo buitenspel gezet van, nee, ik vraag het aan chat.
5: Ja.
4: En dat vind ik dus ook wel een eng iets, dat je steeds meer van jongere mensen ook hoort van dat ze hele persoonlijke dingen delen met chat.
5: Ja.
4: Dus gewoon dilemma's in hun leven waar je normaal gesproken vrienden voor zou opbellen, of je familie bij je familie te raden zou gaan, wat ook weer een band intensiveert.
5: Ja, maar dat is ook een risico.
4: Ja.
5: En zeker als we bedenken dat we de neiging hebben om dingen menselijke eigenschappen toe te kennen, antropomorfisme. Mm-hmm. Ja, dan voor het weet gaan we echt een intieme band aan met de machine. En daar spelen de mensen die de baas zijn en de eigenaar zijn van die machines op in. Alleen al door het artificiële intelligentie te noemen. Het is natuurlijk geen intelligentie, er is geen bewustzijn. En er zijn allerlei gesprekken. Ja, die is er wel, die is er niet. Nou ja, dan kan je vragen, is het een marketingvraagstuk of niet? Ze hallucineren. Nee, ze maken gewoon rekenfouten.
6: Maken fouten, ja. Ja.
5: Dus wanneer we dus een nieuwe categorie aan het bouwen zijn en je kan daar vriendschap mee ontwikkelen, dan leg je wel heel veel verantwoordelijkheid in zo'n machine. En
6: het gaat ten koste van je andere vriendschappen.
5: Ja. Ja, dus nou ja, of er komt eentje bij. Via hoorde ik iemand die zei van, ik heb een bedrijf, daar werken 30 mensen en 300 agents. Met andere woorden, 30 mensen van vlees en bloed en 300 LLM's. En die zijn van iemand. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, technische uitzendkrachten. Gewoon machientjes, stoeltjes die je hebt. Ik vind het dan interessant om na te denken van, oké, allereerst, wie is de eigenaar van die toeltjes? En als we daarbij kijken, dan zou je kunnen zeggen, dat zijn de engineers, de geeks die dat maken. Mm-hmm. Die zijn niet zo bezig met de geopolitieke krachten. Je hebt daar wat hedge funds die daar eigenaar van zijn. Nou, die zijn op winst uit en niet zozeer op morele gronden. Dan heb je mensen als Altman en Peter Thiel, Musk, die daar de baas van zijn. En Peter Thiel, dat is een meneer die een van de rijkste van de wereld is. Die heeft J.D. Vance in de White House gekregen door $15 miljoen daar tegenaan te knallen. En die heeft onder andere als filosofie dat empathie een zonde is wat door mensen wordt of door vrouwen wordt verspreid.
6: Ja.
5: Ja, die zijn dan eigenaar van die toeltjes. Dus ik denk dat het los nog van de dimensie in het hier en nu, dat je dan dat gesprek niet hebt, dat het een hele machtsstructuur voedt, waar we ons vaak niet van bewust zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de energie die die machientjes kosten en hoeveel water, elektriciteit, et cetera. Dus het is gewoon een hele nieuwe dimensie, een soort parallele wereld die ons leven binnenloopt in een context waarin heel veel plekken de wifi in de treinen nog niet eens doet. Dus het is er en je loopt naar buiten en je denkt, nou, het is helemaal niet.
6: Mm-hmm.
5: Dus het is een soort, de een zit er al heel erg in, de ander niet. Allerlei krachten die er op de achtergrond spelen en die ons denken binnenkomen. En dat de vraag is in hoeverre er al reclames in de chatgesprekken zit. Dus als je vraagt welke gimpen zijn het beste, dan denk je, krijg een objectief antwoord, maar misschien zit er een sponsoring achter.
6: Ja.
5: Dus ja, nou ja, het is een nieuwe dimensie waar we ons toe moeten gaan verhouden.
6: Maar goed, een lange introductie naar dit voortgangsgesprek toe. Positieve punten volgens chat. Jitske Kramer wordt gewaardeerd om haar vermogen om antropologische inzichten praktisch toepasbaar te maken, inclusieve samenwerking en dialoog te stimuleren en maatschappelijke veranderingen op een toegankelijke manier te duiden. Zit die goed?
5: Ja, ik vind het wel heel mooi. Dus ik zeg ja.
6: Ja. Ja, wat is de kunst van het op een toegankelijke manier duiden? Grote maatschappelijke, ingewikkelde maatschappelijke veranderingen.
5: Nou ja, wat ik terughoor van mensen is dat ik woorden geef aan iets wat er eigenlijk al is en wat mensen een soort van wisten, maar niet zo goed tekst aan kunnen geven. En dat is het grootste compliment wat je een antropoloog kan geven. Antropologie is een duidende wetenschap. Het is een beetje, soms denk ik, een beetje trage wetenschap. In zoverre, ik zit nooit op de korte klap. Ik zit er altijd een beetje achteraan, want je probeert het patroon te zien. En het patroon, een cultureel patroon, het verhaal wat je zo ziet, en nou, dat duiden en daar tekst aan geven. Op een manier dat mensen het kunnen horen en begrijpen. Waardoor je, denk ik, als je die tekst hebt, het ook beter kan gaan zien. En dan kan iedereen zelf er weer zijn route mee vinden.
6: Ja, dus er woorden aan geven zorgt ervoor dat mensen het begrijpen. Maar ja, dan moet je nog steeds wel de juiste woorden vinden.
5: Ja, die komen dan tot mij of zo. Wat ik merkte bij bijvoorbeeld de Tricky Tijden, het boek, waar liminaliteit centraal staat. En dat boek heb ik geschreven kijkend naar wat we zien in de samenleving. Dus het eigenlijk op organisatieniveau of samenlevingsniveau. En wat ik terugkrijg regelmatig is dat mensen zeggen, oh, dat boek heeft me door mijn burn-out heen geholpen. En ik denk, hè? daar heb ik het helemaal niet voor geschreven. Maar het proces van transformatie is vergelijkbaar voor een individu, groep of samenleving. En ik tik eigenlijk al die lagen ook wel aan in het schrijven. En dan krijg je toch een soort beeld van, oh, ik heb nu een woord voor een gevoel. Namelijk, ik ben gewoon in het ondertussen. En ik ben niet alleen. En dat ondertussen, dat heeft een aantal kenmerken. En die herken ik. Oh, daar ga ik doorheen. Dus ik hoorde ook iemand zeggen die bij Defensie werkt en daar strategische keuze moet maken. Ja, ik gebruik dat boek als een soort handboek. Ik denk, een handboek? Ja, want elke keer als ik denk, hoe zit dat nou? Dan kijk ik en denk, oh ja, dat zijn de kenmerken. Dus ik denk op het moment dat je taal hebt voor dat wat je ziet, dat je echt verder komt. We hebben dat nodig als mens.
7: Ja, en ik haal ook wel van het woord ondertussen. Dat heeft wel iets van een plek waar we allemaal willen zijn. En geen enge plek.
5: Ja.
7: Maar gewoon, ja.
5: Maar het kan ook wel heel eng zijn, hoor.
7: Ik wil je niet. verbeterpunten. Jitske Kramer zou haar werk volgens sommige critici nog wat kunnen versterken door abstracte concepten concreter en beter meetbaar te maken. Haar verandermodellen praktischer toepasbaar te houden en de balans tussen wetenschappelijke diepgang en publieksgerichte toegankelijkheid scherp te bewaken.
5: Ja.
7: Ja, wat herken je?
5: Nou, weet je, mijn werk zit op een snijvlak en ik krijg altijd van beide kanten vergelijkbare dingen. Dus bijvoorbeeld, Tricky Tijden is voor mensen die van echte wetenschap houden, is het te populair geschreven. En van mensen die van algemene populaire boeken houden, is het te wetenschappelijk. Dus het is allebei. Ik denk dat het een soort nieuwe categorie is. Ik geef veel lezingen, ik sta veel op podia. Dat probeer ik altijd te doen op een manier dat ik het verhaal zo overbreng dat er ook emoties meekomen. Dus soms werk ik met comedians Dolf Jansen of met muzikanten Nienke Laverman, Typhoon. Om emoties over te brengen. En dan zeggen sommigen, ja, dat is nou wel te veel, te leuk, zeg maar. En anderen willen dan meer wetenschap. Dus ik zit echt op dat snijvlak. En daar vind ik het ook heel fijn om te zitten. En wat mensen soms zeggen, dat vind ik ook wel interessant. Ja, dan heb ik zo'n duiding, maar wat moet ik nou doen? En dan willen ze van mij richting. En het liefst in 3 bullet points die ze morgen kunnen implementeren.
7: Een stappenplan.
5: En daar ben ik gewoon niet van. En dat dus mensen zeggen, ja, maar dat moet je dan eigenlijk wel geven. Ik denk, nee, ik ben van de duiding. Ik kijk met je waar we zijn. Ik heb als mens best wel wat ideeën, die deel ik ook. En tegelijkertijd moet je echt zelf jouw weg vinden in jouw context. Ja. En elke keuze die je maakt heeft consequenties. En dat kunnen we spiegelen. Maar ik ga niet de stap maken naar, gij zult het zo doen. Of als je dat nou doet, volg mij, dan komt alles goed. Nee.
7: Want wat vind jij van de term zelfhulpboek?
5: Je kijkt er zelf heel vies mee.
7: Nou ja, omdat ik weet dat sommige mensen dat heel vervelend vinden als hun boek een zelfhulpboek wordt genoemd. Terwijl ik altijd denk van, nou ja, het is toch mooi als je mensen kan helpen.
5: Ja, nou ja, ik heb niks tegen zelfhulpboeken, maar ik heb niet de indruk dat ik een zelfhulpboek schrijf. Het is, nee, als het zo dat effect heeft, is het prachtig. Maar ja, nee, weet ik niet. Ja.
7: Het is ook een heel breed begrip natuurlijk. Ja. Want ieder boek kan een zelfhulpboek zijn. Als
5: zelf helpen.
7: Ja, ja, als het jou helpt om iets in te zien of iets aan te pakken. Het geluid van je jeugd.
5: Ja.
7: Klonk het ook inderdaad zo?
5: Ja, het lijkt er wel een beetje op.
7: Ja. Dus gesport in een gymzaal. Denk op een school. Was het op een school?
5: Nee.
7: Nee?
5: Waar was ook? Het? Nee. Ik heb vrij intensief gekorfbald.
7: Oh ja.
5: En met dat ik dat zeg, komen altijd de eerste grappen. Want korfbal is natuurlijk de sport om grappen over te maken. Maar ik heb het heel leuk gevonden. Ik woon in Groningen. Ik speelde bij ROG. Dat heette Rondom de Olle Griezen.
7: Oh.
5: Nou, dat is natuurlijk de oude grijze. Dat is naar Martinitoren. Het is een gemengde sport. Dat vond ik heel leuk, want dan heb je ook alle smaken rondlopen. En wat een heel leuk team. En ik was vrij fanatiek, dus ik zat als junior bij de senioren. En ik 2 wedstrijden per week. En ik heel intensief. Dus ik heb veel tijd destijds doorgebracht in sporthallen. En dan in de zomer gingen we het veld op. Dus je had ook nog binnen- en buitensport. Ja, voor mij was het een waanzinnige combinatie.
6: En heb jij als kind veel te maken gehad met veranderingen?
5: Ik denk toen ik... Maar toen was ik heel klein, was een jaar of 3, 4... toen zijn mijn ouders van Den Haag gemigreerd naar Groningen. En dat klinkt heel zwaar, maar zo voelde het voor hun. Ik bedoel, toen was telefoneren nog duur. Ja. Weg bij de familie naar het Hoge Noorden, omdat mijn vader daar kon gaan werken. Gronings om ons heen. En mijn moeder was niet Gronings, dus die moest dat snel leren. En ik heb daar als kind wel van mee... Ik was, Jitske is mijn naam, dus Friese naam. Dus Groningers maken altijd grapjes over Friese en andersom. Dus ik was, en ik had een Leidse R, dan ben je een kakker. Dus ik was een kakker met een Friese naam in Groningen. Het is op de mensheid echt niet zo groot. Maar als kind heb ik dat wel... En ik had grootouders in Maastricht. Die in de gang een tegeltje hadden hangen met... Uit gouden koren, Aris, giep God de Maastrichtenaren. En uit het restant de overige van het land.
6: Oh, zet meteen wel de toon, ja.
5: Ja, dus ik denk dat ik daar als kind wel heb meegekregen... Het zijn kleine dingetjes hoor, maar van wow, wat maakt het veel uit... waar je woont, wat je omgeving zegt. En een andere... ik heb geen grote veranderingen gelukkig meegemaakt... Toen ik jong was als scheidende ouders of overlijden of ziektes of dat soort dingen. Maar wel dingen als een prachtige verandering was... dat ik toen ik een jaar of 13, 14 was... toen kwam mijn nichtje uit Australië een paar maanden bij ons thuis wonen... om haar roots te leren kennen. Ging met mij mee naar de middelbare school. En toen belde haar vader 's nachts op en zei... is het geen leuk idee als Jitske meekomt? En mijn moeder, dat denk ik niet. En ik zei, dat denk ik wel. Dus toen destijds de zilvervlootrekening geplunderd. En toen kon ik naar Australië met mijn nichtje. En toen ben ik daar een paar weken naar de high school geweest.
6: Oh.
5: En daar heb ik echt wel veel van geleerd. Dat heeft wel, denk ik, een hele belangrijke indruk op me gemaakt... Ik kan me herinneren dat ik daar was. Allereerst kon ik geen Engels, maar dat leerde ik heel snel. En dat daar op de school ook gesprekken waren... in een soort van maatschappelijk onderwijs gesprekken. En waar ging het over, mogen jongens huilen?
6: Hmm.
5: En dat ik dacht, van hoe kan dat überhaupt een vraag zijn? Natuurlijk, dus alsof mag het regenen. Terwijl dat was serieus. Zo kwam ik heel veel dingen tegen. Dus ik denk dat daar wel een soort basis gelegd is als... het kan ook echt heel anders. Ja.
6: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. Sommige van mijn gasten krijgen daar een enorme jeuk van. Een wankelplaat, of ik krijg ook heel vaak te horen, ik wankel niet, doe ik niet aan. Ik kan me voorstellen dat jij daar wel iets mee hebt met deze term.
5: Zeker.
6: Wankelen.
5: Ja. Aan de ene kant denk ik, we wankelen het leven door. Als je op één been staat, ben je altijd op zoek naar het volgende been. En dat heet dan lopen. En dat is altijd een beetje wankel. Ik moest wel denken, toen je die vraag kreeg, dacht ik, echt wankelen. Het is ook een groot woord.
6: Ja, het kan ook heel klein zijn.
5: Ja, maar het wankelen denk ik wel meteen, wow, ben ik ergens... En toen moest ik meteen, ik ben ooit een jaar ziek geweest. Ja, dan wankel je wel even het leven door. En ik heb ook een relatie van 20 jaar op een gegeven moment stopgezet. Dan wankel je ook wel even. Maar ook kinderen krijgen, vond ik ook. Dus het is prachtig wankelen, maar dan heb je opeens een kind die ook niet meer weggaat.
6: Ja,
5: en dat vond ik ook wel heftig. Zo van, wow, oké, dit verandert het leven wel. En een nieuwe liefde krijgen is ook even wankelen. Van wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Dus ja, we wankelen het leven door is natuurlijk ook wel heel erg mooi.
6: Ja, en dan is altijd de vraag van een tandarts poetst ook zijn eigen tanden wel eens niet. Hoe goed ben jij dan zelf in dat omarmen van verandering en het omgaan met onzekerheid?
5: Ik denk eigenlijk dat ik daar in de loop der jaren best wel goed in ben geworden. En natuurlijk niet elke dag, hè. Ik kan ook heerlijk onderuit gaan, maar ik... Ik ben, als ik terugreken, ik ben na de antropologie... ben ik ooit psychodramateur geworden. En toen ben ik voice duidelijk gaan doen. Dus allemaal persoonlijke dingen, therapeutische manieren... om met mensen, groepen te werken. Toen Deep Democracy leren kennen, waar je echt leert om... conflicten te faciliteren en om te gaan met verschillende geluiden. En in al die jaren, als ik dat op elkaar optel... zeker 10 jaar in opleidingen gezeten en... daar heb ik wel echt veel van mezelf geleerd. En dan tussendoor gewoon al die live events die ik net zo noemde.
6: Ja.
5: Begin 20, een half jaar in mijn eentje in Oeganda... met theatergroepen meereizen door het land. Dus ik heb wel het elke keer opgezocht. Dus ik denk dat ik bij sommige dingen best wel geleerd heb om te blijven staan. En een paar keer echt wel ingewikkelde dingen heb moeten doen. En als ik dan terugblijf, denk ik, wow, het is me gewoon gelukt. Dus ik voel me wel heel stevig in onzekere situaties. Heb in principe de vaardigheden om mezelf eruit te trekken. En natuurlijk komen die soms ook pas de dag daarna.
6: Ja, en dat is ook prima. En de muziek die daarbij past, You Fucking Did It van Jason Mraz.
5: Oh yes.
6: Ja, waarom die muziek?
5: Omdat het de muziek is die ik na een van een ingewikkelde periode in mijn leven... kreeg ik die van mijn uitgever destijds, Anneke. Het is een lang verhaal, maar het was mij gelukt. En die zei, dit is hem. En die heb ik toen zo hard gedraaid. En voor mij is dit de energie die loskomt als het is gelukt. En ik denk dat als we allemaal door ingewikkelde periodes gaan... Het lukt nooit in één keer. Toen ik wegging bij mijn partner ooit... dan heb je niet in één keer alles weer op orde. Maar telkens een stukje. Omdat je dan toch... Het lukt om die nieuwe woning. En omdat het toch lukt om... met je kinderen. Maar elke keer heb je weer een stapje. En daar hoort dit nummer bij. Bij elk stapje kan ik dit nummer nog steeds keihard aanzetten.

0: Ja, mooi. Jason Mraz en You Fucking Did It. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Jitske Kramer. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wankelen. En je zegt ook aan het begin, erken dat je verdwaald bent, anders overleef je het niet. Daar moest ik wel een beetje om lachen, om die uitspraak. Want inderdaad, ik ben ook zelf iemand die, die dat tot op het laatste wil ontkennen. Ja. Oh, nee, maar ik weet nog steeds wel hoe we moeten. Ja. En jij zegt dus eigenlijk, joh, je moet in een veel eerder stadium dus zeggen van...
1: Ja, ja, en dat heb ik niet van mezelf. Dus voor tricky tijden dacht ik, we zijn cultureel verdwaald. Dus als in, we weten de volgende stap niet, wat moeten we nou doen? Mm-hmm. Toen ben ik survivalgidsen gaan lezen. En daarin kwam ik de naam Tristan Goody tegen. En Tristan is een natural navigator. Dus die kan de weg vinden in de natuur. Kan kijken hoe de bomen waaien en de plasjes op de weg liggen. En dan kan hij weten waar je bent en waar je heen moet. En daar ben ik naartoe gegaan. En toen ben ik op verdwaalcursus gegaan.
0: En waar was dat?
1: In Engeland, in de South Downs. Dus dan kwam je de auto uit en je gaat lopen. En dan na een uur zegt hij, nou... Zoek de auto. Nee, en ik had echt geen...
0: Het is wel heel relaxed als je zo'n cursusleider bent, toch?
1: Dat is fantastisch.
0: Wat succes ermee.
1: Maar ik had geen idee, weet je wel. En hij zei toen een paar hele mooie dingen. Hij zei, nou, denk hardop. Dus ik dacht, nou ja, oké, we gaan de auto uit. Zijn we zo en zo gelopen. Dacht, nou, dan moeten we zo weer terug. En toen zei hij echt, toen liet hij in stilte vallen. En zei die mensen die zo denken als ze verdwaald zijn, die gaan dood. En toen, hij zegt, maar weet je waar de auto is? Ik zei, ik heb geen idee. Hij zei, maar waarom doe je dan alsof? En weet je waar je bent? Ik zeg, ik heb geen idee. Hij zegt, nou, dat is je startpunt. Dus als je ooit verdwaalt in de natuur en je erkent het niet, dan blijf je dolen. Je moet op een gegeven moment erkennen. En dat is het punt dat is angstig. Want dan weet je het echt niet.
0: Nee.
1: En hij zei er ook nog bij dat weet je waarom je verdwaald bent? Omdat je niet goed hebt opgelet. Dus het werd er niet vrolijker van. Maar dan heb je gewoon een signaal niet gezien. Want nou, net als dat je nu in de samenleving... Ja, we hebben opeens vergrijzing. Nou, dat is natuurlijk al een tijdje op ons afkomen. Dus heel veel dingen... Omdat we gewoon niet hebben opgelet. Of om niet hebben geluisterd. Of in een relatie kan je ook jaren verdwalen. En eigenlijk de signalen ontkennen. Toen ik ooit zo ziek was... Ik heb er zeker een half jaar over gedaan om te doen alsof er echt niks aan de hand was. Achteraf gezien, als je dan maar gewoon erkent, dan kan eigenlijk de heling ook weer beginnen. Dus die stap om onder oog te komen dat het niet meer gaat, is een van de moeilijkste dingen, maar wel cruciaal om de weg weer te vinden.
0: Want hoe ging dat dan vervolgens daar in Engeland? Want je had dus blijkbaar niet goed opgelet.
1: Nee.
0: En dan ben je daar en je weet dan van ik moet erkennen... Oké, ik weet het gewoon echt niet meer.
1: Ja.
0: Maar hoe helpt dat erkennen je dan verder?
1: Nou, dan allereerst kan je niet meer doen alsof er niks aan de hand is.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan kijken. En hij leerde dan als de boom op een bepaalde manier de bladeren waaien... of als de plassen aan de linker of aan de rechterkant van de weg... dan kan je ontdekken waar is het noorden, oosten, zuiden. Hij zegt, dan weet je nog niet waar je naartoe moet... maar je weet wel weer waar je bent. En dan ben je... eigenlijk niet meer verdwaald. Als je weet waar je bent, dan ben je niet meer verdwaald. Je weet nog niet de weg terug, maar je weet wel weer waar je bent. En dan vanuit daar kan je weer gaan kijken. Want dan kan je bepalen, ga ik naar het noorden, oosten, zuiden lopen. En dan vervolgens de weg vinden. En wat hij ook daar heel mooi zei, dan heb je de neiging om een beetje die kant op te gaan. En dan pak je het pad wat al loopt. Maar hij zegt, een weg heeft nooit de verantwoordelijkheid om jou de route te wijzen. En dus de begaande paden... misschien moet je dwars door het bos. Dus laat je niet foppen door dat wat er al ligt. Nou, en ik vond dat hele mooie metaforen.
0: Ja, zeker.
1: En uiteindelijk, ja, ik bleek heel slecht in het lezen van takjes en mos. En was ik heel blij dat hij zei, kom, daar staat hij.
0: Oh ja. Ik vind dat een heel mooie metafoor inderdaad. Van ook dat je niet oplet.
1: Ja.
0: Dat je niet oplet en dat je daardoor verdwaalt.
1: Ja, dus ik denk dat het op alle aspecten van het leven... dus nou ja, iedereen die het genot heeft om kinderen te mogen opvoeden... en dat gaat op een gegeven moment moeizaam... als je dan eerlijk terugkijkt, dan denk je... ja, maar er waren al weken signalen dat hij of zij of hen ergens... en hetzelfde in een relatie of in een businessmodel... of in een product wat het niet meer doet, of je verzin het maar... Dus het onder ogen komen waar we zijn is echt heel ingewikkeld. En ik noemde net zo heel kort even Deep Democracy... een manier om met elkaar te praten. En daar zeggen we ook, een van de belangrijkste dingen in gesprek met elkaar zijn... is exploreren waar we zijn. En dat betekent te zeggen wat ik van je vind en jij van mij.
0: Echt eerlijk, ja.
1: Eerlijk gewoon, ja. Oprecht. En dat is lastig als het iets is wat pijnlijk is. Dus dan gaan we het een beetje verbloemen. Ja, niet heel erg hoor, maar ik vind het wel een beetje misschien. Nou, het wil ik eigenlijk bepaalde gewoon van.
0: Ja.
1: Of ik word er angstig van of verdrietig.
0: Nou ja, en tussen twee mensen kan ik me dan nog voorstellen dat je dat verbloemt. Maar ik snap het eigenlijk niet waarom we dat voor onszelf die schijn zou willen ophouden. Van, oh ja, het gaat wel goed hoor. Terwijl het eigenlijk niet
1: heel
0: goed gaat.
1: Ja? Waarom doen we dat? Omdat je dan niet meer kan doen alsof het wel goed is.
0: Hmm.
1: En je eigenlijk als je het hebt uitgesproken, kan je het niet meer niet uitspreken. En dan is het er.
0: En dan moet je er iets mee.
1: En dan moet je er iets mee.
0: Ja.
1: Dus zolang je, nou ja, als je twijfel hebt over een relatie, als je doet alsof dat niet zo is, dan kan je. Maar als je op een gegeven moment gezegd hebt tegen jezelf hardop, of tegen die vriend of vriendin, en laat zeker tegen de betrokkenen, dan kan je niet de volgende dag zeggen, ah, geintje. Dus dan is het er. Dan manifesteert. En ja, manifesteren is ook tegenwoordig zo'n fout woord. Maar dan komen we het onder ogen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moeten we ons ertoe verhouden. Dan worden anderen ook boos. Het wordt er niet gezelliger van. Of er is opluchting, dat kan ook. Maar in ieder geval de wereld verandert. En als de wereld verandert, dan wat we ooit goed vonden is misschien niet meer goed. Wat ooit mooi was, is misschien niet meer mooi. Wat we ooit als waar hebben aangenomen, gaat dat misschien niet meer zijn. En dan komen we in die tussentijd waarin we opnieuw kaders en grenzen moeten vinden van wat dan wel. En dan voel je af, ja, dan moet ik daar ook nog over nadenken.
0: Ja. Dus we houden de schijn op uit angst voor verandering.
1: Ja.
0: En voor onzekerheid.
1: Ja. Gek, hè?
0: Ja.
1: En het is ook nog zo dat.
0: Want het kost veel energie om de schijn
1: op te
0: houden.
1: Bakken energie. En als we dat als hele samenleving doen. Het onderwijssysteem kan best nog wel even zo. Het zorgsysteem kan best nog wel even zo.
0: Mm-hmm.
1: Hoe we met landbouw omgaan kan best nog wel. Het is niet waar. Dus we worden heel moe daarvan. En de andere is, dat is ook zo'n gekke. De angst voor de vrijheid is dat. Eigenlijk hebben we allemaal vaak veel meer vrijheid dan we denken om het leven vorm te geven. Maar dat betekent dat je het ook fout kan doen. En als je het ook fout kan doen, ben je ook verantwoordelijk. Als je bijvoorbeeld met een groepje mensen samen zit en je zegt samen gaan we bepalen hoe lang we gaan lunchen. Ik noem maar iets. Dat gesprek kan soms 2-3 uur duren. Want iedereen heeft een ander idee over. En omdat dat dan niet lukt. En omdat je dus eigenlijk wil je die vrijheid ten volste benutten. En ja, dan moet je en jezelf uitspreken. Maar ook luisteren. En kijken wat is goed voor ons allemaal. En dus ook een conflictje aangaan. En ook een beetje meebewegen. Omdat dat als dat moeilijk is of emotioneel wordt. Dan heeft zo'n groep de neiging om tegen de begeleider te zeggen. De trainer of de leider. Ja, kies jij maar. En die doet dat dan. En dan zegt hij, oké, 3 kwartier. Nou, dan moet jij raden wat de reacties zijn. Ja, hoezo 3 kwartier?
0: Ja.
1: Ik wou eigenlijk. En iedereen loopt mopperend weg. Dus we hebben de neiging om de vrijheid die we hebben, als dat te moeilijk wordt, om dat eigenlijk weg te geven aan een sterke leider. Aan een autocraat. En dat zie je in de wereld gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Om vervolgens te mopperen dat dat zo gaat. En dan kunnen we onze vrijheid weer gaan bevechten. Want wie heeft dat nou bedacht? Maar ondertussen pakt niemand eigenlijk echt verantwoordelijkheid. En dat heeft Erich Fromm heel mooi beschreven. De paradox van de vrijheid. Dus we willen vrijheid bevechten. En dan hebben we hem. En dan is het zo eng dat we hem weer weggeven. Zodat we hem weer kunnen bevechten. Nou, dat is ook weer zo'n loopje waar we dan met elkaar in gevangen raken. En ondertussen dan niet erkennen dat er een probleem is. Dat is gewoon niet zo handig.
0: Nee.
2: Hi Jitske, wat ontzettend leuk om je hier even toe te spreken. En om een leuke anekdote te delen uit de vele dingen die wij in onze samenwerking al met elkaar hebben meegemaakt. Nou, een van de allerbijzonderste dingen vind ik nog steeds, als ik daar zo op terugkijk. Toen we in Griekenland waren, hè, waar we jaarlijks een week training gaven. En dan na afloop van zo'n training gingen we samen nog een dagje naar Athene toe. Zittend op een rooftop, nippend aan de gin tonic, samen bedacht, zullen we eens een deep democracy event gaan organiseren. Een groot event. We noemen het dan ook gelijk maar het nationale deep democracy event. Nou, we waren gelijk enthousiast over dat idee. We hebben het denk ik in een half uur van voor tot achter bedacht. Een week later hebben we het kenbaar gemaakt aan de buitenwereld. En in no time waren er 350 mensen die eraan mee wilden doen. Nou, we doen het inmiddels al 7, 8, 9 jaar lang. Ik weet het niet eens meer. Ieder jaar is het helemaal uitverkocht. 400 mensen die er komen. En ja, eigenlijk, zoals jij dat zo mooi noemt, het is ons eigen team uitje, van ons eigen team van Human Dimensions. En daar komen gewoon 400 mensen bij. En die gebruiken we om gewoon een geweldige dag te hebben. Die voor iedereen leuk is. Voor ons in ieder geval de leukste dag van het jaar. Nou, ik hoop nog heel veel van dit soort leuke dingen met je mee te gaan maken.
0: Ja, een mooie boodschap van Frank Weijers.
3: Wat een leuke verrassing is dit dan?
0: Deep Democracy Event, hoe gaat dat? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, het is waanzinnig. Wij hebben Human Dimensions, dat noemde je al. Dat is mijn team, we zijn met z'n 14e. En één keer per jaar doen we dat. En wij trainen het hele jaar door mensen in deze methodiek. Mm-hmm. En hebben bedacht, dat doen we. En die dag, wij denk ik dat wij als team twee keer bij elkaar komen. We bedenken een keer een thema. Afgelopen jaar was dat mag er nog gelachen worden. Wat is de plek van humor? Hoe dat de boel kan ontwrichten, maar ook heel mooi kan maken. En als we niet meer samen kunnen lachen, is alles verloren. Dus het is ook belangrijk. Mm-hmm. En dan komen we samen en iedereen bedenkt voor zichzelf een workshop, een lezing of iets. We hebben een programma. En op de dag zelf. En ondertussen is een team dat heel goed aan het organiseren. Onze backbone. En mensen schrijven zich in. En dan hebben we een hele dag lang workshops en lezingen rondom het thema. Maar alles gaat over hoe hebben we nou hele goede gesprekken en betere conflicten en de beste besluiten ooit. En dat is toch de kern van het leven. We moeten met elkaar goede interactie en goede besluitvorming. En als dat niet lukt, dan gaat het over het algemeen omdat er een conflict ergens is. Dus die hele dag gaat over hoe doen we dat nou op een goede manier. Maar dan wel met ja, goede energie. Maar ja, ook de zware thema's als polarisatie spelen daar natuurlijk een belangrijke rol.
0: Mooi. Ik heb een los naar het museum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten?
1: Ja, ik had iets, maar ik ben onverwachts met de camper. En toen dacht ik, oh, dat ligt nog thuis. Dus ik ben door mijn camper gelopen.
0: Oh ja.
1: En ik kwam iets kleins tegen, er lag niet zo heel veel in. Maar toch ook wel heel erg leuk, denk ik. En ik weet niet of jij dit nog herkent.
0: Oh, dat is die twee oogjes.
1: Die twee oogjes die op je vinger prikt.
0: Leo.
1: Ja, Leo, precies.
0: Ja, van Sesamstraat.
1: Ja. Ja, en het is zo'n mooi dingetje dat je ja, waar kinderen mee spelen. En ik zag het liggen en dacht, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Het is een klein dingetje.
0: Ja.
1: Ik heb jarenlang, als ik op reis ging met mijn backpack, dan had ik hier een paar van in mijn tas. En er lag dus nog één in mijn camper. En dan had ik hiermee altijd gesprekjes, ook met mensen waar ik ja, taaltechnisch niet mee kon praten. Kinderen, maar ook volwassenen. En daar heb ik, ik heb daar goede herinneringen aan. Dus ik hoop dat iemand het mee kan nemen en daar mooie, nou, we hadden net al even over humor, mooie, goede, leuke ontmoetingen mee kan hebben. Omdat opeens je vinger met twee oogjes met iemand kan praten.
0: Ja, ja, heel mooi. En ook een mooie metafoor inderdaad. Van dat, dat je vinger opeens een neus is. Toch? Ja. jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Dan moet je heel eventjes een beetje zo rechtop. Want ik heb ze daar uitgestald in de vensterbank. Een koffiezetapparaatje van Duke Winia heeft ze achtergelaten. Een wajangpop van Marco Gerris. Marco Gerris is choreograaf. En een thermoskan die hij nooit heeft gebruikt van Ad Vingerhoed, de huilprofessor.
1: Zei je nou huil, professor?
0: Ja, ken je hem? Nee. Ja, hij is geweldig. Hij is nu een boek aan het schrijven, wat ook in Amerika gaat uitkomen. We hebben in Nederland hebben we een geweldige huilprofessor die zich echt al jarenlang specialiseert in huilen, waarom mensen huilen. Nu is hij. En hij vertelde over een onderzoek, ja, dat is waanzinnig, waarbij tranen van vrouwen zijn opgevangen. En die tranen, daar zitten dus feromonen in, blijkt dus door dat onderzoek. En mannen zijn expres boos gemaakt. Die hebben aan die tranen moeten ruiken. En daarna werden ze rustiger. Daar, ik vond het ook echt een onderzoek.
1: En
0: dat
1: die
0: ik dacht,
1: zitten in die thermoskan.
0: Nee, dat was helemaal mooi geweest. Dus ik dacht alleen, wat een geweldig onderzoek. Daar wil je toch echt bij aanwezig zijn om te zien hoe dat gaat.
1: Ja.
0: Maar dus hij onderzoekt echt al jarenlang de traan.
1: Ja, nou dan neem ik heel graag het voorwerp mee wat me hier altijd aan gaat herinneren.
0: Ja, oh wat mooi. En we eindigen met de liefde.
1: Ja. En zei, love that makes a cup of tea van Gretchen Peters, ja. Zeg ik het zo. Ja. Waarom dit nummer?
4: Het is zo'n waanzinnig mooi, ontroerend nummer. Wat mij betreft, ze beschrijft allerlei soorten liefde. En love that makes a cup of tea, nou, dat is wat je iedereen toewenst. En nou heb ik ook een liefde thuis zitten die elke dag kopjes thee voor mij maakt. Of koffie, als ik daar zin in heb. En dat soort liefde die ik ontvang, die wens ik echt iedereen toe.
1: Oh, prachtig. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Wanneer ga je weer op?

0: Prachtig. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Wanneer ga je weer op reis? Want je gaat regelmatig op reis, hè?
1: Echt, klopt.
0: Ook bij stammen, bij bijzondere stammen ga je ook gewoon langs. Ja. Wat staat er op de agenda?
1: Op mijn agenda is een vakantiereis, maar ik combineer het altijd een beetje naar de Baltische Staten. Die als eerste onder druk staan, die een lange grens hebben met Rusland. Dus ik ben heel benieuwd wat daar de... Ik werk daar af en toe, dus ik wil nog een beetje meer snappen wat zij doormaken met de druk en de dreiging vanuit Rusland. Ik heb een reis naar China op de planning staan, ergens in het najaar, om daar te begrijpen. Zij hebben het idee dat elk mens recht gaat hebben op een humanoid robot. Die komen ook nu van de lopende banden af. Dus ik wil heel graag weten en zien en voelen. Dus ik ga daar fabrieken in en met mensen praten om te snappen wat dat doet.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik mee bezig. En ergens in het voorjaar komt een boek uit van mij en Dolf Jansen over humor en het belang daarvan. Ik heb een onderzoek gedaan naar de Homo Satiricus. En dat gaan we publiceren. En dan hopelijk ergens met 1,5 jaar of zo het nieuwe boek, wat zal gaan over de mens en al die nieuwe technologie. En dan met name wat dat betekent voor de mens.
0: Ja. Mooi, mooie plannen. Dankjewel, Jitske Kramer. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere afleveringen terugluisteren. Zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei.